0: pagi pincong ya tuh ya bendera sementi. Kode pagi pincong, tapi bendera sementi yang terama. Kita susah kan? Pengen ditradisi ya,
1: Sorry. Wanneer je met pensioen gaat?
0: Nou, de hart kan met pensioen.
1: Wanneer je hart met pensioen gaat, ja, kunnen we er niets aan doen.
0: Hij is zijn best.
1: Hij heeft gedaan wat hij kon.
0: Per la kansa.
1: En hij is moe geworden.
0: Oh, man, Dios te bong, man.
1: God is goed, mijn broeders. Je kan deze batterij nergens opladen. Alle andere wat je hebt, je moet het opladen.
0: Alle elektriciteit.
1: Om elektriciteit gebruiken.
0: Mijn
1: lichaam functioneert dag in dag uit zonder opgeladen te worden door de
0: batterij.
1: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
0: Hambo.
1: We moeten niet zo ondankbaar zijn. Er moet een moment zijn dat we zeggen, Heere, dank u wel. We zijn speciaal in deze wereld. We kunnen nadenken. We kunnen ons dingen herinneren. We zijn gezegend.
0: Weet je wat
1: de Bijbel zegt? De Bijbel zegt Macarius.
0: Macarius significa?
1: En Macarius betekent
0: feliz,
1: gelukkig,
0: bienaventura,
1: gezegend,
0: dichoso,
1: gelukkig,
0: afortunado, met zijn God, bendiciona,
1: gezegend.
0: Macarius, Roman.
1: Macarius.
0: Idioma griego.
1: Dat is het Griekse woord.
0: Roman, ik wil begrijpen.
1: Ik wil dat u begrijpt.
0: Que Dios ha creado,
1: dat God u geschapen heeft. Zodat u bij hem gelukkig
0: amen.
1: Bent.
0: Amen.
1: Dus hetgene waar je naar op zoek bent. Je vindt het niet bij de mens. Je vindt het niet in geld. Je vindt het niet in materiaal. Je vindt het niet in vele mannen. Je vindt het niet in vele vrouwen.
0: De
1: leegte dat je hebt in je leven. God alleen kan het vullen. Daarom maakt niet uit hoeveel dingen je hebt, je kan niet rustig zijn. Want de leegte dat geschapen is, kan niet gevuld worden met dingen. Maar met een wezen. En zijn naam is Jezus. Als Jezus in uw leven komt. Als Jezus niet in uw leven komt. Ook al wordt u miljonair. U voelt zich niet gelukkig. Weet u hoeveel zelfmoord hebben gepleegd? Waarom? Want ze dachten dat geld hun gelukkig zou maken.
0: No, Roman.
1: Nee. Je bent geschapen zodat Jezus je gelukkig mag maken. Proberen, blijf proberen. Misschien bij je begrafenis zullen ze zeggen, het was een goed persoon. Die heeft een gelukkig leven geleid. Maar weet je wat God vaak zegt? In oog van de mens. Dus als je zijn hart kon zien. Als je van binnen kon zien. De strijd die hij had. Om te doen alsof. Alsof. Hij gelukkig is. Maar niemand kan gelukkig zijn zonder God. Je moet blij zijn. Om blij te zijn. Dat wanneer je sterft, dat je aangezicht laat zien dat je gelukkig bent gestorven. We kunnen niet winnen. Zonder God zal je het niet halen. Alleen in God. Dit is wat God met u wil spreken.
0: Matthäus
1: hoofdstuk 5.
0: Matteüs 5.
1: Matteüs 5.
0: En dan Bijbel te mencionaren, te recitalen, maar een nieuwe bendición.
1: Ik lees de 9 zegeningen.
0: Que mendi, ora Jesus abissa, su primer mensaje, su primer sermón.
1: Dus de eerste preek van Jezus.
0: Sintar we ser de olijfje.
1: Hij zat op de olijfberg.
0: Ora habe su boca.
1: Toen hij zijn mond opende.
0: La misa.
1: Zei hij.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Dele versículo 2.
1: Vers 2.
0: 3, pardon, 3.
1: Vers 3.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Door de palabra feliz.
1: Dus met andere woorden gelukkig.
0: Dat is mijn pobre de espíritu.
1: Is zij gelukkig de armen van geest.
0: Estando por reconocer.
1: Zij die kunnen erkennen.
0: Con ante misterio de Dios.
1: Dat ze God nodig hebben.
0: Dan feliz, man. Amen.
1: Zijn gelukkig. Amen.
0: Sus ABC.
1: Jezus heeft het gezegd in zijn eerste preek.
0: Versículo 4.
1: Vers 4.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Testango te llora.
1: Zij die treuren.
0: Mas om een angelo worden consola.
1: Want zij zullen getroost worden.
0: Quien lo consola nan?
1: Wie gaat ze troosten?
0: Cristo Jesús.
1: Christus Jezus.
0: Versículo 5.
1: Vers 5.
0: Bendiciona.
1: Gelukkig.
0: Ta esnan.
1: Zijn de
0: humilde.
1: Zij die zachtmoedig zijn.
0: Pas sombre nano erida etera.
1: Want zij zullen de aarde beërven. Er is geen ruimte voor hoogmoedige mensen. Mensen die arrogant zijn. God kan niet toestaan dat ze in de hemel komen. Want God heeft Lucifer daar buiten gezet.
0: Vanwege
1: zijn hoogmoed.
0: Zijn
1: arrogantie. God staat niet toe dat dit nog in de hemel komt.
0: Ik ben een hoogmoedige arrogant.
1: Iemand die arrogant is. Iemand die hoogmoedig is. God kan niet handelen met deze persoon. En je bent een groot instrument in de hand van de
0: duivel.
1: De Bijbel zegt. Voor de val. Komt de hoogmoed. Dus iemand die hoogmoedig is, die moet vallen.
0: Dan denkt de Bijbel.
1: Zolang God leeft. Want er staat geschreven. Wanneer iemand trots is en hoogmoedig doet. Neem een stap terug, want die valt neer. Het is zo. Sommige mensen zeggen. Dat ze trots zijn. Om trots te zijn. Kunt u mij
0: vragen?
1: Dus ze voelen zich goed dat ze hoogmoedig zijn. Ook al staat er geschreven dat de hoogmoedige zal vallen. Aan de andere kant krijg je dat mensen je zeggen. Ik ben blij dat ik niet hoogmoedig ben. Of ik ben trots dat ik niet hoogmoedig ben. Maar je bent hoogmoedig.
0: De
1: derde.
0: Die
1: zegt jou. Dat ze nederig hoogmoedig zijn. Ze zijn zo hoogmoedig over nederigheid. Dat ze hoogmoedig zijn zonder dat ze het weten. Want ze zijn nederig hoogmoedig. Het gif van de vijand. Alleen God kan ons helpen om daaraan te ontkomen. Vers 6.
0: Bendiciona.
1: Gelukkig. Zijn zij. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden.
0: Bendiciona.
1: Zalig.
0: Daar staan misericordioso.
1: Barmhartigen.
0: Pas om een nalo recibir misericordia.
1: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
0: Bendiciona.
1: Zalig.
0: Daar staan die corazón puro.
1: De reinen van hart.
0: Pas om een nalo mira Dios.
1: Want zij zullen God zien.
0: Bendiciona.
1: Zalig.
0: Daar staan kutasi paz.
1: De vredestichters.
0: Pas om nalo wordo yamayuno de Dios.
1: Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
0: Want tiene otra clapa si paz, ¿verdad?
1: Niet iedereen is klaar om vrede te hebben. Het chronische probleem van deze wereld is omdat mensen niet bereid zijn om vrede te hebben. Als iemand mij slaat, dan moet ik terugslaan. Als iemand mij beledigt,
0: dan
1: moet ik terug ook beledigen. Geef je me kritiek? Dan geef ik weer kritiek.
0: Dit is op aan mij.
1: Als je dingen gooit in mijn gezicht, dan gooi ik het weer terug. Zo leven wij. Als iemand iets gooit naar jou, laat hem in de hand van God. Vergeef. Misschien weet hij niet beter.
0: Het
1: doet me denken aan een vrouw. Haar buren. Elke dag. Pak zij haar
0: zak. Poep.
1: Vuilnisbak. gooit het in de tuin van de buurvrouw. De vrouw neemt het vuil. En ze gooit het in de prullenbak. Elke dag doet ze dat. De dag dat die vrouw de vuil pakte om in haar vuilnisbak te gooien, heeft ze een bosje bloemen gekocht. Ze kocht het.
0: Ze ging van haar
1: tuintje. Ze drukte op de bel.
0: En ze zei de bosje bloemen.
1: En die vrouw
0: dacht
1: open en ze schrok. Ze dacht ik ga klappen krijgen. Haar geweten. Die vrouw haalde de bosje bloemen tevoorschijn. Ze zegt ik heb een bosje bloemen gebracht. Ze zegt voor mij. Ja voor u. Weet je het zeker? Zeker.
0: Estranho.
1: Vreemd.
0: De como estranho?
1: Waarom is het vreemd?
0: Pa sombra.
1: Omdat.
0: Door die heb je dat hier gewoon zoiets gedaan.
1: Elke dag gooi ik vuil in jouw tuin.
0: Kom op het kumpen. Bosje bloemen tussen pami.
1: Hoe kan je een bosje bloemen kopen om voor mij te brengen?
0: Ik zeg het simpel.
1: Die vrouw zegt het simpel.
0: Toen dat dona en mij hoor kon aan tien.
1: Iedereen geeft het beste wat ze hebben.
0: Zit dat gewoon zoiets te mien. Die boem je dat zoekt. We gaan met dat dan hebben een bosje bloemen.
1: Als vuil het beste is wat je kan geven. Dan accepteer ik dat ik geef jou een bosje
0: bloemen.
1: Laat zien dat je beter kan. Doe niet hetzelfde. Je doet niet hetzelfde. Je leert daar niets uit. Je groeit niet. Je ontwikkelt je niet. Als je kiest om zo te zijn. Doe het anders.
0: Amen.
1: Amen. Dat zijn de mensen die God nodig heeft. Gezegend zijn degenen die vervolgd zullen worden. Omwille der gerechtigheid.
0: Jezus
1: zegt gezegend zijn
0: degenen.
1: De hemel is van u. Gezegend. Zijt gij. Wanneer men u smaadt en vervolgt. En liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. In Jezus bent u gezegend. Je bent gezegend.
0: Feliz,
1: je bent gelukkig. Misschien kunnen we dat niet zien. Weet u dat niemand de bestemming van Jezus kon veranderen? Niemand kon Jezus uitlokken om het kwaad te doen. Wat Satan ook heeft willen proberen, het was niet voldoende om Jezus uit te lokken om kwaad te doen. Want Jezus wist dat hij de Zoon van God was.
0: Amen.
1: Amen. Wanneer God je roept, als hij je hier naartoe brengt, dan is het om een verschil te maken in uw leven. God verandert uw informatie. Hij verandert uw manier van denken. Hij verandert uw manier van handelen. En uiteindelijk verandert hij uw bestemming. Maar u moet wel gereed zijn om te luisteren naar God. De mensen die aan deze kant leven, die zijn gereed om te moorden. Gereed om terug te
0: slaan.
1: En soms kunnen ze misschien vergeven. Of die heeft het kunnen
0: behouden.
1: Maar de vergadering is afgelopen. Die stapt in zijn auto. Die gaat naar huis. Naarmate hij naar huis gaat. In een rood
0: stoplicht.
1: Vraagt hij zichzelf. Waarom heb ik dat gedaan? Het is niet bestijl. Hoe kan het dat ik stil ben gebleven? Moest hij op zijn plaats zetten. Weet je, ik kom van het huis van God. En ik heb God iets anders horen. Ik kom bij de volgende
0: licht.
1: En de duivel zegt, je bent gek. Heb je niet opgemerkt dat diegene lacht, die lacht jou uit? Je komt thuis aan. Je gaat naar binnen. Je pakt je telefoon. En je belt diegene. Goedenavond. Daarnet, hè? Omwille van God heb ik je gelaten. Maar laat me je zeggen. Als je het weer doet, dan ga je zien wie ik ben.
0: Maar je bent natuurlijk op.
1: Je hebt alles weer omver gegooid. Laat los. God wil je vrijmaken.
0: Die in de Bijbel oprimeren, man.
1: Mensen leven onder druk. Omdat ze dingen niet willen laten gaan.
0: Ze willen
1: terugbetalen. Ze hebben het verlangen om de anderen ook gewond te zien. Maar dat is arrogantie en hoogmoed. De nederige vergeeft. En die begint met je te leven alsof er niets aan de hand is. Want diegene heeft contact met God.
0: Revelation.
1: Openbaring. Laten we gaan naar de andere zegeningen. Ik wil dat u er naar luistert.
0: Revelation capítulo 1.
1: Openbaring hoofdstuk 1.
0: Versículo 1 tot 3.
1: Vers 1 tot 3.
0: Escuche aquí.
1: Luister.
0: La primera bendición que tengo alcancé.
1: De eerste zegening, u moet het behalen.
0: Het is necessario.
1: Het is nodig.
0: Het is importante.
1: Het is belangrijk.
0: Het is urgente.
1: En het is urgent.
0: En revelación de Jesucristo que Dios ha dado para mostrar su servidor en costa con mester soso de pronto. Y él manda esa aquí y a comunique para medio de su ángel a su servidor Juan, quien de aduna testimonio de palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta todo lo que él mira, todo bien, versículo 3, bendicionar ta están culesa y están cutende y están guarda e palabra de profecía aquí.
1: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
0: Bendicionabota.
1: Gezegend bent u.
0: Si botende.
1: Als u hoort.
0: Lesa.
1: Leest.
0: Die waard in palabra.
1: En het bewaart in uw hart.
0: Bendicionabota.
1: Gezegend bent u.
0: Bendicionabota.
1: Je bent gezegend.
0: Feliz.
1: Je bent gelukkig.
0: Pero tengo guardé.
1: Maar je moet het bewaren. En om het te kunnen bewaren moet u het lezen. U moet het begrijpen. Dat is wat God zegt. De tweede zegen.
0: Revelación 4, vers 3.
1: Openbaring 14, vers 3. We blijven in het boek Openbaring.
0: Revelación 4, vers 3.
1: Openbaring 14, vers 13.
0: En me atendo un voz por de cielo visando. Scrivi. Bendicionata e morto nan. Cuya orpa delante muri. Tem Senhor, sim, sí, Espírito da Bissa, com não a sossegar de não trabalhar, não, mas uma não obra, não, está seguindo junto com não, está seguindo junto com não.
1: En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na.
0: Bendiciona.
1: Gezegend.
0: Dichoso.
1: Gezegend.
0: De persona que muere en Cristo
1: Jesús. Is degene die sterft in Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: No casi.
1: Niet bijna.
0: Sino de Jesús.
1: Maar in Jezus.
0: Tiene de casi.
1: En zijn mensen die bijna.
0: Brengen ervoor.
1: Maar ze zijn buiten.
0: De bendición de bestaan como muere para ti.
1: De zegen is voor degene die binnen sterven.
0: Door mijn papa muere para ti.
1: Om binnen te sterven. Moet je lezen.
0: Tengo quiere,
1: je moet geloven.
0: Tengo guarde palabra,
1: en
0: amen.
1: Je moet de woorden bewaren in je hart. Amen.
0: Dus ora wat morto,
1: want wanneer je dood bent.
0: Nada Jesus posso, Pablo.
1: Kan,
0: Jesus posso, nada,
1: kan Jezus niets voor je doen.
0: De três.
1: Ten derde.
0: Revelação 16, 5.
1: Openbaring 16 vers 15.
0: Mira. Mi cabin manera ladrón. Bendicionata Jesus. Queda lantá e queda com sua panha na vesti para enocar na sua nu e rende mira sua vergonha.
1: Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden.
0: Irmão, bendicionabota.
1: Gezegend bent u.
0: Jesus que me se um pai de justiça.
1: Jezus wilt u een kleed van gerechtigheid
0: aandoen.
1: Hij wil dat je dat kleed bewaart. Maar hij wil dat u geestelijk wakker blijft.
0: Want dat accepteer je nieuwe mentieren de Satanas.
1: Dat je geen enkele leugen van de Satan accepteert.
0: Die komt dus omdat je hebt dat.
1: Waarom? Want je hebt de waarheid.
0: Wanneer ze dat?
1: Je hebt de waarheid gelezen.
0: Wat comprende?
1: Je hebt het begrepen.
0: Die quattro bendición.
1: En de vierde zegen.
0: Revelation 19:9.
1: Openbaring 19:9.
0: Je hebt iets aan is kibi. Bendicionata estran. Kota wordu invita. Halleluja. Na escena matrimonial die lamchi.
1: En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Mijn broeders, ik wil u een vraag stellen voordat ik verder ga. Zijn er mensen hier die de uitnodiging nog niet hebben ontvangen om eeuwigheid met God door te brengen? Als je de uitnodiging nog niet hebt ontvangen, laat me uw hand zien. Zodat ik u persoonlijk kan zeggen dat Jezus u uitnodigt. Want hij wil de eeuwigheid met ons doorbrengen.
0: 5.
1: De vijfde.
0: Revelation 26.
1: Openbaring 20, vers 6.
0: Bendiciona. E santo ta esun. Kut in parte de promé. Resurrection. Ribesakinan editos morto. Moti poder. Pero. Nan lo ta sacerdote nan di Dios. E di Cristo. E lo reina unto kuné. Pa milai. Amen.
1: Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren.
0: Palabra de Dios, amen.
1: Het woord van God, amen.
0: Seis, penultimo.
1: De zesde, de laatste.
0: Revelation 22.
1: Openbaring 22.
0: Y mira, mi tabin pronto. Bendicionata es un que guarda e palabra nan de profecía de buque aquí.
1: Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart.
0: Romano, wat kan Dios dice?
1: Kijk hoe God het hier beschrijft.
0: Bendicionata.
1: Je bent gezegend.
0: Hij zegt, ben pronto.
1: Hij zegt, ik kom spoedig.
0: Romano, están guarda palabra de Dios en un corazón.
1: Zij die het woord van God bewaren in hun hart.
0: Ik wil obedecer.
1: En gehoorzaam zijn.
0: Tanto bendicionar, Romano.
1: Ze zijn gezegend.
0: Ultimo 7.
1: De laatste, de zevende.
0: Revelation 22:4.
1: Openbaring 22:14.
0: De ultimo capitolo di Bijbel.
1: De laatste hoofdstuk van de Bijbel.
0: Net mijn medio capitolo hier.
1: Net in het midden van dit hoofdstuk.
0: Bendiciona. Ta esnan kulaba nan panyanan. Panan portin derecho, derecho. Riba e palo di vida. E panan por drenta estat. Door die poorten dan halleluja.
1: Zalig zij die hun gewaarden wassen opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. De vertaling in het Nederlands is perfect. In het papiament zeggen ze gezegend degene die hun klederen wassen.
0: Is strong, dat praktisch een alfabet, de Bijbel.
1: Dus de Bijbelse alfabet.
0: Strong, dat is strong.
1: Strong.
0: Tenzij wat aan ja.
1: Dan vind je dat de vertaling is zoals het is in het Nederlands. Gezegend.
0: Feliz.
1: Gelukkig.
0: Zij
1: die de geboden van God heiligen. Om het recht te hebben. Om te eten van de boom des levens. Je bent gezegend.
0: Privilegia.
1: Je hebt een voorrecht.
0: Dus je staat de moe van mijn taboso. Je staat de moe van mijn taboso.
1: Misschien.
0: Nou, van mijn taboso.
1: In je familie ben jij misschien de enige.
0: De moe barrio portaat taboso.
1: In de buurt ben je misschien de enige.
0: Tabina wordt dat taboso.
1: Waar je werkt ben je de enige.
0: Een privilegie, Roman.
1: Het is een voorrecht.
0: Dus toen rennen we sterven, praktisch.
1: Iedereen moet praktisch sterven.
0: Pago de picata morto.
1: Het loon van de zonde is de dood.
0: Algunos de los de te murió,
1: sommigen van ons sterven vandaag niet.
0: Pero se murió mañana.
1: Maar we sterven morgen. Of volgende week. Maar we moeten sterven. En de loon van de zonde is de dood. Het is onmogelijk dat je niet sterft. Wat de dokteren mogen doen, ze kunnen de dood niet tegenhouden. God kan jouw leven teruggeven. Maar hier aan deze kant sterven. Is leven zonder reden. Want je leeft tegen de wil van God. Je hebt de eer en het voorrecht niet geaccepteerd. Wat je hebt vastgehouden aan tijdelijke dingen. Je hebt je best gedaan. Je bent moreel gestegen. Iemand die respect heeft in mensen. Je respecteert de regels. Je gaat niet door rood. Geen van die dingen doe je. Maar je bent hier gebleven. En hier is alles tijdelijk. Alles wat een begintijd heeft aan deze kant. Heeft een tijd van eindigen. Maar als je nu aan deze kant komt. Je bent niet zo slim. Je bent niet zo wauw als ze zeggen.
2: Je bent
1: niet zo belangrijk als sommigen denken. Je hebt geen geld. Je hebt niks. Soms keer je dubbeltje 2 tot 3 keer om. Want het is niet voldoende. Je hebt geen kennis zoals zij dat hebben. Je hebt geen kleding zoals zij dat hebben. Maar als je Jezus hebt.
2: Halleluja.
1: Halleluja.
2: Costa diferente, man.
1: Dan is alles anders.
2: Pas ora na muri,
1: want wanneer zij zijn gestorven,
2: dan, perdi seguro.
1: Dan gaan ze zeker verloren.
2: 100%, Roman.
1: 100%.
2: Abotan belo muri, kibana.
1: Jij kan hier ook sterven.
2: Per la differenza da.
1: Maar het verschil is.
2: Ora Jesus bin.
1: Dat wanneer Jezus komt.
2: Ora Jesus bin.
1: Wanneer Jezus komt.
2: E di bienaventurato ta.
1: Zegt hij dat u gezegend bent.
2: Die dos morto.
1: Want de tweede dood.
2: Non ti poteri, babo.
1: Heeft geen macht over u.
2: Participare della prima resurrezione.
1: Je moet deel hebben aan de eerste opstanding.
2: And this is the Bible with Christ.
1: En dat is leven met Christus.
2: Niet die muri.
1: Ik ben niet bang om te sterven.
2: Ik ben niet bang om te sterven.
1: Maar ik wil ook niet sterven. Laten we eerlijk zijn.
2: Sigurama sigure.
1: Ik heb het verzekerd.
2: Ah, ik spreek een dingema.
1: Ik spreek nog een beetje langer.
2: Maar als je moet
1: want als de dood komt.
2: Kimi kersi roman.
1: Wat kan ik doen?
2: E bonta.
1: Het goede is.
2: Kom je nog muri.
1: Dat ik niet weet dat ik ben gestorven. Maar ik weet wel dat ik Jezus heb
2: aangenomen.
1: Ik weet niet dat ik ben gestorven. Jij weet het ook niet.
2: Ben
1: je God niet dankbaar daarvoor? Weet je wat droevig is als wij zouden weten dat we dood zijn? Ik ben gestorven. Waarom? Ik moest niet sterven. Ik ben gestorven. Maar je weet niets. Zie je het verschil? Misschien ben je bang voor de dood.
2: Maar een toerdiep is dat erin te mori. Toerdiep is dat erin te mori.
1: Elke dag train je om te sterven.
2: Roman toera nooit is dat erin te mori.
1: Elke avond.
2: En dat je niet goed staat doen, man. Zijn dat geen troera? Wij niet traduceren, no?
1: Elke dag oefen je om te sterven.
2: Je hebt zo'n miljard, man. Zijn jij te angelaka, ba?
1: Sorry, Eva. Oké, even serieus, oké. Je hebt mensen die heel lang...
2: Want ons doet het doen niet.
1: Wij allemaal slapen.
2: En toch wordt het doen niet dat trein, dat denk ik dat moet
1: doen. En wanneer je slaapt, oefen je hoe je moet sterven.
2: Don't say quanto ora passa.
1: Je weet niet hoeveel uren voorbij zijn. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet helemaal niets.
2: Ora volanta.
1: Wanneer je bent opgestaan... Weet je, zijn ding.
2: Bombobisa, niet telanta.
1: Je kan niet zeggen, ik zal opstaan.
2: Bombobisa, hey, matrouni.
1: Je kan niet zeggen, ik heb geslapen.
2: Bonsa.
1: Dat kan niet, want je weet het niet.
2: Termanang, het is impossible hoor, kom je bij contact met morto.
1: Het is daarom onmogelijk dat ik contact kan hebben met een dood.
2: Maar zo'n je mens droomt, mijn bedoel contact met hem.
1: Want als iemand zelf slaapt, kan ik geen contact maken. Ik moet diegene wakker maken.
2: Ja, maar boven valt ze bij kijk ooit erop. De
1: duivel heeft dat ook weer vervals.
2: Algunen te keren, hoor, en amor, en bedoel contact met hem.
1: Mensen geloven dat wanneer ze sterven, dat ze contact kunnen hebben.
2: Nou, impor,
1: dat kan niet. Dat gaat gewoon. De levenden kunnen met de levenden communiceren. De doden kunnen niet communiceren met de levenden. De doden kunnen niet met de doden communiceren.
2: Amen.
1: Amen.
2: We
1: hebben net de 7 zegeningen
2: doorgenomen.
1: Samen bij de 9 dat God aan het begin gegeven heeft. En de eerste preek van Jezus. In zijn laatste boek Openbaring sluit hij af met 7 zegeningen. 16 zegeningen. Kijk hoeveel zegeningen God nu voor u heeft. Wanneer je naar de hemel gaat, krijg je de overige. God wil u zegenen. God zijn zegen is voor eeuwig. Ik ga u voor de laatste keer een oproep geven. 13 dagen hebben wij samen doorgebracht. We hebben gezongen. We hebben God geloofd. We hebben gebeden. En we hebben geluisterd naar Jezus. Alles dat je moet weten. Om opnieuw geboren te worden. Heeft Jezus u verteld. Alles wat je wil weten. Om geboren te worden, heeft Jezus je gezegd. Het overige is voor je groei.
2: Amen.
1: Amen. Wanneer je opnieuw geboren wordt, je bent hier geboren, dan leert Jezus je dingen die je buiten van buitenaf niet kan leren. Je moet binnenkomen om het te leren. Ik ga je nogmaals oproepen.
2: Oké.
1: We gaan op dit moment luisteren naar een speciaal nummer.
2: Durante de numero speciale che si bocche.
1: Gedurende dit lied als u wil.
2: Forma parte di bendicione aquí.
1: Om deel te hebben aan de gezegenden.
2: Entrega vida.
1: Geef je leven over.
2: Nace de nuevo mañana.
1: Om morgen opnieuw geboren te worden. Morgenochtend.
2: Ik wil
1: je uitnodigen om naar voren te komen als je je naam nog niet
2: hebt.
1: Als je naam hebt opgeschreven, kom naar voren voor de zekerheid. Kom om degene aan te moedigen die misschien een strijd heeft. Zodat zij ook gesteund worden.
2: Pasini.
1: Dat God kan zien dat u daadwerkelijk. Het eeuwig leven wil. Wie gaat voor die 16
2: zegeningen?
1: En de overigen die zijn in het eeuwig leven. Als je die persoon bent, kom naar voren. Niemand kan voor je komen. Kom zoals je bent. Zodat Jezus jou kan maken zoals hij wil dat je bent. Hallo.

0: glória a Deus.
1: Geprezen zij de Heer.
0: Que Deus nos levante para.
1: Ik vraag de overigen om op te staan.
0: Sabe que momento?
1: Dit is het moment.
0: Se você escrever o nome bem diante.
1: Als je naam.
0: Sim.
1: Als je naam.
0: Escrever o nome bem diante.
1: Als je naam al hebt opgegeven, kom naar voren.
0: Quizás botou apoio, sustento para uma pessoa que está lutando.
1: En misschien ben je een steun en bemoediging voor degenen die nog niet hebben gekozen.
0: Sabe que é uma oportunidade.
1: Dit is uw gelegenheid.
0: Nascer de novo,
1: opnieuw geboren worden,
0: é um passaporte para o céu.
1: Is een paspoort naar de hemel.
0: Se você não tem passaporte aqui,
1: als je dit paspoort niet hebt,
0: não pode sair de mundo aqui,
1: kan je niet van deze wereld
0: uitgaan.
1: En je kan niet de nieuwe aarde binnengaan.
0: Deus te deu um passaporte.
1: God geeft jou een paspoort.
0: Sem paspoort, não pode ir.
1: Zonder paspoort kan je niet gaan.
0: Jesus disse assim.
1: Jezus heeft dit gezegd.
0: Pense a Jesus.
1: Kom bij Jezus.
0: Manhã que Deus quer.
1: Morgen.
0: Jesus está oferecendo ser não humano.
1: Bid God menselijke wezen.
0: Pecadores arrependidos.
1: Zondaars die tot bekering zijn.
0: Um passaporte novo.
1: Een nieuw paspoort.
0: Um que um passaporte para o céu.
1: Wil je geen paspoort naar de hemel?
0: Quem bota lá gastrobabo?
1: Wie staat in jouw weg om jou te hinderen?
0: Quem gastrobabo não põe o tabo?
1: Degene die jou hindert kan jou niet helpen.
0: Quizás,
1: misschien,
0: esta morir,
1: sterft hij,
0: después de vos,
1: na jou.
0: Pero que si acepta Cristo, ¿entiende?
1: Maar je moet Jezus accepteren, begrijpt u dat?
0: Maar, si a acepté.
1: Maar hij heeft Jezus wel geaccepteerd.
0: Como se mama.
1: Je kent moeders die hun kinderen hebben gehinderd om Jezus te accepteren. Wanneer het kind plotseling sterft, vanwege het geweten, accepteert diegene Jezus zelf. Ik heb het zelf meegemaakt. Waarom? Want soms laat je mensen jou in de weg staan. Wanneer je problemen hebt, zijn ze er niet. Wanneer je pijn hebt, zijn ze er niet. Wanneer je nood hebt, zijn ze er niet. Maar God is er wel altijd. Het kan je beste vriend zijn. Maar redding.
0: Cerca Jesus.
1: Jezus.
0: Você está em melhor amigo.
1: Daar vind je de beste vriend.

0: puta queda na bolada todo momento.
1: Man vriend die altijd naast jou blijft staan.
0: 24/7.
1: 24/7.
0: E como vou confiar?
1: Je kan hem vertrouwen.
0: O mas que quebra tudo.
1: Dat ook al breekt hij de
0: vrouw. Hij nada na boca.
1: Hij gooit niets in jouw gezicht.
0: Pois estimado de coração.
1: Want hij houdt van jou vanuit je hart. Vanuit zijn hart.
0: Se te amo, te bisabo, no vai.
1: Als de man zegt tegen jou, ga niet.
0: Se tu, se me quer, bom, salvame.
1: Zeg, schatje, als ik blijf, kan je me niet redden.
0: Se me tinha sido tanto valor, papo.
1: Als ik zoveel waarde heb voor jou.
0: Vamos chegar, Jesus.
1: Laten we samen bij Jezus gaan.
0: Ten amo, te saco, de verdade, te cubo.
1: En dan weet je of degene daadwerkelijk met je is.
0: Você pode contra Deus que tu nem seu coração da bate. Eu não vou contra Deus. Want
1: hij gaat tegen de God die zijn hart doet kloppen. Dus als hij niet wil dat je bij God komt, tel de dagen. Want hij gaat je verlaten. God houdt meer van u dan u zich kunt voorstellen. U kunt
0: je
1: niet voorstellen hoeveel God van u houdt.
0: Maar Deus para salva-nos forçar. Maar Deus para salva-nos forçar.
1: Kon het maar zo zijn dat God ons gedwongen kon redden.
0: Obligar.
1: Ons verplichten tot redden.
0: Pero no está así.
1: Maar dat doet hij niet.
0: No está su naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Aunque vos te viva
1: door
0: de ti.
1: Ook al leef je door hem. Want hij alleen geeft jou de gelegenheid om te
0: ademen.
1: Je hebt de longen vanwege
0: hem.
1: Je hart klopt door hem. Maar hij gaat nooit tegen jou in. Hij blijft u uitnodigen. Nu is de tijd voor redding. Nu is de dag. Wat biedt de vijand jou aan? Hij misleidt jou.
0: En die nada.
1: Hij heeft niets.
0: En mensen worden gevoed.
1: Hij is zelf uit de hemel
0: geworpen.
1: En nooit meer kan hij binnenkomen. Daarom wil hij niet dat u binnenkomt. Maar Jezus is gekomen. Hij heeft uw prijs betaald. Hij is gestorven. Om u de gelegenheid te geven. Om te kiezen voor het eeuwige leven. Wij zijn nu op in onze laatste
0: avond.
1: De hemel zal verheugd zijn. Er zal feest zijn in de hemel morgen. Want mensen hebben Jezus erkenning gegeven. Ze hebben het besluit genomen nu ze leven. En ze hebben overgegeven wat ze hebben. Misschien is het niet het grootste. Misschien is het niet het perfecte leven. Of een leven dat veel mooier is. Maar ze hebben geluisterd naar Jezus. En Jezus heeft gezegd, kom zoals je bent. De tijd verandert ons. De tijd zal ons transformeren.
0: Want
1: hij kan ons transformeren. En hij kan ons eeuwig leven geven. Zou je niet naar voren willen komen? Wij gaan ons laatste gebed
0: uitspreken.
1: Na dit gaat God u niet meer lastigvallen. Maar weet wel dat u engelen u hebt gezien. De Heilige Geest heeft gezien. Jezus heeft gezien.
0: Dios te trata mira.
1: God de Vader heeft gezien. Als je deze oproep kan weerstaan. En je zegt tegen God nee. Moet je een betere redder hebben dan Jezus. Want je kan Jezus niet in de steek laten. En je hebt geen grotere redder dan hem. Als je weigert en tegenwerkt. Dan weet God wat er gaat gebeuren. Geliefde, wij gaan een kring vormen. Laten wij elkaar de hand vasthouden.
0: Degene
1: die
0: daar
1: zit, kom. Sluit aan hier voor het koor.
0: Laat eens naar binnen.

0: Oké, laat ons helemaal,
1: Laten we de handen vasthouden.
0: Vertrouwen. Oké, zet de kring aan de bami.
1: Laten we de kring daar sluiten.
0: Probeer ons kan tegen die thema.
1: Voordat we
0: in ons afsluiten, kan tegen die thema. We zaken minder wat.
1: Je weet waar je bent.
0: Om mensen voor een paar je kring aan.
1: Je moet onderdeel zijn van deze kring.
0: Ainda we pakken erin.
1: Je kan nog steeds aansluiten.
0: No worries, we in de orde. No worries,
1: maak je geen zorgen om de mens.
0: Escucha de voz de Dios.
1: Luister naar de stem van God.
0: Wat is er bij de lanti?
1: Hij zegt, ga naar voren.
0: Dus mijn man de mij.
1: Want ik heb mijn kind gestuurd.
0: Terra,
1: hij is gekomen naar de aarde.
0: Hij
1: is gestorven zodat je eeuwig leven kan krijgen. Zet de schaamte opzij. Zet de angst opzij. Want geen van die allen kan jou redden.
0: Jesus,
1: Jezus alleen kan.
0: Is
1: er nog iemand?
0: Oké,
1: laten we ons hoofd buigen. We gaan bidden. Eeuwige Heer.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Grata de amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Nuestro no logra en Dios manera bo.
1: Wij hebben geen God gevonden zoals u.
0: Mira cuánto vos te estiman, Señor.
1: Kijk hoeveel u van ons houdt.
0: Mira cómo te exclaman a nos.
1: Kijk hoe u roept naar ons.
0: Mira cómo te roga a nos, Señor.
1: Kijk hoe u ons smeekt.
0: Suplicanos.
1: U smeekt ons. Net alsof u degene bent die gaat verliezen.
0: Maar
1: Heer, wij zijn degene die verloren zijn.
0: Dank voor de patiëntie.
1: Bedankt voor het geduld.
0: Dank
1: Bedankt dat u van ons houdt, Heer. Zoveel. Dat u slagen hebt genomen voor ons. Dat u klappen hebt gekregen om ons. Gespuug.
0: Dat u naakt
1: gekruisigd.
0: Dat u hebt
1: het voor ons genomen. Want u houdt van ons, Heer. Hoe kan ons hart zo hard zijn? Heer, wanneer u één keer roept, moeten we allemaal komen. Want wat u de mensen geeft, wij kunnen niet geven. Wat we vragen, Heer. Alsjeblieft. Hou ons handen vast.
0: Op
1: zo'n manier. Maakt niet uit wat de duivel doet.
0: Jamás.
1: Nooit.
0: Más, Señor.
1: Nooit meer, Heer.
0: Zal
1: hij ons kunnen halen uit uw
0: hand. Man, Señor.
1: U houdt ons hand, o Heer.
0: Nos que mirabo cara a cara.
1: Want wij willen nu van aangezicht tot aangezicht zien.
0: Nos que pido un tucubo, Señor.
1: Wij willen met u samenleven. En u hebt ons gezegd.
0: Nos cosa de bocos, man.
1: Dat als wij willen genieten van wat
0: nos
1: u
0: heeft.
1: Wij
0: het
1: eeuwig leven
0: ja, vervolgd. Señor.
1: Alleen u, bied het eeuwig leven.
0: Liberanos de noche, Señor.
1: Bevrijd ons deze avond.
0: Door een engaño, man.
1: Van alle leugen.
0: Mentira, man, Señor.
1: De leugen.
0: Die diabel.
1: Van de duivel.
0: De kosten que la tuvo no, Señor.
1: Alles wat hij ons gegeven heeft.
0: Trobamos de mirabo amor.
1: Is om ons te hinderen uw liefde te zien.
0: Trobamos de mirabo misericordia.
1: Om ons te hinderen uw genade te zien.
0: Ah, wat in ons bibel, Señor.
1: U houdt ons levend weer.
0: Maar als ik u leeuw nog staat voor die boer.
1: Ver wij ook van u zijn.
0: Abot in ons corazón tabati, Señor.
1: Zorg dat ons hart klopt.
0: Eterno, Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Por favor.
1: Alsjeblieft.
0: Salvanos, Señor.
1: Red ons, Heer.
0: No son te millonan.
1: We hebben geen betere.
0: No son te está más perfecto.
1: We zijn niet perfect.
0: Pero no te están que escuchen de vos.
1: Maar wij zijn degene die uw stem hebben gehoord.
0: Y propiciamos bien cerca, bo.
1: En u hebt gezegd, kom tot ons.
0: Y no se bien, Señor.
1: En wij zijn gekomen.
0: Con nuestros problemas.
1: En met onze problemen.
0: Con nuestras cargas.
1: Met onze lasten.
0: Con nuestras dificultades.
1: Met onze moeilijkheden.
0: Con nuestro mal carácter.
1: Met onze slechte karakter.
0: Pero Jesús.
1: Maar Jezus.
0: Nos saco por.
1: Wij weten
0: dat. Abo por cambiamos.
1: U kunt ons veranderen.
0: Abo por transformarnos.
1: U kunt ons
0: veranderen.
1: U kunt ons maken tot
0: duurzaam.
1: Wanneer mensen dat ze erkennen dat wij een ander mens zijn.
0: Dank
1: u,
0: Jezus.
1: Dank u wel, Jezus. Alleen u kan. Neem het
0: kwaad.
1: En maak ons kandidaten voor de hemel.
0: O Jezus.
1: O Jezus.
0: Dank u.
1: Dank u wel.
0: Dat is onze oración.
1: Is ons gebed.
0: En in nombre y vuestro nombre.
1: In de naam van alle namen.
0: Nombre de Jesús.
1: De naam van Jezus.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Baby.

você passa cantando. Diga, Nandi Jesus, você

0: corazón. Si puedes estar juntos, sienta con los volantes para, por favor.
1: Van a
0: ser conocido simplemente lo que también está.
1: Laten we gewoon kennis maken met hoe het vreemd zal zijn. Wanneer we de eerste sabbat meemaken in de hemel. Met allen die gered zijn.
2: En
0: mij.
2: En ik in jullie.
0: Het is
2: het beste woord wat Jezus achter heeft gelaten. Toen hij afstand moest nemen, afscheid moest nemen van zijn discipelen. In het Hof van Eden heeft hij het volgende gezegd. Bij het Hof van
0: Gethsemane.
2: Heeft hij tegen de discipelen gezegd, blijf voor mij en ik zal in jullie blijven. Broers en zusters, het komt niet van één kant.
0: Het is een
2: relatie.
0: Quédate en Jesús.
2: Om in Jezus te blijven.
0: Para Jesús quede dentro.
2: Of Jezus in jou blijft.
0: Que mende maar una vez nos tiene relación aquí.
2: Het betekent eenmaal dat we de relatie hebben.
0: Nuestro beste permitir nada.
2: Moeten wij niets laten gebeuren.
0: Ningún hombre.
2: En ook niemand.
0: Quiebre relación aquí.
2: Deze relatie verbreken.
0: Romano Corda, no está poniendo. Plataforma que nos fueron durante la cruzada.
2: U weet, de platform die we gebruikt hebben tijdens de campagne. Er zijn een aantal woorden die ik gebruikt heb in de tijd en die wil ik nog een keer gebruiken voor het laatst. We wisten allemaal om te geloven.
0: Escucha.
2: Moet je luisteren.
0: Si no te clapa, escucha,
2: als je niet klaar bent om te luisteren, wordt het onmogelijk om te geloven.
0: Paso, palabra, fe también no entiende,
2: geloof komt van horen.
0: En, todo Romano entiende, es palabra de Dios.
2: En luisteren naar het woord van God.
0: Así dat, para Dios escucha, es sumamente importante.
2: Dat God naar u luistert,
0: no.
2: Is het.
0: Pa Dios,
2: voor God is luisteren van zeer belang.
0: Sigur, die komt als Dios op trappen die van onze libertad is kogen.
2: Omdat God niet op onze vrijheid voor een keuze te maken kan vertrappen of trappen. Niet iedereen die hoort of luistert,
0: lo quiere.
2: Zal geloven.
0: Ese también Dios ha.
2: En dat weet God ook.
0: Pero Dios te da un espacio.
2: Maar God geeft de ruimte. Dat de mens zelf de keuze maakt of hij wel of niet wil geloven. Zoals er ook mensen zijn die nog niet klaar zijn om te geloven. Zijn er wel mensen die klaar zijn om te geloven. En daarom blijft God voortdurend praten tegen ons. Broers en zussen, als u hoort
0: quiere,
2: en gelooft, kan je vertrouwen.
0: No lo
2: niet iedereen zal vertrouwen.
0: Si tiene, lo
2: er zullen wel mensen zijn die gaan geloven.
0: Si logra, confia, Dios,
2: als je bereikt om God te vertrouwen,
0: con Dios.
2: Kan je relatie opbouwen met God. Je kan geen relatie met iemand opbouwen als je de persoon niet vertrouwt. Hetzelfde gaat ook met God. Als je God niet vertrouwt, kan je geen relatie met hem opbouwen. Als je zo ver komt dat je relatie kan hebben met God, dan zou je God lief hebben. Liefde is niet iets dat je in je gedachten komt en het gebeurt. Het heeft een proces om te groeien. En daarom wil God dat we het begrijpen. Dat we moeten horen. Om te geloven. Om te vertrouwen. Om een relatie op te bouwen. En dan komen we aan de ruimte dat we hem kunnen liefhebben. Tussen wij als mensen gaat hetzelfde. Het is niet dat je iemand vandaag leert kennen en je leert die persoon al lief hebben. Het maakt niet uit dat je die persoon al 50 keer gezien hebt. Oh, het is de eerste liefde. Liefde op het eerste gezicht. Dat bestaat niet. Bij God functioneert dit niet. Daarom vraagt, als het bij God gaat het om een proces.
0: Als
2: ik bereik om God lief te hebben,
0: dan
2: ga ik God gehoorzamen zonder problemen hiermee te
0: hebben.
2: Weet je waarom zoveel mensen problemen hebben om God te gehoorzamen? Omdat ze God niet lief hebben. En omdat ze God niet lief hebben, hebben ze ook geen relatie met God. En dan kom je tot het deel dat je gaat luisteren. En het begint met luisteren. Als je God gaat gehoorzamen, dan kan de geest van God je leiden tot het eeuwig leven. Want wij allen weten de weg niet. Wij weten ook niet hoe. Daarom moeten wij klaarstaan en bereidwillig zijn om te luisteren. Ik weet niet of je stil bent gaan staan. Weet u waarom we allen kunnen praten? Omdat we kunnen luisteren. Als je doof bent, kan je nooit spreken. Een doof persoon kan niet praten. Hoe kan die persoon praten? Praten is imiteren naar wat je hoort. Als je spreekt. Omdat je niet doof bent.
0: Amen.
2: Amen. Broers en zusters, op het geestelijk gebied zijn er heel veel mensen die doof zijn. Daarom kunnen ze ook niet spreken. En jij die klaar bent om naar het geestelijk woord te luisteren. Op een dag zal je ook het geestelijk woord kunnen uitspreken. Hetzelfde voor mensen die blind zijn.
0: Blind.
2: Ja, blind zijn. Hebt u wel eens iemand zien die blind is in rennen? Het is onmogelijk. Zelfs het lopen is, wordt bemoeilijk. Want met het lopen gaan ze proberen met een stok. En dan als je iemand zo voorbij ziet rennen die blind is, bestaat niet. Een blind persoon kan niet rennen. Rennen waarheen? In het geestelijk leven zijn er heel veel blinde mensen. En ze willen ook rennen. U moet lopen. En u hebt begeleiding nodig om u te leiden in het lopen. Ja, zelfs dat. Wil Jezus u leiden als u geestelijk blind bent. Maar u moet bereidwillig zijn om achter hem te lopen. Je kan niet blind zijn en je wil voor God
0: lopen.
2: Eigenlijk als je blind bent, moet je achter die persoon lopen en ondersteunen. En als je voor die persoon loopt, zal het niet lukken. Jezus wil ons uitleggen. Het enige wat hij kan zeggen is jou de informatie geven. De informatie zorgt Jezus voor dat het duidelijk naar je toe komt.
0: Comprendibel.
2: Begrijpelijk. Maar hij laat het helemaal vrij zodat jij zelf de keuze daarin maakt. Hij kan je daar niet in dwingen. Jezus kan tot aan de rand komen. Dat wil zeggen dat het volhardend is. Op het moment dat het verder naar de rand gaat, dat het dwingend is, neemt Jezus een stap terug. Hij zal je nooit dwingen. En dat moet je begrijpen. Meestal denken mensen, wanneer Jezus bij de rand komt en terugkeert, en ik heb mezelf niet gegeven en niet gedoopt en niet opnieuw geboren te worden. Kan je denken, ik heb de overwinning behaald. Maar dat betekent dat je het hebt verloren. En als Jezus was doorgegaan, dan had hij jou moeten dwingen. En dat kan Jezus niet, dat is niet zijn natuur.
0: Correct, dat is zijn natuur.
2: Het is niet zijn natuur. Broers en zusters, wat ik wil uitleggen.
0: Informatie. Produce pensamento.
2: Leidt toe naar gedachten.
0: Pensamento.
2: Gedachten.
0: Produce ideeën.
2: Leidt toe naar ideeën.
0: Ideeën.
2: Ideeën.
0: Produce abitonen.
2: Leidt toe naar gewoontes.
0: Abitonen.
2: Gewoontes.
0: Produce actionen.
2: Leidt toe naar acties.
0: Action.
2: Acties.
0: Produce karakter.
2: Die produceren een karakter.
0: En de karakter. Produce destino.
2: En karakter leidt toe naar de toekomst.
0: Ahora, para Jesús, camino es destino.
2: Als Jezus ons nee, geen toekomst. Dit is een ander woord. Ons lot. Jezus ons lot wil veranderen. Om dat te veranderen.
0: Jesús mister cambio de información.
2: Moet Jezus ook je informatie veranderen.
0: Europa, no quepa Jesús cambio de información.
2: En vele mensen laten niet toe dat Jezus hun informatie verandert.
0: Obligado.
2: En Jezus kan je niet dwingen.
0: Pero ahora si no cambio de información, destino
2: entonces. Als je informatie niet kan veranderen.
0: Dan allora cambio de destino.
2: Heeft het niet ertoe geleid dat hij je lot kan veranderen. En omdat wij zondaar zijn. En wij zondigen. En uiteindelijk verdienen we de dood. En God kan dit niet wegnemen. Omdat het een rechtvaardige God is. Als u de dood van Jezus heeft geaccepteerd in zijn plaats, dan verdien je eeuwig leven. Als je het leven van Jezus geweigerd hebt, is er geen andere manier dat God je kan redden. Soms denkt u van de campagne is aan zijn einde gekomen. Ik ben klaar. Alle druk is weg. Ze hebben mij niet gevangen. Ze hebben me niet gevangen.
0: Maar
2: mij konden ze niet betrappen.
0: Maar de salie.
2: Broers en zusters, u zit nog waar u bent. U bent eruit gekomen. Jezus is gekomen om u te bevrijden. En dat moet je begrijpen. De tijd dat je redding voorbij is. Er is geen ruimte meer voor God om je te redden. We hebben allemaal een datum dat we geboren zijn gekregen. En we moeten in gedachten houden dat de eindtijd van leven zal ook bereikt worden.
0: De iglesia.
2: In de kerk zijn. Behoren tot een geestelijke groep.
0: Sa di Bijbel.
2: Weten van de Bijbel.
0: Sa canta cantica nandi religioso.
2: Religieuze liederen te zingen.
0: Geen
2: een van die dingen is genoeg.
0: Pa vida eterna.
2: Om het eeuwig leven te beërven.
0: Non è sufficiente.
2: Het is niet genoeg.
0: E questo comincia ora con nascere di nuovo.
2: Het begint wanneer je opnieuw geboren wordt.
0: E lo che diavolo che può farsi.
2: En wat de duivel wil dat je doet.
0: Vai in crusada, na.
2: Gaat naar alle campagnes.
0: Participa.
2: Deel te nemen.
0: Canta.
2: Zingen.
0: Samana laira.
2: Je hand omhoog.
0: Re-assoration.
2: Bidden.
0: Pero nunca nascere di nuovo.
2: Maar nooit opnieuw geboren worden.
0: Pero wat bon in Bijbel.
2: Maar kijk goed in de Bijbel.
0: Er is één weg dat Jezus heeft.
2: Er is één weg dat Jezus
0: heeft.
2: De enige weg dat Jezus
0: heeft.
2: Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Zodat hij hier aanduidt hoe belangrijk is het opnieuw geboren worden. Broers en zusters, wij die allemaal hier zitten zijn op een keer geboren. We hoeven dit niet te discussiëren. Iedereen die hier zit, die is geboren. Ik weet niet wanneer u geboren bent. Ik weet zeker dat u geboren bent. Misschien ben ik verkeerd. Zijn er mensen die nog niet geboren zijn?
0: Anders
2: zou u hier niet aanwezig zijn. Bent u nu stil gaan staan? Omdat u geboren bent. Kunt u groeien. Kunt u ontwikkelen. Bent u de persoon die u nu vandaag bent.
0: Bij Jezus
2: is hetzelfde.
0: U
2: moet opnieuw geboren zijn. Om te ontwikkelen. Om volwassen te worden. Om de persoon te worden die God wil dat je wordt om naar de hemel te gaan. Er is geen andere manier om dat te doen. Alhoewel de Bijbel zegt
0: tanto,
2: dat God de wereld zo lief heeft,
0: Johannes 3:16,
2: alhoewel de Bijbel dat zegt, het geheim is allen die geloven.
0: Het
2: is niet de hele wereld die gered
0: wordt.
2: In deze grote wereld, degenen die gered willen worden, moeten ze minstens beginnen te geloven. Als u gelooft, dan gaat u vertrouwen.
0: En
2: het hele proces gaat
0: verder.
2: Broers en zusters, om te begrijpen, het feit dat je in de kerk bent, is niet genoeg.
0: Amen?
2: Amen? Hier is niet de hemel, broers en zusters. Hier is de deur naar de hemel. De eerste plaats moet je begrijpen, als je voorbereid gaat worden voor de hemel, moet je in de kerk blijven. De dokter zal je nooit thuis
0: opereren.
2: Of op de parkeerplaats hier voor de supermarkt. Je moet naar het ziekenhuis komen. Als je geopereerd
0: wordt,
2: moet je wel het ziekenhuis blijven. Hetzelfde zegt God ook tegen ons. Als je in het ziekenhuis komt, maakt niet uit wie je bent. Je kan een directeur zijn. Je kunt een administrateur zijn. Je kan een stewardess zijn. Je kan de eigenaar zijn van een bank. Wanneer je in het ziekenhuis bent, als je op het bed gaat liggen, de arts die heeft het voor het zeggen.
0: Je moet
2: de
0: gouverneur, whatever.
2: Je kan een titel hebben die je wil. De arts die heeft het te zeggen.
0: Kiko tinkwas.
2: Wat er moet gebeuren.
0: Dokter, bestaat niet aan, dat president niet aan, hoor.
2: Dokter, ik ben een president.
0: En zo wat?
2: En nu wat?
0: Doe je dat ook Mira, omdraaien.
2: Omdraaien op het bed. Soms, en dan heb je een operatiejasje aan, wat van boven naar onder open is, maar je moet toch omdraaien. De pastor is een keer gaan opereren. Hij moest geopereerd worden en hij kreeg een operatiejasje aan.
0: Maar we zitten niet aan tegen hem.
2: Hij heeft net omgekeerd aangetrokken.
0: Ik heb niet patras. Ja. We zitten in de hand hierom.
2: Hij heeft een andersom aangetrokken.
0: Wat is die baatje? Dat is een beetje
2: omdat hij niet wou dat het aan de achterkant open ging.
0: Maar zag je dat niet?
2: Weet u wat mijn pijn deed?
0: Waarom heb je bij veel operation in je die boy toe?
2: Toen hij bijkwam van de operatie, zag hij dat ze het weer andersom hadden aangetrokken.
0: Hoe zag je dat?
2: Hij weet niet wie het hem zo andersom deed.
0: Ik ben
2: van
0: jou,
2: wat is dit nou? Maar hun hebben de leiding, want je bent in het ziekenhuis. Wanneer je bij Jezus bent, Jezus is degene die alles onder controle heeft. Wij zijn in zijn huis. Wanneer wij zijn aanwezigheid uitnodigen, is het feit dat wij geloven dat hij komt,
0: dan
2: weten wij dat deze plek heilig wordt. Doordat God hier aanwezig is. En ons gedrag. En de manier hoe we met anderen omgaan. Moet een getuigenis zijn. Dat wij geloven. Dat wij in de aanwezigheid van God zijn. Blijf in mij. En ik blijf in
0: jou.
2: Broers en zussen, deze uitnodiging om in Jezus te blijven, om bij hem te blijven, het is een speciale uitnodiging, maar het is omgekeerd om terug te gaan. Jezus nodigt je niet uit om te blijven, om terug te gaan. Dat is niet zo. Hij nodigt een ieder die voor mij. Eerst nodig hij jou als degene die om te komen, die vermoeid zijn. En nu nodig hij je uit om te blijven. Hebt u het begrepen?
1: Dienstige genoeg is suficiente.
2: Alleen maar hem te komen is niet genoeg.
1: Hij
2: vindt het geweldig als je komt. Maar ik wil dat je blijft. Het is tegenovergestelde om weg te gaan. Hij is tegen om het verbreken van de relatie. Verblijven bij hem. Het tegenovergestelde om weg te gaan bij Jezus.
1: En
2: de...
1: Ja.
2: Nog een keer. Om hetgene wat je hebt goed de bezoening te verbreken. Yes. Sorry,
1: dankjewel.
2: Het feit dat je blijft. Het blijft in mijn hele lichaam. Oh, ik blijf met heel mijn ziel.
1: Mi fisico.
2: In het fysiek.
1: Mi intellectual.
2: In het geestelijke,
1: mi vida social,
2: in het sociale leven,
1: in
2: het geestelijk leven. Dat betekent blijven.
1: Mi no puedo quedar físicamente solo.
2: Ik kan niet alleen fysiek blijven.
1: Mi vida espiritual no tengo.
2: En het geestelijk is er niet.
1: Oh, mi te quedo, mi vida espiritual.
2: En ik blijf in het geestelijke.
1: Físicamente me entero, man.
2: En fysiek ben ik er niet.
1: Tu invitación total.
2: Het is een totale uitnodiging.
1: Completo.
2: Compleet. Iemand moet dat inzien. In het fysiek dat ik ben gebleven. In het fysieke dat ik ben gebleven. En het moet ook zichtbaar zijn dat sociaal. Ik gebleven ben. En ik gedraag me als broeders onder elkaar.
1: Wat is bon spiritual?
2: Het kan niet zijn dat ik goed geestelijk ben. En op sociaal gebied ontbreekt dat. Broers en zussen, dat betekent dat ik compleet moet zijn.
1: Wanneer ik denk,
2: de manier hoe ik denk, de manier hoe ik doe, de manier hoe ik
1: aanbid.
2: Alles moet wijzen dat ik gebleven ben. En daarna begint de opnieuw geboren worden. Ik kan komen zoals ik ben. Maar Jezus zal me veranderen zoals Hij wil dat ik ben. Wanneer je het ziekenhuis binnengaat, beslist de arts. Als je een operatie gaat doen. Een voorbeeld. Aan uw hoofd.
1: Ik heb bijna goed als team,
2: de haren waar je heel veel van houdt.
1: Dokter, no!
2: Die worden allemaal kaal geschoren.
1: Bijna, dokter, wil
2: je
1: zeggen?
2: Je zegt, arts, mijn haren niet.
1: Simpel,
2: heel simpel.
1: Maar no
2: en dan is er geen operatie.
1: Wat ik om
2: kunt u mij begrijpen? Met God is precies hetzelfde. Er zijn bepaalde dingen waar je misschien mee worstelt om te verlaten. Buiten kan God het allemaal tolereren. In zijn bedehuis is het niet mogelijk.
1: Amen.
2: Amen. Het leven is afkomstig van God. Je kan boos worden en je spullen meenemen. Je kan gaan zonder God. Maar waar je ook gaat wonen of leven, heb je God nodig. Want de adem komt alleen van God. En je hart die klopt vanwege God. En door God. Jezus wil en God wil dat we compleet blijven.
1: Exact. Precies. En daarom het
2: blijven. Het onderhoudt een relatie van binnenin.
1: Dios se relaciona con los de iglesia.
2: Nog een keer. God heeft een relatie met zijn omgebouwd in de kerk. Om ons weer binnen te brengen. En God wil de relatie onderhouden. Om ons te gaan brengen voor de troon van zijn vader. De geest van God die werkt in ons hart. Om binnen te komen. Dezelfde geest. Die zal ons voorbereiden. Om voor God te komen. Eén detail om in het aangezicht van God te kunnen komen.
0: Dat is die gloria.
2: En het is het, de klededrag van heiliging.
0: Dat lo que Adam va perder,
2: wat Adam en Eva zijn kwijtgeraakt. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God komen.
0: Maakt
2: niet uit wie je bent. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God verschijnen. Want zijn glorie zal ons kapot maken. Dat is de voorbereiding die Jezus wil doen op dit moment. Het feit dat je binnen bent. Om ons voor de troon van genade van de Vader te
0: brengen.
2: Jezus als de voornaamste dokter. Weet de dingen die wij moeten laten, afstand van moeten nemen. Zodat hij ons degene kan geven die we nodig hebben. Zodat wij voor zijn aangezicht kunnen komen. Aangezicht van de Vader kunnen komen.
0: Precies. Om
2: te beginnen hebben wij een nieuw hart nodig. Laten wij samen gaan in de Bijbel.
0: Juan capítulo 5.
2: Johannes hoofdstuk 15.
0: We zullen lezen versículo 1 tot 5 en dan zullen we het trouwen raad.
2: En we zullen vers 1 tot en met 5 lezen. U kunt u volgen in de Bijbel trouwens.
0: Oké. Het is een versículo 1. Ami. Jesus papiando, a mita é verdadeiro mata de windrave e mitata é cunuqueiro. Aí vai estar lá, ok? Que mais romana, tem que nos apresentar aqui.
2: Hoort hoe Jezus het hier aangeeft.
0: Het is de aanmiddelbare mate die wijn drijft.
2: Ik ben de wijnrank.
0: Imitata e cunuqueiro.
2: En mijn vader de
0: wijngaardeneer.
2: Broers en zusters, een wijnrank.
0: Dat dependiente di algo.
2: Is afhankelijk van iets. Om te groeien, om verder te groeien.
0: Muraya, un palo, algo.
2: Een muur, een boom, maakt niks uit.
0: Qualche altra persona.
2: Ieder andere persoon.
0: La bisa.
2: Zou zeggen.
0: Amite palo di coco.
2: Ik ben de kokosboom.
0: Amite palo bamboe.
2: Ik ben de bamboeboom. Omdat ze zelfstandig zijn. En ze zullen heel hoog groeien.
0: Jesus siendo Dios.
2: Jezus die God is.
0: Gente,
2: die mens is geworden.
0: Als
2: mens.
0: Human abisa,
2: heeft gezegd.
0: Mate die
2: ik ben de wijnrank. Nee, de wijnstok. Waarom
0: broers en zusters?
2: Omdat hij geheel afhankelijk is van de Vader.
0: Breng nu
2: een groot voorbeeld. Degene zal zeggen, ik ben een kokosboom. Maar Jezus zegt nee.
0: Siendo Dios.
2: Zijnde God.
0: Creador.
2: Schepper.
0: En die aan het palo die wind drijft.
2: Heeft hij gezegd, ik ben de wijnstok.
0: Want een palo fino is niet die.
2: Het is een heel dun boompje.
0: Zo ramen aan de man fino ainda.
2: Zijn ranken zijn heel dun.
0: Maar wat ik denk, dat die druiven, dat zakken in het tempo.
2: Maar het geeft ontzettend veel druiven op één moment.
0: Ideaal.
2: Het is een ideale boom.
0: Ik ben ons komen de humildad die Jesus, man.
2: Om te begrijpen de eenheid van Jezus. De nederigheid van Jezus.
0: Zijn mansedumbreus.
2: Zijn majesteit.
0: Oké. Zijn seguridad. Absoluto.
2: Zijn absolute zekerheid.
0: Que tiene en su tata.
2: Dat hij in zijn vader
0: is.
2: Waarom?
0: Tata te cunuqueiro.
2: Omdat de vader de wijngaardeneer is.
0: Jesús te cuida.
2: Degene die verzorgt.
0: Jesús te derecha.
2: Degene die herstelt.
0: Jesús te pone tierra.
2: Degene die aarde
0: geeft.
2: Die water geeft.
0: Totaal dependiente de su tata.
2: Totaal afhankelijk van zijn vader.
0: Ahora vamos a pedir, hermana. Versículo 3. 2.
2: Vers 2.
0: Tu ama, Abraham, fa tu pita aquí. Se me quise me falta algo, Abraham, raza, hermana. Tiene que ir, fa tu pita aquí. Vers 5, ok?
2: We missen nog, ontbreekt nog een stukje, dus hij is aan het zoeken.
0: Mate bo. Tu ama, de nico, no ta carga fruta, eta quita. Y tu ama, co ta carga fruta, eta snui, panang, pa esaki, dona, más fruta.
2: Lezen, ja? Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinig hij opdat zij meer vrucht dragen. Broers en zussen, Jezus begint ons dat te vertellen. Hij is de wijnstok. Zijn vader is de
0: wijngaardenier.
2: En wij zijn de ranken.
0: Vers 2
2: zegt het volgende. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, zal dus weggehaald worden. Waarom? Broers en zussen, u en ik zijn geroepen
0: om
2: een rank te zijn, vastgeketen aan de stam, om vruchten te dragen.
0: En
2: Jezus is er geen rank die geen vruchten geeft. Die bestaat niet. Elke rank aan de boom, hoe dun het ook
0: moet,
2: zal vruchten dragen. Omdat Jezus het zegt.
0: Je
2: wordt geroepen om dat te kunnen doen. Niet uw vrucht, maar de vrucht van de boom. Dus wij allen die vastgeketen zijn aan Jezus. Is een weg. Is een manier. Die God gebruikt. Om vruchten te dragen.
0: Amen.
2: Hebt u gezien hoe die vruchten op elkaar groeien?
0: Dat heb ik allemaal.
2: Ze klagen niet.
0: Alleen maar
2: een. Ga ze een beetje opzij, uiteraard.
0: Alleen een tabaai, man.
2: Het ligt op mij, dat gaat niet.
0: Hoe is dat?
2: Het moet nederig zijn. Het is mijn broeder. Het is meer dan mijn familie. Het is iemand die ik heb leren vertrouwen.
0: Kom.
2: Hoe dan?
0: Reconociendo como es que Dios te confía en mí.
2: Om te erkennen zoals God mij ook vertrouwt.
0: Die komen op een confie, man.
2: Waarom moet ik mijn broeder vertrouwen?
0: Si Dios te confía en mí.
2: Als God mij vertrouwt.
0: Dios te confía en.
2: Vertrouw God ook de persoon.
0: Mas que me usted,
2: ook al vind ik hem niet
0: lief.
2: Ik vind hem niet aardig.
0: Het
2: is mijn broeder.
0: Het
2: zijn van dezelfde vader. Word niet meer gek. We zijn kinderen van dezelfde vader. En daarom zei Jezus, de ram die geen vruchten draagt, de wijngaardenier die de vader representeert, zal het weghalen. Maar degene die vruchten draagt, halleluja, zal hij het snoeien, zorgt dat hij goed verzorgd wordt,
0: vitamine
2: krijgt, om meer vruchten te dragen. Nu de vruchten. In gelaten worden ze benoemd de vruchten van de geest. Het zijn niet de vruchten van u en ik. Het zijn de vruchten van Jezus. Vruchten van de geest. Zolang de geest in mij is, kan ik die vruchten dragen.
0: Oké.
2: Mijn zorg is. Het is niet om vruchten te dragen. Om vruchten te dragen. Mijn zorg is. Om bij de boom te blijven. Maar zolang je bij de boom blijft. Zal je vruchten dragen. Het zal even duren. Maar het zal zekerheid zijn dat je vruchten draagt. Zolang je bij de boom
0: blijft.
2: Als je jezelf verplaatst
0: naar de boom,
2: ook al heb je vrucht gegeven, zolang jij en de vruchten zullen dat vernietigd komen, zullen niet meer bestaan. Want je hebt vruchten gedragen omdat je bij de boom bent gebleven. Soms als je bepaalde vruchten geeft, dan begin je je hoofd een beetje op hol te raken. En dan vergeet je dat je een middel bent. Het zijn niet je vruchten. Wanneer je verwijderd bent, zal zal je merken op bepaalde tijd dat je niks meer hebt.
0: Ik conosco persone.
2: Ik ken mensen die naar Jezus zijn gekomen.
0: Non puro papia.
2: Ze konden praten.
0: Panambisa bon dia.
2: Om goedemiddag te zeggen. Je gaat terug naar de wc terug en het is nog niet.
0: Hallo, gago gago.
2: Ik zal niet nagen.
0: Sorry. En de pura papia.
2: Ja, de persoon die stottert, zoals de pastor met voorbeeld. De persoon kon niet praten en met de tijd heeft hij leren zingen. En Jezus heeft dit laten gebeuren door middel van hem. De persoon dacht dat hij het zelf was. Is hij weggegaan bij Jezus.
0: Amen.
2: Want hij wou niet zingen voor amen. Ik zing.
0: Dus amike applauso.
2: Want ik wil geapplaudisseerd worden. Ik wil dat mensen voor me opstaan.
0: Zelfbij.
2: Die persoon is weggegaan. Enige tijd later. Was hij weer aan het stotteren. Toen hij teruggekomen was bij Jezus. Kon hij weer zingen. Het was niet voor jou.
0: Het
2: was een middel. Zolang de Heilige Geest in je blijft, blijft het ontwikkelen. Omdat de Heilige Geest in je
0: blijft.
2: Het is niet jij of ik, maar het is Jezus.
0: Vers 3.
2: U bent al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb.
0: Broers
2: en zusters, Jezus wil ons
0: zeggen.
2: Als je succes hebt, als je goed ontwikkelt, herinner dat jij het niet bent.
0: De palabra de Dios que de
2: is het woord van God die in je woont.
0: De palabra de Jesús, de palabra.
2: En het woord is Jezus die vanaf het begin was.
0: Okay? Entonces, Jesús está, es palabra, hermano, de nos.
2: Jezus is het woord in ons.
0: Siempre, nos comprende lo que Jesús está diciendo a mi mente, hermana.
2: Om te begrijpen wat Jezus tegen ons zegt.
0: Versículo 4, Jesús está, vuelve a rectificar,
2: hermano. In vers 4 herhaalt Jezus het nog een keer.
0: Quédate en mí y a mí en vos.
2: Blijf in mij en ik in u.
0: De otra misa. Miscosco e rama.
2: Zoals de ram.
0: No por carga fruta de su mes.
2: Geen vrucht kan dragen uit zichzelf.
0: Si él no queda, then él mata de vendre.
2: Als hij niet in de wijnstok blijft.
0: Así no vos tampoco si vos no queda de mí.
2: Zo ook u niet als u niet in mij blijft.
0: Hermanos, si nos no queda de Jesús.
2: Broers en zusters, als we in Jezus blijven.
0: Por parse con nuestro éxito.
2: Het lijkt alsof we succes hebben.
0: Pero más lamentablemente lo vamos a notar al final.
2: En pijnlijk zou u aan het eind merken. Het was jij niet, maar het geest van God. Heel veel mensen verlaten God. Zo, wanneer ze tot een niveau komen, volgens hun. Van kennis.
0: Intelligentie.
2: Zelfs menselijke kennis.
0: En pretender con un por sin Dios.
2: En beweren dat ze zonder God kunnen.
0: Met dat sin Dios.
2: Ik doe het zonder God.
0: Maar dan wordt het door de Dios.
2: Je doet het door God, via God.
0: Dat is gewoon zo'n biba, no?
2: Hetzelfde als leven.
0: Je hebt
2: zoveel jaren
0: geleefd.
2: Je hebt in je hoofd gezet, je kan leven zonder God. Neem de beslissing vanochtend om niet meer te ademen. Geef ons niet
0: meer
2: een pastor, ik laat Jezus, God, met hun levensadem en alles. Ik ga geen adem meer halen. En kijk hoe lang hij het volhoudt.
0: Je hebt 40,
2: 65 jaar adem kunnen halen. 20 jaar.
0: Door Dios.
2: Door Jezus. Als je de beslissing neemt dat je Gods adem niet meer wil inademen, zou je niet meer bestaan. Hetzelfde in het
0: geestelijke.
2: Als je de beslissing neemt om weg te gaan bij Jezus, je kan een christen zijn, maar je kan niet de christen zijn dat Jezus wil dat je bent. Als je de christen wil zijn die Jezus wil dat je bent, dan zou je voor vandaag en voor eeuwig moeten kiezen om geconnecteerd te zijn, verbonden te zijn met Jezus, met de boom. Broers en zusters, u hoort het weer, wij doen, kunnen het niet op onszelf, maar het is Jezus. Want nu,
0: Wat hij zegt.
2: Het is niet een lappen.
0: Juist.
2: Een lappenstof.
0: Het
2: is niet een schepsel die hersteld is. Het is een schepsel die nog niet bestond. En God heeft van jou gemaakt een persoon die eerder niet was geweest. Je kan jezelf niet vergelijken met de oude persoon met de nieuwe. Want de oude persoon heeft zijn karaktertrekken.
0: En
2: de nieuwe persoon is totaal veranderd. God heeft je niet hersteld. Maar God heeft een nieuw mens begonnen in jouw leven.
0: Betekent niet?
2: Bent u met
0: mij?
2: God is een nieuw persoon begonnen in jouw leven. Weet u wanneer u baby was? God heeft je gevormd. In de buik van je moeder. Zonder dat je moeder hem
0: gehoord heeft.
2: Zonder dat je moeder geen beslissing
0: heeft genomen.
2: Soms hebben ouders de wens om een zoon te krijgen. Ik heb 4 dochters. Vanaf de eerste.
0: Maar
2: ik heb
0: een semi-desapunta.
2: Beetje teleurgesteld. Want in mijn hoofd dacht ik dat ik kreeg een zoon. En ik heb gebeden voor een zoon. En toen heb ik heeft mijn vrouw een dochter gekregen.
0: Ja, ja.
2: En ik dacht, ja, oké, ja.

0: Christ the Savior.
1: Het de dossier.
0: Dat het tweede kind.
1: Kom met de wind.
0: Het zal een jongen worden.
1: Hoor je dat pas een nieuwe jongen moest ik bijna niet. Yes, met yes.
0: Na de 9 maanden toen hij geboren.
1: Nee, nou, probeer dit dan, no.
0: Voordat hij geboren werd.
1: Nee, pico te bij staan. Nee, Johan moet dat ochtje pico. Maar jongen moet dat ochtje pico. Johan moet dat. Maar staan toe.
0: Ze zeggen dat als je een meisje krijgt dat het 8 maanden
1: is. Was feliz.
0: Ik was de gelukkigste man van de wereld.
1: Kon je naar zo'n sabbat aan, maar een sabbat.
0: En hij was ook op een sabbat geboren.
1: Yes.
0: En ik dacht yes.
1: Maar dan moet je in een lugar.
0: En toen ik daar kwam.
1: Ze hebben me prepara mi casa.
0: Ze hebben me vrouw voorbereid.
1: Maar dan moet je dit voor mij, no?
0: Hij ziet het kind al voordat het geboren is. Toen het kind geboren is. Hij dacht, nee, niet weer. Weer een meisje. En mijn vrouw vroeg me, wat is het? Een meisje.
1: Mijn disappointer, man.
0: Teleurgesteld.
1: Niet naar mijn vijf, maar waar je loon naar mijn bebe. Kom maar, man.
0: Wat heb ik niet goed gedaan? Ik heb naar de maan gekeken, water gedronken.
1: Kom, man. Maar ja.
0: Maar ja.
1: En dan is ik haar man.
0: En het kind was al geboren. En het kind was geboren met de handen van de
1: moeder.
0: Ik zei tegen mevrouw, deze deed gebed. Toen ik naar huis ging. En ik teruggekomen was. Ik heb iedereen verteld dat het kind goed geboren is. Ze zijn dankbaar. En ik ben gaan lopen waar ze al die kinderen zitten.
1: En dan zuster Jansen.
0: Ik zag zuster Jansen. En hij lag niet in het, ja, waar ze het kind in leggen. En ik ging naar mevrouw toe. En mevrouw begon te
1: huilen.
0: Wat is er met het kind gebeurd? Ze hebben het kind meegenomen. Wat is er met het kind gebeurd? Ik weet het niet, maar ze hebben meegenomen.
1: Naar het kantoor, naar de officine.
0: Ik ging gaan vragen.
1: Ze hebben
0: meegenomen naar het ziekenhuis, maar nog zo'n kleine
1: complicatie.
0: Zodra ik in de auto was gekomen, heb ik God gevraagd om
1: vergiffenis.
0: Ik heb het stuur zo keihard geslagen met mijn vuist. En ik zei, Heer, geef me het kind zoals het geboren
1: is.
0: Het verhaal is een beetje lang, maar het kind is 3 weken
1: geleden.
0: We hebben heel Curaçao gevraagd om te bidden.
1: Sorry.
0: Ik heb God om vergiffenis gevraagd. Want het kind was gezond geboren.
1: Romana, mij heb ik een proef hoor.
0: Ik ben voor een proef gesteld.
1: Tracy, maar laat elkaar dood. Ze pone telefoon op een losje, maar elkaar 2 uur van je fressa.
0: Om de 2 uur, ik werd beproefd, dus ik werd ieder 2 uur ging ik
1: bidden.
0: We waren vermagerd door te bidden alleen. Ik kwam in het ziekenhuis en ik zag mijn kind liggen met zoveel knopjes aan de lichaam. En de arts zei. Normaal, de kind heeft geelzucht gekregen en ze moesten het bloed moesten ze zuiveren.
1: Cosa vai bom, 90% que está bem mal, 10% que está bem bom. Well.
0: 90% kan het goed gaan, kan het fout gaan en 10% goed.
1: Zeker dat bom is?
0: Als het kind hier heel goed
1: uitkomt,
0: blijft hij toch met beperkingen. Broers en zusters, we hebben gebeden. Ik heb God gevraagd om mij te vergeven. Ik heb gevast. God heeft mij op de proef gesteld. Ik heb een gezond kind gekregen. Door mijn manier van denken. Heb ik het kind verworpen.
1: Ze
0: hebben mij gezegd, geestelijk zal je een beperking hebben. Ze moesten het bloed zuiveren. En meestal in dat soort
1: processen
0: zal het kind geestelijk beperkt blijven. Ik heb een broer die hetzelfde heeft meegemaakt, maar die heeft wel met een geestelijke beperking gebleven. Broers en zusters, ik heb gebeden.
1: Romana dat orme je sali.
0: Toen mijn kind ontslagen werd.
1: Christen, Romana.
0: Gaandeweg dat hij groeide.
1: Wat een korte experience.

0: keer terug aan die tijd. Ik wil je op de hart drukken om God niet... om God toch
1: sí.
0: Niet opzij te zetten.
1: Yes. Pa gracia de Dios.
0: Door de genade van God.
1: Dios hace mucho aquí.
0: Heeft God het tweede kind voor ons?
1: Tu mente fotogénica, hermana.
0: Het is fotografisch geworden.
1: Sorry, wait, sí, sí.
0: Ja, fotografisch.
1: Het is 10 getal bisabu na back.
0: Wat ziet hij?
1: 10 getal, gemeen. Oh, 10.
0: 10 getallen en het kan ze zo opnoemen.
1: Het is per ongeluk. Het moet je de wak algo mis sobre esta cordera.
0: Er zit iets en we zal het gelijk herinneren. Dat
1: heeft mijn dochter ook.
0: Dat heeft mijn dochter ook.
1: Sí, ¿no?
0: Ja, mijn dochter ook.
1: Oké, maar ik ben die met jullie. Waarom zat je hier? Ik heb een koel. Ik had hier een man, maar die is hier, man. Ik had dokter gezegd, maar ben je er maar die is, hè?
0: Hij heeft hem ervoor moeten smeken, want de arts heeft gezegd 90-10%.
1: Maar nu toen je vrouw is school.
0: En vandaag is zij een docente.
1: Tijn, het is niet meer staan toen je hier toe.
0: Zij is degene die mij het meeste kleinkinderen heeft gegeven.
1: Por natureza me sacro danke a Dios.
0: En met dit allemaal geef ik alle eer en glorie
1: aan God. Wat wilde ik nu
0: met
1: iedereen?
0: Heel vaak heeft God iets voorbereid
1: voor ons.
0: En wij denken dat het beter
1: weten.
0: En wij zetten God aan de
1: kant.
0: Soms denken we dat we beter weten dan God.
1: Ik weet niet
0: of je het verhaal kent van een man die beweert beter te weten dan God.
1: Ik weet niet hoe
0: jullie je hoofd moe maken met zo'n God. Het is een vreemde God. Voor die persoon was het geen wijze God. Bijvoorbeeld. God neemt een grote meloen.
1: Ponen un rank asin fini.
0: Zet op een hele dunne rank.
1: Y Dios con tamarindo así de chiquito.
0: En God pakt een kleine tamarindo.
1: Un palma grande le.
0: En zet het op een hele grote boom.
1: Y begon er dat Dios dat sabino no pasan de
0: vista. Ik begrijp niet hoe dit een wijze God is zoals jullie
1: zeggen. A mí me será otro mundo.
0: Want als ik de wereld zou moeten
1: zoeken,
0: zou die grote meloen, zal ik het op de grote boom zetten.
1: De tamarindo chiquito,
0: en de kleine tamarinde, op het kleine boom. Een keer liep die persoon onder die tamarindeboom, en viel een tamarijn op zijn hoofd. Prijs de Heer dat het geen watermeloen was, want het zou het heel hard op mijn hoofd
1: terechtkomen.
0: Broers en zusters, we denken dat we beter weten dan God. Als God je roept, en God zegt tegen jou om te blijven, omdat hij het beter weet. Jij moet het proberen. Maar God niet. God weet al jaren van tevoren. Weet u nu dat het waarde is om God te vertrouwen?
1: Doctoren.
0: Artsen. Met al hun kennis. Moeten ze het proberen. Maar God niet. Maar vertrouwt liever in de arts die ik zie en niet in de God die me geschapen heeft die ik niet zie. Maar er is bewijs.
1: Amen.
0: Amen. Maar wanneer Jezus ons zegt om te
1: blijven,
0: omdat je schepsel bent die opnieuw geboren bent. Wat heb je gekozen om te doen?
1: Permite Jesus.
0: Laat staat toe.
1: Parkeer turbo programma na kubota bota tin.
0: Om al je programma's te parkeren.
1: O plano kubota bota tin.
0: Je plannen die je had.
1: Ideeën na kubota bota tin.
0: Ideeën die je had.
1: Wat is Jesus parkeer na pabo?
0: Je hebt Jezus gevraagd om ze te parkeren.
1: Zo, ik heb een beetje nobo.
0: Omdat je een nieuw leven wil leven.
1: Een beetje differente.
0: Een ander leven.
1: Con destino nobo.
0: Met een nieuwe vooruitzicht.
1: Bo sa na kubota yendo.
0: Je weet niet waar je heen gaat.
1: Ik ben de mensen kubota silver na hunda.
0: Het feit is
1: que Jesús nos compasa, man.
0: Dat Jezus onze kompas is.
1: Amen.
0: Amen. Zit u niet de vliegtuigen die heen en weer vliegen?
1: Moet u niet de andere parieren per maand?
0: Zit u niet de schepen die werelden van de ene naar de andere gaan?
1: De kapitein, de piloot, Roma.
0: Het is niet de kapitein of de piloot.
1: De kompas, Roma.
0: Het is de kompas.
1: Als de kompas vernoemd wordt, dan kom
0: je. Als de kompas weghaalt, dan zal je zien dat ze de weg kwijt zijn. Vraag om naar Curaçao te komen.
1: Maar dan je bent een lood, Roma. Ik doe zo. En op oor.
0: Raakt hij de weg kwijt?
1: De kompas is het erbij, Roma.
0: Het is de kompas die het weg doet. Amen. Soms gaan ze slapen. Maar ze moeten het schip of het vliegtuig op de computer
1: zetten.
0: De computer is niet wijs.
1: De computer schakelt op het kompas.
0: Maar de computer wordt geschakeld op het kompas. Het kompas is hetgene die niet beweegt. Die niet verandert. Waarom?
1: Dus de Polo Noord ontkamen nunca, Roma.
0: Maar de Noordpool verandert niet.
1: Roma, Jesus moet zitten op kompas, amen.
0: Broers en zusters, Jezus moet je kompas
1: zijn. Hoe
0: deze wereld ook verandert, je moet gefocust blijven op Jezus. Maakt niet uit wat de duivel
1: beweert.
0: Maar als je je zicht richt op Jezus, daar blijf je gefocust. Daarom zegt Jezus, blijf in mij.
1: Niet
0: worden we opnieuw geboren. Hij zegt, wij ontvangen een nieuw hart. Een nieuwe naam.
1: Een
0: nieuwe weg.
1: Een
0: nieuwe vooruitzicht.
1: En een terreno nuevo. Halleluja.
0: Nog een keer.
1: Een derecho para tener un terreno nuevo.
0: En de... Het recht om in een nieuwe wereld te komen. Om in de nieuwe wereld te komen.
1: Dat betekent dat Jezus van keda.
0: Daarom zegt Jezus blij.
1: Als we bij walking,
0: als je nu weggaat, dat betekent dat je nooit gekomen bent.
1: Je zal
0: het beste kwijtraken.
1: Maar zoals ik hier man.
0: Broers en zussen, Jezus komt spoedig.
1: Maar die lille ik wat
0: sneller dan dat u denkt. Hetgene wat Jezus je vraagt om nog even bij hem te blijven. Blijf in verbinding met de
1: Heer.
0: Blijf bij hem. Ieder vrucht die de geest in jou ontwikkelt, brengt het vreugde in jou. Een vreugde die niemand kan begrijpen. Jij alleen begrijpt het. Maar je moet wel verbonden blijven. Wat de wereld geeft is van tijdelijke aard. En wat God geeft is voor eeuwig. En je moet het verschil kunnen zien. Als je het niet ziet, blijf je achter tijdelijke dingen gaan. En dat zal de duivel gebruiken als bedriegelijk. De duivel is heel goed in het bedriegen en dingen vervalsen. Iedereen die de duivel heeft voorgelogen tot nu, is door vervalsingen. De duivel zal je geen duisternis verkopen. Weet u wat u zal verkopen? Een vervalsing van het licht. Nog een keer. En weet u wat dat bedrieg, dat is dat.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Met de lus.
0: Ik heb licht.
1: Ah, met de lus goed dat.
0: Ik ga niet in het duisternis.
1: Klare bonta. Met de lus goed dat.
0: Je bent niet in het duisternis. Maar je hebt wel een vervalste licht.
1: Mijn beste raad zit vervals, dus ik kom te worden.
0: Je hoofd is zeker vervals.
1: Dus je moet in de lus.
0: Want als je in het
1: licht bent. Met de
0: en je bent in het als je in de duisternis bent, roept hij jou naar het licht. Maar weet u wat een God zegt? Maar ik hoef niet te komen. Ik heb zelf een licht. Weet u wat triest is? Uiteindelijk kom je erachter dat het licht vervalst is. Je beste tijd is voorbij. God die het weet, roep je.
1: Dat is raar. Je zegt maar ook goed planifica.
0: God roept je en het is niet voor niks dat hij je roept. Maar je komt niet. Want ik heb het licht.
2: Para que tú sepas de verdadero o falsificado.
0: Maar ben je daarbij stilgestaan om te kijken of het licht echt is of vervals?
2: Maar ze moeten dan een papier geen euro valsen.
0: Als ik je een biljet geef van 100, vervalste 100 euro.
2: Wat doet u nu met verdadero?
0: Neem het aan omdat je denkt dat het echt is.
2: Sí, abuelas.
0: Als ik je nog één
2: geef. Wat doet u mee?
0: Neem het weer aan.
2: Y te boleto la abuelas.
0: Ik geef je nog één.
2: La abuelas.
0: En ik geef je nog één. En nog
2: één. Met
0: een
2: cinco.
0: En je hebt een
2: turbo falso.
0: Alle vijf
2: zijn verdadero.
0: En je ziet het als waar, als
2: echt.
0: Weet je wanneer je erachter
2: komt?
0: Als ik je de echte brief
2: geef.
0: Als je ze gaat vergelijken, dan denk je van wauw. Dat is wat het woord van God voor ons doet. Heel veel mensen heeft de vijand voorgelogen en het blijft ze voorliegen. Omdat de persoon niet klaar is om bij Jezus te komen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Daarom nodig hij je uit. Wij moeten begrijpen, broers en zusters, dat de weg met God, de
2: enige caminata,
0: de wandel met God is de enige wandel.
2: Dat
0: brengt naar het eeuwig leven.
2: Claro, bom,
0: je kan niet verwachten.
2: Cabeza,
0: niet in je hoofd.
2: Jesus,
0: dat je God, Jezus verlaat. En toch de hemel zou bereiken. Soms blijft de duivel zo verbaasd. Hoe kan ik deze persoon zo snel voorliggen? De duivel zelf gelooft degene die hij jou heeft voorgelogen. Hij blijft zelfs verbaasd hoe je dat kan geloven.
2: Huh?
0: Zo makkelijk kan zij geloven.
2: Het is
0: makkelijk.
2: Gaan een persoon houden.
0: Om iemand van daar voor te liggen. Om die persoon te overtuigen. Dat iemand jou bedriegt. Nee. Heeft leugen geloofd.
2: Het kost
0: het God moeite om iemand te overtuigen.
2: Iemand kent Jezus.
0: Broers en zusters, blijf in Jezus. Geloof in Jezus.
2: Het
0: is namelijk. Als wij niet in Jezus verblijven. Zullen we ook geen deel hebben aan.
2: Glorificación.
0: Aan heiligheid. We worden geheiligd. En we worden gerechtvaardigd.
2: Justificata por dona.
0: Nog een keer. Rechtvaardiging is vergeving. Je bent vergeven. Nu ben je in de kerk. Om je schoon te maken. Om je te veranderen. Om je klaar te maken. Om je aan te kleden. Zodat je klaar kan zijn voor de heiliging. Als je niet in de eerste deur van de heiliging binnenkomt. Als je niet in de eerste deur van de heiligdom binnenkomt. Kan je niet in de tweede deur komen. Als je niet in de tweede deur
2: komt.
0: En daar verblijft.
2: Totdat
0: het proces klaar is. Dat Jezus komt. Zal je geen deel hebben aan de heiligheid. Als we eeuwig leven willen bereiken, moeten we drie deuren voorbij gaan. Als je opnieuw geboren bent, ben je al twee deuren, door twee deuren heen gegaan. God zet je in de kerk. Om je te reinigen en je leven te veranderen. Om al je slechte gewoontes te veranderen. Om jou te helpen met goede gewoontes. Zoals God het van jou verlangt. Zodat je voor God kan komen in alle eeuwigheid. Het is een wandel met God. Het is niet iets wat je bereikt in één dag.
2: Het proces van santificatie.
0: De proces van heiliging. Kan duren tot aan je dood. Of totdat wanneer Jezus komt. Maar je moet blijven. Je moet blijven.
2: plataforma Ayana, nosotros un plataforma preto.
0: Weet u dat wij tijdens de campagne een platform hadden gebruikt, een zwarte en een blauwe, volgens mij.
2: No, een zwarte en een rode.
0: Een zwarte en een rode.
2: El rojo de iglesia, que de iglesia.
0: De rode is in de kerk blijven.
2: El verde romano, el proceso de santificación que comienza.
0: De groene is de proces van heiliging die is begonnen.
2: El blauwe romano tiene que ver con el cielo, con el mandamiento de Dios.
0: En de blauwe heeft te maken met de hemel en de wetten van God.
2: Pues aquí está especial de mandamiento de Dios.
0: Weet u wat speciaal is in de geboden van God?
2: Ahora escribe una piedra en blauwe.
0: Ze worden geschreven blauwe stenen.
2: Sí.
0: Oké.
2: Un extra blauwe.
0: Op andere stenen.
2: Te voy a decir que te invitas a esos nunca tú invitas con los blancos nunca entonces. Você está representando ele direto. Então, se tu não está com o coral aberto, tu lila, tu não tem esse aqui.
0: Daarom gebruiken mensen geen blauw.
2: Vocês estão com a imitação de correto, sim?
0: Ok, gebruiken ze geen blauw, omdat blauw representeert de hemel.
2: En ook de mandamento, então.
0: E ook de geboden.
2: Daarom heb je die onyx.
0: Ze zijn geschreven onyxstenen.
2: En dan de blauw.
0: Onyxstenen.
2: Onyx.
0: Onyxstenen.
2: Ok? Então, se nos queda fiel, que é por isso que produzir carácter de Jesus, de nós.
0: Als we trouw blijven aan Jezus en de karakter wordt ontwikkeld in ons. Daar wil Jezus er blijven in.
2: Daar
0: gaan we God zien.
2: Alles is goud.
0: Bomen van goud. Alles is van goud.
2: Daarom moet je wel
0: hier blijven.
2: Het sangue de Cristo, maar paga Pablo.
0: Het bloed van Jezus heeft voor jou betaald, voor je zonden. En het proces van heiliging is begonnen. Die verandering moet plaatsvinden in je leven. Dat betekent. We zijn nu in het proces. Zijn er mensen.
2: Na
0: bij een telling.
2: Dios te tarda.
0: God is te
2: traag.
0: Waar gaan ze heen? Oh, ze gaan nu een bocht maken in de wereld.
2: Roman,
0: de titel van het onderwerp van de campagne was.
2: Het
0: nu is de tijd voor redding. Morgen is te laat. Broer, dat jij die hier bent. Hier in de kerk. En je bent gekomen overtuigd door de Heilige Geest. De duivel. Geef het niet op. Waarom? Omdat je nog steeds op deze wereld
2: bent.
0: En je bent niet gestorven. Nog steeds heeft u de kans om je weg te halen bij Jezus. En wat zou hij nu doen? Hij gaat nu op dingen werken die hij weet dat jij fijn vindt. Hij weet dat dingen die klein ze ook zijn, dat je ze vasthoudt. Denk aan de spijker. Met die foto.
2: Nou, het klavo. Want waar het klavo? Het klavo? Ja, juist. Kan je de diablo colocar zijn portret?
0: Ja.
2: Romans, Tima.
0: Broers en zusters.
2: Geliefde.
0: Geliefde broers en zusters.
2: Romans, Tima.
0: Geliefde broers en zusters.
2: Satanás wil kunnen tranquilo.
0: De duivel kan rustig blijven.
2: Ze kan mogen dat hij onklavo.
0: Als in je leven één spijker is.
2: Onklavo.
0: Eén spijker.
2: Maar je moet een klavo insignificant.
0: En het kan een spijker zijn die geen waarde heeft. Dan blijft hij gelukkig. Omdat God jou dat niet heeft
2: gegeven.
0: God roept je om opnieuw te beginnen. Al de dingen die je vroeger had, maakt niet uit wat, is oud geworden.
2: Amen.
0: Amen. Een klein oorbelletje.
2: Is officieel dat de duivel kan tranquil.
0: Is genoeg voor de duivel om rustig te blijven. Omdat je terugkomt. Het kan nu zijn. 10 jaar. Als je het nu wegleeft. Het is een getuigenis voor hem om rustig te blijven. Plaag hem niet. Van hem
2: belastig.
0: Hij heeft al.
2: Ik klaar moet op ik aan
0: je. Hij heeft al een bewijs, maar die spijker die is nog aan de muur.
2: Want Dios me va a comenzar de nuevo, me va a poder echar, me va a echar, bota. Una cosa me va a botar así para mí.
0: God wil dat je opnieuw begint. Je bent niet hersteld. De dingen die je vroeger deed.
2: Tanang, Roman.
0: Sorry?
2: Tanang?
0: diegene wil God dat je stopt om ze te doen. Het heeft geen nut om opnieuw geboren te zijn om dezelfde dingen te blijven praktiseren. Het is verspilling van water. Dat kleine dingetje is voor de duivel een informatie. Hij kan niet in je hart kijken. Je geestelijkheid kan wel.
2: Intelligentie wordt intelligent.
0: Ja, het
2: intellectueel.
0: Ja, je intelligentie kan hij wel.
2: Je bon sociaal.
0: Je kan op sociaal gebied goed zijn.
2: Pero esta mira erenchi.
0: Maar hij ziet die oorbel.
2: Pues que te interpreté.
0: En weet hoe hij het interpreteert?
2: Je bon een bonte rotte camina.
0: Het kan goed zijn overal.
2: Pero si te dimi.
0: Maar die is voor mij.
2: Si te dimi.
0: Het is hard.
2: Maar
0: ik moest die voor mij ook
2: wegnemen.
0: Ik moest ook mijn
2: ketten nemen.
0: Ik kan mijn tatoeages niet weghalen. Als ze kunnen
2: wegsteken,
0: had ik het doen. Ik heb mijn gouden tand weggehaald. Om vertegenwoordiger te zijn van Jezus. Je hoeft dat niet te doen. Hoe meer je relatie
2: opbouwt,
0: ga je al deze kleine dingetjes zien. Ik kon met niemand over goud
2: praten,
0: want ik had zelf een gouden tand in mijn mond. Maar ik wilde prediken voor de Heer. Dan moet je vrij zijn. Het is hard, het is iets wat je fijn vindt. Ik had 10 kettingen. Ik heb ze weggehaald en naar de brug gelopen en het water
2: ging.
0: Als het niet goed voor mij is, wil ik geen struikelblok zijn voor een ander. Ze hebben mij gevraagd om ze te verkopen, ik heb gezegd nee. Ik wil niet dat er struikelblok is veranderd. Gooi ze weg. Ik heb niet het gevoel dat ik iets ben kwijtgeraakt, misschien heb ik meer gewonnen.
2: Potato alcohol.
0: Misschien is het alcohol. Misschien is het een sigaret. Broer of zuster, je weet waar u bent.
2: Ik hoor het diablo zien jou als je separat van Jezus.
0: Hetgene wat God jou vraagt.
2: Ik hoor het diablo zien jou als je separat van Jezus.
0: Hetgene wat de duivel deed, doet om jou van God weg te nemen. Als je begrijpt het opnieuw geboren worden, geeft de duivel alles wat van hem is terug. Krijg je nieuwe dingen bij Jezus.
2: Laat
0: hem niet blij blijven dat je hier komt, je zingt en rustig
2: bent.
0: In de Bijbel geeft God aan om de dingen weg te halen.
2: Genesis 37:6.
0: Als je naar Genesis gaat, 1 tot en met 35.
2: Jacob llamó a Dios tan falso, hermano.
0: Y Jacob heeft ze genoemd afgoden. Soms is het, kost het mensen, hebben ze moeite mee om die dingen los te
2: laten.
0: Maar het zijn allemaal afgoden. Daarom kan je die afstand vernemen. Maar Jezus geeft je de kracht om het te laten.
2: Exodus
0: 33, vers 1 tot en met
2: 6.
0: Daar heeft God gevraagd om ze weg te nemen. Als je wil dat ik je God ben. Je bent niet met dit stadsverbinding gekomen. Je hebt ze onderweg. Als je opnieuw geboren wordt. Als je wil staan voor God. Moeten we die dingen laten. Ik moest het ook doen. Vandaag heb ik geen spijt. Ik heb een geestelijke strijd. Dat is genoeg, hallo. Ik kan geen geestelijke strijd
2: hebben.
0: En lichamelijk en geestelijk en ook sociaal.
2: De machine ben niet aan het
0: doen. Ik ben geen machine.
2: Nee hoor. Helemaal niet. Ik ben niet normaal.
0: Nee, broeders en zusters.
2: Toen ben ik hier wat difficile.
0: Waarom maak je het jezelf moeilijk?
2: Want die moest trainen voor kunnen stonden bij Juda.
0: Er zijn mensen daar buiten die we moeten gaan helpen.
2: Prepara con tapai. Prepara con tapai.
0: Maar merk dat je niet gaat.
2: King moet je de king.
0: Wie gaat je helpen?
2: Si por nuestro Dios te ayudas.
0: Als je zelf hulp nodig hebt.
2: Entonces, mi niño, en nuestra iglesia, pero no está aquí de hermana. Bonita sentada.
0: We zijn hier in de kerk, we zitten heel netjes.
2: Decora.
0: En versierd.
2: Pero no podemos hacerlo.
0: Maar we kunnen de hemel niet bereiken.
2: Y fue tiempo de morir en el mundo.
0: Er zijn mensen buiten die dood gaan.
2: Cuando viene ese equipo.
0: Dat iemand je volgt. Moet er een verschil zijn tussen die persoon en jij.
2: Entonces, siente lo que Dios está buscando.
0: Dat soort mensen zoekt God.
2: Próximo año. 2017.
0: Volgend jaar,
2: 2017.
0: Dan is het 6000 jaar geleden dat Jezus geboren
2: is.
0: 2027. Als je dit jaar hebt kunnen bereiken, is al een wonder. We gaan afsluiten.
2: We gaan afsluiten. Pablo. Ik promet 2000 jaar.
0: Eerste 2000 jaar
2: mundo,
0: van de wereld.
2: Dios me será tras un diluvio.
0: Had God een overstroming in moeten brengen.
2: Nivel,
0: een zonvloed, sorry.
2: Nivel nivel mundial.
0: Op een wereldse niveau.
2: En die 2000 jaar después, 2000 jaar después.
0: 2000 jaar later.
2: En moest
0: hij zelf komen. Om mensen uit te leggen. Om mensen te laten zien. De weg naar eeuwig leven. Volgend jaar. 2000 jaar later. Als God deze ritme behoudt. Na ieder 2000 jaar. Iets zal gebeuren op wereldniveau.
2: Wat
0: moeten wij gaan nadenken?
2: Kom,
0: waarom?
2: Want
0: Gods formule is. Zes dagen werken. Één dag rusten.
2: Planten zes jaar.
0: Zes jaar planten. Één jaar rusten.
2: Celebra jubileo 600 jaar.
0: Jubileum 600 jaar. En één jaar rusten. Er is 1000 jaar ergens neergezet in de
2: wereld.
0: Dat er een dag zal zijn verrust. Als Jezus deze ritme aanhoudt. Als het nu volgend jaar is. Dan is het een jaar daarop. Iets gaat gebeuren. Broers en zusters, God wil een voorbereiding brengen. God heeft gezegd, ik zal niets doen zonder iets aan jullie te vertellen. Amos
2: 3:8.
0: Ik zal niets doen zonder mijn kinderen te vertellen. Ik zal ze niet verrassen. Ik ben niet zo'n type vader. Ik zal mijn kinderen zeggen wat ik ga doen. Zodat ze kunnen begrijpen. Zodat ze ook deel kunnen nemen. Broers en zusters. We weten niet of als er een andere campagne
2: is.
0: Maar God heeft deze genoemd de tijd van redding. Broers en zusters, als je voor eeuwig wil leven, heb je de kans gekregen. Na deze campagne, Engelen, werelden die nog niet zijn gevallen, die gaan kijken wat wij 2 weken lang hebben geluisterd, wat het betekent voor God.
2: Ik zal
0: afsluiten met een roeping. Laat ik zo beginnen. Zijn er mensen tussen ons die nog geen paspoort hebben? Je bent nog niet gedoopt. En je bent nog niet klaar voor de hemel. Sorry? De tijd dat je geboren bent toen je baby was, dat telt nu niet.
2: Het paspoort gaat ook aan boze.
0: Het paspoort is al verlopen, die kan je niet gebruiken.
2: Ik heb een woord om te zien, ik ben niet eens in de lens.
0: Of eentje waar je zelf bent gaan zitten, ze hebben een foto van je gemaakt.
2: Twee personen entre dos, mujer es pago por mí.
0: Is er een persoon die bereidwillig is dat er voor een paar
2: gebeden wordt?
0: Je hoeft niet te schamen dat je geen paspoort hebt. Kom naar voren en zal met je gebeden worden.
2: De
0: predikant wil graag voor je bidden.
2: Als
0: je als geen niemand het heeft, eer en glorie aan God.
2: Pero si vos no tienes,
0: als je dat niet hebt, die paspoort nog, mag je naar voren komen. Maak je niet druk dat mensen naar je kijken.
2: Pues somos Dios te vaak wel werk.
0: Want God kijkt naar jou.
2: Si una persona,
0: is er een persoon?
2: Si una persona viene delante, si me van, no hago algo.
0: Kom maar gerust naar voren, maak je niet druk.
2: Si vos hablas mal de papia.
0: Als je goed doet, praten ze.
2: Si vos hablas mal de papia.
0: Als je slecht doet, praten ze
2: toch. Si vos hablas mal de
0: papia. Als je niets doet, praten ze
2: toch.
0: Kom naar Jezus.
2: Nee.
0: Kom naar Jezus.
2: Oké.
0: Niemand.
2: Todos tienen un pasaporte.
0: Iedereen paspoort heeft.
2: Un pasaporte caducado.
0: Geen paspoort die al vervallen is, die verlopen is. Een up-to-date paspoort.
2: Het is zo
0: belangrijk. Dat iedere week
2: 52 días per año,
0: 52 keer in het jaar. Gaat God het voor je
2: opdaten.
0: Want dit heeft te maken met het eeuwig leven.
2: Of
0: eeuwig dood.
2: Iedereen
0: een paspoort heeft, nodig je uit om op te staan.
2: Ben je
0: gedoopt, ben je opnieuw geboren, je weet dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Houd de hand van de persoon die naast je staat. Het is je broer, die gaat
2: in de shilo.
0: Naar de hemel. Wij gaan naar dezelfde plek. Er is geen verschil tussen ons.
2: Oké. Oh. Hier, man, wat heb je niet? Stel je zelf wat aan me. Oké, dan is man John C.
0: Amen, amen.
2: Oké, hier, man, moest er een pep in zijn paspoort.
0: We zullen voor deze zuster gaan bidden zodat zij ook haar paspoort
2: heeft.
0: Dank je wel, zuster, dat u naar de stem van God hebt geluisterd.
2: Alief? Tamme?
0: Amen. Amen. God is goed.
2: No worry, Romana. Dios es su trabajo.
0: God doet zijn werk.
2: Hermanos, no ponenga que la papa con
0: nos. We kunnen niet weigeren dat God tot ons gesproken heeft.
2: No, Dios te papa por nada.
0: God praat niet zomaar.
2: Si Dios te papa con nos, hermano.
0: Als God tot ons spreekt.
2: En u luistert
0: naar zijn stem.
2: Eso no es, no es tiempo de salvación, te voy a requerir, man.
0: Want onze tijd van redding is nu. Morgen is te laat.
2: Amen.
0: Amen, amen.
2: Ten
0: amen
2: de Dios, sí?
0: Amen.
2: Dios bendiga. Mayor nan aquí.
0: God zegen.
2: Y también el joven nan.
0: En ook de jongeren.
2: Dat meer dingen dat joven kunnen doen.
0: En u ziet in de leeftijd die ze hebben dat ze nog jong zijn.
2: Dan kan ik participeren.
0: Dat ze ook deel willen nemen.
2: Na vida eterna.
0: Aan het eeuwig leven.
2: Amen.
0: Amen.
2: Maar ik had ook een nieuwe joven na 30 jaar gehad, hè?
0: Vergeet u niet dat er geen iemand die jong was in de ark is binnengegaan.
2: Quatro parejas de renta.
0: Vier echtparen zijn in de ark gegaan. Noach en zijn vrouw.
2: Tres y una.
0: Zijn drie kinderen.
2: Casados o tres y una.
0: En de vrouwen van zijn kinderen.
2: Un joven no 30.
0: Geen enkele jonge persoon is die ark binnengegaan.
2: Y con la que repara por fuego.
0: Waarom zijn ze buiten gebleven?
2: Was dan een persoon?
0: Het is hoe vreemd het ook klinkt.
2: Niemand hoeft een oorzaal te zitten om te komen. Niemand hoeft een oorzaal te zitten om te komen.
0: Geen jongen is uit Sodom en Gomorra gegaan.
2: Oorzaal Lot.
0: Alleen Lot.
2: Su casa.
0: Zijn vrouw.
2: Su dos hijos.
0: Zijn twee kinderen.
2: Voor een abeja met een vrouw.
0: En toen ze hun geliefde zijn gaan roepen.
2: Vrouw liggen op dat dat loco.
0: Hebben ze gezegd: je vader is gek.
2: Nada no te va a pasar con Sodom y Gomorra.
0: Daar gaat niets gebeuren in Sodom en Gomorra. En maar groot is was hun verrassing. Degene die gehoor hebben gegeven aan God wel gered zijn. Ook al was de mandaat. Wat je ook hoort. Kijk niet naar achteren.
2: Doe eens
0: zussen, het is niet het moment om naar achteren te kijken. Jezus is dichtbij. Laten we omhoog kijken. Jezus is nabij. Doe niet zoals de vrouw van Lot.
2: Ik was gelastima.
0: Hetgene waar die heel veel van hield. Zoveel in Sodom en Gomorra. Alhoewel dat God hem heeft eruit gehaald. Van een plek die voorbestemd was om te eindigen met vuur.
2: Eu não quero assim uma com mais.
0: Kon ze niet toelaten om terug te kijken.
2: Ele disse me tava aqui para o último dia.
0: En ze heeft gezegd, ik kijk voor de laatste keer.
2: E de verdade ela vai para o último dia.
0: En waarlijk heeft ze voor de laatste keer kunnen zien?
2: Pero mira, Dios tampoco nunca más.
0: Maar ze heeft God ook nooit meer gezien.
2: E não é nem muito bem que eu falo com você.
0: De vijand zal niet opgeven.
2: Ele vai pôr uma expressão.
0: Die zal meer druk leggen.
2: Ele vai pôr um sentimento.
0: Die zal spelen met je geweten.
2: Se você tiver aí não.
0: Als je de dingen weghaalt.
2: Vai ter que dar um rosto.
0: Blijf je lelijk.
2: Vou querer que dê um cabrito.
0: Je zal uitzien als een geit.
2: Pero vai ter que Deus outra um cabrito.
0: Maar denk je dat God een geit zal zijn?
2: Ora vestirinho de mulherengue. Ora vestirinho de mulherengue.
0: Dat als hij een oorbel of een ring
2: draagt.
0: God is groter dan
2: God. Poderoso,
0: almachtig.
2: Want Deus é trabo.
0: God heeft je geschapen.
2: Maneira ele é criado. Maneira ele é criado.
0: Zoals hij jou geschapen heeft.
2: Wat é único.
0: U bent uniek.
2: Não devo parecer ninguém.
0: Je hoeft om niemand te lijken. Zoals je bent.
2: Assim é este amado.
0: Zo houdt hij van je.
2: Esta vez.
0: We gaan bidden.
2: Eterno Senhor,
0: trouwe God, dank u wel.
2: Senhor, nós chegamos no último sermão.
0: Vader, we zijn gekomen op de laatste overdenking.
2: Per nós temos que dizer danke, Senhor.
0: En we behoren te zeggen dank u, Heer.
2: Senhor, papi com nós.
0: Heer, u hebt tot ons gesproken.
2: Senhor, tata, papi com Senhor.
0: Zoals een vader tot zijn kinderen spreekt.
2: Dank u, Senhor.
0: Dank u wel, Heer.
2: Para mostrarmos.
0: Om ons te laten zien.
2: Quanto, Senhor, testemunhos.
0: Hoeveel u van ons houdt.
2: Seu cheiro, eu tenho meus cos.
0: Vader, de hemel is niet hetzelfde. Wanneer één van ons die vanochtend heeft geluisterd, daar zou aankomen. We weten dat de Heer ons wil missen. Want de Heer heeft ons één keer geschapen. En God zal ons niet weer kunnen herscheppen. Laten wij begrijpen, Heer. Laten wij realiseren. Dat nu de tijd is. Dat wij Jezus vragen. Laat ons naam geschreven blijven in het boek des levens. Of Jezus. Of verwijderd
2: het.
0: Want ik heb een andere redder gevonden. God, wees genadig met ons. Help ons begrijpen. Dat alleen Jezus, niemand anders, zal ons kunnen leiden naar het eeuwig leven. Vader, als wij verkeerde dingen doen, dingen die schaamte brengen tot u,
2: Vader,
0: op deze moment zijn we bereid om dat allemaal weg te nemen. Om te stoppen die dingen te doen, Vader.
2: Stop de bike coming in een paar, Senhor.
0: Om niet te gaan waar deze dingen zijn.
2: Dus als Senhor considerando.
0: Om, Vader, om te kunnen zien.
2: Lo que Jesus hace por nós.
0: Wat Jezus voor ons heeft gedaan.
2: Nunca, pero nunca, Senhor.
0: Maar nooit, Vader.
2: En als je ons bij eternidad.
0: Ook al zullen we eeuwig leven.
2: Nós zullen we pagar Jesus back, Senhor.
0: Zullen we Jezus niet terugbetalen.
2: Dus als we niet, Senhor.
0: Daarom vanochtend beloven wij en we vragen laat ons naam in het boek des levens geschreven blijven. En het maakt niet uit hoeveel tijd we hebben met de dingen die u niet wil, maar we zullen ze wel wegnemen. Want dit is de laatste roeping. Daarom dank u wel, Jezus. Dat u tot ons gesproken hebt. Dat u ons de weg tot eeuwig leven heeft laten zien. En dat u zoveel van ons houdt. Trouwvader, de jongeren die naar voren zijn
2: gekomen.
0: Die nog geen paspoort hebben. Vader, wilt u een foto maken? Schrijf uw namen, Heer. En sta toe zo snel mogelijk dat ze ook een paspoort, een hemelse paspoort, zullen beërven. Dit is ons gebed.
2: En ons agradecimiento.
0: En ons dankbaarheid.
2: En nombre de tu nombre.
0: De naam boven alle namen.
2: En nombre de Cristo Jesús.
0: De naam van Jezus Christus.
2: Amen.
0: Amen. Amen.

welkom ieder die aanwezig hier zijn. Ik heb gezegd welkom iedereen. Goed zo, oké. Vanavond zijn we de 11e dag van onze campagne. En de titel luidt: de meest urgente vraag voor redding. Voordat ik naar mijn gebed zal doen, wil ik iedereen vragen om hun telefoon eerst op silent te zetten, dus op stilte. En dan gaan we een gebed naar het gebed. Voordat ik het gebed doe, sorry, dan ga ik eerst een Bijbeltekst lezen uit Romeinen 10. En het vers is ook 10. Ik zal het in papiaments lezen en dan kunt u het ook op de scherm in het Nederlands zien. Romeinen 10, vers 10. En het luidt zo. Pasobra cucurason hende takere pahanya justicia. Iku boca eta confesa pahanya salvación. Amen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u ook voor ieder die aanwezig zijn. En ik dank u ook voor zij die onderweg zijn. Laten gezond en wel hier aankomen. En zij die het woord moeten horen, begeleid hen ook hier naartoe. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer. En dat u ook zal doen. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we verder. Vanavond gaan we weer luisteren naar onze zus Janine Meriana met het gezondheidsmoment.

Een hele goede dag, broers en zusters en bezoekers. Blij om jullie mooie gezichten weer te zien. Vandaag gaan wij verder met, we zijn met onze thema herstel. En dan onderwerp is stress. Maar vandaag ga ik eerst eventjes een paar dingen herhalen. Deze thema's dat wij elke deze dagen behandelen, het gaat echt over onze brein. En ik wil uitleggen waarom over onze brein. Maar dat is omdat Jezus is gekomen om onze brein te herstellen. Want door zonde kunnen wij niks goed doen. Maar de vijand die wil dat ook. Dus en daarom, alles wat wij hiervoor al hebben gekregen, hebben gehoord, het gaat puur om onze brein te herstellen, zodat wij ook duidelijker kunnen communiceren met de Heer. En de 8 wetten van de gezondheid, dat is onze gids naar een gezondere levensstijl. En in Psalm 119:73, je ziet dat God ons instructies heeft gegeven. God houdt van ons en die heeft ons instructies gegeven hoe wij zo gezond mogelijk kunnen leven en dat wij ook een goede relatie met hem kunnen opbouwen. En in Psalm 119:73, die zegt, uw handen hebben mij gemaakt. U heeft me gevormd. Dus geef mij het begrip, het verstand, hoe en leer mij hoe ik uw geboden kan onderhouden. Dus God is zelf degene die dat aan ons leert. En de 8 wetten van de gezondheid, waarom neem ik ze vandaag nog een keer onder de loep? Omdat dit is onze gids. Dus om tot herstel te komen, dan moeten wij naar deze 8 wetten kijken. En het zegt als eerste, vertrouw in God. Tweede, open lucht. De derde, elke dag bewegen. De vierde, zonlicht. Heel belangrijk voor ons. Nu hebben wij genoeg van deze dagen. Kunnen we echt van genieten, hè, mensen? Rust, genoeg rust. Genoeg water en altijd matig. Dus met alles moeten wij met matigheid in ontwikkelen. En dan onze voeding. Onze voeding is ook heel belangrijk. Want met een goed bloed kunnen onze verstand ook goed nadenken. En vooral in onze aanbidding met God. Maar ik wil er nog 3 van de 7 mentale wetten. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik hoor stilte. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik dacht, we zijn onze brein aan het oefenen deze dagen. Niemand? Oké. Wat was onze eerste thema toen wij waren begonnen met de 7 mentale wetten die onze brein sturen? Oké. Die was ondersteund door spreuken. Spreuken 26:2. En dat ging over dat er is nooit, dus de oorzaak en de vloek
die komt nooit zonder een reden. De vloek komt nooit zonder een reden. Dus als ik rook en ik krijg longkanker, dan kan ik niet zeggen dat ik niks heb gedaan. Want ik heb zelf gezorgd dat ik longkanker heb gekregen. Maar dat is dan de gevolg daarvan, van het roken. En zo kunnen wij dat met zoveel dingen zeggen. En de tweede. The law of choice. We hebben dit heel vaak gehoord deze dagen. Dat wij keuze moeten maken. Wij maken een keuze. Het is of om te leven. Om of dood te gaan. Want in Deuteronomium 30:19 zegt God tegen ons. Ik heb leven en dood voor jullie gezet. Maar ik wil graag dat jullie voor leven kiezen. En dan hebben wij ook geleerd dat onze brein, we kunnen het ook omleiden. En dan hebben wij de Bijbeltekst in Jesaja 55:8. Die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Dus met God, wat wij nu negatief in zijn, kan met de Heren omdraaien naar iets positiefs. Dus dan ga ik beginnen met de stress, de herstelplan van stress. Dus de herstelplan. Lichaam en geest kunnen tot rust komen wanneer de juiste omstandigheden hersteld zijn. Stress wordt niet alleen weggenomen, maar vervangen door een vredig evenwicht. Nummer 1. Herstel de rust in je geest. Creëer elke dag momenten van stilte. Begin de dag met gebed, dankbaarheid, meditatie of het bijhouden van een dagboek. En daar hebben wij dus hierin Gods vertrouwen. Verminder constante ruis en mentale overbelasting. Nummer 2. Zorg voor voldoende rust. Geef prioriteit aan slaap en regelmatige rustperiodes. En het is heel belangrijk, want ik weet niet of jullie dat kennen, maar de fase van slapen, vooral de remslaap. Want de remslaap, daar in die tijd van remslaap, daar gaat je hersenen herstellen. Dus het is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat wij geen licht aan hebben wanneer we gaan slapen. Dus telefoon ligt niet, televisie hoort niet in onze kamers. Dus alles moet donker zijn. Het lichaam herstelt zich wanneer het in rust is. Ga vroeg naar bed, bij voorkeur voor 9:00. Nummer 3. Vereenvoudig je leven. Verminder onnodige druk en verplichtingen. En soms zullen we nee moeten zeggen. Focus op wat essentieel is. Doe wat je kunt en laat de rest aan God over. 4. Creëer gezonde ritmes. Dus regelmatige routines helpen de geest en het lichaam te stabiliseren. Consistentie brengt rust. 5. Herstel de verbinding met de natuur. Dus frisse lucht, zonlicht, beweging en rustige omgevingen helpen je innerlijke balans te herstellen. Herstel is geen kwestie van één klap. Het wordt opgebouwd door dagelijkse gewoonten van rust.
Dus vandaag, we horen dit vandaag. Sommigen van ons weten het wel, maar soms weten we niet hoe wij daar dat moeten doen. Maar het gaat stap voor stap. En met de Heere Jezus kunnen we alles. Want Hij geeft ons de kracht. Maar wij moeten wel de eerste stap zetten. Want dat doet Hij niet voor ons. Want wij hebben een vrije keuze. Dus eigenlijk in alles wat je doet, je bent bezig iedere keer met keuze te maken. Maak keuze voor het leven of voor het dood. Morgen gaan we verder met levensstijl, dus herstel en levensstijl. Ik verwacht jullie morgen weer en ik ga morgen weer vragen om te kijken wat jullie hebben onthouden. Want wij horen deze week onze brein te oefenen.

Dankjewel, zuster Janine. En dan gaan we nu luisteren naar een speciaal gebracht door Joelle Niyobikromo.

0: ik zou zeggen nee, want deze is een beetje nat. Oké.
1: Goedenavond. Als wij terugkijken op ons leven, dan mogen we Gods trouw iedere dag weer opnieuw ontdekken. Hij houdt altijd van ons, hij zal nooit van ons stop met houden. Hij kijkt iedere dag weer naar ons uit, hij staat altijd voor ons klaar. En mijn gebed is dat wij iedere dag weer opnieuw voor hem kiezen. Zodat wij altijd in zijn aanwezigheid mogen vertoeven als we in de hemel zijn. Dat nummer dat ik zal zingen is getiteld For Always.

0: your breath. Let me tell you.
1: Yes, Lord.

0: libertad, libertad a Jesús.
1: The hope is daadwerkelijk in Christus Jezus.
0: Nos cabeça nos voos será eterno Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank u.
1: Dank u wel.
0: Dank u paetje con nos corazón tapati.
1: Bedankt dat ons hart mag kloppen.
0: Y nos pulmón te funciona.
1: En dat onze longen kunnen functioneren.
0: Dank u permitir que nos entre stanco de vivo Señor.
1: Bedankt dat wij onder de levenden mogen zijn.
0: Nos pedimos en noche Señor.
1: Vanavond, o
0: Heren,
1: zijn wij voor u met grote verwachtingen.
0: Nos que tende, Señor.
1: Wij willen uw stem horen.
0: Nos que mire, voluntad.
1: Wij willen uw wil zien.
0: Sáquenos por de lugar aquí, Señor.
1: Laat ons gaan uit van deze plaats.
0: Con convicción.
1: Met de overtuiging.
0: Jesús, único esperanza,
1: dat Jezus de enige hoop is.
0: Dan nos oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nos presenta.
1: U mag weer plaatsnemen.
0: Jesús es la única esperanza.
1: Laat me de handen zien voor degene die
0: dat gelooft.
1: Zeg degene naast jou, Jezus is de enige hoop. Er is geen andere. Ik heb een paar cadeautjes hier zo. Ik wil ze weggeven. Maar ik wil het geven aan onze vrienden. Is er een van onze vrienden die hier al drie dagen aan ingesloten is gekomen?
0: Kom naar voren.
1: Zijn er nog meer van onze vrienden?
0: Ja, ze nemen dit meer over je zeker.
1: Als u naar voren komt, zie ik u van dichter.
0: Zijn er nog meer?
1: Een applaus.
0: Oké. Dank je, hermano.
1: Ik verwacht jullie morgen weer.
0: Oké. Ik
1: heb een cadeau hier. Welke van onze vrienden is hier voor de eerste keer? De eerste keer dat je hier bent.

0: Na tec, na versículo 48, Bíblia está avisa que o momento que Bartimeu começa a gritar, botar aí que ele fari e rende na rondo, tava da rose para e queda quieto. Coisa tá importante para nós realizar que Satanás não está permitir oportunidade lá que ele vai. Pois mesmo se nós, lá que nós visa, se nós mesmos permitir oportunidade, lá que nós passamos vai, Satanás, se não, e não está assim e coisa. Cada oportunidade que Satanás ganha cubo, e está usando. Você já acordou ainda? Uau, mas não está purba na raça Satanás, visa que está bom, está malo. Pero está sabido sim. Está cumprindo com sua asprac. Sua asprac está sorg pa abo bai perdi. Está cumprindo com essa maneira na visa de pie de la letra. No momento que Jesus estava canando com a gente aqui, mira o que Jesus estava capaz de fazer. Ora que homem tem necessidade, estava gritando a Jesus. De uma forma que quizás na mesa não está compreendendo. Eu de David. Ele não estava a dizer ao homem que está quieto. Em vez de que o homem dizer a Jesus, não está a dizer que está quieto. Tem que aceitar a sociedade da igreja. Tem que botar a gente não está a vir na igreja, quizás não está a vestir de maneira, de uma forma que algum romano está a estar bom. Em vez de não rezar, tu mena a sua mão e bem a Jesus, não está a pedir para que a mesa saia. Timbia ora nosta den kaya mi dun ayera mi abai mi taba tana Rotterdam i sintana tram halta ungai mamire ta kana ku su yumu e yega ande ta riba su Blackberry no? Kana si dab drenta den e tram na momento ke la drenta den e tram sinte ne kuenda unda su yumu e ta ma para wa e tram suporta si sine ki sha luz apaga di e botão di abre e porta que me mita bata sa aqui e tramta bai lage mucha. E mucha comisa bati na e glas. Ora la bati na e glas. E gaia bira wax panta, trama comisa corre. E mucha muia wobo sa ora bota wax película. Ora e 30 comisa corre. E sumba foda corre. Banze trem. Que triste tá. Ora mita bata mira. E mucha ta corre. Grita papa o mucha. Chiquito, me está imaginando 6 anos de idade. Papa, papa, papa, não passa nada. Me por as coisas de que dá quieto e o que acontece. Coisa abissame que é muito tempo para mim que o tram trape. Romano, se me avisa de como rende, lumino bom muito com a situação de rende. Pero ora bota influenciador do Espírito de Deus e te ajudava para você fazer o que está correto. Ora bota conhecer Deus, irmão. E bom mira um gênero de necessidade, bota vai na sua rescate. Bota vai e bota ajudar. Bota bota corre com ele. Bota bota estrobele de chegar.
1: É diferente.
2: É diferente. É diferente.
1: Ou para definição?
2: Para definição.
1: Dios no te viene tanto, ¿verdad?
2: God weet wat iedereen is.
1: Pero si fue así con la misa.
2: Maar de tekst zegt.
1: Dios te busca.
2: God zoekt.
1: Hermano, para nos comprender.
2: Het is zodat wij begrijpen.
1: Dat Dios te bezig dat intentionalmente.
2: Dat God intentioneel bezig is.
1: Te buscando.
2: Te zoeken.
1: A mi cu.
2: Naar u en mij.
1: Maar con quizás con la misa.
2: Misschien zeg je.
1: Mi te perdí.
2: Ik ben niet verloren.
1: Mi te perdí.
2: Hier ben ik.
1: Pero un cosa seguro.
2: Maar één ding is zeker.
1: Con quizás.
2: Dat misschien.
1: Bonotakami de Dios que vota.
2: Dat je niet waar God wil dat je moet zijn.
1: Maar ze hebben zeker de visa.
2: Daarom zegt de tekst.
1: Que Dios ha venido a buscar.
2: Dat God is gekomen om te zoeken. En te redden.
1: Lo que estaba perdido.
2: Wat verloren is.
1: Lo que estaba perdido.
2: Of wat verloren is.
1: Maar een cosa seguro.
2: Eén ding is zeker.
1: Que los todos han perdido.
2: Dat we allemaal verloren zijn.
1: Es mundo aquí.
2: Deze wereld.
1: Da un mundo por humano.
2: Is een wereld.
1: Se nós paraquedamos e falamos que Deus é vinda.
2: Als we stilstaan bij het woord van God vanochtend.
1: De todo planeta na imundo não Deus é construído.
2: Van alle planeten en werelden die God
1: é o único que desvia van de plan de Deus.
2: De enige die is afgedwaald van het plan van God.
1: De mundo aqui.
2: Is deze wereld.
1: E para resgatar ele. En
2: om de inwoners, de mensen van deze wereld te redden,
1: heeft
2: God alles gedaan wat hij kon tot nu.
1: Als
2: wij het woord zoeken, definiëren, dan is het de vastbeslotenheid.
1: Insistie.
2: Vasthouden.
1: Persevera.
2: Doorgaan, niet opgeven. Proberen om iemand, dus een persoon, een dier of een object te vinden. Dat niet op zijn plaats is. Hetgeen dat is afgedwaald. God kan zeggen, ze hebben hun kompas
1: kwijtgeraakt.
2: Afgedwaald van de kaart.
1: Als hij
2: doorgaat,
1: dan gaat
2: hij verder verloren. Met het uiterlijke resultaat dat het fataal kan zijn. Zoek altijd.
1: Dat
2: wil zeggen de waarde die de persoon die op zoek is geeft aan hetgeen dat verloren is. Als je 100 gulden kwijt bent geraakt,
1: ook
2: al heb je een miljoen, je gaat zoeken.
1: Die hebben mil.
2: Soms heb je 1000.
1: Ontakai.
2: Eenvoud.
1: Wat para buscar.
2: Je gaat zoeken.
1: Metro também.
2: De metro komt.
1: Voordat
2: de metro komt.
1: Maar die hebben ontakai.
2: Soms vind je het niet.
1: Maar die hebben dat is een toerende.
2: En die dag vertel je aan iedereen. Ik heb die
1: gulden verloren. Ik heb die metro mil.
2: Ik heb gevallen voordat de metro komt.
1: Want
2: het heeft je aangeraakt.
1: Je bent verder dan.
2: Verlies lijden.
1: Dat is al speciaal leven van de persoon.
2: Niet speciaals in het leven van de persoon.
1: Hoe ben je persoon dat verliest?
2: Heel vaak is degene die verloren
1: is. Of het object dat verliest.
2: Of het object dat verloren is. Die weet het niet.
1: Maar wanneer je verliest algo.
2: Maar wanneer je iets bent
1: kwijtgeraakt. Dan zie je dat je verliest.
2: Dan voel je alsof je een deel van jou bent kwijtgeraakt.
1: Maar wanneer Dios te buscar un nuevo.
2: God zoekt u vandaag. Zijn kinderen
1: die
2: verloren zijn. En we moeten dit begrijpen. Verloren zijn is niet
1: makkelijk.
2: Wanneer verloren, geloof me. Je voelt je angstig. Sommigen worden bang.
1: Terror.
2: In terror. Want ze hebben een verbeelding.
1: Sinando cai arriba.
2: Dat als ze de weg niet vinden.
1: Como te perdi?
2: Dat ik verloren ben.
1: Me te perdi pa sempre.
2: Dan ben ik voor altijd verloren.
1: Me te espera.
2: Ik hoop.
1: Que mi familia nan.
2: Dat mijn familie.
1: Gente nan.
2: Mensen.
1: Lo realizar.
2: Zullen realiseren.
1: Como te perdi?
2: Dat ik verloren ben.
1: Ahora pregunta a ti.
2: En de vraag is.
1: Quanto valor tu tem para mim?
2: Hoeveel waarde heb jij voor jouw gezin?
1: Quanto valor tu tem para mim no
2: mundo? Hoeveel waarde heb je voor de mensen om je heen?
1: Se você tem pessoa por uma gostar também tem problema para trazer. Se você tem pessoa,
2: acho que quem ainda pensa,
1: o gostar também para orquestrar problema.
2: O gostar problema por hoje,
1: você tem sido desunião.
2: E que brinca com a unidade.
1: De maneira que o perde está mais livre.
2: Quando ele vai por trás, ele está aplaudindo.
1: Está mais alivia.
2: E o futuro. Ze voelen zich
1: opgeruimd. Dus
2: na 2-3 dagen.
1: Dan kom ik aan je.
2: Dan kunnen ze misschien opmerken.
1: Oh, maar toen had je
2: goed.
1: Wat even.
2: Waar is die hele persoon?
1: Was dat niet meer dat keer toe?
2: Voel je niet dat het rustig
1: is? Was dat niet meer dat boom, dat zand, dat regen?
2: Alsof het een mooie, lekkere omgeving is, schoon.
1: Ik heb me apprecieerd dan.
2: Geliefde.
1: Wat kunnen we ze kunnen bedrijven niet?
2: Wat we moeten begrijpen vandaag.
1: Op wat Dios.
2: Voor God.
1: Los como ser humano.
2: Wij als mensen.
1: Die een balans speciaal.
2: Hebben een speciale waarde.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Nee, maar wat moet ik zeggen? Dat God ons een balans speciaal heeft.
2: Wie gelooft dat we voor God speciale waarde hebben?
1: Wat staat hier?
2: Weet u waarom?
1: Onze mannen ons door over de creatieve image.
2: Want wij allen zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. En geloof mij. Misschien strijd je tegen je omstandigheden. Je strijdt met je problemen. Maar vanmorgen zeg ik je voordat je naar huis gaat. Voor God heb je speciale waarde. En het resultaat. Is dat God ons terug moet kopen. Niet met goud en zilver. maar met het bloed.
1: Jesus die mitasi.
2: Zegt Jezus, doe ik het.
1: Lobitun en mipida panam kanaya vida.
2: Ik geef mijn leven zodat zij leven kunnen ontvangen.
1: Sin daka tu sabe mi quizás usted comprende tu mensaje.
2: Misschien waar je zit begrijp ik dit alles niet.
1: Pero tu historia.
2: Er was een geschiedenis.
1: Voor 33 mannen.
2: Van 33 mannen.
1: In Chili.
2: In Chili.
1: Mina.
2: Ze werkten in een mijn.
1: Había un terremoto.
2: Er kwam een aardbeving.
1: En het zakte in
2: elkaar.
1: Una no por había fuego.
2: En ze konden niet naar buiten komen.
1: Y personas aquí.
2: Deze mensen.
1: Aquella tierra y ding.
2: Bleven daar begraven.
1: Rubano was 69 días.
2: 69
1: dagen. Sin dar que era la superimagen.
2: Ik probeer het aan u te presenteren.
1: 69 dagen.
2: 69 dagen.
1: De oscuridad.
2: In duisternis.
1: Que esperanza.
2: Met de hoop.
1: Dat
2: de mensen daar buiten boven.
1: Por lo menos lo pur para rescatarnos.
2: Zullen proberen om ons te redden.
1: Lo buscan.
2: Ze zullen ons zoeken.
1: O sea, nosotros no estamos en cueva.
2: Want ze weten niet waar we in de
1: grond zijn.
2: Want ze gaan heel diep de mijn in.
1: Nada va tan profundidad.
2: Ze waren echt heel ver.
1: De 720 meter, man. 720 meter.
2: 720
1: meter. Diepte. Oh, die gaan er net af. Er
2: dus de diepte is geen kram.
1: Maar toen we
2: in elkaar storten.
1: De enige hoop die deze mensen hadden.
2: De enige hoop die deze mensen hadden.
1: Dios laga.
2: Mag het zo zijn.
1: Dan wordt rescatarnos.
2: Dat God hun ons laat redden.
1: Para no cansar.
2: Dat ze niet moe worden.
1: Ni fada.
2: Dat ze niet
1: opgeven. Ni entregar.
2: Niet opgeven.
1: Ni gevoel.
2: Niet opgeven.
1: 69 dagen.
2: 69 dagen.
1: Die waren goed. Hier naar nog een familie naar te kijken.
2: De families van wie de man niet naar huis kwam.
1: En jullie nog in kaas.
2: De kinderen zijn niet naar huis gekomen. En ze maken zich zorgen. Zoals God zich zorgen maakt. Want? Wat is er gebeurd? Toen ze hebben begrepen. Dat
1: de
2: mijn is ingestort. En dat ze daar
1: zijn. 33 personen.
2: 33 mensen. Niemand weet of ze levend zijn of dood. Maar we moeten het proberen. Toen de overheid zich bemoeide
1: ermee.
2: Waren al 10 dagen voorbij.
1: De enige detail
2: is.
1: Toch ik dat wij.
2: Dit gaat kosten met zich meebrengen. Er gaat moeite
1: worden.
2: Er moeten machines gebracht worden. Er moet opnieuw
1: gegraven
2: worden. Waar wij
1: graven.
2: We kunnen niet
1: gekomen worden.
2: Want anders gaan wij zichzelf doden.
1: Door die contact te worden.
2: Er is geen contact met boven.
1: Je moet niet bestellen voor een kom. De
2: enige wezen dat met hun kon communiceren beneden en boven is God. Toen ze eruit kwamen zeiden ze hun enige middel is was
1: God.
2: Er is een moment dat je verloren kan raken.
1: Dat
2: alleen God jou terug kan brengen. Deze 33 mannen daar beneden.
1: Boven
2: realiseren ze zich dat en ze hebben
1: actie genomen.
2: En de experts moeten laten zien waar ze het maken. Hoe ze het zouden doen. Wanneer mensen geen genade meer vinden.
1: De enige
2: expert die Christus God kon sturen was Christus Jezus.
1: E tanto me segue que costa.
2: En de vader zegt, dit gaat wat kosten.
1: Que costa,
2: wat gaat het kosten,
1: vader? Het kost voor mijn vida.
2: Het gaat je eigen leven kosten.
1: Pero al final, tengo que pagar mi sangre.
2: Maar uiteindelijk moet je betalen met je bloed.
1: Que
2: en dan?
1: Por eso que esta calle conmigo.
2: Misschien.
1: Want dan ben je onedificat.
2: Je gaat in een wereld van zonde.
1: Wordt het fácil.
2: Het is niet makkelijk.
1: Sobrevivir.
2: Om te overleven.
1: Completamente contaminado pecado.
2: Geheel en al besmet door de zonde.
1: Wat is best?
2: Ben je in staat? De Bijbel zegt ons.
1: Jezus
2: zei ja,
1: Heer.
2: Voor u zal ik het doen.
1: Irmã Jesus está aqui.
2: Jesus está aqui.
1: Irmã, ave danke Jo para Jesus.
2: Vandaar, God zij dank voor Jezus.
1: Por nós entrega.
2: Dat hij niet heeft opgegeven.
1: Que não gefou.
2: Heeft niet opgegeven.
1: Que não abandonou.
2: Heeft niet
1: verlaten. Que perseverar.
2: Doorgegaan.
1: Outro ano.
2: Volgende jaar.
1: Nós estamos celebrando 2000 anos que Jesus nos está vendo.
2: Vieram 2000 jaar dat Jezus.
1: 2000.
2: 2000.
1: Algumas da casa dão sorte que elas
2: acabam de ouvir. Van ons zijn 2 uur al moe om bezig te zijn met God.
1: Jesus é 2000 anos.
2: Jezus is 2000 jaar bezig.
1: Buscando pessoas que vivem para sempre.
2: Mensen te zoeken die eeuwig willen leven.
1: Durante 17 dias.
2: Na 17 dagen.
1: Na abilo romana. Maar een pijp was smal, abou.
2: Konden ze een smalle pijp naar beneden
1: laten zakken.
2: Zoals God dat alleen
1: kon. De pijp kwam net om te denken, maar net kaminen aan tabatata.
2: De pijp kwam net.
1: Zodat ze pensen.
2: Dat ze misschien daar zouden
1: zijn. Wat spelen we nog in hem?
2: Laten we hopen.
1: Maar Dios had die regie koei.
2: God heeft dit als
1: pijp. Ze hebben geboord
2: naar beneden.
1: Met 3 dagen naar beneden.
2: En als, na 3 dagen kwamen ze
1: daar. Dan heb je de pijp.
2: En toen ze de pijp zagen, naar beneden zagen.
1: Dat is een kwantum alegrie.
2: Weet je hoeveel blijdschap.
1: Maar ze konden maar naar beneden. Hoe moet je dat doen?
2: Als je niet verloren was,
1: dan kon je niet meer
2: uitleggen van wat. Maar
1: dan kon je boeren.
2: Toen het doorgeboord is naar beneden,
1: dan hadden ze de stem.
2: Wat is de stem?
1: Als
2: jullie in leven zijn,
1: doe een signaal.
2: Geef een signaal.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Weet je wat het signaal
2: voor u is vandaag?
1: Laat me voelen als je hart
2: klopt.
1: Zie je de paard die boven tegen de
2: Als het klopt.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Kan je voorstellen de vreugde die ze beneden hadden?
1: Na nossa vida.
2: Ze waren nog niet naar buiten.
1: Een esperança chega, Roma.
2: Maar de hoop kwam.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Ele que fez a pula, vai dar uma segunda. E pipa, Roma.
2: Alleen maar die pijp. Maar die pijp kwam naar beneden.
1: Ze hebben
2: een tent.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Ik zal me voorstellen. Dan zie je dat de papi komt.
2: Dat is het teken dat God tot je wil spreken.
1: Je
2: kan nog steeds luisteren. Je kan God nog steeds begrijpen. Na die
1: 69
2: dagen zijn ze naar buiten
1: gekomen.
2: Je weet het zelf.
1: Wat? En die doet dit de rest op je.
2: Ze zeiden alle 33 zijn in leven.
1: Maar het is ook dat dat ik heb ik van morgen gezegd.
2: Degene die zwak was en
1: dat maar was pimpen, ja, denkta,
2: maar toen die pijp naar beneden
1: kwam, toen iemand het dat bouw,
2: zo slap
1: als hij naar beneden,
2: dat hij op de
1: zin,
2: je krijgt een kracht.
1: Hoe heet het nog over weer?
2: Dat mensen jou niet kunnen begrijpen.
1: Maar dan je in dat.
2: Ik ben nog niet
1: naar buiten. Wat dat was
2: die pijp is jouw hoop.
1: Ze
2: hebben groter kunnen graven. En deze mensen één voor één.
1: Als
2: je geluk hebt gezien.
1: Deze
2: mannen die heel slecht gevoed waren.
1: De wimmelaar
2: van te lang in de duisternis.
1: Alleen het feit om
2: te begrijpen dat ik ben gered. Halleluja. Blijf leven om hierover te getuigen. Dat is wat God dat u, wil dat u en ik begrijpen. In de Bijbel.
1: Lucas capítulo 5.
2: Lucas hoofdstuk 15.
1: Gaan we weer uit met uw Bijbel.
2: Ga even met mij naar het hoofdstuk als u die Bijbel
1: hebt. Lucas capítulo 5.
2: Lucas hoofdstuk 15.
1: Nu mag je naar Bijbel de pakken van ons. Die kwarter. Persona, die elementen, wat dat per die.
2: Ik spreek God over 5 elementen.
1: Nou, 4.
2: 4 elementen die verloren waren.
1: Ik kan niet per die.
2: De verloren schaap.
1: De moneda perdi.
2: De verloren munt.
1: E eu perdi.
2: The floor is low.
1: Eu prodigo que vai. E eu prodigo que da casa estava a perder na casa.
2: E a zona que after it's gebleven, que thuis verloren was.
1: Se não para que eu não é, carne perdi.
2: Als we stilstaan bij het verloren schaap.
1: Lo que Jesus quer ensinar.
2: Wat Jezus wilde leren.
1: Que para nós compreender, preciado.
2: Is dat wij begrijpen, geliefden.
1: Com carne.
2: Um schaap.
1: Dat symboliza of representa.
2: Symboliseert of representeert.
1: Uma pessoa que está perdi.
2: Een persoon die verloren is.
1: Que tá perdi,
2: e weet dat hij verloren is.
1: Ele não vai caminhar para casa.
2: Maar hij kan de weg naar huis niet vinden.
1: Maar não vou ir perto assim, né?
2: Ben je ooit zo verdwaald?
1: Eu não sei perto, me arrumar, né?
2: Ik weet nog, in Nederland zijn we een keer verdwaald.
1: Mas ik heb dat 2 uren perdi.
2: 2 uren lang verdwaald.
1: O, digo,
2: waarom?
1: Posso dormir onde eles sabem banjaki?
2: Wanneer we kinderen zeggen, ga niet aan dok?
1: Tá me chauffeur.
2: Ik ben de chauffeur.
1: Hallo? Tá me destruir.
2: Ik hou het stuur vast.
1: Papi, wat ben je in de robes?
2: Papi, je gaat parkeren.
1: Dat voor ik al.
2: Wie rijdt de auto?
1: Dan mama zit in koren.
2: En ik bleef rijden.
1: Was ik dat triest?
2: Weet je wat droevig is?
1: Voor een moment dat ik zou zeggen, hallo?
2: Wanneer je gaat rijden, zeg.
1: Jansen, papi.
2: Jansen, papi.
1: De regel is zeker wel bij.
2: Ik heb het je bent afgepaald.
1: Mami, nog keer.
2: Ik wil niet.
1: Zie die pijn.
2: En ik ga door.
1: Ik zat er niet.
2: De vrouw kwam.
1: Lucy, ik heb het niet.
2: Saatje. Wees weer rustig.
1: Mas não tem, mas não quero dos orbes.
2: Mas eu tava falando que eu não tenho.
1: Mas finalmente eu tô na casa, me dá, me cansa.
2: Ainda
1: não está dizendo, senhor. Senhor, claro, ficamos. Aqui pulamos. Agora você acaba de rezar.
2: Leva a beira.
1: E me está aqui, tá?
2: De me está.
1: Nós também no bote.
2: Eu vou sim no bote.
1: Rotterdam.
2: Rotterdam.
1: 1 quilômetro, que meu irmão. Rato, que tá louco.
2: Entendendo?
1: Ele tem a foto. Com
2: amizade,
1: mano. Dá-te que veja. É como se ia passar, mano.
2: Não é
1: carne. Não é carne, como bestia. Escape is a beast.
2: Com a definição
1: que a foto não é nada. Definição é que a foto não
2: é nada. Sua tarefa é
1: seguir e eu ando a
2: dor. Sem taques de herpa de
1: foto. Mas de uma maneira ou outra, mano. De uma maneira.
2: Ele desvia. Ele se afgedwaald.
1: Ele escolhe pelo seu próprio caminho. Ele tem a sua própria evidência. Ele é pegando. Você é grupo do Becaia, se você vai indo de Iboçó,
2: tempo
1: of lat,
2: vroeg of laat,
1: eu vou te reconhecer,
2: zal je moeten herkennen,
1: wat ben ik aan
2: doen, dat je bent afgedwaald.
1: Até agora.
2: En dan?
1: Suso.
2: Hij alleen.
1: E grupo Becaia.
2: Die groep ging die kant op.
1: Noche de Becaia.
2: Het werd avond.
1: En toen ik dat Suso.
2: En hij is alleen.
1: Su defensa.
2: Zijn verdediging. Zijn bescherming.
1: De grupo.
2: Is in de groep.
1: Trans je waardo.
2: Achter de herden.
1: Mas imagina agora.
2: Stel je nou voor.
1: E angst.
2: De angst.
1: É bestie que está dentro.
2: Dat dit dier gaat.
1: Ik percebe dat er in ons verkwart een persoon dat dit.
2: Op geestelijk terrein, de persoon die daarin zit.
1: Maar als je wat die moet hebben, als je wat hebt.
2: Nu moet je erkennen dat je verloren
1: bent. Hoe heb je deze demonstraten?
2: Alle bewijs laat het zien.
1: Maar wat kost het niet?
2: En nu komt het.
1: Hoe moet het weer weg?
2: Hoe ga je dan terug?
1: Ik ga een volger worden.
2: Je bent een volger.
1: Ja, maar door met jou, ja.
2: De herder ging niet kapot. De hele groep ging mee.
1: Maar dank je, Dios.
2: Maar God zei
1: Halleluja.
2: Dat.
1: Halleluja. Halleluja. Gloria a Dios. Ore, ore, ore,
2: toen
1: que la conta, conociendo tour, e di.
2: Hij telde, de herder telde allemaal.
1: Waar is Ramirez?
2: En hij zei, waar is Ramirez?
1: Almada.
2: Oh, even aan kan.
1: Ramirez not there.
2: Ramirez is er niet.
1: De fuse.
2: Oh, jee.
1: Ga seguro.
2: Zeker.
1: Ela volve para atender.
2: Ik
1: weet dat ik ook kwam.
2: Dat ik beter weet dan ik.
1: A mi deso kuta dirigi.
2: Ik ben degene die
1: weet. A tu robe.
2: Maar
1: alweer praat
2: ik. En nu is hij echt verloren.
1: Maar daar ook.
2: Daar ben je dan.
1: Maar was ik dan met dat borosho?
2: Weet je wat je gebed moet zijn?
1: Je wil maken.
2: Maar
1: Dios permiti.
2: God staat toe.
1: Que guarda do llega.
2: Dat de herder komt.
1: Promé que tigers.
2: Voor de deken.
1: Promé que león.
2: Voor de leeuw.
1: Promé que coleta.
2: Voor de slaap.
1: Promé que berro.

0: Liberar.
1: Deu um caminho seguro.
0: Em
1: busca de cura.
0: Mas nós não é um sábado amigo do Jesus.
1: O que a gente entra, reda vinda da Jesus.
0: É só merecido a glória.
1: Ele além verdient a glória.
0: Sabe mostrar a pedra lá que não vem de Deus.
1: Ele vê que o obstante que é de 99 gelaten.
0: Em busca de cura.
1: Om u en ik te komen zoeken.
0: Want het is zo zegt ze maar.
1: En Jezus heeft hem gezegd.
0: Dat was een moeder geworden.
1: Er was een vrouw.
0: Want dat was in 10 moneden.
1: Ze had 10 munten.
0: Van ongespiegeld.
1: Door onvoorzichtigheid.
0: Een moneden perde.
1: Raakte 1 munt kwijt.
0: Waarom maar een orde moneden perde.
1: Wanneer je een munt kwijt hebt
0: geraakt. Moneden dat symboliseert.
1: Een munt symboliseert.
0: Een persoon.
1: Een persoon.
0: Con no sacche da perdere.
1: Die niet weet dat hij verloren is.
0: Quelle moneta non sa che da perdere.
1: Un munt
0: weet niet. Sa che moneta da perdere. Quelle moneta non sa.
1: Ma la munt sa da perdere.
0: Moet dat differente voor de carnet.
1: Het is verschillend van
0: de carnet. De carnet dat wat de sa che da perdere.
1: Maar hij weet niet hoe
0: hij
1: terug moet komen.
0: Hij waarde door op in moskee.
1: De herder ging hem
0: zoeken. Maar een moneta da perdere.
1: De munt is verloren.
0: Dat representat.
1: De
0: personen in ons mundo.
1: De personen in onze wereld.
0: Na nos sa che da perdere.
1: Ze weten niet eens dat ze verloren zijn.
0: Non è e quattro elementi che sto usando, che sto studiando qui.
1: E deze vier elementen die we bestuderen.
0: E gruppo di nostri grandi.
1: De grootste groep.
0: Dat representeert de moneta.
1: Representeert de munt.
0: Ma se mai un dia non sa che la perdita è tolta.
1: De meeste van hen weten niet dat ze verloren zijn.
0: Dios si sa che la perdita.
1: God weet wel dat ze verloren zijn.
0: Per la nostra.
1: Maar zij weten.
0: El nemico quasi per la non descubrita poco.
1: De vijand wil niet dat zij het ontdekken.
0: Ma non cai arriva.
1: Dat ze niet ontdekken dat ze verloren
0: zijn. Ma Dios è vivo di sa.
1: God is gekomen om je te vertellen.
0: Dus bon die Jesus, bon die Jesus,
1: als je Jezus niet hebt,
0: existie,
1: dan besta je.
0: Wat moet dat contaan?
1: Je
0: contaan,
1: je kan meetellen.
0: Wat moet dat contaan? Je bent pront om te moeien.
1: Maar tel mee dat je spoedig zal sterven.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Omdat Jezus dat biedt.
1: Want Jezus is leven.
0: Is separatie van Jezus kunnen voor biva.
1: De scheiding van Jezus kan je niet leven.
0: Nos voor existie.
1: Wij kunnen bestaan.
0: Pero biva.
1: Leven.
0: Nos mestre tiene contacto con vida.
1: Amén.
0: ¿Lo tengo bien?
1: Amén.
0: Cuando tiene un camino para el bajo de vida. Y
1: tiene
0: un verdadero de bajo de vida.
1: Y
0: tú tres podrías decir que es Jesús.
1: Amén.
0: Podrías decir que Jesús es camino para el vida. Es verdad de vida.
1: De
0: vida mismo. Me imaginavo quantas pessoas no qual eu tô perdido.
1: Stel je nou voor hoeveel mensen vandaag verloren zijn.
0: E na nossa.
1: En ze weten het.
0: Ja, we hebben het gezegd dat na een jaar jammer.
1: Ze vieren dat ze een jaar ouder zijn
0: geworden. Een jaar jammer.
1: Een jaar.
0: Mama, ik ben 50.
1: Ik ben 50 geworden.
0: Man, preparado.
1: Maar bereid je voor.
0: Dus ik moet ook mezelf een jaar nieuw.
1: Straks begin een nieuw jaar.
0: En dat is na een jaar nieuw.
1: Een nieuw jaar.
0: Dus ik heb een jaar morto.
1: En dat is een jaar van dood.
0: Dos zijn morto.
1: Twee jaar dood.
0: Três zijn morto.
1: Drie jaar dood.
0: Sta contati nuovo.
1: Je begint opnieuw te tellen.
0: Dus als je verlaat in Jesus, dan zullen we vivo, cristiano.
1: Gescheiden van God kunnen we niet leven, geliefde.
0: Que me Jesus quer alcançar é moneda na aqui.
1: Jezus wil deze munten vinden.
0: Por meio que tempo de busca acaba.
1: Voordat de zoektijd voorbij is.
0: Dus ik wil in de Bijbel.
1: Als je in de Bijbel
0: bent. In Lucas 25. O que é passinado, mano?
1: Wat gebeurde er?
0: Bom, eu. Arauco. É o trabalho direito, mas o Alba está bem
1: perto. Dá para ficar no ar, mas para ficar nítido, você vai entrar.
0: Mas não é, vai em devolver. Ok, que meu irmão imaginava?
1: Stel je nou voor.
0: Quanto com Deus está sendo?
1: Hoeveel dingen God doet?
0: Vai igual que essa moneda lá aqui.
1: Om deze munt te vinden.
0: Mas só é perigo, tá?
1: Want het gevaar is.
0: Que não sabe nada perdido.
1: Dat ze niet weten dat ze verloren zijn.
0: Per dizer que período de busca da acaba.
1: Maar de zoektijd is zo voorbij.
0: Dizer que está
1: terminado. Het is zo voorbij.
0: Outro é isso, para que é tu?
1: Nós
0: vamos lembrar 2000 anos depois de Jesus, seu bautismo.
1: 2000
0: anos depois de Jesus, seu bautismo.
1: Em 2027.
0: Mas há 6000 anos, irmã, que Deus tem que buscar por ele.
1: Mas há 6000 anos.

0: Adam.
1: Vanaf Adam en Eva.
0: 6000.
1: 6000.
0: 4000
1: 4000 jaar voordat Jezus kwam.
0: 2000 después de Jesús.
1: 2000 nadat hij was.
0: 6000 jaar.
1: 6000 jaar.
0: Que vamos para aquello que Dios está perseverando.
1: Als we sterven, dan zien we dat er dan voorkomt.
0: Passei o mil ano cabo, mano.
1: 6000 jaar na.
0: Olha, vem pensar um pouco para compreender.
1: Laat me één ding vertellen.
0: Quizás no habrá otra chance.
1: Misschien krijg je een
0: andere kans. Pero a mí me recuerda que sabe que Dios está buscando.
1: Voordat je nog eens gaat bidden, dat wat je zoekt.
0: Porque sabe de un carnet que desviar.
1: Bota
0: uma moneda,
1: munt,
0: of em um pródigo,
1: of de verloren zoon,
0: of em um pródigo na casa,
1: of de verloren zoon thuis.
0: Pero um dinamo da caia desse.
1: Eén van hun ben je.
0: Of de verloren parte dizer, pastor, a missão não está.
1: Of je moet zeggen, pastor, ik ben niet verloren.
0: Mas bebo de cano que está bem
1: preso. En dan ga je daar gaan met je
0: ogen. Mas é uma chance especial.
1: É especial de Pedro.
0: Wat Deus quer alcançar. Que é senhora, segundo a Bíblia, que é senhora assim?
1: Conforme
0: o que a Bíblia diz, senhora. A
1: Bíblia explica sobre o vrouw.
0: É para pedir igreja.
1: É
0: senhora a começar a falar, escudriar.
1: Deze vrouw begon te bezem en zoeken.
0: En toen acende a vela.
1: En ze deed een lamp.
0: E lá de que representa a palavra de Deus.
1: En kaars representeert
0: het. Que nem que deve acende a vela, acende a lamp, a palavra de Deus.
1: Ela
0: precisa escudriar, entende?
1: Buscar
0: uma moneda que perde.
1: Zoeken naar
0: de munt dat verloren is. Wat we gaan doen gedurende
1: deze twee weken.
0: Buscar de persona que Dios quiere.
1: Zoeken degene die
0: God weet in welke categorie je valt.
1: Een
0: carnet, een moneda, Dios sabe.
1: Een schaap, een munt, God weet.
0: Hecho
1: dan. Het feit is.
0: Kom je goed aan perdi.
1: Amen. Dat u en ik verloren zijn.
0: Então, a senhora arranha a sua moneda e.
1: Tudo
0: que o frau de munt
1: was.
0: Gosto de alegria. Você é moneda que está perdida.
1: Quando a munt was verloren.
0: Mano, acabou como de ouro. A moneda estava tá perdida.
1: Quando
0: ela ganhou.
1: Mas tem que
0: ser. Numa segunda, me lembro de mim, sabe? 20 euros de mim, sabe?
1: 20 euros de mim, sabe?
0: Um cai. Me ganhei.
1: Está
0: aqui, está contente.
1: Mas
0: ninguém é necessário me perder. Deve me mandar. Para me dizer seguro.
1: Heel veel vlaggen.
0: Ruby.
1: Ruby.
2: dia udah kan
0: Pero el mundo está como está aquí.
1: Mas the world buiten toch.
0: De la guardia por internet, de la guardia por app, de la guardia por info.
1: En alles wat daar buiten
0: is. Ik heb bij info.
1: En hij wil daar buiten gaan.
0: Dat heb ik zeker gedaan.
1: En ik kwam bij de vader.
0: Dat ik inderdaad aan mijn vader heb.
1: Vader, ik weet de regels.
0: Mijn vader,
1: ik weet vader.
0: Om mijn herencia.
1: Om mijn erfenis te krijgen.
0: Ik moet guardar voor mij.
1: Ik moet wachten totdat u sterft.
0: En toen, wie de wouden wij voor mij komen.
1: En mijn oudste broer moet eerst krijgen dan ik.
0: Pero tata,
1: vader,
0: die mensen bij mijn moeder.
1: Ik moet even naar de wereld.
0: Sorry, maar ik moet bij mijn moeder.
1: Sorry, maar ik moet naar de wereld.
0: Die nieuwe moeder moet ik eerst bij mijn
1: moeder. Ik kan niet wachten, ik moet naar de wereld.
0: Ik moet bij mijn moeder.
1: Ik moet even naar de wereld.
0: Dat is oké, maar wat is het om voor dit post?
1: Oké, je begrijpt alles.
0: We kunnen de regels
1: niet
0: overtreden.
1: We kunnen de regels niet overtreden.
0: Maar is wel wat ze pensa.
1: En hij begon te denken.
0: Plan B. Tata?
1: Vader?
0: Oké.
1: Okay.
0: De mi mente?
1: In mijn gedachten.
0: Va morir.
1: Ben ik gestorven?
0: Wordt dan morto de mi mente?
1: Dood in mijn gedachten.
0: Mi romano, non lo conta.
1: Mijn broer tel ik niet mee.
0: Na mi herencia?
1: Oké, okay. Mijn erfenis.
0: Ik wil naar mijn kapoe.
1: Want als je gaat niet geven, neem ik het.
0: Maar je tata, wordt er niet meer. Geen schandaal helemaal?
1: Logisch, dood waar, geen schandaal.
0: Wat is die ook dan nog maar?
1: En hij ging maar mee.
0: Ben je een verenigd?
1: Zodat de zoon zijn erfenis kreeg.
0: Ik denk dat dat de verenigd is, ja.
1: Terwijl de vader bezig was met de voorbereiding voor de overdracht.
0: Waar? Zie, wat de vader had bestaan.
1: De vader zegt, als je iets mist, zeg het tegen mij.
0: Dat zie je dan.
1: Ik verdubbel het.
0: Ik moet je hiervoor die hoop in beleggen.
1: Maar mijn kind buiten.
0: Tata, mi no que tende.
1: Vader, ik wil
0: het niet
1: horen. Ik moet gaan.
0: Maar mijn kind, hier binnen
1: heb je zekerheid.
0: Hier ben je beschermd.
1: Hier ben je beschermd.
0: Hier ontbreekt je
1: niets. Buiten is
0: heel veel gevaar. Buiten is
1: er veel manipulatie.
0: Buiten is er veel manipulatie.
1: Enganen. Leugen.
0: Falsificatie.
1: Valsheid.
3: Vervalsing.
1: Vervalsing.
0: Oké. Okay. Gewendi, mi yo quiera.
1: Dus mijn kind, blijf.
0: Hierman. Vader kon de zoon niet
1: overtuigen om te blijven.
0: Dat hij creëert spazio bij Jubai. Creëert spazio?
1: Hij moest de ruimte creëren voor de zoon
0: Jubai.
1: Om te gaan.
0: De man Jubai.
1: En de zoon ging.
0: Toen ze zijn.
1: Nam zijn geld.
0: Bye.
1: En ging weg. Waarom
0: kreeg ik ook wat in koos?
1: Wanneer je dingen hebt.
0: Zeg maar wat die in de
1: ruimte. Heb je altijd om je heen. Mensen.
0: Als we dat halen, wat is dit?
1: Want het gaat niet om
0: wat jou. Wat is dat? Wat kan ik kreeg? Wanneer ze zijn
1: de
0: moestakelen. Dan
1: moet
0: ik halen.
1: Ze zien de geld die is dan, maar niet jou.
0: Kun je naar de gaan?
1: Ik heb het al gezien.
0: Ik wil zeggen dat ik het moment dat ik kan niet naar die kast dat toen baan van die land.
1: Dat denk ik. Dat je bijna onver trekt.
0: En daarom kan je dat niet samen. Wat kan ik krijgen? Want ik weet dat je mee.
1: Wanneer ze je zeggen, je ziet er goed uit, ik wil ze niet dat.
0: Maar ik heb het niet meer gehoord, ik doe het tempo, man.
1: Ik ben hetzelfde probleem als altijd.
0: Maar wat die aandoen doen aan die mensen?
1: Maar je hebt iets dat ze nodig hebben.
0: En toen aan de andere staat door naam.
1: En dan beginnen ze eerder te
0: verzieken. Elevabo.
1: Ze verhogen je.
0: Maar moet die nog zorgen, ik weet niet meer van verder.
1: We zorgen voor ons, we raken alles kwijt, ons gezond verstand.
0: Finalmente lo puse en capo.
1: Uiteindelijk wanneer geld op
0: is. Ja, dat pand op bent, ik had de ene.
1: Je pand, je ketting of je verkoopt.
0: Maar dat is niet waar ik hoor, ik kreeg wat dat aan.
1: Merk je dat op
0: dat je... Ik heb dat
1: dat het goed dat...
0: Nooit met dat je zelfs
1: niet maakt. Dat niemand je nu zegt dat je er goed uitzag en geweldig bent.
0: En dan ben je daar.
1: En ze laat die...
0: Zullen we dat niet eens sterker?
1: Wat ze nodig hebben, is op.
0: De Bijbel komt nog een keer over in de kie.
1: De Bijbel vertelt ons over deze
0: jongeman.
1: Hij kwam terecht in een varkensstal.
0: Hij moest zorgen voor de
1: varkens. Een jongeman die thuis
0: bij
1: zijn vader.
0: Hij
1: werd gediend door diens knecht.
0: Maar
1: door
0: zijn hokkigheid.
1: Zijn arrogantie.
0: Zijn orgullo.
1: Zijn hoogmoed.
0: Rebeldia.
1: Zijn opstand. Om weg te gaan.
2: Maar lees Krishna lo contrario.
1: Heeft hij tegenovergestelde
2: ervaring.
1: Nu was hij onder de dieren.
2: Por cierto cuerpo.
1: Onder de zorg van de varkens.
2: Vamos subiendo a de un palacio.
1: Als iemand vanuit een paleis
2: gaat.
1: Om terecht te komen in een varkensstal.
2: Stel
1: nou voor de verlaging van hoog naar laag.
2: Maar in het begin.
1: Daar moest hij komen.
2: Me reconocí corta.
1: Om te erkennen en te herinneren
2: papa,
1: dat hij thuis bij zijn vader dat de dienstknechten het beter hadden dan hem.
2: Opa,
1: waarom?
2: Arrogantie.
1: Door arrogantie.
2: Door orgullo.
1: Door hoogmoed.
2: Door desobediencia.
1: Door ongehoorzaamheid.
2: Para mostrar a mí que vaya.
1: Om de vader te laten zien ik wil gaan.
2: Y estaba preparado.
1: En hij was niet voorbereid. Hij moest zorgen voor de varkens.
2: Maar dan weer boven dat wagen die band.
1: Stel je nog voor, de varkens keken hem schreeuwen aan. Laat het maar, neem maar niets van ons. Pas op.
2: Zo moet alles dat doen.
1: Want je bent een misbruiker.
2: En je wil rustig doen.
1: Eigenlijk moet je ons proberen van niets te doen. Denk niet eens naar op te nemen. Stel je nog voor.
3: Wat doe je nu vaak?
1: Waar een mens moet komen.
2: Para comprender nada de Dios.
1: Om te begrijpen dat ze God hebben verlaten.
2: Se me decía el último yo.
1: Al de laatste kind.
2: Era que era casa.
1: Hij is thuis gebleven.
2: Supuestamente.
1: Zo gezegd.
2: Que cuida su tata.
1: Om te zorgen voor zijn vader.
2: Para proteger su tata.
1: Om zijn vader te beschermen.
2: Para estar un bendición para su tata.
1: Om zegen te zijn voor zijn vader.
2: De repente, mano,
1: plotseling, op een dag.
2: En dat in de griep.
1: Wordt hij geschreeuwd.
2: Ela llega!
1: Hij is gekomen!
2: Atenta a mí!
1: Het was de broer die naar huis kwam.
2: Ela vai mais neofobicar.
1: Hij ging verder weg.
2: Para não nos invitemes!
1: Zodat ze hem niet eens uitnodigen.
2: Para vindo na bom menina, e sim de buense.
1: Welkom te heden aan die ondankbare.
2: Se comportar.
1: Hoe kan het?
2: Que ele me espera? Que ele me assitou?
1: Wat is hij weer komen doen?
2: Eu não vou te ganhar um olho, hein?
1: Waarom is hij daar niet gestorven?
2: Eu também tenho que dar esse tique com o dintro, hein?
1: Wil je dat beetje dat ik heb van mij afpakken?
2: Eu não vou ora.
1: Niet wanneer.
2: Ele está assado de contra.
1: Dat de vader zijn zoon tegemoet ging.
2: Vamos nos compreender.
1: Goed dat wij begrijpen.
2: Tata,
1: de vader,
2: a pesar de cost,
1: ondanks alles,
2: nunca lo vemos querido,
1: is nooit de zon gaan zoeken.
2: Maar Dios no forzado.
1: God dwingt jou niet.
2: Dios no obligado.
1: God verplicht jou niet.
2: Si vuelas de Dios,
1: als je God verlaat,
2: vuelas de vida.
1: Heb je het leven verlaat.
2: De salvación.
1: Je hebt redding
2: verlaat.
1: Je hebt het eeuwig leven verlaat.
2: Dios no te va a buscar.
1: God gaat jou niet zoeken.
2: Si un día,
1: als je op een dag,
2: bobina bomestro,
1: weer je verstand
2: y poder sellar y pinder,
1: en je verlangt ernaar
2: om te komen,
1: je bent tot bekeerd.
2: Y vos corre camino para cielo, vos camino para iglesia, vos camino para Dios.
1: En je wil weer de weg van de kerk of de weg van de God gaan.
2: Dios lo contra vomitar camino.
1: God wordt jou tegemoet.
2: Se Dios no te forzaba,
1: God dwingt jou niet.
2: Ele está obrigado.
1: Hij verplicht jou.
2: Ele está imponendo
1: jou. Hij zet geen druk op jou.
2: Maar Deus simplesmente te dá uma informação.
1: Hij geeft je simpelweg informatie.
2: Die voor me convencer, boa mente.
1: En probeert jou ervan te overtuigen.
2: Irmão, lo que Deus quer para compreender, dat nunca por força nos.
1: Wat God wil dat je begrijpt, Hij zal ons nooit dwingen.
2: Ele cria nos.
1: Hij heeft ons geschapen.
2: Deus cria nos com liberdade de escolher.
1: God heeft ons met de vrije wil geschapen.
2: Dat moet niet sabio, irmão.
1: Wij moeten weten
2: compassie, uso,
1: hoe gebruik te maken
2: die nosso escolha,
1: van onze keuze,
2: poder, de escolha,
1: van de macht om te kunnen kiezen.
2: Você maar um escolha, Roberto. Uno, no, no. Um escolha, Roberto.
1: Eén verkeerde keuze, niet twee, één verkeerde keuze.
2: Boa noite, para os bons temas.
1: Dan is het goedenavond, doe het licht maar uit.
2: Um escolha, Roberto.
1: Eén verkeerde keuze.
2: E bom temas.
1: En je bent het niet meer.
2: Está hoje era uma vida pequena, que estava bem contrei.
1: Toen deze broer aankwam en zijn vader ging hem tegemoet.
2: Praat met hem voor dit aantak.
1: Probeer deze vader te begrijpen.
2: Kun je nou weer wakker jongen?
1: Hij keek niet eens naar die zon weg is
2: gegaan. Dat kan jongen meer.
1: Het feit is dat hij terug
2: is. Je ziet, dat komt.
1: Dat telt.
2: Nunca nos estamos esperando.
1: Hij is nooit
2: gewoond.
1: Maar doordat de zoon is weg.
2: Eu vou obrigar de mim bem.
1: Kon hem niet
2: vervolgen. Eu vou fazer.
1: Hij kon hem niet
2: vervolgen. Ik heb dat ik ineens decidi para mim.
1: Hij moest hem zelf de
2: keuze geven.
1: Maar wanneer hij toen hij zegt dat hij kwam, is hij hem tegemoet gegaan.
2: Sushi.
1: Zij.
2: Poniendo por
1: designado. Helemaal misvormd.
2: Pai, ele abraça suyo.
1: Hij ging en omhelzen zijn zoon.
2: En hij zei, no.
1: Hij zei, nee. Ga eerst baden.
2: Ga je maar op kurma.
1: Ga je eerst
2: baden.
1: Nee.
2: Meu mano, wat is valor? O etato do nosso yu.
1: O barco de defado que com seus olhos.
2: Wat is amor?
1: Quem é da língua?
2: Ele abraça seu yu.
1: Ele conhece seu kind.
2: E mientras criado por ele chega.
1: Sobel da bis,
2: pega a mão. Ele vai lá, panha, pebanha, fami.
1: Bereit cleaning for sua
2: casa. Panha novo.
1: Nenhuma cleaning.
2: Mata a vaca, mas você vai celebrar.
1: Se lasta cu, mas vai
2: fazer. Nossa, vai fiesta.
1: Vem com face fear.
2: Mas o menino.
1: Mas vem só.
2: Agora tá perdi.
1: Mas valor.
2: E o menino também
1: vai. Ele vai cleaning for sua.
2: Maar doe hier Deus wat aan.
1: Elke dag wacht God op jou.
2: We samen op mij.
1: Je weet dat je hem hebt
2: verlaten.
1: Je kan doen alsof.
2: Of misschien doe ik kennis.
1: Je kan doen alsof ik niet
2: weet.
1: Maar je weet dat hij tot je spreekt.
2: Sabe,
1: hij weet dat je niemand zal
2: vertellen.
1: Maar in je slaap.
2: Wanneer
1: je in de badkamer
2: staat. Concentreert
1: je zit en je concentreert, dan praat hij tot jou.
2: Você, mas Deus não está nem papel.
1: Want God stopt niet met praten. Hij kan je niet
2: verplichten.
1: Hij kan je niet verplichten.
2: Momento,
1: maar wanneer je kiest om terug te keren. Kan niets God in de weg staan.
2: Você, de
1: want
2: mundo.
1: Hij is nooit gestopt om jouw liefde te hebben.
2: Deus está matando o mundo.
1: God wacht op u. Toen de oudste broer zijn broer zag, want hij wist
2: dat.
1: Maar hij is gevlucht. Ze hebben hem geroepen. Hij zegt, vader, zeg
2: kom.
1: Hij zegt, wat kon ik doen?
2: Broer.
1: Dan zegt je broer.
2: Je
1: jongste broer. Hij is terug naar huis gekomen.
2: Het enige
1: die
2: ik heb gezien,
1: die
2: boos
1: is geworden. Hij was echt boos geworden.
2: Zo Elamir,
1: hij heeft de terugkeer gezien.
2: Om een perdida.
1: Als zijn verlies.
2: Hij zegt die moslim, maar zijn.
1: Zie ik altijd meer.
2: Maar herencia.
1: Meer erfenis.
2: Hij is op drie keer voor.
1: En het eentje dat over is.
2: Ik
1: moet het met hem delen.
2: Maar
1: hij
2: dacht, ja.
1: Hij was boos.
2: Maar daar is hij elkaar.
1: En hij kwam dichterbij.
2: Maar toen dat in kaas de fiesta.
1: Iedereen was thuis aan
2: de fiesta. Maar de ventana.
1: Hij kwam bij de
2: ventana. Hij dacht, ik ben
1: vader, zei, kom binnen.
2: E a seguir,
1: essa é a quatro.
2: Oh, tá contendo?
1: Nem me blei.
2: Por um mão.
1: Meu bror.
2: Por um mão, tá lá pra ti.
1: Bror, te falou, rapaz.
2: A oela me pé.
1: Estou no
2: rosto. Olha aqui.
1: Quem aqui?
2: Vai no batalha, eu acho que os pais.
1: De bror, quem é que é pra te lembrar? E aí, que?
2: Só pra ser o segundo.
1: Vês, ele foi ser ele. Mas daí, como não?
2: Ya, ok. Ok. Mas, então, Deus, isso está aí. Mas, pelo que eu falei, para que você?
1: É quente.
2: O tata tá me honra.
1: O father beter is.
2: Die betaalt dat was die man niet.
1: Vader, maar echt lief.
2: Ga niet naar mijn tamikas.
1: Waar ik was niet mijn huis.
2: Ah, kita mika.
1: Hier is mijn huis.
2: Naar orde dat hij neemt.
1: Maar toen hij terugkwam.
2: Que era compartir su testimonio.
1: En hij zijn getuigenis deelde.
2: Su tata me comprende.
1: Begreep zijn vader.
2: Con leu suyu.
1: Hoe ver zijn zoon.
2: Con nunca da mãe.
1: Die nooit weg is
2: gegaan.
1: Was.
2: Ele tava tão muito mal perdi.
1: Hij was.
2: Que eu capai.
1: Hij was veel erger verloren.
2: Mas ele nunca vai entrar agora mira que ela vai que ela vim.
1: Mas nooit
2: meer.
1: Dus de vader kwam niet
2: bedenken.
1: De zoon die
2: het afgast
1: deed. Die huisvrouw. Bezigde
2: en hier. Hij was bezig en afgegeven.
1: Sterf. En hij ging gewoon door.
2: Velen van ons hebben God
1: niet verlaten. Maar in de kerk
2: zijn we verloren.
1: Hier in de kerk zitten we zelf verzorgen.
2: We zijn veel verder
1: dan de verloren. Naar
2: ons toe. Naar ons toe.
1: Ze hebben niet goed
2: gehoord.
1: Ze zijn hun hart achterna gegaan. Maar jij zit hier.
2: Que coração,
1: met dat hart.
2: Kan ook worden
1: ga je ook niet gered worden.
2: Na hora que o irmão abriu o pé,
1: toen de zoon terugkwam,
2: ele entra de um compreende que ele nos tima, Solomão,
1: moest hij begrijpen dat hij zijn broer moest liefhebben.
2: Apesar de tudo o que ele assim,
1: ondanks alles wat hij deed,
2: ele estava daquela vacina.
1: En hij was niet gereed om lief te hebben.
2: Ele estava de um compreende.
1: En de vader begrijpen.
2: Que ben de.
1: Dus,
2: en eu que não malhou isso nunca
1: mais. Deze zoon was veel verder dan degene die is weggegaan.
2: Se som por arrepentir.
1: Maar degene kon tot bekering komen.
2: Se la compreende que ela se
1: mal. Hij begreep dat hij
2: verkeerd was. Versículo estava lá se mal, bom,
1: dizem. Maar degene die geen kwaad en hier was.
0: realmente Deus quer para nós.
1: God wil spreken tot ons vandaag.
0: Deus wil iets houden.
1: God wil je zeggen.
0: Je zou dood doen gaat niet.
1: Misschien ben je geen schaap.
0: Maar zo pakken je er niet op.
1: Want je bent bij de kudde gebleven.
0: Je zou dood doen niet.
1: Misschien ben je geen munt.
0: Maar zo pakken je er niet op.
1: Want je realiseert je dat God je aan geroepen
0: heeft. Noem op mij.
1: En nooit weggegaan.
0: Je moet de afstand zien. Je bent orgulloso.
1: Je pakken dat. En je bent trots dat je bent gebleven.
0: Je bent ook kom, dat kwam niet erbij.
1: En je kan vertellen hoeveel zijn weggegaan.
0: Maar de vraag is. Pouco não, pai. Ponta carneta. Ponta moneda. Ponta o que eu botei de coração. De verdade, bota aqui na minha coração.
1: Ben je ook echt hier? Met de overtuiging vanuit je hart?
0: Bota fora, porque foram um parte de celebração que trata.
1: Wil je deel zijn van de feestvreugde van de vader?
0: Dat zijn
1: kind terug is gekeerd.
0: Si, bota aí.
1: Als jij dat kind bent.
0: Bomba.
1: Je bent niet weg.
0: Bomba de nu.
1: Je hebt nooit iets kwijtgeraakt.
0: Ik
1: ben thuis.
0: Pero escuchando Dios hoy mismo.
1: Luister naar mij.
0: O coração tá bom com Deus.
1: Is je hart goed met God?
0: Me quer esse amor.
1: Ik wil voor u bidden.
0: Vai te paquetar.
1: Dat je bent
0: gebleven,
1: niet om wat je
0: kan krijgen,
1: maar
0: vanwege
1: het feit dat God
0: jou
1: heeft geroepen uit de duisternis.
0: Bombay?
1: Je bent niet weggegaan.
0: Niemand die plannen bij kan
1: poppen. En je hebt ook geen plannen om weg te gaan.
0: Representar Dios.
1: Maar wil je God representeren?
0: Lo que representar Botata.
1: Je wil de Vader representeren.
0: Porque para ele na mira é amor de Botata de
1: amor. Wil dat de mensen de liefde van de Vader in jou zien.
0: Se você é pessoa nem não quer
1: dar para o inimigo. Se você é alguém, não vai querer opstar.
0: Se você é pessoa nem não quer dar para.
1: Se você é alguém, não vai querer opstar.
0: Vou ficar nem para ti, vou nem para ninguém. Você não
1: é nem o verloren schaap, o punt ou o verloren zoon.
0: Eu não sabia de coisas por causa disso.
1: Mas você sabe que isso é o que você faz.
0: Botar a mão de Deus dentro de
1: mim. Seu pai não é eins com você.
0: Ele quer te estimar o mesmo povo.
1: Ele roda nog steeds com você.
0: Maar wil je een besluit nemen
1: vanochtend
0: om te stoppen? Je wilt
1: de liefde van de Vader niet kwijtraken.
0: Con lo que resto de angustia, mantener un carne verde.
1: Je wilt niet in de angst leven zoals een schaap dat verloren is.
0: Con lo que resto de angustia, mantener un moneda verde, no vino sa.
1: Je wilt niet zijn als een munt dat verloren is, niemand weet het.
0: Como sa?
1: Je weet het niet.
0: Je wil niet
1: als de opstandige verloren zou zijn.
0: Je hebt geen
1: geduld. Je bent
0: arrogant.
1: Je bent arrogant. Hoogmoedig.
0: Je bent gereed om te gaan. Het
1: kleinste dat gebeurt en je
0: gaat weg. Het is deel van jouw
1: agenda.
0: Ik wil
1: voor je bidden.
0: Pak je de kaas.
1: Je bent thuisgebleven. Wat voor hart heb jij?
0: Porque eu lhe convidei a deixar um bolo de midilante. Pode me atrever a midilante, midilante. Midilante para vocês. Midilante. Se você vier aqui da casa, eu vou deixar um praticamente para determinar.
1: Mas eu quero que eu não tenha que fazer um
0: praticamente. Eu vou permitir, Senhor, que eu vou contar com o meu tempo aqui.
1: Eu posso dizer que eu reino com você nessa tempo.
0: Eu vou estar com o midilante.
1: Eu honro que eu estou na fora do
0: corpo. Qual é a diferença?
1: Kijk naar het verschil.
0: Qual é a diferença?
1: Kijk naar het verschil.
0: Midilante.
1: Kom naar fora.
0: E para os três segundos?
1: Como está a pensar na vida?
0: Nós não queremos ajudar a estar carneiro, não perdi.
1: O velho nem de valor em escape, sim.
0: Nós queremos estar na moneda, não perdi.
1: O velho nem de valor em mente, sim.
0: Nem o grão de corno.
1: Nem o valor em zoom.
0: Nem o que da casa perdi.
1: Nem o que da casa
0: perdi. Nós queremos fazer o servidor de Deus.
1: O velho nem se crê
0: que tem que ser. Ombro que era agradecido no Deus.
1: Dado para a marca
0: de Deus. Eu vou te
1: dar uma coisa.
0: Lo que Deus faz para mim.
1: Wat God voor mij heeft gedaan.
0: Ele não faz cedo.
1: Kunnen mensen niet doen.
0: Deus tem meu coração de bater ainda.
1: Zijn hart
0: klopt nog steeds. Nou, Dios,
1: God zorgt ervoor dat mijn hart nog steeds klopt.
0: Dat gaat automatisch.
1: Het gaat niet automatisch.
0: Dat gaat niet automatisch.
1: Het klopt, want dat God.
0: Ik adem. God
1: staat
0: dat toe. Wil je dat
1: vandaag? Ik wil
0: voor
1: je bidden.
0: Schaam je om te laten zien dat je met God
1: bent? Is het moeilijk om naar voren te komen?
0: Diz a Deus.
1: Como vem God?
0: Diz a Jesus.
1: Como vem Jesus?
0: Se espantávamos a Deus a todo corpo.
1: Eu vi antes de agora.
0: Simplesmente quando ele começa a pregar, sabe como eu vou estar?
1: Sempre vem com
0: Jesus. Eu estou buscando-o.
1: Se
0: quer um novo chão.
1: Um pequeno beweging.
2: Sie sind ja wel aan de paren, Señor.
1: Heerlijk, ik ben opgestaan.
2: Maar mirabo.
1: Ik heb je gezien.
2: Maar ik
1: heb je uitgenodigd om naar voren te komen. Waarom ben je niet gekomen?
2: Ik kom nog niet naar.
1: Waarom ben je niet naar voren gekomen?
2: Bravo, dat vind je niet. Je moet contesteren
1: wanneer
2: ook.
1: Wanneer je vraagt, moet ik antwoord geven zoals je het wilt, zoals je het wenst.
2: Je wist absoluut niet wat een deel moet contesteren.
1: Als ik je alleen maar zeg, ik heb je gehoord, ben je niet blij.
2: Want je wil mij actua.
1: Je wilt dat ik handel.
2: Door ik ben niet aan.
1: Dus kom naar voren.
2: En misschien nog eens in Dios ayer.
1: We hebben God nodig vanaf gisteren.
2: Ah, oui.
1: Vandaag.
2: Nou, ja.
1: En morgen.
2: Ten mais de pessoas falando, não basta que eu esteja com mais uma, não basta que nos cobre.
1: Ten
2: mais, tenos mais com outro para passar com você. Tenos mais.
1: Oh, hem, zijn of haar hand vast.
2: Me despertar,
1: ik wil je niet afschrikken.
2: We leven in een
1: werkelijke wereld. Wat gaat er gebeuren?
2: Doordat wij ons
1: elkaars handen vasthouden.
2: Ik heb dat de vorm ik bij jou in ons nieuwe salie.
1: Als deze platform naar beneden komt, gaat niemand hier.
2: En dat pas waarop naar dat bailando.
1: Dat is gebeurd.
2: Dat voor iemand in een andere platform
1: dat
2: bij jou.
1: Dat ze zich niet kunnen voorstellen dat het dak naar beneden zou zakken.
2: Algumas salie veel meer hier bij.
1: Sommige zijn eruit gekomen, maar velen zijn gegaan.
2: Naar Venezuela.
1: In Venezuela.
2: De na celebração.
1: In hun feest.
2: Había un temblor, mano. Dos temblores.
1: Aardbeving,
2: twee aardbevingen. No tenemos ni chance ni reza.
1: Niemand kreeg de kans om te bidden.
2: Ni preparar.
1: Niet voor te
2: bereiden. Ni nada.
1: Om niets te doen.
2: Purba corre, me estaba tan difícil.
1: Proberen om te rennen was zelfs moeilijk.
2: En miles amor.
1: En duizenden zijn overleden.
2: Denk je condition naar
1: toe. In welke conditie zijn ze weggegaan?
2: A vos espera.
1: Dat u het morgen zal goed maken.
2: Ik heb het
1: maar wie zeg je dat morgen voor jou is?
2: A ver, is
1: vandaag voldoende?
2: Porque amanhã não vai ter mesmo corpo.
1: Wil je dat morgen hetzelfde is?
2: Assim,
1: doe het vandaag.
2: Decidi agora.
1: Beslis vandaag.
2: Si amanhã não chega,
1: als morgen niet komt,
2: pelo menos vai vir.
1: Dan ben je op zijn minst gekomen.
2: Zo is het.
1: We gaan bidden.
2: Senhor Deus.
1: Heere God.
2: Dank u, Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
2: Dank u voor vida.
1: Bedankt voor het leven.
2: En dank u voor de opportuniteit.
1: En bedankt voor de gelegenheid dat wij redding kunnen.
2: Zelfs nog meer is nada.
1: Wij verdienen niets.
2: Abo, pa gracia, ofrecer ons vida eterna.
1: U door uw genade biedt ons het eeuwig leven aan.
2: Senhor, jullie ons comprender.
1: Heer, help ons begrijpen.
2: Contamos a decidir que dia nós nascemos.
1: Niet wij hebben besloten de dag dat we geboren werden.
2: Abo, a decidir que dia nós nascemos.
1: U hebt besloten wanneer wij geboren werden.
2: Yes, mas Bobo, as de decidir que dia nós morimos.
1: En u kunt zelf ook beslissen de dag dat we zullen
2: sterven. Senhor, agora está tempo de salvação.
1: Maar Heer, nu het tijd is van redding.
2: Porque, pelo menos, Senhor.
1: Wilt u op zijn minst.
2: Ajuda nos compreender.
1: Helpen begrijpen.
2: Aorde oportunidad.
1: Dat nu de gelegenheid is.
2: Mañana puede demasiado
1: laat. Morgen kan heel erg laat zijn.
2: Señor, nos moqueta manera un carnet para ti.
1: Heer, we willen geen verloren schaap zijn.
2: Señor, nos moqueta manera moneda para ti.
1: We willen geen verloren munt zijn.
2: Nos moqueta manera yuna para ti. Señor,
1: we willen
2: geen
1: verloren zoon zijn.
2: Menos, Señor, manera yuna para que era casi siendo para ti.
1: Maar zelfs niet degene die thuis was en toch verloren was.
2: Señor, nos queda criatura la
1: nueva. Heer, we willen nieuwe schepsel zijn.
2: Hombre y mujer na.
1: Mannen en vrouwen.
2: Salvar y transformar.
1: Gered en
2: veranderd
1: door Jezus Christus. Heer, u alleen kan
2: doen. Cambiamos de patente con fuerza.
1: Verander ons van binnen naar buiten.
2: Laat, Señor, pensar que porta nos objetivo.
1: Laat dit ons doel zijn.
2: Que porta alto de nuestra agenda, Señor.
1: Dat het een deel van onze agenda mag zijn.
2: Portanto, Señor.
1: Dat zo
2: lang. Oportunidad para vida eterna.
1: U ons de gelegenheid geeft voor
2: heel. Ayúdanos, Señor.
1: Help ons, Heer.
2: Alcanzar esa.
1: Om dit te kunnen behalen.
2: Señor, ayúdanos a comprender.
1: Heer, help ons begrijpen.
2: Bieden dat vraag je.
1: Dat het leven kwetsbaar is.
2: Awe nos de.
1: Vandaag zijn we er.
2: Mañana su tiempo.
1: Morgen zijn we er niet meer.
2: Dank u wel, papito nos.
1: Dank u wel dat u tot ons hebt gesproken.
2: Dank u wel voor dat u ons kunt doen.
1: Bedankt voor de gelegenheid dat we 2 weken lang.
2: Zijn
1: we
2: zo voluntar.
1: Kunnen luisteren volgens
2: je wil.
1: Blijf met ons.
2: Quieros.
1: Leid ons.
2: Bendiciona nos.
1: Zegen ons.
2: Dat was onze zon.
1: Is ons gebed.
2: In naam van de Goede Naam.
1: In de naam boven alle namen. In
2: naam van de Jezus.
1: De naam van Jezus.
2: Pensei que eu tenho que tomar um tenê e que topava o deixê.
1: Guarda
2: o nosso cara!
1: Você
2: me quer tocar.
4: salvación.
5: Vanavond biedt God uw redding aan.
4: Camino botar que nos vamos cabez.
5: Waar je bent, buig je hoofd.
4: Señor, no está claro.
5: Heren, wij zijn gereed.
4: Papi amor, Señor.
5: Spreek, Heren.
4: Papi con nos.
5: Spreek tot ons.
4: Inspira.
5: Inspireer.
4: Ilumina.
5: Verlicht.
4: Pero sálvanos, Señor.
5: Maar red ons, Heren.
4: Nos arrece en Cristo Jesús.
5: We bidden dit in Christus Jezus.
4: Ora con Bijbel, temo ya venoci, amita e Dios di tur tempo.
5: Het onderwerp van vandaag, ik ben de God van alle tijden. Wanneer de Bijbel citeert, dat God gezegd heeft,
4: Amita,
5: ik ben,
4: dan
5: is het omdat God de enige wezen is die deze titel mag gebruiken. Hij alleen kan zeggen, ik ben. Want hij is de absolute God.
4: Dios te único apreciado dan.
5: God is de enige, mijn geliefde. Die kan zeggen, ik ben.
4: Dios no solamente da una vida,
5: God geeft niet alleen maar leven.
4: Pero Dios te único ser que tiene vida dentro de su mes.
5: Maar God heeft leven in zichzelf.
4: Vida.
5: U en ik hebben leven ontvangen.
4: Pero Dios tiene vida dentro de su mes.
5: Maar God heeft het leven in zich.
4: Te único que por visa a mitad.
5: Daarom is hij de enige die kan zeggen, ik ben.
4: Por ejemplo, de Isaías 45:5 te visa.
5: Bijvoorbeeld in Isaías 45.
4: Oké, okay. Amita, Señor, y no ti ningún otro fuera de mí.
5: Ik ben de Heer en er is geen ander buiten mij.
4: Hermano, imaginaba con Dios pronuncie eso aquí.
5: Kan je voorstellen hoe God dit uitspreekt?
4: Dios te visaba con esta, Señor.
5: God zegt jou, ik ben de
4: Ando
5: Heer.
4: Ando fuera de je, no ti ni otro.
5: En buiten hem is er geen ander.
4: Con otra palabra, Dios te visaba con topo otro Dios.
5: Met andere woorden, God heeft geen andere God gezien.
4: No tiene competencia.
5: Er is geen competentie.
4: O sea, es el único Dios.
5: Want hij is de enige God.
4: Déjame eso en Isaías capítulo 46.
5: In dezelfde, in de hoofdstuk 46 van Jesaja, vers 9.
4: Dit is een parte speciale, het visa, no tiene otro Dios.
5: Er staat, ik ben geen andere God.
4: Dios te visa, es el único.
5: God zegt dat hij de enige is.
4: Que ven, Dios que creó turcos.
5: God die alles geschapen
4: turende,
5: heeft. Alle mensen, die zegt dit tot ons. Dat God
4: de enige
5: de enige is.
4: No tiene más Dios, hermano.
5: Er is geen andere God.
4: Aunque no está de un mundo, no está vivo ahora aquí.
5: Ook al weten we in de wereld waarin wij nu leven,
4: tiene tanto Dios que gente crea.
5: Zijn er zoveel goden die mensen gemaakt
4: hebben.
5: En soms vraag je jezelf af, zijn we goed bezig?
4: Die illustratie.
5: Een illustratie.
4: Je zegt
5: dat de schrijvers van de Bijbel, wanneer ze de Bijbel schrijven, en ze moeten de naam van God schrijven, ze leggen hun pen neer, dus ze gaan de naam van God schrijven, ze leggen hun pen neer, ze gaan zich wassen, ze kleden een speciale kleed. Ze komen dan terug. Ze knielen neer. Ze beleiden hun zonden. En met gebed. Met eerbied. Schrijven ze de naam van God. De traditie zegt, ze gebruiken een hand die ze normaal gesproken niet gebruiken. Dus als ze rechtshandig zijn, trainen ze om met hun linkerhand de naam van God te schrijven.
4: Begrijp
5: wat ik probeer uit te leggen vanavond. Het is geen grap.
4: Dios tiene un corazón de bati.
5: God laat ons hart kloppen.
4: Si Dios stop,
5: als God het stopt, hoeft hij geen rekenschap
4: te geven.
5: Weet je wat de dochter zegt? Natuurlijke dood. Degene die onze gedachten kent. Degene die gekozen heeft wanneer je geboren werd. Degene die zegt, het is nu afgelopen.
4: Het
5: moment om te gaan is gekomen. Er is geen ziekte, geen dokter, geen operatie om je in leven te houden. Want één ding is zeker. Alles wat een begindatum heeft, heeft ook een einddatum.
4: Ik weet dat je
5: eindantum nog niet is gekomen, anders was je hier niet. Maar je weet ook niet hoeveel tijd er over is. Eén ding weten wij.
4: Ahorita dia de salvação.
5: Nu is de dag van redding.
4: Ahorita é tempo.
5: Nu is de tijd.
4: Querido irmão,
5: geliefde broers
4: Dios
5: en zusters.
4: Nos realizar,
5: God wil dat wij realiseren.
4: Dios te único,
5: dat God de enige is.
4: Nos vivo.
5: Die ons levend houdt.
4: Laat
5: me in het papiament zeggen. Want
4: Romanen, Dios está el único que tiene nos vivo.
5: God is de enige die ons levend houdt.
4: Quizás vos no te gusta Dios.
5: Misschien hou je niet van God.
4: Quizás vos no quieres atender con Dios.
5: Misschien wil je niets te maken hebben
4: bon
5: met God. Je hebt geen weg
4: pero
5: met hem.
4: Viva,
5: maar om te leven
4: bon Dios.
5: Heb je God nodig.
4: Amen.
5: Amen.
4: Rosea también fe Dios so.
5: De levensadem komt van God alleen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Amen.
5: Geliefde broers en zusters.
4: Nos podemos realizar.
5: Wij moeten ons realiseren.
4: Que el mundo, por ejemplo, de Romano,
5: dat in de wereld van bijvoorbeeld de Romeinen.
4: Tem 20 Dios.
5: Zijn er 20 goden.
4: De mundo griego, menko,
5: in de Grieken, bij de Grieken 20. Hetzelfde. 20.
4: O que diferencia?
5: Wat is het verschil?
4: E 20 nae, 40 nae, tot ene tranan.
5: De 20 of de 40 mensen hebben ze gemaakt. De mens heeft het gemaakt en noemt het een God. Weet je wat droevig is? Deze God kan zichzelf niet eens helpen. Wanneer hij de kast heeft, moet je het zelf gaan halen. Als zijn hand gebroken is, moet je het zelf weer opplakken. Hij kan je niet helpen. Mensen gaan naar de winkel en kopen een andere. Want die andere was waarschijnlijk niet goed. Geen enkele is goed. Want degene die goed is, woont in de hemel. Amen. Hij is de enige die echt God is. En wij moeten dit begrijpen. God is de omnipotente God. Een God die niet verandert. Hij kan ook niet veranderen. God kan niet liegen.
4: Dios no por ninga su mens.
5: God kan zichzelf niet verloochenen.
4: Dios no por guardo engaña.
5: God kan niet voorgelogen
4: bono
5: worden.
4: Por ganha Dios.
5: Je kan God niet voorliegen.
4: Bono por.
5: Je kan het niet.
4: Por bego bo pensa,
5: want voordat
4: Dios
5: je dat bedenkt,
4: pensa.
5: Weet God wat je zal denken.
4: Pense,
5: wanneer je het bedacht hebt,
4: Dios
5: weet God wat je gaat doen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Que mi hermana está, es Dios sí.
5: En dit is de God die ons vandaag roept tot het eeuwige leven. God neemt zijn woorden nooit terug. Wat hij uitgeeft, neemt hij nooit
4: terug.
5: Als het woord terugkomt, is het omdat het in de vervulling is gegaan.
4: Dios conoce el fin voor de comenzamiento.
5: God kent het einde vanaf het begin.
4: Hermano, Dios es único.
5: God is de enige.
4: Puta santo,
5: die heilig is.
4: Justo,
5: rechtvaardig.
4: Y bon.
5: En goed.
4: En
5: dit herhaal ik, want dat hebben ze
4: Romano,
5: niet gehoord.
4: Dios único, que está santo,
5: God is de enige die heilig
4: justo,
5: is, rechtvaardig
4: bon.
5: En goed.
4: Neem hier, Romano, wat ik
5: laat me de hand zien als je dat
4: Dios
5: gelooft.
4: Gloria,
5: geprezen zij de Heer.
4: Ayer,
5: hij was er gisteren.
4: Awe,
5: hij is er vandaag.
4: Mañan.
5: En hij zal er morgen ook
4: Romano,
5: zijn.
4: Ayer,
5: wij waren er gisteren.
4: No está awe.
5: We zijn er vandaag.
4: Mañan
5: en morgen is een ander verhaal.
4: Porta.
5: Misschien.
4: Quem está seguro, seguro, seguro, seguro, seguro, seguro que tem Mañan.
5: Wie is zeker, er zeker van dat je er morgen bent?
4: Samira?
5: Zie je wel?
4: Dios sí te llama.
5: God is er morgen wel.
4: 100%. 100%.
5: Dat is het verschil.
4: Vamos a Genesis.
5: Laten we gaan naar Genesis.
4: Genesis capítulo 1.
5: Genesis hoofdstuk 1.
4: Nos va a tratar el capítulo aquí.
5: We gaan het in we gaan de komende week over dit hoofdstuk. We gaan hier omheen draaien, we gaan niet ver weg.
4: Pero tiene una pregunta,
5: maar er is een vraag.
4: Que te word repeti,
5: wat herhaald wordt.
4: Y opiene, que te repeti, no te pensa.
5: En vele mensen die het herhalen denken niet na.
4: El es un tradición.
5: Het is een traditie geworden.
4: Algún persona es un trauma.
5: Voor sommige mensen is het een trauma.
4: Algún persona te presenta, hace pregunta orgullosamente.
5: Sommige mensen stellen die vraag omdat ze er trots op zijn. Luister wat de vraag is.
4: Si Dios,
5: als God
4: está responsable.
5: Verantwoordelijk
4: is.
5: Zoals er wordt gezegd en gepredikt.
4: Die komt niet als een tanto desaster.
5: Waarom is er zoveel misère?
4: Als een tanto problema.
5: Zoveel problemen.
4: Temblornen.
5: Aardbevingen.
4: Tanto personen aan desamparade in ons mundo.
5: Zoveel mensen die verdwaald zijn in onze wereld.
4: Si Dios así na bom maneira pastor ta predicar.
5: Als God zo goed is zoals de dominee.
4: Die komt niet así na tanto dolor.
5: Waarom is er zoveel pijn?
4: Algumas estão dizendo que orgulhosamente.
5: Mensen zeggen dit.
4: Contestami no.
5: Geef me antwoord.
4: Si Dios así na bom.
5: Als God zo goed is,
4: maneira você está visa,
5: zoals jullie dat zeggen,
4: die kon,
5: waarom?
4: En not acaba com tur pobreza,
5: doet hij niet af van alle armoede,
4: miséria,
5: alle misère,
4: que tem de nosso mundo
5: die er in onze wereld zijn vandaag.
4: Miren, die persona está de lente, visa, que
5: er zijn
4: aqui.
5: Mensen die leunen op deze vraag.
4: E legal, isso, você, quanto ateo, hein, não, não quer dizer Deus, anance.
5: Maar laat me je zeggen, weet je hoeveel atheïsten zijn geboren uit deze vraagstelling? Sommigen zeggen je het niet
4: eens. Wacht
5: even, geef antwoord. En dan komen ze met deze vraag. Sommige mensen voelen zich goed, maar als je God kent, is het anders. De vader slaapt naast zijn vrouw. Zijn kinderen zijn uitgegaan. En rond 2:00 in de ochtend. Rinkelt de telefoon. Wanneer hij opstaat en hij neemt zijn telefoon. Zegt de stem aan de andere kant tegen hem.
4: Meneer, bonocci, disculpa.
5: Meneer, goedenavond, verontschuldig mij.
4: Meneer, de tata di tali tal.
5: Is meneer de vader van die en die?
4: Si, mi de tata di tali tal.
5: Ja, ik ben de vader van die en die.
4: Meneer, por mi hospital mas lie possible.
5: Meneer, kunt u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen?
4: Kiko passa mi u?
5: Wat is met mijn kind gebeurd?
4: Meneer, por mi hospital, por
5: meneer
4: favor.
5: Kunt u naar het ziekenhuis komen alsjeblieft?
4: Je
5: weet wanneer hoe deze dingen gaan vroeg in de ochtend. Je kind gaat weg van
4: hospital
5: huis. En het ziekenhuis belt jou. En zegt je als dit je kind is, kom zo snel mogelijk.
4: Imaginami, Roman.
5: Stel je voor.
4: Que boanha, bota, visti.
5: Wat je krijgt, dat kleed je, daar kleed je
4: mee. Roman, é UTI, que pouco rodou, chama, tá mandando 300 km mês.
5: Als die auto 200 km kan rijden, ga je 300. Want je wil daar aankomen.
4: Porque alcançar.
5: Je wil daar zijn.
4: Roman, ele disse que essa bang.
5: Hij zegt tegen zijn vrouw, ga.
4: É que essa auto na Japão, mas neta tava sentando de chance, visti, panha.
5: Niet eens de kans om zich
4: om te kleden. Clips, vindt daar de banda, na gita, clips, dat banda, tá louco, mas neta tá.
5: De rollers hangen daar ergens, en zo als ze is,
4: gaat
5: ze rijden alle korte wegen zodat ze kunnen aankomen. Aangekomen in het ziekenhuis. Gemeld, ik ben de vader van die. De dochter wacht op u, meneer. Ze worden gebracht naar het kantoor van de dochter. Ze komen daar en ze zitten. Niemand daar. Waarom roepen ze ons? Je wordt angstig, want je wil weten.
4: Finalmente, dokter, chega.
5: Uiteindelijk komt de dokter.
4: Tranquilamente.
5: Heel rustig.
4: De
5: vader
4: die
5: schudt met zijn benen van.
4: Nervio.
5: Zenuwen.
4: De vrouw
5: wil niet eens horen wat ze moet horen.
4: De dokter die zit.
5: De dokter die zit.
4: Tranquilamente.
5: Hij opent rustig zijn file.
4: Meneer, bent u de vader
5: van die?
4: Si, dokter. Que passe?
5: Ja, dokter. Wat is gebeurd?
4: Tranquilo, meneer.
5: Rustig, meneer.
4: Eén
5: vraag.
4: Meneer, zou je zo bebe alcohol?
5: Drinkt meneer zo'n alcohol? Wat?
4: Nou, dokter.
5: Nee, dokter.
4: Mijn jongste bebe.
5: Mijn kind drinkt niet.
4: Je zult mij mijn ding.
5: 18 jaar is hij oud.
4: Meneer, is zeker?
5: Meneer, weet u dat zeker?
4: Dokter, meneer, zeg je dokter, kemen?
5: Dokter, ik weet niet wat u bedoelt.
4: Per mij, je nooit bebe, nooit bebe.
5: Mijn kind drinkt niet, wij drinken niet.
4: Senora?
5: Mevrouw?
4: Hebt
5: u misschien informatie of uw kind drinkt?
4: No.
5: Nee.
4: Bom, água sim, é costa limonada, missa.
5: Pero
4: alcohol, não, estou falando de alcohol
5: puro. Nee, we hebben het over puur alcohol.
4: Die kon, dokter.
5: Waarom, dokter?
4: Pastor, senhora.
5: Want, mevrouw?
4: Senhor, se eu estava tá.
5: Uw zoon?
4: Completamente bouw de alcohol.
5: Was onder invloed van alcohol.
4: Overdosis op grande de alcohol. Een overdosis.
5: een overdosis van aan alcohol.
6: Personen die auto.
5: Zo waren vier mensen in de auto. Twee dames en twee jongens.
6: Y tú fallece.
5: En alle zijn overleden.
6: Nos disculpa.
5: Onze verontschuldiging.
6: Nos
5: we hebben alles gedaan.
6: Per el motivo de alcohol,
5: maar door de alcohol.
6: Alcanzar
5: konden we hun niet reanimeren.
6: Demasiado alcohol.
5: Heel veel alcohol.
6: Impossible. No.
5: Mogelijk. Nee, nee.
6: Dat is de realiteit, meneer.
5: Maar dat is de realiteit.
6: Yo estaba queriendo un millón de alcohol, me te maté. Yo estaba queriendo un millón de alcohol, me te maté.
5: Als ik weet wie hem alcohol heeft gegeven, maak ik hem dood.
6: Meneer Turin de Muri.
5: Meneer, allemaal zijn dood.
6: Jesus, ik kom tot daar.
5: Hoe is het mogelijk?
6: Een man heeft een jongen desesperadamente.
5: Deze man heeft wanhopig gehuild.
6: Dat moet ik weer.
5: Dokter, kan ik hem zien?
6: Bang, oké, okay, bang.
5: Oké.
6: Okay. And by the way.
5: Oh, you, trouwens.
6: Él escribe un carta.
5: Hij heeft een brief geschreven.
6: Promé, con alguna palabra, net promé que fallece.
5: Met enkele woorden, net voordat hij stierf. Ze omhelzen elkaar en ze gaan. De dokter zegt, hier is de brief. Hij kijkt naar zijn kind. Helemaal misvormd. Een vreselijke ongeluk. Opent de brief en kijkt naar zijn kind. Tranen in de ogen, kan niet zo goed zien. En in de brief staat geschreven.
6: Tata,
5: vader.
6: Norabie komi.
5: Word niet boos op mij.
6: Nos via un bote di whisky di tata.
5: We hebben een fles whisky van vader geleend.
6: Huh?
5: Die in de kast was.
6: Porque pensamos que Dios está malo?
5: Wil je me zeggen dat God slecht is?
6: Porque pensamos que Dios está permitiendo?
5: Wil je me zeggen dat God dit heeft toegestaan?
6: No, Roman. Dios es Dios de bondad, amen.
5: God is een God van goedheid.
6: Dios que te marca diferencia.
5: Een God die het verschil maakt.
6: El propio tata.
5: De eigen vader.
6: El admite que te mate persone.
5: Hij belooft dat hij die persoon zal doden.
6: Pues en por favor.
5: Want hij had niet verwacht. Dat de beste voorbeeld die hij zijn kind gaf.
6: Alcohol.
5: Was alcohol drinken.
6: El así que voy a
5: hij heeft je voorbeeld gevolgd.
6: Hij
5: heeft gedaan zoals je hem altijd hebt geleerd. Maar jammer genoeg is hij gegaan. God geeft ons de beste voorbeeld. God is niet degene die de wereld vult met ellende. Alle ellende die in de wereld is vandaag. Wij zelf zorgen daarvoor.
6: Genesis,
5: zoals ik u dat zeg.
6: We lezen vers 1 tot 5, maar je hoeft zeer leven.
5: We lezen vers 1 tot 5.
6: Maar wat ik deed aan, wat ik mira, wat ik volg me.
5: Je volgt me vanuit je Bijbel.
6: Vers 1 tot 5, in het principe Dios crea cielo y tierra.
5: In het begin schiep God de hemel en de aarde.
6: Que me romano, Dios te sun qua crea.
5: Dus God is degene die heeft geschapen.
6: Dios prácticamente no tiene que identificar su mes.
5: God hoeft zichzelf praktisch niet te identificeren.
6: Simplemente está así.
5: Hij doet het gewoon.
6: Y él avisa nos.
5: Hij heeft ons gezegd.
6: Dios ha creado cielo y tierra.
5: God heeft de hemel en de aarde geschapen.
6: Entonces, versículo 2.
5: En vers 2.
6: Y tierra estaba tata sin forma y vacía y estaba en oscuridad.
5: De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed.
6: Dios es único ser.
5: God is het enige wezen.
6: Que toma algo que está desfigurado.
5: Die iets kan nemen dat misvormd is.
6: Sin forma.
5: Zonder vorm.
6: Vacío.
5: Leeg.
6: Hasta oscuro, man. Zelfs
5: donker, zwart.
6: Y trae una transformación,
5: en hij brengt een verandering in.
6: El único que puede hacer.
5: De enige die dat kan doen.
6: Pero el ser humano está net contrario.
5: De mens is het tegenovergestelde.
6: El ser humano está con cosas que está bon.
5: De mens neemt iets dat goed
6: está,
5: is.
6: Está deformé.
5: En die misvormt
6: está desfiguré.
5: Die maakt het.
6: Está oscur.
5: Het misvormt het en maakt het heel zwart.
6: Y te envía hasta mate.
5: En maakt het zelfs dood.
6: Dios net contrario,
5: God is het tegenovergestelde.
6: Dios lo que no te sirve,
5: God neemt hetgeen dat niet voor nergens goed
6: es,
5: is.
6: Algo admirable,
5: en hij maakt het tot iets wonderbaarlijks. Amen.
6: Amen. Dios, man.
5: Dat is God.
6: Si no es para que tú,
5: als we even stilstaan.
6: De
5: Bijbel zegt en de geest van God zweefde over de wateren.
6: Romana, dos versículos aquí, so,
5: deze twee teksten alleen.
6: No está baixa bol.
5: We halen ze neer.
6: E alegación satánico.
5: De satanische leugens.
6: Que Dios vino de evolución,
5: dat God door evolutie is ontstaan.
6: Of de Big Bang.
5: Of door de Big Bang.
6: Bang Big, misa,
5: of Bang Big, ik weet niet welke volgorde.
6: Roman Dios ha creia. Amen.
5: God heeft geschapen.
6: Dus algum dia,
5: soms.
6: Dat parece que Deus nos convence.
5: Lijkt het alsof God ons ervan moet overtuigen.
6: Que hij creia.
5: Dat hij geschapen heeft.
6: Pero manen, maar broeders,
5: het is goed dat wij realiseren.
6: Big Bang.
5: Dat de Big Bang.
6: Dat een explosion.
5: Is een explosie.
6: En toen die oude explosion je toen een lugar.
5: En ze zeiden toen de explosie plaatsvond.
6: Aparece un mundo.
5: Ontstond er een wereld.
6: Manere saki.
5: Zoals deze.
6: Con nubia.
5: Met wolken.
6: Con agua.
5: En water.
6: Con beach.
5: En de beach.
6: Van serieus hier, man.
5: Laten we serieus zijn.
6: Goed te zien, hè?
5: Als het zo is.
6: Maar weer een sloperij, den banda naar je banda.
5: Nog een keer.
6: Maar weer een sloperij.
5: Heb ik een sloperij gezien hier achter?
6: Je hebt een dynamiet.
5: Ik neem dynamiet.
6: En toen ben je deze auto dan plama veel.
5: Wanneer ik kom bij die auto's die uit elkaar
6: liggen. Met zende dynamiet.
5: Dan laat, gooi het in de kerkhof van de auto's.
6: Mijn meester staat een Rolls Royce.
5: En er komt een Rolls Royce eruit.
6: Daarom heb je zo. Mister.
5: Ik zeg dat je het moet.
6: Se uma explosão por favor, o mundo maneça aqui.
5: Se uma explosão, se uma wereld a deze kan vormen. Laten we serieus zijn. Mensen geloven dit en weigeren wat er in de Bijbel staat. De duivel geeft deze dingen voor om mensen te vernietigen. Je moet begrijpen. God is degene die geschapen heeft. De duivel kan niet scheppen. De enige manier om mensen voor te liegen is om te falsificeren.
6: Wat denk je?
5: Kunt u mij volgen? Iemand geeft je 200 euro valse euro's.
6: Sí. 2000 euro falso.
5: 2000 valse euro's.
6: Papel.
5: Om te pinnen. Papier. Niemand kan het zien. Weet je waarom het niet is?
6: Want 2000 euro originaal.
5: Er is
6: si dat niet is, dan falsifique. Oh, sorry.
5: Er bestaat geen 2000 papier geld.
6: Aha. Si dat in
5: als het er was,
6: la
5: dan hadden ze het gefalsificeerd.
6: Pero como que no ting,
5: maar omdat het er niet is,
6: bon falsificador nan ta,
5: hoe goed je ook kan vervalsen,
6: nan no pasie,
5: ze kunnen het niet maken.
6: Nan dat dele ta na mes.
5: Want ze verraden zichzelf.
6: Falsificación,
5: vervalsing
6: dat simplemente is imitar,
5: imiteren
6: lo que original,
5: wat origineel
6: of
5: is.
6: Lo que correcto, Roman.
5: Of wat van oorsprong is.
6: Want Dios es un creador tan original.
5: God is degene die van oorsprong heeft geschapen.
6: Dios es un creador tan correcto.
5: God heeft het juiste geschapen.
6: Het kost dan bon.
5: Het goede.
6: Diablo no por crea.
5: De duivel kan niet scheppen.
6: When die
5: iemand zei.
6: Diablo be creende.
5: De duivel ging mensen scheppen.
6: En hij creëert een macaco.
5: En hij heeft een aap geschapen.
6: Oh, well, like
5: laat me je vertellen.
6: Onchi diabel.
5: Oh.
6: Antje Diabel, zie. Dat is een naam. Antje, dat is een oom duivel.
5: Oké, oom duivel.
6: No po creë, niet makako.
5: Kan niet eens een aap
6: scheppen,
5: om dan laat staan een mens.
6: Sí, no? Sorry. Oké. Okay. Que me, Roman, nos me se realizar.
5: Broeders en zusters, wij moeten ons realiseren.
6: We vinden dagen hoe Satanas ding.
5: Dat de uitdaging die de Satan heeft, of de voorsprong dat de Satan heeft.
6: Que te falsifica.
5: Dat hij vervalst.
6: En lo que falsifica.
5: Hetgeen dat hij wil vervalsen.
6: Está haciendo casi mismo cosa.
5: Hij doet het bijna hetzelfde.
6: Como no puede diferenciar cuatro cuatro.
5: Dat je het onderscheid moeilijk kan maken.
6: Y único manera para lograr eso.
5: Het enige waar dat je kan behalen.
6: Todo vos estudia lo que es original.
5: Wanneer je het originele bestudeert.
6: Si no jamás nunca.
5: Dus nooit en te nimmer.
6: Bueno, por ahí diferencia.
5: Zal je nooit het verschil ontdekken.
6: De lo que nosotros presentamos dos semanas aquí.
5: Wat we deze twee weken gaan presenteren.
6: Lo que es original, Roman.
5: Is het origineel.
6: Pero manera Roman Janine Abisa.
5: Zoals zuster Janine zei.
6: Ah, wat ik was is koken wat ik er is, Jefnaro.
5: Jij moet de keuze maken of je het gelooft of niet.
6: Pues así es lo que Dios hace.
5: Dat is wat God doet.
6: Dios está facilitando su información.
5: God geeft onze informatie.
6: Entonces la Roman para nos juzga si no está quiere si of no.
5: En hij laat het aan ons over of wij het geloven.
6: Pero
5: of
6: ons realizar, Roman.
5: Maar het is goed dat wij ons realiseren.
6: Ja, dat is mes un formula.
5: Dat de duivel dezelfde formule
6: solamente
5: gebruikt.
6: Falsifica.
5: Alleen maar vervalst.
6: Bori para?
5: Als u het opmerkt.
6: Que evolución, no?
5: Dat de evolutie.
6: Talgo botin quiere.
5: Iets is dat je moet geloven.
6: So, te hago probé.
5: En tot nu toe kunnen ze het niet bewijzen. Ik kan je heel veel bewijzen over de schepping. Je hoeft niet ver te gaan. Neem je spiegel en kijk naar jezelf. Je bent niet per toeval.
6: Je
5: bent zoals God wilde dat je
6: het zou zijn.
5: Soms ben je niet blij met jezelf. En dat kan ik
6: begrijpen.
5: Soms ben je spitse neus als Michael Jackson.
6: Je wil een Chinees ogen.
5: Je wil een flat
6: haar
5: Maar jammer genoeg.
6: Nos que toco oscur.
5: Hebben we allemaal een donkere huidskleur.
6: Het type die in de niche die wanneer garage auto. Pero para en jairo, para en jairo.
5: Autogarage.
6: Hoop je hier, Roman.
5: Heel veel lucht.
6: Es un spet, para frío afo. Wat die

0: Nandi, Dios está bon, ni cuenta que le tanto cosa malo.
1: Als God goed is, waarom creëert hij zoveel slechte dingen?
0: Bijbel dice nosotros, hermano, Dios dice la que tiene luz.
1: De Bijbel zegt, en God zei dat er licht moet zijn.
0: Hermanan, y luz sabin.
1: En er was licht.
0: Pero Dios tiene un misi.
1: God hoefde niets te
0: Dios
1: aan te raken.
0: Ordu,
1: God geeft de opdracht.
0: Y luz aparecer,
1: en
0: man.
1: Het licht verschijnt.
0: Wat que poder.
1: Kijk naar die kracht.
0: Sea luz.
1: Er zij licht.
0: Hermano, luz sabin.
1: En er kwam licht.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nos un sadi onda.
1: We weten niet waar vandaan.
0: Pero nos un boninga que te.
1: Maar we kunnen niet ontkennen dat het er
0: is.
1: Het is er.
0: O tiempo de principio de onde luz sabin.
1: Er zijn mensen die zeggen waar
0: komt het vandaan. Lo más
1: importante
0: es saber dónde luz sabin.
1: Het maakt niet uit of om te weten waar het licht vandaan komt.
0: Sabemos que Dios ha traído. Amen.
1: We weten dat God het heeft gebracht.
0: Aha. Que me hermanan.
1: Bij broeders en zusters.
0: Thomas Edison.
1: De man die dit licht heeft veroorzaakt. Deze man heeft geprobeerd.
0: 1999.
1: Ik heb hem van tevoren gezegd. Hey. Geen getallen.
0: Oké. Okay. 1999.
1: Ja, zeg het
0: okay. Nog een keer. Via la purba romana.
1: Zoveel keren heeft hij het geprobeerd.
0: Na die 2000 jaar, 2000.
1: Zoveelste keer.
0: Roma, e ora e ela logra pone e bombio sende corra.
1: En toen is het hem gelukt dat het, hoe zeg je, de gloeilamp ging branden.
0: Aha. Su.
1: Wolfram.
0: Dabon. Su ayudante.
1: Zijn assistent.
0: Ora que tá tem 500 biata bai, urbando.
1: Toen hij 500 keer ging.
0: E dune bro, de qua quinta be fugir, tá bai
1: lagavo. Dit gaat niet werken. Ik ga je achterlaten.
0: Pero,
1: maar hij ging door.
0: Finalmente la logré.
1: Uiteindelijk behaalde hij
0: perseverancia.
1: Zijn doel. Volhouden.
0: Determinación.
1: Vastbeslotenheid.
0: Insistí.
1: Blijven vasthouden.
0: Maar que Dios que va a comprender,
1: dat is wat God wil dat je begrijpt.
0: Quizás no plane para vivir mañana.
1: Misschien ben je niet van plan om morgen
0: pero
1: te
0: si
1: komen.
0: Dios,
1: maar als je God wil begrijpen.
0: Y si porque alcanzar salvación,
1: en als je redding wil behalen.
0: Determina para botar aquí de mañana noche.
1: Wees vastbesloten om morgen hier te zijn.
0: Pues Dios tiene que saber.
1: Want God heeft iets op jou te vertellen.
0: Finalmente ahora que un reportero dan a llega.
1: Uiteindelijk wanneer de reporters komen.
0: Televisión abin.
1: De televisie kwam er.
0: Na abin para un trele.
1: Ze vroegen hem.
0: Pero va a fallar 1999.
1: Maar je hebt zoveel keren gefaald.
0: Ik zeg no.
1: Hij zei nee.
0: Absoluut no.
1: Echt niet.
0: Dan die zei.
1: Ze zeiden ja.
0: Ik zeg no.
1: Hij zei nee.
0: Misa 1999 manier que no está haciendo.
1: Ik weet zoveel keren hoe ik het niet moest doen.
0: Que me hermano ahora como pinco no empezado pues va por va dos tres días con Dios.
1: Dus wanneer je 2-3 keren met God hebt geprobeerd.
0: Moet je zeggen nee,
1: wacht even.
0: A wak misa e candidati biai que no está funcionando.
1: Nu weet ik de hoeveelheid dat niet functioneert.
0: A wak is dit totalmente diferente.
1: En nu weet ik het verschil.
0: Y no sigo llegando, hermano.
1: En daar moeten we komen.
0: Dios empieza a ser luz.
1: God heeft gezegd er zij licht.
0: Hermano, para poder su palabra luz a tengo bien.
1: Door de kracht van zijn woord moest het licht komen.
0: Hermano, mi hora acaba llega.
1: Mijn tijd om te eindigen is aangebroken. En nu zijn we net opgewarmd. Kunt u me nog 10 minuten geven?
0: Nee, maar niet. Toen is dat goed, zijn 10 minuten was.
1: Gaan het zien van de mensen die 10 minuten geven. God zegen u.
0: Ken je aan die Romana?
1: Dus, met andere woorden.
0: Scuridad.
1: Duisternis.
0: Dat representeert.
1: Of
0: die relatie.
1: Of is staat in relatie
0: maldad tot y morto.
1: Het kwaad en de dood.
0: Pero, man, Dios tiene que decir, sea luz.
1: God moet zeggen, er zij licht.
0: Man, Dios un Dios de luz, amen.
1: God is een God van licht, amen.
0: Y ahora Dios acerca, camina, te escorta, mira, claro, mano.
1: Wanneer God dichterbij komt, wanneer duisternis is, wordt het licht.
0: Y Dios dice, si te puede promedir, ya promedia tarde y anoche te promedia.
1: En God zegt, het was de eerste dag. Avond geweest, morgen geweest, de eerste dag.
0: Que ver, man, record, Dios pone,
1: dus wat God geplaatst heeft,
0: escucha, bon. Un día, hermana.
1: Een dag.
0: Ta cambia.
1: Verandert.
0: Di a tardi.
1: Vanmiddag.
0: Pa mainta.
1: Naar de ochtend.
0: Di kom.
1: Waarom?
0: Pas un día tiene 2 horas cur.
1: Een dag heeft 12 uur duisternis.
0: Y 2 horas klaar.
1: En 12 uur
0: pas licht. Pas ora Dios se llega, estaba escur.
1: Toen God kwam, was het duister.
0: Y Dios se crea luz.
1: God creëerde het licht.
0: Scuridad siempre queda en el primer lugar.
1: Duisternis is op de eerste plaats.
0: Que mendi, ahora aquí.
1: Dus nu.
0: Ya no se tiene primer hora, nandi ya luna.
1: Zijn we in de eerste uren van
0: ora
1: maandag.
0: Solo bando. Wat denk je?
1: Kunt u mij volgen?
0: Pero qué diablo di?
1: Maar wat zegt de duivel?
0: No. Se camino.
1: Nee, bij mij niet.
0: A mitad de un día te cambia. Jesús sorge noche.
1: Ik zeg dat de dag 12 uur en daarna verandert.
0: Kiko te camino en usa.
1: Wat verandert weet niemand.
0: Het is donker
1: en het is donker.
0: Pero nada te cambia.
1: Maar niets verandert.
0: Según Dios lo hace, bon saque la cambia tampoco.

0: a tua dieta cambia, assim, rup, não, irmã, dieta cambia normal. Está assim, dieta cambia normal. Um, dois, e a dieta cambia, irmã, não está assim, irmã.
1: Isso é o verbo que está dito.
0: Pero nós aceptei, nós está querer coi.
1: Mas aceptaram e geloven.
0: Pero é original.
1: Mas é original.
0: O Deus de ora solo baja.
1: God zegt wanneer de zon ondergaat.
0: É bestia, na mesa do nabo sinal, nanta vai cas.
1: Geven de dieren het signaal, ze gaan naar huis.
0: Dia acaba.
1: De dag is voorbij.
0: Nanta sossega.
1: Ze gaan uitrusten.
0: Gara energia.
1: Energie.
0: Fortaleza.
1: Kracht.
0: Para usar e outro parte de dia.
1: Om de volgende deel van de dag te
0: gebruiken. Que ora solo sali manhã.
1: Maar wanneer de zon morgen opkomt.
0: Da último parte de dia que começa a oiro.
1: Dan is de volgende deel van de dag begonnen.
0: Pero amiga cambie.
1: Mensen hebben het veranderd. Mensen willen nog boos worden op je ook. Want ze zeggen je.
0: 12
1: uur in de nacht word ik jarig.
0: Ook al zijn 6 uur
1: geleden al geboren.
0: En
1: de zon is ondergaan. Zeggen ze zing niet voor mij. En omhelst me ook niet. Want ik ben nog niet jarig. Het is nog geen 12 uur. Wanneer het 12 uur is. Mag je me omhelzen.
0: 6 uur.
1: Je bent 6 uren later van je verjaardag. Het is zo diep
0: geanderd
1: dat zelfs bij de geboorte het een probleem is. Weet je hoe de wereld geworden is? Dit is het originele wat je presenteert. Het is makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren, maar het is de werkelijkheid. Want wanneer God geschapen heeft, waren er geen mensen. God heeft de mens als laatst gemaakt. Maar het patroon,
0: die skoor, ik klaar van daar die maïnta,
1: duister naar nacht en van dag naar nacht, gebeurde over al deze dagen.
0: Un detalle que Dios queda repetir.
1: En een detail die dat God steeds blijft herhalen.
0: Dat is Dios admira questa che estaba tan bon.
1: En God zag dat dit goed was.
0: Siete via Dios usa esa idea promesa
1: en Magromano. 7 keer heeft God dit gebruikt.
0: Ela pisa y esa que estaba tan bon.
1: Hij zegt en dit was goed.
0: Que me ponos comprender, hermano, que Dios pisa su claridad también provee que la crea solo.
1: Om te begrijpen, voordat God de zon maakte.
0: Pues que la claridad estaba parte de la presencia de Dios.
1: Het licht was een deel van God.
0: Dios se creó solo de 4 días.
1: God heeft de zon geschapen op de
0: 4e dag. Presente,
1: dus zijn lichtstraal was aanwezig.
0: Dios luz, romana,
1: doordat God licht is.
0: Oriega,
1: wanneer hij komt moet duisternis weggaan.
0: Es más,
1: nog een keer.
0: Oscuridad, romana,
1: met duisternis.
0: Luz, pues,
1: kan alleen maar licht verdrijven.
0: Mi pague luz, también.
1: Als ik het licht uitdoe komt de duisternis.
0: Pero mi pague luz, también, bay,
1: wanneer ik het licht aandoe moet duisternis weg.
0: Bom, pues, pague luz do purba, puxa, escuridá,
1: je kan het licht niet uitdoen en probeer om de duisternis uit te duwen.
0: Pa, pues, saque, bo, tengo sende luz.
1: Om de duisternis weg te duwen moet je het licht aandoen.
0: Que, hermana, ora Dios llegue, la crea espacio, pe, comisa, traja.
1: Toen God kwam creëerde hij de ruimte om te
0: beginnen
1: met
0: zijn werk. Luz.
1: Het eerste wat hij schiep was
0: Dios
1: licht.
0: Dios sigue nuestra historia. De 4 días Dios di, em te pone un solo.
1: God gaat door met zijn traject en de 4e dag zegt luna. Hij, ik zet een zon en een maan.
0: Mirwan, cada uno tiene un propósito.
1: Elk een had zijn doel.
0: Solo te brilla de día, romana.
1: De zon straalt op over de dag.
0: Entonces, luna te brilla a noche.
1: En de maan in de nacht.
0: Luna, romana, no brinca con solo a competir solo de día.
1: De maan kan niet strijden tegen de zon in de overdag.
0: Bobo, mire.
1: Je kan het zien.
0: Pero tengo que recordar que su claridad también de solo.
1: Maar hij moet blijven herinneren, zijn licht komt van de zon.
0: Botegumi?
1: Kunt u mij volgen?
0: Oh, romana, nou wat doe. Crea,
1: ze zijn geschapen
0: pa goberna,
1: om te heersen.
0: E dia,
1: de dag
0: e a noche.
1: En de nacht.
0: Que diabo di?
1: Wat zegt de duivel?
0: Ana, mita, sinang, producto de adoración.
1: Ik maak ze een product van aanbidding.
0: Pero, diabla, se ve, puñeta, adora solo.
1: De duivel heeft gemaakt dat mensen
0: nan
1: de zon
0: e creator di solo.
1: Ze aanbidden niet de schepper van sinan de zon.
0: E solo mes.
1: Maar ze aanbidden de zon zelf. Zie hoe ver mensen zijn gegaan.
0: Om
1: te kunnen begrijpen
0: hoe Dios está haciendo lo máximo.
1: Dat God het uiterste doet.
0: Para ayudarnos a comprender
1: om ons te helpen begrijpen
0: hoe Eta es único Dios de todo tiempo.
1: Dat Hij de enige God is van alle tijden. Weet je wat God
0: pijnt doet?
1: Wanneer Hij ziet dat mensen neerknielen en eer geven.
0: Veneración. Veneración, homenaje, sí.
1: Eer geven
0: na algo que la crea.
1: Aan iets dat hij geschapen heeft.
0: Y no na e.
1: En niet aan hem.
0: Imagina, Dios se siente,
1: kan je voorstellen hoe God zich voelt?
0: Maar
1: God geeft je de ruimte, want misschien is het onverschilligheid.
0: Per ora posata differente,
1: maar wanneer je het weet, is het anders.
0: De Bijbel zegt
1: meteen: God heeft opdracht gegeven.
0: Turcos conosco gustat ingusa.
1: Alles wat wij moesten weten.
0: Y Dios me dice, la creé espacio para mí.
1: God heeft eerst de ruimte gecreëerd.
0: Después Dios se llenó para mí.
1: En dan heeft hij het gevuld met Dios, vogels.
0: Dios creó la man para mí.
1: God heeft de zee geschapen.
0: Después él llenó piscina.
1: En dan
0: romana.
1: Gevuld met vissen.
0: Después Dios creó mundo.
1: God heeft de wereld geschapen.
0: Adel llenó vegetación
1: romana. En hij heeft het met vegetatie gevuld.
0: Dios creó Adam con Eva.
1: God heeft Adam en Eva gemaakt.
0: Adel Adam con Eva.
1: En hij zei tegen Adam en Eva.
0: Vaya ori multiplica.
1: Ga en vermenigvuldig je.
0: Y llena el mundo.
1: En vul de aarde.
0: Iemand diabla volte coi.
1: De duivel kon dit niet.
0: Dios dice, va y multiplica.
1: God zegt, ga en vermenigvuldig. Vul de aarde.
0: Cada you,
1: elk kind
0: tiene su mayor rang.
1: Heeft zijn ouder.
0: Cada hombre lo tiene su casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
0: De única manera de multiplicar. Cada hombre lo tiene su casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
0: Diablo tiene una vuelta coque.
1: De duivel zegt, je gaat dit omkeren.
0: Diablo tiene que
1: de duivel zegt, jullie gaan.
0: No, multiplicar.
1: Jullie vermenigvuldigen je. En dan ga je weg.
0: Es el problema que nos tiene ahora.
1: Dat is het probleem dat we nu hebben.
0: Om te begrijpen
1: waarom er zoveel problemen in de wereld
0: zijn.
1: Want niets wat God aan het begin gezegd heeft. De duivel heeft het niet bij rust gelaten. Als je niet gaat tot de Bijbel. Dat gezien wordt als het licht van God. Dan sterf je in je onwetendheid. Wanneer er staat dat God de mens op de vrijdag geschapen heeft. Hij zegt, laten we de mensen schapen naar onze beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
0: We hebben vele
1: dingen zoals God. We zijn geen God. We hebben neus, oor en ogen net als God. We kunnen nadenken. We kunnen herinneren. We kunnen ons verbeelden.
0: Want solamente Dios puede ser, amen.
1: Het enige God alleen kan dat
0: creëren, doen. Creëren ende.
1: Iemand scheppen.
0: Die popchir, man, die terren, die lodo.
1: Van klei.
0: Dat we nog arriba, Dios a forme.
1: Hetgeen waarop we lopen, God heeft het gebruik om te vormen.
0: DJ, en denk, popchir,
1: God heeft zijn levensadem geblazen in deze pop.
0: Miron,
1: in
0: popchir, miron, ser vivo.
1: En het werd een levende wezen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Niemand kan dat doen.
1: Geen enkele
0: dokter.
1: Geen enkele
0: specialist.
1: Geen enkele specialist.
0: Professor.
1: Geen enkele professor.
0: Solamente Dios por así.
1: Alleen God kan dat doen.
0: Un día él hacía, man.
1: Eén keer heeft hij het gedaan.
0: Voor die ende, Adam.
1: Van deze mens Adam.
0: Nostur.
1: Heeft hij ons allemaal eruit gekregen.
0: Wij nostur, ik denk zo sanger te koranten, verraad.
1: Wij allemaal hebben rood bloed, toch?
0: Die ene, ik denk, otro color sanger.
1: Heeft er iemand hier een andere kleur bloed?
0: Wij horen
1: allemaal tot één dezelfde God. Kunt u mij volgen? We zijn verdeeld over de wereld vanwege de
0: natiën.
1: Er is niemand op deze wereld zonder een hart.
0: 12
1: longen.
0: 8
1: voeten, dat gaat niet.
0: We moeten het zien als
1: iets dat niet goed is. Iets dat heel verkeerd is. Het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Moet ons doen realiseren.
0: Het valor dat God doet aan ons.
1: De waarde die God ons heeft gegeven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Iemand bent een kind.
1: Je bent niet gewoon zomaar iemand.
0: Bent
1: je bent niet iets.
0: Bent een ser, een creatura.
1: Je bent een wezen, een schepsel.
0: Carga e imagen y semejanza.
1: Die het beeld en gelijkenis
0: die
1: van God
0: Dios
1: draagt.
0: Todo poderoso,
1: van de almachtige God.
0: Quizás vos te consideras vos mismo una persona con demasiado valor.
1: Misschien zie je jezelf als iemand met minder waarde.
0: Pero para que tú sepas que Dios te mostraba cuánto valor vos tienes.
1: Maar sta even stil en God gaat je deze week laten zien hoeveel waarde je hebt.
0: Para que tú.
1: Sta even stil.
0: Nandi no sabe ni macaco.
1: Ze zeggen we stammen af van de aap.
0: Nee, mira man, je persoon ook zeker, zeker te parren. Ik weet niet, pastoor, amicia, ben niet macaco.
1: Laat me een hand zien van iemand die zegt, dominee, zeker, zeker weten kom ik van de aap.
0: Dan
1: kan ik met je bidden, we gaan naar achter bidden.
0: Dank je, Señor.
1: Dank u wel,
0: Heer.
1: Niemand hier gelooft
0: dat. Alleen
1: de ongelovigen geloven dit.
0: Maar bij dieren tuin die dat die macaco?
1: De dier, hè?
0: Maar bij dierentuin?
1: Ik ben naar de dierentuin geweest.
0: Dan Curaçao,
1: op Curaçao, dat, die hebben ze niet meer.
0: De
1: chimpansee bestudeert, die kijkt heel serieus.
0: En
1: ik kwam daar en ik zei, hoe
0: gaat het?
1: Hij gaf geen antwoord, hij bleef kijken. Ik zeg, ik wil je wat vragen. Hij zegt, wat?
0: Broeder.
1: Ik zei, broeder.
0: Om
1: mezelf ervan te overtuigen.
0: Quem passe outro? Abo passe, mami passe.
1: Op wie lijkt op elkaar? Lijkt ik op jou of lijkt jij op mij?
0: Para contestar, meu irmão.
1: Hij kon me geen antwoord geven.
0: Hij
1: bleef me serieus aankijken.
0: Daarna
1: stond hij op mijn
0: gymnasium.
1: Ik zeg, je moet weggaan, want je kan niet winnen.
0: Que meu irmão, está com o babinho de macaco.
1: Está
0: uma ofensa assim grande.
1: Om te accepteren dat je afstamt van een aap is een grote belediging.
0: Irmão, comece a pedir Deus perdão a ouvir.
1: En begin God nu al vergiffenis te vragen.
0: Se coste uma ofensa grande, irmão. É coste uma ofensa grande.
1: Dit is een grote belediging aan God.
0: Não sabe nem macaco, não, irmão. Sabe nem man poderoso.
1: We komen van de hand van de almachtige God.
0: Amen.
1: Amen. Hoeveel van ons geloven dat we uit Gods hand zijn
0: gekomen?
1: Laten we opstaan om te bidden.
0: Laten we bidden. Eterno Senhor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank voor momento
1: aqui. Bedankt voor dit moment.
0: Dank voor papi con noi, Signor.
1: Bedankt dat u tot ons hebt gesproken.
0: Nos comprende.
1: Bedankt dat u ons hebt doen begrijpen. Als we vandaag levend
0: nos
1: zijn.
0: Ta bati.
1: Ons hart klopt.
0: Nos pulmonen ta funciona.
1: Onze longen functioneren.
0: Ta danki nabo, Signor.
1: Dan is het dankzij u.
0: Abo ta siele possibile.
1: U maakt het mogelijk.
0: Signor, danki.
1: Heere, dank u wel.
0: Papi con noi sono noci.
1: Dat u tot ons wil spreken vanavond.
0: Nos sali fuori del lugar aqui, Signor.
1: We gaan weg van deze
0: Convenci.
1: Plaats. Overtuigd.
0: Conosci un creator.
1: Dat wij een schepper hebben.
0: Poderoso.
1: Een machtige.
0: Cusaturcos.
1: Die alles weet.
0: E cuporturcos.
1: En die alles kan.
0: Dan nos oration in nombre di Jesus.
1: In naam van Jezus.
0: Amen. Amen.
2: Eterno Signore, dank u voor otro dia.
1: Eeuwige Vader, dank u wel voor een nieuwe
2: dank
1: dag.
2: Dank u per essere nostra chinanco bon.
1: Bedankt dat u ons veilig hier
2: hebt gebracht.
1: Wij gaan zitten aan uw voeten, Heer.
2: Papi con noi, Signor.
1: Spreek tot ons, Heer.
2: Un tata da papi con su,
1: zoals een vader spreekt tot zijn kind.
2: Instruinos.
1: Instrueer ons.
2: E sacanos fuori del lugar aquí.
1: En breng ons weg uit deze plaats.
2: Que conviction.
1: Met de overtuiging.
2: Con nos ascolta voz di Dios.
1: Dat wij uw stem hebben gehoord.
2: Nostra pide in nome di Cristo.
1: Wij vragen dit in Jezus' naam.
2: Amen.
1: Amen.
2: Esperanza para Jesús.
1: Onze hoop is Christus Jezus.
2: No tiene otro camino.
1: Er is geen andere weg.
2: Misasi banota familia. Misasi banota.
1: Ik weet niet als het u is opgevallen.
2: Pero no se trata de canto un canto.
1: Maar wij proberen een lied te zingen.
2: Canto tema.
1: Een themalied.
2: Para donar esperanza.
1: Om u hoop te geven.
2: No sabe que el mundo ya no tiene hope esperanza.
1: We weten in deze wereld is er geen hoop.
2: Constante revoltando.
1: De dingen worden erger.
2: Pero por lo menos nos cubi aquí nan.
1: Maar op zijn minst wij die hier zijn.
2: Nos tabisa.
1: Wij zeggen.
2: Que den Jesús de esperanza.
1: Dat er in Jezus
2: Amen.
1: Hoop is. Amen.
2: Dice pues no bande bopa mi den Cristo de esperanza.
1: Zeg degene naast jou, in Christus is er hoop.
2: Un smile op cara, guarda un smile
1: en cara. Zet een glimlach op je gezicht.
2: Enige esperanza dat smile.
1: En iemand met hoop lacht.
2: Así está, en Cristo de esperanza.
1: Zo is het, in Christus is er hoop.
2: Ik
1: wil u welkom heten vanavond. En wij willen ook onze bezoekers via onze social media welkom heten. En ik moet u zeggen, God heeft mooie dingen voor u voorbereid. Maar aangezien je al hier bent, wil ik je ook uitnodigen voor morgen. Dat je al het mogelijke doet om er te zijn. Waarom? Want morgen is het onderwerp heel belangrijk. Ik heb je al gezegd, de thema's volgen elkaar op. Morgenavond is het onderwerp. Er is geen andere weg voor redding. Met andere woorden, als je van plan bent ziek te worden, bestraf je ziekte. En als je van plan bent te sterven, stel je dood uit. Tot na deze seminar. En als je echt moet sterven, sterf daarna. Maar deze dagen heeft God leven om jou te vertellen.
2: sabe seguro.
1: En het is, weet zeker
2: que botan el lugar correcto,
1: dat je op de juiste plaats
2: bent. Momento correcto.
1: Op het juiste Amen. Moment. Amen.
2: Ayer anoche nos trató un tema sumamente importante.
1: Gisteren hadden we een heel belangrijk onderwerp. De Bijbel laat ons zien dat er één God is.
2: Verdad o verdad.
1: Waar of waar?
2: Hoeveel
1: geloven dat er één God is?
2: Gloria a Dios.
1: Un Dios de Heer. Er is één God.
2: Ni otro.
1: Er is geen andere.
2: Misschien
1: zijn andere goden in de menselijke
2: gedachten.
1: Maar in werkelijkheid is er één God. En het is de schepper van alles. Hij is de God. Die doet. Die veroorzaakt dat mijn hart klopt. Dat onze longen functioneren. En ik moet u vertellen.
2: Zodat
1: wij het woord kunnen presenteren.
2: Un Dios.
1: Eén God.
2: Uno tiene dos, hermana.
1: Er is geen twee. Deze God heeft gisteravond gezegd in zijn woord dat hij geen andere God is tegengekomen. Mijn vraag is nu: heb je deze God ontmoet? Vanaf Sabbat zoekt hij jou. Zo is het gisteravond. Heeft de Bijbel laten zien dat God geïnteresseerd is in
2: mens.
1: God heeft ons geschapen. Dat wij op zijn minst het besluit kunnen nemen om de eeuwigheid met hem door te brengen.
2: Amen.
1: Amen. Ik ben nieuwsgierig, hoeveel van ons hebben het plan om voor altijd te leven met God? Laat me uw hand zien.
2: Amen.
1: Amen.
2: Quem não tinha plan ainda? Dan is estranho. Quem não tinha plan?
1: Wie heeft dat plan niet? Er is
2: niets vreemd aan.
1: Als je het plan nog niet hebt, we bidden met je, we praten met je. Want het is het waard. En we hebben gisteravond ook gezien dat God niet verantwoordelijk is. Niet voor de pijn. Niet voor het lijden. Niet voor de armen. Mensen met een miserabel leven. God is daar niet verantwoordelijk voor. En veel minder voor zonde en dood. God is een God van leven. Amen. Hij is een God die zorgt dat mensen constant leven. En dat mensen kunnen genieten van het leven. Maar jammer genoeg. Zijn er mensen die hun wegen kiezen. Dat wat ze zaaien. Dat ze het ook moeten oogsten. Maar dat valt niet onder God. Waarom? Want God is er. Om ons te informeren. Om ons te leren. Gisteravond hebben wij dat gezien. Weet je wie achter dit alles zit? Van pijn, van lijden, van zonde, van dood. De Bijbel heeft ons gisteren gezegd. Het is de duivel.
2: Diabel te sungo que mira nos miserabel.
1: De duivel wil ons ellendig zien.
2: Diabel te rabia riba nos.
1: De duivel is boos op ons.
2: En no que mira nos.
1: Hij wil ons niet zien.
2: Oh, bosadi con?
1: En weet je waarom?
2: Pastor, nos tiene imagen y semejanza de nos tata de
1: chef. Want wij hebben de beeld en gelijkenis van onze hemelse vader.
2: Awo door que empodal Dios.
1: Doordat hij God niet kan slaan.
2: Eta bati ami cubo.
1: Dan slaat hij jou en mij.
2: Pero ora Dios ta cubo, Roman.
1: Maar wanneer God met jou is.
2: Diabel tengo para mira.
1: Dan
2: amen.
1: Dan moet hij staan en kijken. Amen. Want hij kan je niet aanraken.
2: Lamentablemente.
1: Jammer genoeg.
2: Die opiende,
1: zijn er velen.
2: No con Dios.
1: Die niet met God, niet
2: Anto
1: met God te maken willen hebben.
2: Su coibati,
1: en zij worden zijn speelgoed.
2: Et as in ambide, in familie, in ambide,
1: hij maakt het leven van hun en hun familie ellendig.
2: Anto, dit is nos que papa cubo
1: en daar gaan we het vanavond over hebben.
2: Dios
1: wij zien dat God niet verantwoordelijk is.
2: Y no se con Dios, se
1: wij We hebben gezien hoe God alles geschapen heeft dat goed is. De eerste week.
2: Dios creó turcos con taboro.
1: God alles geschapen. Er is niemand die mij kan zeggen dat God iets slechts gemaakt heeft.
2: Turcos con Dios creó bon y bon de manera especial.
1: Alles wat God gemaakt had was goed en heel speciaal.
2: Sabira, no, Bijbel mostrarnos.
1: We hebben het gezien. De Bijbel heeft dat laten zien.
2: Y diablo te son cambiando costan, Romanos,
1: de
2: Satanás.
1: Duivel is degene die de dingen verandert.
2: Y ahora cambia costan.
1: En wanneer hij de dingen niet verandert, dan geloven mensen dat veel eerder dan wat God gezegd
2: heeft.
1: Bijvoorbeeld, we hebben gehad over dat hij de dag veranderd heeft van middag naar avond. De duivel heeft de mensen in de wereld ervan overtuigd dat een dag verandert midden in de nacht.
2: Christus.
1: Heel zielig. Niets veranderd.
2: Maar denk aan je keer is hij.
1: In de gedachten van mensen heeft hij hun dat doen geloven.
2: Ja,
1: hij heeft hun dat doen geloven. En ik moet u vertellen. Als je dit vanavond gelooft. Hef je handen niet op om niet, geen schaamte te krijgen. Maar ik zeg het je met liefde. Dat je God begrijpt. Als je gelooft dat een dag verandert
2: Jesus noche,
1: om 12 uur in de nacht volgens je horloge
2: momente,
1: je brein
2: dat de condition,
1: is dan in een conditie
2: querer, mentir,
1: om alle leugen te accepteren.
2: Querer, otro mentir,
1: je gelooft alle andere leugens. Met andere woorden. Als je gelooft dat de dag eindigt verandert bij 12 uur in de nacht. Ik geef je een horloge alleen om te kijken of het
2: verandert.
1: Jouw brein, mijn geliefde broeders en zusters.
2: Dat de een condition
1: is in een conditie. Om alle andere leugens te accepteren. Als ik je zeg dat de wereld plat is, dan geloof je mij.
2: Wat?
1: Zie je het wel?
2: Stel
1: je voor een platte wereld tussen de ronde zon en de ronde maan. En mensen gaan de discussie met je aan. Dat de wereld plat is. Maar als je bij de rand gaat, pas op dat je niet valt. Als de wereld plat is. Hoe kan je een dag tellen? Want dat de wereld moet draaien om zijn as moet hij rond zijn. Als het plat is kan het niet
2: ore
1: draaien.
2: Ore bota,
1: nog een keer.
2: Ore draai bou,
1: wanneer hij omdraait.
2: Turkos ko bou,
1: alles wat erop is valt om.
2: Maar
1: door de wereld rond is.
2: Het heeft
1: een zwaartekracht. En dan ook als zij ondersteboven, we weten het niet. Waarom? Want alles om ons heen is hetzelfde. Maar als ik het in mijn brein registreer dat de zon rond is,
2: luna ta rondo,
1: de maan is rond, hoe kan de maan dag in dag uit draaien om de aarde?
2: Con mundo de solo, de
1: hoe kan de wereld draaien om de zon?
2: De 360 dia.
1: In 360 dagen.
2: Que me Roman, maar mira, que enemigo ves en leo.
1: Om je te laten zien hoe ver de vijand is
2: gegaan.
1: Dat hij mensen kan overtuigen.
2: Con mundo de plat.
1: Dat de wereld plat is.
2: Y está en discusión últimamente.
1: Er zijn helaas discussies.
2: Pues algo de visado, verdad, mundo de plat.
1: Want ik zeg je dat ze zeggen hier dat de wereld plat is. Het is niets vreemds als mensen je zeggen dat je van een aap afstamt. Mensen zijn geëvolueerd vanuit apen. We hebben nog steeds geen aap zien evolueren. Ik heb
2: 60
1: zoveel jaar
2: geleden.
1: Ik heb geen aap gezien die een mens is geworden. Mijn oma en mijn moeder die hebben het ook niet gezien.
2: Ik denk dat de futuro ainda.
1: Het moet in de toekomst nog gaan gebeuren. Stel je voor. Welke aap zal een mens worden? Hoe heet die aap? Van wie is die familie? Laten we serieus zijn. En begrijpen. Dat de duivel de informatie manipuleert. Laten wij naar de Bijbel gaan.
2: Revelación capítulo 2.
1: Openbaring hoofdstuk 12. We gaan een platform neerzetten. Dat je God vanavond kan begrijpen.
2: Revelación capítulo 2, versículo 7,
1: Openbaring 12, ik lees vanaf vers 7.
2: E tava da tingueira de enxelo, Miguel e seu angelan tava da taça guerra contra o dragão. E o dragão e seu angelan tava da taça guerra.
1: E era com a oorlog em hemel, Michael e seus engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
2: Inan, versículo 8, inan, no prevalece, está o dragão e seu angelan, e não tava da lugar mais panang de enxelo.
1: Vers 8, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
2: Y el dragón awardo tira abou, e colebra de antiguidad. Quien de tawardo llama diabol y satanás, quien de ta ganha reinter mundo, y el awardo tira abou ribatera, y su angel awardo tira awardo con abou.
1: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus de Bijbel zegt ons hoe alles is begonnen. Wij waren er niet. Wat wij doen is geloven wat God gezegd heeft.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Wij moeten het alleen geloven. Want wij waren er niet. Maar we weten dat God waarheid spreekt.
2: Je palabra de Dios levanta.
1: En het woord van God presenteert de waarheid.
2: Het
1: is aan ons of wij het geloven of niet. Maar de oorlog begon in de hemel. In het huis van God. Daarboven. Een engel. Die niet tevreden was.
2: Lucifer.
1: Hij heet Lucifer. Een speciale engel. Hij zong voor God. In de ochtend, in de middag.
2: Dios creía angel con música de enje.
1: God schiep deze engel met muziek in zich.
2: Daba ta canta alto, tenor, basso, soprano, tu junto.
1: Hij zong alle tonen samen.
2: Tremendo angel.
1: Geweldig.
2: El meeste pira cantante.
1: Hij was de zanger.
2: El meeste presenteerde melodía.
1: En hij presenteerde de melodie.
2: Speciaal, hermano. Dios creía así de.
1: Heel speciaal. God heeft hem zo geschapen.
2: Pero dado momento.
1: Maar op een gegeven moment.
2: Angel que asinti.
1: Voelde deze engel.
2: Que Dios estaba dando no suficiente atención.
1: Dat God hem niet voldoende aandacht gaf.
2: Entonces su envidia.
1: En zijn nijd,
2: zijn
1: jaloezie, die begon. Vanuit zichzelf kwam dit naar voren. Er was geen enkel ander wezen in de hemel om het voorbeeld over te nemen. Maar hij begon jaloers te worden op Michael. We weten, Michael is Jezus.
2: Jezus heeft een imagen van
1: Jezus heeft de gedaante van een mens. Toen hij in de hemel was, had hij de gedaante van een engel.
2: Lucifer,
1: die zag dat God contact had met deze engel, die begon met zijn jaloezie. En dit begon zich langzaam aan te ontwikkelen. En op een gegeven moment begon hij met een klikje in de hemel.
2: Groepje.
1: Wanneer mensen dit doen, is het de imitatie van de duivel. Want de duivel is begonnen in de hemel. In het huis van God. En hij dacht, God weet het niet. Dat God het niet begrijpt. Maar hij is vergeten dat God hem heeft geschapen. God gaf hem de ruimte om het kwaad in hem te laten ontwikkelen. Op een gegeven moment begon hij met het plannen van een verkeerd concept. Hij begon met leugen.
2: Creando duda.
1: Twijfel
2: brengen.
1: Wanneer we horen dat er oorlog was in de hemel. Is het niet dat als in het Midden-Oosten met bommen?
2: Nee.
1: Het oorlog in de hemel.
2: Dat was een
1: oorlog van verkeerd beeldstelling.
2: Informatie tutoso.
1: Twijfelachtige informatie.
2: Lucifer
1: toen Lucifer dit heeft uitgezaaid.
2: Als Dios eliminé mis.
1: Als God hem had vernietigd.
2: Bleef
1: het toch in de gedachten van de andere engelen.
2: En Dios tiene eliminatur.
1: En God moet dan allemaal elimineren.
2: Está siendo Dios.
1: Want God zijnde.
2: Dat tengo la que desarrollar.
1: Moest hij dit laten ontwikkelen.
2: El pensamiento una robeza aquí.
1: Deze verkeerde gedachtegang.
2: Para cada angel realizar.
1: zodat elke engel zich kan realiseren. Wat Lucifer begonnen is. En dat is, het, is de oorlog.
2: Dat een guerra entre verdad cu error.
1: Een oorlog tussen waarheid en leugen.
2: Mentira romana wordt plamada in cielo.
1: Leugen is verspreid in de hemel.
2: O Dios un Dios de verdad, romana.
1: God is een God van waarheid.
2: Su naturaleza simplemente está amor.
1: Zijn natuur is van is gewoon de liefde.
2: Romana, camina bon amor, bo mister en verdad.
1: Waar je liefde hebt, moet je waarheid vinden.
2: Camina bon verdad, bo mister en amor.
1: Waar je waarheid vindt, moet je liefde vinden. Je kan ze niet scheiden van elkaar. Daarom moet God dit zich laten ontwikkelen. Zodat uiteindelijk. God heeft een vergadering bijeengeroepen. En heeft gezegd tegen de engelen die bij hem willen blijven. Een besluit moeten nemen. En degenen die bij Lucifer willen horen moeten een besluit nemen.
2: Amen.
1: Amen.
2: In het
1: leven moet er een punt komen dat je een besluit wil nemen waar je de eeuwigheid wil doorbrengen. Of je brengt het door met God. Of je brengt het door ver van God. God heeft de vergadering
2: ingeroepen.
1: Een derde deel heeft gekozen om met Lucifer te blijven. Want misschien heeft hij... Misschien is wat hij zegt correct.
2: Oké, Dios dice oké.
1: God zegt oké.
2: Okay. Dos tercera parte que das escoge para con Dios.
1: Het andere deel heeft gekozen voor God.
2: En
1: om dan te begrijpen.
2: Circunstancias del cielo,
1: de omstandigheden die in hem waren.
2: Lucifer ha traído división, hermana.
1: Lucifer heeft verdeeldheid gebracht.
2: Camina siempre de armonía.
1: Waar er altijd harmonie was.
2: Unidad.
1: Eenheid.
2: Amor,
1: liefde,
2: bendición,
1: zegen,
2: gospel,
1: vreugde,
2: Lucifer,
1: heeft Lucifer,
2: door zijn egoïsme,
1: zijn
2: orgullo,
1: zijn hoogmoed, heeft hij verdeeldheid gebracht.
2: Op jammer.
1: Heel jammer. Maar God moest het zich laten ontwikkelen. Waarom?
2: Lucifer sinti.
1: Want Lucifer voelde.
2: Si Dios ponía adoración,
1: dat als God aanbidding kon krijgen.
2: Dios ponía atención,
1: dat als God de aandacht kon krijgen. Ik het ook wil. Ik wil het ook.
2: Oscar de León cantó un cantica. Oscar de León.
1: Oscar de León heeft een lied gezongen.
2: Quítate tú. Quítate tú. Quita abu pone ami.
1: Oh. Verwijder jezelf om mij te plaatsen. Het is niet goed omdat hij een engel was met voorrechten. De engel aan de rechterkant van God. Hij zong. Hij was een bedekkende
2: cherub.
1: Hij beschermde de wet van God. Dat was niet voldoende. Hij wilde God zijn plaats zelf hebben. En om God zijn plaats te hebben, moet je God daarvan
2: afstoten.
1: En hij is een oorlog begonnen in de hemel. En hij veroorzaakte.
2: Difamando.
1: En hij zij vormde.
2: Een nombre precioso de Dios.
1: Vormde de bijzondere naam van God.
2: Duda,
1: en hij bracht twijfel. In de gedachten van een derde deel
2: van de engelen.
1: De Bijbel zegt niet hoeveel een derde deel is. Maar wat we weten, het waren heel veel engelen. God bleef met drie vierde deel.
2: Een tercera parte bij
1: en een derde deel ging achter
2: Lucifer.
1: De Bijbel zegt ze werden uit de hemel geworpen. Ze werden op de aarde geworpen. Maar wat was het plan van Lucifer? Het plan van Lucifer was het volgende. Kijk wat hij zegt in zijn hart. Ik zal in de hemel opstijgen. Ik zal mijn troon hoger stellen. Dan de sterren des hemels. En ik zal op de heilige berg zitten.
2: De,
1: het gedeelte heel ver in het noorden.
2: Un angel dat in toekomt.
1: Een engel die alles had.
2: Een angel die had een privilege en een engel die had dat
1: in. Een engel die privileges had die andere engelen niet hadden.
2: Pero man en por controla su egoísmo.
1: Maar hij kon zijn egoïsme niet onder controle houden.
2: Dat betekent que quita Dios de Dios lugar.
1: Hij wilde God weghalen van zijn plek. God is de schepper.
2: Lucifer ta e criatura.
1: En Lucifer is het.
2: Pero man, jamás
1: is de
2: nunca un criatura puede brengar contra su creador.
1: Nooit zal het schepsel kunnen vechten tegen de schepper. Soms zie je het kind dat we vechten tegen de ouders. Die kan het in kracht winnen. Maar niet in kennis en ervaring. Zoals mijn oma zei. De zon die jij hebt gezien. De zon die zij heeft gezien. Ik heb geen enkele gezien. Degene van mij heeft ze alle gezien. Ze zegt. Wanneer ik dood ben, zie ik ze niet meer, maar ik heb degene gezien voor jou.
2: De mama
1: en mijn moeder zei, mijn kind, je zal altijd mijn kind zijn. Nooit zal je stoppen mijn kind te zijn. En laat me je iets vertellen.
2: Mas que nunca lo voy a dar.
1: Ook, je zal me nooit in leeftijd kunnen evenaren.
2: Die kom.
1: Waarom?
2: Ook
1: al heb je twee keer, word je twee keer jarig, ik blijf vooruit lopen. Dat zei mijn moeder. Ook als sterf ik. Ik ben één jaar dood, je haalt me nooit in.
2: Sí, okay, que mi hermana nunca.
1: Dus nooit.
2: Nunca lo no puede llegar por mayor,
1: man. Nooit zal je ouders
2: siempre lo botas you.
1: Altijd zal je het kind
2: bij you.
1: Je kan kinderen krijgen. Je kan kleinkinderen
2: maar
1: hebben.
2: Nunca lo no puede igual que por mayor.
1: Maar nooit zal je gelijk zijn aan je ouders.
2: Amen.
1: Amen.
2: Lucifer
1: heeft de hemel vandaag op deze wereld is hetzelfde. Mijn broeders en zusters, de Bijbel wil ons doen begrijpen dat ons brein op een heel speciale manier functioneert. Informatie is leven. Ons brein werkt niet zonder informatie. Gebaseerd op informatie ben je hier vandaag. Op basis van informatie heb je de kleding aan die je nu aan hebt. Gebaseerd op informatie heb je je kapsel zoals je het nu hebt. Jouw kapsel zoals je het
2: nu
1: hebt. De combinatie wat je hebt.
2: Informatie, Roman.
1: Informatie. Het leven draait niet zonder informatie. Wij moeten dit begrijpen. Zowel God als Lucifer gebruiken informatie. En hier moet je begrijpen. God gebruikt informatie.
2: Lucifer heeft informatie.
1: Satan gebruikt informatie. Want beiden weten hoe ons brein functioneert. Wat je moet onthouden is. Je hebt één verstand. Je hebt niet één verstand voor informatie van God. En eentje voor informatie van de duivel. Je hebt één verstand. Je kan het ook niet in tweeën splitsen. De helft voor God. En de helft voor de duivel. Dat gaat niet. Of alles voor God. Of alles voor de duivel. Kunt u mij volgen? Dus je kan jezelf niet delen. Je kan je brein niet delen. Nu. Informatie. Wordt geproduceerd.
2: Pensament.
1: Gedachten.
2: Pensamento.
1: Het denken. Produceert.
2: Ideeën.
1: Gaat dat goed?
2: Ideeën.
1: Produceren.
2: Habito.
1: Gewoontes.
2: Habito nang.
1: Gewoontes.
2: Produceren. Costumer.
1: Ja, het is hetzelfde, gewoontes.
2: Costumer nang.
1: Ja.
2: Costumer nang.
1: Gewoonten.
2: Produceren.
1: Karakter.
2: Karakter.
1: Produceert.
2: Destino.
1: bestemming.
2: Давай трое.
1: Nog een keer.
2: Informatie humana.
1: Informatie.
2: Dat produceert pensamento.
1: Produceert gedachten.
2: Pensamento.
1: Gedachten.
2: Dat produceert ideeën.
1: Produceren ideeën.
2: Ideeën.
1: Ideeën.
2: Dat produceert habiten.
1: Produceren gewoonten.
2: Habiten.
1: Gewoonten.
2: Dat produceert de andere palabra, costumbre.
1: Produceren ja, handelingen, blijvende okay. Handelingen.
2: Costumbran.
1: En de gewoonte.
2: Produceren karakter.
1: Produceren het karakter.
2: En karakter.
1: En het karakter.
2: Produceren destino.
1: Produceren de bestemming.
2: Maar niet hoe dat
1: geef geen antwoord, denk erover na.
2: Maar Dios cambia por destino.
1: Dat God jouw bestemming verandert.
2: Dios cambia.
1: Wat moet God veranderen?
2: Nee, nee, nee, nee, nee.
1: Nee,
2: informatie, Roman.
1: De informatie. Nada más. Niets anders.
2: Mira, tá caraca Deus não cambia.
1: Niet de karakter,
2: niet de karakter do nada, ele não cambia com informação.
1: God tudo informatie que
2: Deus quer se desenvolvida.
1: Alles wat God te
2: leven. Informação romana.
1: Is gebaseerd op informatie.
2: Você tem cinco sentidos não?
1: Want je hebt je gevoelens.
2: Oh,
1: je ogen.
2: Oreia,
1: je oren.
2: Oranishi,
1: je neus.
2: Gevoel.
1: Je gevoel.
2: Tudo tá traco informação.
1: Alles werkt op informatie.
2: Amen.
1: Amen.
2: Tá sentindo que o Romano capte, pero.
1: Ik zie dat niet iedereen heeft begrepen.
2: Oké? Informatie, Romana.
1: Informatie.
2: Diabel tem onde que controlar, dominar.
1: De duivel heeft deze wereld onder zijn controle.
2: Manipular.
1: Gemanipuleerd.
2: Door de informatie, Romana.
1: Door informatie.
2: Ahora.
1: Nu.
2: Dios también te usa información.
1: God gebruikt ook informatie.
2: Pero Dios te informatie en dat verdad, Romana.
1: Maar God zijn informatie is waarheid.
2: Amen.
1: Amen.
2: Diabel zijn informatie is mentira, falsificatie, manipulatie.
1: De informatie van de duivel is leugen, falsificatie en manipulatie.
2: Is dit wat de diabel
1: doet? Dat is wat de duivel doet.
2: Dat is orman.
1: En hij zorgt ervoor.
2: Dat camina die onverdad.
1: Dat waar er één waarheid is.
2: Is mentira.
1: Hij 10 leugens heeft.
2: Dios dime si es verdad, Romana.
1: God heeft geen 10 waarheden nodig.
2: Verdad es suficiente.
1: Eén waarheid is voldoende.
2: Pero el diablo sí sa.
1: Maar de duivel weet.
2: Si tien 10 mentira.
1: Dat als hij 10 leugens
2: Romana,
1: heeft.
2: Romana, wat is dat? Je voelt dat hopie malo.
1: Dan ga je van de ene die heel
2: slecht is. Más o menos bon.
1: Naar diegene van ongeveer goed.
2: Goed, dan weer malo.
1: En dat is ook slecht.
2: En
1: je gaat van die
2: más o menos bon,
1: ongeveer goed.
2: Drie casi bon.
1: En je gaat naar eentje naar bijna goed. En dat is ook slecht.
2: Bobina te acaba, maar nunca bon je verdad.
1: En wanneer
2: Bobina te acaba,
1: en je leven eindigt.
2: Nunca bon je verdad.
1: En je hebt nooit de waarheid gevonden.
2: Porque tu dos.
1: Want je wilt beide hebben.
2: Porque un tiki verdad.
1: Je wil een beetje waarheid.
2: Algo de mentira.
1: En een beetje van de leugen.
2: O porque hobby verdad.
1: Of je wil heel veel waarheid.
2: Mentira.
1: En één leugen.
2: Roman pone un batata por ti.
1: Zet één bedorven aardappel.
2: Un saco de batata de 200 batata.
1: In een zak met 200 aardappelen.
2: Wakige batata por ti. Dat is 200 batata.
1: Kijk wat die ene bedorven aardappel doet met die andere 200 aardappelen.
2: Eta por ti 200.
1: Hij bederft alle 200.
2: Pregúntalo.
1: En nu is de vraag.
2: Die kon zijn batata dan één kota bom.
1: Waarom zullen die 200 aardappelen niet goed zijn?
2: Want die trisje en batata kota malo.
1: Die slechte aardappel niet verbeteren.
2: Hef een haar dan.
1: Oh, hef een haar.
2: Dan je komt die zegt, hachim, nos tu da kwa jouw.
1: Er komt iemand en niet hachim, en we zijn allemaal ziek.
2: Nos tu da salubre, nos upo peke.
1: We zijn allemaal gezond, maar we kunnen diegene niet.
2: Papo, kom, perde kom malo, automaticamente sempre ta peke, Roman.
1: Dus het kwade blijft altijd vasthangen. Daarom heeft de duivel zoveel voordeel.
2: Mensen
1: haken veel eerder vast aan de slechte dingen dan de goede. En dat is wat ik wil dat u
2: begrijpt.
1: Het enige wat ik elke avond kan doen is informatie gebruiken. Ik kan je niet dwingen. Ik kan je niet intimideren. Ik kan je niet verplichten. Informatie moet ik gebruiken. En God voor 6000 jaar gebruik God alleen maar informatie. Want liefde dwingt niet.
2: Het loopt een risico.
1: Het loopt een risico. Maar het verplicht niet.
2: Want Dios en abu vida.
1: God heeft uw leven
2: gegeven.
1: Mi vida. God heeft mijn leven gegeven.
2: Pero por que en la fuerza no está sin nada. En la fuerza no está sin nada.
1: Maar zie je wel dat hij ons niet dwingt om iets te doen?
2: En dat trata de convencernos.
1: Hij probeert ons ervan te overtuigen.
2: Basado en información.
1: Gebaseerd op informatie.
2: Pero tú claro que finalmente botín.
1: Maar je moet uiteindelijk weten dat er een.
2: Sí.
1: Een bestemming is dat je moet bereiken.
2: Botou um destino para alcançar, irmão.
1: Je hebt een bestemming dat je moet bereiken.
2: A única maneira para Deus cambiar o destino é.
1: En enige dat God jouw bestemming kan veranderen.
2: Para você alcançar o caminho de Deus que para você chegar.
1: Om te komen waar God wil dat je komt.
2: Tá com informação.
1: Is met informatie.
2: Se dá duas semanas aqui.
1: Dus deze twee weken.
2: Yo, lo que Deus te vai usar é informação, irmão.
1: Wat God gaat gebruiken is informatie.
2: Nada outro.
1: Niets anders.
2: É no por.
1: Hij kan niet.
2: Es un Dios todopoderoso.
1: Hij is een almachtige God.
2: Él trajo cosas mucho más grandes lo que mi cubo por capta.
1: Hij heeft grotere dingen gemaakt dan wij ons kunnen indenken.
2: Pero pedir con mi cubo,
1: maar om met u en mij bezig te zijn, moet hij informatie gebruiken.
2: Amen.
1: Amen.
2: Het
1: is het waard dat u dit begrijpt.
2: Genesis.
1: Capítulo 2. Hoofdstuk 2.
2: Genesis 2, capítulo 2, versículo 9, 16 y 17.
1: Genesis 2, 9, 16 en...
2: Genesis 2, nos va a leer 3 versículos. 9, 16 y 17.
1: Genesis 2, 9, 16 en...
2: 17. Ok. 9. Y fuera de suela, Señor Dios, así nace turpalo, que está agradable para vista y bom para comida. Também é palo de vida, mediofi, e é palo de conhecimento de bom e de mal.
1: Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 16.
2: E Senhor Deus a ordena a homem pisando, de tur palo de eofi, bom a comer libremente. 17. Pero, de epalo de conhecimento de bom e malo, lobo não come. Para sombra, e dia que você come for de je, lobo muri seguro.
1: En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moog gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Laten we beginnen bij het begin.
2: Dios no crea nada malo, amen.
1: God heeft niets
2: slecht
1: de boom
2: bon,
1: genoemd.
2: Het had een nummer.
1: Het had de naam.
2: Die conocimiento.
1: Kennis.
2: Die bom y malo.
1: Van goed en kwaad.
2: So Dios no cree nada mal.
1: Want God heeft niets slechts geschapen.
2: Pero Dios tiene un papel así de para comprender.
1: Maar God moest het zo noemen te begrijpen.
2: E palo de diferente voor de otro palo.
1: Dat deze boom anders was van de andere bomen.
2: Quien estaba yo estaba así.
1: Wat wilde God doen?
2: Dat un ángel que desviado en cielo.
1: Er was een engel afgeleid, afgedwaald in de hemel.
2: Dragón, el dragón.
1: De draak.
2: Lucifer.
1: Lucifer.
2: Así está.
1: Zo is
2: lo que Dios quiere hacer, humana.
1: Wat God wilde doen.
2: Permitir que Adam y Eva.
1: Toestaan dat Adam en Eva.
2: Dat in libertad escoge,
1: die de vrijheid hadden om te kiezen.
2: Mostrele,
1: hem konden laten zien. Uit vrije wil.
2: Stime,
1: dat ze van hem houden.
2: Door die obedecer.
1: Door gehoorzaam te zijn. Aan de eerste wet die God hun heeft gegeven. De eerste gebod dat God heeft gegeven. Van alle bomen mogen hij vrij eten.
2: De
1: dag dat u eet van deze boom. De boom van kennis en goed en kwaad. Dan loop je een risico.
2: Informatie.
1: En dat was informatie. God laat ze niet struikelen. God zegt ze eerst. Hij heeft ze leven gegeven. Hij heeft hun de vrijheid gegeven. Maar hij wil dat ze begrijpen. Dat er een engel is. Die heeft gekozen voor deze wereld. Om als plek om te wonen. En deze engel heeft geen genade met de mens. God houdt van hun. En hij wilde hun beschermen. Door de beproeving op één plek te plaatsen. De boom. Genaamd. De boom van kennis van goed en kwaad. God heeft een
2: genade.
1: Van alle andere bomen mag je eten. Maar van deze niet.
2: Dat was
1: het eerste gebod van liefde. En nu is het aan hun. Zolang wij van God houden, dan houden wij ons niet bezig met die boom.
2: Simpel.
1: Simpelweg.
2: Alle
1: andere bomen mogen
2: we niet
1: eten. We hoeven niet eens te
2: praten.
1: Kom, pluk en
2: eet.
1: Dat is wat God gezegd heeft.
2: Pero,
1: maar,
2: dentro palo ng ei,
1: van al die bomen,
2: dat un palo.
1: Was er één boom.
2: En
1: daar moesten ze rekening mee
2: houden. Media
1: offi, hij was in het midden van het
2: hoofd.
1: Naast de boom van het leven.
2: In case.
1: Voor het geval.
2: Acaso bebrua,
1: stel nou dat je
2: in bebrua, de boom van het leven.
1: En je eet van de boom
2: van het leven. Maar voor de palo di conocimiento.
1: Alsjeblieft. Hou je niet bezig met de boom van kennis van goed en kwaad. En de mensen zijn raar, hè? Vind je niet?
2: Dos ser perfecto, hè?
1: Perfecte wezens, twee.
2: Pero man, ene te vervelo.
1: En mensen zijn echt
2: lastig. Maar die praat die contour in mandamento dan casita. Ocho die dan te bisa no, no, no, no, y no.
1: Er zijn ongeveer 8 geboden die zeggen nee, nee, nee, nee.
2: Pas op, probeer ik je zo doen. Nota dan tropic, na tropica, toch netje.
1: De eerste die God heeft gezegd nee, toch zijn ze daaroverheen gestruikeld. Het doet me denken. Een paar jaar geleden woonden we hier in Nederland.
2: En
1: sabbatochtend. Ik heb mijn les geleerd, maar ik heb ook mijn zonde beleden. De auto was niet gekeurd.
2: En
1: ik moest naar de kerk.
2: Naar Vlaardingen,
1: naar Krooswijk.
2: En Romana me zei centen dat ik zwak de zaak.
1: Het geld was een beetje iets minder.
2: De auto had geen gasoline.
1: En ik zei, Jezus, ik weet dat je niet boos zal worden op mij. Maar ik ga naar de kerk.
2: Als de Señor protege mij,
1: bescherm mij dat ik bij de kerk mag aankomen.
2: Ik stapte
1: in de auto met mijn gezin.
2: En toen was dat in
1: En weet je soms, als mens zeg je, laat me God een beetje helpen. Laat me binnen doorrijden. Ik reed binnen door. Ik kwam ergens midden in Rotterdam. Ik was al voorbij Centraal
2: Station.
1: Plotseling zag ik een politieauto. Ik bleef rijden. Ik keek in mijn
2: spiegel.
1: Ik zag dat hij achter me aankwam. Ik zei tegen mijn familie.
2: Tinha auto polícia me trak. No drei wak para trás. Minha mãe disse não drei wak. La que cansar, minha irmã.
1: Ik zei tegen mijn familie. Keer niet om en kijk niet om. Er is een politie achter ons. Liever had ik ze gezegd. Kijk om, want ze keerden allemaal en keken om.
2: Dat was niet een koor, man.
1: Het was net als een koor. Iedereen deed jab. En de politie kwam achter me aan. Ik heb een procesverbaal gekregen voor de deur van de kerk.
2: Ik net zit de missie met dat bij.
1: Ik zeg ja, ik ga naar de kerk. Hij zegt, vraag je zegen over de procesverbaal.
2: Dus
1: je kan geen kwaad doen in naam van God.
2: En dat bestaat, Roman.
1: Het bestaat niet.
2: Dios te bekozen die kubo.
1: God kan het niet met je eens zijn.
2: Papa, no hace ni siquiera el mínimo, bien por.
1: Om zelfs niet het beetje te doen, dat hij kan
2: niet. Su naturaleza no te permitía, Roma.
1: Zijn natuur staat dat niet toe.
2: Roma, si boca es malo.
1: Als je kwaad wil doen.
2: Y boca consciente me sabe que está malo.
1: En je brein zegt, je geweten zegt tegen je dat het kwaad
2: Dios
1: is.
2: Dios nunca nos acompañaba.
1: Weet dat God jou niet zal vergezellen.
2: En no por.
1: Hij kan niet.
2: En no por.
1: Hij kan niet.
2: Nota su naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
2: Ze hebben ook Lucifer.
1: Dus toen Lucifer.
2: Adicidir, man, keta, sali,
1: besloten heeft dat hij wegging.
2: Dios me protege, su dos, yunang,
1: God wilde zijn twee kinderen beschermen.
2: El acaba de creenang,
1: hij heeft ze net geschapen.
2: El avisa, okay, te pone, test, prueba de na un camino.
1: Hij zegt, okay, ik zet de beproeving op één plek.
2: De la pisa na yora,
1: en hij heeft ze toen gezegd.
2: Kom je voor de palo?
1: Eet van alle bomen.
2: Pero no come for die palo aquí.
1: Maar niet van deze boom.
2: Die bestaan, come for die?
1: De dag dat je hiervan
2: eet,
1: ga je sterven.
2: Maar hier, Bijbel is ons.
1: De Bijbel zei ons
2: gisteren. Man.
1: God trekt zijn woorden
2: niet terug.
1: Als hij het heeft gezegd, moet hij dat toepassen.
2: En Dios verwacht.
1: En God verwacht.
2: Adam heeft ook disfrutar de palo.
1: Dat Adam en Eva zouden genieten van alle bomen. Laten we het hierover
2: nadenken.
1: Stel je nou voor.
2: Dat die mil palo, dat die moet maken. Dat die mil palo die over te eten.
1: Maar stel 1000 bomen.
2: Oké, dan toch ze komen oude na palo 1.
1: Ze eten vandaag bij boom 1.
2: Mañana palo 2.
1: Morgen boom 2.
2: Palo 3.
1: Boom 3.
2: Sucesivamente, Romana. Ora na llega, Romana, na 1 año.
1: wanneer ze een jaar hadden bereikt.
2: Escuchan en Burma, ¿no?
1: Een jaar.
2: Kutan lori shei pico dia romano. Ape trece pico dia.
1: 300 zoveel dagen.
2: Mirumanang nam mesela lubida smak di paluun.
1: Moesten ze de smaak van boom 1 als hij
2: verbeterd. Kemo bobo, lebe wa ilan paluun trobe.
1: Dus je kan weer terug naar boom 1 gaan.
2: Kemendi, papia, andat dan je na bai na milta. Burman, komporek met de sikano. Trece pico palu zo na bai.
1: Probeer te begrijpen, ze hebben maar 300 zoveel bomen bereikt.
2: Kijk, nu dat die justificatie.
1: Er was geen rechtvaardiging.
2: Kom je voor die zo'n palo
1: van die ene boom te eten. Maar toen God hun zei.
2: Diabel tam attende.
1: Heeft de duivel ook gehoord?
2: Diabel die yes.
1: De duivel zei yes.
2: Misschien kan we met jou dalen. Misschien kan we met jou dalen gaan.
1: Weet nu waar ik ze moet pakken.
2: Simon loger pone dan kom je voor die palo.
1: Als ik hun laat eten van die boom.
2: Discapatoria.
1: Dan kunnen ontkomen zij
2: niet. Dios no
1: want God gaat niet veranderen.
2: En porque sin castigar,
1: hij kan niet blijven zonder
2: te
1: hij moet ze laten sterven.
2: Ha -ha. Ha -ha.
1: En hij heeft God gewonnen.
2: Bij
1: zoals hij vandaag doet.
2: Maneta si zoals hij vandaag doet.

0: We kunnen dan begrijpen.
1: Dios avisa y la ordena.
0: God heeft gezegd, ik heb jullie opgedragen. Het was geen verzoek. Het was geen mening. Maar een opdracht.
1: Un mandato.
0: Een opdracht.
1: Un mandamento.
0: Een gebod.
1: Die vos dan komen,
0: de dag dat je
1: eet,
0: zal je zeker sterven.
2: Genesis 3. Oh.
0: Genesis 3.
2: Genesis 3, toma en la mesa hasta queda.
0: Genesis 3.
2: Wat de Bijbel te bezoeken, versículo 1, tot 5.
0: Kijk wat de Bijbel zegt, vers 1 tot 5.
2: E agora colebra, esse Satanás, e colebra, mais astuto, cultura outra bestia de sabana, que o Senhor Deus atraja. E ela disse, mulher, escuta bom, romano, com e colebra, com missão, conversação com Eva.
0: Luister hoe de slang begint met de conversatie met Eva.
2: De verdade, Deus avisa.
0: De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof.
2: Romanen,
0: mijn broers en zusters, Lucifer begint met een vraag. Is het waar dat God jullie heeft gezegd dat God heeft gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten? Altijd zal de duivel verifiëren als je de waarheid weet of als je het correcte weet. Als je het niet weet, telt het voor jou
2: niet.
0: Als je niet weet
2: dat
0: de dan telt het voor jou.
2: Informatie.
0: Je kan niet ontkennen. God zorgt ervoor dat we begrijpen. Dat wat de vijand doet. Hij verspreidt informatie. En zo controleert hij de omstandigheden. Hij controleert jouw leven en mijn leven. Met informatie. Oh ja, weet je, ik hou me niet bezig met de duivel. Maar de dingen die je hebt gedaan, dat heeft hij jou
2: geleerd.
0: Het is zijn informatie. Het is niet van God. En zo manipuleert hij. Stel je nou voor. Luister naar de vraag. Want hij weet wat de
2: vraag
0: is. Dat het niet zo is. Maar hij weet ook dat het niet zo is. Maar hij wil zeker weten dat Eva weet dat het niet zo is. Dat wanneer hij haar heeft overhaald. Dan kan Eva niet zeggen, ik wist het niet.
2: Hallo.
0: Geen zonde overvalt je in verrassing. Geen van ons kan een zonde begaan zonder het te weten. Want dan telt het niet. Elke zonde die je praktiseert. Of je vindt het leuk.
2: Of die manier om
0: ja te zeggen. Het is een keuze die je maakt. Zondigen is een keuze. Kunt u me volgen? Het is een beetje stilletjes hier. Kunt u mij volgen? Zondigen is een keuze. Je kiest ervoor om te zondigen. Je kan ook kiezen om niet te zondigen. Het is een keuze. Maar meestal is het net op iets wat je wacht. Net hetgene dat je verwachtte.
2: Oh, ik keek
0: alleen maar en het smaakt hetzelfde als
2: een vroeger.
0: Je wilde het al lang. Sommige mensen. Ze roken niet. Maar wanneer de rook voorbij komt, doen ze een beetje.
2: Wacht, het smaakt een korbe.
0: Laat het serieus zijn, je weet het.
2: Je
0: staat te kijken hoe ze de alcohol inschenken. Wanneer je de schuim van de bier ziet, begin je al je
2: mond
0: te likken. En wanneer je vele dagen gaat, dan probeer je het uiteindelijk. Het is je verleiding.
2: Wat ik er is, Romana, lota justo. Se nos põe piedra em ratoval para
0: curar. Geloof je dat het rechtvaardig is om een steen te zetten op een rattenval?
2: Dat is onrechtvaardig.

0: Siapa?
1: Waar of niet?
0: Als er tot de bisabanseros hier man.
1: Laten we nou eerlijk zijn.
0: Niet een bestia.
1: Ik ben een dier.
0: Permite je bestia dan poco toch?
1: Zo dierachtig ben ik ook wel. Zet op zijn minst iets wat ik kan eten. Ik sterf liever met de volle maag. Maar het is toch vreselijk dat je een steen zet om een rat te
0: vallen.
1: Dat is wat de Satan doet.
0: Hallo?
1: De koos kubogusa teta pone. Wat je leuk vindt, dat zet hij.
0: En dat perde tempo, man.
1: Hij verliest geen tijd.
0: Problemen dat worden bobira. Bokos.
1: Problemen wordt het wanneer het iets van jou
0: wordt.
1: Het kost jou wat.
0: Maar bobira bij.
1: Om het te laten staan.
0: Dat de bij die bek, man.
1: Je gaat weg en je komt terug.
0: Taboko.
1: Het is iets van jou.
0: De inan dios kubogo brede de nek bij daar.
1: En daar wil God dat je begrijpt
0: maar
1: dat hij je wil helpen.
0: Maar die voorzet, ons
1: we hebben geen kracht op ons eigen.
0: Dus de olie komt er Eva.
1: Want toen hij Eva vroeg. Wilde hij verificeren.
0: Eva
1: de juiste informatie.
0: Vers 2. Eva zal eens kijken.
1: Eva zei
0: heel veel. Die fruta die palo lang. Die hoofd moest voorkomen. Wacht, bon, versículo 3. Pero, die palo, die fruta die palo, kuta, que de meme die hoofd, esse caminho não tá para aí, Deus abissa, posso não me estercome, DJ, nem me chicune, para posso não morrer.
1: Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven.
0: Irmanang, Eva,
1: Eva gaf antwoord,
0: 99%
1: waarheid, met één woord van haar eigen versie. God heeft werkelijk gezegd. Dat je van alle bomen mag eten. God heeft werkelijk gezegd. De dag dat je hiervan eet, dat je zo
0: sterft.
1: Dat je zo sterft. Maar nergens heeft God gezegd. Om het niet aan te raken.
0: Dat was haar versie.
1: Dat was haar versie.
0: Ja, die yes,
1: daar kon ik naar
0: binnen. Voluntad de Dios.
1: Zodra je de wil van
0: Palabra
1: God wijzen,
0: de Dios.
1: Het woord van God wijzen,
0: Consejo de Dios.
1: De advies van God
0: wijzen,
1: en je zet een stukje van jou erin,
0: bota poncha na base para. Ya bota ponchabo na base. Ya bota ponchabo. Poncha da, ahora voy, tres strike. Baseball. Tres strike.
1: De duivel zal je
0: out. Juist. Het is bon.
1: Oké, jullie hebben het begrepen.
0: Ja? Komt een beetje gool naar Hollandes. Te gool? Oké, kom maar, Romanen. Lokken ons mensen komen dit, hè?
1: Wat we moeten begrijpen is...
0: Als God nee zegt...
1: Als God nee zegt...
0: Roman dan nou.
1: Is het nee.
0: Als God zegt nou.
1: Nee.
0: Pero, wat dat ding.
1: Maar, dan ben je erbij.
0: Is het probleem? No, din pero. Dios mensen
1: nee,
0: pero.
1: Maar God heeft
0: niet no.
1: Pero gezegd.
0: Nee, of God zegt nee.
1: Hij zegt ja.
0: Bob is zee? Ja, oké. Wat een ding.
1: Dan heb je een probleem.
0: De koeien ke.
1: En dat is wat de duivel wil.
0: Informatie. Maar dat mag niet niet. Dios is een nota no.
1: God zegt nee, dan is het nee.
0: Dios is een zee.
1: God zegt ja, dan is het ja. Punt.
0: Tenen we opinie, papo.
1: Hou je mening van
0: jezelf. Hasse voluntad de Dios.
1: Doe de wil van God.
0: Dios sempre sa mejor.
1: God weet het beste.
0: Eva in kaden. No mishi.
1: Er staat, Eva heeft er aan toegevoegd niet aanraken.
0: Kemen God op een labelabel, hoe luid.
1: Met andere woorden, ze heeft een luik geopend.
0: En
1: het was voldoende dat de vijand binnen kon komen. De originele versie was...
0: No come.
1: Niet eten.
0: Logisch,
1: om te pakken moet je het aanraken. Maar dat
0: heeft wat...
1: Je logica kan je niet toevoegen aan het woord van God. Vers 4. De slang echter...
0: Satanás usando de colebra como medium. De colebra disse muy... Seguramente,
1: de slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Eva.
1: Terwijl hij met Eva sprak,
0: Eva compunde,
1: begreep hij, omdat hij van het vrucht gegeten heeft, dat hij de mogelijkheid heeft om te spreken. Dus Eva dacht, doordat hij van een vrucht heeft gegeten, had hij de mogelijkheid om te spreken.
0: Dat
1: was voldoende.
0: Want
1: Eva was al op het terrein.
0: Door
1: haar versie in het woord van God te stoppen. Ze was al open voor deze informatie. Het was makkelijk dat de duivel haar kon voorliegen. Als de vijand zou proberen te komen door het woord van God. Hij kan niet. Maar door onze eigen meningen komt
0: door
1: hij binnen.
0: Formula.
1: Door onze formules.
0: De
1: manier van redeneren. Hij weet dat hij niet bij God kan komen, want het woord van God is recht. Het woord van God verandert niet. Ons probleem als mensen. Hoe interpreteren wij het? En daar komt de vijand altijd naar binnen.
0: De
1: manier waarop wij het woord van God
0: interpreteren.
1: Daarom heeft hij gezegd, jullie zullen niet sterven. Vers 5. En nu komt hij ermee.
0: Pasombra diosa ku edia ku boso come dije. Boso uomo lo abri e boso lo tam manera dios. Conociendo bom y malo.
1: Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn kennende goed en kwaad.
0: Eva heeft hem zelf geleid
1: op deze weg. Ik
0: denk over zo'n ding.
1: Heeft haar
0: versie eraan
1: toegevoegd. Ze was al zwak voor de vijand. Doordat ze haar eigen mening aan heeft toegevoegd. Als ze had gezegd. God heeft gezegd. Dan had de duivel een andere formule moeten gebruiken. Maar doordat ze gecombineerd heeft. Haar versie.
0: Met
1: het woord van God. Dan was ze al helemaal verzwakt voor de vijand. Weet jullie hoe Jezus overwonnen heeft? Jezus is niet afgeleid. Als je niet leeft volgens er staat geschreven, zal de duivel je altijd voorliegen. Altijd zal hij je voorliegen. Daarom heeft God geschreven.
0: Suficiente.
1: Voldoende.
0: Para.
1: Dat je kan staan. Op wat?
0: Sta para skibi.
1: Er staat geschreven. Vaak voegen wij onze mening eraan toe.
0: Si pastor, ta verdad, ta paraski bi.
1: Ja, dominee, het staat dat wel geschreven, maar.
0: Was bij mensen gestekker.
1: Je hebt zelf de stekker eruit gehaald.
0: Versículo 6.
1: Vers 6.
0: Ora ku emuwe amira wakbon oruman.
1: Luister nu goed.
0: Ora ku emuwe amira ku epalu di conocimiento bom e di malu tava ta bom.
1: Laten we even serieus zijn hier.
0: Het kweta wat dat een delicia, papista, je hebt een klakab, bonucci. Kwepalu, dat wat dat deze, ben serio, maar Dios op isabu.
1: Laten we serieus zijn, heeft God niet gezegd.
0: Kwepalu, dat wat dat deze, jabel, paciënte, mira sabi. Ambula, ik kan sami. Wel, wat traduceer van mij? Lees maar.
1: En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Zeg me vanavond. Vandaag is hoeveel juni? Juli?
0: 27
1: juli.
0: Dank je.
1: Hij is een beetje in de war van de tijd. In naam van de Heer komt hij. Wat is de verschillende formule die de duivel heeft gebruikt?
0: Geef
1: me een nieuwe formule van de duivel vandaag. God heeft gezegd tot Adam en Eva. Nadat hij de man heeft geschapen. Van aarde. Zijn levensadem ingeblazen.
0: Toen
1: hij heeft gezien dat Adam alleen was. Heeft Adam in slaap doen vallen. Hij heeft de rib eruit gehaald. En heeft de vrouw geschapen.
0: Oh, die komt.
1: Waarom?
0: Want
1: Adam had een vrouw nodig.
0: Doos dat op.
1: twee zou te veel
0: más,
1: zijn.
0: Dios saca un ripje.
1: God heeft één rib eruit
0: gehaald.
1: Ze zeiden van nature.
0: Turen namo falta un ripje.
1: Missen elk man één rib.
0: Quanto? Uno.
1: Hoeveel? Eén.
0: Botin lugar pa un ripje.
1: Yep.
0: Ora botin quatro,
1: je hebt plek van één rib. Wanneer je vier hebt.
0: Botin tres ripje. Je pobre rango te gaan buscar een ripje. En dan botin anturen de kubo.
1: Heb je drie ribben van enkele armen die op zoek zijn naar hun rib.
0: Pues por definición, botin lugar pa un ripje, no
1: man. Vanatu, je hebt gewoon
0: plek voor één rib.
1: God heeft de man
0: gegeven.
1: Hij heeft de vrouw gemaakt en gebracht
0: naar
1: de man.
0: Dos de junto, hoor.
1: Het feit dat ze samen zijn,
0: zijn ze
1: één vlees geworden voor God. Dus om te begrijpen.
0: God, Dios explica turcos.
1: God heeft hun alles uitgelegd.
0: Come for the turpalo.
1: Eet van alle bomen.
0: No come for the palo de conocimiento.
1: Eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad.
0: Humano, wat bom.
1: Let goed op.
0: Diabel,
1: de duivel,
0: usa un culebra,
1: gebruikt een slang,
0: no un angel,
1: niet een engel,
0: un culebra,
1: een slang,
0: un animal,
1: een dier,
0: papia,
1: die sprak,
0: was el oro posee pa diabel.
1: Want hij was bezeten door de duivel,
0: bonita animal, verdad?
1: Een mooi dier,
0: eta tiene ala,
1: hij had vleugels,
0: limpia, poten, atractivo.
1: En ze zeggen hij had een schoonheid dat aantrekt,
0: pero diablo es como instrumento.
1: Maar de duivel heeft hem als een instrument gebruikt,
0: door die
1: door dat dier
0: diabel te convinceren Eva
1: overtuigt de duivel Eva
0: betraïcionar
1: om
0: voluntad
1: de wil van God
0: die sumka creëren
1: degene die haar geschapen heeft te verraden.
0: Was het diabel dat die éxito usando bestia, no?
1: Als de duivel succes heeft met het gebruiken van dieren
0: dos ser perfecto
1: twee perfecte wezens
0: maar
1: heeft hij nu geen slang meer nodig. Hij gebruikt de mensen zelf.
0: We zijn al verzwakt.
1: We zijn al verzwakt.
0: Maar
1: kijk goed.
0: Ele usa un bestia.
1: Hij gebruikt een dier.
0: Palabra de bestia.
1: En maakt dat het woord van
0: God
1: bovenop het woord van God geplaatst
0: wordt. Dios
1: God zegt je zal zeker
0: sterven.
1: Maar ik als slang zeg tegen jullie.
0: Zo
1: als Satan zegt.
0: Jullie
1: zullen niet sterven.
0: Maar dan het Dios palabra.
1: Ze hebben God twijfel gehad
0: in
1: God en geloof gehad in de slang.
0: Maar ze bouwen in een bokai, man.
1: Veel verder kan men niet vallen.
0: Ik wil weten
1: als een hond zegt tegen jou, ze hebben gestolen in huis, wat ga je zeggen?
0: Ik garandeer je
1: dat je hem niet zal bestraffen. Je gaat zeggen, waar zijn ze gegaan? Waar zijn ze gegaan?
0: Onze conditie mentale, man.
1: Onze mentale conditie.
0: De vijand heeft
1: een voorsprong op onze denkwijze.
0: Informatie
1: die hij heeft gezaaid
0: maar,
1: in de wereld. De velen van ons houden dat vast. Wat God heeft gezegd dat we moeten doen.
0: Maar ons wordt feliz.
1: Om gelukkig te
0: contento,
1: zijn. Om blij te zijn.
0: Segur,
1: om zeker te zijn.
0: Dat ding,
1: we twijfelen daarin.
0: Maar lo que diablo dice me te
1: en wat de duivel zegt, geloven wij.
0: De Bijbel zag, zei
1: dat de vrouw heeft gezien dat de boom der kennis van goed en kwaad goed was om van te eten.
0: Delicia pa vista.
1: Een lust voor het oog.
0: Antum palo deseable.
1: En een boom begeerlijk.
0: Pa bira sapi.
1: Om verstandig te worden. Ze konden ze wijzer worden dan dat ze al waren.
0: Nou, wat doe je? Denk je, mag je die semejanse de Dios?
1: Ze schapen naar het beeld en gelijkenis van God.
0: No tiene más sabiduría que sei.
1: Meer wijsheid dan dat is het niet.
0: Es más sabiduría también de Dios, hermano.
1: Wijsheid
0: amen.
1: Komt van God, amen.
0: Intelligentie dat vindt die mundo, hermano.
1: Intelligentie komt van de wereld.
0: Intelligentie no te pago ayudabo, usa sabiduría de Dios.
1: Intelligentie is om jou te helpen om de wijsheid van God te gebruiken.
0: Si vos trabo de noche.
1: Als ik je vanavond vraag.
0: Un ladrón, no?
1: Een dief.
0: Eta sabi,
1: is hij wijs?
0: Of, intelligent?
1: Of is hij intelligent?
0: Einde bestaan, pastoor.
1: De mensen zeggen dominee.
0: Hoppie sabi.
1: Heel wijs. Ik zeg dan heeft hij niet gestolen.
0: Zeta sabi en ta horta.
1: Als hij wijs is, steelt hij niet.
0: Eta intelligente.
1: Hij is intelligent.
0: Horta.
1: En daarom steelt
0: so,
1: hij.
0: Zeta sabi, eta respecta voluntad.
1: Als hij wijs is, respecteert hij de wil van God.
0: Dios lobo na horta.
1: God zegt, je zal niet stelen.
0: Die hebben ze niet in, sabi?
1: Je ziet wijze mensen.
0: Ami.
1: Ik.
0: No te bebe.
1: Ik drink niet.
0: Black label.
1: Ik drink geen black label.
0: No te bebe. White label.
1: Ik drink white label alleen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: En dan heb je wat?
1: En je bewijs.
0: Je moet zo wat doen.
1: Je moet kijken. Je moet kijken.
0: In heen de kunst van Amstel.
1: Amstel. Hallo.
0: Hoe op is dat
1: je heel wijs ben je.
0: Pobre tripa.
1: Arme darmen.
0: Want is dat ook een inimigo dat ze in het mundo
1: aan weet? Dat is wat de vijand doet in de wereld vandaag.
0: Neem een trabo.
1: Laat me je vragen. Eerlijk.
0: Quita más mejor.
1: Wat is beter?
0: Veneno di jaca. Tome na te lep of bebe na botter?
1: Wat
0: drinken? Veneno di jaca.
1: Oh, de rattengif. Wat is beter? Drinken vanuit de beker of vanuit de fles?
0: Quanto más mío.
1: Wat is beter?
0: Pensa, Ruben, pensa.
1: Denk goed na.
0: Toch wat brengen we Heineken, zo aan.
1: Je brengt het tussen Heineken en Amsterdam. Laat het serieus zijn. Het is hetzelfde.
0: Hallo. Pero trouwe condition que enemigo de nos mente tené.
1: Maar de conditie waarin de vijand ons verstand heeft.
0: Nos toque piensa que Dios conocía vivo, Ruben.
1: We willen niet bij God komen om te leren leven.
0: Y rato, papo, compro de ore, Amy, finalmente.
1: Om uiteindelijk te kunnen begrijpen.
0: Es mujer sacamang, Ruben. Ella sacamang.
1: Strekt de vrouw haar hand uit.
0: Y ella tome fruta.
1: Ze neemt de vrucht.
0: Ella come.
1: En ze eet.
0: En dan komen ze zo.
1: En ze eet niet alleen.
0: En alleen bij Pekasa.
1: Ze brengt het ook voor haar man.
0: Pekasa costume assina tanto.
1: Die man houdt zoveel van haar.
0: Más que Dios.
1: Meer dan God.
0: Dat Dios me ha doné.
1: Want God heeft haar gegeven aan
0: hem. Sano.
1: En je weet toch.
0: Dus je bent met ons junto.
1: Schatje, alles doen we samen.
0: Samen uit.
1: Samen uit.
0: Samen thuis.
1: En samen thuis.
0: La camita me come.
1: Laat me ook
0: eten.
1: Ik kan je niet alleen laten gaan.
0: Met aan met me come.
1: En
0: a sabiendas. A sabiendas, ¿ah?
1: So wise as he is.
0: Dijo, ¿qué tengo que decir? No. Para dar mi potencia a Dios. Sorry, no importa.
1: Nee, ik kan God niet verraden. Nee, ik kan niet.
0: Estime más que Dios.
1: Hij hield meer van haar dan van God.
0: Mas quien que vos estime más que Dios, vos tiene problema.
1: Zodra je meer van iemand houdt dan van God,
0: dan Dios arriba turcos, amen.
1: God boven alles.
0: Exclusivo.
1: Exclusivo. El
0: lugar de más importante.
1: Hij is de belangrijkste.
0: El lugar de más popular.
1: De mooiste.
0: El mejor lugar de mi vida.
1: Beste
0: en naam moet je doen aan Dios, amen.
1: Daar moet, die plek moet je God geven.
0: Want Dios te razón para cual nuestra vida, Roma.
1: God is de reden waarom wij leven.
0: Want ik dat droom, je lanta, sonja, stupota, dank je op Dios.
1: Ik slaap, ik sta op, dankzij God.
0: Romana, tu dosa kai, ori.
1: Beiden zijn gevallen.
0: Or bakbo, Romana.
1: Laten we kijken.
0: Dat is 5 mandamenten.
1: Zijn niet 5 geboden.
0: Un mandamento naar Viola, Romana.
1: Een gebod hebben ze overtreden.
0: Dat hij promet.
1: En dat was de eerste.
0: Na dies komen.
1: Ze hebben alleen maar gegeven.
0: Maar nu een bij samen bij.
1: Iemand zei.
0: Wat zou hij bekomen de kooi?
1: Dominee kan dat niet begrijpen.
0: En dat kan ze malu.
1: Deze mensen hebben niets verkeerd
0: gedaan. Komen na komen.
1: Ze hebben gegeten.
0: Ik doe niet verdad. Komen na komen.
1: Daadwerkelijk ze hebben gegeten.
0: Na komen voor je paal ook dat hij mag je komen.
1: Gegeten van de boom waarvan ze niet mochten.
0: Komen niet tot de boom.
1: Kom eten is goed.
0: Verdad.
1: Dat is waar.
0: Pero bebe veneer die jacket aan
1: Maar drink ook dan de
0: geest van de
1: ratten. En daar zeg je nee op. Ze wisten het. God heeft hun de informatie
0: gegeven.
1: Voordat het moment kwam. God zegt ons alles wat we moeten weten. Als God je in deze 2 weken zegt. Dan heeft hij het vooraf ook
0: gezegd.
1: Of hij zegt je daarna. Maar wat je moet weten. God zal je zeggen. Als hij het in een droom moet zeggen. Terwijl je ligt naast je man of vrouw. Hij zegt het jou.
0: Un día me soñé con mi mamuri.
1: Ik heb een keer gedroomd dat ik ben gestorven.
0: Mi no contaba, conta neche.
1: Ik ga het niet vertellen, het is niet mooi.
0: Se de mi soñé, mamuri.
1: Want in mijn slaap ben ik gestorven.
0: Quien te preocupa te quiere de mi soñé, me está brincando.
1: What is...
0: Wat
1: denk je dat het eerste is waar ik tegen vecht in mijn slaap?
0: Maar welke chemica staat a casa?
1: Om te weten met wie mijn vrouw gaat trouwen.
0: De mi soñé, Roman.
1: In mijn droom.
0: Dat je zat aan koken.
1: Wil ik weten met wie?
0: Per balantambo.
1: En toen werd ik wakker.
0: Wat zeg je?
1: Laten we ze
0: trauma naar man. Trauma.
1: Ik heb een trauma.
0: Nou, ik ben een trauma dan. Ik heb mijn man op ons comprende. Nanga, neem een moment om komen.
1: Om te begrijpen het moment dat ze hebben gegeten.
0: Romana, nanga. Na relation met Josa Kibra.
1: Hun relatie met God verbrak daardoor.
0: Hun
1: geweten werd bevuild.
0: Nang amata nang amor entre nang odames, amor romántico.
1: Ze hebben de onderlinge romantische liefde gedood.
0: Ze nakomen ze acusa otro.
1: Want ze begonnen elkaar te beschuldigen.
0: Eliminaren bis die gloria romana.
1: Ze hebben hun kleed van heerlijkheid kwijtgeraakt.
0: Romanang finalmente na kai dun picar terrible.
1: Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een vreselijke zonde.
0: Maar jango dios quiero seguir que cero.
1: Morgen gaan we hierop verder.
0: Pero mi equipo comprende.
1: Maar ik wil dat u begrijpt.
0: Corre dios se llega tarde.
1: Dat toen God die middag bij hun kwam.
0: Versículo 8 con 9 te
1: pisa. Vers 8 en 9 zegt.
0: Inanga tabata tende el sonido del Señor Dios canando den eofi den aire fresco di dia. Y el hombre y su esposa asconde pa presencia del Señor. Dios me el Señor Dios me medio palo de eofi. Tres en 9 mesora. E ora el Señor Dios llama el hombre. Y apise un tabota.
1: Toen zij het geluid van de Heer God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen het geboomte in de hof. En de Heer God riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? Vandaag, voordat je naar huis gaat, vraag God, waar ben je? God wist waar Adam en Eva waren.
0: Maar God wist
1: God wilde dat ze begrepen dat ze niet op de plek, de normale plek waren. Hun, dat ze bewust waren dat hun geweten bevuild was. Ze hebben gedaan wat God hun verboden had om te doen. Ze hebben de wil van God verraden. Het hart. Zijn ze gaan schuilen. Toen het geen moment was om zich te verschuilen. Toen God dichterbij kwam.
0: Wanneer
1: God dichterbij kwam, moet je naar hem toe gaan. Er is niets wat je gedaan hebt of hebt gedacht. Dat God niet weet. Maar als je levend bent. Is het dat God je wil laten zien hoeveel hij van je houdt. Vanavond is de vraag. Waar ben jij? Ben je in een relatie met God? Ben je in communicatie met God? Praat je met God? God heeft vele dingen om jou te vertellen. God geeft je die informatie naarmate je dat kan dragen. Vanavond. Wil ik je uitnodigen om op te staan. En de Heer te vragen, geef mij de juiste informatie. Dat ik het leven kan leiden dat u wilt dat ik heb. Ik volg geen impulsen meer. Ik doe de wil van God alleen. Weet zeker dat God naast jou staat. Eeuwige God. Hier staan wij vanavond. U kent ons. U weet hoeveel dagen wij nog te leven hebben. U kent onze gedachten. U weet alles over de informatie. Die in onze geheugen gevestigd is. Heer, help ons.
0: Dank je, papa,
1: bedankt dat u vanavond tot ons gesproken
0: dank je,
1: hebt.
0: Mostrano,
1: bedankt om ons te laten zien.
0: Dat tanto.
1: Omdat u zoveel van ons hebt gehouden.
0: Papa, con ons,
1: spreekt u tot ons.
0: Zoals Adam en Eva.
1: Zoals Adam en Eva.
0: A viola, Señor.
1: In overtreding zijn gegaan.
0: El mandamiento que va
1: het gebod dat u hen hebt gegeven.
0: Van een propia protección, Señor.
1: Voor hun eigen bescherming.
0: Dat ons gezien is.
1: Vader, wij willen hier van leren. We willen niet dezelfde fout begaan. Het feit dat we zijn opgestaan vanavond. Willen wij u vragen, Heer. Help ons.
0: Guíanos.
1: Leid ons.
0: Finalmente salvanos,
1: en uiteindelijk red ons.
0: Dat is salvación en nombre de Jesús.
1: Dat is onze redding in je naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Persona per persona.
1: Statuur dat uw geest gaat van persoon tot persoon.
0: Di mente pa mente.
1: Van verstand tot verstand.
0: Y convéncenos, Señor.
1: En overtuig ons, Heer.
0: Que Jesús te camina.
1: Dat Jezus de weg is.
0: Es verdad.
1: De waarheid.
0: Y es vida.
1: En het leven.
0: Dat is oración en el nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus naam.
0: Ayer anoche.
1: Gisteravond.
0: Buena mesa mira, romana.
1: Je hebt zelf gezien.
0: Goed.
1: Dat de Bijbel ons heeft laten zien.
0: Enemigo está real.
1: Dat onze vijand werkelijk is. En hij is levend. We hebben, als u herinnert, hebben we iets benoemd.
0: El plan satánico de Satanás.
1: Het satanische plan van de Satan.
0: Quella visa.
1: Hij heeft gezegd
0: esta pone su trono,
1: dat hij zijn troon zal
0: vervullen
1: naast dat van de Allerhoogste.
0: Así está,
1: zo is het.
0: Si es que este trono,
1: als hij een troon wil hebben, heeft hij inwoners nodig. Mensen om hem te dienen.
0: Pas un rey sin ningún rey.
1: Een koning zonder mensen is geen koning.
0: Pas un rey que rey.
1: Een rij is een koning.
0: Pero, que tiene gente,
1: maar hij heeft mensen.
0: Es por gobernar.
1: Die hij kan, over wie hij
0: así
1: kan
0: heersen.
1: Hij zegt, ik ga mijn troon hoger stellen. Dus hij heeft mensen nodig. In werkelijkheid kan de duivel het niet maken. God alleen kan dat. En de vraag is, hoe gaat hij zijn mensen bereiken? En gisteravond hebt u gezien hoe God heeft laten zien. Hoe de twee enige mensen die God geschapen heeft in de wereld. Adam en Eva.
0: Satanás,
1: Satan heeft hun doen geloven. Dat wanneer ze eten. Dat ze zullen worden als God.
0: Finalmente, Romana,
1: uiteindelijk.
0: Dios decisión,
1: heeft God het besluit moeten nemen.
0: Adam Eva,
1: om Adam en Eva eruit te zetten.
0: Voor die ding,
1: vanuit het Hof van Eden. De enige twee mensen. Waarom moest God hen naar buiten brengen?
0: Van resultaat ahora,
1: om het resultaat te voorkomen.
0: Pecador,
1: dat zij als zondaars.
0: Sacaman,
1: hun hand zouden uitstrekken.
0: Voor de palo de vida,
1: en eten van de boom des levens. En een onsterfelijke zondaar te worden.
0: Sorry, man, hoor, si Dios dat un problema.
1: Dan had God een probleem.
0: Dat Dios solo dat un saco,
1: God alleen. Alleen zelf zou weten hoe hij dat zou moeten oplossen.
0: Maldad,
1: maar stel je voor iemand die slechte dingen
0: doet. Pecador,
1: een zondaar. Die niet sterft.
0: Okay.
1: Wat zeg je?
0: We
1: vragen niet dat niemand doodgaat.
0: Pero te enviamos de visa al base, señor.
1: Maar soms zeg je geprezen zijn Heer. Hij is gaan rusten. Stel je voor als Hitler nog in leven was.
0: Idi Amin
1: nog in leven was. Die mensen doden met plezier. En dan zou je niet kunnen begrijpen. Dat je het misschien niet mee eens bent. Maar wanneer deze mensen sterven. Ze hebben heel veel mensen
0: rust.
1: Want ze zijn er om alleen maar het kwaad te doen. God zegt ik moet ze naar buiten zetten. Waarom moet hij dat doen? Want de duivel. Heeft al het mogelijke gedaan. Dat ze niet eerst hebben gegeten van de boom des levens. De Bijbel heeft laten zien.
0: De paal die vida.
1: Dat de boom des levens en de boom van kennis der goed en kwaad stonden naast elkaar. Zij hebben gekozen om eerst van de verboden vruchtboom te eten. En ze zijn zondaars geworden in een heilige hof. Er was niets verkeerd. Er was een boom genaamd boom van kennis en goed en kwaad. En geleid door een slang.
0: Adam en Eva. Hebben
1: Adam en Eva hun relatie met God
0: verbroken.
1: Want toen ze hebben gegeten.
0: Completamente voor de gracia.
1: Hebben ze de genade van God kwijtgeraakt. En God moest zijn straf opleggen. God heeft gezegd, de dag dat jullie eten zullen jullie zeker sterven. Geestelijk.
0: Adam en Eva al instante.
1: Zijn Adam en Eva gelijk doodgegaan. De scheiding tussen hen en God is gelijk gekomen. We weten nog, ze zijn gaan schuilen. Nog een keer. Het kind. Wanneer hij thuis komt. Doet hij de tuin weer open. Elke dag. Maar de dag dat hij verkeerd heeft gedaan, komt hij niet.
0: Die kom uit Portugal, we namen daar
1: Waarom ben je niet gekomen vandaag? Ik ben moe.
0: We find out, ik kom zien in de lage.
1: En als je ontdekt, hun geweten laten niet
0: betrust.
1: We hebben iets dat we geweten noemen.
0: Or ekosi de carga.
1: Wanneer het belast is.
0: Wat bewogen aan de pantai de momenten, man.
1: Zijn de ogen de spiegel van je ziel.
0: Bewogen, dat meer.
1: In je ogen zien mensen.
0: De carga.
1: Dat je geweten belast is.
0: Wat amas bien ta comediando vida.
1: Dat je bezig bent het leven te
0: toneel spelen.
1: Om na te bootsen.
0: Oké, okay. Kemen Romanen.
1: Dus mijn broers en zusters, het is goed dat wij realiseren. Ik moet dit vanavond herhalen.
0: Want
1: we zijn bezig met informatie tot het einde. Laat me het nog een keer met u delen dat u het goed onthoudt. Hoe het menselijk brein werkt. Informatie produceert gedachten.
0: Pensamento,
1: gedachten
0: dat produceren ideeën.
1: Ideeën produceren gewoontes. En gewoontes produceren acties. Acties
0: dat produceren costumbres.
1: Produceren nogmaals gewoontes. Ja,
0: en de costumbres.
1: En de gewoontes.
0: Dat produceren karakter.
1: Produceren het karakter.
0: En finalmente karakter.
1: En uiteindelijk zal het karakter.
0: Dat produceren destino.
1: De bestemming.
0: Laat mij eens een vraag stellen die ik eerder trof. Si Dios que cambia por destino, no?
1: Als God jouw bestemming wil wijzigen.
0: Chico, Dios digo cambia.
1: Wat moet God veranderen?
0: Aha, hoe zie
1: je? Oh, nu wel.
0: Informatie.
1: De informatie.
0: Wanneer? Want dat karakter, maar ik hoor toch niet aan informatie.
1: Het begint bij informatie.
0: Si buena información da malo.
1: Als je slechte informatie
0: hebt,
1: dan gaat je eindbestemming niet goed uitvallen. Want
0: je pensamiento da malo, je hábito, tu cuota malo.
1: Dus je gedachten, je ideeën, alles is slecht.
0: Entonces Dios no te brinda que con ahí. Dios no te brinda que con ahí.
1: God gaat niet tegen, vechten tegen deze dingen.
0: Dios simplemente te brinda.
1: God probeert simpelweg de informatie voor jou te veranderen. Want als hij je informatie wijzigt,
0: pensamiento te cambia,
1: verandert je gedachten,
0: hábitos te cambia,
1: je gewoontes,
0: acción te cambia,
1: je handelingen,
0: karakter te cambia,
1: karakter
0: finalmente destino también te cambia.
1: En uiteindelijk verandert ook je eindbestemming. Onze gedachten is als een koelkast. Ons brein is als een koelkast. Ik hoop dat u mij begrijpt. De enige illustratie dat ik kon vinden is dit. Als ik een glas met heet water neem, ik zet het in de vriezer. Wat zijn de twee dingen die de vriezer kan doen met het water? Het kan het maken tot ijs.
0: En het pot je houden frio.
1: Hij kan het water koud maken. De enige twee dingen dat de vriezer kan doen. Of denk je dat de vriezer sap kan maken van het water? Maakt hij het limonade van? Kan je het bier van maken?
0: No, toch?
1: Nee toch?
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Want de
1: koelkast processeert. De informatie.
0: Ja, informatie la haña,
1: de informatie dat hij ontvangt. Het is geen proces. Verwerkt hij de informatie.
0: Okay. Word.
1: Nu.
0: Si de mi mente,
1: als in mijn gedachten. Slechte informatie komt.
0: Mi acción al otro resultado ya cero.
1: Dan is mijn handelingen het resultaat daarvan.
0: Dus ik moet ook eens meer gewoon aan die tik.
1: Dingen houdt van die me ergeren en mensen doden. Zal je me voorliegen dat je een mooi, zachte karakter zou hebben?
0: Nee.
1: De informatie is agressief. En dat zal ook je handelen zijn. Als je vecht om jouw handelen te veranderen. Maar als je informatie niet verandert, ga je op dezelfde manier.
0: Want
1: je brein gaat de informatie
0: verwerken.
1: Het kan het niet veranderen. Als je het kwaad hierin stopt, kan niet het goede eruit komen. Als het goede eruit
0: komt,
1: dan moet ik goedheid installeren. Dus het moet duidelijk zijn.
0: Dus
1: het moet duidelijk zijn. De mens wil vaak veranderen. Die vecht om te veranderen. Die bidt om te veranderen. Maar die verandert zijn informatie niet. Je verliest gewoon je tijd.
0: tanto campanha porque você tanto como daquele não ende.
1: Je kan net zoveel campagnes bezoeken, maar je blijft dezelfde. Totdat je begrijpt.
0: Dios que cambia,
1: dat wat God wil veranderen. Onze informatie is.
0: Dios nos un boekje,
1: en God heeft ons een boek gegeven.
0: Bastante información correcto.
1: Met voldoende juiste informatie. Weet u hoeveel mensen zich schamen voor dit boek? Sommige mensen willen het niet eens in handen hebben.
0: Es más, diablo corre una campaña. Diablo corre una campaña.
1: Als de duivel een campagne.
0: Pisando, watch out.
1: En hij zegt, let op.
0: Pues están con la Bijbel, voor mij loco.
1: Want degene die de Bijbel lezen kunnen gek worden.
0: Orban, pues cuánto en mi conoce loco con un culo Bijbel.
1: Weet je hoeveel gekke mensen ik ken die nooit de Bijbel hebben gelezen?
0: Al contrario, Bijbel clara en weg.
1: In tegenstelling, de Bijbel heeft een helderheid gegeven.
0: Hoe
1: kan je me zeggen dat het handboek dat God gegeven heeft? De mensen nemen liever een pistool in huis om zich te beschermen. En ze hebben geen Bijbel.
0: Major, Bijbel la rabia.
1: Er was een ouder toen zijn kind met een Bijbel kwam, die werd boos. Hij schold
0: uit.
1: Stuur dat kind om de Bijbel terug te brengen. Want in mijn huis wordt niemand gek. Het kind heeft de Bijbel teruggebracht.
0: Met een trintootje special.
1: Met een geweer. Een pistool. Als mama niet wil dat ik leef, dan maak ik een paar dood. Ouders, laten wij deze fout niet begaan. We weten niet wat we in onze verstand
0: zoeken.
1: We denken dat de Bijbel mensen gek maakt. Weet u hoeveel mensen helder
0: hebben gekregen door de Bijbel?
1: Mensen die dieven waren.
0: Abusador.
1: Misbruikers. Misbruikers. De Bijbel heeft ze gemaakt tot mensen die Christus verkondigen.
0: Zet daarom aan.
1: Dus, laat niemand je
0: voorliegen.
1: In ons brein, wat God wil veranderen, is de informatie. Je bent misschien niet eens met God, maar er is geen andere formule. Weet, God verdrinkt niemand. Menselijk brein heeft drie geheugens.
0: Het is memoria sensorial, que men bo gevoel,
1: gevoel.
0: Ja, je hebt oído,
1: het gehoor,
0: vista,
1: jouw zin,
0: sensorial,
1: zintuigen.
0: Een
1: korte termijn geheugen.
0: Huh?
1: En je hebt lange termijn geheugen. Waarom moet ik je dat vertellen? Want het is heel belangrijk. Onze geheugen, iedereen heeft drie geheugensoorten. Je zintuigen, je voelen. Die sturen de informatie naar je brein. Je brein verwerkt de informatie die je ontvangt. Waarom krijg je het niet zelf die het voelt, maar je brein geeft het signaal. Wanneer je brein niet goed functioneert, pak je hete dingen vast en je voelt het niet. Je brein die verwerkt de informatie. Wat je ziet, wat je hoort, je brein verwerkt het. Ik wil u dat alles vertellen.
0: Een memoria a corto plazo.
1: Het korte termijn geheugen.
0: Wat
1: het eerst de informatie ontvangt.
0: Tiene un espacio de 0 a 25 seconden.
1: Er is een ruimte van 0 tot 20 seconden.
0: 0 a 25 seconden.
1: 25 seconden.
0: 0 a 25.
1: 0 naar 25 seconden.
0: Seconden. Oké? Es memoria es importante.
1: Dit gedeelte van het geheugen is belangrijk.
0: Dicum.
1: Waarom?
0: Pues ahora lo que pasa de memoria es bueno filtrar por bueno para qué.
1: Wat er door het geheugen gaat als je het niet uitfiltert.
0: Esta va de memoria a largo plazo.
1: Dan gaat het in het lange termijn geheugen.
0: Ahora escucha.
1: Luister.
0: Lo que entra de memoria a largo plazo.
1: Wat in het lange termijn geheugen terechtkomt.
0: No te sale nunca.
1: Gaat nooit meer eruit. Weet je wanneer het eruit gaat? Wanneer Jezus terugkomt en wij een nieuw lichaam zullen ontvangen. Dus wat er hierin komt, het gaat nooit meer eruit. Het blijft daarin. Je vraagt vergevenis. Je doet alles. Je doet, er gebeurt iets en het komt weer naar voren. Er gaan jaren voorbij.
0: Dat moment dat ik zei, op een gegeven
1: moment
0: zei ik,
1: want het blijft hier tot het einde. Waarom?
0: Dat is een moment van 0 tot 25 seconden.
1: Want er was een moment van 0 tot 25 seconden. Om het eruit te doen. Want je weet nu. Dat wanneer het eenmaal binnen is. Dat je het niet meer eruit kan halen. Als je wijs bent. Als je God begrepen hebt deze dagen.
0: Spiritu Santo je daar filtra.
1: Vraag de Heilige Geest om je te helpen filteren.
0: De 25 seconden
1: in die 25 seconden dat je hebt. Voordat het verder gaat naar
0: achteren.
1: Als je weet, de duivel
0: kent
1: weet
0: het niet.
1: De meeste dingen die voorbij je telefoon gaan, is
0: 25 seconden.
1: Terwijl je lacht, gaan die 25 seconden voorbij.
0: En
1: daarna heb je voor altijd die informatie in je
0: brein.
1: En voor de duivel is informatie als een zaad. Hij plant het in je
0: gedachten.
1: En hij weet dat het uiteindelijk vrucht
0: gaat.
1: Al is het niet nu, morgen of overmorgen, maar zeker
0: weten.
1: Als hij maar weet dat het in je lange termijn geheugen terechtkomt. Met andere woorden, wanneer je geniet van de slechte dingen, van de dingen die verboden zijn, de dingen die God niet goedkeurt, denk aan je 25 seconden. Denk eraan. Want wanneer je geweten belast is, en je merkt op dat je er niet uit kan komen, zijn er sommige mensen die hun leven benemen.
0: En
1: dat is een oplossing, want ik heb alles gedaan, maar ik heb geen rust. Om te begrijpen hoe je brein werkt. De vijand zorgt ervoor dat er overal slechte informatie is. Wij konden het gisteren zien. Toen Eva alleen maar dicht bij de boom kwam. Hij is niet gegaan om te eten. Ze is gegaan om te kijken. Om te kijken. Wat zo verkeerd is aan die boom.
0: De
1: boom heeft groene bladeren. Fruit zoals alle andere
0: bomen.
1: Er is niets verkeerds aan die boom. Je kan het niet zien.
0: Je moet
1: geloven wat God je zegt. Amen.
0: No bye.
1: Ga niet. Maar vanaf het moment dat de duivel haar op verboden
0: terrein
1: was de duivel al halverwege. En zo heeft hij haar omver
0: gehaald.
1: De vijand wil zijn koninkrijk herstellen en vullen.
0: Wel begrepen
1: vanaf het begin. Een mooi tapijt, hè?
0: Je komt
1: eerst bij het rood voordat je bij het goud komt. En dat representeert het platform van redding.
0: Hier in deze kant
1: moet je voorstellen dat dit een zwarte tapijt is. En dat representeert onze wereld. Wij allen worden hier geboren. Maar als je gered wil worden, moet je daar
0: naartoe.
1: Hier zal alles tijdelijk zijn. Hier aan deze kant is het eeuwige leven. Het is jouw keuze. Wij worden daar geboren.
0: Educatie.
1: Opvoeding.
0: Desarrollo.
1: Ontwikkeling.
0: Sing.
1: Geld.
0: Onderbouw.
1: Goed werk.
0: Casa.
1: Vrij. Alles is daar.
0: Pero claro, tu costa temporal,
1: maar weet, het is tijdelijk.
0: Met un fecha
1: comenzamiento, je hebt een begintijd.
0: Y met un fecha
1: vencimiento. En je hebt een eindtijd.
0: Romana, aquí banda, so tiene costa eterno, amen.
1: Hier hebben we alles eeuwig.
0: Dus dat Dios te en dat
1: semanas. Is wat God met ons wil bespreken.
0: En
1: hij gaat het niet veranderen.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: Pues tengo finalmente que va al infierno.
1: Es el mensaje que uiteindelijk naar de hel willen.
0: Nunca que vai.
1: Ze willen gaan.
0: Bueno, no hablo por el pastor, digo Dios está aquí en el infierno.
1: En mensen vragen, dominee, waarom houdt God de hel niet weg? Als God een God is van liefde, waarom houdt hij de hel niet weg? Ik zeg, je bent eerlijk. Maar weet je dat er meer mensen naar de hel willen dan naar de hemel? En God wil hen niet mismoedigen.
0: Er
1: zijn meer mensen die naar de hel willen dan naar de hemel.
0: Fiara de mi gran fila ti fila.
1: Er is een file daar.
0: Maar kom eens kijken, mijn beestje is smaller, man.
1: Mensen, de weg naar de hemel is smal.
0: Het is incomodo.
1: Het is ongemakkelijk.
0: Es un die fiara da hanchu.
1: Degene naar de hel
0: is spacioso.
1: Veel ruimte.
0: Maar mijn mayoría da denje.
1: De meeste mensen zijn daarop.
0: Vamos a comprender, man, nuestro problema está.
1: Je moet begrijpen, ons probleem is. Wij zijn hier geboren. Als Adam en Eva binnen waren gebleven, zouden we daar geboren zijn. Maar doordat ze gezondigd hebben, moeten wij buiten Eden geboren worden. En de vraag is, als je God maar kan begrijpen, heb je de interesse voor het eeuwige leven? En dan moet je een besluit nemen.
0: Wij perdi.
1: Verloren gaan.
0: Sinta cueta llega.
1: Zit en het komt tegemoet. Je hoeft niets te doen.
0: Kom, mis, boke, alle, adilante,
1: stop als je wilt. Stop en zit te wachten. Het komt.
0: Pero salvación sit in decision,
1: maar redding
0: in
1: tema, is een besluit. Moet je daarvoor nemen.
0: Lo que Dios que pisaba.
1: Dat is wat God u wil vertellen.
0: Pica a separarnos por Dios.
1: Zonde heeft ons gescheiden van God. De Bijbel zegt dit.
0: Jesaja
1: 59:1-2. God heeft gezegd, niet mijn hand is te kort. Het is niet dat ik het niet kan. Maar door uw zonde.
0: Separarnos por Dios.
1: U scheidt ons van God.
0: Ons probleem is weer.
1: Ons probleem is weer.
0: Mijn mama en mijn tata zijn pecador.
1: Mijn moeder en vader zijn zondaar.
0: Mijn opa en mijn santo.
1: Ik kan geen heilig kind geboren worden. Hoe kan ik dat doen? Waar ik ook geboren ben. Mijn probleem is mijn natuur. Het zijn niet de dingen die ik doe. Maar het feit dat mijn moeder en vader beide zondaren zijn. Welk kind ze ook maken, het is een zondaar.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het
1: zijn niet de dingen die ik doe. Als ik geen kwaad doe. Je hebt heel veel goede dingen gedaan. Je kan een kerk bouwen. Je kan een ziekenhuis bouwen. Je kan een school bouwen. Maar als je hier blijft, ga je verloren. Want redding is hier. Kunt u mij volgen? Je moet niet proberen om goed te doen, je moet hier zijn. Hier is redding.
0: Nog een keer?
1: Denk je niet dat ik graag naar Nederland wil komen, te voet naar Nederland wil komen? Om die 2000 euro te besparen. Misschien niet vandaag, maar ik zou wel aankomen. Maar ik kon niet te voet komen. Wij kunnen hier niet gered worden. Daar is de redding. En de enige die daar is, zijn naam is Jezus. Vanavond staan wij daarbij stil.
0: De Bijbel zegt ons in Ezekiel
1: 33. Vers 11. Zoals ik leef.
0: Señor te declara,
1: verklaart de Heer.
0: Hij
1: zegt, ik heb geen plezier in de dood van de zondaar. Denk je dat God blij is wanneer wij sterven? Nee. Maar als de mens de weg van de dood kiest, waarom zal God hem of haar dwingen? Waarom? God dwingt jou niet. God respecteert jouw wil. Waarom? Hij heeft je het zelf gegeven.
0: Morgenavond
1: praten we een beetje over de vrije wil. Als God je ziet.
0: Ga in de supermarkt.
1: Naar een bouwmarkt. Om een touw te kopen. Je bent moe.
0: Como pinta que mente.
1: Je kan je
0: onko boas está cansado.
1: Je kan geen rust
0: krijgen.
1: Je komt naar huis.
0: Skip je carta.
1: Je schrijft je brief.
0: Ponder op mesa.
1: Je zet het op tafel.
0: Dentro de banho.
1: Je gaat in de badkamer.
0: Fere porta.
1: Je doet de deur op slot.
0: Pente cabuya.
1: Je gooit het al.
0: Passe over je balk.
1: Over de balk.
0: Trau los na punta.
1: Je maakt een los aan de
0: mare outro punta na porta.
1: Je bent de andere punt.
0: Subi para libe pochi.
1: Je staat op de wc-pot.
0: Passa el los ahí.
1: Je zet de los om je hals.
0: Zo'n fatage mundo aqui.
1: Je bent moe van deze wereld.
0: Je moet naar boven, normaal.
1: En je springt naar beneden.
0: Acaba.
1: Dan is het afgelopen. God moet mij helpen. God kan mij niet helpen, want als je wil sterven, zal je sterven. Als je wil sterven, kan God je niet verplingen.
0: Als je verloren gaat,
1: je moet wel een beetje rustig gaan. Nu ga je een beetje te staan.
0: Oké, zie. Ik ben... Ik ga nog een keer door. Oké,
1: God kan je niet dwingen. Hij moet je respecteren. En dat maakt hem God. Hij weet dat je het gaat doen. Maar je weet ook dat je het gaat doen. Waarom praat je niet met hem? Waarom vraag je niet om hulp? Heel vaak heb je jezelf gedisqualificeerd. Nee, ik ga niet bidden. Wat ik heb gedaan, God kan me niet vergeven. Wees serieus. Noem het grootste wat je hebt gedaan dat God je niet kan vergeven. Zeg
0: maar
1: de grootste zonde. Mensen doden. God vergeeft jou. Als je maar in staat bent om God vergiffenis te vragen. De conditie om vergiffenis te krijgen is je zonde beleiden. De dief aan het kruis. Zijn laatste kans. Hij is gekruisigd als een dief daarboven. Ik weet niet als het zijn geluk was. Maar Jezus was naast hem. Terwijl die andere fouten
0: maakte.
1: Ik heb geleefd als een dief. Probeer toch te veranderen. En nu geeft hij Jezus kritiek. En die dief heeft iets erkend. Weet je wat hij zei? Heb je geen respect voor deze man? Jij en ik hebben gestolen. Wij verdienen de dood. Maar wat heeft deze man gedaan? En dan zegt hij tegen Jezus. Heere, denk aan mij. Wanneer je komt in je koninkrijk. Denk goed. Heere, denk aan mij. Wanneer je in al je heerlijkheid komt. Een man met zijn handen kruisen. Wanneer hij in zijn koninkrijk komt. Vele dingen die mensen die hier op aarde wonen. Ze hebben het niet gezien. Zodat je kan begrijpen. Hij wist dat Jezus de dood zal ontkomen. Maar hij weet dat Jezus zal opstaan. Hij weet dat Jezus zal gaan. De plaats voorbereiden. En hij weet
0: Halleluja.
1: Dat Jezus terug zal komen.
0: Gloria
1: de
0: Dios,
1: prijs de Heer. Vraag een man vragen die in deze conditie gekruisigd is.
0: Futuro,
1: voor je toekomst. Dat is wat God wil dat je ziet vanavond. Zijn laatste kans. Maar hij heeft gebruik van
0: Sabi.
1: Wijs.
0: Hij
1: heeft geleefd als
0: een dief.
1: Geleefd als een dief. Alles gedaan als een dief. En gestorven als een dief. God kent jouw conditie vanavond. De enige die tot jouw verstand kan spreken. Je kan niet zeggen dat je hem niet hebt gehoord. Wanneer God tot je heeft gesproken, hij kent de kanalen waar hij tot jou spreekt. En geliefde. Er is geen andere weg. Jezus is de enige.
0: Wanneer ons kan tellen, Jesus tem única esperança.
1: Zoals we hebben gezongen, Jezus is de enige hoop.
0: Jesus é nossa única solução.
1: Is onze enige oplossing.
0: Oticum.
1: Waarom?
0: Os romanos, vocês compreendem?
1: Mijn broeders, je moet begrijpen.
0: Dentro letra espiritual.
1: In al de geestelijke leiders.
0: Qua existir.
1: Die bestaan.
0: E com lobin.
1: En die zullen komen.
0: É o único líder espiritual.
1: De enige geestelijke leider.
0: Que pode abençoar com toda autoridade.
1: Die met alle autoriteit kan zeggen.
0: Amita é caminho.
1: Ik ben de weg.
0: Amita é verdade.
1: Ik ben de waarheid.
0: E amita vida.
1: En ik ben het
0: leven. Jesus,
1: is Christus Jezus. Niemand anders kan dat zeggen. Geen van hun. Diezelfde Jezus. Met kracht en autoriteit. Heeft gezegd. De Zoon des mensen zal gekruisigd worden. Maar op de derde dag zal hij weer opstaan. Halleluja.
0: Wat is dit? Mahoma is gekoi. Wat is Mahoma? Moslim Mohammed.
1: Mohammed dat ook ooit horen zeggen?
0: Wat is de Christen is gekoi?
1: Heb je Christen dat horen zeggen?
0: Ze
1: kunnen dat niet zeggen. De enige die dat
0: kan
1: zeggen is genaamd Jezus. Op de derde dag zal ik opstaan.
0: Wat is de zekerheid dat hier, man?

0: vervloeken.
1: Lo comprende que lo pone un nick.
0: En je zal begrijpen dat er niet één is die lijkt op Jezus.
1: Jezus is superieur.
0: Jezus is superieur.
1: De único ser.
0: De enige wezen.
1: Con su scupi.
0: Met dat zijn spuug.
1: Mezcla con lodo.
0: Gemengd met klei.
1: Dat ruwe de ciego, Roma.
0: De ogen van de blinde open.
1: Roma, si scupi de Jezus te zien.
0: Als de spuug van Jezus zo is, oh jee.
1: Scupi.
0: Zijn spuug. De ogen open van iemand die blind
1: geboren
0: is. Hoe kan je dan twijfelen?
1: Die komt niet te
0: waarom ben je bang om hem te vertrouwen? Het resultaat kan zijn omdat je hem niet kent. Je hebt nog geen idee. Maar deze Jezus heeft jou geformeerd.
1: Die vormen Ani.
0: En heeft mij geformeerd. In de buik van onze moeder. Mijn moeder loopt.
1: Trabajando.
0: Werkende. Slapen opstaan en alles.
1: Largo.
0: 9 maanden lang. Heb ik geslapen in
1: water.
0: Jezus heeft alles vastgemaakt dat vastgemaakt moest worden.
1: Wat materiaal, no?
0: Kijk naar de
1: materiaal.
0: Tanden zijn de materiaal.
1: Lengte tu materiaal.
0: Tong is het materiaal.
1: Tu materiaal.
0: Ogen heeft...
1: planten man tu materiaal.
0: Je benen.
1: Uien aan tu materiaal. Hallo.
0: Je nagels zijn materiaal. Hallo.
1: Kom, ik bisabu, man.
0: Wat moet ik je nog meer
1: vertellen?
0: Eén
1: zaad. Als het geen,
0: als het een tweeling is, beide krijg je.
1: Hoe komt dat?
0: En doe
1: het.
0: Maar geen van hun
1: heeft
0: dezelfde vingerprint.
1: Ah, niet omdat Dios zegt tanto vingerprint.
0: Ik vraag me af.
1: Hoe heet dat?
0: Hallo?
1: Hallo, sommige mensen. Hallo, sommige mensen. Hallo.
0: Waar heeft God al die vingerprints kunnen vinden?
1: Onder, man.
0: Waar?
1: Toen reed in Dosman.
0: Iedereen heeft twee
1: handen. Maar Nanta identico.
0: Ze zijn identiek.
1: Computer dat... No match. In de match.
0: Computer is geen match.
1: In de match.
0: Het match.
1: Hoe popt je wow?
0: Je pupil van je
1: dat oog. Dat is
0: jij alleen hebt.
1: Hoe planten je marken dan goed
0: je? De tekens onder je voet.
1: Hoe pie dat gasta?
0: Je voet verslijt.
1: Hoe duim dat gasta?
0: Je duim verslijt.
1: En je vingerprint dat kip.
0: Maar de vingerprint blijft.
1: Wat zeg je, man?
0: Laten we serieus
1: zijn. Waar
0: staat u daarbij stil?
1: Wat de mundo, man?
0: In de wereld.
1: Not in niemand mas manebo.
0: Is er niemand zoals jij?
1: Wat een unico.
0: Je bent je bent uniek.
1: We
0: zijn niet als een lamp. Je kan een tweeling zijn. Die is die en jij bent jij.
1: Jullie
0: hebben samen geslapen in de buik van de moeder, maar elk een is op zichzelf. Wat moet God nog meer doen dat mensen erkennen dat Hij God is?
1: Computer in competentie met Dios.
0: Mensen zien de computer als een competentie met God.
1: Maar enige die de computer heeft gemaakt,
0: degene die de computer heeft gemaakt, wie heeft
1: hallo.
0: Hem bestand gegeven? Hallo.
1: Hoe we zijn zeker, pastor? Ze komen met computer, dan denk ik maar liever Dios. Hallo.
0: God, misschien, dominee, ik denk dat de computer sneller is dan God. Hallo. Hij is een kind. Wie heeft degene het verstand gegeven die het gemaakt heeft?
1: Zijn toen was stil.
0: En in Nederland zeggen ze, awor etabata
1: keto. Hoe is het goed, man? Romana, dat is wat ik heb begrepen.
0: Broers en zusters, dit is wat ik wil dat u
1: begrijpt.
0: Deze Jezus is de enige.
1: Om
0: te functioneren in deze
1: wereld.
0: In al de heerlijkheid
1: van God. Emmanuel.
0: Wezen Emmanuel.
1: Dios creador.
0: God schepper.
1: Het een
0: hij moest kiezen om de mens te worden. Weet je wat de degradatie betekent?
1: Een creator.
0: Dat de schepper. Om te komen in de conditie van een schepsel. Net zoals ik. Ik kies om een rode mier te worden. Zo groot als ik ben. Ik kies ervoor om een rode mier te worden. Weet je hoeveel mieren doden? Zo zijn gelijk
1: 5000.
0: Kijk, een risico dat Jezus heeft genomen voor u en ik. Omdat hij van ons houdt. Hij kiest om mens te worden. En de risico om buiten de hemel te
1: blijven.
0: Eén kleine verkeerde gedachte en het was gedaan.

0: Minimo.
1: Het minimum.
0: Wat het diablo wie zei?
1: Toen de duivel zei.
0: Si pota judi dios. Has je pieden na gebirapang.
1: Als je de zoon van God bent, maak dat deze stenen brood worden.
0: Je noemt het een keer zo'n probleem als je pieden na gebirapang.
1: Denk je dat Jezus problemen heeft om brood te maken van de stenen?
0: Panta koi loco.
1: Brood is iets...
0: Bolo, terte, whatever, man. Panta koi kens. Hapa. Bang. Panta koi kens.
1: Brood is iets geks.
0: Bolo.
1: Maar een cake.
0: Terte.
1: Of een taart.
0: Jij. Kemen Romanang.
1: Mijn broers en zusters.
0: Jesus satinku. Controlar su mes.
1: Jezus moest zichzelf
0: beheersen. En hij
1: heeft geantwoord, mijn vader heeft
0: brood nodig.
1: Want mensen leven niet alleen maar van brood.
0: Maar van
1: elk woord dat uit de mond van God gaat.
0: Wanneer
1: je kijkt naar je
0: portemonnee.
1: Of naar je bankrekening.
0: En
1: je ziet dat de nullen minder worden.
0: Dan
1: leeft God nog steeds.
0: Want
1: vele van ons worden wanhopig.
0: Weet
1: u nu dat u ademt zonder te betalen?
0: Stel
1: je voor dat God ons in rekening zou brengen.
0: Vijf cent
1: om uit te ademen. Hoeveel geld zal je niet kwijtraken?
0: Laten we serieus.
1: Ik denk dat ik alles zou inhouden om niet te betalen.
0: En dan wordt dat moeri.
1: Je gaat sterven. Wat ga jij
0: doen? Adem, adem.
1: Wat ik wil dat je begrijpt is. Dat we bang zijn voor God. Terwijl de vijand dat gecreëerd heeft. En hij heeft dat gecreëerd met informatie.
0: Die mas miedo de diabel.
1: Er zijn mensen die veel meer angst hebben voor de duivel.
0: Con ante miedo de Dios.
1: Dan dat ze bang zijn voor God.
0: O diablo mata cuerpo, Roman.
1: Sommige mensen hebben zelf
0: woorden.
1: De duivel kan het lichaam doden.
0: Maar God
1: kan je gehele bestaan weghalen.
0: Niet in mundo que ni des un gutabing.
1: Niet in deze wereld en niet in degene die volgt. En wij moeten dat begrijpen. Jezus is vanuit de eeuwigheid gekomen. En gekomen in het tijdelijke. De eeuwigheid achterlaten. En komen in het tijdelijke.
0: Om
1: ons te helpen die in het tijdelijke leven. Om het eeuwige leven te kunnen beërven. En het minste wat God wil is dat wij geloven. Het minste.
0: Jezus is de enige.
1: Hij is de enige wezen dat 100% God was.
0: En
1: 100% mens.
0: Amen.
1: Amen.
0: De
1: geest van God heeft gefunctioneerd als zijn vader.
0: En Maria fungie como su mama.
1: En Maria als zijn moeder.
0: Pero va que secreto, ¿eh?
1: Maar kijk naar het geheim.
0: Porque dado momento, oro, se atende,
1: op een gegeven moment toen Jozef hoorde.
0: Con Maria también sale en estado,
1: dat Maria in verwachting was.
0: Junta,
1: hij was het niet.
0: Y di, no,
1: hij zei, nee. De achterdeur ga ik weer weg.
0: Jozef, ¿no, tranquilo, brother?
1: Jezus zegt rustig.
0: Maria como instrumento.
1: Want Maria is gebruikt als een instrument.
0: Maria está é única mujer.
1: Maria zal de enige vrouw zijn.
0: De historia de mundo.
1: In de wereldgeschiedenis.
0: Juanjo siendo virgen.
1: Die een kind heeft gekregen terwijl ze nog maagd was.
0: Nenhum outro en posse.
1: Geen enkele ander kan dat doen.
0: Amen.
1: Amen. Wij moeten God kunnen vertrouwen.
0: Dios me dat tranquilo, wat je esperé. Tranquilo.
1: Wacht even nog een keer. God zegt tegen
0: Jozef,
1: wees niet bang. Ik ga niets verpesten. Je zal Maria krijgen. Zoals je haar wilde.
0: Virgen.
1: De maagd.
0: Si wat je preguntas de momento, ahora se recibe nuestro punto Jesús.
1: En als je met een vraag in je gedachten zit, wanneer je in de hemel bent, zal je Jezus vragen.
0: Zo meteen mag je nagaan, maar ze weer... Tok, tok, tok.
1: Ik kan misschien vragen van hoe is het mogelijk? Nee, wanneer je in de hemel bent, zal je
0: het vragen.
1: En dat is wat de Bijbel zegt.
0: Un virgilo in you, hello?
1: Een maagd zal een kind krijgen.
0: Dat die unieke persoon op de Bijbel wordt gezegd.
1: De enige persoon over wie de Bijbel dat geschreven heeft.
0: Maar Romana, Jesus te caminda.
1: Jezus is de weg.
0: Verdad,
1: de waarheid
0: y vida.
1: En het leven.
0: Wat Jesus te bisabo en ons.
1: Kijk wat Jezus zegt tot u vanavond.
0: Si bola gami topa cubo.
1: Als u toestaat dat ik u ontmoet.
0: Lo boto porque caminda verdadero.
1: Zal je de ware weg ontmoeten.
0: Amen.
1: Amen.
0: Si boto porque caminda verdadero.
1: Als je de ware weg hebt gevonden.
0: Dus de unting.
1: Want er is één. Zal je de waarheid
0: absoluto.
1: Ontmoeten. De absolute waarheid.
0: Verdad completo.
1: De complete waarheid. En als je de ware weg hebt gevonden.
0: Verdad absoluto.
1: En de absolute waarheid. Dan zal je het eeuwig leven ingaan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Die otra manera de otra manera.
1: Het gaat niet op geen enkele andere manier. Je moet ze vinden.
0: Doe tres.
1: Alle drie. Om het eeuwig leven te hebben, moet je de weg van eeuwig leven vinden. Om de waarheid te vinden, moet je de weg hebben. Weet je dat bij Jezus alle drie zijn?
0: Jesus te caminda.
1: Jezus is de weg.
0: Jesus te verdad.
1: Jezus is de waarheid.
0: Jesus te vida.
1: En Jezus is
0: de único líder espiritual que pudo decir en boca grande.
1: De enige geestelijke leider die dat volmondig kon zeggen.
0: Ni otro ender, man. Ni otro líder.
1: Niemand, geen enkele andere leider.
0: No por haberse saque.
1: Die kon dat vertellen. Tot de dag van vandaag. Velen zijn opgestaan en doen alsof ze Jezus zijn. Maar hun stekker is uitgetrokken. Er zijn gezinnen die verbieden dat hun gezin zich bezighouden met Jezus. Vandaag zijn er scholen,
0: compagnieën,
1: bedrijven, dat als je alleen maar de naam van Jezus noemt, dat je werk kan verliezen.
0: Maar weet een país dan,
1: en zijn landen,
0: Jesus creëert.
1: Die Jezus gemaakt heeft. Zorg dat ze gezegend zijn. Met zon en water. Maar als de mens. Zijn naam. De naam van Jezus noemt. Kunnen ze in de gevangenis terechtkomen. Of zelfs de dood krijgen. De naam boven alle namen. De duivel heeft een sfeer gecreëerd. Dat in deze wereld van God. Zijn naam niet genoemd mag worden. Mensen met angst. Die noemen de naam van Jezus niet. En ze noemen de naam van de duivel elke dag. We zingen de naam van de duivel zonder dat we weten. We zingen de duivel, kom in ons woorden zonder dat we weten. Muziek, de meeste muziek. We zijn ermee bezig. Omdat het goed klinkt. Maar wat zingen ze? Weet ik dan. Maar het klinkt goed, Tobiné.
0: We kanten bij goal. Kanten bij goal.
1: Ze zingen. Maar raak.
0: Papa, want dat pidiendo diablo in zich aan mij. Pidiendo diablo in zich aan mij.
1: Denk erom dat je de duivel niet uitnodigt om bij mij te komen.
0: Diablo in mij bij mij.
1: Dat de duivel in mij komt
0: wonen. Mi alma aquí.
1: Hier is mijn ziel.
0: Papa, want ik kon niet wat cantando.
1: Let op dat je niet die dingen zingt.
0: Pues esto suena bom.
1: Want het klinkt goed.
0: Pero esta información.
1: Maar het is informatie.
0: Suena más a tu chimes.
1: Het klinkt heel erg mooi. Het laat je mooi bewegen. En zo nodig je de duivel uit om binnen te komen. Wij zijn wijs. God wil dat we wijzer zijn. We moeten begrijpen dat de duivel zijn informatie
0: zal verspreiden.
1: Jezus is onze oplossing.
0: Amen.
1: Amen.
0: Je
1: hoeft niet bang te zijn voor de dood. Mensen met een grote mond. Maar ze zijn bang voor de dood. Je moet niet bang zijn voor de dood. Ik wil niet sterven. Maar ik ben niet bang voor de dood. Maar ik heb al een oplossing.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ik kan niet... Ik ga niet sterven, ik ben klaar met de campagne.
0: Anche, anche con un corrispondi morto, ta?
1: Ook al is één goed ding van de dood.
0: Orbe mori bonza.
1: Wanneer je doodgaat, weet je het niet.
0: Amisago bo mori, amisago bo mori.
1: Ik weet dat je dood bent, jij weet het niet.
0: Dank je, Dios.
1: God zij dank.
0: Also, wat, zeg je dat triste?
1: Weet je wat droevig is?
0: Mamuri, zo, mamuri. Ik wil mamuri, bro. Man, te kere mori.
1: Ik wil dat niet sterven.
0: Maar bonza.
1: Maar je weet het niet.
0: Kom, dat is er woos, zeg je.
1: Wanneer je ogen sluit.
0: Agaba.
1: Is het afgelopen? Alles wat je hebt gedaan, gerend. Je slaapt, je zegt goedenavond. En je zegt ze geen goedemorgen. Waarom rennen wij? Als Jezus degene die kracht heeft. Er waren drie personen in een kleine vliegtuig.
0: Een pastoor.
1: Een dominee.
0: Een padvinder.
1: Een
0: piloot, Roman.
1: En een piloot.
0: Nanta cruzando oceano.
1: Ze gingen over de oceaan.
0: Dat moment, Roman, de piloot dat senti capa.
1: Op een gegeven moment voelde de piloot
0: strike.
1: Dat er iets mis was.
0: Roman, je die nou dat fustange, si di bula.
1: We moeten gereed zijn om te springen. En de vlieger deed het weer.
0: Ik kook het depara.
1: En hij dacht, hey, dit gaat
0: sneller. Roman, de avion.
1: In de vliegtuig, vanwege het gewicht, zijn er twee parachutes. Wanneer er weer een beweging is, dan gaan ze naar achteren. Hij komt en hij ziet de padvinder en de dominee praten. De dominee legt aan de jongeren uit.
0: Jesus está bom.
1: Jezus is goed.
0: Jesus está grande.
1: Jezus is groot.
0: Jesus está turcos.
1: Jezus is alles.
0: Ela passa a despensa.
1: Hij zei sorry.
0: Vai para trás, abre uma porta.
1: Hij kijkt naar achteren, deed een deur.
0: Romana, qual é um de parachute, dan, ei?
1: Pak de een van de parachute.
0: Chega, bisanang.
1: En hij kwam en hij zei.
0: Wacht, even, jongen, daarbij kai.
1: Luister, dit vliegtuig gaat vallen.
0: Me não può permitir.
1: Ik kan niet toestaan.
0: Me mes é lucro.
1: Dat ik.
0: Lucro.
1: Ik de luxe.
0: Para morrer, Wacky.
1: Ik heb niet het luxe om nu te sterven.
0: Met de sociologo.
1: Ik ben socioloog.
0: Met cardioloog.
1: Ik ben cardioloog.
0: Met dokter.
1: Ik ben dokter.
0: Met meneer school.
1: Ik ben een meneer
0: van school. Ik ben een toerist.
1: Al de hele lijst die hij heeft gegeven.
0: Ik denk in dos parachute.
1: Er zijn twee parachutes. Deze is voor mij.
0: Waarom bestaan dos taasi?
1: Kijk maar hoe jullie het gaan oplossen.
0: Met daarbij.
1: Ik ga.
0: Abri e porta. Boele Romanen.
1: Hij deed de deur open en hij sprong.
0: Want die ene is cruel.
1: Mensen zijn wreed.
0: De pastoor die padvinder, wat heb je gehoord?
1: De dominee zei tegen de padvinder, heb je gehoord wat hij heeft gezegd?
0: Si pastoor,
1: hij zegt, ja dominee, ik heb gehoord.
0: Hij
1: zegt, er is nog één parachute.
0: Como vos estás joven?
1: Doordat je jong bent.
0: Amen, traga mi vida de mano de Dios,
1: cabrón. Ik heb mijn leven al in Godse hand gelegd.
0: Mi futuro está seguro.
1: Mijn toekomst is verzekerd. Mijn moment is gekomen.
0: Se está como joven.
1: Als jongere.
0: Mi que invitabo.
1: Wil ik je uitnodigen.
0: Toma el último parachute.
1: Neem de laatste parachute.
0: Bobula.
1: En spring.
0: Ja, als je bonkos, wanneer maar zien
1: hebt. Het goede zoals ik heb geleerd.
0: Maar die ben die
1: zodat God je mag blijven zegenen.
0: Ja, padvinder commissari.
1: De padvinder begon
0: te lachen. Oh,
1: serieus. Neem de parachute.
0: Bobula.
1: En spring.
0: Amita que de man de Dios.
1: Ik blijf in de hand van God.
0: Dios to wakik dat skumi.
1: God zal zien wat hij doet. De padvinder bleef lachen. De dominee zegt, heb je begrepen wat ik heb gezegd? Hij zegt ja.
0: Pastor, rustig.
1: Hij zegt, dominee, rustig.
0: Ik socioloog.
1: Deze socioloog.
0: Meneer is school.
1: Die meneer is schoolhoofd. De dokter. Al die dingen die hij
0: heeft.
1: Hij heeft mijn rug genomen en is gesprongen. Nu is er een rugtas voor u en
0: voor mij.
1: Wanneer je bang bent voor het leven, gebeuren deze dingen. Wanneer je wandelt met degene die de macht heeft over het
0: dood,
1: hoef je niet bang te zijn. Amen. Jezus heeft het laten zien. Toen Jezus kwam bij de dood van Lazarus. En hij liet hun weten. Ik kom. De dood van Lazarus was ter ere van God.
0: Maria
1: en Martha begrepen dit niet. 4 dagen daarna. Toen Jezus aankwam.
0: Maria
1: vroeg Maria. Maria en Martha vroeg aan hem.
0: Senhor,
1: Heren, als je hier was, zou mijn broer niet sterven.
0: Jezus zegt, ik ben blij dat
1: ik er niet was.
0: Papa, stankere,
1: zodat jullie kunnen geloven.
0: Bisabo,
1: ik heb jullie gezegd over de opstanding van het leven.
0: Senhor, Marta, man, ik heb een futuro.
1: Ja, heren, maar het zal in de toekomst gebeuren.
0: Ah,
1: Jezus zegt, nee.
0: Sapo, nee.
1: Waar hebben jullie hem
0: gelegd? Mientras Maria te Corrie llega.
1: Maria komt aan.
0: Con mesmo versão.
1: Dezelfde versie.
0: Llorando.
1: Huilend.
0: Senhor, se botava aqui na lado do nome.
1: Heer, als je hier was, zou hij niet sterven.
0: Tá bom, amigo.
1: Hij is een goede vriend.
0: Sapone.
1: Hij zegt, waar hebben jullie hem gelegd?
0: Nos adere.
1: We hebben hem begraven.
0: Ronda.
1: Waar?
0: Senhor, é de 4 dias morto.
1: Hij is 4 dagen dood.
0: Então, olha, caba.
1: Hij stinkt al.
0: Bancumi.
1: Ga met me mee.
0: Ze
1: kwamen bij het graf.
0: Normalmente dan dingen aan doen kweeba, te ponen piedra.
1: Het is een grot met een steen ervoor.
0: Jesus dijo nien.
1: Jezus zei,
0: quite piedra.
1: Haal die steen eraf.
0: Maar Jesus mesmo por aqui te piedra.
1: Jezus kon de steen zelf weghalen.
0: Santa quiere que mi por quite piedra.
1: Maar als jullie geloven dat ik kan, haal die steen eraf.
0: Pues aquí está el problema de hoy en nuestra vida, hermanos, que para Dios me quite piedra.
1: Het probleem in ons leven is dat we willen dat God
0: die steen weghaalt.
1: Als je gelooft, haal je die steen opzij.
0: Want abre a porta.
1: Je opent de deur.
0: Pinha cruzada.
1: Je komt naar de
0: kerk
1: omdat je gelooft. God kan alles. Redding heeft te maken met mensen en God. God heeft de kracht. En ik moet een geloof hebben. Anders is er geen wonder. Het wonder is goddelijke kracht en
0: voor humano.
1: Geloof van
0: Amen.
1: Amen.
0: Si no te fe,
1: als er geen geloof is,
0: entonces el poder divino,
1: dan is het goddelijke
0: si
1: kracht.
0: Fe,
1: zonder geloof
0: nada no pasa.
1: Gaat het niets gebeuren.
0: Si porque mira milagre,
1: als je een wonder wilt
0: Amen.
1: Zien,
0: como tengo que querer, man.
1: Moet je geloven.
0: Pues sin fe,
1: want zonder geloof
0: impossible.
1: Is het onmogelijk.
0: Piedra,
1: toen ze de steen eraf haalden,
0: laten
1: we zien hoe Jezus een dode van 4 dagen geleden opwekt.
0: Laatste oratie.
1: Hij heeft gebeden.
0: Lazarus, vivo.
1: Kom naar buiten. Jezus kon weggaan en zeggen van oké.
0: Okay.
1: Hij moet opstaan. Kijk hoe Jezus een dode heeft opgewekt van 4 dagen geleden. Er zijn mensen die slapen, zo diep slapen, je kan ze ondersteboven keren, maar ze worden niet wakker. Ik heb mensen zien slapen, ze hebben make-up opgezet voor ze en ze weten niets. Zo diep slapen ze.
0: Maar
1: Jezus heeft een dode van 4 dagen
0: wakker gemaakt.
1: Hij heeft hem 1 keer geroepen. Een man wiens hart niet meer
0: werkte.
1: Er stroomde geen bloed
0: meer.
1: De longen functioneerden. Hij hoorde niet
0: meer.
1: Hij zag niet.
0: De
1: stem van God.
0: Halleluja.
1: Heeft zoveel kracht. Dat het door de oren van een dode is gegaan. En hij heeft die man opgewekt. Lazarus kwam naar buiten. En Jezus zei tegen hun: maak hem los, laat hem gaan. Als God tot een dode kan spreken, en de dode hoort God, kun je me zeggen dat jij God vandaag niet gehoord hebt? Laten we eerlijk zijn.
0: Jezus is onze hoop.
1: Jezus is onze hoop. Jezus is onze hoop. Jezus is degene die zulke grote dingen heeft gedaan. Om ons een reden te geven om te vertrouwen. Waarom vertrouwen wij God niet? Je voelt je zekerder wanneer je geld hebt. Wanneer je leven verzekerd is. Wanneer je een huis hebt,
0: een auto
1: hebt, met die dingen voel jij je zeker. Maar als je Christus niet hebt, dan heb je dezelfde problemen. Als je ze gisteren niet had, zul je ze vandaag hebben. Als je ze niet vandaag hebt, zul je ze morgen hebben. Want Jezus is de oplossing. Het is niet vechten om goede dingen hier te doen. Wat je hier ook doet, het is tijdelijk. Wat je hier gelukt, is tijdelijk. Wat je hier krijgt, is tijdelijk. Wat je hier verzekert, is tijdelijk. Een dag.
0: Tanto abo,
1: zowel jij als deze dingen zullen verdwijnen.
0: Pero si puede saber, benoci,
1: maar als je wijs bent vanavond.
0: Irmão, Dios, que papo drenta, Eden,
1: God
0: amen.
1: Wil dat je weer in het Hof van Eden komt. Ik ga een oproep doen. Dat waar je bent.
0: Toeristen.
1: Allen.
0: Toeristen.
1: Allen.
0: Qua gusto di banda.
1: Die hier leuk vinden.
0: Dat vinden ze zeker die banda.
1: Die zich hier zeker
0: voelen. Dat vinden ze ben die zona die banda.
1: Ze voelen zich hier gezegend.
0: Dat vinden ze bon.
1: Ze voelen zich goed.
0: Lanta par.
1: Sta op.
0: Lanta par sin miedo.
1: Sta op.
0: Zo. Die banda me gusta.
1: Hier vind ik het leuk.
0: Niemand gaat tegen jou.
1: Niemand gaat tegen jou.
0: A mi pio, Dios tampoco.
1: Ik ook niet. God.
0: Pero lanta para.
1: Maar sta op.
0: Señor, me da bombo aquí banda.
1: Heere zegt, je kan hier.
0: Aquí banda la mia vida eterna.
1: Hier is jouw leven.
0: Aquí banda la mia salvación.
1: Hier zal ik redding
0: Jesus
1: krijgen.
0: Jesús, mi esperanza, aquí banda.
1: Jezus zegt, sta hier.
0: Me da reza.
1: Ik bid.
0: Me da yuna.
1: Ik vast.
0: Y saco Jesús también.
1: Ik weet dat Jezus komt.
0: Nada.
1: Niets.
0: Toeristen,
1: allen,
0: gusaku nam miste ta yabanda.
1: Die weten dat ze daar moeten zijn.
0: Pero lo que Dios ha pedido nosotros de noche.
1: Maar wat God vanavond gesproken heeft.
0: Ik ben de Heer.
1: Die zeggen Heer.
0: Mindonje bonan.
1: Ik ben niet één van de goeden.
0: Mindonje stan perfecto.
1: Ik ben niet perfect.
0: Mindonje stan speciaal.
1: Ik ben niet speciaal.
0: Permito un que escuchaba de noche.
1: Maar ik heb u wel gehoord vanavond.
0: Y salvación te comienza a comenzar escuchamiento.
1: Begint bij luisteren. Als je hier wil zijn. Als je wil dat God je bestemming wijzigt. Van daar naar hier. Heb je de moed om op te staan. Als het in jouw geval is.
0: Gloria a Dios.
1: Geprezen zij de Heer.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Gloria a Dios.
1: Geprezen zij de Heer.
0: Por mí que prestin canta. Cabeza,
1: laat de priesten bidden. Gaan we een speciaal gebed uitspreken.
0: Un persona, hermano, que tengo hace operación.
1: Voor een persoon die een operatie moet ondergaan. Ik geloof in de gezegde meer
0: gebed. Poder.
1: Meer kracht. Deze zuster gaat een operatie ondergaan van 12 uur.
0: Mi tardi, hermano. Het is een operatie gebed.
1: Ze zijn nu bezig met de operatie. Het is niet in Nederland, maar op een ander gedeelte van de wereld. God weet precies wat hij moet doen. Maar omdat wij geloven dat God kan, zullen we vragen om zijn wil. Eeuwige God. U bent de God, Heer, die de hemel en aarde geschapen heeft en alles wat daarin is. Liefdevolle Vader, u hebt gezegd vanavond, het gebed van de rechtvaardige mag veel. U hebt gezegd waar twee of drie vergaderd zijn en hetzelfde vragen, dat u zal luisteren. Op dit moment bemiddelen wij hier voor onze zuster Frans.
0: U
1: kent haar. U kent de situatie.
0: U kent
1: de
0: situatie.
1: U weet ook over de operatie die op dit moment
0: plaatsvindt.
1: Heren, wij weten zeker dat dat zij in narcose zal gaan.
0: Señor, de dokteren.
1: Heren, de doktoren. Die moeten het werk doen.
0: Señor, Dios.
1: Maar u bent God.
0: Tome dokter su mangan.
1: Neem de handen van de dokteren. Neem hun verstand.
0: Tome su vista.
1: Neem zijn ogen.
0: Abo opera erumanga aquí, Señor.
1: En u doet de operatie van deze zuster.
0: Paso, Señor, sa.
1: Want heren, wij weten.
0: Dus
1: als u het werk doet. Dat het werk goed gedaan zal worden. Want heren, als u
0: spreekt.
1: De ogen van een blinde kan openen. Heren, als uw woorden. Een dode kan
0: opzetten.
1: Heren, dan weten wij dat u in haar voordeel kan werken. Van onze zuster
0: Frans.
1: Dank u wel voor wat u tot nu toe hebt
0: gedaan. Dank u wel voor wat u tot nu toe
1: bedankt voor wat u doet.
0: Bedankt voor wat u Señor lo hace.
1: En bedankt voor wat u zal doen.
0: Dan onze oración.
1: Is ons gebed.
0: En el nombre arriba tu nombre.
1: In de naam boven
0: el
1: alle namen.
0: De, Cristo.
1: De naam van Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dank u voor acompañarnos.
2: Bedankt.
0: Goede
2: God geliefde broeders. En deze God is de God die jou begeleidt.
0: Dios que donaba espacio.
2: De God die jou de spatie wil geven.
1: Papa, tome bon decision.
2: Zodat u de juiste keuze kan nemen.
1: Papa, de terna, Roman.
2: Voor eeuwig leven, geliefde broeders en zusters.
1: Roman, bonata bij mij de terna, pastor, wat keer, wat pensen zei.
2: Broeders en zusters, je gaat geen eeuwig leven krijgen omdat u dat denkt.
1: Wat bij mij de terna.
2: U gaat eeuwig leven krijgen.
1: Orbo, accepta Jesus.
2: Wanneer je Jezus Christus aanvaardt in jouw leven als uw eeuwige vader. Hij is degene die ons eeuwig leven kan geven. Wanneer Jezus Christus u uitnodigt, hij
1: roept
2: u. Hij wil graag hebben dat u begrijpt. Dat u nergens anders eeuwig leven zou kunnen krijgen. Hij is de enige God die jouw leven kan geven, fysiek en. En hij is de enige God die jou eeuwig leven kan geven. Hoop dat we dus dit kunnen begrijpen. Gisteren had je zelf gezien dat de Bijbel ons voor dit moet ik jou even herinneren, want morgenavond kan u dit niet missen, want het is verbonden met het thema van vanavond.
1: Sin fe,
2: zonder geloof.
1: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
1: Ik herhaal
2: dit even.
1: Sin fe,
2: zonder geloof.
1: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
1: Es decir, Dios me sabisa.
2: Dit is het woord van God hemzelf.
1: Que me voy a comprender con importante fe está.
2: Zodat u kan begrijpen hoe belangrijk geloof is.
1: Así mañana noche voy a buscar ese mínimo.
2: Dus morgenavond, broeders en zusters, kan je dus eigenlijk niet weigeren om te komen.
1: Si voy a ir a malo, bien toch.
2: Als u ziek wordt, kom toch.
1: Dice ambulance, pasa aquí nada, acabo que escucha, acabo de seguir al hospital.
2: Zeg de ambulance, kom even hier langs, laat je even luisteren en daarna ga je weg.
1: Pues mi tiempo escuché teme.
2: Want je zou deze thema moeten luisteren.
1: Het is sumamente importante.
2: Het is van groot belang, broeders en zusters.
1: Dus je moet in plan niet moeren.
2: En als je aan het staat bent om dood te gaan.
1: Postponde bon morto de nombre de Jesus, Roma.
2: Stel u dood uit in de naam van Jezus Christus.
1: Dice la muerte, o aquí no.
2: Zeg de dood nu niet.
1: Otro día.
2: Een andere dag.
1: Lagami escuche dos semanas.
2: Laat ik deze twee weken dus eerst luisteren.
1: Toen ons bekorda hiera.
2: Dan kunnen we herinneren van gisteren.
1: Bijbel mostra nostro mano.
2: Dat de Bijbel heeft ons laten zien.
1: Que único camino.
2: Dat de enige weg.
1: Verdad.
2: De waarheid.
1: Die vida.
2: En het leven.
1: Da Jesus.
2: Dat is Jezus Christus hemzelf.
1: Nou, we entendi.
2: Nou, je hebt het niet geluisterd.
1: Lagami sabra papiamento.
2: Ik ga je dat in papiamento zeggen.
1: Bijbel disse nos.
2: De Bijbel die heeft ons gezegd.
1: San Juan 4:6.
2: Johannes hoofdstuk 14 vers 6.
1: Jesus me sabisa.
2: Jezus Christus heeft zelf gezegd.
1: A mi te caminda.
2: Ik ben de weg.
1: E verdad.
2: De waarheid.
1: E a vida.
2: En het leven. Amen.
1: Amen. Kom in semi per janti. Nou, ik Romanen, nothing otro salvador.
2: Broeder en zuster, er is geen andere redder.
1: Nothing otro camino.
2: Er is geen andere weg.
1: Nothing otro verdad.
2: Er is geen andere waarheid.
1: Si bonoya es verdad que camina, Romanen.
2: Als je die weg en de waarheid niet vindt, broeders en zusters.
1: Jamás y nunca lo voy a vida.
2: Zou je nooit leven kunnen krijgen.
1: O algo simple Dios hacele.
2: U ziet heel simpel dat God dat maakt.
1: E tres cosas están como más ser humano está buscando.
2: De drie dingen dat de mensheid is aan het zoeken.
1: Está un millón camino.
2: Dat is een betere weg.
1: Es único verdad.
2: De enige waarheid.
1: Y vida eterna.
2: En eeuwig leven.
1: Want Dios así era tan simpel.
2: God die maakt het zo makkelijk.
1: Que él pone tres elementos en dingen ser de la misma persona.
2: Dat hij deze drie elementen in diezelfde persoon gezet heeft.
1: Que me simian a Jesús.
2: Dus als ik Jezus Christus
1: aanvaard. Anto Jesús añami.
2: En Jezus Christus mij vindt.
1: Rumana mi tiene garantía.
2: Dan heb ik een garantie, broeder.
1: Y camino para cielo.
2: De weg naar hemel toe.
1: E verdad tu te guía en cielo.
2: De waarheid die naar de hemel leidt.
1: Ante vida eterna con mi Lord y mi cielo, Rumana.
2: En de eeuwig leven dat ik zou vinden wanneer ik in de hemel terechtkom.
1: Amen.
2: Amen.
1: Wat
2: willen we dus nog meer, broeders?
1: Is
2: het enige wat we moeten doen is geloven.
1: Aceptar Jesus.
2: Jezus Christus te aanvaarden.
1: De momenten mira ayer anoche.
2: En even zelf gisteren gezien.
1: Prácticamente Jesús te único.
2: Dat praktisch Jezus de enige is.
1: Die ons naar
2: eeuwig leven kan leiden.
1: Want acorda na dat moment op een gegeven moment
2: heb ik deze platform laten zien.
0: Para nos compreender,
2: zodat wij kunnen begrijpen, dat deze platform, dit platform die vertegenwoordigt Eden. Dus hierin, broeders
0: en zusters,
2: heeft God dus geschapen.
0: Wanneer de Bijbel zegt dat Lucifer wordt gecreëerd in Eden,
2: zoals de Bijbel zegt, ook Lucifer is in Eden geschapen.
0: Maar we comprenderen Eden spiritueel, hè, broeders en zusters.
2: Zodat u dus geestelijke Eden kan begrijpen.
0: Adam Eva.
2: Daarna heeft hij dus Adam en Eva geschapen.
0: Dingen mensen Eden.
2: In hetzelfde Eden.
0: Na worden gecreëerd separaat, junto con Dios.
2: Ze zijn gescheiden geschapen samen met God.
0: Worden gecreëerd con libertad escoge.
2: Maar toch zijn ze gescheiden de vrijheid om te kiezen.
0: Por cierto, Dios no ha creado ningún ser que te trae automáticamente a remote control humano.
2: God die had geen wezen willen hebben die met een remote control werkt.
0: Turende, turcergo Dios a crea, die libertad is coge.
2: Alle wezen dat God geschapen heeft, heeft de vrijheid om te kiezen.
0: Wat ik u mee?
2: Bent u met mij?
0: Lucifer estando in cielo.
2: Jezus, Lucifer, zoal in de hemel.
0: El acudice al puesto de Jesús.
2: Heeft hij dus eigenlijk Jezus Christus
0: geloven? Guerra.
2: Hij begon te strijden.
0: Finalmente, Mr. Warren, se capa fo.
2: Uiteindelijk had hij dus de
0: hemel gezet. Que me Dios más de cielo.
2: Dus God die had hem dus niet meer in de hemel
0: gezet.
2: Hij is eruit gezet.
0: Junto con él es un tercera parte de ángeles que la logra ganar.
2: Ook die 1/3 dus engelen, dus eigenlijk die hij dus heeft verloren.
0: También Warren, se capa fo.
2: Die werden dus eigenlijk ook eruit gezet.
0: Ora, terra.
2: Toen hij hier op waarde
0: Dios crea Adam en Eva de parte aquí, de plataforma aquí, humana.
2: Heeft God dus Adam en Eva in dit platform
0: geschapen? Er
2: was alleen maar één platform.
0: Sin embargo,
2: toch, doordat zij de vrijheid hadden om te kiezen,
0: tanto Lucifer,
2: zowel Lucifer,
0: et un tercera parte de
2: engelen, en de 1/3 deel van de engelen,
0: Adam en Eva,
2: Adam en Eva,
0: escoge para traicionar Dios, Roman.
2: Ze hebben dus eigenlijk gekozen om God te verloochenen.
0: En toen komen we naar escoge para traicionar Dios.
2: En zodat ze dus de keuze gedaan hebben,
0: toen worden we naar de terra, Roman.
2: Zo werd het dus allemaal gezet op de aarde.
0: Or, entre terra, con cielo, tiene distancia, Roman.
2: Dus tussen aarde en de hemel is er een afstand.
0: Nan a traicionar voluntad de Dios.
2: Ze hebben dus eigenlijk God verlogen.
0: Nan die resultaat die ta akibou, or.
2: Dus, met andere
0: woorden. E plataforma que te representa mundo.
2: Zijn ze op deze platform gekomen die vertegenwoordigt de wereld.
0: Camina a mi cubo tadansi.
2: Waar u persoon en mij persoon.
0: Separado por de Dios.
2: Gescheiden van God.
0: Or, man, misa si pota comprende.
2: Maar broeders, dus, ik weet niet of u begrijpt.
0: E connexion, or.
2: De connectie
0: entre cielo
2: tussen hemel
0: y terra
2: en de wereld
0: para Jesús.
2: Es amén. Amén.
0: Sin Jesús bombuyeta Roman.
2: Zonder Jezus Christus kunt u daar niet terechtkomen.
0: Jesús está etrapi.
2: Jezus Christus is de trap.
0: Jesús te camina.
2: Hij is de weg.
0: Jesús te brug.
2: Hij is de brug.
0: Jesús te conexión principal Roman.
2: Hij is de rechte connectie.
0: Correcto, que me va mirayera.
2: Dus u had het gisteren gezien.
0: Dat was een eporabisa.
2: Daarom had ik kunnen zeggen.
0: Ete camina.
2: Hij is de weg.
0: Ete verdad.
2: Hij is de waarheid.
0: Ete vida.
2: En hij is het
0: leven. Roman, aquí van nos turta nace.
2: Dus mijn geliefde broeders, zoals het hier, zijn we allemaal geboren.
0: Aquí van botte será conocimiento.
2: Hier hebben we dus eigenlijk de kennis.
0: Botte trabajo.
2: We hebben het werk.
0: Sen.
2: We hebben geld.
0: Kas.
2: We hebben huis.
0: Auto.
2: We hebben auto.
0: Casa.
2: We hebben dus
0: turcos. Aquí van.
2: Alles aan deze kant hebben we.
0: En toen nog kosten goed malu.
2: En geen dingen die slecht zijn.
0: Kosten goed bon.
2: Dingen die goed zijn.
0: Pero botte de condición perdí.
2: Maar u zit in de
0: verloren. Aya van met die salvación.
2: Daar is de plek van redding.
0: En dus je moet nu camina.
2: En als je de weg niet gebruikt.
0: Of een brug.
2: Als je de brug niet
0: of
2: gebruikt.
0: Of een trapie.
2: Als je de trap
0: niet gebruikt. Cielo,
2: die contact heeft met de hemel.
0: Roman, bobo tende de vida eterna.
2: Dan zou ik dus horen van eeuwig leven.
0: Bobo hasta cante.
2: Je kan het ook zingen.
0: Bobo sonha con él.
2: Je kan erover dromen.
0: Pero llega tu otro encuentro, Roman.
2: Maar daarom te komen dus iets anders.
0: Dat is de un camino.
2: Want er is maar één weg.
0: En de camino llama Jesús.
2: En deze weg heet Jezus Christus.
0: Ik heb in de jama Jesus, Roman.
2: Deze weg die heet Jezus Christus.
0: Amen.
2: Amen.
0: In Engels dan heb je gezegd Jesus Street.
2: In Engels zeggen ze Jesus Christ.
0: Hey, na Street. Street. Yeah. Calle.
2: Jesus Street.
0: Na Spanjaard dan heb je gezegd Calle Jesus. Calle Jesus.
2: En in het Spanjaard zegt hij Calle de Jesus.
0: Dat is het. Na Chinees dan heb je gezegd Tanyawas.
2: Ja, ja.
0: En dat is
2: Chawangang.
0: Ja, ja.
2: Amen.
0: We zijn ook een mens, Roman. Met Jezus de enige connectie.
2: Dat betekent dat Jezus de enige connectie is.
0: Roman, als je zit in de botai.
2: Broeders en zusters, zitten de waar je bent.
0: Si botin interesse pa bij cielo.
2: Als je de belangstelling hebt om naar de hemel
0: te gaan. Je ding.
2: Er is maar één weg.
0: Tien dingen te bieden.
2: Er is een gezegde die zegt.
0: Tour camina te iba Roma.
2: Elke weg, alle weg die leidt naar Rome toe.
0: In de discussie zei.
2: Dat discussiëren we.
0: Zei Roma.
2: Dat is Rome.
0: Cielo, ta unting.
2: Maar aan de hemel is één weg.
0: Si bononye, bononye camina Roma.
2: Als u dat niet vindt, dan heeft u de weg, kunnen de weg niet vinden.
0: Amen.
2: Amen.
0: Jezus kippa bononye.
2: Jezus Christus die wil hebben dat je komt.
0: Dat is zeker wat we komen, Brunde.
2: Hij wil graag hebben dat je
0: dat er zeker
2: daarom zegt, heeft hij jou hier gebracht.
0: Dus kom, Brunde, ik ben nooit zo'n dikke kalor.
2: Ik begrijp dat vanavond een beetje warm is.
0: Nou, laat
2: ik
0: ze ja, moment.
2: Maar laat dat je gedachten.
0: Eet je wat zit die kalor te pabosa, wat een bibu.
2: Dat beetje warm is, is om te weten dat je leeft.
0: Moord ontdekt soda, zin dat tranquilo.
2: De dood die zweet, die
0: transpireert. Zin wat soda, maar zin wat bibu, Roma.
2: Dat je transpireert is omdat je leeft.
0: Je daarbij bij ons doen.
2: Blijf met ons bij.
0: Die proces spiritueel is moment interessant.
2: Er is een geestelijke proces behoorlijk belangrijk.
0: Hoe ik
2: dat ik dit met u wil delen.
0: Na premier lugar.
2: Op de eerste plaats.
0: Betinku tende.
2: U behoort te luisteren.
0: Si bono tende.
2: Als u niet luistert.
0: Nunca lo bepokere.
2: Zou u nooit kunnen geloven.
0: Keremento.
2: Geloven.
0: Dat ben door die tende.
2: Begint bij het horen.
0: De palabra fe.
2: Dat woord geloof.
0: Dat ben door die tende.
2: Die komt door luisteren.
0: En tende e palabra di Dios. Amen.
2: Luisteren naar het woord van God.
0: Amen. Als je
2: niet luistert.
0: Het is
2: dat is dan wordt het moeilijk om te geloven.
0: Si mi no porquere,
2: en als ik niet kan geloven.
0: Más difícil para mi confia.
2: Dat is, dan wordt het nog moeilijker om te vertrouwen.
0: Di comi po confia,
2: waarom kan ik vertrouen?
0: Paso mi tacere.
2: Omdat ik geloof.
0: Di comi tacere,
2: en waarom geloof
0: paso mi tatende, of mi tascucha.
2: Omdat ik gehoord heb, of omdat ik luister.
0: Si mi po confia, hoor.
2: Als ik nu kan vertrouwen.
0: Do mi po relacionar con Dios,
2: dan kan ik een relatie toestaan met God.
0: Relación con Dios, to comenzar di quattro lugar.
2: Relatie met God, die begint op de vierde plaats.
0: Come si dispenso patende.
2: Je moet de mogelijkheid hebben om te luisteren.
0: Pakere,
2: om te geloven.
0: Pa confia,
2: om te vertrouwen.
0: Anto, relation con Dios.
2: En dan kunt u een relatie hebben met God.
0: Enige confia, Dios, niet aklapa, tende Dios.
2: De mens die wil God vertrouwen zonder hem te luisteren.
0: Roma, mi te garantie, sabe, persoon, ik botaka saco, nee.
2: Broeders en zusters, ik garandeer je dat die persoon dat je ermee getrouwd bent.
0: No ganyami de gewoon papasjes naar je basat op water, kun je dat ze gedrend op crunchy kassa. En bij
2: zeg mij dat niet dat je dus haar zo ontmoet, heb je dus haar de hand zo genomen en ging je dus eigenlijk naar de
0: basat. Esma, papa, droom je bij die persoon niet.
2: Om bij die persoon, naast die persoon te slapen.
0: Baba.
2: Kwijlen.
0: Ronka.
2: Snurken.
0: Bomiste te confier, man.
2: Je zou die persoon moeten vertrouwen.
0: Sino dan lantabo te droomen met de bizar.
2: Anders moet je dus wakker naar staan liggen.
0: Dat zeg ik niet, wauw.
2: Dan sluit ik mijn ogen niet.
0: Dat is een wauw, abrir, man.
2: Ik blijf met de ogen wakker. Ik vertrouw niet.
0: Er is niet dat droomen, man. Perderiba.
2: Maar als ik dus kan slapen, dus eigenlijk en verslapen.
0: Dan moet je met de confie persoon.
2: Omdat ik deze persoon vertrouw.
0: Oh, een persoon die Roman nunca bonsaat zijn pensamento.
2: Dus deze persoon, broeder, zuster, je zou nooit haar gedachten kunnen weten.
0: Want spere corabo su ovo sera.
2: Laten we hopen dat wanneer je ogen sluit.
0: Dios va papi con su corazón, Roman.
2: Dat God dus eigenlijk met haar kan spreken door haar hart.
0: Oh, die komen te confie, Dios, zie
2: niet. Maar waarom kunt u God niet zo vertrouwen?
0: Want Dios in dat is bomad.
2: Want God die doet geen verkeerde dingen.
0: Dat moet te confie in.
2: Je gelooft toch een mens?
0: Pero no es problema vivir a Roman. Nos problema obviata.
2: Maar ons probleem is meerdere keren.
0: Con nuestra confiende.
2: Dat wij mensen vertrouwen.
0: Y nuestra confia en Dios.
2: En wij vertrouwen God niet.
0: O Dios de naturaleza, no por asimale, no por.
2: En God van natuur, die kan geen kwade dingen. Dus
0: anto ende.
2: En de mens.
0: De naturaleza, un posibon.
2: Van natuur kan die mens geen goede dingen.
0: En no por.
2: Die kan hij niet.
0: Et in cucina.
2: Je behoort te leren.
0: Boribara.
2: Heb je dat niet in de gaten?
0: En moet je bodin dosain.
2: Dat kind die kan 2 jaar hebben.
0: Maar dat is maar losing bossi.
2: Maar dit doet te verkeerde dingen. Zonder dat
0: je haar hebt geleerd. Professioneel, Roman.
2: En die doet het ook professioneel.
0: De bonusje die jullie te pakken zien als bon.
2: En je leren aan deze kind is om dat goede te doen.
0: Kijk, lo que nos me se comprende a Benochi.
2: Wat wij vanavond moeten begrijpen.
0: Is,
2: dat wij een traject dus eigenlijk hebben.
0: Dios,
2: dat wij naar God moeten luisteren.
0: Denje,
2: om in Hem te geloven.
0: Dios, confie,
2: ik moet God geloven om Hem te vertrouwen.
0: Confie,
2: ik moet Hem vertrouwen om een relatie met Hem te hebben.
0: En
2: wanneer ik een relatie met Hem
0: gebouwd heb.
2: Dan kan ik God leren lief hebben.
0: En door persoon met de stem van Dios te horen.
2: Doordat ik God lief heb.
0: Niet obedece.
2: Dan gehoorzaam ik hem.
0: Je bent niet met die problemen, Roman. Maar obedece Dios.
2: Dus als ik een probleem heb om God te gehoorzamen.
0: Dat kanaal arriba met die boeske asunto. Dat kanaal. Kanaal met die boeske.
2: Dat is in de kanaal dat Jezus Christus zou moeten gaan zoeken.
0: Je bent portaat was toch bondak lapat einde.
2: Is doordat ik dus eigenlijk niet bereid ben om te luisteren.
0: Bondak lapat keren.
2: Ook niet bereid om te geloven.
0: Bondak lapat confia.
2: Ook niet bereid ben om te vertrouwen.
0: Bondak lapat relationaal.
2: En ook niet bereid ben om te relativeren.
0: Minus die met Dios.
2: En ook hem niet.
0: Dat betekent die problemen voor obedecer Dios.
2: Daarom heeft die problemen om God te gehoorzamen.
0: Was dat een gobierno te ponen ons osinja obedecer?
2: Weet u hoe de overheid ons leert om te gehoorzamen?
0: Kumulta.
2: Met de boete.
0: Si bonta obedecemi.
2: Als u mij niet gehoorzaamt.
0: Wat pakken boet.
2: Dan moet je een boete betalen.
0: Want Dios is Dios die amor, amen.
2: Maar God is een God van liefde.
0: Dios is de vast dat nieuw einde.
2: God die dwingt niemand.
0: En obligabo tampoco.
2: Hij dwingt u je niet.
0: Dat betekent.
2: Daarom.
0: Dat past algo biaco einde dat sinti kentingu obedecer Dios.
2: Dan lijkt het dat de mens dus God niet zou moeten gehoorzamen.
0: De liefde
2: broeders en zussen gezegend zijn degene die besloten hebben om God te gehoorzamen.
0: Dios te boom.
2: God is goed, broeders en zussen. Amen. Wanneer je dus ochtend wakker wordt.
0: En als je
2: naar buiten ging.
0: Boy, een flat tire,
2: en je hebt een lekker bad.
0: Soms
2: word je boos.
0: Pero, papi, Dios de oración.
2: Maar je hebt God in jouw gebeden
0: Dios gedaan. Mi vida.
2: God behoed mijn leven.
0: Het enige ding dat God
2: kan doen. Dat
0: bouw je taai dan, Roman. Dan word je visa.
2: Om jou een lekker baan te geven.
0: Die kong.
2: Waarom?
0: Want wij zeggen dat het enige ding dat patraat je accidenten kunt worden, Roman.
2: Omdat dit dus eigenlijk helpt dat je dus achterblijft van de ongeluk die op jou wacht.
0: Want zo'n paar mensen auto daar zien we je gepareel.
2: Want als de ongeluk zou kunnen, moet het dus allemaal gelijk gebeuren.
0: Toen kom ik aan, maar ga je traag, ik kom pas erbij. Permisa.
2: Maar doordat ik wat laat dus eigenlijk ben.
0: Dios is dat zaar, man. Maar als ik maar raap, je hebt je erbij.
2: Als ik boos ben geworden, omdat ik een lekker band heb gekregen.
0: Want Dios, dan finaal dat we bij samen despeer. Die wat ook al dat moment wat ik rabia mijn inta.
2: God zou je zeggen, broeder, herinner je niet toen je boos werd omdat je lekker
0: band kreeg? Was zo bij een flat tire?
2: Omdat je lekker band kreeg.
0: Dan moet je wat hebben moeren.
2: Je ging bijna de dood in.
0: Amigo, atrag, ik kom atrag. Lag een accident, een auto was erbij. Dat was een vriend, is de bonza toch?
2: Ik heb het vertraagd dat die ongeluk dus eigenlijk eerst had moeten gebeuren.
0: Pero va confiami.
2: Omdat je mij vertrouwd hebt.
0: Amen.
2: Amen.
0: Maar dat is het ook die Dios que nos comprende.
2: Broeders en zusters, dat is datgene dat God wil hebben.
0: Que nos mira voor de Heer Romano con Jesús.
2: Wij hadden vanaf gisteren kunnen zien
0: Romana,
2: dat Jezus Christus,
0: Jesus, de único que comunicar dos banden aqui.
2: Dat Jezus Christus onze oplossing is. Hij is de enige die deze twee met elkaar kan verbinden.
0: Deuteronomio 30.
2: Vanuit het boek Deuteronomio.
0: Testament Bio, nog steeds. Testament Bio, Deuteronomio 30.
2: Deuteronomio hoofdstuk.
0: Het is de vijfde boek van de Bijbel.
2: Dat is de vijfde boek van de Bijbel.
0: Deuteronomio, capítulo 30, nog steeds.
2: Deuteronomio.
0: Se potete mover Bíblia, me convidava a acompanhar-me dentro de Deuteronômio, capítulo 30, nos versículos 15, 17.
2: Daqui a pouco eu vou ler Deuteronômio, hoofdstuk 30, vers 15, tot en met 17.
0: Aha. Ok? Mira que palavra de Deus disse assim, Awe. Mira, Awe me apone bodilante vida e prosperidade, morto e adversidade. Dor comita ordenabo awe, 16. Pastima, Senhor, bo Dios, pa cana de su camina nan, pa guarda su mandamento nan, su statuto nan, y su juicio nan, pa bo viva y multiplica. Pa Señor, bo Dios, bendicionabo, na etera como tapai 30, pa poderá dije, 17. Mas si bo corazón desvia, y bo nota obedecer, pero ta guardo galá fora de e camina e ta adorar outro Deus nan
2: itasirbinang jestuebe mitayama shelu itera como testigo contra boso awe kumia pone vida y morto boso dilanti e bendición y e maldición scoge vida pesei scoge vida pabo bipa abo y bo descendiente nang palabra de Dios Roma. No no na na la capte que me hermana no seres de tromi que cinco te que siete y que nueve.
3: Broeders en zussen, wij lezen vanuit het boek Deuteronomie hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 19.
2: Je hebt een dos cabine de bodilante.
3: God heeft gezegd, ik heb twee wegen voor u gezet.
2: Adversidad.
3: De
2: adversidad.
3: Adversiteit.
2: En prosperidad.
3: En toe voorspoed.
2: Bendición.
3: Zegen.
2: En maldición.
3: En vloek.
2: Oké, Romanen. Dios es su que pone camino en nos delante.
3: Mijn geliefde broeders en zussen, God is datgene die de wegen voor ons zet.
2: Wat ik kom?
3: Waarom?
2: Pastor, maar nos de libertad pas kooi.
3: Omdat wij de vrijheid hebben om te kiezen.
2: Dios het forzado de camino bon.
3: God,
2: die en het forzado.
3: Dwing je niet in de goede weg.
2: Pastor, en sta goed te zitten lo que boqueas.
3: Want hij weet dat datgene is dat wat je wil.
2: En te puxado de camino malo.
3: Hij duw je ook niet in de slechte weg.
2: Pabon considerar Dios abusador.
3: Zodat je dus hem niet vergelijkt als een slechte God.
2: Eta pone nam bodilanti.
3: Hij zet deze wegen voor u.
2: Eta bisabo ata bita pone tutos bodilanti.
3: En dan zegt hij dus jou, ik zeg ah, beide wegen dus eigenlijk voor u.
2: Pero como Dios ha dicho, sabes cómo es vida.
3: Maar doordat God u zegt, kies voor het leven.
2: Ta logico, Romana.
3: En dat is logisch.
2: Romana es criminal di más grande que viva.
3: Broeder, dat is een grote crimineel die wil leven.
2: Enige die dispuesto pa cometer suicidio te engañe viva.
3: De persoon die de beslissing neemt om zelfmoord te plegen, hij wil graag leven. Maar hij kan een manier niet vinden om te leven.
2: Zijn conscientie te kan zien.
3: Zijn geweten die laat hem in de steek.
2: Zijn conscientie dat jengjeng die maar daar.
3: In zijn geweten zitten heel veel slechte dingen. En hij weet niet wat hij moet doen.
2: Maar voor een manier te leven naar
3: als hij maar een weg kan vinden om in vrede te leven.
2: Maar de enige manier om te quitar zijn cabeza en zijn garganta.
3: Maar de enige weg voor hem is zijn hoofd dus eigenlijk van zijn nek.
2: Pastor, en op evita die pensar, man.
3: Want hij kan dus in zichzelf niet weerhouden om te denken.
2: Information dat denken,
3: deze informatie is al binnen, broeders en
2: zussen. En heb je idee?
3: Dat wordt zijn gedachten.
2: Dat is hier, man. Nos mensen comprenden lo que Dios está pensando en ons.
3: Daarom moeten wij begrijpen datgene wat God ons zegt.
2: Que pero Dios pone dos tan y body lanti.
3: Dus wanneer God deze twee wegen voor u zet.
2: Et aconsejabo.
3: Daar geef je advies.
2: Skoe pida.
3: Kies voor het leven.
2: Irmãos, botar para estar com a maioria de nós.
3: Broeders en zussen, weet u dat de meeste van ons.
2: De cada 10 personas.
3: Van elke 10 persoon.
2: 9 está escogiendo um morto todo dia.
3: 9 dus elke dag weer opnieuw de kies voor de dood.
2: Não está escogendo vida.
3: Ze kiezen niet voor
2: de dood. Não morto.
3: Ze kiezen voor de dood.
2: Pero não que viva.
3: Maar ze willen leven.
2: Deus está pensando escogendo vida.
3: God die zegt jou om voor het leven te kiezen.
2: Pero me das coe morto.
3: Maar ik kies voor de dood.
2: Pero me que viva.
3: Maar ik wil leven.
2: Dit is het probleem van human.
3: En dat is het menselijk probleem.
2: Jullie hebben akibaan dat soort in vida.
3: Broeders en zusters, hier alleen aan deze kant is er leven.
2: Amen.
3: Amen.
2: Akibaan dat soort bom is te komen. Akibaan dat soort in vida.
3: Het is alleen maar aan deze kant dat er leven is.
2: Maar als je het ook in Akibaan dat human.
3: En aan deze kant, mijn geliefde broeder.
2: Not in vida. Escucha bom.
3: Is er hier geen leven.
2: Aqui para ti existência, Roma.
3: De essentie.
2: Para bom a vida, você tem que ir em contato com a vida. Quem da vida é Jesus.
3: Om leven te krijgen, moet je dus in contact met Jesus Christus in te nemen.
2: Se você é viva.
3: Als je wil leven. Você
2: tem que ir em contato com Jesus.
3: Moet in contact zien te komen met Jezus Christus.
2: Eu penso não que abandone essa aqui, não que abandone a plataforma aqui.
3: En er zijn velen die deze platform niet willen, dus eigenlijk daarvan weg gaan verlaten.
2: Nos que church aqui não.
3: Wij willen dus eigenlijk hier.
2: Nos que fiesta aqui não.
3: Genieten en te feesten.
2: Nos que cumes e vivaya banda.
3: Want ik we hebben dus de gedachte dat als wij daar naartoe gaan.
2: Dios te bisami no así.
3: God is open.
2: No así. No bebe, no come. Ay, na, na, na, mi porque coi.
3: Niet eten, niet drinken, en ik kan dat niet houden.
2: La gran mi pipa.
3: Ik wil leven.
2: Wat engaño? Maar wat engaño?
3: Heb je het bedrog gezien?
2: Pues si como está vivo, está vivando.
3: Want je hebt de gedachte dat je hier aan het leven
2: bent. Abo, mi bobo, me estoy vida.
3: En je hebt het leven Roman, nodig. Allora
0: sei nota biba.
3: Brothers and sisters, ademen is niet leven.
0: Allora sei nota biba, Roman.
3: Inademen, dat is niet leven.
0: Tiene, ma sai che te problema con anche stai, allora sei appaccato, sei da cansar.
3: Er zijn mensen die zeggen dat ze moe om te ademen.
0: Pero bieden nou ding.
3: Maar ze hebben geen leven.
0: Tão morto fica só todo dia.
3: Het is een vermenigvuldigheid.
0: Pero se o wow, abre mente bisa, ama tru, bem ta bibu sua, que nem
3: como. Ada mensen die zeggen op staan te zeggen dus ik ben weer leven.
0: Mas não tá fada.
3: Omdat ze dus eigenlijk gedoofd zijn.
0: Não tem gozo.
3: Ze hebben geen
0: genot. Não tem alegria.
3: Ze hebben geen genot.
0: Não tem nada de na mesa.
3: Ze hebben dus niks van hunzelf.
0: Não bieden ta kudi shawak outro.
3: Ze hun leven dus eigenlijk is alleen maar naar andere mensen.
0: Mas tem nada, botou de pessoa na aya banda de vida.
3: Brothers and sisters, as you will leave, that is it.
0: Não importa o que vou alcançar aqui, mano, é temporal.
3: É tudo nem tu, what you just say, que lá aqui, bereca, é tijdelijk.
0: Ela com um bilhete.
3: É tudo just say, que lá com loteria gekocht.
0: Ela ganha bilhete.
3: É gewonnen.
0: Ela compra auto.
3: É um auto gekocht.
0: Dá de auto morir, mano.
3: É tu é tudo just say, que lá com auto.
0: Minha, ela quer assim com um bilhete, mano. Sério, ela tá vivo.
3: Tu as beita da ter quem loteria gekocht had.
0: Pede gosto, ela com mulher, ela ganha.
3: Voor hem is het genoeg, ik heb een loterij gewonnen.
0: Niet dat komt een auto, dat komt een auto.
3: Ik kan een auto kopen.
0: Maar dat tel me niet in een auto.
3: Dus hij heeft een ongeluk en dan is hij dood gelijk.
0: Maar dat ligt een beetje meer lekker aan de pia.
3: Ja, men zegt dus, had hij beter zijn gelijk zijn voet gelopen. Nee,
0: dit is wat de Bibel.
3: Dan zou je nog steeds
0: leven. Maar ik ben nog in bieden.
3: Broeders en zussen, daar is het echt geen leven.
0: Hoe heeft u gezegd, de diabel te poeren, maar ik ben daar.
3: Je zou moeten geloven dat de God, de duivel, die
0: probeert. Maar falsificat.
3: Zodat u dus van alles zou kunnen krijgen.
0: Si bobira com feliz gente tá dentro com a falsificar.
3: Als je ziet hoe goed de mensen zijn en dingen die vervalst zijn.
0: You know, but they get the stone.
3: Dat ben je stoffen.
0: Word je para que banda? Qual que tá sendo baixinho, man?
3: Merk je dus eigenlijk dat het hier zo leeg is.
0: Qual dia hoop ik ook dat artificiële começar a mais favor, man, o que é real.
3: Dat er heel veel dingen die artificieel zijn.
0: Ele está pegando. Não está pegando coisas artificiais, Romano.
3: As pessoas que são verbondas, fast verbondas, são aquelas que são artificiais. E
0: agora não compreender.
3: E quando isso que begrijpen.
0: Que coisa artificial está lá, Romano.
3: Dat deze dingen artificiais zijn, está lá.
0: Passou metade de sua vida, pai.
3: Omdat a helft van seu leven is weg.
0: Romano, imagina.
3: Brussels, stel eens voor.
0: Como está a dizer caminho daqui está correto.
3: Dat u dus eigenlijk zou zeggen dat deze weg correct is.
0: Mas bate de caminho daí.
3: Gaat u dus eigenlijk maar door
0: in die weg. Daarbij.
3: Uw leven
0: gaat voorbij.
3: De jaren die gaan voorbij.
0: Want het is 30 jaar.
3: En na 30 jaren.
0: Moet je bien comprender.
3: Dan zou je dus kunnen begrijpen.
0: Que camine no te camina.
3: Dat die weg niet de juiste
0: Roman,
3: weg was.
0: Moet je bien back.
3: Dan komt u terug.
0: Tabo de cruzada hoor.
3: Dan komt u dus.
0: Na cruzada, na cruzada.
3: Bij de kruising.
0: Maar bij bij passen naar Mandreci.
3: Ik ging vorige keer.
0: Wij bij kunnen bij naar Marubes.
3: Terwijl ik naar de linkerhand.
0: Roman, moet je bol bij bij.
3: Brussel, dan ga je daar.
0: Bij die bieda.
3: Kijk tot leven.
0: Que da purba.
3: Je blijft proberen.
0: Dus je moet reconnaissen dat je niet robes.
3: Dan kom je te herkennen dat die weg ook
0: verkeerd is. En
3: wanneer het tot je gedachte komt.
0: 30 jaar, maatschappij.
3: Dan ging het al 30 jaar weer.
0: Maar definitie is 60 jaar, pastor.
3: Dan totaal is 60 jaar voorbij.
0: Ja, pas maar bij Madrid daar robes.
3: Vorige keer toen ging je naar de rechter.
0: Maar bij maar robes. Robes.
3: Linkerhand was het verkeerd.
0: Bij die land in toe.
3: En nu ga ik voorwaarts.
0: Man, bij die land.
3: Broeders, dan ga je voorwaarts.
0: Ik kook hem in sabon.
3: Dat was goed begonnen.
0: Pero finalmente,
3: maar uiteindelijk.
0: Maar la boledaña.
3: Dan is het weer verkeerd.
0: Ora bi waarom 25 jaar bij.
3: Wanneer je dus eigenlijk tot je besef komt, dan is het 25 jaar
0: voorbij. Want
3: die
0: hebben dat binnen kruk, wat dat binnen bergen.
3: Dan kom je dus eigenlijk op een kruk.
0: Riba kruk, ainda moet je feliz.
3: Dan kom je dus eigenlijk op een kruk.
0: Ainda moet je zeker.
3: En nog steeds ben je dus niet zeker.
0: E pregunta ta.
3: De vraag is.
0: Ora bij je kunnen cruzaren, die komen punt dat Dios cabanda botum bij.
3: Wanneer je dus tot de kruis gekomen had, waarom had je God niet gevraagd?
0: Lo bon disfrutar durante inteiro 80 pico años.
3: Je zou dus eigenlijk genieten van al die meer dan 80 jaar.
0: Pero no.
3: Maar nee.
0: Mi te sigue purba.
3: Ik blijf proberen.
0: Roma, no estás haciendo que de vida matrimonial.
3: Broeders en zussen, wij hebben dit gedaan in het huwelijksleven.
0: No estás haciendo de trabajo.
3: We hebben dit gedaan.
0: No estás haciendo de estudio.
3: We hebben dat
0: gedaan. No estás haciendo de school.
3: We hebben dat gedaan in school.
0: No estás haciendo purba.
3: Wij blijven proberen.
0: No, pero no estamos infelices.
3: Broeders en zussen, velen van ons die hebben dus eigenlijk zijn de dood ingegaan.
0: Passou por ter Criador.
3: Omdat hij dus een redder
0: heeft. Por razão de te purba vida, Roman.
3: Dan hoef je dus eigenlijk het leven niet te proberen, broeders en zusters.
0: Contra Deus.
3: Vraag aan God.
0: Pero nós mesmos queremos que nos pôr.
3: Want wij hebben dezelfde gedachte, dat we dat zelf
0: Roman,
3: kunnen.
0: Want se contra Deus, botas para op energia.
3: Broeders en zusters, als je God hem zelf vraagt, dan spaart u veel energie.
0: Botas para op dolor.
3: Dan bespaart u dus veel pijn.
0: Desapunto.
3: Veel teleurstellingen bespaart u.
0: Recorda, para sobre poder libertar, escorre.
3: Maar Als je denkt dat omdat hij de vrijheid om te kiezen.
0: Ik Dios sobre dos caminos por delante, Dios está respetando decisión.
3: En God heeft twee weken voor u gezegd, hij heeft respect voor jouw beslissing.
0: Si Bobby Puntre,
3: als je hem komt vragen,
0: Dios te bisaburo man.
3: Dan zou hij dus een antwoord
0: geven. E persona no.
3: Dan zou je zeggen, die persoon niet.
0: E trabalho no.
3: Die werkzaamheid.
0: E studie no.
3: Die studie niet.
0: De mi gusto con.
3: Maar ik hou ervan.
0: A mí no te pregunto a Dios.
3: Ik ga God niet vragen.
0: Pues mensaje te pensar a mí no.
3: Omdat ik weet dat
0: hij dit is. Goze de tragedia, Roman.
3: En dan moet je dus eigenlijk je ongeluk dus eigenlijk genieten.
0: Pero pedi nostro, Roman.
3: Maar velen van ons.
0: A canse di vida.
3: Wij zijn moe van het leven.
0: Pas on nostra canse purba, Roman.
3: Omdat wij dus eigenlijk moe zijn.
0: Pero vuoi libertà di scegliere.
3: Maar je hebt de vrijheid om te kiezen.
0: Scoge Dios no.
3: Kies voor God.
0: Pedi Dios aiutamo.
3: Vraag God om jou te helpen.
0: Jesus mi te pone dos caminos por delante.
3: Jezus Christus heeft gezegd, ik zeg twee wegen voor u.
0: Matteo 7:13-14.
3: Matteus hoofdstuk 7 vers 13 en 14.
0: Un cammino smal,
3: een smalle weg.
0: Un cammino ancho.
3: En een brede

0: Pero ze doen wat ze willen.
1: Pero dan camina smal.
0: Maar in de smalle weg.
1: Dat incomodo rum.
0: Dan is het dus, dan voelen niet op je gemaakt.
1: En dan minder schoei camini.
0: En dan kiezen ze niet ervoor.
1: Maar lo que no se
0: comprende. Te weinig ruimte.
1: Lo que no se comprende.
0: Wat wij moeten begrijpen.
1: Que Dios no puede obligarnos con ningún camino.
0: Dat God jou niet kan dwingen om weg te kiezen.
1: Pero si vos bimbo entrele.
0: Maar als je hem kan vragen.
1: Dios te bestaat cuál de camino correcto.
0: Dan zal God jou zeggen welke de juiste weg is.
1: Pues aquí profeta Jesús 4 y Jesús 2 te bestaat.
0: Weet u wat Spreuken hoofdstuk 14.
1: Jesús.
0: Vers 12 zegt.
1: Tien un camino.
0: Er is één weg.
1: Dat pegamos salmo, después salmo.
0: Naast salmo.
1: Tem caminho.
0: Er is één weg.
1: Puta parce bom.
0: Lijkt het goed te zijn.
1: Tem vista de ende.
0: In de ogen van de mens.
1: Pero su fin.
0: Maar zijn einde.
1: De caminho morto.
0: Is de weg der dood, broeders en zusters. Amen.
1: Mas ik caminho.
0: Ik heb de weg gevonden.
1: Het is zeker.
0: Het is zeker.
1: Maar punt aan Deus.
0: Heb je God daarvoor gevraagd?
1: Pastor, benieuwd is dat Deus me mensa.
0: Ik heb God niet nodig om te vragen. Ik weet het zelf.
1: Tu rende te missen zien.
0: Zeg een ieder persoon.
1: Als er een jongen
0: bid voor mij.
1: Kapegan.
0: Ik zit in gevaar.
1: Problema grande.
0: Ik heb grote problemen.
1: Prenta passen na comissamento.
0: Maar het was niet makkelijk in het begin.
1: Irma, si nos mensen wat apora mira maldad.
0: Want als wij dus de kwaadheid had, zelf had
1: willen zien. Lestamente di ende.
0: Om de mensen te bestuderen.
1: Irma, non tatti mestei Dio se ore praticamente.
0: Dan hadden we dus praktisch God niet nodig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Met die lenzen, pero. Wat is hier, brother? Oké. Okay. Que me si me estaba tapor.
0: Dus als ik dat zelf had gekund.
1: Mi dimise contra Dios.
0: Moest ik God helemaal niet ervoor vragen.
1: Pero Jesús me metió un camino engañoso.
0: Jezus Christus zei, er is een weg die niet de juiste is.
1: Y romana, rompiendo de camino.
0: En er zijn velen in deze weg die niet
1: de juiste is. Het probleem de ser humano?
0: Weet je wat het probleem is van de mensheid?
1: Si un ende es un co.
0: Als de mens iets doet. Dan doet het iedereen.
1: Nu en in de puntra.
0: Ze vragen het dus eigenlijk niet.
1: Die komt dan te zeggen.
0: Waarom dit gedaan wordt?
1: Wat ik hoor die telefoon heb hier, man.
0: Herinner je nog steeds toen de smartphone gekomen zijn?
1: Heb je een koe grande sticker, man. Die bergwensen gaan naar man. Kom maar, tjagrandi mee.
0: Toen kwam er zo'n grote ding dat je de schaamte had om daarmee te wandelen. Iedereen die had het, broeders en
1: zussen. Omdat je dus eigenlijk
0: met die ene die draait, dat je dus eigenlijk...
1: Toen
0: kwamen ze dus...
1: Hallo.
0: Toen kwamen ze dus eigenlijk met een kleine ding van... ja, hallo, ayo, zo'n klein ding. Toen kwamen ze dus eigenlijk in een middelmatige.
1: Roman, wil je praten met een grande trobe?
0: Broeders en zussen, zie je niet dat ze dus nog steeds nu op dit moment een grote weer hebben dus ontwikkeld?
1: Nunca nos supone son correcto.
0: We kunnen dus nooit de correcte krijgen.
1: Aquí da purba,
0: ze blijven
1: purba,
0: proberen.
1: Irmán, vida, no?
0: Broeders en zussen, het leven, hè?
1: Cada dia,
0: elke dag weer opnieuw.
1: Wat mas viu, Roman, coaiera.
0: Wordt het dus eigenlijk ouder dan de dag daarvoor? Dus broeders en zussen, ben ik dus jonger dan morgen? Morgen? Zou je dus ouder zijn dan vandaag? Amen. Dus kijk wat de Bijbel dus nu zegt.
1: Maar waarom broeder van moet claro.
0: Zodat je kijk wat de Bijbel zegt. Je hebt de kennis om te kiezen.
1: Maar
0: broeders en zussen, het gevaar is.
1: In Bijbel is koei een bocht, Roman.
0: Dat er meestal dat je één bocht is naar links.
1: Is het pareil.
0: En dan is het samen optillen. En begraven.
1: Bye-bye. Dan
0: ben je weg.
1: De goede Dios geeft ons comprender, man.
0: Dat is datgene wat God wil hebben dat wij begrijpen.
1: O die ente te pensa.
0: Er zijn mensen die denken.
1: Kunante inteligente.
0: Dat ze intelligent zijn.
1: Kunante op intellectual.
0: Dat ze heel intellectueel zijn.
1: De manier waarop die ambitie, que sorpresa.
0: Net als de man die heeft gezegd, ik wil geen verrassing.
1: Hij zei dat la muerte metía algo de puntrabo.
0: Hij ging naar de dood en hij zei, de dood, ik heb je vraag.
1: Hij zei la muerte, wat te pas aquí.
0: Hij heeft de dood gezegd, kijk wat er gebeurt.
1: Me interessa sorpresa.
0: Ik hou niet van verrassing.
1: Pero, me quiero una afspraak.
0: Maar ik wil graag een afspraak met u maken.
1: Ora bota bien.
0: Wanneer hij dus komt.
1: La camisa.
0: Laat me van tevoren weten.
1: La muerte no es otro problema.
0: De dood, die zei, het is geen probleem.
1: Un debo que... Termina finalmente.
0: Waar wil je dus uiteindelijk eindigen?
1: Bon, klaar. Toen bij Shell, met bij Shell.
0: Heeft gezegd, iedereen gaat naar de hemel. Zal daar ook gaan.
1: Zal fácil.
0: Ik zeg, makkelijk.
1: Algunos bij Vierno.
0: Er zijn sommigen die naar de hel gaan.
1: En toen, algunos bij Shell.
0: En er zijn enkele die naar

0: enoja.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Pa boas pa mies bo bida mas mas na pasco moment.
0: Om je leven te zegelen meer met vrede.
1: Mi povero servo nos beva tu dos terreno a plataforma. Es un angelo y es un denkiano.
0: Kan ik je dus eigenlijk beloven dat wij dus beide zullen gaan kijken naar
1: Kwaabo ke wa
0: naar de hemel en de ene naar de
1: Kwaabo ke wa kromi.
0: Welke wil er zijn?
1: Het die kus la moten yek wen de fiar mi ke beva den fiar no pa.
0: Heeft gezegd dus eigenlijk ik heb hoor veel gehoord van de hel.
1: Man, je maakt me niet bang.
0: De dood is hij kom.
1: Na baio mali ke na fera lo rabo bachata da bate. Rumala yang kita miliki air condition, miliki titang tuh ini tabal ya, berapa tadi?
0: Vanaf het moment dat hij gelijk dat hij direct in de zijgelijk naam, toen hoorde de zijgelijk bachata, bachata.
1: Miliki
0: heerlijk zijn.
1: Hende moet je, hende moet je miliki en die wow.
0: Vrouwen hier, vrouwen daar, ze zijn wow.
1: En die alcohol te koren miliki, en die diabel met de keta, op de moment met de keta.
0: Nou, hij had alcohol gezien. Hij zei aan de duivel, ik wil hier blijven.
1: La mujer que bonge wa xelu.
0: De dood heeft ook gezegd,
1: weet je. Die dood, te kort, te kort, te witte boeska. Ja, te pita, brother.
0: Nee, dit is datgene wat ik al lang aan het zoeken
1: was. La mujer que de pere paustice, bang wa xelu, bang wa
0: xelu. De dood heeft ook gezegd, weet je wat, voor het recht. Laten we dus eigenlijk naar de hemel
1: gaan. Naakom is dat kan ik aan mijn xelu, maar dat blok wat. Hobo, niet op je bek.
0: Ze begonnen te lopen, dus eigenlijk richting hemel, maar hij bleef dus achter hem kijken, dus eigenlijk naar de weg.
1: Waar hij dus de
0: toen hij dus in de hemel kwam,
1: suave.
0: Was het heel rustig.
1: Een paz.
0: Dat is een vrede.
1: Kas de Dios.
0: Het huis van God.
1: Engelen te boelen.
0: Ja, engelen dus eigenlijk die vliegen heen en weer.
1: La muerte.
0: Zij de dood.
1: Kijk ook
0: wat is hier?
1: Kijk ook dat.
0: Wat is hier?
1: Ben serieus. Kijk ook dat cielo, brother.
0: Is dit hemel?
1: Onde tu remoendo não
0: não não não não
1: não não não não não não
0: não
1: não não não
0: não
1: não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não
0: não não
1: não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não.
0: Toen ze daar in de richting kwamen,
1: maar oren la trenta con abi porta candela tu caminda. E tira vado vado vado vado vado vado. E Luca che tu robes. E me tu che come che robes? Ma per diabo no brother?
0: No, ama. Brothers and sisters. Op een gegeven moment toen ze dus terecht, want hij wil niet in de hemel zijn. Hij wil dus eigenlijk hier gaan. In de hel wil hij zijn, maar het was stil. En hij zei dus, ik ben hier bij de verkeerde plek gekomen. Dus hij zei, want vroeger was het anders.
1: Correcto. Ik moet la muerte, waar, waar, waar. No se bilogar robes, toch?
0: Hij zei, ja, we zijn bij de verkeerde plek gekomen. Dus hij zei,
1: la muerte, nee, no.
0: De dood zei, nee.
1: Het is si, diabas, dat mijn motor dat tiene, mwe. Bistina bikini, o, dat kan, met enamike bij.
0: En hij heeft gezegd, dus eigenlijk, herinner dat vroeger, toen we dus eigenlijk hier kwamen, waren dus eigenlijk een paar dames daar met bikini aan.
1: Hombo, het is muziek.
0: Met muziek en van alles.
1: La muerte, ik denk, ah, oké, we comprende.
0: Aan de dood zei hij, oh, nu heb ik dat
1: begrepen. No?
0: Aan de vorige keer toen hij hier kwam.
1: Dat hij propaganda nang
0: dat, dat was de reclame die ze deed.
1: Is dat real hell?
0: En dit is de werkelijke hel.
1: Waak maar, want dat is die propaganda.
0: Broeders, ze kijken uit dat het dus niet achter de reclame bent.
1: Propaganda ta realidad.
0: Want die reclame die zijn niet de werkelijkheid.
1: Tapabo compra. Tapabo bin.
0: Het is om jou dus eigenlijk een bedrog te krijgen. Dios omdat je komt.
1: Propaganda. Dios moet staan voor de real thing. Mesora, Roman.
0: Amen. God die laat je de werkelijkheid zien.
1: Abo, tiku, die kwal, bo, tas, ko, he.
0: En u zou moeten dus eigenlijk beslissen datgene wat je
1: si, kiest. Bo, no, decision, pa, vida eterna,
0: als je niet de beslissing neemt voor eeuwig leven.
1: Roman, ba, tu, decision, pa, morto, eterna, do, de keda. Amen.
0: Dan heb je dus de beslissing genomen voor eeuwig dood.
1: Aki, bana, no importa, kiko, bo, hasi.
0: Aan deze kant, dat doet er niet toe wat je doet.
1: No importa lo que bo logra.
0: Het is een doet er niet toe wat je
1: doet. Cosa que banda da temporal.
0: Alles wat hier is, is tijdelijk.
1: Aya banda te vida eterna.
0: Daar is het eeuwig leven.
1: En met de klappenos.
0: Moet ik heel duidelijk voor ons
1: zijn. Want die libertad is koge.
0: Je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Pero por lo menos Dios que you have.
0: Maar God, die zou je dus graag hierin
1: problema willen helpen. Problema que hopi persona que bin aquí banda.
0: Vele die hier zijn gekomen.
1: Nabi aquí banda.
0: Ze zijn hier gekomen.
1: Jesús a tres enan.
0: Jezus Christus die heeft
1: hier gekomen. Tu esfuerzo.
0: Ja, met moeite. Heeft Jezus Christus hem hier gebracht.
1: Na comprende.
0: Ze hebben begrepen.
1: Kunanta ne banda kamina Dios kepananta.
0: Dat ze aan de kant zijn waar God had willen hebben dat ze zijn.
1: Redoemen op manier of foto algum dabei backroman.
0: Nee, op de een of andere manier zijn mensen anderen die teruggaan.
1: So aye banda nam posse kunan kunan kes.
0: Want daar is niet datgene wat ze graag willen doen.
1: Roman aye banda tapa hendigo converti, amen.
0: En daar is het voor mensen die bekeerd zijn.
1: Tapa hendigo sinceramente que guardo transformar.
0: Dat zijn voor mensen die werkelijk getransformeerd zijn.
1: Onze ebanda,
0: wat daar,
1: kan
0: je dus niet het leven leiden dat je hier leidt.
1: Ebida jakibanda,
0: het leven dat je hier leidt.
1: Dat past aan je banden.
0: Dat past niet daar.
1: Terwijl wat ik aan jou doe,
0: dan ben je zelf dus eigenlijk voor.
1: Onze ebanda, mesoren wat ik kom verder omanang, kom je tien kom bij back.
0: Want daar dus eigenlijk laat je zien dat je terug wil gaan.
1: Maar denk als die Dios.
0: Broeders, dus in het huis van God.
1: Dat Dios su voluntad sota conta. Amen.
0: Het is alleen maar de wil van God die telt.
1: Niet bo smak.
0: Niet uw smak.
1: Niet bo ideeën.
0: Niet uw ideeën.
1: Niet bo concepto dan.
0: Niet uw concept.
1: Bo opinion.
0: Niet uw
1: nanta conta akinan.
0: Die tellen dus alleen maar.
1: Ayabanda.
0: En daar.
1: Solamente de Dios.
0: En het is alleen maar de gedachte van God. Amen.
1: Dat is je hoop. Hoop Dios dat logra je banan.
0: Daarom brengt God hem deze kant op.
1: Finalmente diabel de para aya nan pistan.
0: En uiteindelijk dan staat de duivel daar dus eigenlijk dat.
1: Hey, bro, wat is maar algun die nanta bira lombo po Dios, bro.
0: Er zijn enige die de rug keert voor God,
1: bro. Bro, is secret tot aan op een moment ku masko hi va bai aya banda.
0: Bro, het geheim is dat wanneer ik de beslissing
1: aan de Jesus a Judami llega a Kibanda.
0: En dat Jezus Christus mij geholpen heeft om daar te komen.
1: Bruman laga elu gai ke de trust die belomba. Amen.
0: Laat die plaats achter je rug blijven.
1: Ke da enfocari ba Jesus.
0: Blijf focussen op Jezus Christus.
1: Papia kune.
0: Praat met hem.
1: Kune.
0: Praat met hem.
1: Babolugidalo ke ta tenya banda.
0: En laat datgene dat achter is jou achter
1: staan. Eta parte de consciência verdad.
0: En dat is deel van je gedachten.
1: Pero costa novo com Jesus do nabo.
0: Maar dat goedegene dat Jezus
1: Roman,
0: is in
1: jou heeft. Novo.
0: Dan blijf je bezig met die nieuwe dingen.
1: Tempo pacorde con ambio.
0: Dan heb je geen gedachten meer voor de oude
1: dingen. Sinan, sinan, aqui banda mes.
0: Wat zei je?
1: Se constan, aqui banda.
0: Als de dingen dus van deze kant.
1: Começamos a se abocabez.
0: Jouw gedachten dus
1: eigenlijk. No bira lomba, no bira queda, conserva que la gran que detrás de bolomba.
0: Blijf focussen dus eigenlijk en laat die dingen dus achter jou
1: rijden. Estamos nega de que te dice cruz delante y el mundo atrás.
0: Zoals het lied zegt, dat kruis voor jou en de dingen dus eigenlijk.
1: Nem momento que bobira sin aqui, aqui banda.
0: Op het moment dat je dus eigenlijk deze kant zo doet.
1: Es eso diablo que puedo decir, man. Dis bira, ponta bai, pero dis.
0: Alleen maar jouw hoofd.
1: Maar ik kan het diabo dat er een band en op het einde willen zien. Zijn op over de mensen.
0: Dat gezicht dat de duivel dus eigenlijk laat zien. Dan zou je zeggen: oh, wat de arme, ik wil terug naar hem gaan.
1: Hoop ik het zien dat ze kunnen.
0: Zijn vele christenen.
1: Maar in het moment dat je ziet.
0: Broeder, dat is het moment dat je dus het gevoel hebt.
1: Op het moment dat je een tractie en pensament hebt.
0: Dat de gedachten dus eigenlijk, die komen dus eigenlijk weer naar voren.
1: Jesus, je dame.
0: Dan zou je dus eigenlijk
1: moeten vielen om te zeggen,
0: Jezus Christus, help mij.
1: Jesus, met die kennen die bij je banden.
0: Jezus Christus, ik wil graag die kant weer.
1: Pero je dame bij mij nog bij.
0: Maar help mij om die kant niet
1: te gaan. Tenei bij mij nog bij.
0: Houd mij dat ik hier blijf.
1: Misago cerca boa taquit in vida.
0: Ik weet dat het hier leven is.
1: Senhor, tenei.
0: De Heer, houd mij hier.
1: Irmão, Jesus, dat te debo.
0: Jezus Christus, die zou je houden, broeder.
1: Maar zij in publiek aboqueda.
0: Want hij kan je niet dwingen.
1: Si pidie,
0: maar als je hem vraagt,
1: is dat tenei.
0: Dat zou je dus eigenlijk
1: jouw Bocana nota pica.
0: Jouw wil is geen zonde.
1: Trariba jepo, niet dat je jouw recie te bira pica.
0: Om erop te werken en in actie te brengen, dan wordt het wel een zonde.
1: Dios conoce nuestra pensamiento, man.
0: God kent onze gedachten. Daarom heeft hij dus ons geroepen. Om ons te helpen,
1: broeders.
0: Zodat u dus eigenlijk met de goede dingen zou
1: blijven. Maar tiki tiki de kosten mal, amen.
0: En beetje bij beetje vergeet je de verkeerde dingen.
1: Mal
0: om een slechte gewoonte van jou af te nemen.
1: Betingu aplica un bon costumbre.
0: Moet je dus eigenlijk een goede gewoonte dus eigenlijk zien te doen.
1: Si bon que pensariba preto,
0: als je niet op de zwarte wil denken.
1: Pensariba blanco.
0: Blijf op de witte denken.
1: Maar so,
0: je
1: problemen.
0: Kan niet weerhouden om te denken.
1: Dus doe dat pensa, Roman.
0: Wij denken allemaal.
1: Doripan, dus bekom, broeder, Roman.
0: Maar om te begrijpen, broeders en zusters, dat wat God ons zegt,
1: Dat is important, hermano.
0: Het is belangrijk, broeders en zussen.
1: Nos we realizar.
0: Moeten wij het realiseren.
1: Maar eetje kun ons in voluntad libra weer, hermano.
0: Doordat wij dus een vrije keuze vandaag hebben.
1: Hermano, nos tinko sabe di skoe e banda di Dios.
0: Dan wij dus behoort te weten om de keuze.
1: Pastor, hermano, nos tin peliga, nos tin peliga.
0: Wat wij hebben gevaar, broeders en zussen.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Pastor, een fout botasi, hermano.
0: Want wij maken dus alleen maar één fout.
1: Quanto in het boiteren met een fout dan asi.
0: Hoeveel mensen zijn vandaag onder de grond begraven omdat ze één fout hebben gedaan? Het was zo anders zijn dan deze mensen allemaal met God gesproken hebben. Broeders, dus vele malen dus eigenlijk willen we dus helemaal met God niet bemoeien. Doordat God dus eigenlijk God ons niet gezegd datgene wat wij niet willen horen. Soms wil je dat niet horen, broeders. Maar het is datgene wat je behoort te horen.
1: Dios te trago informatie. Dios te trajo información.
0: God die werkt met informaties.
1: Hermano, nosotros decidimos, nosotros aplicamos of no.
0: Wij beslissen als wij dit in praktijk willen brengen of niet.
1: Pero Dios no tiene motivo para ganarnos.
0: Maar God die heeft geen reden om ons te liegen.
1: Para obligarnos.
0: Om ons te dwingen.
1: Pues amor no te obligar, hermano.
0: Want het liefde die dwingt ons niet, broeders en zussen.
1: Amen. Maar amor.
0: Maar liefde.
1: Te corre risico.
0: Neemt een risico.
1: Yep. Amen.
0: Amen.
1: Broeders en zussen,
0: de reden dat wij vrij zijn, omdat God vertrouwt. Dat u zou begrijpen. Dat de vijand die heeft jou niet als vriend.
1: Maar
0: doordat u dus in de beeld en gelijkenis bent van God. Heeft God dus eigenlijk, de duivel dus eigenlijk, die is boos op jou. Doordat hij God niet kan slaan. Daarom slaat hij jouw persoon en mijn persoon. Om God dus eigenlijk pijn te doen. Dat is datgene wat ik wil hebben dat je begrijpt. Dat is datgene wat God wil hebben dat je begrijpt. Als mens, broeders en zusters. Moeten wij een keuze zien te maken.
1: Wat een voorbeeld dat Jezus doet.
0: Weet je dat voorbeeld dat Jezus Christus gaf?
1: Lucas 10, por ahí, 40 pico.
0: Lucas 16, vers 44.
1: De dos hermanas, Marta con María.
0: Tussen de twee zussen, Marta en Maria.
1: Marta estaba tan preocupada con turco.
0: Marta die was, mag zich zorgen
1: met Marta alles. Marta en de chacas.
0: Marta die dus houdt zich bezig met, hield zich bezig met het huis.
1: Ik heb de veranda.
0: Hij wil dus eigenlijk dat het balkon... Dus
1: ik heb deze cuisine.
0: Zij wil dat de keuken...
1: Mondondikos.
0: Heel veel dingen.
1: Jesus die misitanen.
0: Jezus Christus die kwam bij hen op bezoek.
1: En Maria...
0: En Maria...
1: Skoesapi.
0: Die heeft dus wijs gekozen.
1: Ik kon niet kwijt.
0: Die zei, al die dingen die zijn wel...
1: Maar aan mij zien dat ze Jezus promi.
0: Maar die zei dus eigenlijk, ga bij Jezus Christus eerst zitten.
1: Marta?
0: Weet u wat Jezus Christus aan Marta gezegd heeft?
1: Marta die reclama.
0: Marta die kwam bij Jezus Christus klagen.
1: Jezus, Maria, ben ik aan de naam in de
0: Jezus, Maria, die is bij jou hier gekomen.
1: En dat doe je met cuisine.
0: Ze helpen niet om te koken.
1: Ni la batayo.
0: En ook de borden niet
1: ni barricas.
0: En niet het huis schoon te maken.
1: Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen. Zeggen dat pastor die heeft gezegd, ik moet
0: deze dingen niet doen.
1: Jesus avisa Marta ori.
0: Maar Jezus heeft Marta gezegd.
1: Marta, bota preocupada con demasiado cosas.
0: Je maakt je te veel zorgen met vele dingen.
1: En tu cosa te con un temporal.
0: En dat zijn allemaal tijdelijke dingen.
1: Pero Maria.
0: Maar Maria.
1: Ascoge.
0: Die heeft gekozen.
1: En lo que con lo nuoto que está por dije.
0: Datgene wat van haar nooit gehaald kan worden.
1: Maar komt de diferentie, Roman?
0: Heb je dat?
1: Want onbiede nos ding.
0: We hebben dus maar één leven, broeders en zussen.
1: Is hij nog faillet gebieden aquí?
0: En als wij dus falen met dit leven.
1: Un ding her, Roman. Un ding her kansing.
0: Dan is er geen andere.
1: Als
0: u dus eigenlijk buiten Jezus Christus nu sterft.
1: Er
0: is geen andere kans om in Israël te komen.
1: Moses had die chance.
0: Moses had die kans. Hij heeft gefaald.
1: Alcanzar riba.
0: En toen heeft hij dus.
1: Pero un día baumas,
0: hij kwam niet meer naar beneden.
1: No, un día por data baumas.
0: Er is geen mogelijkheid meer hier beneden.
1: Si bo faya bo,
0: als u dus faalt hier beneden.
1: Bo bin back.
0: Dan kunt u niet
1: terugkomen.
0: Daarom, op dit moment.
1: Realiseren dat onze libertad is koe.
0: Te realiseren dat wij de vrijheid om te kiezen.
1: Ik invita vos koe para Jesús, Roma.
0: Wil ik jou vragen om voor Jezus Christus te kiezen. En doe dat niet omdat je buurman of je buurvrouw dat doet.
1: Asie, Roman.
0: Doe dat.
1: Pas op considerar.
0: Omdat u beschouwt.
1: Que Dios ha creado aparte.
0: Dat Jezus Christus jou apart
1: heeft
0: geschapen.
1: Único. Roman, ¿vas a decir con Dios que salvavo?
0: Weet u waarom God jou wil redden is?
1: Want als tu rende den mundo salva.
0: Want als een ieder in deze wereld gered zou zijn.
1: Apo no salva.
0: En dan zou u ook gered zijn.
1: Dat wil Dios.
0: En dan zou God dus eigenlijk hem spijten.
1: Want zo abo dat único.
0: Omdat u dus een enig bent.
1: Nieuw hende no por reemplazado.
0: Er is niemand die jou dus eigenlijk.
1: Listen, die valde die bos smile.
0: Hij zou dus eigenlijk jouw glimlach dus eigenlijk missen.
1: Die boek die karen komt hier, let's see, die zo valt.
0: Datgene?
1: Die boek die karen.
0: Dat beeld van jouw vrienden, dan zou je dat missen.
1: Het zin die zo valt.
0: Dan zou je dat missen.
1: Como persona, abosota fini.
0: Als persoon, je bent alleen enig.
1: Dan was dat je de tour, het difícil para Dios.
0: En weet je wat moeilijk is voor God? Dat God jou nooit meer kan schapen. Als hij jou weer zou scheppen, is het een kopie van jou. Het lijkt alsof dat God zich verveelt, maar het is niet zo. Hij wil graag hebben dat hij dus ook van dat nieuwe wereld dus eigenlijk ook deelneemt. Daarom wil hij hebben dat hij dus kiest. Kies vandaag. Waar u eeuwig leven wilt doorbrengen. Want God zou je nooit meer kunnen scheppen. Daarom.
1: Como Dios,
0: als God. Dan zegt hij dus jou. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Omdat niemand jouw plaats kan nemen. Om voor jou te komen.
1: Salvación.
0: Uw redding.
1: De manier dolor.
0: Lijkt als pijn.
1: Mi putin dolor.
0: Ik kan pijn wel hebben.
1: Maar als ik me pega, me curva, na curva, bom posinti mi dolor.
0: Alhoewel dat ik dus eigenlijk mezelf
1: dolota
0: verbind.
1: Dolota personal.
0: Zou ik jouw pijn niet hebben.
1: Dolota
0: personal. Pijn is persoonlijk.
1: Assine salvation taro.
0: Zo is het ook met uw redding, uw verlossing.
1: Ik weet assine personal.
0: Het is zo persoonlijk.
1: Quenterbo famieta kaya fobosota salva.
0: Dat de hele familie dus eigenlijk kwam te vallen en jij de enige die redt.
1: Of je derde familie de salva was zo te kaya voor.
0: Of je hele familie die zou gered worden en je bent de enige die valt.
1: Cada uno toma una decisión personal.
0: Ieder persoon heeft een eigen beslissing.
1: Haciendo uso de un derecho de escoger.
0: Doordat ze dus eigenlijk een keuze hebben gemaakt. En vanavond wil ik graag voor u bidden. Ik zou u vriendelijk vragen om naar voren te komen. Andere personen die kunnen voor jou niet komen. Je hebt de vrijheid. Als je maar naar voren wil komen of je blijft zitten. Maar dat gebed dat ik voor jou vanavond
1: dat
0: God jou zou bewegen om aan deze kant te komen.
1: Si ainda bo na tome decisión.
0: En als u dus nog steeds de beslissing niet hebt genomen.
1: Y si ba tome decisión.
0: En als u de beslissing hebt genomen.
1: Pa bo determina pa muri aki banda.
0: Dat u dus eigenlijk de beslissing hebt om hier dood te gaan.
1: Want als u bo muri den Christus in vida eterna.
0: Als u dus in Jezus Christus dood zou gaan, heeft u eeuwig leven.
1: Y si bo tabo ta aki banda.
0: En als u dus hier was.
1: Pa bai aki banda.
0: En als u daar naartoe gegaan bent.
1: Roman pa amor pa Cristo.
0: Voor de liefde voor Jezus Christus.
1: Pa chance ku botanya.
0: Voor de kans dat hij zou krijgen.
1: Pro meu stop de bati.
0: Voordat je hart stopt met kloppen.
1: Bim back segrega Jesus.
0: Kom terug naar Jezus Christus.
1: Non sigi brinda, non sigi luce, vos Dios sa.
0: Blijf niet strijden om God die weet.
1: I botam besaku ba desvia.
0: En u weet dus eigenlijk ook dat u dus gevaar
1: stop hebt. Stop die comedia e vos senta funciona.
0: Stop dat spelletje te spelen want die werkt niet.
1: Quizás ende nang.
0: Dat u dus eigenlijk hem op een verkeerde pad wil brengen. Dat
1: de salva,
0: dan worden zij wel gered.
1: Abotakaya.
0: En dan blijft hij buiten.
1: Zeg Jezus.
0: Ik had de gedachte dat de hele kerk naar voren zou komen.
1: Op de ene
0: manier zei, word je gered.

0: Namta Jesus Christus. Tu,
1: wie moet in die perde?
0: Wat heb je te kwijt geraken?
1: Peti bukuru sondabati.
0: Waar je hart aan het kloppen bent.
1: Wie is het gezond?
0: Kom tot Jezus.

Jesus viu.

0: mira, van die persone dan.
1: Laten we de handen zien van al de
0: personen. Die de
1: beslissing hebben genomen om de zijde van Jezus Christus te zijn.
0: Het Heere Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je, Señor.
1: Wij danken u, Heere.
0: Nous merecen.
1: Wij hebben dit niet verdiend.
0: Pero por gracia está suficiente,
1: maar uw genade is voldoende,
0: Heere.
1: Maar u heeft ons geroepen. Dat ons leven veranderd is.
0: Vaya manos, Señor.
1: U heeft ons geroepen, Heer.
0: Prometo por venida.
1: Voor uw wederkomst.
0: Señor,
1: Heere.
0: Ayúdanos.
1: Help ons.
0: Si no estamos aquí banda, Señor.
1: Vader, als wij deze kant waren.
0: Y no se vaya a banda por una razón.
1: Of voor een reden dat wij die andere kant zijn.
0: Señor, trécenos back.
1: Heere, brengt ons terug.
0: Diablo no hace nada, nada por nosotros, Señor.
1: De duivel die heeft niks en niks voor ons gedaan,
0: Heren.
1: U heeft ons het leven gegeven. U bent in deze wereld gekomen. U heeft het leven voor ons gegeven.
0: Señor,
1: Heren, red ons. Geef ons, Heren, datgene wat wij nodig hebben. Maar houd ons hier, Heren. En als wij moeten slapen, dat wij dus eigenlijk moeten slapen in Jezus Christus. Heer Jezus, dat wanneer u terug bent, dat wanneer wij onze ogen open doen, wanneer wij gingen slapen, dat wij u zullen zien in al uw heerlijkheid, Heer. En als wij dus in leven blijven, Heer, en als wij deze kant blijven, u heeft ons beloofd dat in een oogwenk dat wij gekleed zullen worden.
0: Wij bestie die glorie, Señor.
1: Met het kleed van heerlijkheid.
0: Dank je, Pater Gustios.
1: Wij danken u om onze God te zijn.
0: Dank je, Papa Piagunos.
1: Wij danken u om met ons te spreken.
0: De onze oración de nombre de Jesús.
1: Het is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Jezus Christus met onze hoofden, met onze ogen dicht en onze ogen.
0: Eterno Jesús. Eterno Jesús, dank je.
1: Onze lieve Vader. Wij willen u bedanken.
0: Dank voor het privilege die por bini un viaje más en lugar aquí.
1: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
0: Nos te sinta hoor.
1: En wij gaan u zitten, Vader.
0: Dios que pide, Señor.
1: En wij vragen u, Heer.
0: Papi con nos.
1: Om tot ons te spreken.
0: Manier un tata ta papi con su ayuda.
1: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Nos te pide de Cristo su nombre.
1: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tu asiento.
1: Neem plaats alsjeblieft.
0: Dank u bien más pasco y para todo con nos de noche.
1: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
0: Jesus de unico speranza.
1: Jezus is de enige hoop.
0: Het tempo di aceptar Jesus está ahora, mana.
1: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
0: Mañana puede demasiado laat.
1: Morgen is het misschien te laat.
0: Jesus de unico speranza.
1: Jezus Christus is de enige hoop.
0: Un mundo sin Cristo, un mundo sin paz.
1: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
0: Una familia sin Cristo, una familia de dolor.
1: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
0: Un nación sin Cristo, una nación de problema.
1: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
0: Un persona sin Cristo, una persona sin esperanza.
1: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pastor Jesús es la única esperanza.
1: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
0: Mañana noche por no por falta.
1: Morgenavond kunt u dit niet missen.
0: Mañana noche tema de titular.
1: Morgenavond is het thema.
0: Ora cu el tempo di salvación termina.
1: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
0: Dios provee un tempo per salvaende.
1: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
0: Apreciado dan, romanstima.
1: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
0: Tegen het moment dat het tempo di salvación te acaba.
1: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt op te houden.
0: Was het tempo?
1: Maar dat is een tijd.
0: Il tempo di incominciamento.
1: Er is een tijd om te beginnen.
0: Il tempo di momento che t'acaba.
1: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
0: Eternità dura per sempre.
1: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
0: Tempo no.
1: Tijd niet.
0: Per attualmente Dio sta bezig te buscando.
1: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
0: Quien que salva.
1: Wie degene zijn die gered
0: Quien is. Quien que alcanza eternidad.
1: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
0: Se tabaña noche bueno porque eres bini.
1: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
0: Si bueno po bini bin toch.
1: Als u niet wil kan komen, kom toch.
0: Bin po bo wa ke nobi.
1: kwam om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
0: Si tengo piedra malo, reprendemos mal ese, en el nombre de Jesús.
1: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk, vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
0: Si tengo muri,
1: als u dus eigenlijk dood zou willen
0: gaan, respondemos morto.
1: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
0: Si meste muri, die enagi muri, despeje dos simaki.
1: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken. Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
0: Pero actualmente Dios te bisabo, amen?
1: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
0: Quizás nunca más te chance de bisabo.
1: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
0: Pero yo bij dit thema met algún regalo.
1: Maar voordat ik in het thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
0: Legami, wat kwad in onze amigo naar binnen Masleeuw?
1: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
0: Cinco sauwen.
1: Zonder Curaçao inbegrepen.
0: Nee, precies. Ik kan sauwen met mijn leuke kop op je.
1: Ja, want Curaçao.
0: Ik wil landen met. Nou, ik wil auto, bingo, beurs, et cetera.
1: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie woont ver?
0: Groningen.
1: België.
0: Zwolle. Qua di nostro amico, che chi ha bisogno di suolo? La nostra andata parve mi da che?
1: Even upstand, laten we even see we.
0: Ok, ero ma che vi di suolo, no? Ok, di Belgia.
1: Belgia.
0: Un applauso per Romana. O più cammina, brother. O più corrimento. Io ti dicevo, ma tosco, e poi tanto conosco venuto.
1: Spera,
0: se vai. Dato per Roma. E un amico di nostro che tu pensi che le benti che ma seca.
1: È se iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
0: Você vai pedir capela, vai vir, mas sei que eu tô rindo, não?
1: Assim, em capela...
0: Porque bem, de despeço o óleo, vou pedir, por exemplo, lá... Bicho, não é mesmo, um palco seco aqui.
1: Herlen?
0: É. Herlen? Ok. Tem amigo de nós que vem de Herlen?
1: Eindhoven.
0: Dordrecht, Danach. Quem? Qual de nosso amigo na bimba, pro meu biau e noite, né, mira, bobão?
1: Laten we even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
0: Pide caballero, ¿viste? Bindome.
1: Kom maar, mijn broeder.
0: Un applauso, mi caballero, que el vino por media, bueno, sí.
1: Een applaus voor hem.
0: Tu persona más que vino por media?
1: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier
0: gekomen is? Ah, oké, ¿viste? Bindome.
1: Kom maar. Kom maar, alsjeblieft.
0: Aha, metti un paluti, uso da santo. Também peguei era um aqui, mas por mim deve era noite. Antes me dava um para Lucrecia também.
1: Eu tenho um para Lucrecia, Luti e a vrouw.
0: Aha, sim. Ilante, danke papim. Então agora o mamãe amanhã. Se o mamãe gostar de stool, se o mamãe gostar de stool, para mim marca stool para o mamãe.
1: Ok, até aqui. Bawari stool para ele para morgen.
0: Sim, bem, jovem, bem. Danke papim, Deus vence na vossa. Danke
1: papim. Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
0: Sim, nós temos Lucrecia também, toque. Era uma que durou muito bem na
1: boca. Vai haver uma sucesso, Lucrecia.
0: Se o seu domingo, seu baby na tua noite, que se baby na tua sobe.
1: E deixa o seu baby. Elke avond come met o baby.
0: Como está a aparecer aí, coi? Não sou uma luta, não é uma luta, vindo uma.
1: Ei!
0: Ok, danke, batei. Ok.
1: Amém. Bedankt om hier te zijn.
0: Toda essa paga, nós devemos, né?
1: Vai haver uma sucesso.
0: Nós que, de uma bomba, de nosso amigo, não gosta de seguir nós via de. Live streaming.
1: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de live streaming dus verwelkomen.
0: En wij
1: willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
0: Oké. Ja, maar we zijn ook aan het titel.
1: Ja, u weet al de titel hiervan.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Dat impossible.
1: Is het onmogelijk.
0: Para gente agradar a Dios.
1: Dat de mens dus God welgevallig is.
0: Sin fe ta impossible.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Nostaris.
1: Wij bidden.
0: Señor, nos está claro.
1: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
0: Permitir que Espíritu de Dios por tome control.
1: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
0: Cada corazón.
1: Dat ieder hart.
0: Cada mente, Señor.
1: Aan ieder gedachte, Heer.
0: Sáquenos por del lugar aquí.
1: Neem ons mee van dit plek.
0: Con seguridad.
1: Met de zekerheid.
0: Que nos escucha.
1: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
0: Nos pedimos en Cristo's nombre.
1: Dit vragen wij in Jezus de naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Iedere noche vamos a mirar con el tema desarrollar.
1: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
0: De Bijbel is nog in Deuteronomie 30.
1: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
0: Jesus die me pone dos caminos de vosso delante.
1: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
0: Prosperidad.
1: Voorspoed
0: en adversiteit.
1: En adversiteit.
0: Bendición.
1: Zegeningen.
0: En maldición.
1: En vloek.
0: Pero Dios avisa como quella di una nostra libertà di scoglie.
1: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
0: En no te forza niu in de scoglie, niu di dos banda.
1: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
0: Si vos coi adversidad.
1: Als je kiest voor adversiteit.
0: Dios otabira bo inimigo.
1: Wordt God je vijand niet.
0: Da suficiente cabe malo como esa scoglie.
1: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
0: Si vos coi prosperidad.
1: Als u dus voor voorspoed kiest,
0: Dios simplemente está respetando para escoger.
1: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt?
0: Pero como que es un Dios de amor,
1: maar doordat hij een God van liefde is,
0: está aconsejado.
1: Hij geeft je advies.
0: Escoge camino de vida.
1: Om de weg van leven te kiezen.
0: Pastor Romano, lamentablemente,
1: want broeders en zusters, het is heel erg.
0: Hoppi persona, pero demasiado.
1: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen,
0: dat escoge el camino de muerte.
1: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
0: Es más, si vos me rinden aquí, te goza de camino.
1: Broeders, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
0: Disfruta.
1: Genieten in die weg.
0: Con alegría total, man.
1: Met een grote genot, broeders en zusters.
0: Sin saque te guardando na final.
1: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
0: Maar
1: die dame
0: con Dios su corazón ta troos, eh.
1: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
0: elkaar klinkt. Was het plan die Dios met in dos caminda.
1: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
0: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
1: Eén weg gecreëerd, is het snoes.
0: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
1: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
0: Qualcun persona.
1: Dat.
0: Dat sali vinden lo que está malo.
1: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
0: Drenten den lo que está más o menos bon.
1: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
0: Tromba que también camina.
1: Dan blijft u in dezelfde weg.
0: Si vos no permitís Dios guiabo.
1: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
0: Wanneer het hebben moesten ons hier de noche. Bota que está purba. Y bota acaba si hay camina, Roman.
1: En dan blijft u proberen dus hier. Kom tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
0: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
1: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
0: Lobo disfruta di vida.
1: Dan zou je van het leven genieten.
0: A tu lobo di speranza pa vida eterna. Amen.
1: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
0: Que hermana, Bijbel mostra nos.
1: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat
0: zien. Wat ik ook, Proverbios 4, 12, Misa.
1: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
0: Ele bisa ti un caminho que te parece bom.
1: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
0: Den bisa di ende.
1: In de ogen des mens.
0: Pero su fin de morto, Roman.
1: Maar het einde van deze weg is de dood.
0: Pero en mes un Dios que cree ende.
1: Broeders, dus dezelfde God die de mens geschapen heeft.
0: Que te protege ende.
1: Die de mens beschermt.
0: Que tiene derecho de turcos que nos tiene de nos vida.
1: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
0: Dat Dios está clamando, pidiendo en dan permitime salvarlo.
1: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeken, laat mij u redden.
0: Want bij de definitie van Dios no pide nada.
1: Voor definitie moet God ons niks vragen.
0: Want Dios puede comenzar a pisar. Want Dios puede comenzar a pisar.
1: God die kan beginnen te zeggen.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij de oren.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij mijn ogen.
0: Ik zie hem dan ook pas over het oog. Naar mijn lang. Die minuut.
1: Al datgene wat je dus eigenlijk. Geef me dat het behoort.
0: Naar mijn pieren. Tama doen abu lang.
1: Geef mij die benen dus.
0: Naar mijn doen abu lang. Naar mijn toer.
1: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
0: Want daar je nog aan je.
1: Broeders en zusters, we hebben dat even gedaan.
0: Naar mijn corazon.
1: Geef mij het hart.
0: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
1: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
0: Ik pas hier, man.
1: Hij kan dat doen, broeders en zusters.
0: En toen kunnen we zeggen, nee, en dat diebo.
1: En we zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
0: Zie maar, het is Dios die te rogando.
1: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
0: Mijn man, die camino que te iba al cielo.
1: Broeders en zusters, er is één weg die naar de hemel leidt.
0: Je camino llama Jesús.
1: En die weg.
0: Amen.
1: Jezus Christus. Amen. Halleluja.
0: Halleluja, Roman.
1: Amen.
0: Je camino llama Jesús.
1: Dat is die weg die heet Jezus.
0: Nosa mira hier dat je een proces, Roman.
1: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
0: Pa ende quiere.
1: Omdat de mens gelooft.
0: Quiere guasi, Roman.
1: Wat behoort hij te doen?
0: Hier matra te cubo. Ja, wat lukt de kamer?
1: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
0: Pa ende quiere, Mr. Tender, Roman.
1: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen.
0: Kijk, dat is quiere si no tende.
1: Hoe kan hij geloven zonder te horen?
0: Si bunda klapa tende Dios nunca lo bueno quiere de Dios.
1: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
0: Y apreciado si bueno te quiere Dios nunca lo confié.
1: En als je God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
0: Y si vos por logra confía Dios,
1: en als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven,
0: por relacionar con Dios,
1: dan kunt u dus een relatie met
0: God depende hebben. Si vos por relacionar con Dios, hoor.
1: En dat hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
0: hebt.
1: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
0: Alguien que estima Dios y nunca que tende, con esta bay.
1: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
0: Si Dios,
1: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God te lief te
0: Dios
1: hebben,
0: también. Amen.
1: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
0: Amen.
1: Het begint bij horen.
0: Yo me hace felicitado por la decisión de bien escuchar palabra de Dios.
1: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
0: Pastor, enemigo, diabel,
1: want de vijand, de duivel,
0: no que.
1: Die wil niet graag hebben
0: no escucha Dios.
1: Dat wij naar God luisteren.
0: No siquiera, trayectoria.
1: Hij wil niet graag hebben dat u begint met, met deze traject.
0: Laten we even
1: gaan
0: Romanen in kapitel 1, versículo 16 y 17.
1: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel, het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
0: No, hoofdstuk 1.
1: Hoofdstuk
0: 1, vers 16. 16. Oké, wat kan je dan zeggen? Romanen in kapitel 1, versículo 16 y 17.
1: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
0: Papa, comprende hoe importante is escuchar palabra de Dios está.
1: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
0: Pablo te bisa, mi no tin vergüenza de evangelio.
1: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
0: Pa sombra eta poder de Dios pa salvación.
1: Want het is een kracht Gods tot behoud.
0: Pa turku ta kere.
1: Voor een ieder die gelooft.
0: Pa ehudeu promé.
1: Eerst voor de Jood.
0: Y también pa el griego.
1: Maar ook voor de Griek.
0: Pablo di minot in vergüenza.
1: Paulus die zegt ik schaam mij niet.
0: Pues algo tiene de vergüenza de palabra de Dios,
1: hoor. Weet je dat er mensen zijn die schaamte heeft voor het woord van God?
0: Tiene de vergüenza de Dios, hermano.
1: Er zijn mensen die schaamte heeft voor God.
0: Un Dios que nunca falla.
1: Een God die nooit gefaald.
0: Un Dios que no está así malo.
1: Een God die geen slechte.
0: Un Dios que no está horta.
1: Een God die niet stil.
0: Un Dios hermano que tira palabra no ende, pa no ende.
1: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
0: Ende de vergüenza de Dios.
1: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
0: Amigo, sé que tenía contrali.
1: En ik denk dat het net precies zo.
0: Dat Dios no tiene vergüenza de nosotros, hermano.
1: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
0: Pablo dice, no te vergüenza.
1: Paulus dice que es mi schaamte.
0: Niet de palabra de Dios.
1: Voor het woord van God ook
0: die niet. Kon.
1: Waarom?
0: Pas uit de poder.
1: Want het is een kracht Gods.
0: Amen. Maar er is goed te bis amen.
1: Hij gaat in de gedachte dat je amen
0: zou zeggen. Hij is de papa, ben je droog, ben je Pablo dice, no te vergüenza de evangelio.
1: Paulus die zei, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
0: Pas uit de poder de Dios.
1: Want het is een kracht Gods.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het is poder voor toeristen aan te keren, Romana.
1: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
0: Poder voor salvación.
1: Een kracht voor redding.
0: Want Dios toch voor salvabo, ze moet in vergüenza de je.
1: Broeder, zuster, God die kan je niet redden als je voor God schaamt.
0: Goed, Dios, hoe moet je abu schelen, dan moet in vergüenza de Dios.
1: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
0: Kom, kom.
1: Hoe?
0: Pastor, dan moet je gaan schelen, Dios, dan moet je dat toch caminen.
1: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
0: En
1: er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
0: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
1: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
0: Se me acorda.
1: Het laat me even terugdenken.
0: Matopo un Roman.
1: Ik heb een broeder of een zuster
0: in een supermarket.
1: In een supermarket ontmoet.
0: Hoor matopo un Roman que entusiasma.
1: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
0: Me dico ne, hermana conta.
1: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
0: Well, dan kan hij zeggen, Mikens.
1: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
0: Die hermana.
1: Ik zeg, zuster.
0: Tal y tal. Moment je de naam gegeven. Ik
1: heb de naam dus eigenlijk. Ik kan de naam
0: niet benoemen.
1: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
0: Die neemt een kousje.
1: Luister goed.
0: Want hij maakt mijn hermana.
1: U gaat mij geen zuster.
0: Hermana bij iglesia.
1: Zuster is het voor de kerk.
0: Me dieke, dispense, hermana. Sorry. Dispense, hermana.
1: Sorry, zuster.
0: Die komt in vergüenza.
1: Waarom bent u even schaamte?
0: Tampoco in de poe je maar waar, man, ik heb brood.
1: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster zijn gekomen.
0: Het is een privilege dit zak op het ding, hermano, ik heb brood.
1: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
0: Roman na papiamento.
1: Een broeder in het papiament of zuster.
0: Want is het die boom?
1: Voel je jezelf niet goed?
0: Was ik in de douche, Roman?
1: Weet je wat heerlijk is, broeder?
0: Kubot in Roman?
1: Dat je een broeder of zus hebt.
0: Hoor je wat in fiesta, want niet zijn invitation.
1: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
0: Maar automatisch zijn dan tende zo kubot in.
1: Broeders en zussen, automatisch wanneer ze horen dat je
0: een feest hebt. Boer, Roman, dat is amen.
1: Dan komen dus jouw broeders en
0: zussen. Mijn schoos, wat een malu tambe.
1: Zo, wanneer je dus ook ziet.
0: Roman, tiënt dat je direct hospital nieuw in de familie en ook die tempo bewaken.
1: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat je familie geen tijd hebben aan het toe te komen.
0: Boer, Roman, zit erbij.
1: Je broeders en zussen komen
0: er wel. Maar wij in tieren bij de reënde Roman, dat Roman en die iglesia zijn kare familie, Roman.
1: Ik ben
0: een
1: begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen. Want de broeder, hun echt familie verwanten, die
0: dat
1: zijn is, niet gekomen.
0: Dat is dat de geren van familie en nog meer moord die persoon.
1: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus in die persoon.
0: Iglesia Sakakara, Roman.
1: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
0: die, laten die komen die vergüenza, vergüenza Kiko.
1: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
0: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
1: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
0: evangelio. Sombra et poder di Dios pa salvación pa turco ta keri.
1: Want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
0: Dat is in Lucas 7.
1: En de vers nummer 7.
0: Maar sombra de saque e justicia di Dios ta queda revelar di fe pa fe.
1: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
0: Manera ta paraskibi.
1: Zoals er staat geschreven.
0: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanang.
1: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
0: Romanang, sin fe ta impossible.
1: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
0: Sin feta is impossible, Roman. Bijbel is het zien.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Or quate plan satanico.
1: En wat is nu de duivelse plan?
0: Asi babo no tende.
1: Hij maakt het zodanig dat je.
0: Asi babo no escucha evangelio.
1: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
0: Pues es asegur.
1: Want hij weet zeker.
0: Asi babo no escucha evangelio.
1: Dat als je niet luistert naar de evangelie.
0: Nunca, pero nunca lo quiere.
1: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
0: Is die bonkere monta confia, Roman.
1: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
0: ook
1: niet.
0: Bon, no confi, bon, ta relaciona con mis con Dios.
1: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
0: geen relatie met fácil God. Per, Roman.
1: En dan is het.
0: En dan het is het fácil per.
1: Het is makkelijk voor hem.
0: Waardoor waren Roman momenten zo botico bij perdi sigur.
1: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
0: Zo import bij otro.
1: Want het kan niet anders.
0: Die komt ora Dios avisa.
1: Wanneer God gezegd heeft.
0: Sin feta impossible.
1: Want wanneer God gezegd heeft. Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Diablo también le sé.
1: De duivel heeft het ook gelezen.
0: Hij die oh oké. Okay, facil.
1: Oké.
0: Okay, maar toen ora Dios dico dan die was dan come vos te muri.
1: Want toen God ook gezegd heeft. De dag dat je eet dan zou je sterven.
0: E diante tu lo mi quasi assi non come.
1: En toen heeft hij gezegd. Al datgene wat hij moet doen is doet dat ze niet eet.
0: Awagi sin feta impossible.
1: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
0: Facil.
1: Makkelijk.
0: Laat ze maar naar
1: de kerk gaan. Laat
0: ze dan kumpa Bijbel mis.
1: Laat ze aanstappen.
0: Laat ze dan kanta, ook je amigo dan ons Christus toerekonai.
1: Laat ze zingen, ook ik kan minuut aan ons Christus.
0: Pero mi sorgo para no quiere.
1: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
0: Roman, was dat diabolo?
1: Je weet duivel, broeder.
0: Diabolo, dat ben de obscuridad.
1: De duivel die verkoopt dus geen duisternis.
0: Dat kent.
1: Hij is niet idioot.
0: Het ben de een luz falsificarum.
1: Hij verkoopt je dus een valse licht.
0: Dat moet ik aan de broer ook een luz falsificar, Roman.
1: En nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
0: Qualquer Deus zoekt een miljoen kubo, zo moet hij engañar.
1: Een persoon die in de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen.
0: Dat is de formule die de duivel doet, Roman.
1: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
0: En dan heb je gezegd, nou waar je campagne, nou, dat heb je gezegd.
1: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
0: Het heb je gezegd, waar je campagne te keren.
1: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
0: Goza, kanta, alaba, senor, bijboka, zeg, op bieden normaal.
1: Geniet en zing dus eigenlijk en ga straks terug en ga verder met je normale leven.
0: Pregunta, Roman, quando di nostra cuce sonide?
1: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
0: Viper, no entrega tu vida.
1: Ga maar geef je leven.
0: Viper, no quiere de Jesus.
1: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
0: Pero el diablo no quiere nos tende, ni para nos estudia, ni para nos quiere nada.
1: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
0: Paso exacto sin evangelio no tiene salvación.
1: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
0: Hermano, de nuestro mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
1: Broeders en zusters, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
0: Demasiado, hermano.
1: Es te veel, broeders en zusters.
0: Y el número está aumentando, el cifra está aumentando.
1: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
0: Carbon, Dios sabe que vas sin fe está imposible.
1: Want luister, God die heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
0: Want diablo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
1: Broeders en zusters, de duivel is ongeloof, dus eigenlijk gaan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
0: Jumana, wat op een droom is, acaso, Dios su palabra muda. Dios sabía que en tapapia más.
1: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij nooit, dat hij niet meer praat?
0: Maar hij heeft nog geen idee, attende con nada de Dios.
1: Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
0: Me está een compañía.
1: Ik werkte bij een bedrijf.
0: Ora dos in pauze.
1: Wanneer we pauze hebben.
0: I'm talking my Bible.
1: Dan neem ik mijn Bijbel.
0: Normaal no siento algún, no siento algún. Como traductor, sin tanto.
1: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
0: Maar ik heb mijn Bijbel, mijn dienst is niet in nada.
1: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
0: De repente, een bij WC.
1: Eén van die wil snel naar de WC.
0: Eén bij telefoon.
1: De andere die wil naar de telefoon.
0: Eén andere die wil naar de WC.
1: De andere die
0: wil naar de WC. Hé, bivak!
1: De andere die roept, die andere, hé, kom.
0: Finalmente, ik heb de misor, Ruben. Finalmente, ik heb de misor.
1: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
0: Ruben, met zo'n groep, hé.
1: Dezelfde groep.
0: Está bien, un poquito sex.
1: Se ha perdido, se ha
0: perdido. Bueno, está ahí, pero en serio. Mira que está todo el que tiene que un
1: ze opent dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar
0: kijken.
1: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
0: Maar
1: de duivel die weet het.
0: Sin fe,
1: zonder geloof,
0: no te alcanzar.
1: Dan bereiken ze dat niet.
0: Hermano, no se puede comprender esa noche.
1: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
0: demasiado incredulidad, hermano. Demasiado incredulidad.
1: Te veel goddelozen.
0: Demasiado, Romanan.
1: Te veel goddelozen.
0: Caminen hacia un Bijbel.
1: Terwijl we een Bijbel hebben.
0: Die un Dios que viene al mundo.
1: We hebben een God die naar de wereld is
0: gekomen. Él ha murió.
1: Hij is gestorven.
0: Él ha resucitado.
1: Hij is opgestaan.
0: Él dice, mi te va a preparar un lugar.
1: Hij zegt, ik ga een plaats voor jou bereiden.
0: Yo voy a estar bien back.
1: En dan zou ik terugkomen.
0: Y Dios no está muerto.
1: Mijn God is niet dood.
0: Dios no está muerto, hermano.
1: God is niet dood, mijn
0: Taba God. Taba muerto.
1: Hij was ooit
0: dood. Pero él resucita.
1: Maar hij is weer opgestaan.
0: Ya ve la visita bien back, hermano.
1: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
0: Dan was je plan para pasar eternidad junto con Jesús. Was je plan?
1: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
0: Eeuwig leven.
1: Eeuwig leven. Amen.
0: Mucho, demasiado, hermanos.
1: Te veel goddeloos.
0: En Galatians, Pablo dice algo sumamente importante.
1: En het boek van Galatians heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
0: Galatians 1, 6, hermanos.
1: Galatians, hoofdstuk 1, vers 6.
0: Pablo dice, te queda asombra.
1: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
0: Con asina lié.
1: Hoe snel.
0: En het klap abandona el evangelio de Dios.
1: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg, weg te gaan.
0: En die Paulus die meteen daar sombra.
1: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
0: Kon je
1: hoe snel de mens
0: in de klappe banden evangelie van Dios
1: weg te gaan van de evangelie God.
0: Maar algum persoon te beginnen simplemente para complacer Dios.
1: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen, die eigenlijk om God een genoeg te doen.
0: Si dit is het plan, ik heb je invitabel amigo, pensé a trobe.
1: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken.
0: Pues por eso, dat is het de último dos semanas.
1: Maar dit is je, misschien is dit je laatste twee weken.
0: Dios nunca te molestiao por mego tempo.
1: God die doet niks voor zijn tijd.
0: No, nunca te molestiao por mego tempo.
1: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Pues hermano, Dios te respeta.
1: Want God die heeft respect.
0: Pero ahora que Dios te mira, vos tempo te va a acabar.
1: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
0: om te vervolgen. Y vos no aceptas salvación ainda.
1: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
0: Dios hace último intento, Roman.
1: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
0: Pero no forzado.
1: Hij dwingt je niet.
0: En no puedo obligado.
1: Hij kan je ook niet dwingen.
0: Dat is wat Dios facilita. Es informabo.
1: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
0: Dat was Pablo die weet ik dat sombra.
1: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, blijf verbaasd.
0: Romanen, incredulidad van een enfermedad, een maleza.
1: Broeders en zusters, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
0: Een ziekte, verdad, een ziekte.
1: Een ziekte, inderdaad, broeder.
0: Romanen, dat is fácil,
1: broeder, het is nog makkelijk vandaag.
0: Ganhar uma pessoa.
1: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen,
0: hoe convinceer, wordt engañar,
1: dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
0: Dus
1: hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller dan de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus haalt. Er zijn mensen die zelf kwaad worden dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt dat
0: hij niet telt.
1: Dat de leugen dat ik heb dit telt. Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder. En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig dus eigenlijk. Blijf vasthouden eraan. God, je gaat je
0: dus eigenlijk.
1: Jij moet kiezen om dit tot gronden te zetten.
0: Pablo's probleem was dat hij denkt dat Galatia nog presenteert een ander evangelie.
1: Paul zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld. En toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar
0: naartoe.
1: Paulus die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
0: Paulus dat was serio.
1: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
0: echt serieus met de salvation, amen.
1: Het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
0: Dat is bon novo de Jesus.
1: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
0: Die duivel falsificeert zijn toe.
1: En de duivel die heeft dit vervals.
0: Broeders
1: en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft,
0: wat bij voor nada?
1: Dan zou u voor niks leven.
0: Bij existie.
1: Dan heeft u bestaan alleen.
0: Het is jammer.
1: En het is jammer.
0: Dios no da un chance.
1: Dat God jou de kans heeft gegeven.
0: De mundo de problema aquí.
1: In deze wereld van problemen.
0: De maleza.
1: Van ziekten.
0: De desapunto.
1: Van teleurstellingen.
0: De tipo de problema, nan.
1: Van alle soorten problemen.
0: Dios la gabunase.
1: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
0: La gabu desarrolla.
1: Om te ontwikkelen.
0: Que único deseo,
1: met de enige wens
0: die offercebo bid eterna, Roma.
1: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
0: Wordt niet botene na lo que te acaba, Roma.
1: En dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou.
0: Que men bota nace aquí banda, Roma.
1: Dus broeders en zusters, je wordt hier geboren.
0: Wat moet je porta aquí como desarrollar aquí banda?
1: Het doet niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Pues tú lo que como desarrollar aquí banda.
1: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Dat temporal, familia.
1: Dat is tijdelijk, mijn familie.
0: No importa aquí que está.
1: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze kant, zoals het begonnen is,
0: moment het acaba.
1: Dan eindigt dat
0: ook. Pero ahora voy a vivir aquí banda, aleluya.
1: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja.
0: Birman, toen nog ik op boer is die aki banda te eterno, amen.
1: Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders.
0: Toekomst, Romana.
1: Alles.
0: Was het Dios mist een Dios eterno, amen.
1: Want God is een God die eeuwig is, amen.
0: Want diabla así, cora dam cueva calle fo, conosta nance aquí fo.
1: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
0: Adam cueva,
1: wanneer Adam even gezondig hadden,
0: conosta nance pa foro man.
1: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
0: Eindelijk dus bestreden nance dingen hofi.
1: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
0: Pero como que una traición de amor de Dios.
1: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
0: Romano Dios
1: hadden,
0: tengo sacanang,
1: had God dus hem eruit moeten halen.
0: Panano rekman komen e palo di voor de palo di vida.
1: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
0: In ambira pecador dan immortal.
1: En dat ze dus eigenlijk

0: 오랜만에 살고도 러빙 아멘.
1: 브루트 선수에서 레드에서
0: 아이러 소카데 테미
1: 헤스라 하다와 데이서 테미
0: 로마나 엔트레 에 플랫폼 아키
1: 브루트 선수에서 테서 데 플랫폼
0: 투 레프레젠타 문두
1: and that vertegenwoordigt the world.
0: E a plataforma aqui.
1: And the andere platform.
0: Que representa a vida eterna cielo.
1: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
0: E um caminho.
1: Er is maar één weg.
0: Jainan pakinanta um caminho de ting.
1: Vandaar hier naartoe is er eenmaal één weg.
0: E o caminho de chama Jesus, Roman.
1: De ene weg die heet Jezus Christus.
0: Se você quer considerar brug, dan een brug chama Jesus.
1: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
0: Se você considerar trapje, een trapje chama Jesus.
1: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
0: Maar zo nieuw rende.
1: Want niemand.
0: Não importa o credo.
1: En niemand,
0: niet ook je bossa, credo.
1: Doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
0: Niet ken bota.
1: En wie dat je.
0: Familie ken bota.
1: En familie van wie.
0: Abo pasa je banda.
1: Om vandaar.
0: Bin akibanda.
1: Hier te komen.
0: Om mister de Christo. Amen.
1: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
0: Nos nenhum no posse de nos mestre, man.
1: Wij kunnen dit via onze eigen doen niet doen.
0: Dat Jesus sabia bou.
1: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
0: gekomen.
1: En hij is teruggegaan.
0: Que ben pa seguridad.
1: Dus voor zekerheid.
0: Jesus sí conoce camina.
1: Jezus Christus, die weet die weg.
0: Maar wat pa bota seguindo nenhum pastor.
1: Broeders en zusters, zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
0: Niet sacerdote.
1: En geen dus priester.
0: Niet dominee.
1: En geen dominee.
0: Niemand.
1: En niemand.
0: Sigue Jesus.
1: Volg Jezus Christus
0: alleen. Este camino, Roman.
1: Hij is de weg. Broeder, zuster. Je weet net als de piloot die zijn kompas volgt. Zo behoren wij Jezus Christus te volgen. Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zich opscheppen.
0: Met de boeien.
1: Ik ga de boeien.
0: Shit, wat is shit?
1: 747.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ontero, man.
1: Ja?
0: Note.
1: Hij is er hem niet.
0: Te kompas.
1: Het is de kompas, broer.
0: Kies de kompas, weet je, want dan is hij wel boel, dan boel je boel.
1: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
0: Boel, nooit je pak een loes, Roman.
1: Dan is het
0: de kompas, dat is zeker.
1: Het is de kompas, dat is zeker.
0: Roman, toer die het boel, die Curaçao, die Hollanda, bij Curaçao, bij Hollanda.
1: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar Curaçao.
0: Pero no se camina, Roman.
1: Maar hij weet de weg.
0: En boel, ja pas dat je een paar nubien naar je moet passen van je nubien naar je aha ja ik moet ook bij en boor
1: hij kan niet zeggen dus eigenlijk deze wolken dus eigenlijk die gaat deze kant mee voorbij hij kan niet zeggen
0: en bossie
1: hij kan dat doen
0: die te boeien die meer dos die te boeien die en vuelo en mister je kompas
1: erom elke dag vliegt hij dezelfde weg maar hij heeft deze kompas nodig hij kan niet zonder
0: en boven heb je een boeien een piloot automatisch om eens peren hij heeft kompas
1: hij kan deze dit vliegtuig laten werken dus eigenlijk op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
0: Irmão, Jesus is ons kompas, amen.
1: Broeders en zussen, Jezus Christus is ons kompas, amen.
0: Man, is seguridad ta Jesus.
1: De zekerheid is Jezus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
0: Pablo die maldition abin, si na, bo acepta un evangelio que no predica.
1: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredigd heb.
0: Pablo te miljoen personen van ons comprende ko encana con Jesús, en ta wat een discipel, et apostel.
1: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
0: Pero ora la Biblia que la topa Jesús.
1: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet.
0: Ela acepta el evangelio de Jesús, man.
1: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
0: Que men si dat in koe cambia.
1: Dus als er iets is om te veranderen.
0: Een miljoen personen die kunnen komen. Dit is Pablo.
1: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is
0: Pablo.
1: Paulus.
0: Die?
1: Maar Paulus heeft gezegd.
0: Niet meer doen als het evangelio.
1: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
0: Pastor, evangelio novo.
1: Ook niet geen andere evangelie.
0: De evangelie is Christus Jesus.
1: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
0: Moest dat confirmen hoe ainda.
1: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
0: Ainda, Romana.
1: Nog steeds
0: geliefd. De evangelie van Christus Jesus. Amen.
1: De evangelie Jezus Christus.
0: Het is bom novo, Romana. Het bom novo.
1: Dit is een goed nieuws.
0: Het bom notitia.
1: Een goede nieuws.
0: Notie outro, Romana.
1: Er is geen andere, broeder en zuster.
0: Gloria a Dios, Romana.
1: Gloria, eerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
0: Hebreeën 1, Jesus.
1: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1.

0: Versículo 1.
1: Verse 1.
0: Hebreeën nog eens 1, Roma.
1: Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1.
0: Maar kom Bijbel te ponek.
1: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
0: Awor fé.
1: En uw geloof.
0: Ta é segurança de kosten. Correndo te espera.
1: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
0: E convicção de kosten. Correndo nota mira.
1: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
0: Mirumana fé.
1: Broers en zusters. Broers en zusters, geloof.
0: Ta um regalo de Deus.
1: Het is een cadeau van God.
0: Donana é ser humano.
1: Gegeven aan de mensheid.
0: Especialmente, Romana.
1: Speciaal voor
0: conosco ele tem conexão com Deus.
1: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
0: Minopose mi sentimento.
1: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
0: Minopose mi vista.
1: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
0: Simplemente romana mi fé.
1: Mijn geloof.
0: Anto fé Deus te sorria de mi.
1: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
0: Através de sua palavra, romana.
1: Door zijn woorden, geliefde broeders.
0: Amen.
1: Amen.
0: Irmãos, nós não estamos a ter de Deus a criar mundo.
1: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
0: Amen dat
1: ik was er niet. Maar geliefde
0: broeders en zusters,
1: als het woord van God zegt dat God
0: heeft geschapen.
1: Ondanks dat ik hem niet gezien had.
0: Amen.
1: Dan geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
0: Hoe heb je probleem met jou?
1: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
0: Como que nós sabemos que é visível?
1: Doordat wij ziende zijn geworden.
0: Romanen, tiene bisavo, se pira mi mira.
1: En sommige mensen zeggen dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
0: Se mami era Deus me poquere.
1: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
0: Bom, você quanto cubo tá querer? Se mira não?
1: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
0: Quem é que mira amor?
1: Wie heeft liefde gezien?
0: Quem é que mira amor?
1: Wie heeft ooit liefde gezien?
0: A mim mira amor nunca, mas mira é ele estimar, mano. É ele estimar, pero mira amor. Até morto vai
1: aí.
0: Ik
1: heb mensen gezien die wel lief hebben, maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde. Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
0: Babira affecto de corriente, Roma.
1: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
0: Claro, je bent in de stekker in de corriente.
1: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
0: gaten,
1: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan het niet zien.
0: Kijk, ik heb meer viento.
1: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
0: No, senhor, maar non sa hoe viento existir, man.
1: Geen één van ons, maar we weten wel.
0: Wat is het affecto?
1: Je ziet zijn affectie.
0: Maar nu weet ik hoe.
1: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Ah, am te mi respirito.
1: Ik zie geesten.
0: Me dicen, van trove?
1: Ik zeg.
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Pastor te quiere, no?
1: Want hij gelooft niet.
0: Pastor, no, ik dic, pastor, bon te quiere,
1: pastor, no? Pastor, je gelooft niet, hè?
0: Pastor, am te mi respirito.
1: Pastor, ik zie geesten.
0: Me dicen, oké, okay, como así, no?
1: Ik zeg, hoezo?
0: Ik dic, pastor, waar, amana se na ka.
1: Na?
0: Man kam na se na saco, na saco, wat de palabra. Mana se na saco.
1: Want...
0: E di mana sana saco? Cosa in the sacro? Bisè col de sacro. Ah, bisè che tu. Bisè coi brother.
1: Hai gezegd in ik ben geboren in een baarmoeder.
0: Sì, sì. Ok, e di mana sana saco, na saco.
1: In een baarmoeder.
0: Ja, ok.
1: In een zakje.
0: Romanto copre de qui. O uomo mi dico ne a pas un e di no posso guardare, posso pastor. Un dico na sana saco, no?
1: Sei nemmeno
0: nel mio spirito.
1: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
0: Ik doe een roman, la que nos van comprende otro.
1: Zei, broeder, laten wij elkaar...
0: Het vista humano aquí, het vista de gente,
1: dat haar ogen, de zicht van de mens,
0: permira algo,
1: om iets te zien,
0: en mis dat algo te reflectionar back.
1: Dan moet het iets zijn die
0: was terug normal?
1: Reflecteert.
0: Toen ik ons te meten kan bijbouwen, mijn mente dat moet ik erbij hebben.
1: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat onderste
0: boven.
1: Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren. Zodat
0: hij niet anders kan zien. Als je zo dus
1: eigenlijk doet in het donker, dan kan je niet zien.
0: Anto, si bobo mira,
1: dus als je spiritu, geest kan zien,
0: bobo mira Dios toch?
1: Dan kan je toch God zien.
0: Bobo mira Espíritu Santo también.
1: Dan kan je.
0: Mi Espíritu Santo.
1: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
0: En toen, mijn dingen, ben je mira viento?
1: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
0: Ik kom viento, mijn dingen, zie, ben je mira viento?
1: Ja, zeg, wind, heb je ooit wind
0: gezien? Ik denk nou, mijn dingen, ik pensé bom. Nos wouden het raar man, maar nos nog meer ekonijn awaki.
1: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
0: Maar nos meer dan Dios denk was een algo.
1: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
0: Maar ons wouden het raar los.
1: Want onze ogen die werken dus
0: met de licht.
1: Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is na zaku in een zaak.
0: Na doos, wat is dat doos?
1: Nee, na doos. Nee, na doos dan kan je dus hebben.
0: Sana nos no por mi espíritu.
1: Broeders en zusters, we kunnen de geest niet zien.
0: Voy imagina junto tre.
1: Het is jouw gedachte
0: die sabon dat je kwert de kumi.
1: Misschien ben je niet met me eens.
0: Pero ora bo mi espíritu bisse bisse ka posso yanse per mi rabo.
1: Dus wanneer
0: je deze kan mi bo?
1: Wanneer je deze geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
0: Irmãos, espírito de poder em outra dimensão para de nós, irmãos.
1: Brothers, sisters, the geest die leven dus in een andere dimensie.
0: Nós estamos abaixo do espírito, irmão.
1: Wij zijn nog lager dan de geest.
0: É ser espiritual de outra dimensão, irmão.
1: De geestelijke geesten die zijn van een andere dimensie.
0: Para o espírito funcionar de nossa dimensão,
1: om de geesten te zien werken in onze dimensie.
0: Tem que materializar, irmão.
1: Dan behoort deze dus een lichaam.
0: Tem que dentro de aparato.
1: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat
0: komen. De bestia.
1: In een beest.
0: Of de wende.
1: Of in een mens.
0: Algo que está visível para mim.
1: Iets dat
0: goed visibel para mim, dat
1: voor mij zichtbaar is.
0: Als die nieuwe manier bij me.
1: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
0: Als we onze ogen hebben, dat weer
1: want onze ogen die kunnen geen geest zien.
0: Loja con Diego nos tabira zeta ora Dios bin.
1: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
0: Wanneer we dat kunnen zien, dat ik moet mirar Dios, of Dios dat ik van miranang, van mire, Dios dat ik zeg, materialiseer zo meest, of wie ben je de visie?
1: Al die mensen die zeggen dat God graag dat willen hebben, dat ze hem zien. Had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren. Yes.
0: Correcto. Que mendi? Romanan, enemigo.
1: Dus geliefde broeders, dus
0: de funcionar de nos mundo. Per funcionar de nos mundo.
1: De vijand om in onze leven dus eigenlijk te werken.
0: Het tinko materializar zo mens.
1: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien te
0: worden. Awe poskoe pausa algo, un animal of un persona.
1: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
0: Hoor.
1: En nu,
0: die kon moet de keren diabel.
1: Waarom denkt u dat de duivel
0: sempre te brengen?
1: Die hij is steeds aan het strijden.
0: Maar hij de keren dempica.
1: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
0: Als de orgel wordt dempica.
1: Want wanneer je dus in de zonde bent.
0: Voor definitie.
1: Voor definitie.
0: Wordt dat zijn propiedad.
1: Bent u zijn eigendom.
0: Of wordt die partij zijn propiedad.
1: Je bent deel van zijn eigendom.
0: Y ahora que va camino su propiedad, Dios me supo stoppen.
1: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
0: Dat betekent negociar con pecado todo momento.
1: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
0: Y también Dios así nos confesa pecado y libre vos de
1: je. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
0: Pero atrove el haciendo estimo pica hacina tanto.
1: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk zoveel de zonde laten lief.
0: Más que pecado quitando algún ferido mundo.
1: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt. Dat wij niet willen stoppen met
0: zondigen.
1: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
0: niet ben. Niemand
1: kan mij dit wel zeggen. Want zonde.
0: Serio.
1: Heerlijk zeg.
0: Douchiloman. Probleem met zijn consequentie.
1: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
0: Is hij in enkele keer, man?
1: Daarom wil de mens dat niet laten.
0: Dat doe je, Siruma.
1: Dat is heerlijk, broeder en zuster.
0: Er kan doen, kuboa, Siruma, doen ze niet planten.
1: Maar elk zonde dat je doet, is een zaad die geplant is.
0: Un dia wordt dat cosechar, man.
1: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
0: Sinta abode de bovenbinnen, dat kan je zien.
1: Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
0: En mismo Hebreo, versículo capítulo 10.
1: Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk 11.
0: Het is nog een feta seguridad, romanen.
1: Hij zegt je dat geloof is een zekerheid, broeder en zuster.
0: En versículo 6, hoe het is abo.
1: En vers 6 zeg je nu.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Ai, ai, ai. Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Da impossible para agradar a Dios, hermano.
1: Es onmogelijk God welgevallig te zijn.
0: Si vos no crees en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
1: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
0: Hermano, Dios es un ser, un creador que crea en nosotros.
1: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
0: Hermano, ahora usted va a trato Dios.
1: Brother says, wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
0: No importa manera me te trato con ende.
1: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
0: Maar we zijn een paar dagen passen. Ora con ende, dat ik ons kip in nombre de Dios.
1: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
0: Dan moeten ze hun pen erbij.
1: Moeten ze hun pen neerleggen.
0: Bye bye in een kurpa.
1: Ga even een douche nemen.
0: Is je een pijn speciaal?
1: Andere speciale kleding.
0: In de rodilla.
1: Ga knielen.
0: Confessar een pika.
1: Hun zonde beleiden.
0: Bimpek.
1: En terug te komen.
0: Un pen diferente, un pen con otros que nada otro con él. Solamente el nombre de Dios.
1: En dan moeten ze andere pens in te nemen dat ze nooit eerder wat er mee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
0: De traditie van de pizza.
1: En de traditie die
0: zegt. Die dat schrijft met een rechts.
1: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
0: Die prins schrijft met een links, maar schrijft het nombre de Dios met een links. Zo.
1: Moet het dus eigenlijk.
0: Vice versa.
1: Moet het dus oefenen, dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
0: En toen kon horen in zijn corazón.
1: En met een gebed in zijn hart.
0: Schrijf ja of Y.
1: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja,
0: ha, Y. Praktisch is dat impronunciabel, Roman.
1: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder zuster.
0: Dus pronuncia nombre de Dios tan honor, Roman.
1: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
0: Tan privilegio.
1: Het is een voorrecht.
0: Roman, we weten het naam van de Dios dentro chiste, dentro culta, como pone. Roman, Dios está marca, Dios está conta, Dios está vigila.
1: Broeders, zuster, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
0: Nota pica pordona.
1: Het is geen zonde die vergeven is.
0: Ainda.
1: Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
0: Jesus no purpone patas di je perdona pa Cristo.
1: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet, niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
0: Christus.
1: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan. Terwijl
0: er
1: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn. En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga,
0: dat die komt Dios arranque.
1: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
0: moeder
1: gedaan? En God die heeft niemand dus eigenlijk getrokken. Maar als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zusters. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
0: Want is dat voor ons toch?
1: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen,
0: maar
1: toch?
0: Maar
1: ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je
0: hebt?
1: Er zijn mensen die eigenlijk die kan niet meer tellen.
0: Als de computer had een crash.
1: Zelfs de computer die zei is gecrashed.
0: Dat kan ze konden, man. Poor mas.
1: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
0: Die komen ze nog zo keren in Dios, man.
1: Omdat wij niet in God geloven, broeders en zusters. Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met hem hebben. Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt.
0: Broeders en
1: zusters, God die tolereert het tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
0: om te komen.
1: Want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
0: Maar ook al heb je
1: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou. Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen? De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
0: Wat kan je zeggen?
1: Kijk hoe je dat zegt.
0: Assina taku feta bindor di tendementu.
1: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
0: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
1: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
0: Si bom que tende Jesus nunca lo ponha fé.
1: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
0: Maar sin fe es imposible alcanzar vida eterna.
1: Broeders en zusters, zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen.
0: Todo lo que diablo digo así, así no tende.
1: Al datgene wat God de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft.
0: Si bom tende, Roman.
1: Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen lief hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis En zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem.
0: Hij
1: heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen.
0: Hij
1: heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
0: op.
1: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je
0: zeggen respecteren. Amen.
1: Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
0: zussen.
1: Geloof is zeer belangrijk,
0: broeders en zussen.
1: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoort je dat, je hebt het nodig de hele weg.
0: Het hele proces,
1: broeders en zussen. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
0: Nee,
1: je moet het vastklampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
0: moraliteit
1: dan moraal.
0: Efeaki,
1: dit geloof,
0: está mucho más que intelectual.
1: Het is meer
0: intelecto,
1: meer belangrijk dan intellectie.
0: Pues hay algún enemigo que está intelectual, Romano.
1: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
0: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afroman.
1: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen.
0: Voor
1: hun verstandelijke vermogen.
0: Pero man que tú eres intelectual aquí.
1: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat niet over
0: moraliteit.
1: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden. Die kan zoeken. Die kan problemen oplossen. Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren. Hij gaat niet naar het rood licht. Hij krijgt geen bekeuring. Wanneer hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
0: Dus het is moraal.
1: Omdat het moreel is.
0: Spreek
1: geen vieze woorden.
0: Netje.
1: Het is een nette persoon.
0: Dispensa.
1: Correct persoon.
0: Die disculpa.
1: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
0: Tremendo karakter.
1: Mooie karakter.
0: Maar
1: als hij daar niet naartoe gaat.
0: No está de bonita.
1: Wij begraven hem netjes. Met eer. Maar dat gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het.
0: Broeders en zussen,
1: zijn velen van ons die hier strijden.
0: Maar een supermoraal.
1: Om een supermoreel persoon te zijn.
0: Super intelligent.
1: Zeer intelligent.
0: Hasta sabi.
1: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
0: Amigo. Amigo,
1: geliefde vriend,
0: romans, tima,
1: mijn geliefde broeders
0: familia,
1: en zussen, mijn geliefde familie.
0: Si bono bin aquí banda mi tabisabo,
1: als u niet deze kant komt, zeg
0: ik u, sigur,
1: ik zou zeker komen te overlijden.
0: Anders kon je morir in Cristo.
1: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
0: Pero lo mino topab.
1: Maar ik zou je niet ontmoeten.
0: Si bono topa llega.
1: Omdat u dus eigenlijk niet hier
0: terecht komt. Sabe cómo te
1: pisabes. Weet u waarom ik dit zeg?
0: Want tú lo que Jesús avisaba en mi siquiera eran.
1: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, daar heb ik wel erin geloofd. Want ik kan mezelf niet redden. Ik ga niet discussiëren met Jezus Christus.
0: Broeders
1: en zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
0: Het
1: schip was aan het zinken.
0: Toen ik begon te zoeken een manier om te overleven.
1: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen de dood te ruiken, broeders en
0: zussen.
1: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Zien dat de zeikel naar de zee. Maar één met de ene been te zeikelen door de tralie. Hij heeft daar te zeikelen tot zijn gedachten gekomen. Dat deze schip te zeikelen geld transporteert. Hij transporteerde dus ook goud voor de bank. Hij trok zijn been weer terug. Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
0: En het soepje van de trap.
1: De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven. Hij wil naar beneden gaan.
0: Ik kreeg de bodega.
1: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen. Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half. Al die zakken te waren te doen. Ah, hij heeft een zak genomen te
0: zeggen.
1: Hij kwam met een wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de
0: rails.
1: Bam, hij is in het water gevallen. Broeders en zussen, de doos was te zwaar. Hij nam grote slokken water.
0: En zo'n persoon die salvabida die kon
1: dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd: laat die doos los. Nee, dat ik laat het niet los.
0: Man, je gaat
1: dood. Maar hij zei: nee, ik laat deze doos niet los.
0: Semper babiba pobre.
1: Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, dus hoeveel van onszelf beslissingen
0: nemen?
1: Wij hebben dingen van deze
0: wereld.
1: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan. Laten wij deze dingen van deze wereld niet los. Dus blijf water trappen. Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk verbranden. Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen. Omdat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft
0: gegeven.
1: Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden. Maar om gered te zijn, moeten we geloven. Weet je wat? Kijk, wat is er in vers 7? Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door. Maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft. Is niet veroordeeld. Degene die niet gelooft. Is al veroordeeld. Broeders
0: en zusters.
1: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft.
0: In Jezus.
1: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten. Maar God die kan een verandering
0: brengen.
1: Maar
0: de meeste
1: van ons zijn hier geboren. Maar En het probleem van ons is dat wij hier geboren zijn.
0: Dat is niet dat. Dat is niet
1: dat.
0: Het
1: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
0: Het probleem is dat je hier geboren bent.
1: Het probleem is dat je hier geboren bent.
0: Je hebt een
1: natuur, een zondige natuur. Als je niet maandag zondag. Zorg dat het dus eigenlijk, je bent dinsdag, woensdag en donderdag. Maar als je niet stopt. We hebben dus een redder nodig.
0: Amen.
1: En deze redder die geeft ons een transformatie.
0: Cambio de corazón, cambio de mente.
1: Een verandering van hart, van gedachten. En die breng je dus eigenlijk aan deze kant. En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
0: Ze zijn een nabira konan bio.
1: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te
0: staan.
1: Als u deze kant wil voorbij zien te komen. U bent de eigendom of de eigenaar van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
0: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcta ahora.
1: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
0: Yo dame acepta evangelio.
1: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
0: Para mi poquere dembo.
1: Zodat ik in u kan geloven.
0: Para mi poco confiabo.
1: Zodat ik u kan vertrouwen.
0: Para mi relacionar cubo.
1: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
0: Para mi poco estimado, Jesús.
1: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heer. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen.
0: Eeuwige
1: Vader.
0: Dank u, Señor.
1: Wij danken u, Heer. Dat u dus ons bewust hebt gemaakt. Dat wij zonder geloof.
0: Impossible, Señor.
1: Dat het onmogelijk is, Heer. Wij zullen geen eeuwig leven bereiken. God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt. U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen. Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
0: Eeuwige
1: Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken. Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Heer,
1: we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen. Maar Vader, we weten dat u dus geen een van ons
0: dwingt.
1: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
0: Señor, permit ik u ons
1: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
0: Maar
1: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
0: Is
1: dus de enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
0: Dank je, papa, voor
1: ons. We danken u om met ons te spreken.
0: Zeg ook cada persona que viene aquí na
1: ven. Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
0: Y la gran comprende esa.
1: En laten ze begrijpen, Vader.
0: Dus Espíritu Dios por grabeden en memoria.
1: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun.
0: Ahora, ahora.
1: Nu, vandaag.
0: Ahora es el tiempo de salvación.
1: Vandaag is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze harten niet verhard. Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen. Nadat wij dus eigenlijk, gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten. Dan de diakenen en de orsen die zo ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Christus met ons hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus. Eterno Jesus, dank je.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank je voor het privilege die por bini un viaje más en lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos tobe sinta hoor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor.
0: En wij vragen u, Heer.
1: Papi con nos.
0: Om tot ons te spreken. Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos tobe pide en Cristo su nombre.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tobe siento.
0: Neem plaats alsjeblieft.
1: Dank u wel, Pasco, voor het onderzoek van ons.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus, de enige esperanza.
0: Jezus is de enige hoop.
1: Het tempo di aceptar Jesus está ouro, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Mañana importa demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jesus Cristo é a única hope.
1: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
0: A world sonder Jesus is a world sonder vrede.
1: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Een nation sin Cristo, een nation den problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Un persona sin Cristo, una persona sin esperanza.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesus, de única esperanza.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Mañana noche por no por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Mañana noche tema de titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora que o tempo de salvação termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Deus provee um tempo para salvar gente.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tem um momento que o tempo de salvação te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt te op te houden.
1: Você tá tempo.
0: Maar dat is een tijd.
1: E tempo de começamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: E tempo de momento que te acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidade dura para sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Pero actualmente Deus está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quem que salva?
0: Wie degene zijn die gered wordt.
1: Quem que alcança a eternidade?
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Zat abanyang nooit je bono porque de sibini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bono po bini bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po bo wa kenobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si botingo bira malu, reprende bo malese de nombre de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk, vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Se você tem um muro,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, responde bom morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Se dan meste bom meste muro, die enagi muri, despeje dosima, esimak.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Muri bani nu ebe na igiesta, en se kaba kabe ori.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Dios te coibisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: E quizás nunca mais também chance de bisabo.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero eu que vai de tema, me tinha algum regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legami, wat kwadi nos amigo na abini masleu?
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco sábados.
0: Zonder Curaçao inbegrepen.
1: Nee, precies. Porque sábado me maleu que como piene.
0: Ja, want Curaçao. Dan
1: de Holanda mis. Nou, voor de auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie? Wie woont ver?
1: Groningen.
0: Groningen.
1: België.
0: België.
1: Zwolle?
0: Zwolle.
1: Qual de nosso amigo não? Quem é que diz o olho? Ele não está andando para ver mira daqui?
0: Even opstaan, laten we even see we.
1: Ok, Roma que diz o olho, não? Ok, de Bélgica?
0: Bélgica, Bélgica.
1: Um aplauso para o Roma, não? O pica minha, brother. O pica o elemento. Deus me ensinou para tóxico aí para onde conosco vem noite.
0: Espera isso, meu filho.
1: Deus me ensinou, dá-me para ter, Roma. E um amigo de nós que está pensando que ele é bem antigo, mas seca.
0: É ser iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai vir de capela, vai vir, mas é que eu tô rindo, não?
0: Assim, em capela...
1: Pelo que bem, diz, depois eu vou vir, por exemplo, lá... Bicho, não é mesmo, um palo pra seca aqui.
0: Helen.
1: Helen? Helen.
0: Se
1: não houver. Ok. Tem amigo de nós que vem de Helen?
0: Eindhoven.
1: Eindhoven. Dordrecht, Den Haag.
0: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Een
0: applaus voor hem.
1: Is
0: er nog iemand anders die voor de eerste keer hier
1: gekomen is?
0: Kom maar, alsjeblieft.
1: Metti un paluti, questo da santo. Tambe per gli ero maki, ma prima di fare noci, andiamo a dare un paro Lucrezia tambe.
0: E che è per Lucrezia, Luti e la vrouw?
1: Sì. In l'anti, danke papin, mi trovo a Roma, mamma mia, Silvan Gustestul, Silvan Gustestul, pa mi manca stul per Roma.
0: Ok, bovari stul fuori per morgen.
1: Sì, bene, ove, bene. Danke papin, Dio svince una vostra. Danke papin.
0: Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
1: Sì, noi stiamo Lucrezia da momento che ero anche dovremmo ci venire.
0: We have this on the sister Lucrezia.
1: Se sono dei bingo su baby natura noi ci chi sì baby nato sove.
0: And there is a sister who elke avond come met the baby.
1: Come sta per sé coi? Non sono maluti da neanche per luti bintuma.
0: Sì.
1: Ehi.
0: Luti come?
1: Ok. Danke per te. Ok.
0: Amen. Bedankt om hier te zijn.
1: Torna sta paga nos debena.
0: We have this on the
1: school. Nos che d'una bomba di nel nostro amico Rango Zeghi nos via di live streaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de livestreaming dus verwelkomen.
1: En
0: wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe,
0: zonder geloof.
1: Da impossible.
0: Is het onmogelijk.
1: Para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe, da impossible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nostres.
0: Wij bidden.
1: Señor, está clavor.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permitir que Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sáquenos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Con seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha el voz de Dios.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nos te pedir en Cristo su nombre.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen. Gisteren had u zelf gezien hoe het thema ontwikkeld is. De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk
1: 30.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: Y adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek. Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen, dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen. Als u kiest voor adversiteit, wordt God uw vijand niet. Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad,
0: als u dus voor voorspoed kiest,
1: Dios simplemente está respetando para escoger.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
1: Pero como que es un Dios de amor,
0: maar doordat hij een God van liefde is,
1: es aconsejable.
0: Hij geeft je advies.
1: Escoge camino de vida.
0: Om de weg van leven te kiezen.
1: Pastor Romano, lamentablemente,
0: want broeders en zusters, het is heel erg.
1: Hoppi persona, pero demasiado.
0: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen,
1: dat escoge el camino de muerte.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Es más, si vos me rinde na guita goza de camindi.
0: Broeders, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Con alegría total, man.
0: Met een grote genot, broeders en zussen.
1: Sin saki te guardando na final.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
1: Me imaginaba con Dios su corazón ta troce.
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in elkaar
1: trekt. Was het plan die Dios met in dos caminda?
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
0: Eén weg gecreëerd is het nou.
1: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
1: Qualcun persona.
0: Dat.
1: Dat sali vinden lo que está malo.
0: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
1: Drinken den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
1: Trouwens, bak je daar bij een camina.
0: Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer het helemaal moest rusten in de nacht. Bota que da purba. Y bota acaba si hay en camina, Roman.
0: En dan blijft u proberen dus je komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
1: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
0: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
1: Lo puedo disfrutar de vida.
0: Dan zou je van het leven genieten.
1: A todo lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
0: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
1: Que hermana, Bijbel mostra nos.
0: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat zien.
1: Dat ik ook Proverbios 4, vers 12 misa.
0: Weet je nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
1: Ele diz que um caminho que te parece bom.
0: Je zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
1: Den vista de ende.
0: In de ogen des mens.
1: Pero su fin de morte, Roman.
0: Maar het einde van deze weg is de dood.
1: Pero é mesmo Deus que cria ende.
0: Broeders en zusters, dezelfde God die de mens geschapen heeft.
1: Que te protege a ende.
0: Die de mens beschermt.
1: Que tem direito de turcos que nos tem de nos vida.
0: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: En Dios está clamando, pidiendo en de nan, permitime salvarlo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
1: Want bij de definitie, Dios no pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Want Dios puede comenzar a pisa. Dios puede comenzar a pisa.
0: God die kan beginnen te zeggen.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij de oren.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zie dat ik op een sober taal ben. Naar mijn nang. Die minata.
0: Geef me dat het behoort aan
1: mij. Naar mijn pieren.
0: Geef mij die benen dus.
1: Naar mijn nabu man. Naar mijn toer.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want daar je nog aan je.
0: Broeders en zusters, we hebben dat even gedaan.
1: Naar mijn corazon.
0: Geef mij het hart.
1: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
0: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen, broeders
1: en zusters. En toen kunnen we zeggen, nee, in dat diebo.
0: En wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Zie maar, dat Dios está rogando.
0: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Mijn man, die een camino que te iba naar cielo.
0: Broeders en zusters, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Je camino llama Jesús.
0: En die weg.
1: Amen.
0: Jezus Christus. Amen. Halleluja.
1: Halleluja, Roman.
0: Amen.
1: Je camino llama Jesús.
0: Dat is die weg die heet Jezus.
1: Nos mira ayer que tiene un proceso, Roman.
0: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
1: Pa ende quiere.
0: Omdat de mens gelooft.
1: Que te guasi, Roman.
0: Wat behoort hij te doen?
1: Hier met de kubo. Ja,
0: ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
1: Pa ende quiere, Mr. Tender, Roman.
0: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen?
1: Si Dios, no de Dios.
0: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
1: Y apreciado, si no te quiere, Dios,
0: en als u in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
1: Y si por logra confía, Dios,
0: en als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven,
1: por relacionar con Dios.
0: Dan kunt u dus een relatie met
1: Entonces,
0: God
1: depende,
0: hebben.
1: Si por relacionar con Dios,
0: en het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
1: Algunos que estima Dios y nunca que tende, con esta bay.
0: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
1: Si vos logras estimar a Dios,
0: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: lobo, te lief te hebben, amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Amen.
0: Het begint bij horen.
1: Yo más me felicitaba por la decisión de bien escuchar palabra de Dios.
0: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel,
0: want de vijand, de duivel,
1: no que.
0: Die wil niet graag hebben
1: no escucha Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: En no siquiera, es que va a comenzar esta trayectoria.
0: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Bangurado de Bijbel.
0: Laten we even gaan.
1: Romanen capítulo 1, versículo 16 y 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk
1: 1, vers 16. 16. Oké, wat is er hier naar Romanen? Romanen capítulo 1, versículo 16 y 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, comprende hoe importante is escuche la palabra de Dios está.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo te dice, mi no tem vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Pa sombra het poder de Dios pa salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Pa turku ta kere.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Pa ehudeu promé.
0: Eerst voor de Jood.
1: Y tambe pa el griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo die mi no tem vergüenza.
0: Paulus die zegt, ik schaam mij niet.
1: Wat je die vergüenza die de palabra de Dios, hoor?
0: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tiene die vergüenza die Dios, man.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Un Dios que nunca falla.
0: Een God die nooit
1: falla. Un Dios que no está así malo.
0: Een God die geen slechte.
1: Un Dios que no está horta.
0: Een God die niet stil.
1: Un Dios que tira palabra na nuende, pa nuende.
0: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
1: Hende die vergüenza die Dios.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: A mi que sea cosa ni a contrari.
0: En ik denk dat het net precies
1: dat Dios no es sin vergüenza de nuestro, man.
0: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo dice, no te vergüenza.
0: Paulus dice que es mis schaamte.
1: Ni de palabra de Dios.
0: Voor het woord van God ook
1: die
0: niet.
1: Kom.
0: Waarom?
1: Pas uit de poder.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen. Ma che risulta mi sa meno.
0: E gatto in de gedachte dat je amen
1: zou zeggen. E mi se ne va bene, tu dovrebbe potendi. Paulus die zei,
0: ik heb geen schaamte voor de evangelie.
1: Maar het poder de Dios.
0: Want het is een kracht God.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het poder para tu restan con ta querer, humana.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder para salvación.
0: Een kracht voor redding.
1: Miruma, Dios toch por salvavo se puti vergüenza de je.
0: Broeders en zusters, God die kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kun je nog bij abuschelen door die vergüenza de Dios?
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe? Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal. En er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me acorda.
0: Het laat me even terugdenken. Ik heb een broeder of een zuster
1: in een supermarkt.
0: In een supermarkt ontmoet.
1: Hoor me toch een enthousiasme.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme,
1: mi dico ne, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Bueno, kan je zeggen, mi kans.
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
1: Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal y tal. Moet je de naam geven?
0: Ik heb de naam dus eigenlijk, ik kan de naam
1: niet benoemen. Bueno, a mí,
0: toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Tiene un cosa aquí.
0: Luister goed.
1: Want mi hermana aquí tengo, ¿entendés?
0: U gaat bij geen zuster.
1: Hermana de iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Mi dice dispensa, hermana. Oh, sorry. Dispensa, Roma.
0: Sorry, zuster.
1: Die komt in vergüenza.
0: Waarom bent u in
1: schaamte? Roma, tampoco hay hermana con brado.
0: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster zijn gegaan.
1: Het is een privilegio dit saco, botting hermana con brado.
0: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
1: Roma, in het papiamento.
0: Broeder in het papiamento of zuster.
1: Want is het die boom?
0: Voel je jezelf niet goed?
1: Weet je
0: wat heerlijk is, broeder?
1: Roman,
0: dat je een broeder of zuster hebt.
1: Fiesta,
0: dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch, si
0: broeders en zusters, automatisch, wanneer ze horen dat je
1: een broeder Roman, dan komen dus jouw
0: broeders en zusters.
1: Mensen, malu tambe.
0: Zo, wanneer je dus ook ziek
1: bent. Roman, dat je het hospital niet in de familie hebt, niet tempo voor wakken.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
1: Romana zit erbij.
0: Je broeders en zusters die komen.
1: Maar wij in tiere bij de reënder, Romana, dat Romana die iglesia zegt, kari familie, Romana.
0: Ik ben
1: familie naar mijn bing.
0: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zusters die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen. Want de broeders, hun echt familie verwanten, die zijn niet gekomen.
1: Dat is dat de guerre de familie, familie naar mijn moord die persoon.
0: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen, dus in die persoon.
1: Iglesia zegt, kari, Romana.
0: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
1: die, laten die komen die vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die me sint in vergüenza de evangelio.
0: Paulus heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: pa
0: evangelio.
1: Sombra, het poder de Dios pa salvación pa turgo ta keri.
0: Want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
1: Dat is in Lucas 7.
0: En de vers nummer 7.
1: Pa sombra, tenga saque justicia de Dios ta queda revelar de fe pa fe.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Manier te paraskibie.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fero manang.
0: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Hiermanang sin feta impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin feta es imposible, man. Bijbel is het zien.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quater plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Así papo no tiende.
0: Hij maakt het zodanig dat je.
1: Así papo no escucha evangelio.
0: Hij doet zodanig dat je het evangelie niet luistert.
1: Você está seguro?
0: Want hij weet zeker.
1: Se não escute o evangelho,
0: dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo vokere.
0: Dat je nooit de zekerlijk zou geloven.
1: Se bon quere, bon ta confia, Roman.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: ook
0: niet.
1: Bon confia, bon ta relacionado com Deus.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus
1: eigenlijk geen relatie met fácil God. Per, Roman.
0: En dan is het.
1: En dan é trabalho tão fácil para ele.
0: Makkelijk voor hem.
1: Guarda o momento, o seu botico vai perder seguro.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: Zo import bij outro.
0: Want het kan niet anders.
1: Digo, mas ora Deus avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sem feta, impossível.
0: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo também lê.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: Hij zei, oh, oké, okay, fácil.
0: Oké,
1: okay, maar... Sorry, maar dan die hebben ze dan komen, maar ze dan moeren.
0: Maar toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven.
1: En toen
0: heeft hij gezegd, al datgene wat hij moet doen is, doet dat ze niet eet.
1: Ahora, sin fe, está imposible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laten we bij de kerk gaan.
0: Laat ze maar naar de kerk gaan.
1: Laten we een Bijbel mis.
0: Laten ze een stapel
1: Bijbel kopen. Laten we een kantaal kie
0: Laten ze zingen, oh, ik kan niet aan ons Christus.
1: Pero lo mismo para no querer.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Juan, was dat diabolo?
0: Je weet duivel, broeders.
1: Diabolo, dat ben de obscuridad.
0: De duivel die verkoopt je dus geen duisternis.
1: Dan is dat kens.
0: Hij is niet idioot.
1: Het ben de luz falsificarum.
0: Hij verkoopt je dus een valse licht.
1: Estamos acá en el problema con luz falsificar, Roman.
0: Nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
1: Cualquier Dios sucut a mi un cubo, sabota engañar.
0: Een persoon die in de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen.
1: Adesso de fórmula con diablo tú sabes, Roman.
0: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: En dat is abono vaya campaña. No, dat is abono sei.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
1: Et is abono vaya, pero bonimis te quiere.
0: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
1: Goza canta, alabas, señor, Bible casi como vida normal.
0: Geniet en zing dus eigenlijk en gaat dus straks terug en gaat verder met je normale leven.
1: Pregunta Tarban, ¿cuándo tiene usted acusación ni idea?
0: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Vai, pero no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Vai, pero no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Broeders, de duivel wil ons tenden, niet van ons studeren, niet van ons keren, nada.
0: Broeders, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Want zo is dat geen evangelie, niet die salvation.
0: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
1: Broeders, in ons mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
0: Broeders en zusters, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado, Roman.
0: Dus te veel, broeders en zusters.
1: Y el número está aumentando, el cifra está aumentando.
0: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
1: Carbon, Dios dice que sin fe está imposible.
0: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want diabo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
0: Broeders en zusters, de duivel is ongeloof dus eigenlijk aan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
1: Jumana, wat op een droom is. Acaso, Dios' palabra muda. Dios' abira que enta papia mas.
0: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat?
1: Maar hij no quiere entender, atender con nada de Dios.
0: Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
1: Mi está trabajando en compañía.
0: Ik werkte bij een bedrijf.
1: Ora dos en pausa.
0: Wanneer we pauze hebben.
1: Am toca mi Bijbel.
0: Dan neem ik mijn Bijbel.
1: Normalmente no siento algún como traduzo no siento unto.
0: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
1: Maar ora mi abre mi Bijbel, mi dime si visto no viene nada.
0: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: De repente unto un BBC.
0: Eén van die wil sneller de
1: wc. Bij telefoon.
0: De andere die wil naar de telefoon.
1: De andere die wil naar de telefoon.
0: De andere die
1: roept de wc.
0: De andere die roept de andere.
1: Finalmente te quedas solo, Ruben. Finalmente te quedas solo.
0: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
1: Ruben, met zo'n groep.
0: Dezelfde groep.
1: Tabi un boogie sex.
0: Ze hebben dus, ze openen
1: well, de eigenlijk. Wel, sonando subir, maar van serio. Mira que está tuturando que tiene boogie.
0: Ze opent dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar kijken.
1: Waar die palabra de Dios tuurlijk te bij, Roman.
0: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
1: Want diabel sa.
0: Maar de duivel die weet het.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: No te alcanzar.
0: Dan bereiken ze dat niet.
1: Roman, no se me se puede comprender esa noche.
0: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond
1: demasiado incredulidad, Roman.

0: Dios no está muerto, hermana.
1: God does not dead, man.
0: Estaba está muerto.
1: He was old,
0: pero él resucitó.
1: But he is weather opgestaan.
0: Y a ver la pista bien back, hermana.
1: And he has said that he terug zou komen.
0: Dan was het plan papa zit er inderdaad onder Jesus. Was het plan?
1: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
0: Eeuwig leven.
1: Eeuwig leven. Amen.
0: Mucho, demasiado, hermanos.
1: Te veel goddeloos.
0: En Galatians, Pablo dice algo sumamente importante.
1: En het boek van Galatians heeft Paulus dus iets heel belangrijk gezegd.
0: Galatians 1, 6, hermanos.
1: Galatians, hoofdstuk 1, vers 6.
0: Pablo dice, te queda asombra.
1: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
0: Con asinalie.
1: Hoe snel.
0: En het klap abandona het evangelie van
1: God. Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
0: En die Paulus die met elkaar zo'n bra.
1: Paulus die zei ik blijf verbaasd.
0: Koolie.
1: Hoe snel de mens.
0: En dat klap abandona het evangelie
1: van God. Weg te gaan van de evangelie God.
0: Maar algum persoon te beginnen simplemente para complacer Dios.
1: Er zijn mensen die dus eigenlijk hier komen dus eigenlijk om God genoeg te doen.
0: Si dit is plan, ik heb een invitabel amigo, pensé a trobe.
1: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is, misschien is dit je laatste twee weken.
0: Dios nunca te molestia por mi tiempo.
1: God die doet niks voor zijn tijd.
0: No, nunca te molestia por mi tiempo.
1: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Want Dios te respecta.
1: Want God die heeft respect. Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk. En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
0: Dios hace último intento, Roma.
1: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
0: Per een beforzabel.
1: Hij dwingt je niet.
0: En op obligabel.
1: Hij kan je ook niet dwingen.
0: Dat wil ik Dios facilita. Is informabel.
1: Is de enige wat hij dus kan doen is jou de informatie geven.
0: Dat was Pablo die met ik daar sombra.
1: Daarom zei Paulus dus eigenlijk blijf verbaasd.
0: Romanen incredulidad dat wanneer een enfermedad of een lesa.
1: Broeders en zussen, goddeloosheid. Het lijkt alsof een ziekte.
0: Een ziekte, verdad, broer. Een ziekte.
1: Een ziekte, inderdaad, broeder.
0: Romanen, dat is fácil, ouwe.
1: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
0: Ganha een persona.
1: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
0: Hoe convincer wordt enganhar.
1: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
0: Que me eta quer un mentira upi mas lié.
1: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
0: Hoe quer é verdad que te saquete mentira, Roman.
1: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus houdt.
0: Die het rap, je mens kubo.
1: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
0: É verdad que te não te conta.
1: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dat niet
0: telt. Mentira que me tinta conta.
1: Dat de leugen dat ik heb, dit telt.
0: Oh, wij zo'n tenen naar boven mentira begon.
1: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
0: Y si mentira te pica, pronto puede apagar.
1: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig dus
0: eigenlijk.
1: Blijf vasthouden eraan. God, die ga je
0: dus eigenlijk wat hebben.
1: Jij moet kiezen om dit tot gronden te zetten.
0: Pablo's probleem is dat hij in Galatia naga presenta een ander evangelie.
1: Paulus zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld. En toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
0: Wat maldiciona sky riba abili. Riba anche to wangle kubing otro evangelio se kabostan.
1: Paulus die zei vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
0: Hierman Paulus dat wat serio.
1: Broeders en zussen, Paulus die was dus eigenlijk
0: evangelio de salvación, amen.
1: Het evangelie is redding, broeders en zussen, amen.
0: Dat is bom novo de Jesus.
1: Het is dat goede nieuws van Jezus Christus.
0: Si diabel falsifica asunto ei.
1: En de duivel die heeft dit vervals.
0: Hierman je bokere de falsificación ei.
1: Broeders en zussen, als u dus in deze vervalsing gelooft.
0: Wat biba por nada.
1: Dan zou u voor niks leven.
0: Bij existir.
1: Dan heeft u bestaan alleen.
0: Het is jammer.
1: En het is jammer.
0: Dios no da un chance.
1: Dat God jou de kans heeft gegeven.
0: De mundo de problema aquí.
1: En deze wereld van problemen.
0: De maleza.
1: Van ziekten.
0: De desapunto.
1: Van de teleurstellingen.
0: De tipo de problema. Nan.
1: Van alle soorten problemen.
0: Dios la gabunase.
1: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
0: La gabu desarrolla.
1: Om te ontwikkelen.
0: Que único deseo.
1: Met de enige wens.
0: Die ofrecebo vida eterna, Roma.
1: Om jouw eeuwig leven te

0: pavement offering.
1: Bo tan ninge bo tenni na loketa kabarum.
0: And that when you hear that I'm fast holder and that kaina diso.
1: Ke men bo tan nase akibanda ruman.
0: Yes, brothers and sisters, your word here geboren.
1: Wa mo te porta ki ko de soria akibanda.
0: Do tenni tu what you say like here on Twitter.
1: Bo so tu lo ke ko de soria akibanda.
0: What all that kaina what you say like here on Twitter.
1: Ta temporal famia.
0: That is tijdelijk mijn familie.
1: No importa ki ke ta.
0: What it all can say. What you ook doet aan deze
1: kant,
0: zoals het begonnen is,
1: moment het acaba.
0: Dan eindigt dat ook.
1: Pero ora we begin akibanda, halleluja.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja.
1: Irmang tulo ke kubori sibi akibanda te eterno, amen.
0: All dat kene wat je hier ontvang is eeuwig, broeders.
1: Tulkos urmana.
0: Alles.
1: Was het Dios meest een Dios eterno, amen.
0: Wat God is, of God die eeuwig is, amen.
1: Want diabla así cora dam cueva calla fo conosta nanse aquí fo.
0: The duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
1: Adam cueva
0: wanneer Adam even gezondig hadden
1: nosta nanse pa foro man
0: dat wij dus geboren zijn hier buiten.
1: Eindelijk dus bestreden nanse dingen hofi.
0: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
1: Pero como una traición y amor de Dios.
0: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet aan de
1: Dios
0: hadden.
1: Romano Dios tengo sacanan.
0: Had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rek man komen e palo di voor de palo di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Je bent op een mis boom Dios dat ik u zakken aan.
0: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
1: Maar Dios is primitinang et bij man nu salvador aquí fo.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Voor salvador bini sin acceptele.
0: En dat wanneer de redder de zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: Salvador lo iba nam beka ya ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: O Roman is salvador bin, amen.
0: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen.
1: Ayer uso kate temi.
0: Gisteren hadden we deze thema.
1: Roman entre el plataforma aquí.
0: Broeders en zusters, tussen dit platform.
1: Tú te representa mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: Y el plataforma aquí.
0: En die andere platform.
1: Tú te representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
1: Y un camino.
0: Er is maar één weg.
1: Jainan pakinanta un camino de ti.
0: Van daar hier naartoe is er één maar één weg.
1: Y el camino llama Jesús, Roman.
0: De ene weg die heet Jezus Christus.
1: Si porque tú puedes considerar un brug tam, e brug llama Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
1: Si porque considerar un trapi, e trapi llama Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
1: Pas ni un rende.
0: Want niemand.
1: No importa por credo.
0: En niemand.
1: Ni lo que vos sa. Por credo.
0: En doet er nu toe dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je.
1: Familie quien bota.
0: En familie van wie
1: dat pasa je banda.
0: Om vandaar.
1: Bien aquí banda.
0: Hier te komen.
1: Bo mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos niun no posiede nos mestre, man.
0: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus op je bouw.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is.
1: En toen hij bij back.
0: En hij is teruggegaan.
1: Ik ben pas seguridad.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jezus sí conoce camina.
0: Jezus Christus, hij weet die weg.
1: Maar wat pa bota siguiendo ni un pastor.
0: Broeders, dus zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
1: Ni sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Ni dominee.
0: En geen dominee.
1: Ni niende.
0: En niemand.
1: Sigue Jesús.
0: Volg Jezus Christus
1: alleen. Este camino, Roman.
0: Hij is de weg, broeder, zuster.
1: Bosama, piloto, Roman, dat sigi e kompas.
0: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
1: Así nos tengo sigi Cristo, Roman.
0: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn die piloot op Roman?
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen, opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ik ga de boeien.
1: Zitten kwart zitten.
0: 747.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ontero, man.
0: Ja?
1: Noté.
0: Hij is er hem niet.
1: Te kompas.
0: Het is de kompas, broer.
1: Kies de kompas, we jebo, de bisea wo boe, la bo boe je bobing.
0: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
1: Boe, nootje paga loes, Roman.
0: Dan is het
1: de kompas, te segur.
0: Het is de kompas, het is zeker.
1: Roman, toer die te boele, die Corsau, die Hollanda, bij Corsau, Corsau, bij Hollanda.
0: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar
1: Corsau. Pero no se camina, Roman.
0: Maar hij weet de weg.
1: En bobisa, biapa sa tatyong pari nubi, eh nubi na kumpasa pa ni Chie, eh nubi na kumpasa pa ni Chie, eh nubi na
0: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolk, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen.
1: Hij kan dat doen.
0: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
1: Hij kan dit
0: vliegtuig laten werken, dus eigenlijk, op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus está nos compassa, amém?
0: Brothers and sisters, Jesus Christ is ons compass, amém?
1: Man, é segurança de Jesus.
0: De zekerheid is Jesus Christus Himself. Daarom wil God hebben dat u dus in Hem gelooft.
1: Pablo de maldição na bíblia, boa seta um evangelho que não predica.
0: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredikt heb.
1: Pablo tem milhão de pessoas para nos compreender que encana com Jesus, então é discípulo, é apóstol.
0: Paulus die was geen discípulo, hij was een apostel.
1: Pero ora na Bíblia que na topa Jesus.
0: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet,
1: ela aceita o evangelho de Jesus, irmão.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
1: Que me ensina tem que cambia.
0: Dus als er iets is om te veranderen. De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is Paulus. Maar Paulus heeft gezegd.
1: Ik
0: schaam mij niet voor de evangelie.
1: Maar evangelie nobo.
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: Evangelie de Christus Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
1: Moest dat confirmen hoe ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda, Romana.
0: Nog steeds geliefd
1: is. Evangelie de Christus Jesus. Amen.
0: Evangelie Jezus Christus
1: Jesus. Bom novo, Romana. Bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Bom notitia.
0: Goede nieuws.
1: Não tem outro, Romana.
0: Er is geen andere, broeder en zuster.
1: Glória a Deus, Romana.
0: Glória, eerlijkheid zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeën 1, Jesus.
0: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
1: Versículo 1.
0: Vers 1.
1: Hebreeën 1, Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Maar kom bij Bijbel te ponek.
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: Awor fé
0: en nu geloof.
1: Ta é segurança de coisas que ainda está espera.
0: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E convicção de coisas que ainda não está mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mira maar een fé
0: dan zusjes. Broeders en zusters, geloof
1: is een regalo de Dios.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donado al ser humano,
0: gegeven aan de mensheid,
1: especialmente humanen.
0: Speciaal voor
1: wanneer we zullen den conexión con Dios.
0: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
1: Mi pose mi sentimiento.
0: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
1: Mi no pose mi vista.
0: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
1: Simplemente humana mi fe.
0: Mijn geloof.
1: Anto fé, Deus está desenvolvendo em mim.
0: É geloof God die ontwikkelt dit in mij.
1: Através de sua palavra, Romana.
0: Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Irmãos, nós não estamos até Deus a criar o mundo.
0: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen.
1: Maar por menos a mim está até, mas agora está até.
0: Ik was er niet, misschien jij wel, hè?
1: 6000 jaar geleden.
0: 6000 jaar geleden.
1: A mim está até.
0: Ik was er niet.
1: Pero manan,
0: maar geliefde broeders en zusters.
1: De palavra de Deus diz que Deus a cria.
0: Als het woord van God die zegt dat God
1: maar heeft geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien heb.
1: Dat keren is zij. Amen.
0: Dan geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: En hoe ben je die problemen jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Como que nós sabemos que é visível?
0: Doordat wij ziende zijn geworden.
1: Romanen, die ene zouden ze bij mij mira.
0: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
1: Si mami era Dios mi pokeri.
0: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
1: Lomba, sa quanto kubo takeri? Si mirana?
0: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
1: Ken je mira amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: Wij was mira amor?
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A mi mira amor nunca, maar mira en destimaro, maar en destima, pero mira amor. Ata amor tabai?
0: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben. Maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
1: Kijk,
0: wie heeft dus ooit de stroom gezien?
1: Maar affecto de corriente, Roma.
0: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Claro, je bent gestakker in de poort. Kijk, wij naar boteren. Maar dat is niet een andere corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd indoet in die twee
1: kaders,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
1: Ken je hem in de wind?
0: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: No, senhor, maar no, saco bien de existir, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat.
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar, nu ik mee.
0: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor?
0: Pastor?
1: Ah, am te mi respirito.
0: Ik zie geesten.
1: Me digo, nee, van trove?
0: Ik zeg,
1: pastor?
0: Pastor?
1: Pastor te quiere, no?
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor, no, ik digo, pastor, want te quiere, no?
0: Pastor, je gelooft niet, hè?
1: Pastor, am te mi respirito.
0: Pastor, ik zie geesten.
1: Me digo, nee, oké, okay, kom na.
0: Ik zeg, hoezo?
1: Ik digo, pastor, waar, amana sena ka.
0: Na?
1: Man kam na sena, man na saco, na saco, te palaba. Man na sena saco.
0: Want?
1: Ik digo, man na sena saco. Gewoon in de zak, brad. Ik zeg, gewoon in de zak, brad. Is je kwijt, brother?
0: Hij heeft gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
1: Zee, zee, oké. Deel naar een zakje, een zakje.
0: In een baarmoeder?
1: Ja, oké.
0: In een zakje.
1: Romaan, dat komt er even bij. Oh, maar die kunnen, pas, ik die nou pas, waar, waar, pas, pas, pas. Ik kunnen naar een zakje, no?
0: Zei, nee, nee, nee.
1: Je spiritu.
0: Hij zei, nee, nee, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien. Broeder, laten wij elkaar.
1: Epista humano aquí. Epista de gente.
0: Dat haar ogen, de zicht van de mens.
1: Permira algo.
0: Om iets te zien.
1: En is dat algo te reflectionar back.
0: Dan moet het iets zijn die.
1: Was dat normaal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons te meten kapel bouwen. Mijn mente dat moet ik erbij hebben.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien is dat ondersteboven.
1: Wat ik mijn gedachten die laten. Steeds los te functioneren.
0: Maar het behoort de licht te hebben om te functioneren.
1: Sinembo
0: zodat hij
1: niet. Deze soekoe die maatje moet die boot is niet op mira boma.
0: Als je zo dus eigenlijk doet in het
1: donker. Waarom is dit los?
0: Dan kan je niet zien.
1: En toch, si bo mira.
0: Dus als je
1: spiritu,
0: geest kan zien.
1: Bo mira Dios toch?
0: Dan kan je toch God zien.
1: Bo mira Espiritu Santo dan weer.
0: Dan kan je.
1: Mi Espiritu Santo
0: dan kan je de Heilige Geest ook zien.
1: En toch, met die baie mira biento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
1: Ik kom biento, met die baie mira biento.
0: Ja, zeg, wind, heb je ooit wind gezien?
1: Ik denk dat ik het niet ben, zeg bon.
0: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien. Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen. Want onze ogen die werken dus met de licht. Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na saco en na zak.
1: Een doos, wat is dat doos?
0: Nu een doos?
1: Nee, wat is dat zak? Wat is dat doos?
0: Nu een doos, dan kan je dus hebben.
1: Maar een doos, nog voor meer spiritu.
0: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
1: Boy, mag je een schoon te trekken?
0: Het is jouw gedachte
1: die sabon dat je kwerde kumi.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Maar hoor, boem hier spiritu, bij zijn bisschen, kapot, zo'n jansen bij mij rabo.
0: Dus wanneer
1: je deze geest ziet,
0: wanneer je deze geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
1: Broeders en zussen,
0: de geesten die leven dus in een andere
1: dimensie.
0: Wij zijn nog lager dan de
1: geesten. De
0: geestelijke geesten die zijn van een andere
1: dimensie.
0: Om de geesten te zien werken in onze
1: dimensie.
0: Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Te hebben. De un aparato,
0: die moet dus eigenlijk aan een apparaat
1: komen. De un bestia,
0: in een beest.
1: Of, de un wende.
0: Of in een mens.
1: Algo que da visivo para mí.
0: Iets dat
1: moet dat visibel pa,
0: dat voor mij zichtbaar is.
1: Als een nieuwe manier ben bomire.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Als een onze ogen, dat weer spiritu.
0: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Loja kun die kun ons dat weer zetten, orde Dios bin.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Wordt iemand goed toerende goed dat ding bomire? Dios of Dios dat ik van mira nang, van mire? Dios dat ding goed zijn materialisatie meer of wie binnen de visie.
0: Al die mensen die zeggen dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien. Had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correcto. Que mendi, Romanan, enemigo.
0: Dus geliefde broeders, dus
1: de vijand. Per funcionar de nos mundo.
0: De vijand om onze leven dus eigenlijk te werken.
1: Et tengo materializar su mes.
0: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
1: Awe poscoe pa usa algo, un animal of un persona.
0: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
1: Ahoor.
0: En nu,
1: die Congo te keren diabel.
0: Waarom denkt u dat de duivel
1: sempre te brengen?
0: Die is steeds aan het strijden.
1: Maar hij hende keert de dempika.
0: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
1: Pas de orgo wordt de dempika.
0: Want wanneer je dus in de zonde bent,
1: per definitie,
0: voor definitie,
1: wordt dat zijn propiedad.
0: Bent u zijn eigendom.
1: Of wordt die partij zijn propiedad.
0: Je bent deel van zijn eigendom.
1: Y ahora que va camino su propiedad, Dios me es un postope.
0: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
1: Tal vez negociar con picatur un momento.
0: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
1: Y tal vez Dios así nos confesa picar y libre un mes de
0: ye. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
1: Pero a trove la hacienda estimo pica asina tanto.
0: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk de, zoveel de zonde laten lief.
1: Como es que picata quitando algún feribo mundo.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt.
1: Van een nostro che stop di peca.
0: Dat wij niet willen stoppen met zonde.
1: O mi che para pretende come te ipocrita quinan.
0: Ik wil
1: je para pretende come te ipocrita.
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet. No, no te mise bisan picata duci lo man.
0: Niemand die kan mij dit wel zeggen, want
1: zonde. Ai! Serio, serio.
0: Heerlijk, zeg.
1: Duci lo man.
0: Duci lo man.
1: Het probleem is zijn consequentie.
0: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
1: Is hij in een man?
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, man.
0: Heerlijk, broeders
1: en zusters.
0: Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
1: Un día wordt dat cosechero, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Sinta abode de bovenbinje, dat kan je zien.
0: Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
1: En mis Hebreeën ook hier. Versikel kapitel 10.
0: Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk 11.
1: Het is nog een feta seguridad, Romana.
0: En zeg je dat geloof is een zekerheid, broeder zussen.
1: En de versikel 6 zou het mis abo.
0: En vers 6 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ai, ai, ai. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Da impossible para agradar a Dios, Roman.
0: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
1: Si vos no quieres en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Want Dios es un ser, un creador que crea nos.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Mirman, ahora nos tomamos. Trata con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera que te trato con ende.
0: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen passen. Ora con ende, dat ik goed kiep. In nombre de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
1: Dan doe ik ponen aan pennen bouw.
0: Moeten ze hun pen neerleggen.
1: Bye bye in een kurpa.
0: Ga even een douche nemen.
1: Bisio trumpanje speciaal.
0: Andere speciale kleding.
1: Hinken aan rodilla.
0: Ga knielen.
1: Confesar en pica.
0: Hun zonde beleiden.
1: Bim back.
0: En terug te komen.
1: Un pen diferente. Un pen con otros que vienen de otro con él. Solamente el nombre de Dios.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen. Dat ze nooit eerder wat ermee geschreven om de naam van God te schrijven.
1: De tradition de pisa.
0: En de traditie
1: is de pisa. Dat schrijf ik om aan rechts.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Ik denk dat schrijf ik om aan links. Schrijf ik nombre de Dios om aan links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen. Dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toch een oración in zijn corazón.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Dat schrijf ik ja of Y.
0: Dan schrijft hij dus eigenlijk ha,
1: praktisch impronunciabel, Roman.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
1: Als je pronunciaat het naam van God, is het een honor, Roman.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
1: Het is een privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Maar als je het naam van God in je chiste, in je taco, in je Maar God staat marca, God staat conta, God staat vigila.
0: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
1: Nota pica pordona.
0: Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
1: Jezus no purpone patras di je pordona pa Christo.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
1: Terwijl er
0: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn. En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga,
1: dat die komt Jezus er een keer.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: moeite?
0: En God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken. Maar als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zusters. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
1: Want er is een boodschap voor toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
1: Maar waarom
0: ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je hebt?
1: Maar algemene pergunteo.
0: Er zijn mensen die eigenlijk die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had gecrashed.
0: Zelfs de computer die zijn eerst gecrashed.
1: Dat kan ze konden doen, voor mas.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog zo'n keer in die oosteren.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeders en
1: zussen.
0: Wij willen God niet meer geloven.
1: Wij
0: willen geen relatie met hem
1: hebben.
0: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders, zussen, God die tolereert het tot op een
1: bepaalde hoogte.
0: Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden.
1: Op een moment, hermano, dat bij tempo domas.
0: Want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook al bij het pardon van toeristen die we.
0: Je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou.
1: Je dan komt aan je vee.
0: Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen?
1: Vee, nog staan je dek. Weet ook de Bijbel, Romanen en 10, 17.
0: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen, hoofdstuk 10, vers 17.
1: Wat kan je daarbij zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Assina taku feta bindor di tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bom que tende Jesus nunca lo bom a fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
1: Broeders en
0: zussen, zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen. Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt je dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen liefde hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
1: op.
0: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren. Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
1: zussen.
0: Geloof is zeer belangrijk, broeders en
1: zussen.
0: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoor je dat, je hebt het nodig de hele weg. Het hele proces, broeders en zussen. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
1: Nee,
0: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof, het is meer
1: moraliteit
0: dan moraal.
1: Aquí,
0: dit geloof
1: está mucho más que intelectual.
0: Het is meer
1: intelecto,
0: meer belangrijk dan intellectie.
1: Pues está algo bueno que está intelectual, romano.
0: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
1: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
0: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen.
1: Voor
0: hun verstandelijke vermogen.
1: Roman, que tú eres intelectual aquí.
0: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren.
1: Praat
0: niet
1: over moraal.
0: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden.
1: En mostra.
0: Die kan bezoeken.
1: En solucionar problemen.
0: Die kan problemen oplossen.
1: Digite.
0: Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
1: En no te pasa de luz corra.
0: Hij gaat niet naar het rood licht.
1: En no sa je boet.
0: Hij krijgt geen bekeuring.
1: Wanneer
0: hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
1: Dus het is moraal.
0: Omdat het moreel is.
1: Dus papa wil hebben malu.
0: Dus ben geen vieze woorden.
1: Netje.
0: Is een nette persoon.
1: Dispensa.
0: Correct persoon.
1: Die disculpa.
0: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
1: Tremendo karakter.
0: Mooie karakter.
1: Er is een nieuw bij Ayabanda.
0: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
1: Nu staat de re. Bonita.
0: Wait.
1: Netje.
0: Wij begraven hem netjes.
1: Ugonor.
0: Met eer.
1: Per la bij perdirum.
0: Maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
1: Want ik hoor ons dieren, want ik hoor die ons een keer doen aan ons. Amen.
0: Dat is datgene. Dat is niet datgene wat God ons wil geven.
1: Dat is niet datgene
0: dat wij... Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders, er zijn vele van ons die hier strijden.
1: Maar we supermoraal.
0: Om een supermoreel persoon te zijn.
1: Superintelligente.
0: Zeer intelligent.
1: Als een sabie.
0: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
1: Amigo. Amigo,
0: geliefde vriend,
1: romans, tima,
0: mijn geliefde broeders
1: familia,
0: en zusters, mijn geliefde familie.
1: Si bono bin akibande mita bisabo,
0: als u niet deze kant komt, zeg
1: ami
0: ik,
1: pomuri sigur.
0: Ik zou zeker komen te overlijden.
1: Anders kon je pomuri in Christus.
0: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
1: Pero lo mino topab.
0: Maar ik zou je niet ontmoeten.
1: Als u bono te bijega.
0: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
1: Zeg ik om je te bisabo zei.
0: Weet u waarom ik dit zeg?
1: Want toen loke Jezus bisabo misia kerenang.
0: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, daar heb ik wel erin geloofd. Want ik kan mezelf niet redden. Ik ga niet discussiëren met Jezus Christus. Broeders en zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
1: Het
0: schip was aan het zinken.
1: Ik ben toen begonnen te zoeken een manier om te overleven.
0: Ieder persoon die gaat een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon dus eigenlijk de dood te ruiken, broeders en zusters. Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been is eigenlijk door de tralie.
1: Recorda één nang.
0: Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen.
1: Barke kita pata transporta placa.
0: Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
1: Oro tambe pa banco. Oro tambe pa banco.
0: Hij transporteerde dus ook goud voor de bank.
1: Kipie den ben.
0: Hij trok zijn been weer terug.
1: Kita salvo bita bintabo.
0: Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
1: En dat soepi van de trapi ekeba.
0: De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
1: De bodega, ja, barco, casi, mi tarca,
0: toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half. Al die zakken die waren
1: toen.
0: Ah, hij heeft een zak genomen.
1: Toen
0: kwam hij dus eigenlijk wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de reus. Hij ging met zijn been over de rug.
1: Pachat de oude man.
0: Bam, die is in het water gevallen.
1: Roma, ik kan het apisa.
0: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
1: Het is een koele. Hij weet wat de trap.
0: Hij is na grote slag water.
1: En meer zo'n persoon, ik heb een soesal babida, die kunnen. Abra, ik kan je maar, ik kan je maar.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los.
1: Nee,
0: dat laat het niet los. Man, je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los. Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel, zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen nemen? Wij hebben dingen van deze wereld. Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan. Laten wij deze dingen van deze wereld niet los. Dus blijf water trappen. Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk te verbranden.
1: Maar Jezus, Dios, bisamita.
0: Maar Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
1: Pasó Dios este mundo así tanto.
0: Omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
1: Él ha donado su único hijo.
0: Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben.
1: Want Dios ha donado su hijo para nos salva.
0: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden.
1: Pero para nos salva, nos tengo que querer,
0: maar om gered te zijn, moeten we geloven.
1: Weet
0: je wat? Kijk, wat is er in vers
1: 7?
0: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen. Maar door.
1: El mundo por salvar, salvador y
0: maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft.
1: No te condena.
0: Is niet veroordeeld.
1: Es un no te quiere.
0: Degene die niet gelooft.
1: Te condena, cabarro.
0: Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
1: Pero solamente Dios te mira por corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
1: in Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
1: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
0: Maar God kan een verandering
1: brengen. En mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
0: Een groot deel van ons zijn hier geboren.
1: Pero el problema de nosotros.
0: En het probleem van ons is.
1: Que nosotros nace aquí banda.
0: Dat wij hier geboren zijn.
1: No te mal lang botasi. No te mal lang botasi.
0: Dat is niet dat.
1: Het
0: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
1: Het probleem is dat je nace aquí banda.
0: Het probleem is dat je hier geboren bent.
1: Porque tu naturaleza pecaminoso.
0: Je hebt een zondige natuur.
1: Si bon pechaluna,
0: als je niet maandag zondag.
1: Zorg
0: dat het je eigenlijk je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Also, pues, no stop.
0: Maar als je niet stopt.
1: No se vestir un salvador, amen.
0: We hebben dus een redder nodig. Amen.
1: El salvador que tiene una transformación romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Un cambio de corazón, cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: Antri baba ki banda.
0: En die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
1: De nobo.
0: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
1: Ze zijn een nabira kolam bio.
0: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen. U bent de eigendom of de eigenaar van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
1: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcto ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: Yo dame aceptar evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mí por querer de mí.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mí por confiar.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mí por relacionar conmigo.
0: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mí por ser estimado, Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig u uit om uw hoofd te buigen.
1: Eeuwige
0: Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heer.
1: Conscientizanos.
0: Dat u dus ons bewust hebt gemaakt.
1: Sin fe,
0: Dat wij zonder geloof
1: impossibel zijn.
0: Dat het onmogelijk is, heren.
1: Nostro no alcanza vita eterna, Signore.
0: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
1: Signore, wat is dat nostro horen, kiepers op ons team en ons?
0: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt.
1: Donc heb ningún de nosotros, Señor, te canando con esperanza falso.
0: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
1: Imaginación que nunca lo vuelve a la realidad, Roman, Señor.
0: Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eterno Señor, danke por papi con nosotros.
0: Eeuwige Heere, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
1: Wanneer un tata ta papi con Señor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Señor, nos saco, Señor, que pasa eternidad junto con nosotros.
0: Heere, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wil doorbrengen.
1: Pero Señor, un pobliga ni un di nos.
0: Maar Vader, we weten dat u dus geen een van ons wilt.
1: Pronto algún di nos subida to pecaba que pao, Señor.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permití que nos
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Maar
0: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Is
0: de enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, con ons.
0: Wij danken u met ons te spreken. Wees met iedere persoon die vanavond hier is gekomen. En laten ze begrijpen, Vader. Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
1: hart.
0: Nu, vandaag.
1: Vandaag
0: is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze hart niet verhard. Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nadat wij dus zeggen,
0: nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan diakenen en de orchid die zou ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus, Eterno Jesus, dank u.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die por bini un viaje más ten lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos te bijzinta hoor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor,
0: en wij vragen u, Heer,
1: papie con nos,
0: om tot ons te spreken.
1: Un tata ta papie con su yuda.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos te pide, Christus, su
0: nombre. Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu asiento.
0: Neem plaats, alsjeblieft.
1: Dank u wel, Pasco, voor het ontmoeten van Benoci.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus is de enige esperanza.
0: Jesus is de enige hoop.
1: É tempo de esperar, é tempo de aceitar Jesus ta ouro, mana.
0: De tijd om Jesus Christ te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Manhã pode demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus é única esperança.
0: Jesus Christ is de enige hoop.
1: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
0: Een wereld zonder Jesus is een wereld zonder vrede.
1: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Un nación sin Cristo es una nación de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Un persona sin Cristo es una persona sin esperanza.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesús es la única esperanza.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Mañana noche bueno por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Mañana noche tema de titular.
0: Morgenavond is het thema.
1: Ora cu e tempo di salvación termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Deus provee un tempo per salva gente.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tegen een moment cu e tempo di salvación te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt op te houden.
1: Você tá tempo.
0: Maar dat is een tijd.
1: E tempo de começamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: E tempo de momento que te acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidade dura para sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo no.
0: Tijd niet.
1: Pero actualmente Deus está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quem que salva?
0: Wie degene zijn die gered is.
1: Quem que alcança a eternidade?
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Zet dat bij jou nooit je bonen voor keer bini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Si bonen voor bini, bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin papa wa kenobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Si betingo biramalu, reprende bomales in de naam van Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Se você tem morrer,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, você pode morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Se dan meeste bom meeste morrer dia na que morrer depois de dois semanas,
0: als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Morri bane no ebe na igiesta e se acaba cabeori.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Dios te coi bisabo, amen.
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: E que quizás nunca mais também tinha de bisabo.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero eu que vai de tema me tinha algum regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legami, wat qua de nosso amigo na bini mais leu?
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco sauden.
0: Zonder Curaçao, inbegrepen.
1: Nee, precies. Ik zou wel maar leuk op opnemen.
0: Ja, want Curaçao.
1: Ik wil landen met. Voor de auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie woont ver?
1: Groningen.
0: België.
1: Zwolle. Wat is ons amigo na? Kijk, jij bent die Zwolle.
0: Even opstaan, laten we even zien wie.
1: Oké, Roma, ik ben die Zwolle, no? Oké, die België.
0: Een
1: applaus op Roma, man. Op je camino, brother. Op je corrimento. Dios bendice nou, botox, koei, potom, doe conosco, benoit. Tien een amigo die ons kan, kuta, pensa, que ele ben een tikje maar seca.
0: Is er iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai pedir capela, vai vir, mas sei que eu tô rindo, não.
0: Assim, em capela...
1: Porque bem, de respeito ao olho, vou pedir, por exemplo, lá... Bicho, não é
0: mesmo, para você que aqui. Helen.
1: Helen? Helen.
0: Estou
1: no ferro. Ok. Tem amigo de nós que vem de Helen?
0: Eindhoven.
1: Dordrecht, Den Haag. Quem pode nos amigos na bimba para me abrir a noite, né, Mirabobang?
0: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Pidi caballero, bist du bin du mi?
0: Komm mal, mein Bruder.
1: Um aplauso para o caballero, que ele vem para me abrir a noite.
0: Um aplauso para ele.
1: Tem uma pessoa na máscara vindo para me abrir?
0: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier
1: is? Ah, oké, okay. Misschien bent u mee, bent u mee, bent u mee.
0: Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Komt u maar, alsjeblieft.
1: Aha, met een paluti, kusu da santo. Também ben je vrouw aqui, maar voor mij de vrouw nog. En toen dat je een paar Lucrecia dan.
0: Ik heb even Lucrecia, Luti en de vrouw.
1: Aha, si. In Landi, dank je papien. Ik heb een mama, ja, sirman, kusje stoel. Surman, dat moest je stoel. Para mim, marca stoel para o banco.
0: Ok. Bewaar je stoel voor u vanmorgen.
1: Sim? Sí? Bem, jovem. Dank je, baby. Deus me ensinou bastante. Dank je, baby.
0: Mogen de heren jullie allemaal zegenen. Sim.
1: Sí. Nós temos Lucrecia também, porque era uma que deu muito bem na
0: boca. We hebben dus onze zuster Lucrecia.
1: Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Natura noite que. Sim. Baby, net is trove.
0: En deze zuster die elke avond komt met de baby.
1: Como está a apreciar aí? Nós somos Luti, não é? Luti, bem, tu, man.
0: Sim. Luti, kom.
1: Oké, dank je Bate. Oké.
0: Amen. Bedankt om hier te zijn.
1: Toen was de pak aan ons deben, hè?
0: We hebben dus onze schulden.
1: Nos que doen een bombe dienen aan onze amigo Rango Tsiginos via die livestreaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de livestreaming dus verwelkomen.
1: En nos que gradisie Dios, Roman, qua we noche mi mans ons pa compartir la palabra de Dios.
0: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké. Okay. Ja, maar we okay. Sabaka het titel.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof
1: da impossible
0: is het onmogelijk
1: para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe da impossible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nos tares.
0: Wij bidden.
1: Señor, nos está clavor.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permitir que o Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sácanos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Com seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha e voz de Dios.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nos te pedir en Cristo su nombre.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Era noite, vou me saber qual é o tema de desarrollar.
0: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
1: De Bijbel is nog in Deuteronomie 30.
0: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
1: Jesus die me pone dos caminos de vosso delante.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: Y adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek.
1: Daarom Dios avisa como que la tuna nos libertad escoge.
0: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
1: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
0: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
1: Si vos coge adversidad.
0: Als u kiest voor adversiteit.
1: Dios te mira bo enemigo.
0: Wordt God uw vijand niet.
1: Da suficiente cabe malo como me escoge.
0: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad.
0: Als u dus voor voorspoed kiest,
1: Dios simplemente está respetando para escoger.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt?
1: Pero como que un Dios de amor,
0: maar doordat hij een God van liefde is,
1: está aconsejado,
0: hij geeft je advies,
1: escoger caminho de vida,
0: om de weg van leven te kiezen.
1: Pues hermano, lamentablemente,
0: want broeders en zusters, het is heel erg,
1: hoop die persona, pero demasiado,
0: dat zoveel mensen en te genoeg mensen,
1: dat escoger el camino de muerte.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Broeders en
0: zussen, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Alegría total,
0: met een grote genot, broeders en
1: zussen.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat
1: aan het einde.
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk
1: in elkaar kreeg.
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios crea un camino, amen, un plataforma.
0: Hij heeft één weg gecreëerd. Is het nou?
1: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
1: Qualgo persona.
0: Dat sali
1: vinden lo que está malo.
0: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
1: Drenten den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
1: Trompa que también camina.
0: Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer te vamos a nos ir de noche. Bota que está purba. Y bota acaba si hay camina, Roma.
0: En dan blijft u proberen dus je komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
1: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
0: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
1: Lo puedo disfrutar de vida.
0: Dan zou je van het leven genieten.
1: A todo lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
0: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
1: Que hermana, Bijbel mostra nos.
0: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat
1: zien. Y lo tengo aquí, Proverbios 4, 12, Pisa.
0: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
1: Ele diz que um caminho da parte bom.
0: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
1: Den vista de ende.
0: In de ogen des mensen.
1: Pero su fin de morte, Roman.
0: Maar het einde van deze weg is de dood.
1: Pero en mesmo Deus que creende.
0: Broeders, het is dezelfde God die de mens geschapen heeft.
1: Kuta protega ende.
0: Die de mens beschermt.
1: Kutin de rede de turcos conostin de nos vida.
0: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: Que Dios está clamando, pidiendo en de nan, permitime salvarlo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeekt, laat mij u redden.
1: Pero para definición Dios no pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Pues Dios puede comenzar a pisa. Dios puede comenzar a pisa.
0: God die kan beginnen te zeggen.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij de oren.
1: Naar mijn oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zie hem er nog op als over het oog. Naar mijn nang. Die minnata.
0: Wat je dus eigenlijk geef me dat het behoort aan.
1: Naar mijn pieren. Naar mijn donabu nang.
0: Geef mij die benen dus.
1: Naar mijn donabu mang. Naar mijn tour.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want hij is onze.
0: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
1: Naar mijn koerenzong.
0: Geef mij het hart.
1: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
0: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen, broeders
1: en zussen. En toen kunnen we zeggen, nee, en dat diebo.
0: En we zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Sin embargo, que Dios está rogando.
0: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Mijn man, die un camino que te iba a cielo.
0: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Je camino llama Jesús.
0: En die weg.
1: Amen.
0: Jezus Christus.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Halleluja, Roman.
0: Amen.
1: Je camino llama Jesús.
0: Dat is die weg die heet Jezus.
1: Nos mira hier dat hij een proces, Roman.
0: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
1: Para en de quiere.
0: Omdat de mens gelooft.
1: Que te guasi, Roman.
0: Wat behoort hij te doen?
1: Hier me trae, me matate, cubo. Ya volví de cabo.
0: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
1: Pongo en de quiere en mister tende, Roman.
0: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen? Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven. En als u in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen. En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven, dan kunt u dus een relatie met God hebben. En het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben. Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren. Als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: te liefhebben, amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Amen.
0: Het begin bij horen.
1: Broeder
0: en zuster, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel.
0: Want de vijand, de duivel.
1: No que.
0: Die wil niet graag hebben.
1: Van no escucha Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: En no siquiera es que va a comenzar que trayectoria.
0: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Van orato de Bijbel.
0: Laten we even gaan.
1: Romanen dan capítulo 1, versículo 16 y 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk 1, vers
1: 16. 17. Oké. Okay. Wat kita bisa kita Romanen? Romanen dan capítulo 1, versículo 16 y 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, kom voor de koe importante, escuche palabra de Dios ta.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo, te bisa, mi no tem vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Pa sombra et a poder de Dios pa salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Paturku takere
0: voor een ieder die gelooft.
1: Pa ehudeu promé
0: eerst voor de Jood.
1: Y también para el griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo di mi noti vergüenza.
0: Paulus die zegt ik schaam mij niet.
1: Pues algo tiene de vergüenza de palabra de Dios, ¿no?
0: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tiene de vergüenza de Dios, hermano.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Un Dios que nunca falla. Un Dios que no está así malo. Un Dios que no está orta. Un Dios que no tira palabra, tira palabra, no ende, para no ende. Gente de vergüenza de Dios.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: Amiga, zei God niet controle.
0: En ik denk dat het net precies
1: zo is. Dat Dios de nostro, man.
0: Het tegenovergestelde is, want God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo dice, no tiene vergüenza.
0: Paulus dice que es mi escamto.
1: Ni de palabra de Dios.
0: Por el word van God ook
1: niet. Die kon.
0: Waarom?
1: Pues fue este poder.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen. Ma quiere seguro te pisa, amen.
0: Él gaat in de gedachte dat je amen
1: zou zeggen. Lega mi se le va a pimiento, tú lo voy a poter entender. Mi hermano, mi no tiene vergüenza. Pablo dice, no tiene vergüenza de evangelio.
0: Paulus dice, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
1: Pues fue este poder de Dios.
0: Want het is een kracht Gods.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het is poder voor iedereen die gaat keren, man.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder voor salvación.
0: Een kracht voor redding.
1: Mira, man, Dios toch voor salvarvos en voor die vergüenza die je.
0: Broeder, zuster, God, die kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kun je nu bij Abu Shelley en voor die vergüenza die je?
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe?
1: Wanneer ben je in Shelley? Dios dan ben je daar toch camina.
0: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
1: Hebben die vergüenza de Dios?
0: En er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergüenza de identificar a mensen con Dios.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me acorda?
0: Het laat me even
1: matopo un roman.
0: Ik heb een broeder of een zuster ontmoet.
1: De supermarket.
0: In een supermarket ontmoet.
1: Hoor matopo un roman que entusiasma.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
1: Me dico ne, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Boy, kan je zeggen, mijn kans.
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
1: Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal, tal. Moet je een naam geven?
0: Ik heb de naam dus eigenlijk, ik heb de naam
1: niet genoemd. Kan
0: toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Je neemt een koos
0: luister goed.
1: Want je mami hermana, ik denk, wat is
0: u gaat bij geen zuster.
1: Hermana de iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Me doe je dispens, hermana. Sorry. Dispens, Roman.
0: Sorry, zuster.
1: Die komen te vergüenza.
0: Waarom bent u schaamte?
1: Tampoco je neemt je mabo hermana, ik broer.
0: Er zijn weinig mensen die jouw broeder en zuster zijn.
1: Tom privilegio dit.

0: behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch, si n'entende, so kubotik.
0: Broeders en zussen, automatisch, wanneer ze horen dat je...
1: Borum, man, dat is zeker, amen.
0: Dan komen dus jouw broeders en
1: zussen... Mensen, kosten, wat malu tambe.
0: Zo, wanneer je dus ook ziet...
1: Maar tiënt, dat gaat direct hospital, niet in de familie, nog die tempo bewaken.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn, dat de familie geen tijd hebben naar naartoe te komen.
1: Borum, man, dat is zeker, bing.
0: Je broeders en zussen niet komen,
1: maar... Maar wij in tiëren, bij de reënder, man, dat Romana die iglesia, zaka kari familie, man.
0: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder hun echt familie verwanten die
1: dat
0: zijn is, niet gekomen.
1: Dat is dat de guerre de familie en nog bij moord die persoon.
0: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus in die persoon.
1: Iglesia sakakara Ruben.
0: De kerk die heeft zich dus eigenlijk
1: die komen in vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die misint in vergüenza het evangelie.
0: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: evangelie. Pas sombra het poder die Dios para salvación para turco te quiere.
0: Want het is een kracht Gods die redt een ieder die gelooft.
1: Dat zien jullie dus zitten.
0: En de vers nummer 7.
1: Pas sombra tegen zaken en justitie die Dios te quiere revelar die fe pa fe.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Manier te paraskibie.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fero manang.
0: Gloria a Dios. Waardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Hier manang sin feta impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het zin.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quate plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Así papo no tiende.
0: Hij maakt het zodanig dat je...
1: Así papo no escucha evangelio.
0: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
1: Pues está seguro.
0: Want hij weet zeker...
1: Pues si no escucha evangelio...
0: Dat als je niet luistert naar de evangelie...
1: Nunca, pero nunca lo voy a querer.
0: Dat je nooit, maar nooit eens eigenlijk zou geloven.
1: Is die bonkeren bonta confia, Roman?
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: op niet. Si bonta confia, bonta relacionar con mis Dios.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
1: Anto, geen relatie met God. Fácil, pe, Roman.
0: En dan is het...
1: En dan is het trabajo fácil, pe.
0: Het is makkelijk voor hem.
1: Guarda, guarda, Roman, momento, se botico, me perdi, seguro.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: Zo import bij otro.
0: Want het kan niet anders.
1: Die komt ora Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sin feta impossible.
0: Want wanneer God gezegd heeft. Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también le sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: En die, oh, oké. Okay, fácil.
0: Oké.
1: Okay, maar toen horen Dios dijo. Dan die was dan komen. Was het dan mori.
0: Want toen God ook gezegd heeft. De dag dat je eet. Dan zou je sterven.
1: En die en toen ook met die was. Ja, zien dan komen.
0: En toen heeft hij gezegd. Al datgene wat hij moet doen. Is doet dat ze niet eet.
1: Oh, sin feta impossible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laten we naar de kerk
0: Laat ze maar naar de kerk gaan.
1: Laten we naar de Bijbel mes.
0: Laten ze aanstabelen.
1: Laten we kantao que amigo tan os Cristo tu reconai.
0: Laten ze zingen, oh, ik kan niet tan os Cristo.
1: Pero lo mismo para no querer.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Je weet, was dat diabel?
0: Je weet duivel, broeders.
1: Diabel, dat ben de obscuridad.
0: De duivel die verkoopt dus geen duisternis.
1: Nou, dat kent.
0: Hij is niet idioot.
1: Het ben de luz falsificarum.
0: Hij verkoopt dus een valse licht.
1: En
0: nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht. Een persoon die in de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen. En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
1: Hij heeft
0: gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven. Geniet en zing dus eigenlijk en ga dus straks terug en gaat verder met je normale leven.
1: Pregunta Tarban, ¿cuándo de nuestra cosa sonide?
0: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Vai, pero no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Vai, pero no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Pero el diablo no quiere nos tender, ni para nos estudiar, ni para nos querer nada.
0: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Pues so exacto sin evangelio no tiene salvación.
0: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
1: Pero en nuestro mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
0: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado, Roman.
0: Dat is te veel, broeders en
1: zussen. Je nummer te aumentando, de cifra te aumentando.
0: En het getal van goddelozen...

0: is aan het vermenigvuldigen.
1: Karabond, Jozef is zeggen, zijn feit is impossible.
0: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
1: Want die hebben te plamando incredulidad de een forma sorprendente.
0: Broeders en zussen, de duivel is ongeloof, dus eigenlijk gaan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
1: Jumana, wat op een droom is, acaso, Jozef palabra, muda.
0: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat? Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn. Ik werkte bij een bedrijf. Wanneer we pauze hebben, dan neem ik mijn Bijbel. Normaal zitten we als werknemer in een kring. Wanneer ik mijn Bijbel open, hoef ik niemand iets te zeggen.
1: Eén van
0: die wil snel
1: naar de wc.
0: De ander die wil naar de telefoon. Uiteindelijk blijf ik zelf alleen. Dezelfde groep.
1: Tabi un buki sex.
0: Se habe de so open.
1: Well, tari boto sonando subir, ma pan serio. Mira que está tu rende que tiene de buki.
0: Se open de cycle like a playboy, de cycle tegelijkertijd ging iedereen er naar kijken.
1: Wa bi pala met just tu rende con el bairo ma.
0: En als het het woord van God open, dan rennen ze weg.
1: Dan diablo sa.
0: Maar de duivel die weet het.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: No te va a alcanzar.
0: Dan bereiken ze dat niet.
1: Troma nos mensen pokom prudese a benoche.
0: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond.
1: Demasiado incredulidad, man. Demasiado incredulidad.
0: Te veel goddelozen.
1: Demasiado romanan.
0: Te veel goddelozen.
1: Camino no sin Bijbel.
0: Terwijl we een Bijbel hebben.
1: Die un Dios que vino al mundo.
0: We hebben een God die naar de wereld is
1: gekomen. Él ha murió.
0: Hij is gestorven.
1: Él ha resucitado.
0: Hij is opgestaan.
1: Él ha dicho, me te voy a preparar un lugar.
0: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
1: No, te vin back.
0: En dan zou ik terugkomen.
1: Y Dios no está muerto.
0: Mijn God is niet dood. God is niet dood,
1: mensen.
0: Hij was ooit
1: dood.
0: Maar hij is weder opgestaan. En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
1: Plan, papa, Jesus.
0: Plan? Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
1: Eeuwig leven.
0: Eeuwig leven. Amen.
1: Mucho, demasiado, romanos.
0: Te veel goddeloos.
1: In Galatië dan Pablo is algo sumamente importante.
0: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
1: Galaten 1, 6, romanen.
0: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
1: Pablo die mij te keren asombra.
0: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
1: Con asina lié.
0: Hoe snel.
1: In het klap abandonar evangelio de Dios.
0: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
1: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
0: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
1: Koolie.
0: Hoe snel de mens.
1: En dat de klappen banden van de evangelie van Dios.
0: Weg te gaan van de evangelie Gods.
1: Maar algum persoon te beginnen, simplemente para complacer Dios.
0: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen, die eigenlijk om God een genoeg te doen.
1: Si dit is het plan, ik heb je invitabo amigo, pensé a trobe.
0: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is misschien is dit je laatste twee weken.
1: Dios nunca te molestiao por mego tempo.
0: God die doet niks voor zijn tijd.
1: No, nunca te molestiao por mego tempo.
0: God die val je niet lastig voor zijn tijd.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Want Dios te respecta.
0: Want God die heeft respect.
1: Pero Dios te mira, tempo te va a.
0: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
1: om te vervolgen.
0: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
1: Dios hace último intento, Roman.
0: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
1: Pero hemos forzado.
0: Hij dwingt je niet.
1: En no puedo obligado.
0: Hij kan je ook niet dwingen.
1: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
0: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
1: Dat was Pablo die met de sombra.
0: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, ik blijf verbaasd.
1: Romanen, incredulidad te benen, een enfermedad, een maleza.
0: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
1: Een ziekte, verdad, broer, een ziekte.
0: Een ziekte, inderdaad, broeder.
1: Romanen, dat is fácil, ouwe.
0: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
1: Ganha un persona.
0: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
1: Hoe convincer wordt engañar.
0: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft. Dus hij geloofde dus eigenlijk in een leugen zo sneller dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus houdt. Er zijn mensen die zelf kwaad worden. Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat
1: hij niet telt.
0: Dat de leugen dat ik heb, dit telt. Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
1: Is die mentira te pikken? Pronto wordt apagapé.
0: En als leugens een zonde is, dan zou je dus
1: spoedig
0: te zijn. Je
1: hoeft het over je ranka, no?
0: Blijf vasthouden eraan, God, je gaat
1: je zeggen.
0: Jij moet kiezen om dit te gronden te zetten.
1: Pablo's probleem was dat hij denkt dat hij een ander evangelie presenteert.
0: Paul zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld.
1: En
0: toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar
1: naartoe.
0: Paulus die zei, vervloekt zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
1: Paulo da bota serio.
0: Brothers and sisters, Paulus die was dus eigenlijk
1: evangelio de salvação, amen.
0: Het evangelie is redding, brothers and sisters, amen.
1: Da é bom novo de Jesus.
0: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
1: Se diabo falsifica assunto ei.
0: En de duivel die heeft dit vervals.
1: Meu irmão, vou querer da falsificação ei.
0: Brothers and sisters, als u dus in deze vervalsing gelooft.
1: Vai viver por nada.
0: Dan zou u voor niks leven.
1: Vai existir.
0: Dan heeft u bestaan alleen.
1: Het is jammer.
0: En het is jammer.
1: Dios een chance.
0: Dat God jou de kans heeft gegeven.
1: De problema aqui.
0: In deze wereld van problemen.
1: Die maleza.
0: Van ziekten.
1: Die desapunto.
0: Van de teleurstellingen.
1: Die tipo de problema,
0: van alle soorten problemen.
1: Dios la gabu nace.
0: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
1: La gabu desarrolla.
0: Om te ontwikkelen.
1: Que único desejo
0: met de enige wens
1: die offerebo bid eterna Roma
0: om jouw eeuwig leven te geven te offeren
1: botan ninguém botene na lo que ta acaba Roma
0: and dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou
1: que men botan nasce aqui banda Roma
0: yes, broeders en zusters, je wordt hier geboren
1: wat moet je porta aqui como desarrollar aqui banda
0: doet niet toe wat je eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Pois tudo que você desarrolla aqui banda.
0: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Dat temporal familia.
0: Dat is tijdelijk mijn familie.
1: Não importa que está.
0: Wat het ook kan zijn.
1: Kiko você aqui banda.
0: Wat je ook doet aan deze kant.
1: Mescos que la cunisa.
0: Zoals het begonnen is.
1: Un momento te acaba.
0: Dan eindigt dat ook.
1: Pero ora vou vir aqui banda. Aleluia.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja!
1: Irmão, tudo o que eu vou receber aqui para a eterno, amém?
0: Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders.
1: Tudo isso, Romana.
0: Alles.
1: Você Deus mesmo, um Deus eterno, amém?
0: Want God is een God die eeuwig is, amém?
1: Amém. Irmão, diabla assim, cor Adam com Eva caia for, conosco nasce aqui for.
0: De duivel die heeft zo gepland dat wanneer
1: Adam en Eva,
0: wanneer Adam en Eva gezondig hadden,
1: noosten aan ze pa voor, man.
0: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
1: Eindelijk dus bestreden aan ze dingen hoffi.
0: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
1: Pero como que una traición amor de Dios.
0: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
1: Romana
0: aangenomen
1: Dios
0: hadden.
1: Dios
0: had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rek man komen e palo di voor de palo di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Gemeente panam mis boom Dios te go sakanan.
0: Dus voor hun eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
1: Pero Dios se permite nan eta bem manu salvador aqui for.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Por salvador bini sin acceptele.
0: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: Es salvador lo iba nan beca ya ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: Oruman es salvador bin, amen.
0: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen.
1: Ayer nos trata de tema y.
0: Gisteren hadden we deze tema.
1: Roman entre el plataforma aqui.
0: Broeders en zusters, tussen dit platform.
1: Tu te representa mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: E a plataforma aqui.
0: En die andere platform.
1: Tu te representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven in hemel.
1: E um caminho.
0: Er is maar één weg.
1: Jy nang pakinanda un camino de ti.
0: Van daar hier naartoe is er één maar één weg.
1: Y el camino de llama Jesús, Roman.
0: Die ene weg die heet Jezus Christus.
1: Si porque tú botó consideré un brug tam e brug llama Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
1: Si porque consideré un trapi e trapi llama Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus
1: Christus. Pasó ni un rende.
0: Want niemand.
1: No importa vos credo.
0: En niemand,
1: ni lo que vos sa, vos credo.
0: Doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je
1: familie quien bota.
0: En familie van wie
1: dat je bota. Pasa je banda.
0: Om vandaar.
1: Bien aquí banda.
0: Hier te komen.
1: Om mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos ni uno posiede nos mestre, man.
0: Wij kunnen dit trouwens via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus op je bouw.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is.
1: En toen hij bij back.
0: En hij is teruggegaan.
1: Que ben pa seguridad.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jesús sí conoce camino.
0: Jezus Christus, hij weet die weg.
1: Maar wat pa bota si geen nieuw pastoor.
0: Broeders, zorg ervoor dat je geen pastoor dus volgt.
1: Ni sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Ni dominee.
0: En geen dominee.
1: Ni niemand.
0: En niemand.
1: Sigue Jesús.
0: Volg Jezus Christus
1: alleen. Este camino, Roma.
0: Hij is de weg, broeder en zuster.
1: Bosama, piloto, Roman, dat zie je kompas.
0: Je weet net als de piloot is, hij zijn kompas volgt.
1: Así nos tenemos que seguir Cristo, Roman.
0: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn die piloten op Roma?
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen. Opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ah, ik ga de boeien.
1: Zitten qua te zitten.
0: 747.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ontero, man.
0: Ja?
1: Noté.
0: Hij is er hem niet.
1: Te kompas.
0: Het is de kompas, broer.
1: Kies de kompas, vijf, want heb je zei, wabula, boeien, bobin.
0: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
1: Boe, nootje pak een loes, Roman.
0: Dan is het,
1: te kompas, te segur.
0: Het is de kompas, het is zeker.
1: Roman, toer die het boele, die Corsau, die Hollanda, bij Corsau, Corsau, bij Hollanda.
0: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar
1: Corsau. Pero no se camina, Roman.
0: Maar hij weet de weg.
1: En bobisa, bij pas dat je een paar nubi, en nubi naar je pas aan je, en nubi naar je, aha, tja, kijk me te goed bij. En boor!
0: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen, hij kan
1: een bosje!
0: Hij kan dat doen.
1: Doe die het boel, die doos, die het boel, die het boel, en mister je kompas,
0: Roman. Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig, hij kan niet zonder.
1: En papa, neef, je boel, je piloot automatisch om eens, hij riep het kompas.
0: Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus nos compassa, amém?
0: Broeders, Jesus Christus is ons compassa, amém?
1: Man, é segurança de Jesus.
0: De zekerheid is Jesus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
1: Pablo die maldiciona bensina, boa aceptar um evangelho que não predica.
0: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredigd heb.
1: Pablo te miljoen personen van ons comprende en kan ik Jesus en dat was een discipel, een apostel.
0: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
1: Per ora la Bibbia che la topa Jesus.
0: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet,
1: ela accepta evangelio de Jesus, Roman.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
1: Que me si dat in goe cambia.
0: Dus als er iets is om te veranderen.
1: Een miljoen personen die kunnen comprenderen. Dat is Pablo.
0: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen
1: maar
0: is Paulus.
1: Pablo die?
0: Maar Paulus heeft gezegd.
1: Miljoen die bergwaans is evangelio.
0: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
1: Pas op evangelio novo.
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: Evangelio de Cristo Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus.
1: Duren 2000 jaar después.
0: Dus 2000 jaren daarna.
1: Moest dat confirmen hoe ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda, Romana.
0: Nog steeds geliefd.
1: Evangelio de Cristo Jesus. Amen.
0: De evangelie Jezus Christus.
1: Het is bom novo, Romana. Het bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Het bom notitia.
0: Een goede nieuws.
1: Noti otro, Romana.
0: Er is geen andere, broeder en zuster.
1: Gloria a Dios, Romana.
0: Gloria, eerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeu na 1, Jesu.
0: Boek van Hebreeën hoofdstuk 11, vers.
1: Versículo 1.
0: Vers 1.
1: Hebreeu na Jesu 1, Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Waar komt de Bijbel te ponek?
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: Awor fe
0: en uw geloof.
1: Ta es segurança de kostnang kuende ta espera.
0: essa zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E convicção de costan correndo nota mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mira uma fé
0: tão essas. Precisa geloof.
1: É regalo de Deus.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donana é ser humano.
0: Gegeven aan de mensheid.
1: Especialmente romanen.
0: Speciaal voor.
1: Conosco se ele tem conexão com Deus.
0: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
1: Me impuse mi sentimento.
0: Ik,
1: mi no puse mi sentimento.
0: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
1: Mi no puse mi vista.
0: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
1: Simplemente romana mi fé.
0: Mijn geloof.
1: Anto fé, Deus está destruindo em mim.
0: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
1: Através de sua palavra, romana.
0: Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romana, nós não estamos a ter Deus a criar mundo.
0: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen.
1: Maar pelo menos a mim está tem, está qua botate.
0: Ik was er niet, misschien jij wel, hè?
1: 6000 anos.
0: 6000 jaar geleden.
1: A mim está tem.
0: Ik was er niet.
1: Pero, romana,
0: maar geliefde broeders en zusters.
1: A palavra de Deus diz que Deus a cria.
0: Als het woord van God iets zegt dat God
1: heeft geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien had.
1: Amen.
0: Dan geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: E hoe ben je dit probleem jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Como que nós sabemos que é visível?
0: Doordat wij ziende zijn geworden.
1: Romanen, tiene pisado. Se bem a menina.
0: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
1: Si mami era Dios mi pokeri.
0: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
1: Bom, sa quanto cubo ta keri? Si mira na?
0: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
1: Quem é que mira amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: Quai você mira amor?
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A mi mira amor nunca, maar mira a en de estimar, ma. A en de estimar, pero mira amor. Ata morta pa
0: aí?
1: Ik
0: heb mensen gezien die wel lief hebben. Maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
1: Daar gaat hij. Kijk, kijk meer corriente.
0: Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
1: Maar weer affect de corriente, Roma.
0: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Klaar, je bent gestaken in de poort. Kijk, wij naar boterin. Maar dat sint een andere corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
1: kaarten,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
1: Kijk, kijk meer naar
0: wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: Nou, senhor, maar we staan ook bij het existeren, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat.
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar nu weet ik hoe.
0: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Ah, am te meer espiritu.
0: Ik zie geesten.
1: Me digo, nee. Bantro, hè?
0: Ik zeg.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Pastor, te keren, no?
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor, nou, ik digo, pastor, bon, te keren, no?
0: Je gelooft niet, hè?
1: Pastor, am te meer espiritu.
0: Pastor, ik zie geesten.
1: Me digo, oké, kom assim,
0: ik zeg, hoezo?
1: Ik die pastor, waar, amana sena ka. Nee,
0: pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
1: Ik doe een roman, la que nos va a comprender otro.
0: Broeder, laten wij elkaar
1: even vista humano aquí, vista de gente,
0: dat haar ogen, de zicht van de mens,
1: mira algo,
0: om iets te zien,
1: en is dat algo te reflexionar back.
0: Dan moet het iets zijn die
1: was terug normal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons met elkaar bouw, mijn mind dat moet ik erbij hebben.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat onderste
1: boven.
0: Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren. Als je zo dus eigenlijk doet in het donker, dan kan je niet zien.
1: Anto, si bo pomira,
0: dus als je spiritu, geest kan zien,
1: bo pomira Dios toch?
0: Dan kan je toch God zien.
1: Bobo mi Espíritu Santo también.
0: Dan kan je.
1: Mi Espíritu Santo.
0: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
1: En toen met die bij mira viento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit de wind gezien?
1: Ik kom viento, met die zei, bij mira viento.
0: Ja, zeg wind, heb je ooit de wind?
1: Ik noem weer viento, met die nee. Pensé bom.
0: Zeg het nu, maar denk het.
1: Nos voor dat raar man, pa nos no pomira e conain awoki.
0: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
1: Pa nos mira na Dios tem quasi un algo.
0: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
1: Maar zoals we het traken los.
0: Want onze ogen die werken dus met de licht. Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na zaak in de zaak.
1: Na doos, wat is de doos?
0: Nu in de doos?
1: Nee, wat is de zaak? Wat is de doos?
0: Nu in de doos, dan kan je dus hebben.
1: We zijn nog nooit voor mij, Espiritu.
0: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
1: Boy, mag je een schoente trein?
0: Het is jouw gedachte
1: die sabon dat je kwerde kumi.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Pero ora bo mi respirito bi se bi se capo soyan se mi rabo.
0: Dus wanneer
1: je deze geest mi bo?
0: Wanneer je deze geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
1: Irmana, spirito di poder outra dimensão para de nós, irmana.
0: Broeders en zussen, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
1: Nós estamos abaixo do espírito, irmã.
0: Wij zijn nog lager dan de geesten.
1: Ser espiritual tem outra dimensão, irmã.
0: De geestelijke geesten die zijn van een andere
1: dimensie. Para o espírito funcionar de nossa dimensão.
0: Om de geesten te zien werken in onze
1: dimensie.
0: Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Het is een apparaat.
0: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
1: De een bestia.
0: In een beest.
1: Of in een wende.
0: Of in een mens.
1: Algo que está visível para mim.
0: Iets dat.
1: Dat visible para mim. Dat
0: voor mij zichtbaar is.
1: Dus op een nieuwe manier ben ik voor mij.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Onze ogen, dat is een spirit.
0: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Lo llega un día que no está mirando esta hora Dios bien.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Al die mensen
0: dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correct. Amen. Romanen, enemigo.
0: Dus geliefde broeders, dus
1: de vijand.
0: De vijand om in ons leven dus eigenlijk te werken.
1: Het is een materialisatie.
0: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien. Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
1: Hoor.
0: En nu.
1: Die Congo te keren diabel.
0: Waarom denkt u dat de duivel.
1: Sempre te bringa.
0: Hij is steeds aan het strijden.
1: Maar
0: hij
1: de keren dempica.
0: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
1: Want
0: wanneer je dus in de zonde bent.
1: Voor
0: definitie. Bent u zijn eigendom. Je bent deel van zijn eigendom. En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is. Zal God hem ook niet stoppen. Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder. Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk zoveel de zonde laten
1: liefhebben.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt. Dat wij niet willen stoppen met
1: zondigen.
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet hipocrit.
0: Niemand kan mij dit wel zeggen. Want
1: zonde. Ai! Serio!
0: Heerlijk!
1: Probleem is zijn consequentie.
0: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
1: Is hij in enkele keer, man?
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, man!
0: Het is heerlijk, broeder en zuster.
1: Er kan doen kuboa, man, doen ze niet planten.
0: Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
1: Un dia wordt dat cosecheren, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Als
0: je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen. Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk 11.
1: Het is nog een feit dat seguridad, romanen.
0: Hij zegt je dat geloof is een zekerheid, broeder en zussen.
1: En versículo 6 zou het
0: misabo. En vers 6 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ay, ay, ay. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Está imposible para agradar a Dios, hermano.
0: Es onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Si vos no crees en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Want Dios es un ser, un creador que crea nos.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Hermano, ahora usted va a traten con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera que te trate con ende.
0: Het is niet zo als je het met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen pas ahora con ende en dat ik uski binomber de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
1: Dan doe ik een pennebouw.
0: moeten ze hun penden neerleggen.
1: Bye bye in een kurpa.
0: Ga even douche nemen.
1: Bistiotro un paio special.
0: Andere speciale kleding.
1: Hinkelen rodilla.
0: Ga knielen.
1: Confessar un pica.
0: Hun zonde beleiden.
1: Bim back.
0: En terug te komen.
1: Un pen differente, un pen con le toschi binado, otro con le. Solamente nome di Dio.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen, dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
1: De traditie van de Bisa.
0: En de traditie
1: die zegt. Die ene toschi biguma rechts.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Die prins ki biguma links, miski bi nome di Dio, kuma links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen, dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven, dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toen kon horen, schoon in zijn corazo.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Dan schrijf je ja of Y.
0: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja, ha,
1: Y,
0: ha, Y,
1: ha,
0: ha.
1: Praktisch is dat impronunciabel, Roma.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
1: Want ze pronunciëren naam van God is een honor, Roma.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
1: Het is een privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Maar wat hij naam van God in het chiste, in de kutak, in de pone. Maar God staat marca, God staat conta, God staat vigila.
0: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
1: Nota pica pordona.
0: Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
1: Jezus niet beleidt.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaat. Dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan. Terwijl
1: er
0: dus eigenlijk in de hemel dus achter mijn naam. Een hoop zonden zijn die open zijn.
1: En toen heb je moeder die repiënte.
0: En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
1: Dat die kon Dios arranque.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: moeder? Nou, maar wil dat Dios arranque nuende.
0: En God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken.
1: Maar
0: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeder en zuster. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
1: Want dit is wat we moeten doen, toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
1: Papa, raketen, quanto picabo ding?
0: Ben je stilgestaan, dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je
1: hebt? Maar ik ben
0: er zijn mensen dus eigenlijk die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had een crash.
0: Zelf de computer die zijn eerst gecrashed.
1: Dat kan ze controleren, een pormas.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog zo keer in die oosteren.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeder en zuster. Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met hem
1: hebben.
0: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt.
1: Broeders
0: en zusters, God tolereert dit tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
1: om te komen. Want er is gewoon
0: een jaar komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook laat bij het pardon van toeristen die boven.
0: Je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben gekregen van al die zonden van jou.
1: Je dan komt aan je fe.
0: Broeder en zuster, hoe kunnen we geloof krijgen?
1: Fe no sta je dek. Weet je de Bijbel, Romanen 10:17?
0: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
1: Wat komt er bij zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Asina taku feta bindor di tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bon que tende Jesus nunca lo ponha fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
1: Maar sin fe es imposible alcanzar vida eterna.
0: Broeder en zuster, zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen.
1: Todo lo que diablo digo así, así no tende.
0: Al datgene wat God de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft.
1: Want si bon tende, Roman.
0: Want als je niet gelooft en hoort. Dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen
1: liefhebben.
0: En als je niet lief hebt, dan kan je nooit
1: gehoorzamen.
0: En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
1: op.
0: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigen respecteren.
1: Ser Dios, vida eterna. Amen.
0: Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
1: zussen.
0: Geloof is zeer belangrijk,
1: broeders en zussen.
0: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoort dat je hebt het nodig de hele weg.
1: Het hele proces,
0: broeders en zussen. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
1: Nee,
0: je moet het vastklampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
1: moraliteit
0: dan moraal.
1: Aquí,
0: dit geloof
1: está mucho más intelectual.
0: Het is meer
1: intelecto.
0: Meer belangrijk dan intellectie.
1: Pues está algún hombre que está intelectual, Romano.
0: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
1: Wat aquí está pecho, bisa pecho, afro, man.
0: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen. Voor hun verstandelijke vermogen.
1: Pero man que tú eres intelectual aquí.
0: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
1: moraliteit.
0: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden. Die kan bezoeken. Die kan problemen oplossen. Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren. Hij gaat niet naar het rood licht. Hij krijgt geen bekeuring. Wanneer hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
1: Pues esto moral.
0: Omdat het moreel is.
1: Usted sabe palabra malo.
0: Spreek geen vieze woorden.
1: Netje.
0: Is een nette persoon.
1: Dispensa.
0: Correct persoon.
1: Y disculpa.
0: Hij zegt dus enkel mijn excuses. Netjes.
1: Tremendo karakter.
0: Mooie karakter.
1: Pero si no va a la banda.
0: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
1: No está direct. Bonita.
0: Wait.
1: Netje.
0: Wij begraven hem netjes.
1: Honor.
0: Met eer.
1: Pero la va a perder,
0: maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
1: Amen. Dat is datgeen.
0: Dat is niet datgene wat God ons wil geven.
1: No te conozco nos ting.
0: Dat is niet datgene dat
1: wij. Conozco Dios que tú nos te. Vai a llevar de sete Dios que tú nos.
0: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het.
1: Irmán, algunos nos te brengen aquí banda.
0: Broeders en zussen, zijn vele van ons die hier
1: strijden. Maar we zijn supermoraal.
0: Om een supermoreel persoon te zijn.
1: Superintelligente.
0: Zeer intelligent.
1: Hasta sabí.
0: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
1: Amigo. Amigo,
0: geliefde vriend,
1: Roman Stima,
0: mijn geliefde broeders en zussen, mijn geliefde familie.
1: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
0: als u niet deze kant komt, zeg
1: ami po muri sigur,
0: ik zou zeker komen te overlijden.
1: Anders kun je po muri in Christo.
0: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
1: Pero lo mino topab.
0: Maar ik zou je niet ontmoeten.
1: Als u bo no te baiega.
0: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
1: Zal ik om je tabisabo zei?
0: Weet u waarom ik dit zeg?
1: Want toen lo Jesús tabisabo mi siakere dan.
0: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, heb ik wel erin
1: geloofd.
0: Want ik kan mezelf niet redden.
1: Ik
0: ga niet discussiëren met Jezus Christus.
1: Broeders en
0: zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
1: Het
0: schip was aan het zinken.
1: Toen ik begon te zoeken een manier om te overleven.
0: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen de dood te ruiken, broeders en
1: zussen.
0: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was.
1: Mirando la man.
0: zien de discipelen naar de zee.
1: Hoe ja afoka bab de trali.
0: Maar één met de ene been te zeilen door de trali.
1: Recorda en nan.
0: Heeft daar te zeggen tot zijn gedachten gekomen.
1: Waar kijk je dat met de transporta plaka?
0: Dat deze schip te zeilen geld transporteert.
1: Oro tan weba banco. Oro tan weba banco.
0: Hij transporteerde dus ook goud voor de bank.
1: Kip je den ben.
0: Hij trok te zijn been weer terug.
1: Kip de salbobie de pintabo.
0: Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
1: En het soepje van de trap ik heb aan.
0: De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
1: Kreeg de bodega, ja, waar komt de kast met tarka wat erbij in doet.
0: Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half.
1: Jeroen, maar hij moet je pissen. Moet je pissen.
0: Al die zakken te waren
1: toen.
0: Ah, hij heeft een zak genomen.
1: Jeroen, maar hij de trap.
0: Kwam met de eigenlijk wankelend
1: naar boven.
0: Wankelend. Wankelend kwam hij naar boven.
1: Sowieso, pas op hier.
0: Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de rails.
1: Nee, pachata de Aurban.
0: Bam, die is in het water gevallen.
1: Roma, ik kan het opzij.
0: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
1: Het is een goede kwaal.
0: Hij is na grote slag gewaagd.
1: En meer zo'n persoon, ik heb een soepsal babida, die kon niet. Oh, maar ik kan je maar, ik kan het bij.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los.
1: Nee,
0: dat ik laat het niet los.
1: Hou me, wat
0: een man, je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los.
1: Semper, babiba, pober.
0: Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd.
1: Alhoewel, is je moeri rico.
0: Alhoewel, zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, dus hoeveel van ons zelf beslissingen nemen?
1: Nos die kost die mundo te geven.
0: Wij hebben dingen van deze wereld.
1: Hoe maakt het met de mieren, met de muriendo?
0: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan.
1: Ni nota la gabay.
0: Laten wij deze dingen van deze wereld niet los.
1: We zien water trappen.
0: Dus blijf water trappen.
1: Trempao flatbo motor takima, Roman. Trempao flatbo motor takima.
0: Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk te verbranden.
1: Maar Jesus, Dios abisamita.
0: Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen. Omdat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden. Maar om gered te zijn, moeten we geloven. Weet je wat? Kijk, wat is er in vers
1: 7?
0: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door. Maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft.
1: Nota condena.
0: Is niet veroordeeld.
1: Es un takere.
0: Degene die niet gelooft.
1: Ta condena cabaro.
0: Is al veroordeeld. Broeders en zusters.
1: Er was solamente Dios te mire corazón.
0: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als u waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft.
1: In Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hem te wachten. Maar God die kan een verandering
1: brengen. Maar de meeste
0: van ons groot deel van ons die zijn hier geboren. En het probleem van ons is dat wij hier geboren zijn. Dat is niet dat. Het is niet dat het slechte dat je aan het doen bent. Het probleem is dat je hier geboren bent. Je hebt een natuur, een zondige natuur. Als je niet maandag zondag. Zorg dat het dus eigenlijk, je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Maar als je niet stopt.
0: Maar als je niet stopt.
1: Nos tenemos un Salvador, amen.
0: We hebben dus een redder nodig, amen.
1: El Salvador que nos un transformación romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Cambio de corazón, cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: Antri baba ki banda.
0: En die breng je dus eigenlijk aan deze kant.
1: De vida nuevo.
0: En een nieuw leven.
1: Eenmaal
0: dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet u dus die kant op.
1: Ze zijn een nabira colombio.
0: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te
1: staan.
0: Als u deze kant wil voorbij zien te komen.
1: Apota Tonio tipo libertad escoge. Apo a mi publicado. Dios te
0: pone. U bent de eigendom of de eigenaar van je vrijheid.
1: Si va a tener stem de Dios sobre noche.
0: Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt.
1: Y por lo menos porque dice Señor minta gran quere do minta quere.
0: En als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
1: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcta ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: Yo dame acepta evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mí por querer de mí.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mí por confiar.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mí por relacionar conmigo.
0: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mí por ser estimado, Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heer. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen.
1: Eeuwige
0: Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heer.
1: Dat
0: u dus ons bewust hebt gemaakt.
1: Dat
0: wij zonder geloof.
1: Impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heer. Wij zullen geen eeuwig leven bereiken. God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt. U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen. Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
1: Eeuwige
0: Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken. Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Heer,
0: we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Maar
0: Vader, we weten dat u dus geen een van ons
1: dwingt.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permitico nos.
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Maar
0: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Is de
0: enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, voor
0: ons. We danken u om met ons te spreken.
1: Zeg ook cada persona que viene aquí na
0: ven. Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
1: Y la gran comprende esa.
0: En laten ze begrijpen, Vader.
1: Mi espíritu Dios por grabado en memoria.
0: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun.
1: Awor, awor.
0: Nu,
1: awe.
0: Nu, vandaag.
1: Awe te tempo de salvación.
0: Vandaag is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze harten niet verharden. Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen. Nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten. Dan de diakenen en de orsten die zo ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: over iets bijzonders belangrijk.
1: Manera ya me avisaba que habitemos en peso.
0: Zoals ik eerder had gezegd, het zijn het gewichtige onderwerpen.
1: Pues no se trata.
0: Want we proberen.
1: Un pica.
0: Ga door.
1: No se trata un pica con no tiene perdón pe.
0: Want we hadden het over een zonde waar er geen vergeving voor is.
1: Maar in de Bijbel.
0: Want in de Bijbel.
1: Die un pica.
0: Spreekt het over een zonde.
1: Con no tiene perdón pe.
0: Die niet vergeven kan worden.
1: Ni de siglo aquí.
0: Niet in deze eeuw,
1: de siglo también,
0: nog in de komende eeuw. En daarom vinden we het ontzettend belangrijk. De Bijbel zegt dat het een zonde dat niet vergeven kan worden.
1: De acuerdo con Mateo 10:31-32, wat ik ahora no sale sé.
0: We lazen het in Matthäus
1: 12,
0: versen 31 en 32. Dus dat u begrijpt dat het geschreven staat.
1: Jesus a pronuncié.
0: Jezus heeft het uitgesproken.
1: Mateo dice registré.
0: En Matthäus heeft het geregistreerd.
1: Pero romanan, esto preocupante.
0: Maar broeders en zusters, het is iets waar we ons zorgen om zouden moeten maken.
1: Pues, ¿vos aquí te, cuál te pica contra el Espíritu Santo?
0: Want weet u wat het is om tegen de Heilige Geest te zondigen?
1: El costumbre de ser oreja.
0: Het gewoonte om je dus van hem af te keren.
1: Así por corazón duro.
0: Je hard maken, verharden.
1: Esquiva que me hace mi Dios está papiando cubo.
0: God als het ware negeren, de rug toekeren.
1: En repetition je zei.
0: En door dit steeds te doen, te herhalen.
1: También un hábito de movida.
0: Wordt dus een gewoonte in uw leven.
1: Y hábito de ver costumbre.
0: En zoals we weten worden deze gewoonten.
1: Costumbre die maar
0: beïnvloed ons gedrag.
1: Por influenciamos carácter.
0: En de beïnvloedt ons karakter.
1: En de karakter determina tu destino.
0: En jouw karakter bepaalt uiteindelijk waar
1: je
0: beëindigt. Dus wat worden we geleerd?
1: Si mi que quiere.
0: Als ik dus ervoor kies om te geloven,
1: mitinkutende.
0: Is het belangrijk dat ik dus kies om te luisteren.
1: Dikom.
0: En waarom is dit zo belangrijk? Want het geloven komt door het horen of luisteren naar Gods woord.
1: Si mi pokere,
0: en als ik geloof,
1: mi pokonfia.
0: Kan ik dus vertrouwen.
1: Si mi pokonfia,
0: als ik dus kan vertrouwen,
1: e ora mi relacionar con Dios.
0: Is er dan sprake van een relatie met God.
1: Que me si botte un problema de relacionar con Dios,
0: dus als je dus moeite hebt met een relatie zijn met God of tot God,
1: probabilmente botte un problema con tendimento,
0: is het dat je misschien dan moeite hebt met hem gehoorzamen,
1: querimento,
0: geloven
1: e confianza.
0: En vertrouwen.
1: Dat betekent een relatie met God.
0: Vandaar dat er geen sprake is van een relatie met God.
1: Als je een relatie met God.
0: Maar als u dus een relatie met God wilt hebben.
1: Moet
0: u ten eerste voor kiezen om hem te gehoorzamen. Dus naar hem te luisteren. En daar beginnen we allemaal. En als er dan sprake is van een relatie met God, wederzijds
1: begrip,
0: dan ontstaat er liefde voor God. En
1: de
0: liefde kan niet ontwikkelen zonder dat er sprake is van vertrouwen. En laat niemand u voorliegen. Degene voor wie zegt dat u van hem of haar houdt, is omdat er sprake is van een relatie. U gelooft in hem of haar en er is sprake van vertrouwen. En dat kan op geen andere manier ontwikkelen. En dan bent u misschien koortsig.
1: Er
0: is geen sprake van
1: vertrouwen.
0: En als u dus van God houdt, dan gaat u hem gehoorzamen. En begrijpen we dus waarom het zo moeilijk is voor sommigen om God te gehoorzamen? Omdat ze dus moeite hebben met de eerste 5 dingen. Dus dat wij dus begrijpen. Gisteren heeft de Geest ons laten zien. Dat tijd. Ontzettend belangrijk is. Oh, de tijd die we dus nu hebben, dat komt nooit meer terug. En op een gegeven moment raakt de tijd op. Het komt aan een einde. En dus daarom hebben we dus deze campagne titel gegeven. Het is nu de tijd voor redding. Maar deze periode komt wel tot einde. En op een gegeven moment kan niemand meer gered worden. Degenen die gered zijn, zullen gered blijven. En degenen die het dus niet accepteren, die zijn dan verloren. Dus het is belangrijk dat we dit begrijpen. Dat deze zonde die dus niet vergeven kan worden.
1: Diablo tiene ventaja.
0: Maar we moeten begrijpen dat de duivel ons haat.
1: O sea, ya Dios avisa algo, quella agarré.
0: Dus God zegt iets waarmee hij hem betrapt heeft.
1: Dios dice, es un cometer pecado, no podrá entrar en el cielo, no está en la vida eterna.
0: Degene die dus deze zonde gaat, die kan nooit meer vergeven worden.
1: Entonces, el diablo dice, fácil, no?
0: En de duivel zegt van, oh, dan is het
1: lo
0: makkelijk.
1: Que me tengo así,
0: maar wat ik dus moet zorgen,
1: así para no cometer pecado
0: impordonable. Zorgen dat ze dus dit zonde juist doen.
1: Si es pecado impordonable, está simplemente rechazar al Espíritu Santo constantemente.
0: En als er dus is, als er bij deze zonde sprake is van de Heilige Geest steeds terugkeren,
1: lo que me tengo así, así para no tener, no?
0: Moet ik ervoor zorgen dat ze nooit
1: zullen luisteren.
0: En als ze misschien wat horen,
1: así para no querer.
0: Moet ik ervoor zorgen dat ze nooit zullen geloven. En mochten ze een beetje geloven, moet ik ervoor zorgen dat ze niet vertrouwen. En als ze een beetje vertrouwen hebben, moet ik ervoor zorgen dat er geen relatie ontstaat. En als ze ergens denken van, oh, toch, een relatie met God, zal ervoor zorgen dat ze nooit van hem leren houden. En dan horen mensen wel eens zeggen van, ja, ik hou van God, maar ja, dat is echt niet waar. Want ze hebben nooit geloofd. Ze hebben nooit gehoorzaamd. Het is maar een idee die ze hebben. En van God houden kunnen we niet vergelijken met zoals we van elkaar houden. Sommige mensen zijn dus in de war. Ze houden van hun hond evenveel als ze van hun echtgenoten houden. En ja, we gebruiken wel het woord liefhebben. Maar het is onmogelijk om van een mens te houden evenveel of dezelfde manier zoals van een hond houden. Er is een verschil. En op dezelfde manier zoals van een ander houdt, kun je dat niet vergelijken met liefde voor God. En dit is wat God wil dat u begrijpt.
1: Want
0: de vijand die luistert ook mee. En hij wil natuurlijk ons hierin voor zijn.
1: Incredulidad.
0: Ja, ongeloof. Is een van de problemen die we hebben. En het is een van de elementen waarmee de duivel het meest succesvol is. Mensen in hun ongeloof houden. En dit ongeloof. En het is heel anders als iemand niet beter weet. En gelooft niet omdat hij niet weet. En als hij dat begrijpt, dan leert hij geloven.
1: Pero incredulidad,
0: maar ongeloof,
1: dat decidi,
0: is het dus bewust
1: van no querer,
0: kiezen om niet te geloven,
1: mas que misa,
0: desondanks dat ik
1: peligroso,
0: geïnformeerd ben.
1: Super peligroso.
0: Ontzettend gevaarlijk.
1: Dios te doen evidencia dan.
0: God geeft bewijs
1: pa bo querer,
0: om je te doen geloven.
1: Y te decidi como te querer, toch.
0: En dan zeg je, ik doe het toch niet.
1: Pero nada, otro Dios un poco así.
0: God kan dan niks anders doen. En dit is wat voor ons duidelijk moet worden.
1: O diabel tiene ventaja.
0: En dus de vijand die is
1: si,
0: dus
1: incredulo.
0: Die advantage.
1: Si.
0: Ja, hij heeft dus een voordeel als wij dus niet geloven.
1: Juist. Die cuetra va a haber más fácil, pero.
0: Want het wordt steeds makkelijker voor hem.
1: La que te la cabo goza.
0: En laat u maar uw gang gaan.
1: Saco te van día te llega.
0: Maar hij weet uiteindelijk, dan komt de dag.
1: Wat erbij boitera.
0: Dan gaat u dood.
1: Y seguro, seguro, va a participar de ningún, pero de ningún. En
0: uiteindelijk is er geen kans.
1: Want de
0: je zult niet deelnemen in de eerste opstanding.
1: Camila, Dios que para realmente voor participar.
0: Waar God juist wil dat u daar deel van uitmaakt.
1: Nos problema principal.
0: En ons voornaamste probleem of uitdaging.
1: Dat denk Jeremias. Waarom raadt het kom je denk Jeremias?
0: Dat vinden we in het boek Jeremia.
1: Jeremia
0: 17 en 9.
1: Juist. Jeremias 17, 9. Wat kijk ik dat beste kina, Romana?
0: En het komt misschien op het scherm.
1: Oké. E corazón está más engañoso que turcos y está totalmente corrupto. ¿Quién puede comprender?
0: Misschien staat het op het scherm. Nee, nog niet. Het hart is het meest bedriegelijk ding dat bestaat. Het is door en door slecht.
1: El corazón.
0: Het hart.
1: Es lo que más nos cuida.
0: Hetgene waar we het meest om geven.
1: Ahora vemos lo de corazón.
0: En de Bijbel zegt ons nu.
1: Bijbel de Bijbel dit ook nog staat usa papam sanger.
0: Hij heeft het niet over het hart die voor het bloedsomloop zorgt.
1: Moment

0: dan uw verleden,
1: o presente,
0: heden
1: y vos futuro.
0: En uw toekomst.
1: Het is controle.
0: Hij zal alles gewoon
1: beheren.
0: Simpelweg omdat u dus uzelf hebt overgegeven, overgeleverd aan hem. En dan zegt u misschien, nee, ik heb me niet aan hem gegeven. Maar weet u wanneer dat rode lampje juist gaat branden in uw auto? Als er een probleem is. Dat rode lampje gaat niet branden om vooraf aan te geven dat er iets gaat gebeuren. Maar als hij juist gaat branden, is omdat er dus een probleem is. En als u verstandig is, dan zegt u auto aan de kant. Uw oranje lampje geeft een waarschuwing. Er gaat iets gebeuren. Groen lampje, gaat u gaan. Als u in uw leven een rode lampje ziet branden, dan moet u even stoppen. Nou,
1: er
0: zijn mensen die zien dat rood lampje branden. En die doen alsof ze niet hebben gezien. Gaan gewoon door. En uiteindelijk gaat uw auto stuk. En
1: dat
0: is precies hetzelfde in ons leven. En in 2026 spreekt God op dezelfde manier tot ons. Hij spreekt tot mensen waar op dit moment is er een rood lampje aan het branden in hun
1: leven.
0: U moest al lang aan de kant gaan. En maar toch gaat u door. Want als u stopt, dan doet het auto het niet meer. Als u stopt, dan houdt alles op. Maar als dat uiteindelijk stopt, is omdat er gewoon niks meer mogelijk is. Ze zullen u misschien wassen. Ze zullen u dus openmaken.
1: Halen ze alle
0: organen eruit. Maken ze weer dicht.
1: Dan zet
0: u ze daar.
1: Familie aan de bingo panya.
0: Komt de familie met kleding.
1: Panya kunnen gusta.
0: Ja, uw lievelingskleding. Maar u weet het zelf niet.
1: Oké, dan heb je die panya.
0: Dan zorgen ze dat u het
1: ziet. Ze moeten dan hebben vloes of een panya
0: gusta. Als u geluk heeft, is het misschien uw lievelingsoutfit.
1: Dan heb je ook bij.
0: Zorgen dat ze de haar.
1: Oké, dan moet je een dritje bokara.
0: Als vrouw, dan doen ze wat make-up op.
1: Netjes. Bonsa.
0: Maar daar weet u niks van.
1: Dus we nemen dat boeiteren.
0: En dan gaat u dus onder de grond.
1: It's over.
0: En dan is het voorbij.
1: Bonsa.
0: Maar u bent er niet bewust van.
1: Maar si va tomar decisión por un momento, gloria a Dios.
0: Maar had u de keuze daarvoor genomen, prijs de Heer.
1: Pero si vos no tomé,
0: maar mocht was dat niet zo.
1: Op jammer.
0: Dan zou het heel jammer zijn.
1: O sea, Dios a papi cubo.
0: Want God heeft u gewaarschuwd.
1: Hij
0: heeft u hierheen el gebracht.
1: Explicabo.
0: Hij heeft het een en ander uitgelegd en heeft u gezegd.
1: El problema está por corazón, por mente.
0: Het gaat erom uw denken.
1: Está corrupto.
0: Het is bedriegelijk.
1: No confíe.
0: U moet juist daarop niet vertrouwen. Vertrouw op God.
1: Marcos capítulo 7.
0: Marcos
1: capítulo 7. Marcos 7.
0: Marcos hoofdstuk 7, drie versen. Vanaf 21 tot en met 23.
1: Precies. Oké? Pas sombra voor die padding, is voor die mente, voor die corazón. Die hende tasali, mal pensamento, voor die cachon, ladronicia, matamento, adulterio.
0: Hij zegt uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord. Overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog.
1: Echo dan die codicie, immaldad, tambe engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y bobedad.
0: Yes, dus hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid.
1: Tour en madatang aki. Jesus abisa dat salivideng. Corazon die hende nanta contamina e hende.
0: En deze dingen komen van binnenuit de mens.
1: Lombopo comprende.
0: Dus we willen dat u begrijpt.
1: Because Dios te purba da ayuda ese ser humano.
0: Waarom God het zo belangrijk vindt om de mensheid te helpen.
1: Pas un persona.
0: Want een persoon.
1: No dos, un persona.
0: Eén persoon.
1: Que corazon aki.
0: Met één zo'n hart.
1: En niet jonker binnen dat je dat pas
0: waar hij thuis hoort.
1: No.

0: Fíjate, den tangi cardela.
1: Is in the hell.
0: Cielo, bombo, pegue corazón, hermano.
1: But my soul heart, kom je de hemel niet binnen.
0: Jamás.
1: Nooit.
0: El tipo de corazón aquí.
1: Met zo'n hart.
0: Mirumang, permitime saber, Jesús me está acercando.
1: Komt Jezus persoonlijk naar u toe.
0: Pues si saco un poco cambio por corazón.
1: Want hij weet dat het niet meer mogelijk
0: and
1: is om
0: de hart te danza.
1: And I shall to this hulp aanbieden.
0: Para comprender.
1: Om u te doen begrijpen.
0: Que solamente Jesús puede ayudar.
1: Dat alleen Jezus in staat is om u te helpen.
0: Ni un doctor.
1: Geen arts.
0: Ni un científico.
1: Geen wetenschapper.
0: No por operabu.
1: Zou niet op uw hart kunnen werken.
0: Que cambie por corazón.
1: U een nieuwe hart te geven.
0: Mira, no por operabu, cambie por personalidad, mensen, porque.
1: Ze zouden misschien een nieuwe persoonlijkheid kunnen geven.
0: Pero cambie por corazón.
1: Maar uw hart,
0: cambie
1: uw
0: mente.
1: Wie u bent,
0: solamente Dios posee, amen.
1: Alleen God is in staat om hierin verandering te brengen. Sommige mensen zijn zo ver gegaan dat ze dus gevraagd artsen vroegen om hun uiterlijk volledig te veranderen.
0: Het oké.
1: En dat kan.
0: Dokter,
1: dat
0: zie je.
1: Het wordt gedaan.
0: Pero man, va que tenés un persona.
1: Maar u blijft van binnen hetzelfde persoon.
0: Va que tenés un pensamiento, na?
1: U blijft met hetzelfde gedachte.
0: Tenés un forma de reaccionar.
1: Hetzelfde manier van reageren.
0: Die kon.
1: En hoe dan?
0: Pues Roman, momente.
1: Omdat u denken.
0: Dat Dios supo cambiar.
1: Alleen God is in staat
0: si
1: om
0: no
1: te veranderen.
0: Dios,
1: en als u niet naar hem toe komt.
0: Que vos cambie, vos personalidad,
1: dan kunt u van alles veranderen. Persoonlijkheid.
0: Fisicamente va cambiar.
1: Fysiek verandert u.
0: Hasta socialmente.
1: Misschien zelfs sociaal.
0: Pero intelectual.
1: Maar in uw IQ.
0: Espiritual.
1: En geestelijk.
0: Va que de exactamente lo que se creaba.
1: Hetzelfde persoon.
0: Pero no cambia por personalidad. Ah, perdón. Por mente y por corazón.
1: U kunt uw denken, uw hart niet veranderen.
0: Por cambia por personalidad.
1: Persoonlijkheid wel.
0: Transformación.
1: En deze noemen we een transformatie.
0: Ik kan bijvoorbeeld
1: de verandering die u nodig hebt.
0: Niet de personaliteit, man.
1: Gaat niet om uw persoonlijkheid.
0: Niet een cambio social.
1: En niet een sociale aanpassing.
0: Moet om cambio de corazón.
1: Maar het moet om uw hart gaan.
0: En dus zeer man dat ik hoop je te resisten.
1: En dit is hierin zijn er heel veel
0: nos
1: mensen die
0: brinda.
1: Verzetten. Ze
0: staan
1: hier tegen.
0: Nos te esconde.
1: We verschuilen.
0: Laat ze me niet eens ontdekken.
1: Doen alsof we het niet hebben gehoord. Terwijl uw geweten zegt, God roept ons. Kom, laten we gaan. En dan zegt u vandaag niet. Het gaat nu supergoed met me. Nu niet. Maar voordat u weet, is tijd voorbij. Zonder dat u doorhebt, is het voorbij.
0: Dat is wat we comprenden.
1: En dit wil de Heer dat wij
0: begrijpen. Pica afecta a nuestra naturaleza completo. Pica afecta a nuestra naturaleza completo.
1: De zonde heeft ons zijn, ons bestaan volledig beïnvloed.
0: Bijbel dice nuestro hermano.
1: En de Bijbel zegt ons.
0: Cuando Romanos 3:23 nos tura peca, Romani.
1: In Romeinen 3:22 zegt u dat we allemaal gezondigd
0: nos
1: hebben.
0: Nos tura peca.
1: We hebben allemaal gezondigd.
0: Que me Romanos no sentimos malo.
1: Dus voelt u niet slecht. Dat u zondaar bent.
0: Want
1: u zit naast een zondaar. We hebben allemaal
0: gezondigd.
1: Misschien heeft hij een andere outfit aan. Een ander kapsel. Ander kapsel. Ander geurtje op. Maar dit is een zondaar. Dus voelt u zich niet slecht. Want overal waar we gaan zijn er
0: zondaars.
1: Sommigen doen alsof ze heilig zijn, maar we zijn
0: niet.
1: Het zijn soms grappenmakers, maar acteurs.
0: Mister de Jesus.
1: Want zij hebben Jezus nodig. Omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden.
0: Mister de Christus.
1: Hebben Jezus nodig. Zonde heeft ons zodanig beïnvloed.
0: En een boek in Romeinen 6:23.
1: En hetzelfde boek Romeinen 6:23. Zegt het.
0: Maar sobre pago de pecado morto.
1: Want het beloning van de zonde is de dood.
0: Pago de pecado morto.
1: Beloning van de zonde is de dood.
0: Apreciado Roman, amigo.
1: Broeders en zusters.
0: Si vos sirvi pica.
1: Als wij dus de zonde dienen.
0: Su pago está morto.
1: Zullen we uiteindelijk doodgaan, want dat is uw beloning. En als u daar volledig van geniet, kunt u zich helemaal bevredigen in de zonde. U kunt daar volledig van genieten. Maar denk eraan, er is een prijs. Er is een prijs. En u gaat niet weg zonder te betalen. We moeten betalen. En want dat betaling, de prijs, is de dood. U geniet toch? Toch naar uw
0: zin.
1: Soms wilt u niet eens slapen, want u wilt geen FOMO. U bent een slaaf van de zonde. Maar denk eraan, er is een prijs aangekomen. Hebt u al uw zondes geteld? Maar God heeft tot de laatste heeft hij geregistreerd.
0: De laatste.
1: Tot de laatste. En misschien bent u de uwe al vergeten. Mocht het een computer zijn, was hij al lang gecrashed. Maar God niet. Hij heeft in ieder van onze zonden geregistreerd. Als u 's avonds naar bed gaat, gaat u bewakende engel, neemt hij zijn register terug naar boven. En dan zegt hij tegen de Heer van vandaag was hij wat rustiger.
0: 80,000
1: Normaal gesproken hebben we het over 80,000 zondes per dag.
0: Maar
1: vandaag ging het iets beter.
0: 50,000.
1: Maar ik ga tot hem spreken, tot zijn hart spreken, dat hij dus naar dat campagne gaat. En zegt God, doet hem wel eraan denken dat hij alsnog misschien
0: moet betalen.
1: En als hij dus een schone lei wil, dan moet hij naar Jezus
0: komen.
1: Hij moet van dit platform af. Dus een platform van zonder
0: doen.
1: Leven in zonde. Genieten in zonde.
0: Hij
1: moet hier weggaan. En moet hij hier naartoe. Want hier krijgt u nieuwe leven. Een nieuw begin. En Jezus zult hem daarbij helpen. Op het moment dat u dus inziet wat zonde is. En Jezus gaat u helpen om dat niet meer te doen. En als Jezus u zover krijgt. Ja, leert hij ons hoe we dit verder elke dag kunnen doen. Wie?
0: Wie? Jezus
1: is de enige geestelijke leider die dit dus heeft
0: gedaan.
1: Dat hem gelukt is om in een zondige leven te bestaan zonder te zondigen.
0: 33
1: jaar. En voor sommigen van ons is 33 seconden al te veel. Jezus heeft de 33 jaar vol kunnen houden. Tel maar dus nu in seconden. En dan begrijpt u hoeveel we hem nodig hebben. Ons probleem is de zonde. En ik weet niet of het misschien duidelijk is wat er in de tekst uitgelegd is. Maar we zijn van nature zijn we zondaars. Als we hier zijn, op platform zonde.
0: Mijn mama en mijn tata zijn pecador.
1: Mijn vader en mijn moeder, die zijn zondaars. Met al hun goede bedoelingen. Kunnen ze nooit een kind ter wereld brengen die zonder zonde is. Heilig. Elk kind die zij krijgen. Kunnen er 50 zijn. Ze zijn allemaal zondaars.
0: Dus ik denk dat ik een misa mensen dan ik heb pecado.
1: Dat u begrijpt hoe ernstig dit is. Onze natuur. Het zijn niet de dingen die we doen. Maar zolang onze natuur zondig is, dan blijven we die dingen doen. We kunnen wat rustiger aandoen. Maar u blijft een zondaar. Want omdat u een zondaar bent. En misschien zegt u van, ik heb vandaag deze week niet
0: gezondig.
1: Ik heb Jezus niet nodig. Ik heb geen enkel zonde begaan afgelopen week. Nou, wacht maar even. Dan
0: maar
1: kunt u dat vertellen. U bent gewoon heel deze week binnengebleven.
0: No hace nada.
1: Nergens gegaan, dus niks gedaan.
0: Dice que usted pone en el contacto su mente, la peca.
1: En als ik hem vraag, maar hoe gaat het met uw gedachten? Heeft die wel gezondigd?
0: Va a mirar, Roman.
1: Ziet u?
0: El pecado comienza aquí dentro.
1: Het begint hier, de zonde.
0: Nuestra naturaleza, todo nuestro problema, Roman.
1: Onze natuur, zondig natuur.
0: El hombre estaba enfadado.
1: Een man was...
0: Boos.
1: Oh.
0: Enfadado.
1: Ja, ze weten
0: okay.
1: Het. Ja.
0: En hij decidi correr la vía cruzada.
1: En hij dacht, als hij dus naar de campagne komt,
0: attende,
1: hoorde hij over een zondige leven die hij had. En dat het belangrijk dat hij dus stopte met zondigen. En hij hoorde dus over het leven daar. De mogelijkheid om te leven zoals Jezus dat wendt in overwinning. Maar dat hij dus een verandering van hart nodig had.
0: Jammer Satanas. En
1: dus hij belde de Satan.
0: De diabel?
1: Hij zei, hallo. Hij zei, kom even. Ik heb iets heel belangrijks om te vertellen. En hij kwam heel snel.
0: Ja, hoe kun je dat?
1: Waar kan ik hem mee helpen? Hij zei tegen hem, luister duivel, ik ga iets duidelijk maken. Ik ben naar een campagne geweest. En ze hadden het over Jezus. En ten eerste had ik gelijk door dat u leugenaar bent. Want u zei tegen mij dat ik niet zou sterven. Maar Jezus zei juist in de Bijbel dat juist de prijs van de zonde is de dood. En elke dag motiveert u mij om te zondigen. Ik ben er klaar mee. Vandaag is ons vriendschap voorbij. Pak je spullen. Vertrek.
0: De
1: duivel zei, wacht even. Wil je dit even herhalen? Hij zei, luister goed. Pak je spullen. Pak je troep. En vertrek. De duivel keek hem aan. De duivel keek hem aan, probeerde hem op andere gedachten. Hij zei, nee, ik wil er niks over hebben, pak je spullen.
0: En
1: de duivel begreep dat hij heel serieus was.
0: Dus hij ging
1: kamer binnen. Hij pakte wat boeken.
0: Ja.
1: Ja. Hij gooide ze in een doos. Hij pakte wat pornografische boeken van onder zijn bed.
0: Ja.
1: In de doos. Maar hij probeert hem natuurlijk te breken. Hij ging de koelkast in. Hij ging heel achterin. Pakte hij de met heel veel, heel theatraal, pakte hij de
0: koelkast.
1: Langzaam en die man dacht, ik kijk niet eens naar hem. De duivel ging de keuken in. Pakte alle varkensvlees. En de shrimps. En heel theatraal was de duivel. Hij liep met alles mee, zodat de man alles kon zien. En die man vroeg, ben je klaar? Rustig, ik ben bijna klaar. Ik weet dat ik weg moet. En hij ging dus naar de computer. Hij zei, je zei toch dat ik mijn spullen mee moest nemen. Hij deed de computer aan.
0: En
1: hij begon alle programma's.
0: Programma's,
1: porn en noem maar op. En hij zei, mag ik je
0: tablet?
1: Hij zei, want in jouw tablet staan dingen die er van mij zijn. Die zijn toch van mij?
0: Als nou.
1: Ik moet toch mijn spullen nemen, of niet? Hij pakte zijn tablet. Hij zocht in alle files. Hij zei, eigenlijk zal ik dit hele tablet
0: niet vervatten.
1: Dus hij heeft al zijn dingen gedelete. en pakte zijn.
0: Hij zei:
1: mag je je telefoon?
0: Toen het telefoon. Hij pakte de code.
1: Hij zei: doe maar even code.
0: Maar samen zat daarnaast gewoon zijn code. Nou, maar wat ik zei:
1: ik wil dat jij je telefoon opent.
0: Maar toen mijn telefoon.
1: Hij pakte zijn telefoon.
0: Hij zei: hij
1: zei van, nou, de telefoon zit vol spullen, zoals vol van mijn dingen.
0: Redo, kritica.
1: Ik moet een hele telefoon meenemen, want het zit vol van. Neem hem maar mee.
0: Poor de telefoon is zoek.
1: Hij pakte dus een doos vol spullen.
0: Hij keek.
1: Die man keek weg, want hij vertrouwde niet natuurlijk.
0: Casi na porta.
1: Hij was bijna bij de voordeur. En hij kwam terug.
0: Een detail.
1: Hij zei nog iets. Ik weet dat ik weg moet. Je hebt een verlosser gevonden. Denk er aan mij. De man daarboven.
0: Hij zei,
1: ja, hij heet
0: Jezus.
1: Ja, ik weet hoe hij heet.
0: Nós temos boa amizade. Ele acaba, Satanás. Ele acaba.
1: Hij zei, we waren toch goede vrienden, Satan, het is voorbij.
0: Jeroen, wat erbij?
1: Wanneer vertrek je?
0: Die maken me die boel, kik me die kikko. Want die maakt dat babo.
1: Hij zei, mag ik even vertellen, die man was er klaar mee.
0: Kiboke.
1: Wat wil je?
0: Mijn poren, ik klaar voor je. Dan moet je een kik.
1: Ik zie een spijker.
0: Een moerai.
1: In de moer.
0: Mijn die maken je klaar voor je.
1: Mag ik die hebben?
0: Ik klaar voor je? Je moet eens een klaar voor
1: je. Wat ga je met mijn spijker doen?
0: Maar Piet, die moest me voor een klaar bij.
1: Vroeg.
0: Kom, maar toen ik gewoon aan met die maken, je zo'n klaar bij.
1: Mag ik hem hebben?
0: Oké. Boom. Toen ik klaar bij. Ga je gaan. Halakita.
1: Het is van jou, maar zorg dat je weggaat.
0: Maar de diabla bij.
1: Goed. Ja, de duivel liep weg.
0: Maar ja, maar consigo subir con Jesús.
1: En die man ging door. Een leven met Jezus. Hij had vreugde in Jezus. En op een dag kwam hij thuis. Deed zijn deur open.
0: Topa diabla su potret con lugar denso.
1: En zag de foto van de duivel aan de spijker. Hij zei, hij belde hem, hij zei, kom nu. Nu. Dus hij kwam. Kwam het huis, liep het huis binnen. Hij zei, je bent echt heel vrijpostig. Heel erg. Het was toch voorbij tussen ons. Ga niet doen alsof je neus
0: bloedt.
1: Je weet heel goed waar ik het over heb.
0: Waarom
1: hangt jouw foto daar? Waarom? Overal, foto's van Jezus. Waarom hangt jouw foto? Dat geeft mij kortsluiting.
0: Dat
1: is gewoon slechte reclame. Het doet als je laat mensen denken dat ik niet weet wat ik wil. Om je heen.
0: Een
1: en al Jezus. Die van jou past hier.
0: Sakefo.
1: Hij zei, zorg dat je meeneemt.
0: Ja, wil ik niet waren. Calm down.
1: En de duivel zei, rustig.
0: No. Die waarde.
1: Rustig, wacht even.
0: In detail.
1: In detail.
0: Die king, ik laat boeta.
1: Van wie?
0: Een pregunta.
1: Een vraag.
0: Die king, ik laat boeta.
1: Van wie is die spijker?
0: Bonato na me klaboy.
1: Die spijker heb je aan mij gegeven, toch? Heb je hem aan mij gegeven? Ja of nee?
0: Si, ma tu nami, tu avanti un pero.
1: Ja.
0: Un pero.
1: Ik heb het aan je gegeven, maar dat is geen gemaakt.
0: Si, ma tu nami, klaar,
1: je hebt hem aan mij gegeven.
0: Minuti mag die collega niet portret.
1: Dan mag ik hem meedoen.
0: Nami, klaar,
1: ik wil, dus ik hang mijn foto aan mijn spijker.
0: Wow. Een palabra, kawa.
1: Hij kon niks
0: meer zeggen. Klavo da DJ.
1: Het spijker was
0: van
1: hem.
0: E portretta DJ.
1: Foto was van hem.
0: Apreciado.
1: Geliefde.
0: E cos di mas chiquito cu bolaga di diablo de embobida et a clean bobek.
1: Kleinste wat we aan hem geven.
0: Een grande, un clavo.
1: Het hoeft niet groot te zijn. Kleinste ding wat we aan hem geven.
0: Niet eens moet ik doen, meneer.
1: Hij het claimen. Je moet hem niet eens een penet geven. Helemaal niks. Als het uiteindelijk uit is met de duivel. En je begint met Jezus. Geef hem al zijn spullen. Maar ondanks dat hij misschien
0: Jesus, ver is,
1: hij blijft rustig. Want hij weet al, ik heb het
0: niet.
1: Laat hem maar doorgaan
0: met hem.
1: Laat ons prijzen en aanbidden
0: met zijn bijbelstudie.
1: Laat hem elke dag naar de kerk gaan als hij dat wil.
0: Ik
1: heb een spijker aan zijn muur. En als hij dus zijn spijker
0: komt,
1: God, die een rechtvaardig God is,
0: gaat
1: niet tegen hem zeggen van, hé, je moet weg. Want als u wilt dat hij niet meer in uw leven bent, zorg dat hij met alles meegaat. Maar dat allerkleinste ding, blijft hij rustig. En zijn demonen gaan zeggen, maar hij heeft ons eruit geschopt. Hij heeft alle kleren. Hij is naar voren gegaan toen de predikant mensen naar voren riep.
0: Tranquil.
1: Dan zegt de duivel, rust. Is de spijker er
0: nog?
1: Hangt hij er nog?
0: Rustig.
1: Komt goed.
0: Ons garantie, tranquilo.
1: Dit is ons verzekering. Laat hem doen wat hij wil.
0: Roman, dat die explica Satanas tenminste een. Omdat die explica Satanas tenminste, sino uno.
1: Oh, er hoeft er niet heel veel zonden te zijn, maar eentje.
0: Un da suficiente.
1: Eén is voldoende.
0: Amen. Amen.
1: En daar is waar hij jou wil krijgen.
0: Het probleem met de natuurlijke.
1: Want hij weet dat het probleem
0: te maken heeft
1: met onze aard. En door die, door
0: de spijker.
1: Een soort virus. Die zien we niet met blote
0: oog.
1: We hebben een
0: we moeten
1: hem vergroten onder een
0: telescoop.
1: Om dat ding te zien die ze virus noemen. Het ding die u misschien niet met uw ogen ziet. Is in staat om u gewoon te doden.
0: En pikaim is te grandi.
1: Zonde hoeft niet groot te zijn.
0: Pikaim is het daar.
1: Klein.
0: En de toer desobediencia.
1: En alles wat ongehoorzaamheid is.
0: Dat pika.
1: Is zonde.
0: En de toer pika.
1: En elk zonde.
0: Dat kie brengt die
1: is gaat tegen de wet. Er is geen enkel zonde waar de wet het niet over heeft. Alles is zonde. Dus om te begrijpen hoe ernstig dit
0: Juan
1: zaak is. Johannes hoofdstuk 4.
0: Juan capítulo 4. Vanaf vers 5.
1: Johannes hoofdstuk
0: 4.
1: Okay. Vanaf vers 5.
0: Mitelesa 5 e 6, aperam 6 e 5 e 6, Antônio manda ele traduzindo, não se siga adiante. Assim ela chega, esta Jesus chega no estado de Samaria, cuja massicar, pegar com o epílio terreno de Jacob, a cuja Jacob aduna, suio ombro José, e aí em versículo 6, e pôs de Jacob tabatá, Jesus santo, cansado de seu viaje, a caicintana, e pôs, e tabatá mais ou menos 10 do sol de merdia, casi me levou.
1: Ongeveer zoals het nu is, 12 uur 's middags.
0: Romeinen,
1: broeders en zusters. Wat ik wil dat u begrijpt is. Dat er met Jezus bestaat er geen toeval.
0: Amen. Het
1: feit dat u vandaag hier aanwezig bent is omdat u onderdeel maakt van Gods plan. God verspilt niemands tijd. Omdat hij het ons juist geeft. Dus als je hier bent
0: vandaag,
1: en u meeluistert vandaag, is omdat u onderdeel bent van Gods plan. Maar hij kan ons nergens toe dwingen. Dus probeert hij ons te roepen of uit te nodigen. En de keuze is verder aan ons. Bijvoorbeeld, hij zegt, ik geef u twee keuzes.
0: Salvation.
1: Verlossing.
0: En perdition.
1: Of... de dood.
0: Okay. Satanas is het aan betende.
1: De duivel is hier ook van op de hoogte, maar hij heeft het ook gehoord.
0: En
1: hij gaat dus kijken, wat zijn de dingen die God doet om mensen richting de redding
0: te sturen.
1: En God kan niks anders doen. En
0: het
1: enige wat hij kan gebruiken om ons naar de verlossing, is ons verder te informeren.
0: Information.
1: Hij geeft ons informatie. Vanaf het begin zei hij tegen Adam en Eva. als jullie trouw willen zijn.
0: Si vos han que demostrar como santos timami.
1: Als jullie willen laten aantonen dat u van
0: como voor die tour palo.
1: Mag u van alle bomen eten.
0: Pero no come por die palo aquí, di conocimiento di bon y di mal.
1: Deze. En het was een boom of kennis en goed en kwaad, dank je.
0: Oké.
1: En dat boom was op zich niet slecht, maar zo werd het genoemd. Maar door van het boom te eten krijgt u zowel kennis van goed en kwaad, yes. En Adam en Eva, hun ongehoorzaamheid. Zorg dat wij, jij en ik, vandaag geboren worden. Met de natuur die we hebben, we kennen goed en kwaad. En dit is de geestelijke strijd die we dagelijks leven. Goed doen of slecht doen. Vanaf het moment dat u ogen doet, ochtends. Vandaag doet u goed, doet u vandaag goed of doet u vandaag slecht?
0: Pasa de luz cora of no pasa de luz cora?
1: Rijk door, stop ik bij een rode licht of niet? Rijk sneller dan ik mag rijden of niet?
0: In de supermarkt.
1: In de supermarkt.
0: Paga tour esta quina y esta quina of paga tour?
1: Betaal ik alles en deze niet of alles juist eerlijk
0: betalen.
1: Ik zag dat drie mensen gewoon
0: in
1: genomen hebben, in hun zakje gestopt. Heel makkelijk. Dat zijn de strijden die we leven. Want zij hebben het gedaan, zij zijn wel dieven, maar jij nog niet. En ze doen het omdat het dieven zijn. Maar jij kiest er misschien voor om dief te worden, want dat bent u nog niet. Dus niet stelen. Dus want om te dief te worden, dan moet u eerst stelen. En omdat u dief bent, gaat u stelen. Ah, dus niet omdat u steelt, ja, wordt u dief. Dan bent u
0: out.
1: Dus waar u dus bent, in uw auto, in de douche, op een
0: weg.
1: Maar daar wordt u dus een dief. Daar wordt u dief. En als u dus dief wordt, heel makkelijk om dan gewoon door te gaan. Maar als u geen dief bent, komt u binnen en krijgt u gelijk benauwd. Want u wordt heel zenuwachtig. Maar als u een dief bent, gaat het heel makkelijk. Maar hoe vaker u iets doet, dan wordt gewoon onderdeel van wie je bent. Wordt een gewoonte, onderdeel van wie je bent.
0: En dit,
1: hoe vaker u doet, hoe meer het onderdeel
0: wordt
1: van wie je bent. Dus Jezus die zat daar en wachtte op de vrouw. En er kwam een Samaritaanse vrouw om water te putten.
0: Jezus op haar promé.
1: Dus Jezus was er als eerst. En Jezus sprak tot haar. Geef alsjeblieft wat te drinken. En zij vroeg, ja, waarom? Want Jezus wist van de relatie tussen de Samaritanen en de Joden. Maar Jezus komt zelf om zijn vijanden te redden. Als hij eentje heeft. Als Jood ging hij daar zitten en wachten op een persoon die gewoon cultuur een vijand was. Omdat Jezus wist dat deze dame die in de middag water kwam putten, doet ze 's ochtends niet wanneer alle andere vrouwen dat doen. Ze komt ook 's avonds niet of late middag wanneer alle andere vrouwen komen. Maar komt ze in de middag omdat ze eigenlijk niemand wil
0: zien.
1: Ja, die roddelaars willen het hebben over alles wat je in het verleden
0: hebt.
1: Ze komen wel heel vriendelijk groeten, maar ze willen gewoon weten wat er in je om het uiteindelijk op Instagram te plaatsen. Ik ben vandaag iemand tegengekomen. Zo vol zonde. En ze had ineens vertelde ze alles. Maar ik kan niet zeggen wie het is.
0: Dat
1: heb je al duidelijk gemaakt. Je hebt het gezegd, je hebt het verteld. Je hebt alle informatie gegeven en nu gaan zij zelf op zoek. Heeft ze tegen jullie gezegd wie ze vandaag tegenkwam?
0: Ja, dank je.
1: Duidelijk. En zonder te veel te zeggen heeft ze alles duidelijk gemaakt.
0: Vai seca Jesús.
1: Ga maar naar Jezus.
0: Romana, Jesús es síntoma de Señor aquí.
1: Dus Jezus zat te wachten, want hij wist dat deze vrouw geen toekomst zou hebben. Toevallig, zij zou geen toekomst hebben. Dus Jezus wachtte op haar.
0: Vijf
1: uur 's middags. Hij wachtte op haar. En uiteindelijk kwam ze.
0: Vers 9.
1: En zij vroeg, hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw?
0: Want
1: Joden willen niet met Samaritanen omgaan. En dit is een strijd wat al generaties gaande was.
0: Op dit moment dat we zitten aan een tempel, waar Joden niet permitten Samaritanen, of Joden een auto kunnen Samaritanen, een probleem.
1: Als een probleem met waar de tempel geplaatst moet worden, ze waren het niet mee eens.
0: Generaties. Romein, Jezus is niet problemen, amen.
1: Jezus is niet van de problemen en de ruzies.
0: Romein, zijn religie is niet problemen, de Joden zullen partijen de salvation.
1: Jezus is niet bezig met religies. Hij is bezig met verlossing. De redding. Hij gaat al die regeltjes voorbij. Want hij weet dat wat wij nodig hebben is de verlossing. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is leven.
0: Amen.
1: Dus zij... Hij wachtte daar op haar. Oh, dus zij stond daar.
0: Oh,
1: haar leven, ze kwam tot een stagnatie. Ze droeg al jaren droeg ze een probleem met
0: zich.
1: En ik weet niet wat vandaag uw probleem is. En wat moeilijk is. Vooruit gaan. Als u een last bij zich draagt. En vaak vertegenwoordigt je last.
0: Problemen dan bij
1: oude problemen, dat ketting die u met zich meedraagt. Probeert vooruit te gaan, maar het lukt niet, omdat het lastig zwaar is.
0: Amen.
1: En Jezus wilt ons bevrijden. En als Jezus u verlost, bent u inderdaad waarlijk vrij. Dus hij heeft op haar gewacht. En hij wou het haar duidelijk maken. Dat het was gewoon een hele bewuste keuze om hier te zijn. En zij had zoiets van.
0: Maar kom je samen met een probleem goed naam?
1: Ten eerste heb ik heel veel issues met mannen.
0: En toen moet je maar humble houden.
1: En vooral Joodse mannen.
0: Goede palabra. Kijk eens wat hij doet.
1: Met andere woorden, wat denkt deze man?
0: Kijk eens daar.
1: Wie is hij?
0: Senhor, digo nee. O versículo 10, man.
1: Vers 10.
0: No, papá, 10 por mí. Jesús me dice, contesté, si vos no hará, arriba mes. 9 mes, ¿ah?
1: Ok, 9.
0: Sí. ¿Cómo entonces, cómo porta a vos siendo judío te pedí a mí un buen samaritano?
1: Ja, dus hoe kunt u dat u een Jood mij te drinken vraagt?
0: Jezus contesté, ja, bisé.
1: En Jezus gaf antwoord. En als je wist wat God jou wil geven. En als je wist wie hier aan jou te drinken vraagt. Zou je aan hem om drinken vragen. En heel veel van ons herkennen God niet.
0: Nossa força, Deus está quase mendigar para salvar-nos.
1: En soms leggen we een bepaalde druk op God om ons te.
0: Pastor, Deus chama me, sim, ik ben supplicar
1: a mim. Ja, dus we smeken.
0: Dan moet ik zeggen, awaki, wat, senhor? Sim, pero o tempo de cabo. Wat worry, senhor? Met die maneira, met die tempo reserva.
1: En dan denken we van, oh ja, nee, ik heb nog tijd, het komt nog.
0: Nossa, sentimos boom.
1: We voelen ons goed. Als we dit soort dingen zo met God omgaan.
0: Weet je dat een campagne?
1: Er was een campagne, ja. Roepen we mensen naar, vragen we mensen naar voren. En zoals God dat doet. Heb ik dat uitgezegd? na deze campagne zal er zeker een dode vallen. Want als Jezus ons, de Heer ons roept voor leven, zijn er mensen die bestemd zijn om dood te gaan. En niemand geloofde me. Maar ik preekte door.
0: Llegando en la final de cruzada.
1: En we kwamen dus uiteindelijk aan het einde van de campagne. Deed ik dus een oproep. Waar een paar mensen die naar voren kwamen. En wat er gebeurde was. Was er een persoon. Was er een persoon. Die kwam naar voren.
0: En
1: hij zei tegen die persoon zei tegen mij. En toen was ik nog geen pastoor. Hij zei broeder. Ik heb zo'n blaadje genomen. Ik schrijf mijn naam wel op. Maar ik weet niet of ik er morgen ben voor de dooddienst. Ik zei tegen hem, beetje, zorg dat je komt. God roept jou. Ik zei, ja, ik weet het. Vandaar dat ik mijn naam opschrijf. Maar ik weet niet of ik er morgen ben. Ik zei, oké.
0: Okay.
1: Bad verder met hem en hij ging weg. Volgende ochtend was hij er niet. De plek waar hij zou zitten was leeg. Bleef leeg. Deed weer een oproep. We hadden een doopdienst. Twee weken later had ik een andere campagne. Stond ik bij de deur na het einddienst. Komt iemand naar me toe. Zei broeder. Weet u, twee weken geleden deed u dus een oproep. En u zei, zoals God nu mensen roept, gaat er zeker doodvallen. Weet u de persoon die er was? Ik vroeg, ja, is hij er? Hij zei, nee. Ik vroeg, hoe dan? Hij is overleden. Hij kwam. Hij had zijn naam opgeschreven om vervolgens te dopen. Maar hij heeft het nooit gehaald. Dus
0: het
1: is niet alleen voldoende om naar voren te komen. En je naam opschrijven is ook niet voldoende.
0: Amen.
1: Tot daar komen is misschien voldoende. Maar hier kom je als je dus de juiste keuze maakt. Niet omdat je er even over na hebt gedacht. Omdat je het graag
0: maar
1: wil. Maar
0: actie.
1: God gehoorzamen. Als je dus gehoorzaamt. Je luistert. Je bouwt een relatie. Dan heb je hem lief. En zo kun je gehoorzamen. Hij zegt, kom naar me toe.
0: Jesus, que senhora.
1: Dus Jezus met deze vrouw.
0: Se botava taça.
1: En hij zegt tegen haar, als je dus wist.
0: Vers 11. Senhor, bonote nada passaka awa kune. E aposta undan to. Botanha e awa ei, awa bibu ei.
1: Waar krijgt u dus dat levende water? U heeft niks om het geen emmer om het water te putten. En je kan misschien nu tegen God zeggen, want weet je, ik zie geen hemel, ik zie alleen problemen. Maar de hemel komen we door te geloven. Want God is niet in staat. Als Jezus zegt dat hij eeuwig leven voor u heeft, dan is dat zo. Maar u moet daarin geloven. Want alleen maar horen is niet voldoende. Als u luistert wil God dat u dus verder gelooft. Omdat u vertrouwt. En zoals deze vrouw, ze zegt, ik wil dat water graag eerst zien voor de
0: Heer. Sommigen
1: van ons willen eerst de oplossing zien voordat
0: we God niet.
1: Als u mij helpt, dan kom ik. Als u mij niet helpt, laat me alsjeblieft met rust.
0: Stop, kansami.
1: Laat me met rust. Is dit, hebben we het over Gods leven? Dat waar u mee spreekt, is dat van God? Die woorden die u spreekt, zijn ze van jou? Oh, maar uw hart klopt vanwege God. Jouw longen die functioneren vanwege God. Je bent in staat om te lopen door God. Je kunt je handen gebruiken door God. Je bent in staat om te zien. Te horen. Haar op je hoofd. Sommige van uw tanden zijn van God. Alles heeft u van God. Dus waarom is het voor ons zo moeilijk? Wat is ons probleem? Omdat we vaker gehoor geven aan de vijand dan dat we naar God luisteren. En het is niet, maakt niet uit wat voor instrument, welk manier hij dat doet. Hij had laatst een slang gebruikt om twee perfecte wezens te verleiden.
0: Kan je dan?
1: Hij heeft ze gewoon totaal om de tuin geleid. En hij hoeft vandaag de dag geen slang te gebruiken om ons te verleiden.
0: Simplemente,
1: maar gewoon de indruk wekken van het niet nodig is om je volledig over te leveren aan God. Maar op een of andere manier kom je toch de hemel binnen. Dus deze vrouw, ze was klaar om in strijd te gaan met
0: Jezus.
1: En ze zei tegen
0: Jezus.
1: En ze zei, ben jij groter dan Jacob die ons de put gegraven heeft?
0: Jezus die kon niet kenken bij Jawaki.
1: En Jezus zei tegen haar, degene die hiervan drinkt, maar wie van het water drinkt, zal nooit meer
0: dorst krijgen.
1: Dus degene die water uit het put drinkt, krijgt weer dorst. Maar als hij denkt van het water die ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. En dat water zal in hem als een fontein worden waaruit eeuwig leven voortkomt. Broeders en zusters. Jezus is de enige die ons geestelijke dorst kan lessen. Waar u anders ook naartoe gaat.
0: Waar
1: ander water u nu ook nog drinkt. Krijgt u weer geestelijk
0: dorst.
1: Maar als u naar Jezus toe komt. Is hij degene die u dorst kan lessen. En vandaar, daarom zei hij tegen de vrouw. Dit is gewone water. Maar mijn water is bijzonder. Veel van ons rennen achter dat gewone water. We willen het vasthouden. We zijn al blij dat we water hebben. En heel vaak denken we dat we gewoon onze water even goed is als Gods water. Maar uw water zal heel snel opdrogen. En mocht het stand houden. Weet dat het alleen maar tijdelijk is. Het is tijdelijk. En dan zegt u misschien, ik hoef niet naar de kerk om vreugde te hebben. Maar vreugde krijgt u alleen bij God. Blijdschap kan je overal vinden. In de slechtste plekken vind je een beetje blijdschap. Maar vreugde. Vreugde. Vinden we alleen.
0: Cerca Jesús, amen.
1: Bij Jezus.
0: Want gozo is different voor die alegría.
1: Want vreugde is anders dan blijdschap. Want vreugde is in het midden.
0: Het is alles interno.
1: Het is iets eeuwigs.
0: En
1: dit is wat wij moeten begrijpen. En voordat u, ik wil dat u het laatste begrijpt voordat u naar huis gaat.
0: Je cinco señora está lang está despierta.
1: Dus vrouw, ze staat op. Ze wordt geestelijk wakker. Krijgt de opwekking.
0: Señor, dunami e agua aquí. Pa mi no haya sed.
1: En zij zegt, Heer, geef me dit water dat ik nooit meer dorst krijg en dan hoef ik nooit meer hier te komen om water te putten. Dus zij probeert Jezus een beetje slim af te zijn. Jezus geeft haar eeuwig water, levende water, geestelijk water. En zij wil dat geestelijke water. Maar wil dan dat het probleem oplost dat ze dus nooit meer naar de put moet komen. En dit is niet wat God bedoelt. Wat God wil zeggen. Als hij eenmaal jouw leven binnenkomt.
0: Het
1: eerste wat hij wil doen. Is jou er zeker van zijn dat je dus anders gaat denken.
0: Amen.
1: En dat doet hij door ons te informeren.
0: Si Dios logra cambiar tu mente,
1: en als hij dus je zover krijgt dat je anders gaat denken.
0: Y cambiamos información,
1: dat je nieuwe informatie binnenkrijgt.
0: Dios cambia tu manera de pensar.
1: Dan verandert hij jouw manier van denken.
0: Y si Dios cambia tu manera de pensar,
1: en als hij jouw manier van denken verandert.
0: Dios cambia tu idea.
1: Dan verandert hij jouw gedachten, jouw denken.
0: Y cambia tu costumbre.
1: Jouw gewoontes
0: die veranderen. Dios cambia hasta tu carácter.
1: Jouw karakter gaat dan ook veranderen.
0: Y finalmente, Dios te cambiaste tu destino.
1: En uiteindelijk is jouw destiny, jouw toekomst ook anders.
0: Pero, ¿a vos no cambiar tu destino?
1: Dit kunnen wij niet zelf doen.
0: Dios puede cambiar.
1: Alleen God. Want we weten niet wat het is. Misschien is het jouw laatste dag op aarde.
0: Ponza.
1: Dat weten we niet.
0: O quizá lo tenía de morir.
1: En misschien bent u bang voor de dood. Maar dit gaat niet. Dit gaat niet verhouden dat je dus uiteindelijk wel sterft. Soms kan je dus de angst jouw einde bezorgen. Maar God geeft de oplossing. Dus toen zij dus zei: geef me van het water. Jezus zei: ja, dus is een vervolg.
0: Ben aan boca.
1: Roep je man. Roep je man, want iedereen wil hiervan krijgen.
0: Ze
1: zei: Heer, welke van ze? Ik heb geen man. En hij zei: je hebt de waarheid gesproken. Want je had er 5. En de 6e is ook niet van jou. Met andere woorden: is dit de leven die je voor je ziet?
0: Spertaaien van wie dat die ene?
1: Word je weer een soort spertaaien worden van mensen? Dat je steeds verbruikt wordt.
0: Maar creëren we voor algo mucho más superior?
1: Je hebt jou geschapen voor iets groter. Hoeveel lager wil je komen?
0: Quanto más te usabo?
1: Hoeveel meer moet je gebruikt worden? Maar als je naar mij komt, word je gelijk veranderd.
0: Ik word dan maar hoos.
1: Misschien is het lelijk, misschien is het raar.
0: Pero,
1: maar.
0: Cada huevo tiene una tapadera.
1: Elk pan heeft zijn deksel.
0: Exacto, de zungo te queda enabolado.
1: En deze zal bij je blijven.
0: Exacto, de zungo te se vuelve feliz.
1: En deze zal jou gelukkig maken.
0: Anoche está ronco un tiki, pero mira, boca ya van.
1: En s'avonds snurkt hij misschien een beetje, maar dan moet je gewoon even
0: onder. Exacto, de zungo.
1: Deze zal degene zijn die bij je
0: voor
1: altijd zal blijven. Maar je wilt hem niet. Die wil je hebben.
0: Na niche spit. Hoe blauw.
1: Spitse neus, blauwe ogen.
0: Cabellas. Cabellas.
1: Stel haar. Ja.
0: Wat bewaren door wat bestaat. Garage, dan is je garage
1: gediend.
0: Ja,
1: en degene die God jou geeft is misschien niet de mooiste, maar hij is degene die God jou gegeven heeft. Kijk niet naar wie degene waarvan jij houdt, maar wie van jou houdt. Dus de vrouw gaf eerlijk aan van, weet je, ik heb geen man. En zij was zoals onder druk. Ze had haar zonde was dus verschillende mannen hebben. Tot ze uiteindelijk een man aantrof die anders was. En deze man zei niet alleen wat ze nodig had. Maar hielp haar ook in te zien van als je zo doorgaat, raakt je tijd op. En jouw tijd zal dan eindigen in zonde. En uiteindelijk geloofde ze in Jezus. op zo'n manier dat ze ging
0: Alleluia.
1: Haar hele buurt
0: roepen.
1: Ze zei, kom, kom. Want ik heb iemand ontmoet die mij vertelde wie ik ben. Wat ik denk. Mijn verleden. Hij kende mijn verleden. Hij kende mijn heden. En hij kende mijn toekomst. En hij belooft, hij heeft mij een toekomst beloofd dat heel anders is dan ik ooit had kunnen verwachten. Als u Jezus ontmoet. En als u dus inziet en begrijpt wie hij is. Zal Nederland te klein zijn om te evangeliseren. Heel de wereld zal het
0: doen.
1: Het zal jouw status op internet beïnvloeden. Het zal alles veranderen. Je zal beginnen te zeggen, ik heb eindelijk heb ik leven. Eindelijk heb ik de waarheid gevonden. Eindelijk heb ik de weg naar het eeuwige leven gevonden.
0: Amen.
1: Als u Jezus, als u ervaring hebt met Jezus, kunt u nooit hetzelfde blijven. Kunt nooit hetzelfde blijven. Deze vrouw was aan het begin van hun gesprek een vijand van de Heer Jezus. En aan het einde ging ze evangeliseren. Ze kwam met een aantal details en Jezus schoof alles van tafel. Ze wou zich verdedigen. Ze wou haar gedrag rechtvaardigen. En Jezus zei tegen haar, mevrouw, wat u ook doet, zal ik nooit ophouden met u het levende water aanbieden, omdat u het nodig heeft. Broeders en zusters, de Heer Jezus wil u het eeuwige leven geven. En hij zal niet stoppen. Maar zijn angst is dat u dat zonde niet zondigt tegen de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest u niet kan overtuigen van uw zonde, is er geen ander macht of kracht in het leven die u ook op andere gedachten kan brengen. En ik wil voor u bidden voordat we naar huis gaan. Maar Jezus heeft op haar gewacht om haar verlossing aan te bieden. En vandaag heeft hij gevraagd dat zijn engelen over u zouden waken onderweg hier naartoe. Zodat u dus te horen krijgt dat vandaag de dag van uw verlossing is. En als u dit gelooft, alsjeblieft wil ik uw handen zien. Gelooft u dit echt? Als u dit echt gelooft, vraag ik u om op te staan.
0: Jezus heeft het eeuwige
1: leven. Jezus heeft het eeuwig levende water. Hij heeft de oplossing voor
0: ons zijn.
1: Hij is de oplossing. Maar hij wil gewoon van vooraf aan beginnen met u. En hij wil dat u gewoon gelooft in hem. Aanstaande Sabbat, 8 augustus. Zullen we een doopdienst hebben?
0: Quizás wordt meer door bautismo.
1: En misschien vindt u dit een beetje spannend.
0: Vergüenza di bautismo.
1: Misschien schaamt u daarvoor. Maar dat wilt u vandaag laten weten.
0: E da comienzo.
1: Daar begint het.
0: Amen. Nos problema tá.
1: En ons probleem is.
0: Nos nascimento aqui na.
1: We zijn hier geboren in zonde.
0: Não quero comportar-se.
1: Niet de dingen die we doen, maar wie we zijn. Hier zijn we geboren, in de zonde. En als het verandert, wil God dat jij dus inziet dat je hier gewoon opnieuw geboren bent. Als je voor hem kiest. En dat is geen andere manier. Word je opnieuw geboren, bent u in staat om te groeien. Kunt u ontwikkelen. Kunt u degene worden die God in u ziet. En het gaat niet om verandering. Het gaat niet dat God je even hier en daar opplakt. Maar gaat u volledig transformeren. En misschien denkt u nog van, weet je, als ik voor God kies, zijn er dingen die ik niet meer mag doen.
0: Niet meer bij feesten was.
1: Kan niet meer feesten.
0: Niet bij feesten naar Bulgaar, bom bij de
1: wereldse feesten.
0: Bom bebe mas.
1: Mag ik geen alcohol meer drinken? Mag ik niet meer roken? Geen drugs meer gebruiken? Mag ik niet meer seks hebben?
0: Er
1: zijn heel veel dingen die niet meer mogen doen. Want het zin in het opnieuw geboren worden. Wat voor zin heeft het om opnieuw geboren worden?
0: Maar
1: in een zonde blijven. Als u daar gaat en toch zonder maar als u ervoor kiest, als voor Jezus kiest, dus omdat u tegen de hemel zegt, ik heb genoeg gezondigd en ik ben geen stap vooruit gegaan. Ik wil opnieuw beginnen. En Jezus, ik wil niet alleen uw hand vasthouden. Ik ga uw hand niet vasthouden. Oh, ik wil dat u mijn hand neemt. Want als u mijn hand
0: vasthoudt,
1: dan zal het niet uitmaken wat er gebeurt. Dan weet u dat u mij nooit zal loslaten. Houd mij vast, Heer. Houd mijn benen.

0: before the error, na verdade. Da nossa oração em nome de Jesus. Amém.
1: Isso é pessoa. Lo llega den qual turcuta den graf lo tende su voz.
2: Verwondert u hierover niet, want de uren komen dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. Luister goed. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel.
0: Dos resurrección romana.
2: Twee opstandingen.
0: Uno tot de vida.
2: Eén tot leven.
0: E otro tot de vicio.
2: En de andere ten oordeel.
0: E promé.
2: Het eerste.
0: Para vida eterna.
2: Is voor het eeuwig leven.
0: E die dos.
2: De tweede.
0: Para morte eterna.
2: Is voor de eeuwige dood.
0: A botas coi.
2: Jij kiest.
0: Dios me forzaba.
2: God dwingt jou niet.
0: Diabo no obligaba.
2: De duivel kan je niet dwingen.
0: Diabo te pone tentación por delante.
2: Maar hij legt wel verleidingen op je pad.
0: Cubandín forza te pisa no.
2: En je hebt geen kracht om nee te zeggen.
0: A ti te pisa Dios.
2: En hij zegt tot God.
0: A mí no escoge.
2: Ik heb niet gekozen.
0: Él escoge.
2: Hij heeft gekozen.
0: Samen era ton.
2: Weet je net als die rat?
0: Ma pone el queso liberado val.
2: Ik heb de kaas maar daar gezet. Hij moest het daar laten. Maar hij wilde de kaas. Hij ging voor de kaas. En hij kwam in de val terecht. Heel slecht voor hem. Zo kwam de duivel
0: vrij.
2: De duivel heeft jou geleerd. Hoe je jezelf kan doden.
0: En dan
2: Hij zet geen vinger op jou.
0: Die kon.
2: Waarom? Want hij wil altijd vrij zijn. Maar als je Jezus niet hebt.
0: Jeremy,
2: geloof
0: mij.
2: Ook heb je rattenval gezien. Je tante, je oom, je neef. Weet je wat je zegt? Deze mensen waren zwak. Wil je zien hoe ik die kaas pak zonder dat ik in de rattenval terechtkom?
0: Je komt daar,
2: je draait om de kaas heen. Die rattenval is er nog steeds. Je komt dichtbij. Niets gebeurt. En nu met alle vertrouwen. Je vergeet en je begint te eten. Blab! Blab! Je hoort het geluid en je ziet je staart. Het is afgelopen. En dat is wat de vijand doet met ons. Ons probleem is de kaas. En hij weet van elk een welke smaak kaas wij lekker vinden. De kaas die ik lekker vind. Die ik lekker vind, nu niet meer. Wanneer de duivel die kaas voor me legt. In snelheid ga ik
0: erachteraan.
2: Maar wanneer ik de geur van de kaas hoort, word ik langzamer. En ik ga zo voor de kaas. Het is je geur. Het is je smaak. Het is je geluid. Het is iets van jou. Hij weet het. Hij heeft je zien geboren worden. Hij heeft je zien ontwikkelen. Hij weet wat je van hout in het duister. Hij weet wat je graag eet. Hij weet het. Je hoeft hem niet uit te leggen. Hij weet het. Ik wil dat je Jezus begrijpt. Dat Jezus ook weet. Maar hij dwingt jou niet. Als je niet wil luisteren. Zal je niet geloven in hem. En als je niet in hem gelooft. Zal Jezus je nooit kunnen helpen.
0: Dus resurrection.
2: Twee opstandingen. De Bijbel zegt de eerste is voor de rechtvaardigen. En na 1000 jaar. En dat voor de slechten. U moet vandaag de keuze maken. In welke opstanding u deel wilt hebben. Je kan niet in beiden, aan beiden deel hebben.
0: Morto.
2: De dood
0: real,
2: is iets werkelijk.
0: Roma, orbo muri,
2: wanneer je sterft,
0: acaba.
2: Dan is het voorbij.
0: Was dat diabolo falsificatie tanto cos?
2: De duivel heeft zoveel dingen gefalsificeerd.
0: Wanneer falsifica bautismo die ene grande dat je koi baby.
2: Net zoals hij de doop van volwassenen gefalsificeerd heeft en gemaakt tot dat baby. En velen geloven dat.
0: Gumorto menko.
2: Met de dood is hetzelfde.
0: Hoopite persoon nang
2: vele mensen geloven.
0: Despes como ene muri.
2: Dat wanneer iemand gestorven is. dat er iets levens aan de kant begint. En die begint te reizen van hier naar daar. En ze denken dat je moet gaan bidden dat dit gaat rusten. Nergens in de Bijbel vind je dit. Mensen geloven het. Na 8 dagen. 16 dagen. 32. Een jaar. 2 jaar. 15 jaar gaan voorbij. Wat voor soort ziel is het dat hij niet tot rust kan komen? Je bent zelf moe geworden van bidden. Begrijp wat God je vandaag zegt. Als ik spijkers heb. En een stuk hout. En ik spijker de hout aan elkaar. En ik vorm een box. We noemen het een kist. We hebben een kist.
3: Visiblemente een kaha.
2: Zichtbaar, een kist. Als ik die spijkers weer eruit haal. Wil je me ervan overtuigen. Dat ik nog steeds een kist heb. Mensen geloven dat. Wanneer iemand gestorven is.
3: Dan zijn je mensen. Bibel.
2: Niet in slaap, levend. Wanneer die slaapt, weet hij het niet. Maar die is levend wanneer die slaapt. Je zet lippenstift, je zet eyeshadow. Degene die diep slapen, je verandert hun kleding en ze weten het niet eens. Wil je me zeggen dat ik moet geloven? Dat wanneer we alles hebben gedaan met de begrafenis. We zetten hem in de auto. We gaan naar de plaats. Tegenwoordig cremeren zij. Sommigen worden in beton gezet. Je staat en je kijkt hoe ze dat beton dichtmaken. Je gaat naar huis. Kan je me zeggen dat die persoon achter me aankomt? Dat zijn die dingen die jij en ik geloven.
3: Roman Gutierrez Perez is een abusador.
2: Met alle respect, hij is iemand die misbruik maakt. Als hij hier naartoe kan lopen, waarom loopt hij niet zelf daar naartoe? Hij laat me zoveel geld verspillen.
3: Mama Bimitra.
2: En hij komt weer achter me aan. Ik scheld niet uit.
3: Mama,
2: ik zeg, mama, dit is niet goed.
3: Mama
2: weet hoeveel geld ik heb uitgegeven. En nu kom je thuis om mij lastig te vallen. Mensen geloven het en wanneer je dit zegt worden ze boos. Maar het is niet God die gefalsificeerd heeft. Toen God zei tegen Adam en Eva. De dag dat je eet. Zal je sterven. Van de verboden vrucht. God meende het. Ze hebben toch gegeten. En vanaf dat moment zijn ze gestorven. Hoe zijn ze gestorven? Geestelijk. De connectie met God is verbroken. Door de genade. Heeft God gezegd, weet je. Ik stuur een redder. En wanneer die redder komt. Dan gaat hij jullie bevrijden. De wereld moest 4000 jaar wachten. Voordat de redder kon komen. De redder is 2000 jaar geleden gekomen. Nu is de wereld 6000 jaar. 4000 voordat Jezus kwam. 2000 daarna. 2027 volgend jaar. Viert de wereld. Dat Jezus 2000 jaar geleden gezalfd werd. Dit gaat niet voor altijd zo blijven. Het blijft niet altijd zo. De eerste 2000 jaar van de wereld.
3: Dios dat es un diluvio.
2: Heeft God een zondvloed gestuurd. De twee andere 2000 jaar daarna vormt 4000.
3: Jesus sabe.
2: Je komt Jezus. In de helft.
3: In persona.
2: In persoon.
3: A sobra 2000 más.
2: Er is dan nog 2000
3: otro
2: over. Volgend jaar vieren wij het.
3: Dios sabe que te pasa.
2: God alleen weet wat er gaat
3: Pero
2: gebeuren.
3: Si Dios mantiene su modus operandi, Roman,
2: maar als God zijn modus operandi behoudt.
3: Algo te pasa, Roman.
2: Dan gaat er iets gebeuren.
3: Algo mister pasa.
2: Er moet iets gebeuren.
3: Dios no cambia.
2: Want God verandert niet.
3: A otro tiempo.
2: En nu is het de tijd.
3: Ahorita día de salvación.
2: Nu is de dag van redding.
3: Mañana puede demasiado late.
2: Morgen kan het heel erg laat zijn.
3: Ma plania?
2: Ik heb mijn plannen.
3: Dios también a plania.
2: God heeft ook zijn plannen.
3: Lo que está pasando, Dios su plan está llegando a fin.
2: Maar wat gebeurt er? God zijn plan komt ten einde.
3: Y nosotros dependemos de como Dios para vivir.
2: En wij zijn afhankelijk van hem als God om te leven.
3: Juan Jesús.
2: Johannes 11.
3: Ik lees een paar teksten daar om te sluiten.
2: Johannes
3: 11,
2: ik lees vers 11.
3: Juan capítulo 10, ik
2: lees vers 11.
3: Wat die Bijbel te bieden, man, je moet entender.
2: Luister wat de Bijbel zegt, ik wil dat je het hoort.
3: Es aquel papia y después es Jesús. Después la bisanan, nos amigo Lázaro apega sueño. Ma pero mit amita bai palante for di sueño.
2: Vers 11 zegt, zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.
3: Marta y María mandan una persona para visitar a Jesús.
2: Marta en María stuurden iemand om Jezus te zeggen.
3: Bisele,
2: zeg tot hem.
3: Su amigo,
2: dat zijn vriend.
3: Stima,
2: geliefde vriend.
3: Taupi malo,
2: heel ziek is.
3: Que bobin, por favor.
2: Of hij alsjeblieft kan komen.
3: Man, Jesús un bay.
2: Jezus is niet gegaan.
3: Eso Dios tiene otro plan.
2: Want God had een ander plan.
3: El resultado, man, con Lázaro, verdad, para malo.
2: Het resultaat was dat Lazarus ook echt ziek was.
3: Taupi malo,
2: heel erg ziek.
3: De que la morir, humana.
2: Totdat hij is gestorven.
3: Y Lázaro guardó de ra.
2: Lazarus werd begraven.
3: Ora Jesús Lázaro simplemente está en sueño.
2: Toen Jezus zei dat Lazarus in slaap was.
3: Panang Lázaro morí.
2: Voor hen was Lazarus gestorven.
3: Pero para Jesús él apega sueño.
2: Maar voor Jezus was hij in slaap gevallen.
3: Amen.
2: Amen.
3: Romana amigo nanti Jesús no está morí.
2: Vrienden van Jezus sterven niet.
3: Anta drumi.
2: Ze slapen.
3: Guarda Jesús bilanta na pisoño.
2: En ze wachten totdat Jezus ze gaat opwekken.
3: Betekumi?
2: Kunt u mij volgen?
3: Roman.
2: Dat is het verschil. De dood heeft geen autoriteit en macht over de vrienden van Jezus. Dat is het voorbeeld dat Jezus geeft. Hij heeft 4 dagen gewacht. En daarna ging hij in de richting van Lazarus. Vers 24.
3: Misa quello lanta, Jesús dice a mi resurrección, Marta dice, Señor, misa quello lanta, den resurrección riba el último día.
2: Marta zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus moest Marta gezegd hebben, als je gelooft, zal je de kracht van God zien. Velen van ons hebben die macht nog niet ervaren, omdat wij niet geloven. Ze hebben ons zo intellectueel gemaakt met artificiële dingen. En ze maken dat wij geen levende relatie hebben met God. En dat maakt dat wij niet kunnen geloven. Zoals God wil dat wij geloven.
3: Vers
2: 34. Jezus zeide tot hen. Of hij vroeg hen. Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem. Heere, kom en zie. Om op die weg te komen. Jezus heeft zoveel ongelovigen gezien. Mensen die hij uitleg heeft gegeven. Hij heeft hun de macht laten zien. Lazarus was niet de eerste die Jezus zou opwekken. Hij had eerder al mensen opgelegd. Maar met dit alles wilden de mensen het niet geloven. Velen van ons zijn nog niet gereed om Jezus te geloven. Maar alles wat AI me zegt geloof ik en ik ga zelfs in discussie daarvoor. Mocht het zo zijn dat God zoveel mensen krijgt om in hem te geloven. Zoals wij AI geloven. Je schrijft hier en je zegt goedendag. Begrijp je papa Benz?
3: Sigur.
2: Zeker.
3: Así me pregunta como que.
2: Stel me een vraag wat je wilt.
3: Y saquente nuestro mando, Roman.
2: Ik weet niet wie aan de andere kant zit. Kan je me vertellen hoe ik een vrouw kan vinden?
3: Que tipo?
2: Welke stijl?
3: Weet je wie aan
2: de andere kant is? Aan God moet je deze dingen vragen.
0: enemigo te aprovechar, hermano, pero no es lo que vince que Dios.
2: De vijand maakt daar gebruik van, want wij willen niet bij God komen.
0: Hermano, la Biblia dice que Jesús comenzó a llorar.
2: De Bijbel zegt, Jezus begon te huilen.
0: Want el versículo más cortico de la Biblia.
2: De kortste tekst in de Bijbel.
0: Jesús a llorar.
2: Jezus weende.
0: El creador estaba llorando.
2: De schepper huilde.
0: Bij cantidad.
2: Van de hoeveelheid.
0: De peso.
2: De, het gewicht.
0: De profundidad, Roman.
2: De diepte, geliefden.
0: Die incredulidad.
2: Van de ongelovigheid. Want hij heeft ze alles uitgelegd. Ze gedragen zich alsof hij er niet is. Jezus was onder hen.
0: Vers 39.
2: Jezus ging weg en ze vroegen, hij vroeg waar is hij?
0: En
2: hij kwam daar. Hij zei tegen ze, neem de steen weg. Als jullie geloven, neem de steen weg.
0: Roma, ¿sabes que Dios no puede operar nada en nuestra vida?
2: Weet je waarom God in onze leven, vele van onze levens niets kan doen? Want we zijn nog niet gereed om de steen weg te halen. We zijn nog niet gereed om de deur te openen. We zijn nog niet klaar om te luisteren. Daarom zijn velen van ons waar we zijn nu. Met een almachtige God. Een Vader in de hemel. Maar wij willen niet. Niets wat hij ons zegt, doen wij. Hij zegt, haal de steen weg. Twee opties. Je haalt de steen weg. En ik roep Lazarus naar buiten. Of jullie laten de steen erop. En er is geen wonder. Wonder.
0: Divinidad.
2: Is goddelijkheid.
0: Plus. Humaniteit.
2: Menselijkheid.
0: Is. Milagre.
2: Wonder.
0: Amen.
2: Amen.
0: Milagre de divinidad zo.
2: Wonder is niet alleen maar goddelijkheid. God hoeft zichzelf niet te overtuigen. Hij moet u en ik overtuigen. En om dat te kunnen doen, moeten wij geloven. Er is niets onmogelijk voor hem. Het probleem is, wij willen niet geloven. Waarom wil ik niet geloven? Want ik heb het nooit in een film gezien. Daarom geloof ik het niet. Als ik het in een film zie, geloof ik het. Jezus komt. Martha zei eerst tot hem.
0: Señor,
2: Heere. Hij moet nu wel stinken. Zie je de zorg van
0: Martha?
2: Jezus maakt zich zorgen dat Martha gelooft. Martha maakt zich zorgen dat hij stinkt. Waar stinkt hij naar? Zal de geur God tegenhouden om te werken? Jezus kwam voor het graf. Ze hebben de steen weggehaald. Jezus heeft gebeden. Eén keer. Een man 4 dagen dood. Zijn hart klopt niet meer. Er stroomt geen bloed. Zijn longen functioneren niet. Zijn brein is dood. Kijk naar de kracht van het woord van God. Lazarus. Kom naar buiten. Een man 4 dagen dood. De enige stem. Die door kan dringen. In een dodig verstand. En maakt dat hij hoort. Is die van Jezus. Lazarus, kom naar buiten. Ze hebben ons geleerd. Ons wordt geleerd. Dat wanneer iemand sterft. Dat zijn gehoor naar de hemel gaat. En nu spreekt Jezus dat. Jezus heeft gezegd. Lazarus komt naar beneden. 4 dagen je zou al boven moeten zijn. Jezus is gegaan waar hij was. In het graf. Waar ze hem gelegd hebben. 4 dagen. En hij moet nog steeds daarin zijn. Want hij kan nergens
0: naartoe.
2: Hij is dood. Om daar te gaan moet hij leven. Hij moet opstaan. Sommigen geloven dat zolang hij in de kist ligt, is hij al weg. Ze zeggen, maak je geen zorgen. Huil niet. Deze broeder, die is al naar de hemel. En wie ga ik dan begraven?
4: Algunos aceptan y van a estar contentos.
5: Sommigen accepteren dit en zijn blij.
4: Bueno, falsificación coita.
5: Het is een valse
4: Het
5: is een vervalsing.
4: Es un ser que dice lo bueno muri.
5: Dezelfde wezen dat heeft gezegd je zal niet sterven. Hij zegt jou, want hij kan het niet meer veranderen. Hij zegt, hij sterft, hij is gestorven. Maak je geen zorgen. Hij is al naar de hemel gegaan. Als allen naar de hemel gaan, waarom komt Jezus terug naar beneden? Als allemaal naar de hemel gaan, wie komt Jezus hier beneden halen?
4: Ik wil maar geen namen, Jezus, dat gaan. Maar zo, die met de gast op je boom. Dat is niet helemaal een namen.
5: Het is heel veel kosten voor Jezus om helemaal naar beneden te komen. Hij wacht maar rustig tot allemaal boven zijn gegaan. Niemand gaat naar de hemel zonder Jezus. Als je naar de hemel wilt, kom hier aan deze kant. Wees vastbesloten dat je aan deze kant sterft. En wanneer Jezus komt, dan neem je deel aan de eerste opstanding. Van degenen die eeuwig zullen leven. Daar zullen ze 1000 jaar daarna opstaan. En wanneer ze opstaan, is het voor hun eigen vernietiging. Met andere woorden. Wanneer je opstaat. Moet je Jezus zien in al zijn heerlijkheid.
4: En ik repeteer het weer.
5: Ik herhaal. Wanneer je opstaat. Je weet niet hoeveel jaar voorbij gaat. God alleen weet. Eén ding is zeker. Wanneer je weer opstaat. Wanneer je wordt geroepen uit je graf. Wanneer je ogen openmaken. Moet je Jezus zien in zijn heerlijkheid. Moet je Jezus zien in zijn heerlijkheid. Omringd. En dat betekent. Dat je het eeuwig leven hebt.
4: Salva para siempre.
5: Gered voor altijd.
4: Pero si vos resucita. Pues va que te quedan, toch?
5: Maar je bent hier gebleven, toch?
4: Después, mil años, man, que
5: na 1000 jaar. Die zijn al opgestaan.
4: Ah, wat resucita.
5: En jij gaat nu opstaan.
4: Ya, but, volve, can, ya, but, siempre, can, ya,
5: de duivel neemt je weer in de maling zoals altijd.
4: Siempre, va querer.
5: Altijd heb je hem geloofd. Je hebt hem geloofd en je bent hier gebleven.
4: Maar orbo resucita.
5: Wanneer je opstaat.
4: Si vos mira.
5: Als je ziet
4: Jeruzalem
5: dat Jeruzalem naar beneden komt, ik geef je nu het advies.
4: Corre!
5: Ren!
4: Corre, bij camino,
5: ren en zoek de rotsen op.
4: Corre, Roman.
5: Ren, mijn broeders.
4: Un
5: ga ergens naartoe. Net zoals je nu voor God rent, dan moet je die dag moet je rennen. Als je wijs bent, dan ren je nu naar Jezus. Die dag.
4: Roman, corre.
5: Ren.
4: Pia pa kimi timbo. Corre, Roman.
5: Voeten, waarvoor heb ik je? Ren. Vraag me niet naar waar je toe rent.
4: Kom, corre, corre.
5: Ren gewoon.
4: Wanneer moet ik corre, wie?
5: Zoals je nu rent.
4: Purbasconde.
5: Probeer te schuilen.
4: Wanneer moet ik corre, wie?
5: Zoals je nu schuilt.
4: Ga je kans?
5: Doe alsof je het niet weet.
4: Wanneer moet ik corre?
5: Zoals je het nu doet.
4: Want die dag is het heel laat.
5: Want die dag is het heel veel te laat.
4: En naar de citaca wat ernaast hebben staan, Bibel worden transformeerd.
5: Ze zijn opgestaan en de levenden zijn getransformeerd.
4: Romanen, lo que sobra está para quema.
5: Wat overblijft is om verbrand te worden.
4: As para candela, Roman.
5: As van vuur tot as.
4: A wat is die?
5: Jij beslist.
4: Hoor.
5: Ik ga afsluiten.
4: La camin mi hermano y tú restan con visa pastor.
5: Laat me de handen zien van degene die zegt dominee.
4: Tremendo predicatie.
5: Een geweldige prediking.
4: Dan heb je 10+.
5: Ik geef je een 10+.
4: Pero sorry.
5: Maar sorry.
4: Aquí quedo yo.
5: Hier blijf ik.
4: Ja, mi hermano.
5: Laat me je hand zien.
4: Met de bereis ook voor deze. Met de bereis.
5: Ik ga daarna met je bidden.
4: Dank je, Señor.
5: Dank u wel, Heer.
4: Dank je, bando.
5: Ik ga nu hier.
4: Señor,
5: Heren, ik ben niet een van de goeden. Ik ben niet zo perfect. Ik ben geen heilige. Maar Heren, ik heb je gehoord. En ik heb in u geloofd. En ik wil u vertrouwen. Alles wat ik heb, leg ik in uw hand. Help mij, Heer. Kom hier, dat ik bij dit platform kom. En om zeker te zijn, Jezus, hou mijn hand vast.
6: Hou mij hier vast. Totdat ik sterf. Als ik moet sterven. Of totdat u komt. Want als u mij hier treft. Het zijn leven. Of dood. Halleluja. Ik heb het gehaald. Het zijn niet de goeden. Het zijn niet de perfecten. Het zijn niet de intelligenten. Het zijn simpelweg de mensen die God geluisterd hebben. Zult u opstaan dat wij kunnen bidden? Morgen moet je komen. Ik laat je achter met die gedachten. Ik vraag God dat zijn geest toestaat dat u hierover droomt. Dat u droomt. En begrijpt. Dat u nu de kans hebt. Morgen kan het te laat zijn. Of de eerste opstanding.
7: Of de tweede.
6: Of de tweede. De eerste is voor het eeuwige leven. En de tweede is voor de eeuwige dood. Laten we bidden. Eeuwige God. Wij kunnen niet weigeren. Nogmaals, Heer. Hebt u laten zien dat u van ons houdt. U hebt ons leven gegeven, Heer. U kunt het afpakken wanneer u het wil. Maar, Heer. Terwijl u een God van liefde bent. Nodigt u ons uit. U geeft ons de recht om vrij te kunnen kiezen. Zodat wij zelf kunnen kiezen om bij u te komen.
7: Of que de leo for dibo, Señor.
6: Of van u weggaan.
7: Señor, si nos coge para que de leo,
6: Heren, als u niet kiest om ver te blijven.
7: Lo bono stop distimonos.
6: Zult u ons niet stoppen liefde hebben.
7: Respetanos decision.
6: U zult ons keuze respecteren.
7: Pero nos miste corda.
6: Maar wij moeten eraan denken.
7: Jamás y nunca nos lo mire boca.
6: Dat wij nooit en te nimmer uw aangezicht zullen zien.
7: Dat precies, Señor.
6: Daarom, Heer,
7: Judanos.
6: Help ons.
7: Guíanos, Señor.
6: Leid ons, Heer.
7: Nos coge.
6: Dat wij kunnen kiezen.
7: El plataforma de vida eterna,
6: het platform van eeuwig leven. Dat wij u kunnen zien. En dat we met u kunnen zijn voor eeuwig. Is ons gebed in Jezus' naam.
7: Amen.
6: Amen.

0: wil ik even een samenvatting geven van gisteren. Ik word niet moe om u te vertellen, om te geloven moet u horen. Om te vertrouwen moet u geloven. Om een relatie met God te hebben moet u vertrouwen. Om God lief te hebben moet u een relatie met hem hebben. Om God te gehoorzamen moet u van hem houden. God kan niet dat u vandaag tot morgen zegt ik hou van hem. Het is een proces. Maar vele mensen kennen God. Ze weten dat God bestaat.
1: Pero no te quieren en Dios.
0: Maar ze geloven niet in God.
1: O diablo también sabe que Dios existe.
0: De duivel weet ook dat God bestaat.
1: Pero no te quieren en Dios.
0: Maar hij gelooft niet in God.
1: Si te quieren, me sino te obedece a Dios.
0: Als hij gelooft, dan zou hij God niet ongehoorzaam
1: zijn.
0: En dat wil dat God dat wij begrijpen.
1: Nos tengo la más cerca, apreciado.
0: Dat wij dichter bij hem moeten komen, geliefde.
1: El enemigo su planta pone nos duda.
0: De plan van de vijand is om ons te doen twijfelen. Want wanneer je twijfelt, ben je gestopt met geloven. En het enige dat God kan doen, is u informeren. Weet, God zal u niet verplichten om te geloven. Hij dwingt u ook niet. Maar de manier waarop God u roept, is dat u begrijpt dat als je een begin had, je leven is begonnen, dan kom je makkelijk aan je einde. En voordat het einde komt, wil God zijn deel doen. Hij biedt jou een leven dat niet eindigt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Gisteravond heeft de Bijbel ons laten zien dat er twee vormen van opstanding zijn. Ik heb u op allerlei manieren uitleg gegeven. De eerste opstanding zijn voor degenen die voor altijd zullen leven. De mensen die op dat platform komen. Alleen de mensen die het gehaald hebben om hier te komen, zullen deel hebben aan de eerste opstanding.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nou, dat is niet.
0: Nee, u gelooft het niet.
1: Laat
0: me het in het papiment zeggen. Als de geest van God
1: no logra quitar vejaya,
0: niet lukt om jou van daar te halen,
1: convinceu para llegar aquí banda,
0: en je te overtuigen om hier naartoe te komen,
1: no por participar en la primera resurrección,
0: kan je geen deel hebben aan de eerste opstanding.
1: A la primera resurrección,
0: de eerste opstanding
1: is voor
0: degene die naar de hemel gaan.
1: Amen.
0: Amen. De eerste opstanding is voor hun die in Christus gestorven zijn. En wanneer Jezus komt, dan roept hij je bij je naam. Want vanaf het moment dat je hier bent gekomen, je bent opnieuw geboren, schrijft God jouw naam in zijn boeken des
1: hemels.
0: En alleen degene wiens naam geschreven is in het boek des
1: hemels,
0: die hier gelooft, die hier blijft, alleen zij zullen het eeuwig leven ontvangen. Zij die gekozen hebben om hier te blijven, waar je geboren bent, je bent getrouwd, je hebt je werk, je hebt geld gekregen, je hebt een auto, je hebt alles, maar je wilt daar niet naartoe. Om deze dingen die je hier hebt niet kwijt te raken. Maar hier is het beste wat God je kan geven, de eeuwige dood. Want hij kan je niet dwingen. Hij kan je niet verplichten. Maar omdat dit hier tijdelijk is, dan komt er een moment dat het eindigt. Maakt niet uit hoe goed je geleefd hebt. Maakt niet uit hoeveel je vecht om gezond te leven. Elke dag word je een dag ouder. Gisteren was je jonger dan vandaag. Morgen ben je ouder dan vandaag. Langzaam aangaan wij. Maar zeker. De spiegel laat je zien. Soms vecht je, je doet van alles, maar je weet het goed. De spiegel ligt niet. Je kan van spiegel veranderen.
1: Pero nada no cambia,
0: maar niets verandert.
1: Que bien, si nos comprende,
0: dus als wij begrijpen,
1: banda,
0: de mensen die hier blijven,
1: die
0: zullen deel hebben aan de tweede opstanding. En dat zijn de mensen die zullen opstaan
1: final.
0: Om de eind, het eindoordeel, de straf te ontvangen. Denk eraan wat ik je zei, als je daar bent en je staat op, dan zie je Jezus.
1: Halleluja, le vimos capo,
0: halleluja, hij is je komen halen.
1: Pero si vos resucita, si vos resucita,
0: maar als je opstaat,
1: mira, Jeruzalem taba,
0: en je ziet Jeruzalem nederdalen,
1: corre,
0: ren,
1: esconde,
0: schuil,
1: wie?
0: Vlucht.
1: Als een kandela te wijven.
0: Want het vuur komt eraan.
1: Un candelo como escapa.
0: Een vuur dat je niet kan ontkomen.
1: No quico y pavo.
0: En God wil dat niet voor u.
1: Pues es invitado.
0: Daarom nodigt hij u uit.
1: Bien aquí banda.
0: Kom hier aan deze kant.
1: Claro que Dios me forzaba.
0: Denk eraan, God gaat u nu dwingen.
1: Diabel.
0: De duivel.
1: No por creer gente.
0: Kan geen mensen scheppen.
1: Hij
0: zegt dat hij zijn troon gaat stellen naast dat van God. Om het te doen, heeft hij mensen nodig om hem te volgen. Denk eraan, hij heeft al een paar engelen. Hij heeft nu mensen nodig. Want hij wil het doen zoals God. God heeft engelen. En God heeft mensen.
1: Amen.
0: Amen.
1: No.
0: Nee. Vanavond het lijkt het een beetje als.
1: Zie no? Tweede keer pijn.
0: Iedereen heeft keelpijn. Ja.
1: Amitametien hoor.
0: Ik ook. Dus als wij begrijpen, is de taak van de duivel het al het mogelijke doen omdat je hier blijft. Ga en luister naar de campagne. Luister naar deze vervelende of
1: moet ik het zeggen?
0: De gekke dominee.
1: Pero que de aquí banda.
0: Blijf hier.
1: Oké? Finalmente, Roman.
0: Want dat is de uiteindelijke intentie.
1: Tenebu.
0: Je hier houden.
1: Akibana.
0: Hier.
1: Comparicos.
0: Met een paar dingetjes.
1: Dat tenebu contento.
0: Hij houdt je blij.
1: Mientras se torta, bo alma.
0: Terwijl hij je ziel stil.
1: Bo oportunidad tabai.
0: Je gelegenheid gaat voorbij.
1: Que me de chance, bai.
0: Wanneer je de kans laat
1: gaan,
0: dan trekt hij zich terug.
1: Sago bo mister muri.
0: En hij weet dat je zal sterven.
1: Pero Dios vos y otro.
0: Maar God kan het niet anders
1: Dios
0: doen.
1: Papi, papi, papi.
0: God spreekt en spreekt en spreekt.
1: Ja, noche Dios papi
0: en vanavond praat God wederom.
1: Romana, e grupo.
0: Broeders en zusters, de groep.
1: Den, e di dos resurrection,
0: die deel zal hebben aan de tweede opstanding.
1: Miljardes y millones.
0: Het zijn miljarden en miljoenen.
1: Die kom.
0: Waarom? Kijk naar de formule die Christus heeft gegeven. Jezus heeft gezegd.
1: De cada cuatro persona,
0: in elke vier mensen.
1: Ama,
0: die hij roept.
1: Tres que
0: drie komen niet.
1: Un
0: Eén komt.
1: Orebines,
0: en zelfs wanneer die gekomen is. Komt hij hier.
1: Diabel te para aya banda,
0: de duivel staat daar.
1: Te
0: en de duivel
1: zegt. Ablief.
0: Ablief.
1: Bontingana.
0: Heb je geen zin?
1: Botacorda.
0: Weet je?
1: Botacorda.
0: Weet je?
1: Bontingani por B.
0: Wil je het niet proberen?
1: Bontingani bistie trobe.
0: Wil je het niet nog een keer zeggen?
1: Bimpase so.
0: Kom alleen maar even.
1: Paso mi ta pase.
0: Ik kom even langs.
1: Bota morto, Roma.
0: Je bent dood.
1: Si bobiki banda back.
0: Als je weer hier komt,
1: Roman, lo máximo, tenebo,
0: zal de duivel al het mogelijke doen om je hier te houden.
1: Leven, aquí, banda.
0: Hij doet er alles aan dat je hier zal sterven.
1: Dios,
0: want als je God verlaat,
1: diablo,
0: vertrouw de duivel jou zelfs. Hij weet dat je hem op geen moment zal verlaten. Hij zorgt ervoor dat hij je doodt voordat je weggaat. Maar het is serieus. God praat met u. God moet u informeren. De duivel werkt met vervalsing.
1: Mentira.
0: Leugen.
1: Manipulatie.
0: Manipulatie.
1: Engañan.
0: Leugens.
1: Diabel te zitten zo forma.
0: dat is de kracht van de duivel. Neemt wat van God is en verdraait het. Verandert het.
1: Manipuleert
0: het.
1: Falsificeert
0: het. Hij vervalst het. Om mensen voor te liegen.
1: Hierman, si tiene un euro, 50 euro falso, ¿no?
0: Als er een valse 50 euro is.
1: Si me tiene dos euro falso.
0: Als ik je twee valse euro's geef.
1: Bon posalje voor.
0: Je kan het niet ontdekken.
1: El único manier bon posalje voor.
0: De enige manier waarop je het kan ontdekken.
1: Dat si me tiene un euro correcto, un euro real.
0: Als ik je een echte euro geef.
1: Entonces lo comparan.
0: En wanneer je ze vergelijkt.
1: Es un robés.
0: Degene die fout
1: es un correcto.
0: Is, degene die
1: juist
0: is. En dan weet je het weer.
1: Si es un correcto,
0: als je het correcte niet ontvangt.
1: Lo voy llama, es un falso correcto.
0: Ga je het valse juist noemen.
1: Es la botima, y
0: en je wilt zelfs dingen gaan kopen ermee.
1: Toda policía, grande,
0: en wanneer de politie komt.
1: Bankunos.
0: Dan zeggen ze ga maar mee.
1: O sea, ¿qué pasa, sen falso?
0: Want je wil vals geld afgeven.
1: Pero vos, pobre, no te
0: maar jouw arme, ik, je wist het niet.
1: Exactamente lo que Dios está pensando
0: en dat is wat God je vanavond zegt.
1: Lo que el diablo te ofrece,
0: wat de duivel jou aanbiedt.
1: Parce es verdad.
0: Het lijkt op de waarheid.
1: Casi, casi es verdad.
0: Bijna, bijna de waarheid.
1: Si me wat boom,
0: als je goed kijkt.
1: Hombre, hope seca de verdad.
0: Oh, het is heel dicht bij de waarheid.
1: Pero está falso, ¿no?
0: Maar het is vals.
1: De única persona que puede saber que está falso es Dios.
0: En de enige persoon die kan zeggen dat het vals is, is Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Entonces, ¿sabes lo que nos está haciendo nuestro comisario, man?
0: En dat is wat wij doen.
1: Toda noche nos estamos hablando con la Biblia.
0: Denk eraan, elke avond praten wij met de Bijbel.
1: Presentando es verdad.
0: We presenteren de waarheid.
1: Para desmascarar una mentira.
0: Om een leugen aan het licht te brengen.
1: Un engaño.
0: Een leugen.
1: Un falsificatie.
0: Een vervalsing.
1: Dat is onze studie.
0: Daarom studeren wij.
1: Dat is onze invitabubili.
0: Daarom nodigen wij u uit om te
1: was
0: komen.
1: Dat triste, Roman?
0: Weet je wat droevig is?
1: Que de banda
0: daar blijven.
1: En te pretenden que lo salva.
0: En doen alsof je gaat gered zal zijn.
1: En tabai.
0: Het gaat niet.
1: Dios ama informabo.
0: God laat u informeren. Dat je begrijpt.
1: Satanás es un que está falsificado.
0: Dat de Satan degene is die vervalst.
1: Turcos casi que Dios creía te falsifique.
0: Bijna alles wat God geschapen heeft, vervalst hij.
1: Dat besef ook aan je casi prácticamente en ter mundo.
0: En daarom kan hij praktisch bijna de hele wereld voorliegen.
1: Mira, para Dios saña, para Dios saña.
0: Dat God krijgt.
1: Peña 10 personas.
0: Om 10 mensen te krijgen.
1: Dios te llama 40.
0: Moet God 40 roepen.
1: Para Dios hay 100 personas.
0: Dat God 100 mensen krijgt.
1: Dios llama 400 personas.
0: Moet hij 400 mensen roepen.
1: Para Dios hay 1000 personas.
0: Dat God 1000 mensen krijgt.
1: Dios llama 4000 personas.
0: Moet hij 4000 mensen roepen.
1: Si Dios quiere 10,000.
0: Als God 10.000 wil.
1: Dios llama 40,000 gente.
0: Moet hij 40.000 mensen roepen.
1: Pues 30,000 no te escuché.
0: 30.000 luistert niet.
1: En dat ik hoop dat nooit in jij 10,000 te escucha.
0: En heel veel pijn luistert die 10.000
1: wel. Dios llama 100,000 gente, Roman.
0: Zo dat God 100.000 kan krijgen.
1: Dios llama 400,000 gente.
0: Moet God 400.000 mensen roepen.
1: Even hard dan.
0: Laten we even serieus zijn. Het zijn alle mensen die hij geschapen heeft. De duivel heeft geen enkel geschapen. Uiteindelijk is hij de winnaar, want hij heeft meer dan God. Ziet u?
1: En dat heeft een campagne.
0: Hij houdt geen campagne.
1: En dat predica.
0: Hij predikt niet.
1: En dat encanta.
0: Hij komt niet zingen.
1: En dat is de oración.
0: Hij bidt niet.
1: Guarda wat abo ninga Dios.
0: Hij wacht alleen maar dat je God afwijst.
1: Hallo, klaar, kawa.
0: Hallo, dan is het klaar.
1: Ninga Dios tapé.
0: God afwijzen, ontmoet je hem.
1: Dat doe ik hem in dat ding.
0: Twee wegen zijn
1: Sinta er. Kune,
0: als het niet met hem is,
1: Dios,
0: is het met God. Amen. Als je niet beslist om bij God te komen, dan ben je in de val van de vijand gebleven. Met alle goede dingen die jij goed noemt, maar ze zijn net als mais voor de duiven. In de eerste week dat God geschapen heeft, God heeft bijna alles geschapen.
1: Satanás,
0: God heeft gezien en hij zag dat alles goed was.
1: Satanás abaya, hoor.
0: En de Satan
1: Dios
0: ging
1: acaba, Dios
0: God
1: abaya.
0: Was klaar, God is weggegaan. En nu begon hij. Om te beginnen zei hij
1: mundo,
0: dat de wereld
1: in die evolution.
0: Door evolutie is geschapen.
1: Die Big Bang.
0: De Big Bang.
1: Dat is een explosie.
0: Er was een explosie.
1: Así de grande.
0: Zo groot.
1: De universo.
0: In het universum.
1: En de mundo bonito que ha salido.
0: En deze mooie wereld is daaruit voortgekomen.
1: Un solo.
0: Met een zon.
1: Un luna.
0: En een maan.
1: Perfectamente.
0: Die perfect zijn.
1: Me imaginabo.
0: Stel je voor.
1: Voor de un explosión.
0: Vanuit een explosie.
1: Hasta el mundo así de bonito
0: que nos tiene. Is er zo een mooie wereld gekomen als wij die hebben.
1: Casi como que está tentando, Roma. Casi está tentando.
0: Het verleidt mij bijna.
1: Maar we busco un dinamiet.
0: Om een dynamiet te zoeken.
1: Maar je sloperij hier.
0: En dan ga ik naar een sloperij hier.
1: Maar zit explosie voor mijn mond als
0: ik een explosie zo'n wereld kan vormen.
1: Maar met een dynamiet moet je bij een sloperij.
0: Ik neem een dynamiet en ga naar de sloperij.
1: Type met de auto, pida.
0: Waar zoveel stukken, de onderdelen van auto's.
1: Zend die met dynamiet.
0: Ik doe mijn dynamiet aan.
1: Ben je de sloperij?
0: Gooi het in de sloperij.
1: Met een Rolls Royce.
0: En ik moet een Rolls Royce eruit halen.
1: Wat is die explosie?
0: Want als explosie.
1: Dat voor een mundo perfecto manier
0: een perfecte wereld als dit kan creëren.
1: Moet 6.000 jaar draaien door zijn as.
0: 6.000 jaar draait hij om zijn as.
1: Sin draaibai.
0: Zonder uit te schieten.
1: De mensen komen door Dios te ponen.
0: Dezelfde plek waar God hem geplaatst heeft.
1: In de tijd.
0: Nog steeds is
1: hij 24 uur perfecto.
0: 24 perfecte uren.
1: Het
0: is nooit 25 geworden. Of
1: 21. 24 uur in de keda.
0: 24 uur is
1: het klaar.
0: 12. 12 dag, 12 nacht.
1: Want dat Dios opzie, amen.
0: God kan dat doen.
1: Aan een school, universiteit.
0: Vandaag op school, op de universiteit.
1: Dat zie je, jongens.
0: Leren ze onze kinderen. Dat de wereld ontstaat door een explosie. En de vraag is zeker. Op het examen. Wie heeft de wereld gemaakt? Alleen die vraag krijg je 10 punten voor. En ook al weet je dat het God is. Om die 10 punten te behalen. Laat me maar schrijven evolutie.
1: Ik
0: ben bezig je geweten te verraden. Want het is geen evolutie. Het is God die geschapen heeft. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het is afhankelijk van hoeveel je op God vertrouwt.
1: Tiende je een evolutie drijft toch?
0: Mensen hebben geschreven evolutie en ze zijn toch afgewezen.
1: En tiende je een creation na slag.
0: En mensen hebben schepping geschreven en ze zijn geslaagd.
1: Zullen dan para Dios, Dios te para para.
0: Want als ze staan voor God, staat God voor hun ogen.
1: Want diabo te falsificat un cos.
0: De duivel falsificeert alles.
1: Dios avisa.
0: God heeft gezegd.
1: Un día te cambia a tardi.
0: Een dag eindigt aan het eind van de middag.
1: Diabel die nog?
0: De duivel zegt nee.
1: Ah, mij te ponen kan met Jezus zo je nooit.
0: Ik laat het 12 uur in de nacht verwisselen.
1: Maar nu is het een hele mundo.
0: Om niet te zeggen de hele wereld.
1: Majorie hende.
0: De meeste mensen.
1: Keren.
0: Geloven.
1: Un día te cambia.
0: Dat een dag verandert.
1: Jezus zo je nooit.
0: 12 uur in de nacht.
1: En de babo zegt elkaar hebben we theologie.
0: En om dat te weten heb je een horloge nodig.
1: Si teologie,
0: als je geen horloge hebt,
1: sabe que la cambia.
0: Weet je niet dat de dag is omgegaan.
1: Hermana, Dios,
0: degene die in God geloven,
1: scur,
0: weten dat wanneer het donker wordt,
1: dia cambia.
0: Dat
1: amen.
0: De dag voorbij is. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dat duro.
0: Het is hard. Maar het is de waarheid. De gewoonte heeft niets veranderd. Zie je niet dat de dieren exact weten wanneer de dag verandert? Zij gaan wel rusten. Want God heeft het in hun systeem geplaatst. Ze hebben geen horloge. Maar ze weten dat de dag voorbij is. Wanneer de dag weer begint. Mensen kunnen in de war raken. Maar de haan niet.
1: Die
0: begint vroeg te kraaien.
1: Naast
0: mijn huis is er een haan die is volgens mij dronken. Hij heeft zijn tel kwijtgeraakt. 8 uur, 11 uur in de nacht. Ik zeg, hij heeft behandeling nodig. Want de haan zingt de hele avond. Hij is blij. Dus wij moeten begrijpen. Dat God alles correct heeft gemaakt. Als je even stil zat.
1: En de wereld, bastante cos. Si nos para quieto,
0: als we even stilstaan.
1: Y nos wak,
0: en we kijken.
1: El enemigo cambia bastante cosas.
0: Heeft de vijand heel veel dingen veranderd.
1: Oh, die kwijt cambian.
0: Waarom verandert hij ze? Want wanneer hij jou informeert. En je leeft volgens zijn wil.
1: Y si Dios visabo,
0: en als God jou zegt.
1: Y vos rechazai consejo de Dios,
0: en je weigert het advies van God.
1: A definición botas coi pa que te camina el enemigo ta.
0: Is de definitie dat je kiest om te zijn waar hij is. Als God zegt tegen je, sta op. En de duivel zegt tegen je, blijf zitten. En je blijft zitten. Heb je niet geluisterd? Want als je had geluisterd, dan zou je niet ervoor kiezen om de vijand gehoorzaam te zijn. Zodat wij begrijpen. De Satan heeft mensen voorgelogen dat wij van de apen zijn. Mensen geloven dat trouw. Dat mensen afstammen van de apen. Gelooft u dat? Vind je het niet een belediging? Wij van de apen. Heb je een aap van dichtbij gezien? Laten we even serieus zijn. Mensen zeggen. Wij komen van de apen.
1: Amen.
0: God zijn hand heeft mij geschapen. Als ze willen geloven dat ze van de aap komen, oké.
1: Amen, sino Roma.
0: Ik niet.
1: Dios, su man poderoso.
0: God zijn machtige hand.
1: A crea, ami,
0: heeft mij geschapen.

0: cambia de cosas de Dios.
1: Hij wil de dingen van God veranderen.
0: Dat Dios avisa.
1: God heeft gezegd.
0: El hombre,
1: de man
0: y la mujer,
1: en de vrouw,
0: lo casa,
1: zullen trouwen.
0: Y vida un carne.
1: En ze zullen één vlees worden.
0: Ya voy a decir, cambia, coi.
1: De duivel zeg ik veranderen.
0: Awe,
1: vandaag,
0: hombre,
1: man,
0: y hombre,
1: en man,
0: mujer,
1: vrouw,
0: y mujer,
1: en vrouw.
0: Dios lo hacía, no sé cómo.
1: God heeft ons dat niet geleerd.
0: Pero es algo que hasta presión no te pone, wey.
1: Maar het is iets dat men zelfs druk oplegt.
0: No, pero ¿cómo puede decir que el enemigo tenga sino tanto ende para aquí, banda?
1: Kan je begrijpen waarom de vijand zoveel mensen hier heeft staan?
0: Dat solamente están bij je banda, viven para siempre, man.
1: Alleen maar zij die daar zijn, zullen voor altijd kunnen leven.
0: Pues Dios está dando su ejemplo.
1: Want God heeft zijn voorbeeld gegeven. De vijand is degene die ons voorliegt. Om te begrijpen dat de duivel
0: geleerd
1: heeft mensen voorgelogen. Maak je geen zorgen. Wanneer je sterft, ga je gelijk naar de hemel. Gisteren hebben we het onderwerp gehoord. De Bijbel heeft ons laten zien dat geen mens naar de hemel gaat wanneer ze sterven. Jezus zelf is niet
0: gegaan.
1: Hij is gegaan nadat hij is opgestaan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Laat
1: niemand u misleiden. Als je niet opstaat. In de eerste opstanding. Ga je niet. Als je. Dood. Kan je niet eens gaan. Om te begrijpen, mijn geliefden. Als je van plan bent om te gaan.
0: Moet
1: je dit platform verlaten. Toestaan dat
0: Jezus je leidt.
1: Opnieuw geboren worden en dit platform betreden. Vragen aan de Geest van God om je trouw te houden. Zodat je hier mag sterven. Dat als je hier mag sterven.
0: Jezus bent.
1: Dat wanneer Jezus komt, dat je weer zal opstaan. Als je blijft leven wanneer Jezus komt.
0: Degenen
1: die blijven leven zullen in een oogwenk veranderd worden. Maar hier. Dus hier, als je hier blijft. Zij leven of dood. Hier is het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Amen. Daar, mijn broeders en zusters, dood of levend, verloren zal je gaan. Daar is redding. Daar is redding. Niemand kan voor u kiezen. Uw echtgenoten of
0: echtgenoten
1: kan niet gaan. Vriend of
0: vriendin.
1: Uw baas van het werk kan niet voor u
0: gaan.
1: Uw buur kan niet voor u gaan. Niemand kan voor u gaan. Als je gered wil worden, moet je het zelf doen.
0: Dios,
1: God,
0: no por ganha,
1: kan niet liegen.
0: Dios,
1: God,
0: no por cambia,
1: kan niet veranderen.
0: Dios,
1: God,
0: no ta gente para arrepentir,
1: is geen mensen om tot bekering.
0: Dios,
1: geen,
0: dat is fout.
1: God is geen mens om tot bekering
0: en
1: te komen.
0: En dat falla.
1: God maakt geen fout. Hij faalt niet.
0: Dios, no por jalar su palabra atrás.
1: God kan zijn woord niet terugnemen.
0: Y Dios nunca te muri, man.
1: En God sterft nooit.
0: Nos te muri.
1: Wij sterven.
0: Por motivo de pecar.
1: Door de zonde.
0: Pero Dios nunca te muri.
1: Maar God sterft nooit. Het is dat je kan begrijpen.
0: Die kon Dios de papi benere de papi ag.
1: Waarom God spreekt zoals hij spreekt vandaag.
0: De picar,
1: om ons serieus, de serieusheid van de zonde te doen begrijpen. Velen van ons kunnen het nog niet realiseren. De zonde heeft de mensen gescheiden van God. Wist u dat de zonde een wet is? De Bijbel zegt de zonde is een wet. Waarom? De wet is iets dat simpelweg daar blijft. Totdat je het wegdoet met een andere wet. Dus je kan de wet niet wegdoen. En je mening plaatsen. Of de smaak van een mens. Stel je voor dat ze morgen een wet
0: uitbrengen.
1: Morgen brengen ze een wet uit. Dat alle wetten
0: die
1: van een rode licht
0: parquet

0: van parkeren.
1: Acaba de Holanda.
0: Weg is uit Nederland. Halleluja.
1: Ah, zie. Halleluja. Wat zeg ik als ik ooit de treser roman?
0: Weet je wat chaos het brengt? Wanneer ik bij het
1: rood moet komen,
0: wanneer ik me laat doet stilstaan van, omdat het een wet is,
1: ik zorg ervoor
0: dat ik snel voordat het groen
1: wordt,
0: ik ga niet eens langzaam rijden, want als ik zelfs
1: doorga
0: en de politie ziet me,
1: dan
0: krijg ik geen boet.
1: Zal je me comprender, man? Irmão, para boa marcha de vida, para boa marcha para bem-estar,
0: ten goede van het leven,
1: irmão, meste tem regra com lei, amém?
0: Moeten er regels en wetten zijn.
1: Meste, irmão.
0: Het is nodig.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Pois a nossa liberdade escorre.
0: Want we hebben de vrijheid om te kiezen.
1: En om para regular com você.
0: En om alles te reguleren.
1: Deus meste a usa lei, irmão.
0: Moet God wetten gebruiken.
1: Dank je, Deus.
0: God zij dank. Voor de wet van God. Dat op zijn minst. Sommigen respecteren
1: hem.
0: Om te kunnen leven.
1: Dank Dios,
0: God zij dank. Waarom? Als God geen regels heeft geplaatst. Dan is deze wereld al lang voorbij.
1: Pero dank Dios, romana.
0: Maar God zij dank.
1: Para lei de Dios.
0: Voor de wet van God.
1: Romana, você aqui correndo te brinca mas tanto ao, eh?
0: Weet u waarvoor mensen het meest voor vechten?
1: A lei de Dios.
0: De wet van God.
1: Toda maneira não quer eliminar.
0: Alle manieren zoeken zijn het om het te elimineren.
1: Eles sempre atrás de tudo reina na que está diabo.
0: Degene die achter al deze mensen zijn is de duivel.
1: Diabo te sunco que elimina a lei de Dios.
0: De duivel is degene die de wet van God wil teniet doen.
1: Pablica es un DJ.
0: Om die van hem toe te passen.
1: En,
0: en die van hem is simpelweg de wet der zonde. Hij houdt je in de zonde. Hij maakt je tot slaaf. Maakt niet uit hoeveel God praat. Je kan niet weggaan. De overtreding van de wet van God. Heeft gemaakt dat wij vandaag in de zonde leven. De Bijbel zegt ons, wie de zonde doet, is degene die de wet breekt. Dat is wat de duivel wil. Hij wil dat de mensen de wet van God overtreden. Waarom? Wanneer je de wet overtreedt, dan is jouw dood hier verzekerd. Wanneer je de wet van God overtreedt, verdien je de dood. Waarom? Want de zonde is overtreding van de wet. En het loon van de zonde is de dood.
1: Amen?
0: Amen.
1: Maar
0: kijk hoe de God van liefde tot je spreekt. God wil dat je realiseert. Dat wij allemaal hebben gezondigd. Wij verdienen allemaal de dood. Ik weet zeker dat je afgelopen week hebt
1: gezondigd.
0: Ik weet zeker van vorig jaar. 2 jaar terug.
1: Toch moet de Bijbel.
0: En toch leef je nog.
1: Pa gracia.
0: Door de genade.
1: No, pues, wat
0: de
1: bonse de pica.
0: Niet omdat je niet zondigt.
1: No, wat de bonse
0: de pica. Niet omdat je een goede zondaar bent.
1: No.
0: Of dat je goed weet te zondigen.
1: Juist. Gracia.
0: Genade.
1: Heeft je
0: nog een kans gegeven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si Dios aplica justicia, mis hora,
0: als God gelijk zijn oordeel zou vellen.
1: Ruben, quizás se llega de data aquí mes,
0: had we misschien dit, deze leeftijd niet behaald.
1: Pero si no se llega,
0: maar als we het hebben behaald.
1: Pica,
0: en we zondigen.
1: Dank je naar Dios, Ruben.
0: God zij dank.
1: Dank je naar Jesus.
0: Dank zij Jezus.
1: Qua, paga picana de ser humano de mundo todo.
0: De zonde van de wereld heeft betaald.
1: En to purba na salvab.
0: En probeert om u te redden.
1: Danus.
0: Het is niet wij.
1: Quem ne paga?
0: Iemand heeft betaald.
1: Su nombre da Jesus.
0: En zijn naam is Jezus.
1: Todo esto nos espacio.
0: En hij geeft ons de
1: pa
0: ruimte.
1: Comprende.
0: Om te begrijpen. De Bijbel zegt het loon van de zonde is de dood. Als we allen gezondigd
1: zijn,
0: moesten we al sterven. Maar als we niet zijn gestorven, is het omdat God onze kans wil geven. Om te kiezen om te stoppen met zondigen. En te gaan bij Jezus. Amen. Het is moeilijk om gered te worden. Want de mens vindt het fijn. De vrijheid om zelf zijn wil te bepalen. God zijn wil is zo gevaarlijk. Dat we zelfs één fout begaan. En we zijn er niet meer. Eén. De wet.
1: Dat een regel fijo.
0: Is een...
1: Un regla fijo, directo,
0: is een wet dat recht is.
1: Het is información.
0: Het is informatie.
1: Na qual tu rende tengo somete.
0: Waaraan iedereen zich moet onderwerpen.
1: Tu rende, Romana.
0: Iedereen. Dus, maar het kan gebeuren.
1: We leggen waar expressa.
0: Dat de wet wordt uitgedrukt.
1: Of skibi.
0: Of geschreven.
1: Pero tu rende tengo para que tu no te truque tu respete.
0: Maar iedereen moet het respecteren.
1: Ahora.
0: Nu.
1: Mira, el ley.
0: Deze
1: wet
0: moet altijd geplaatst worden door een autoriteit dat superieur is. Met andere woorden, de overheid past een wet toe. Wij als inwoners moeten die wet gehoorzamen. Want als we die wet overtreden, worden wij voor de rechtbank gebracht. En de rechtbank moet dan met ons onderhandelen. Moet ons dan oordelen, want wij hebben de wet overtreden. Als we die wet moeten veranderen. Als we het moeten wegdoen. Kan een autoriteit die lager gesteld is niet dat
1: doen.
0: Wij als inwoners kunnen niet zeggen we gaan deze wet wegdoen. We kunnen dat niet. Want wij gezamenlijk hebben de overheid daar geplaatst. En wij erkennen hen als de autoriteit dat boven ons zit. Als er iets moet veranderen. Als het een veranderd moet worden. Kunnen alleen zij dat doen.
1: Amen.
0: Alleen zij kunnen dat. De autoriteit die daaronder zit, kan het niet doen. En deze wet is nationaal. Nederland alleen.
1: Internationaal.
0: Europa.
1: Universeel.
0: De gehele wereld. Maar de vorm is hetzelfde
1: gebleven.
0: Een autoriteit dat bovenaan staat moet het plaatsen.
1: Is een menor,
0: degene die daaronder
1: is,
0: kan het niet wegdoen. Die moet het gehoorzamen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het is dat u begrijpt waar ik naartoe ga.
1: Bijbel,
0: volgens de Bijbel.
1: Exodus
0: 20.
1: 17.
0: Ik ga het even parafraseren. God heeft zijn wet geschreven. Twee keer heeft hij het geschreven. Waarom? Mozes kreeg eerst twee stenen tafelen. Hij heeft ze kapot geslagen. Door zijn boosheid. Hij kwam met de wet van liefde naar het volk. En het volk was in een grote zonde. Hij zegt, jullie zijn het niet waardig en heeft het kapot geslagen. God zegt, je hebt het nodig, het is belangrijk. Kom weer met twee stenen en ik schrijf het weer. Mozes kon de wet van God niet voor God schrijven.
1: Want
0: niemand kan de wet van God noteren. Amen. God moest het zelf schrijven. Op twee stenen tafelen en hij gaf het aan Mozes. Ik wil u laten begrijpen dat de vijand hiermee speelt. Vele mensen zeggen je vandaag dat God de wet van God niet
1: meer.
0: Net is wat de vijand wil dat de wereld
1: gelooft. Maar
0: als God de superieure autoriteit is, het maximum, kunnen mensen zijn wet niet veranderen. Je moet groter zijn dan God om God zijn wet te kunnen veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Want zo functioneert het hier beneden ook. Als het parlement een wet zet, kunnen mij en mijn gezin de wet niet wegdoen. Hallo? Ik kan zeggen dat ik het niet gehoorzaam. En ze beboeten mij. En ze zetten me in een gevangenis. Maar ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet wegdoen. Want de wet van God, die God geschreven heeft, met zijn eigen
1: vingers,
0: twee keer, mensen kunnen het niet
1: veranderen.
0: Mensen kunnen het ook niet veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Maar dat is wat de Satan mensen doet geloven. Hij zegt je, de wet van God telt niet
1: meer.
0: Die wet is er niet eens meer. Simpelweg. Deze mensen hebben niets begrepen. De wet van zonde. Want Paulus zegt, de wet is als de zonde is als een wet. Romeinen 8. Je kan het lezen wanneer je thuis bent. Paulus zegt, ik zie twee wetten in mij strijden. Eén wet van zonde. En één de wet van God. Waarom wil ik je uitleggen dat zonde een wet is? Want vanaf het moment dat de zonde in je leven komt, is de duivel is degene die heeft gezorgd dat de zonde deel van ons leven is.
1: Un poder superior di diabolo, Lucifer.
0: Alleen een macht dat hoger is dan de duivel kan de wet van zonde
1: wegdoen.
0: Of veranderen.
1: Of
0: elimineren. Kunt u mij volgen? En die persoon is God. Er is geen enkele menselijk wezen hier op aarde die de wet van zonde kan wegdoen. Maakt niet als ze een selectie van maken. Ze kunnen het niet
1: wegdoen.
0: Ze kunnen het niet wegdoen. Je hebt een autoriteit dat superieur is. Degene die de wet ingesteld heeft.
1: En die persoon is Jezus.
0: En die persoon is Jezus. Daarom moest hij komen.
1: En voor een engel.
0: Hij kon geen engel sturen. Hij kon niet een cherubin
1: sturen.
0: Of een serafin. Hij moest zelf
1: komen.
0: Want hij is superieur. Om die wet weg te doen. Voor zover ik hem ken. Niemand haalt een wet weg. En laat het leeg. Nee. Als een wet
1: weghaalt.
0: Is het om een andere wet in te stellen.
1: Amen.
0: Amen. Denk erover na. Heel vaak wordt het aangepast. Dus waar er een wet is. En mensen zijn gewend aan de wet. Je kan het niet leeg laten.
1: Chaos.
0: Het is een chaos. Je kan het aanpassen. Veranderen. Maar er moet een wet zijn. Er moet een regel zijn. Dat de dingen goed lopen. En toen Jezus kwam, is hij gekomen om de wet van zonde te niet te doen.
1: En
0: om zijn wet opnieuw in te stellen.
1: Amen.
0: Amen. Daarom heeft hij gezegd, ik schrijf het dit keer in je hart. Wanneer Jezus de wet van zonde uit je leven haalt. Je bent gewend om hier te zondigen. Een slechte gewoonte. Je haalt het weg door een goede gewoonte. Maar doordat je gewend bent om te zondigen. Wil God dat je begrijpt. Dat hij je hier naartoe brengt. En hier leert hij jou om zijn
1: amen.
0: Amen. Want de zonde is een wet. En alleen God kan het niet doen. God is superieur boven de Satan. Dat wil God dat je begrijpt.
1: Het
0: lijkt alsof hij je lastig valt en vermoeid.
1: Marcos capítulo 10.
0: Marcos hoofdstuk 10.
1: Marcos capítulo 10, versículo 17.
0: Marcos hoofdstuk 10, vers 17.
1: Okay. Marcos 10, 17, também se ensina. E ora com esta, Jesus estava da sala e vai para seguir seu caminho. Homem a correr bem, cerca de e a cai na rodilha, sudilante e apontre. Bom maestro, que como mestre raci para heredar vida eterna?
0: Então ele, zijnde Jezus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de grootste vraag. De belangrijkste vraag.
1: De
0: meest urgente vraag. Toen deze vraag werd gesteld, was God de Vader in de hemel. En hij zei tegen alle engelen die zongen, die speelden, stilte. Want ik wil horen wat mijn zoon gaat beantwoorden. Want als een mens zo'n vraag stelt, dan verlamt de gehele hemel. Want af en misschien heel ergens anders zou je soms deze vraag krijgen. Dus toen deze jongeman kwam, en hij viel op zijn knieën.
1: Hij
0: zei tot
1: Maestro,
0: meester, wat moet ik doen
1: para me participar de primeira ressurreição?
0: Om deel te hebben aan de eerste opstanding.
1: Para me viver para sempre.
0: Om voor altijd te kunnen leven.
1: Para me mirar Deus cara a cara.
0: Om God van aangezicht te kunnen zien.
1: Exame que como tem que fazer?
0: Zeg me wat ik moet doen.
1: Meu irmão, eu vou ver que está para sincero.
0: Deze jongeman was heel sincero.
1: Ele disse que Jesus deu um momento ideal.
0: Hij kwam op het juiste moment bij Jezus. Nu ben ik jong. Hij kwam bij de ideale persoon. En dat was Jezus.
1: Maar geen pastoor.
0: Geen enkele priester.
1: Geen sacerdote.
0: Geen priester.
1: Geen bisschop.
0: Geen bisschop. Kan antwoord geven op deze vraag. Alleen Jezus. Want hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Nee.
0: Hij alleen kan antwoorden. Deze jonge
1: man,
0: in de bloei van zijn jeugd, ging hij bij de correcte persoon.
1: De laatste vraag.
0: Deze laatste vraag.
1: Maestro,
0: meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te
1: beërven?
0: Vers
1: 18.
0: Ik wil dat u begrijpt. Toen deze jongeman rende om te komen. Als je een rijke man ziet rennen. Dan heeft hij echt iets nodig. Want rijke mensen rennen niet. Als je een rijke man ziet rennen. Dan heeft hij iets nodig. Deze jonge man die rijk was, die rende naar Jezus toe. Met andere woorden, ik kan deze kans niet voorbij laten gaan. Het is mijn moment. Nu is het de tijd van
1: redding.
0: Ik wil weten, wat moet ik doen om voor altijd te kunnen leven?
1: Vers 18.
0: Jezus vroeg hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Jezus heeft hem gelijk gecorrigeerd. Niemand is goed. Allen hebben gezondigd. Allen ontbreken de
1: hele
0: kerk. Alleen God is goed. Je bent bij mij gekomen. Maar ik breng je bij God. Ik zal je de woorden van God geven als antwoord. Ik zal je de wil van God laten weten. Want alleen God kan je voor altijd laten
1: weten.
0: Niemand kan. Niemand.
1: Geen dokter.
0: Geen enkele dokter.
1: Geen specialist.
0: Geen specialist. Niemand. Alleen God.
1: Amen.
0: Amen.
1: Je
0: kan niet voor eeuwig leven gescheiden van God.
1: Als
0: je van plan bent eeuwig te leven,
1: heb
0: je God nodig. Er is geen andere manier. Je kan niet gelukkig worden gescheiden van God. Je kan blij worden. Je kan vreugde hebben. Maar om gelukkig te zijn, alleen bij God.
1: Amen.
0: Amen. God heeft u en mij geschapen. Dat wij bij hem gelukkig kunnen zijn. Wat je daar zoekt om jou gelukkig te maken. Je vindt het niet gescheiden van God. Als je mij niet gelooft. Probeer je het met geld. Heel veel geld
1: als je hebt.
0: Je probeert het met mensen. Je verandert elke week van iemand. Je probeert het met bezittingen. Je verzamelt ze om je heen. Wanneer de dood
1: intreedt,
0: sterf je ongelukkig. God heeft ons geschapen om gelukkig te zijn bij hem. Om te begrijpen. Hij heeft ons niet geschapen om een andere God gelukkig te maken. Hij heeft ons geschapen zodat wij hem gelukkig kunnen maken. Wetende dat hij een God van liefde
1: is.
0: Hij kan niet van zichzelf houden. Hij heeft ons geschapen om ons lief te hebben. De duivel wil. Als de duivel mensen wil, laat hem ze maar gaan maken. Maar nee, hij steelt die van God. Want mensen luisteren naar hem. Mensen willen niet naar God luisteren. Maar God dwingt u niet.
1: Jezus
0: heeft
1: gezegd.
0: Alleen God.
1: Dat doet een vida eterna.
0: Geeft eeuwig leven.
1: Romano, want riparago de nos vida tien algo, wat busca algo.
0: Merkt u niet op dat, u, dat wij in ons leven iets
1: zoeken?
0: Je wil een nieuwe auto. Je hebt de auto. Je begint de auto te wassen.
1: Daar
0: haal je de banden weg en je was ze zelf helemaal. En je staat 's morgens op en je kijkt als die auto er is. Zie je die auto? Begint oud te worden. Hier een roes, daar een schram.
1: Ja, die auto, ja, maar. Ja, die auto, ja,
0: en dan is het niet meer die auto van toen.
1: Ja, maar.
0: Ik wil het niet meer wassen. Dat je begrijpt. Ons geluk is niet afhankelijk van de dingen die wij hebben. Ons geluk is afhankelijk van het feit dat wij God hebben gevonden.
1: Amen.
0: Maakt niet uit wat het is, een huis, een auto of wat het ook is. Je hebt het vandaag. Je bent heel enthousiast. En morgen heb ik misschien niet meer. En nu ga je, sta je weer voor de spiegel.
1: Jezus
0: heeft gezegd.
1: Vers 19.
0: Jezus vraagt. Kent gij de geboden? Deze man heeft Jezus een vraag gesteld. Wat moet ik doen om eeuwig te leven? Jezus zegt, doe de wil van God. Bewaar de geboden van God. Er is geen andere manier om eeuwig te leven. Als je de geboden van God niet wil naleven, dan zeg je tegen God, ik wil niet eeuwig leven. Want dan wanneer we naar de hemel gaan in het huis van
1: God,
0: dan gaan de dingen zoals God het wil.
1: Samen naar de
0: wanneer ik hier in Nederland, we kunnen zeggen wat we willen. Maar de overheid beslist hoe het feest afloopt. Zij beslissen hoe de stroom loopt. Het water. Het huis. En betaal maar niet. Zij bepalen het. Want zij betalen.
1: Wie betaalt? Wie zegt?
0: Mijn geliefde
1: broeder,
0: wanneer we in de hemel komen,
1: zij die
0: gekend zijn om de wil van God te doen, hebben geen probleem. Maar degene die de wil van God hier beneden niet willen doen, waarom God, God ze dwingen om ze straks daarboven in een probleem te brengen? Ze hebben God toch al laten zien dat ze het niet eens zijn met zijn wil. Ze zijn niet eens met zijn wil. Waarom zal God hen moeten dwingen? Om de hemel tot een hel te maken voor hen? Nee. God laat ze waar ze gekozen hebben om te zijn. Want één ding is zeker. Hier kan je je strijd hebben. Je kan vechten. Je kan alles doen wat je wil. Je kan de geboden van God hier niet bewaren. Als je de geboden van God wil
1: heiligen. Halleluja.
0: Moet je komen bij de enige die het heeft nageleefd. Op deze wereld is hij de enige die de geboden van God heeft nageleefd. En zijn naam is Jezus. Daarom kan hij jou leren. Daar kan je doen wat je wilt. Je kan zelfs zeggen dat ze niet bestaan. Maar hier geeft Jezus antwoord aan deze jongeman. Een oprechte jongeman. De Bijbel zegt toen Jezus hem zag, had hij hem lief. Jezus zegt, ken jij de geboden? Niet doden.
1: No commit adulterio.
0: Niet echt breken.
1: No horta.
0: Niet stelen.
1: No doen een testimonio falso.
0: Geen valse getuigenis
1: geven. No codicia. No fraude. No codicia.
0: Niet.
1: Frauder?
0: Nee.
1: Okay.
0: Niet begeren.
1: Okay. Onderbo mambi botata.
0: Je vader en moeder. Deze jonge man wil naar de hemel komen. Maar hij was nog niet gereed om de geboden van God na te leven. Hij heeft gezegd tot Jezus. Ik heb ze nageleefd vanaf ik klein ben. Met zijn mond. Maar hij ontbrak één detail. En dat is wat Jezus wil dat je begrijpt. Jezus heeft
1: benoemd
0: de zes geboden.
1: Dat
0: is het horizontale gedeelte. Die man voelde zich goed, want hij leefde de vier na. Maar hij had problemen met zijn naasten. Doordat hij oprecht bij Jezus kwam.
1: Jesus estime.
0: Heeft Jezus hem lief gehad.
1: Romanang, Jesus abise, un cos bota fal.
0: Maar geliefden, Jezus heeft gezegd, één ding ontbreekt jij.
1: Maar algún dino sinta aquí nanto un costo es falta.
0: Velen, sommigen van ons zitten hier en we ontbreken één ding.
1: En dat is als tomé decisión que vaya abandonar.
0: En dat is misschien de keuze om daar te zijn.
1: Vos a tu costa va.
0: Je weet alles al.
1: Va comprender tu costa.
0: Je hebt alles begrepen.
1: Pero quizás decisión in de bonque tomé.
0: Maar dit besluit wil je misschien niet nemen.
1: Pasar allí abandona el plataforma.
0: Om vandaar van het platform te gaan.
1: Ay, abandono.
0: Om daar naartoe te gaan.
1: Y hoy viene a pensar que Jesús.
0: Deze jongeman kwam bij Jezus. Jezus heeft gezegd.
1: El mandamiento tanto sumamente necesario.
0: De geboden zijn nodig.
1: O sea, tanto voluntad de Dios.
0: Want dat is de wil van God.
1: Tanto representa carácter de Dios.
0: Ze representeren het karakter van God.
1: Camina por ahí tanta.
0: Waar je gaat, zijn ze. Waar je het vindt, vind je God.
1: En
0: waar je God vindt, vind jij zijn wil in zijn
1: geboden.
0: Je kan God niet scheiden van zijn karakter. Laat de vijand jou niet misleiden. De vijand heeft gemaakt dat er een oorlog is tegen de geboden van God.
1: Er
0: zijn mensen die zeggen het is afgelopen, de meesten zijn gekruisigd. De geboden van God zijn niet gekruisigd aan het kruis. Ze kunnen niet gekruisigd worden aan het kruis.
1: Amen.
0: Amen. Denk eraan, degene die het kan wegdoen is iemand die superieur is.
1: Jesus estaba fungi como ende e ora e.
0: Jezus fungeerde als mens op dat moment.
1: Un poquito mandamiento de Dios.
0: Hij kan de geboden van God niet weghalen. Daarom heeft hij
1: gezegd,
0: alleen God is goed.
1: Siendo ende,
0: terwijl hij mens was,
1: un poquito voluntad de Dios,
0: kan hij de wil van God niet wegdoen.
1: Dus is superior naar hen,
0: want God is superieur boven de mens. En Jezus heeft tot hem gezegd.
1: Falta,
0: één ding ontbreekt u.
1: Vai,
0: ga.
1: Vende todo lo que botín.
0: Verkoop alles wat je hebt.
1: Y tu nena y pobre nan.
0: En geef het aan de armen.
1: Y bien.
0: En kom.
1: Lo botín tesoro de cielo.
0: En je zal schatten in de hemel.
1: Bien y seguimi.
0: Kom en volg mij.
1: Mijn Bijbel die wist nog hoe is
0: die?
1: De Bijbel zegt, nee, deze jongeman. Hij stond
0: met zijn gezicht naar
1: de platform.
0: Jezus praat
1: tot hem.
0: Jezus zegt, kom. Hij was klaar. Toen Jezus zei, één ding ontbreek je. Ga en verkoop wat je hebt. Geef het je
1: geld.
0: Geef hem je geld.
1: Bo medaille.
0: Je medaille. Geef hem alles. Kom terug. En je zal schatten hebben die nooit zullen eindigen. De jongeman hoort Jezus dat zeggen. En hij is maar hier naartoe gekomen. Hij was halverwege. Hij kon zijn goud niet laten. Hij kan zijn sieraden niet laten. Het leven dat hij had wilde hij niet laten. Hij kon het zondige leven niet achterlaten. Om de wet na te leven was voor hem voldoende. Maar Jezus zegt nee, dat is niet genoeg. Verandering is voldoende. Daarom heeft hij besloten om Jezus te verlaten. Nooit meer is zijn naam genoemd in de Bijbel. Want deze jongeman, hij was halverwege. Hij zag de eeuwige dingen. Hij begreep dat daar het eeuwig leven was. Vanwege de dingen van de wereld. Keert hij zich om en laat het eeuwig leven. Ga jij hetzelfde doen? Zul je ook hetzelfde doen? Wanneer God jou roept voor het eeuwige leven. In deze wereld waarin wij leven. De duivel zal zijn leugens blijven gebruiken. Hij heeft een goed voorbeeld hier zo. Deze man vroeg, wat moet ik doen om voor eeuwig te leven? Jezus zegt. Leef de geboden van God na. Vandaag heeft Satan een campagne tegen de geboden van God. Velen leven in zonde. Grote zonde, gruwelijke zondes. Want ze negeren de wil van God. Predikanten spreken.
1: Leid die Dios acaba.
0: De wet van God is beëindigd. Wie heeft het
1: beëindigd?
0: Om het te beëindigen.
1: Moet er
0: een macht zijn groter dan God. Om God zijn wet te doen.
1: God
0: heeft gefungeerd als mens. En voordat hij stierf aan het kruis, hij is volbracht. Kijk naar zijn leven. Hij heeft altijd gezegd, ik doe wat mijn vader wil dat ik doe.
1: Mandami.
0: Mijn vader heeft mij gestuurd. Ik wil afsluiten met dit gedeelte, om u eraan te herinneren. De leugen die verspreid is over deze wereld, is dat Jezus zijn wet er niet heeft gedaan aan het kruis. Het is een leugen. Want ondanks hij een mens was, kon hij alleen maar sterven om de mensen te redden. Hij heeft een leven geleid zonder zonden. Er gaat een vervalsing rond. Maar laten wij dit hypothetisch stellen, dat er geen wet is.
1: Ik
0: geef alleen een voorbeeld om te begrijpen. Stel nou voor dat er geen wet van God is. Als er geen wet is, kan er geen zonde zijn.
1: Amen.
0: Amen. Want zonde is het overtreden van de wet. Ik kan niet tegen een telefoonpaal aanlopen dat er niet is. Ik kan niet in een zee dat niet bestaat. In een glas water. Maar ik kan niet zeggen dat hij verdronken is in het water. Er is geen zee.
1: Si no tiene ley,
0: geen wet is,
1: no por ti pica.
0: Kan er geen zonde zijn.
1: Possono peccato che premendo di lei.
0: Want zonde is de overtreding van de wet.
1: Si no tiene pecado,
0: als er nu geen zonde
1: is, no tiene ley,
0: omdat er geen wet is,
1: no por ti morto.
0: Kan er geen dood zijn.
1: Possono morto,
0: want dood,
1: ta pago di pica.
0: Is het loon van de zonde.
1: E pica,
0: en zonde,
1: che premendo di lei,
0: is het overtreden van de wet.
1: Se mi quita lei,
0: als ik die wet weg
1: no
0: doe,
1: pica,
0: kan er geen zonde
1: e
0: zijn.
1: Mi quita pica,
0: als ik zonde
1: no
0: doe,
1: morto.
0: Kan er geen dood zijn.
1: Si no te morto, Romana,
0: als er geen dood is, geliefde, hebben wij geen redder nodig. Waarom komt Jezus ons redden? Waarvan?
1: No te morto, toch?
0: Er is toch geen dood?
1: Pica,
0: want er is geen zonde.
1: Lei,
0: er is geen wet.
1: Non pica, Romana,
0: dus er kan ook geen zonde zijn, logisch gezien.
1: Que bene, si no te lei,
0: als er geen wet is,
1: ma mira, non può ti morto.
0: Zie je, er kan geen dood zijn.
1: Si no ti morto,
0: als er geen dood is,
1: nostro ultimo è Salvador.
0: Hebben wij geen redder nodig.
1: E si nostro ultimo è Salvador,
0: als we geen redder nodig hebben,
1: pa che nostro ultimo è Iglesia?
0: Waarom hebben wij dan een kerk nodig?
1: Pa predica Kiko.
0: Om wat te prediken?
1: Di quem?
0: Over wie?
1: Pa quem?
0: Voor wie?
1: Hermana, si nostro ultimo è Iglesia,
0: als wij geen kerk hebben,
1: eigenlijk gaan we nooit, we sta perdendo tempo.
0: Zijn we eigenlijk vanavond onze tijd
1: aan
0: het verspillen?
1: Posso non entrare perdi?
0: Niemand gaat verloren. Er is geen redder die ons komt zoeken. Want geen van ons zullen sterven. Want wij zijn niemand. Want we hebben nooit een wet overtreden. Bent u het met me eens? Ziet u hoe ver het kan gaan? De campagne dat de duivel houdt dat er geen wet is. Mijn broeders en zusters, elke dag sterven
1: en
0: mensen. Want tot nu toe is de wet van de zonde dat het loon van de zonde de dood is.
1: Maar Dios stop ik hoor.
0: Zodat God
1: dit kan beëindigen,
0: moet hij die wet wegdoen. En hij gaat het wegdoen.
1: Maar
0: hij wil u en mij eerst bevrijden. Uiteindelijk. Wanneer God ons probeert weg te halen van de zonde, zal de zonde ons voor altijd bij God weghouden. Bent u het eens met mij? Wil je dat de zonde je voor altijd weghoudt bij God? Laat me de handen zien van degenen die het wel willen.
1: Pastor,
0: dominee, ik wil het wel. Hoeveel van ons wil dat Jezus ons in de
1: kerk brengt? Wilt u opstaan
0: om dat besluit te nemen?
1: Maar pas comprende.
0: Ik heb het begrepen. Het is een wet.
1: Si Dios quita ley de pica,
0: als God de wet van zonde weghaalt,
1: te enseñamos a aplicar el ley de je.
0: Is het om jou te leren zijn wet toe te passen.
1: Kuta produce vida,
0: en dat produceert het leven.
1: Vida eterno,
0: het eeuwig leven.
1: Wanneer Jesus
0: zoals Jezus heeft beantwoord. Ik hoop niet dat u weggaat als deze jongeman.
1: Bij kosten die mundo.
0: Voor de dingen van de wereld. Want de dingen van de wereld komen ten einde. Of jij gaat weg en je laat ze achter. Hou de hand van degene naast jou. Weet dat je niet alleen er niet alleen voor staat. Aan het einde van deze campagne. Als je vanavond de stem van God weer hebt gehoord, die persoonlijk tot jou sprak. En je ziet dat het waard is om dit platform te behalen. Sabbat aanstaande hebben wij een doop. Er zijn al verschillende mensen die hun leven hebben gegeven. Als je dat wil, ga dan achter
1: straks
0: en vraag een papiertje en noteer je naam.
1: Jesus,
0: en zeg Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil dat u mijn naam schrijft in het boek des levens. Dat als er iets mag gebeuren, dat ik u zal zien van aangezicht tot aangezicht.
1: Eterno Señor,
0: eeuwige God,
1: dank u Señor.
0: Dank u wel, Heer.
1: Dank u, papa, conosco benoci.
0: Bedankt dat u vanavond tot ons hebt gesproken.
1: Dank u, mostrano, Signor.
0: Dank u wel dat u ons hebt laten zien.
1: Il cammino per vita eterna.
0: De weg naar het eeuwig leven.
1: Dank u, papa, presentabo verdad, Signor.
0: Bedankt dat u uw waarheid hebt gepresenteerd.
1: Joaquim, ons corazón.
0: Dat ons hart heeft gebroken.
1: Heer, nosto chiasi, manere, jovene, chiasi.
0: Heer, wij willen niet doen als deze jongeman.
1: Su mejor oportunidad.
0: Zijn beste gelegenheid.
1: El pentefo, Señor.
0: Heeft hij weggegooid,
1: pa
0: Heer.
1: Di mundo.
0: Voor de dingen van de wereld.
1: Eterno, Señor.
0: O eeuwige Vader.
1: Papa, papi, con nos.
0: U hebt tot ons gesproken.
1: Nos escucha.
0: Wij hebben geluisterd.
1: Nos
0: en wij willen
1: gehoorzamen.
0: Help ons, Heer. Om het besluit te nemen.
1: Die plataforma que te representa morto,
0: en het platform dat de dood representeert te verlaten.
1: Unique, ya, Espíritu Santo.
0: En te komen onder de leiding van uw Heilige Geest.
1: Naar het plataforma que te representa vida eterna.
0: Naar het platform dat het eeuwig leven
1: produceert.
0: Dank u wel dat u ons gebed hebt verhoord. Is ons gebed in de naam boven alle namen.
1: Nombre de Jesus.
0: De naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Papo, confie, moet u keren.
0: Om te vertrouwen moet je geloven.
1: Papo, keren, moet u entende.
0: Om te geloven moet je horen.
1: Don cadene taruma.
0: Het is een ketting.
1: Papo, bira grandi.
0: Om volwassen te worden.
1: Bota tingunase.
0: Moet je geboren worden.
1: Bira grandi.
0: Je kan niet groot zijn en daarna geboren worden. Dat gaat niet.
1: Dat
0: gaat niet in geen enkel opzicht. Om groot te worden moet je eerst geboren worden. Om te vertrouwen moet je geloven.
1: Nu
0: als je een relatie wil hebben met God, wat moet je doen?
1: Confia.
0: Je moet hem vertrouwen.
1: Ik
0: denk dat ik alleen het weet.
1: Want
0: elke avond zeg ik hetzelfde. Dat is het leven. Om lief te hebben, moet je een relatie hebben. Mensen die niet gereed zijn voor een relatie, kunnen niet lief hebben.
1: Amen.
0: Amen. Degene die jij vertrouwt, van diegene
1: houdt.
0: Iemand die je niet vertrouwt, je hoopt niet van diegene. Je kan zeggen dat je van diegene houdt, maar je weet donders goed dat je niet van diegene houdt.
1: Want
0: een van de basis van liefde is vertrouwen. En als je lief hebt, dan ben je gehoorzaam. Dat is dat wat God wil dat we begrijpen. Maar het begint allemaal bij het horen. Degene die niet gereed is om te luisteren, die zal nooit in God geloven. Dus als je gelooft, als je niet gelooft, kan je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan ga je geen relatie
1: beginnen.
0: Als je geen relatie hebt, zal je nooit en te nimmer lief hebben. En daarom kan je niet gehoorzamen. Hetzelfde zeg ik u elke dag. Ik wil dat u het vasthoudt. Morgen is de laatste avond. Jezus werkt met informatie. Want hij weet dat ons verstand werkt door middel van informatie. Informatie is wat het leven is. Het leven is gebaseerd op informatie. Wij kunnen niet leven zonder informatie. Informatie heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Mensen kunnen niet leven zonder informatie. Informatie produceert gedachten. Gedachten produceert ideeën. Ideeën produceert gewoontes. Gewoonten produceert handelingen. Handelingen produceert karakter.
1: Karakter produceert destino.
0: En karakter produceert bestemming.
1: Pregunta.
0: Vraag.
1: Para Dios cambia, para destino. Que con Dios digo cambia.
0: Dat God jouw bestemming verandert. Wat moet hij veranderen? Je moet het begrijpen. Wat verandert hij?
1: Señor, dank u.
0: Dank u wel. Nu hebben ze het
1: begrepen.
0: God moet jouw informatie veranderen. Als je niet toestaat dat God de informatie voor jou verandert,
1: dan
0: kan je niet je gedachten, niet je handelingen, niet je bestemming. Daarom nodigt hij je uit om te komen. Om jou te helpen begrijpen dat hij de beste informatie heeft. Vaak vechten wij met de mens om zijn handelingen te veranderen. Maar als we iemand willen helpen om te veranderen, moet je de informatiestroom veranderen. Soms sla je je kind totdat je riem kapot gaat. Zolang het kind dezelfde informatie blijft krijgen, kan je niet veranderen. Want het brein verandert de informatie niet. Ons brein processeert de informatie. Ik wil het illustreren, want ik wil dat je begrijpt. Ons brein is als een koelkast. Als ik warm heet water neem, ik neem het uit de kraan, in een glas, ik zet het in de koelkast. Twee dingen kan de koelkast doen met het water. Het kan het koud maken, of het kan ijs van maken. Want het het bewerkt het water. Hij kan het niet veranderen. Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas
1: juice.
0: Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas
1: juice.
0: Want de koelkast verandert het water niet. Het processeert de informatie. Je brein is hetzelfde. Als je het verkeerde instapt, zijn je gedachten verkeerd. Uiteindelijk zijn je handen. Als je je slechte handelingen wil veranderen, moet je stoppen het kwade in je brein te stoppen, de verkeerde informatie.
1: Amen.
0: Amen.
1: Is dat wat God te bestaande bo?
0: Dat is wat God u zegt.
1: Is dat geen ogetende Dios?
0: Mensen willen niet naar God luisteren.
1: No que escucha Dios.
0: Ze willen niet luisteren naar God.
1: Pero que cambia.
0: Maar ze willen veranderen.
1: ¿Cómo te se cambia?
0: Hoe kan je dan veranderen?
1: Wat moet
0: je
1: bij ze cambia?
0: Je gaat dood zonder te veranderen.
1: Dus dan tegen wat die informatie niet bonota cambia.
0: Wanneer zolang je die informatie hebt verander je niet.
1: Pero si vos permitís Dios te daba.
0: Dus als je toestaat dat God je helpt.
1: Dios te daba información sano.
0: Dan helpt God jou aan gezonde informatie. Positief. En langzaamaan merk je zelf de veranderingen op. Want God weet precies wat hij moet doen. Gisteravond heeft God duidelijk laten zien dat het zegel van God de zevende dag is van de week.
1: Waar
0: de Bijbel heeft dat gisteren laten zien. God heeft dit in zijn Bijbel gelaten. De profeet
1: Ezekiel
0: heeft het geschreven. En gisteren hebben we het gelezen. En hij heeft duidelijk gezegd. God heeft duidelijk gezegd. Ik geef hem mijn sabbaten. Als een teken. Tussen mij en hen. Dat ze kunnen weten dat ik hun God ben. En dat zij mijn volk zijn. Er is heel veel discussie. Heel veel discussies.
1: En quanto dia sagrado de Deus.
0: Over de heilige dag van God. Maar ik wil dat u vanavond begrijpt. Dat degene die de zondag geschapen heeft. Degene die maandag geschapen heeft. Dinsdag. Woensdag. Donderdag. Vrijdag.
1: Sabbat.
0: En zaterdag.
1: É a criatura.
0: Hij heeft allemaal geschapen. Hij heeft tussen al degene dat hij geschapen heeft.
1: É a bisa.
0: Heeft hij gekozen.
1: É
0: a bisa. Hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd. De zevende wordt speciaal voor hem.
1: Amen.
0: Amen. Niet de mens. God. Als je me vraagt, dominee, waarom heeft hij niet voor maandag gekozen? Waarom niet voor de dinsdag? Waarom niet vrijdag? Wanneer we naar de hemel gaan, zullen we hem vragen.
1: Goed?
0: Want ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat hij de zeven heeft uitgekozen. Ik kan niet met hem in discussie gaan. Hij heeft zijn reden. Maar wat ik weet, hij heeft het verschillend gemaakt dan de anderen. De zeven heeft hem gezegend. Hij heeft het geheiligd. En hij heeft gerust daarop.
1: Que ben que Dios hace?
0: Dus wat heeft God gedaan?
1: Bendicione.
0: Hij heeft het gezegend.
1: Hecho que la bendicione apreciado na.
0: Het feit dat hij het heeft gezegend
1: genoemd.
0: Deze zevende dag
1: un día.
0: Is een dag geworden.
1: Lo cargue bendicione de Dios.
0: Dat altijd de zegen van God met zich meedraagt.
1: O sea, lo que Dios bendiciona,
0: want wat God gezegend heeft,
1: bendiciona por siempre.
0: Blijft voor altijd Amen. Gezegend. Amen.
1: De promesa y mandi mundo.
0: In de eerste week van de wereld.
1: Dios ha bendicionado tres elementos.
0: Heeft God drie elementen. Heeft God drie keer een zegen uitgesproken. God heeft de dieren gezegend. Om zich te vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen de dieren zich.
1: Hallo, hebben ze dan te multiplicaren, man?
0: Vermenigvuldigen de dieren zich. 6000 jaar heeft het dezelfde kracht. Elke dag wordt er een dier geboren. Het is de zegen van God dat het heeft gedaan. In diezelfde week heeft God ook de mens gezegend. Hij zei tot Adam en Eva, ga en vermenigvuldig jij. Wauw.
1: Ze hebben
0: ongeveer een schatting gemaakt van 8 biljoen mensen.
1: En
0: nog steeds vermenigvuldigd de mensen. Waarom? Want God heeft dat gezegd. De kracht van God is daarin. Je kan niet vermenigvuldigen dan op de wijze dat God heeft gegeven, natuurlijk.
1: Nu
0: worden kinderen gemaakt als
1: robots.
0: Kinderen zonder gevoel, zonder niets. Mensen die kinderen, geen kinderen kunnen krijgen, kopen kinderen. Ze bestellen kinderen. God, laat het zo zijn dat ze de correcte bestellen. Dat je geen monster op je afkomt. Kinderen zonder gevoel. Die worden door een apparaat gecreëerd. Maar God heeft hen de kracht gegeven om te
1: vermenigvuldigen.
0: Als de dieren zich vermenigvuldigen. Als mensen zich vermenigvuldigen. Waarom moest de Sabbat wel eindigen?
1: Die 27 dagen nodig dat hij mag, die zich multiplica.
0: Waarom mag de zevende dag zich niet blijven vermenigvuldigen?
1: Kenta contra.
0: Wie is daar tegen?
1: Dat Dios ha visto, Roma.
0: God heeft het gezegd. En om te begrijpen waarom.
1: Ora Jesús ha venido.
0: Toen Jezus kwam.
1: Ribatera,
0: op deze aarde.
1: Siendo Dios toma virando gente.
0: Hij was God en hij nam de natuur van de mens aan. Jezus heeft de Sabbat geheiligd als zijn gewoonte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Lucas 4:6.
0: Lucas 4:6. Als gewoonte. Als er twijfel was. Na 4000 jaar. Dat God de zevende dag geschapen heeft en heeft gezegend. 4000 jaar daarna. Is Jezus naar de aarde gekomen. En heeft de zevende dag geheiligd. Als zijn gewoonte.
1: Dus
0: mensen hebben een probleem. God heeft geen enkel probleem. Paulus, die geen discipel was,
1: apostel.
0: Hij was een apostel. Hij is
1: praktisch door een kasteel geweest, después que Jesús acabó su ministerio de 3 jaar.
0: Hij is na die ongeveer die 3,5 jaar van zijn werk, van Christus zijn werk gekomen. En toen kwam hij in beeld. Als zij zeggen, Jezus de wet aan het kruis heeft gekruisigd, dan is het duidelijk dat als hij het gekruisigd heeft, dat de Sabbat weggedaan moest zijn. Waar of waar? Want de Sabbat is de vierde gebod. Alle dood en liegen en alles is weg. Want er is geen wet. Van het feit dat niets meer zonde is. Als God de wet wegdoet, zoals sommige mensen zeggen, dan wil ik dat u dit begrijpt en eerlijk bent met mij. Als de wet laat zien wat zonde is, als er geen wet is, dan kan er geen zonde zijn. Waar of waar? Hoeveel zijn het met me eens? Laat me de handen zien.
1: Oké. Dank je.
0: Dank je wel. Wie is
1: er tegen?
0: Het is jouw recht.
1: Mensen, we vechten.
0: Ik wil alleen maar vragen waarom je er tegen bent. Want waar? Als de wet is weggedaan en de wet laat zien wat zonde is, en men kan geen zonde vinden dat in de wet is, dus als de wet weg is, hoe is het mogelijk dat er nog steeds zonde is? Je kunt me zeggen, dominee, hoe kan je zeggen dat we zonde hebben?
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Pago de picata morto.
0: Het loon van de zonde is
1: dood. Morena?
0: Zijn er nog steeds mensen die sterven? Want als er geen zonde is, kan er geen dood zijn.
1: Pago de picata morto.
0: Want het loon van de zonde is de dood.
1: Si no te lei,
0: dus als er geen wet is, kan er geen zonde zijn.
1: Pica,
0: want zonde is het overtreden van de wet.
1: Morto,
0: en dood
1: pago de pica.
0: Is het loon van de zonde.
1: Si no te su,
0: dus als dat er niet is,
1: no otro,
0: kan de ander er niet zijn.
1: Simpel.
0: Het is simpel.
1: Si me quita la bang, no?
0: Als ik de zee weghaal,
1: de la bang?
0: Is er, zijn er vissen in de zee? En dat is wat mensen zeggen en mensen en anderen herhalen het zonder na te denken.
1: Si bueno, tienes uno, robo, tienes otro.
0: Als je de ene niet hebt, kan je het ander niet hebben.
1: Entonces, eso sabía, la explica, la muestra.
0: En Jezus kwam, heeft hij het uitgelegd, heeft het laten zien.
1: Ser humano,
0: geen enkel mens
1: no puede cambiar ley de un Dios todopoderoso,
0: kan de wet van een almachtige God veranderen.
1: No es como un gobierno, una corso,
0: net zoals de overheid op

0: Europees parlement is superieur dan dit.
1: Es un diplomata superior en Curaçao.
0: En die van Nederland is superieur boven dat van Curaçao.
1: Pero hermano, un gente,
0: dus een mens,
1: no puede cambiar la ley de Dios del cielo.
0: Kan de wet van de God des hemels niet veranderen.
1: Papi cosa ya peso?
0: Om het een gewicht toe te kennen.
1: Nada, Jesús ha cambiado.
0: Zeggen ze, Jezus heeft het veranderd.
1: Laat me recordar dos cosas.
0: Laat me twee dingen herinneren.
1: Porque Jesús estaba en la cruz.
0: Toen Jezus aan het kruis was.
1: Promete entrega.
0: Voordat hij de geest gaf, voordat hij de geest gaf, heeft hij gezegd, het is volbracht.
1: Ribatera, maar ser, het plan is al
0: op aarde heb ik het verlossingsplan afgerond. Het is volbracht.
1: Acaba.
0: Het is voorbij. Daarna is hij gestorven.
1: Morto,
0: ze zeggen dat door zijn dood hij de wet
1: veranderd.
0: Maar hij heeft het plan afgesloten voordat hij
1: stierf.
0: Dus alles wat Jezus geleefd heeft staat geschreven in het Oude Testament. God heeft duidelijk uitgelegd wat hij kwam doen.
1: Amen.
0: Amen. Dus toen Christus stierf, terwijl hij mens was, hij fungeerde niet als God, want een God kan niet sterven. Hallo? Als hij sterft om de mens te
1: redden,
0: moest hij een mens worden. Maar God sterft niet. Terwijl hij mens was, kon hij de wet van God niet veranderen.
1: Simpel, man. Simple.
0: Als je het wil begrijpen of geloven. Maar als het jou niet uitkomt om te geloven en te begrijpen, dan
1: begrijp ik het niet.
0: Ik leg het je uit, want dat is de waarheid. Het staat in de Bijbel. Op een gegeven moment zei Jezus, hij zei, de Sabbat is gemaakt voor de mens. Het is een gave voor een cadeau voor de mens. En niet de mens voor de Sabbat. En hij heeft verder gezegd, dus de Zoon des mensen is Heer over de Sabbat. Voordat hij stierf. Hoeveel leugens heeft Jezus dan
1: verteld?
0: Want als hij zegt dat hij Heer is van de Sabbat en hij houdt het zelf weg.
1: Jezus is een fastball. Jezus is een fastball. Hij is gelogen. Hij gaat. Sorry.
0: Dus Jezus heeft dus gelogen.
1: Hij gaat. Oké? Urbana, ik was tegen Drecha, ik word de curriculum naar Pablo, hoor, Pablo Jega.
0: Het moet hersteld worden en gecorrigeerd worden. In de tijd dat Paulus kwam.
1: Pablo in dispens de cruz.
0: Paulus is na het kruis
1: gevonden. Het
0: beste bewijs is het leven van Paulus.
1: Pablo was de Sabbat, of no?
0: Heeft Paulus de Sabbat nageleefd, ja of nee?
1: Als de Sabbat
0: daadwerkelijk eindigt bij het kruis,
1: is
0: Paulus de beste persoon om ons het juiste signaal te
1: geven.
0: Handelingen
1: 17:2
0: zegt de Bijbel dat Paulus zijn gewoonte was de Sabbat te heiligen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Romanen, die wisten discussie.
0: Dus mijn broeders, we hoeven daarover niet te discussiëren.
1: De Testament novo.
0: De mensen volgen veel eerder het Nieuwe Testament.
1: Sabbat waren Sabbat die goed gestoomber.
0: En dat we die hielden de Sabbat volgens de gewoonte. Handelingen
1: 18.
0: Handelingen 17.
1: 17, 18.
0: Papi,
1: die Paulus gestoomber die
0: waren. Alles praat over Paulus zijn gewoonte om de Sabbat te heiligen. Waarom zeg ik u dit alles?
1: Ik ben Sabbatista.
0: Ik ben geen Sabbatist. Ik ben iemand die de Sabbat heiligt.
1: Amen.
0: Ik wil dat u begrijpt. Dat als ik je alle zonden heb geleerd. Om ze niet te doen. Heilig de Sabbat dan ook. Ik moet het je leren. Ik moet je laten zien. Waarom? Misschien heb je nooit iemand gedood. Je hebt nooit een overval gepleegd. Je hebt nooit iemand misbruikt. Je bent geen verkrachter.
1: Oké.
0: Maar mijn broers en zusters. Als je de Sabbat niet heiligt. Als je de Sabbat niet heiligt. Elk jaar. Op jouw rekening. Jouw rekening van zonde. Moet God 52 zonden schrijven. Laat staan de andere die je niet hebt gedaan of die je hebt gedaan.

0: Motivo que eu não estou guardando o sábado.
1: Vanwege het feit dat je de sabbat niet heilig. Staat elk jaar op jouw rekening 52 zonden. Want God kan het niet anders doen. Je kan niet zeggen, ik heb niet gezonden. Als je de Sabbat niet heiligt, het is de wet, de vierde gebod. Begrijp je waarom God van je houdt en jouw bid laat
0: eten?
1: Want misschien denk je, ik heb geen probleem, ik sta
0: goed.
1: De duivel gaat je deze dingen niet vertellen. Want hij gaat niet tegen zichzelf in. Maar God moet je wel vertellen. Dat je geen valse hoop hebt. Ik heb niet
0: gedood.
1: Ik heb niet gestolen. Ik heb geen
0: overspel.
1: Ik maak geen
0: overspel
1: voor kinderen, dus ik sta goed.
0: Maar
1: mocht je maar weten.
0: Je hebt 52
1: zonden, elk jaar. Als het niet in de wet stond, was het anders. Maar het staat erin. En ik heb je geleerd. Wat God zijn wil is. Ik kan het niet wegdoen.
0: Amen.
1: Amen. Het klinkt misschien hard. Maar dat is de waarheid. Soms kom je bij de dokter. Wanneer de dokter de diagnose heeft gegeven. Met goed gekozen woorden moet de dokter je vertellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: ik heb vele medicatie geprobeerd. Maar we zijn nu op het punt gekomen. Twee opties.
0: Of het opera.
1: Of je gaat opereren.
0: Of het opera.
1: Of je bereidt je maar voor.
0: Dat
1: is jouw keuze.
0: Of we opereren.
1: Of we opereren jou. We kijken hoeveel dagen je nog bij
0: krijgt.
1: Dochter, ik ben bang voor
0: de operatie.
1: Niemand snijdt in mij. Je kan niet al die versies hebben. Maar de dochter heeft je de werkelijkheid gezegd. De keuze is aan jou. Weet je wat droevig is? Je weet niet eens dat je gestorven bent. Wij weten dat je gestorven bent.
0: Onze?
1: Jij weet het niet.
0: Sueño.
1: Je ogen gaan dicht, je gaat in een diepe slaap. En het gaat alleen maar niet meer open.
0: En dat is het vervelende.
1: En dat is het vervelende
0: eraan. So,
1: nu kan God jou vertellen.
0: En God
1: geeft je de ruimte.
0: We
1: weten al degenen die hier aan deze kant geboren worden. Wat ze hier behaald hebben.
0: Bom de beste die
1: kan goed zijn in ogen van de mensen. Maar voor God. Is het droevig. Want elke dag. Is een dag dichter bij je graf. Je kan het proces niet stoppen. We kunnen niet de dood niet stoppen. Gisteren waren we jonger dan vandaag. Morgen zijn we ouder dan vandaag. Elke dag sterven we af. Je kan het niet stoppen. Je kan alles doen. Maar je kan het niet stoppen. En sommige mensen proberen het te versnellen. Dus hier, wat je hier bereikt hebt, is tijdelijk. Hier aan deze kant, halleluja. Daarom wil God dat je hier komt. Want hier begint het leven echt.
0: Amen.
1: Amen. Maak je plannen om hier te zijn aan deze kant. Want hier, als je zelf sterft.
0: Halleluja,
1: je hebt het behaald.
0: In
1: Christus, je bent in Christus gestorven.
0: Amen.
1: Als je leven
0: blijft.
1: Wanneer Jezus
0: komt.
1: Dan word je veranderd. Maar hier, aan deze kant nu. Als je sterft. Dan ga je verloren. Want hier is er geen redding. Daar is redding. Als je vecht om in leven te blijven. En Jezus komt en je bent hier aan deze kant. Dan ga je toch verloren. Want daar is de redding. God kan je niet dwingen. Je hebt ruimte om hier te blijven. Je hebt ruimte om te kiezen om daar te zijn. De keuze is in uw hand. De duivel kan je niet dwingen om te blijven. God kan je niet dwingen om te gaan. Jij beslist. Maar je bent hier aan deze kant geboren.
0: Ons probleem is onze natuurlijk.
1: Ons probleem is onze natuur.
0: Ons moet voor stop zien Dios die asipika, ons moet.
1: We kunnen zonder God niet stoppen met zondigen.
0: Niet op proeva.
1: Ik kan proberen.
0: Maar eerst een les.
1: Ik kan zelf een les volgen. Maar ik kan niet stoppen.
0: Als hij poder was, dan niet stopt dat voor mij.
1: Want de kracht om te stoppen is buiten mij.
0: Het is in Christus Jezus.
1: Het is in Christus Jezus.
0: De Romeinen Jezus kiepen voor cambia voor vida.
1: Jezus wil dat u uw leven verandert. Uw handelingen verandert.
0: Antonio wanneer per se dat kan hebben informatie.
1: En de enige om dat te doen is je informatie wijzigen.
0: Als je wat ziet die boy banden man, zie ik wat zo.
1: Als je daar, als je je lekker daarbij voelt, ga je gang.
0: Per conti die dan zie.
1: Maar tel de dagen.
0: Contadamos esta vez eso de.
1: Tel ze, want het gaat gebeuren.
0: Advertencia de Dios.
1: De waarschuwing van God.
0: Hermanang, te mis importante.
1: Is net zo belangrijk.
0: Advertencia de que nos tiene tu camino poner por ambos burlando aquí.
1: Als alle waarschuwingen die hier in Nederland geplaatst zijn.
0: Also advertencia lang.
1: Want waarschuwingen.
0: Daarbij je doende.
1: Is om een mens te helpen.
0: Quita voor de peligro.
1: Om het gevaar te ontwijken.
0: Evita de ir en problema. Evita de ir en problema.
1: Voorkomen dat je in de problemen terechtkomt. Waarom, mijn moeders?
0: Want
1: opnieuw, de mens weet niet alles. Je krijgt een bordje dat zegt, ga niet door.
0: Maar
1: misschien ga je door en het wordt een fatale
0: Je
1: rijdt auto, je krijgt een bordje van wees voorzichtig met de bocht.
0: Waarom?
1: Want opnieuw.
0: In peligro.
1: Er is gevaar.
0: En nanta pone bordje de advertentie lang.
1: En ze zetten waarschuwingsborden.
0: Pa ayuda mi cubo.
1: Om u en ik te helpen.
0: Pa nos tiene más seguridad, más tranquilidad.
1: Dat wij meer zekerheid en meer rust hebben.
0: Naturendesa.
1: Iedereen weet het.
0: Kusie wil een bordje voor hem pinta.
1: Dat als je een bord getekend bord ziet.
0: Un cabeza de calpache.
1: Met een schedel erop.
0: En
1: ze zeggen de stroom is
0: 440.
1: En ze zeggen pas op.
0: Mensen
1: zeggen, ay
0: no. Ik
1: heb 220 gehad en niets is
0: gebeurd.
1: Laat me kijken hoe 440 smaakt.
0: Wat heb je dan in het mundo?
1: Je hebt zulke mensen op deze wereld.
0: Mensen die niet dolo.
1: Mensen die niet eens pijn voelen. Wanneer is het? En het is afgelopen.
0: 440, mama.
1: 40.
0: Dat is 220, man.
1: Twee keer 220.
0: Dat is niet de keer dat ik naam zie.
1: Maar mensen geloven van nee, ik kan het wel. Met redding is het hetzelfde. God geeft heel veel waarschuwing. God heeft laten zien. God heeft uitgelegd. Met andere woorden, de Bijbel.
0: Dat Dios su carta de amor
1: is God zijn brief van liefde. Voor mensen die willen begrijpen. Dat God niet tegen hun ingaat. Maar in hun voordeel. Waarom zal God jou toestaan in de wereld te komen? Met verschillende soorten ziektes. Verschillende soorten ziektes.
0: Accidenten.
1: Ongeluk. Dingen waarbij je zelf je leven kan
0: brengen.
1: Waarom staat God toe dat je in deze wereld komt? Dat je verloren gaat.
0: Dan
1: laat hij je toch waar je was. Maar als God toestaat dat je geboren wordt, in een wereld als deze, en ik garandeer je als velen van ons de eerste waren we niet gekomen, laten we serieus zijn. Maar omdat we niet weten, zijn we hier.
0: Met
1: alle problemen om ons heen. En als je niet stilstaat om te vragen, waarom heeft God toch toegestaan? Waarom heeft God me in deze slechte wereld geboren laten worden? Vreselijk. Problemen.
0: Want je mist een probleem.
1: Soms ben je zelf een probleem. Weet je waarom God jou in deze slechte wereld geboren heeft laten worden? Zodat je kan kiezen voor deze wereld.
0: Amen.
1: Amen. Als je daar geboren moet zijn, moet je hier ook geboren worden. Ook al is de geboorte anders. Daar word je geboren uit je moeder. Met hulp van je vader. Maar hier om geboren te worden, heb je de geest van God nodig.
0: Heb de Bijbel die hebben nascimento di nuovo.
1: En daarom noemt de Bijbel het opnieuw geboren worden.
0: Jesus que usan clapa bo comprende.
1: God maakt het duidelijk dat je kan begrijpen.
0: Con te contro bo.
1: Dat hij niet tegen jou is.
0: Peccata contro nostro.
1: De zonde is tegen ons.
0: Su peccati vanno scritto by the mass maldad.
1: Want de zonde brengt ons steeds meer in het kwaad.
0: Mencionami algo come te pensa.
1: Noem mij iets waaraan je denkt.
0: Un maldad come te pensa.
1: Iets slechts waaraan je denkt.
0: Con una volta si rivolge a me.
1: Dat nog niet gedaan is op deze wereld.
0: Mencionami verdad, un maldad.
1: Noem een nieuwe kwaad.
0: Maar serieus, man.
1: Laten we serieus zijn.
0: Salomon indignato come puoi solo.
1: Salomon zegt er is niets nieuws onder de zon. Wij moeten begrijpen. Dat de Bijbel ons iets heel interessants zegt. Laten we gaan naar Openbaringen.
0: Revelation capítulo 10, 4,
1: Openbaring, hoofdstuk 14, we lezen vers 6. Luister wat het woord van God zegt.
0: In mi amira, Juan Papiando, in mi amira un otro angel tabula me me di cielo que ne tava ten un evangelio eterno pa predica na esnan kuto bi bariba tera in a turna shon tribu lenga y pueblo.
1: Johannes spreekt hier. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie.
0: Quanti bambini un angel.
1: Johannes zegt, ik heb een engel gezien.
0: Bambini un mensajero di Dios.
1: Ik heb een boodschapper van God gezien.
0: Un mensaje.
1: Net een boodschap.
0: E evangelio eterno.
1: Eeuwig evangelie.
0: E unico evangelio di Dios che vuole stendere, man.
1: Het enige evangelie dat God wil dat we naar luisteren.
0: Da un evangelio te.
1: Er is één evangelie.
0: Da hopi.
1: Het zijn niet veel.
0: E Dios che vuole escuche.
1: En God wil dat je er naar luistert.
0: O meditare bace.
1: Dat je erin mediteert.
0: Babo realisa.
1: Dat je realiseert dat wat God je aanbiedt door het
0: evangelie,
1: dat geen enkele andere kracht
0: op
1: deze wereld jou dat kan
0: aanbieden.
1: Want wat kunnen ze je aanbieden op deze wereld?
0: Dat is temporaal.
1: Dat is
0: tijdelijk.
1: Alleen God kan jou iets eeuwigs aanbieden. Dat God jou iets eeuwigs aanbiedt.
0: Geeft
1: God jou het eeuwige goede nieuws.
0: En het eeuwige
1: goede nieuws is.
0: Dat God jou geeft op.
1: Dat God wil dat je besluit. Maakt niet uit wat je hier hebt.
0: Bandone.
1: Verlaat het.
0: Amen.
1: En kom aan deze kant. Amen. Als je daar sterft. Kan God niets meer voor jou doen.
0: Hoor wat de Bijbel Dios geeft tot mijn decision.
1: Nu je leven bent voor God dat jij
0: het besluit.
1: Misschien hebben ze je voorgelogen. Dat als je hier sterft.
0: Dat wil ik een tremendo pastor aanderabo.
1: En je laat een geweldige predikant jou begraven. Dat kan hij God ervan overtuigen. Om je in de hemel toe te laten. Als je zo denkt. Er is daar heel veel gevaar in. Ik vind het zo. Als je hier sterft. Ondanks alles wat God gezegd heeft. En je gaat toch naar de hemel. Dan nodig ik de hele kerk uit. Kom, laten we allemaal hier blijven. Laten we daar blijven. Maar we kunnen daar niet blijven. Want God heeft gezegd, daar is de dood. Hier is het leven, zegt hij. Dat heeft hij gezegd. Niet wij, dat heeft hij gezegd. Hij redt ons. Hij kan je opwekken. Als hij zegt daar nee, maar hier ga ik je doen opwekken.
0: Om
1: deel te hebben aan de eerste opstanding. Daar is de tweede opstanding. Maar dat is voor de eeuwige verdoemenis. Hier, zegt hij, is voor het eeuwige leven. Wij moeten kiezen. Maar als je niet kiest, dan blijf je hier staan. Want hier ben je geboren. Ik ben bang. Ik kies dan voor om hier te staan.
0: Maar decision.
1: Een verkeerde
0: besluit.
1: Je sterft met angst. Of van angst. Als je hier sterft, dat is het probleem. Daar Maar het verschil is, daar sterven ze in Jezus. Hier ben je gestorven ver weg van Christus. Dat is het verschil. Je moet het kunnen begrijpen. Johannes heeft gezegd, hij heeft een boodschap, de informatie van God gekregen, om het eeuwig evangelie te verkondigen aan iedereen. Dat is mijn taak vanavond. Zie mij niet als het probleem. Ik ben de boodschapper. God heeft de boodschap. Amen. Ja, ik ben de
0: postbode.
1: Ik heb niet de brief gebracht dat ze je huis in elkaar zullen storten. Ik ben het niet. Als je hypotheek niet hebt betaald, kijk niet naar mij, word niet boos op mij. Ik ben simpelweg de postbode. Goedendag mevrouw.
0: Goedendag meneer.
1: Meneer.
0: Meneer, ik firma financieren, ik firma financieren.
1: Meneer, mevrouw, wilt u hier tekenen dat u het
0: als ontvangt? Felicia.
1: Gezegende dag
0: Gita
1: verder.
0: Bakaba.
1: En mijn werk is afgelopen.
0: Moet de postbode, Abu Sadorota. En die nada, dat is nada.
1: Ik maak de postbode dood. Je bent gewoon...
0: Je
1: bent gewoon gek, want hij heeft niets gedaan.
0: Dat is letteris,
1: hè? Hij heeft alleen de brief gebracht.
0: Dat is een schietje.
1: Vers 7. En hij zeide met luider stem. Als hij met luider stem spreekt, wil hij dat iedereen het hoort. Zoals God wil dat je vandaag ook luistert. Vrees God. En geef hem eer. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem. Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
0: Met een advertentie.
1: Het is een waarschuwing.
0: Teme Dios.
1: Vrees God.
0: Respecta Dios.
1: Heb respect voor God.
0: Y dime gloria.
1: En geef hem alle eer.
0: Escucha su stem.
1: Luister naar zijn
0: stem.
1: Wees gehoorzaam. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Wij allen die op deze wereld leven zullen in het oordeel
0: komen.
1: Iedereen komt in het oordeel. Als ik op deze wereld van God geleefd heb, wil God dat ik u vanavond zeg dat u een dag in het oordeel
0: zal verschijnen.
1: De mensen van de wereld zijn onderverdeeld in drie categorieën. Zij die hun leven draait, is de eerste, degene die het eeuwige leven hebben, is de eerste groep. Ondanks dat ze hier zijn, moeten ze in het oordeel komen. Dat God aan het universum kan laten zien waarom ze hier zijn. Want als ze geboren zijn als een zondaar, per definitie moeten ze daar zijn. Maar wat doen ze hier dan? God zegt, omdat ze het kostbare bloed van mijn zoon hebben geaccepteerd. Ze hebben mijn zoon geaccepteerd als de weg, als de waarheid en als het leven. En daarom zijn ze daar. De tweede groep zijn degenen die doen alsof. Ze doen alsof. Dat ze aan deze kant zijn. Maar uiteindelijk zijn zij aan deze kant. Waarom? Want ondanks het feit dat ze daar zijn, ze doen niets wat God hun geleerd heeft. Alles wat ze doen is van hier. Ze leven in Punda. Maar alles wat ze doen is in andere banden. Wat het heeft geen zin om daar in Punda te wonen. Deze mensen, God oordeelt ze in het papiament. Wat zeg je God? In het papiament gaat hij ze oordelen. Dat ze begrijpen dat God tot hen spreekt. De derde groep is de grootste groep. Het is de groep voor hen om te kunnen leven. is alleen maar het adel.
0: Ik weet die iglesia, ik weet die Dios, Bijbel, na, na, na.
1: Het heeft niets te maken met God, met de kerk, nee, nee, nee.
0: Cosa, niet, cosa.
1: Ik geniet.
0: Fiesta, niet, fiesta.
1: Ik feest.
0: Disfruta de vida.
1: Ik geniet van het leven.
0: Ik weet het Vida un beta pasa.
1: Het leven is, gaat zo voorbij.
0: Ik moet
1: een voordeel eruit halen en die groep was steeds groter.
0: Pero manena, biba,
1: maar zoals ze geleefd hebben,
0: así, Dios, todos, ganas.
1: Zo gaat God ze ook oordelen.
0: Não, bai, banda.
1: Ze zijn daar niet gekomen.
0: Na, que daqui, banda.
1: Ze zijn hier gebleven.
0: Não, atende, Dios,
1: ze hebben zich niet eens bezig gehouden
0: met God. Escucha,
1: ze hebben God zijn stem gehoord en hun oren gesloten.
0: Om
1: steeds meer zichtbare dingen te verzamelen.
0: Uiteindelijk
1: is de wereld aan zijn einde gekomen. En dat gaat de grootste groep zijn. Drie opties. Jij beslist. Twee van hen gaan verloren. En één groep wordt gered. Dus neem jezelf niet in de maling. Jij beslist. Het besluit is in uw hand. God heeft duidelijk gezegd. In deze tekst. Degene die mij
0: aanbidt.
1: Die is degene die het verschil maakt. God wil ons zeggen dat een van de problemen van de mens is aanbidding. Waarom? We zijn geschapen om te aanbidden.
0: Amen?
1: Amen?
0: Het
1: is in u en het is in mij. Maar het gevaar is dat als ik God niet aanbid, dat ik iets aanbid. Want ik kan niet blijven zonder te aanbidden. En ik kan zo ver gaan. Dat als ik niets vind om te aanbidden. Dan aanbid ik mezelf. Want het is in mij. Ik kan het niet voorkomen. Ik moet aanbidden. Aanbid God. Daarvoor ben je geschapen. God heeft ons geschapen om hem te aanbidden. Het is al in u. Maar de duivel maakt daar gebruik van. Hij weet dit. Want hij is ook geschapen om God te aanbidden. Dus hij weet dat het in u is. En hij maakt er misbruik van, want je bent onverschillig. En hij maakt er gebruik van. En hij laat je alles aanbidden.
0: Minus Dios.
1: En niet God.
0: Maar
1: dit is de laatste boodschap, de waarschuwing. Vrees God en geef hem eer. Want de uren van zijn
0: oordeel.
1: En aanbid hem. Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt. Vers 8.
0: Vers 8.
1: Luister wat er staat. En een andere. Een tweede engel.
0: Asigi bisando el akai. Ata e gran Babilonia akai. E sun kwahasi tur. Tur rachon bebe. Die binya. Die passion. Die su immoraliteit.
1: Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Dat van de wijn, van de hartstocht zijner hoererij. Al de volkeren heeft doen drinken.
0: Que me rumano babo comprende.
1: Dus mijn broeders, om te begrijpen, God laat ons weten
0: Babylonia akai.
1: Dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor alles dat onrein is.
0: Malu.
1: Alles dat slecht is. Alles dat niet in Gods aangezicht kan staan. Babylon is dat symbool daarvan. Ik wil dat u herinnert. Een paar avonden terug heeft God tot ons gesproken. God heeft ons laten zien dat de duivel, Satan, hij vervalst alles. Alles wat God heeft in het origineel heeft Satan een vervalsing voor. Daarom kan hij mensen misleiden. Je hebt echt hulp nodig om te begrijpen dat je bent misleid.
0: Amen.
1: Amen. Want het is makkelijker om iemand voor te liegen dan hem te overtuigen dat hij misleid is. Er was een mevrouw die in de bank werkte. En ze werken met geld. Altijd wanneer ze met vals geld komen, ze gebruikt niet eens het licht. Ze erkent het geld. Ze hebben het gedrukt. En ze hebben besloten haar te interviewen. Ze zeiden mevrouw, je hebt een record. De meisje met de machine, het geld komt toch binnen. Maar jij, nog steeds. Geen enkel keer. Hoe doe je dat? Mevrouw, heb je altijd vals geld bestudeerd? Ze zei nee. Ik heb alleen maar de juiste
0: goed.
1: Dat ik gelijk het valse kan onderscheiden. Alleen de waarheid kan God gebruiken, niets anders. Als je de waarheid niet hebt, ga je alles geloven als waarheid. Totdat je de waarheid krijgt, dan zeg je van, hé, dit is vals.
0: Amen.
1: Amen. Maar vele mensen willen niets te maken hebben met de waarheid.
0: Wees
1: welkom in de wereld van leugen, want wat kan God nog meer voor jou doen? Maar God heeft gezegd,
0: adorami, Dios te pisa.
1: Aanbid mij, zegt God. Want het uur van de oordeel is gekomen. Ik ga de wereld oordelen. Babylonia representeert het paradijs van de duivel. Waarom? Als God praat over het nieuw Jeruzalem, heeft de duivel Jeruzalem vervals. En hij noemt het Babylon.
0: Babylon staat voor Babel.
1: Babylon staat voor de Babel. Corruptie. Wat niet in God zijn aangezicht
0: staat.
1: Alles wat God heeft de duivel in verval
0: voor.
1: Wij moeten begrijpen. De val van Babylon is verzekerd. De engel heeft het twee keer gezegd. Gevallen. Om ons als mensen die lezen te helpen begrijpen. Dat Babylon al gevallen is.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wat ik wil.
1: Je moet reizen.
0: Bij het aeropuerto.
1: Je komt bij de luchthaven. En ze zeggen jou.
0: No soy sorpresa para hoy.
1: We hebben een verrassing voor je vandaag.
0: No soy un Concorde. Wat
1: is dat?
0: Concorde.
1: We hebben een Concorde.
0: No soy sorpresa para hoy.
1: Een verrassing hebben we voor jou.
0: Je Concorde aquí.
1: Deze Concorde. Je weet niet eens dat je in de lucht bent.
0: Hotel.
1: Het is als een hotel. Je zit niet, je ligt. Elke half uur krijg je word je bediend. We willen dat je een goed doorgaans genieten van je
0: vlucht.
1: Dat je je voelt in de lucht voelt. Maar het valt. Halverwege zal het weer starten. Maar wees niet ongerust.
0: Champagne.
1: Je krijgt champagne.
0: Caviar.
1: Alles krijg je. Wat je wil, vraag het maar. Maar één ding wil ik je zeggen. Hij gaat niet de gehele route. Hij faalt. En dit is een vliegtuig met één propeller. De piloot zit voor je en jij zit daarachter. Er is niets om jou te beschermen. Je hebt alleen maar een
0: helm.
1: Normaal, jouw tranen zullen veranderen in ijs. Je krijgt heel veel wind om jou te doen herinneren dat je in de lucht bent. Maar het komt veilig aan. Laat me zien hoeveel handen met de Concorde gaan.
0: Wat? Hetzelfde
1: biedt God jou aan.
0: Hallo?
1: Hetzelfde biedt God je aan. Hij geeft je waarschuwing een week van tevoren. Laten we gaan met de Concorde. Geweldig. Maar even wachten. Het gaat wel neerstorten. Maak je geen zorgen. We genieten ervan voordat hij neerstort. We worden blij. We sterven gelukkig. Zo graag als je wil vliegen in de Concorde. Ik hoop dat je op zijn minst het juiste besluit zal nemen. Je krijgt een televisie om te kijken. Je verandert de kanalen zoveel als je wil.
0: Wordt internet gratis.
1: Je hebt gratis internet.
0: En dus hoe het?
1: Met heel veel snelheid.
0: Pero,
1: maar hij stort neer. Als de duivel een lijst voorbij laat gaan vanavond. Van degenen die geïnteresseerd zijn in de Concorde, schrijf je naam op alsjeblieft. Wat ga je dan doen? Vele mensen kijken naar mij. Deze mensen. Nee, mensen zijn moeilijke mensen. Knip oog bij de duiven van, stuur voor mij.
0: Mande via app.
1: Stuur het via de app voor mij. Niemand weet dat ik het heb gekregen. Kijk hoe je die zelf de dood heeft gekozen. Maar via de app weet niemand het. Er is toch geen verschil? De keuze die je hebt gemaakt is verkeerd. God wil dat je het begrijpt. De leugen is groot. Elke keer als de duivel zijn mond open, liegt hij. Wanneer hij gromt, dan nog liegt hij. Ik wil dat u begrijpt, geliefden. Alleen God kan ons helpen. De duivel?
0: Babylon
1: is gevallen.
0: Dobi palabra te falta kore, bade ne?
1: Danke
0: por corregir. Ben wakker, hè?
1: Ja, ik ben.
0: Romanen? Bijbel is Babylon kai.
1: De Bijbel heeft gezegd Babylon is gevallen.
0: Toch, Romanen.
1: Toch, broeders en zusters.
0: Die het preferen bij Babylonia.
1: Zijn de mensen die ervoor kiezen naar Babylon gaan en niet naar het nieuwe Jeruzalem.
0: Bon, pastoor, ja.
1: Dominee, ja.
0: Mijn mama, abai Babylonia.
1: De moeder van mijn moeder van mijn
0: moeder
1: naar Babylonia.
0: Abai.
1: Mijn oma, haar oma.
0: Mijn mama tante abai.
1: Mijn moeder is ook gegaan.
0: Pastoor, kwam ik bij Jeruzalem.
1: Dominee, waarom moet ik naar Jeruzalem?
0: Pastoor, stima Dios toch?
1: Omdat je van God hoort, toch?
0: Dat is niet falta.
1: Ik mis hun.
0: Toch, kan dat niet met die falta.
1: Maar in het vuur is er geen gevoel van missen. Kies het juiste.
0: Versículo 9.
1: Vers 9.
0: Y otro ángel,
1: en een
0: andere
1: engel, een andere engel, een derde,
0: así que todos están pisando,
1: volgde hen, zeggen
0: alto,
1: met luider stem,
0: con fuerza,
1: met kracht.
0: Escucha bien, Roman.
1: Luister goed.
0: Si un hombre adora a bestia, con tu palabra, representante del diablo, si un hombre adora a bestia, y su imagen y recibí una marca en su frente o en su mano y también, versículo 10, y también lo bebe de vida de furia de Dios con el guardo bachapuro de reconchi de su rabia.
1: En un andere engel, un derde volgde hen zeggende met luider stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, vers 10, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. God spreekt vandaag heel serieus tot ons. Ik weet niet of ik u nog ontmoet. Maar dit is de boodschap die God mij vanavond heeft gegeven voor de kerk. Als er iemand het beest mag aanbidden, dan gaat hij heel duur moeten betalen. Niemand wil sterven totdat de dood aanklopt. En mensen met de grote man, nee, ik ben niet bang om te sterven. Laat de dood komen. Wanneer de dood aan de deur is, dan wil hij leven. Waarom moet het zo ver
0: komen?
1: God zegt u vanavond. De duivel is degene die misleidt. God heeft u geschapen. Daar.
0: Om
1: te kiezen om daar te gaan. Hij kan je niet
0: dwingen.
1: Hij kan je niet verplichten. Maar je moet wel weten. Waarom?
0: wordt gefalsificeerd door God.
1: De duivel vervalt alles.
0: Want Jezus.
1: Jezus.
0: Die Jeruzalem nobo.
1: Heeft het nieuwe Jeruzalem.
0: Daar wordt gefalsifieerd Babylonie gebouwd.
1: De duivel vervalt een Babylon hier beneden. Zodat mensen niet daar boven gaan.
0: Jezus uw iglesia.
1: Als Jezus een kerk heeft.
0: Como el bruid o el casa con él.
1: Als de bruid waarmee hij gaat trouwen.
0: Satanás está falsifica.
1: Vervalst de Satan.
0: Uw iglesia.
1: Een kerk.
0: O casi casi de casi mesmo corpo.
1: Die bijna bijna hetzelfde is.
0: Pero cielo te llamé prostituta.
1: Maar de hemel noemt haar een prostituee. Om te begrijpen wie de duivel is. Hij geeft niet op. Als God een zegel heeft. Als een teken. Gisteren hebben we het onderwerp behandeld. God zegt de zevende dag is mijn zegel. De duivel zegt ik kom ook met een teken. De eerste dag van de week is mijn teken. Weet u wat die God heeft gezegd? Degene die jouw zegel hebben geaccepteerd zijn voor jou. En degene die mijn dag hebben gekozen, mijn teken is zijn van mij. God is met hem akkoord gegaan. Wie denk je dat hij wint?
0: Dios?
1: God?
0: Norman.
1: Nee.
0: Formula.
1: God heeft onze formule gegeven.
0: Die cada quatro ene,
1: van elke vier mensen.
0: Tres culpa que
1: drie kiezen ervoor om bij de duivel te leven.
0: Eén
1: pijn gaat hij daarheen. En gaat soms weer terug. God heeft altijd de minderheid. Hij heeft alle mensen geschapen. Maar hij krijgt minder. Want wat God aanbiedt. Je moet in hem geloven. Je ziet het niet. Wat de duivel gebruikt. Zijn de dingen die je ziet. En dat beheerst jou veel
0: makkelijker.
1: Dat God 10 mensen krijgt. Moet hij 40 mensen roepen. Om 100 te krijgen. Moet hij 400 roepen. Om 1000 te krijgen, moet hij 4000 halen. Voor 10.000 mensen, moet God 40.000 mensen roepen. Want 30.000 blijven aan de andere kant. Het lijkt alsof God geen geluk heeft. Nu, mijn broeders. Wanneer de duivel met hun achterblijft, is de vraag nu, waar ga je ze zetten? Daar heeft God een hemel. God heeft een nieuwe aarde. God heeft een wereld dat niet
0: eindigt.
1: Om duivel. Waar ga je ze zetten? Zeg ze waar je ze naartoe brengt. Je wil ze niet zeggen. Zoveel vuur wacht op hen. Je kan het niet meer veranderen. Je kan niet schuilen. Je kan niet vluchten. En de duivel weet al waar hij naartoe gaat. Maar doordat hij niet alleen wil verbranden, vraagt hij jou om mee te helpen. Het is jouw keuze nu. Sommige mensen houden van vuur. Een jonge man zei tegen mij, dominee, ik ga gewoon makkelijk naar de hel. Ik zeg, waarom?
0: Ik zeg, waarom?
1: Hij zegt, ik kom heel veel mensen tegen. Ik zeg in de hel, hij zegt, je hebt veel mensen. Hij zegt, ik ga net als Michael Jackson. Ik zeg, jongeman, wees alert. Wie je daar tegenkomt, is niet je in jouw voordeel. Wie je daar tegenkomt, je gaat sterven. Kies wijs. Hij was zo onder invloed dat hij dacht van ik ga alle muzikanten tegenkomen. Het is uw keuze. Wanneer je verloren gaat, je gaat voor jezelf. Je gaat voor niemand anders. Wees wijs. Als iemand het beest aanbidt. En zijn beeld. Wat is het beeld van het beest? Als gisteren de zegel van God. De logo van God. De Sabbat is. Dan heeft de duivel het gefalsificeerd. Logischerwijs, wat heeft hij gedaan? Hier aan deze kant heeft hij zijn logo. Zijn merkteken. En dat is de zondag. Daarom is de strijd in de christelijke wereld. Sommige christenen denken. Doordat ze met grote meerderheid zijn. Dat zij gelijk hebben. Maar God heeft een ark dicht gedaan. Met alleen acht zonen erin. Alles wat daar buiten was, is verdronken. En zijn mensen die dachten.
0: Met diploma A, B, C, D,
1: ik zal niet verdrinken, ik heb diploma A, B, C, D, E, F, G.
0: Tranquilo, la agua, bing.
1: Laat rustig maar, laat het water maar komen.
0: Water trappen, man.
1: Ik zal water trappelen.
0: Water trappen, man.
1: Kan je een jaar lang water trappelen? Kan je een jaar water trappelen?
0: Man, onze school zal niet bij dat ze goed moest kunnen sporen.
1: Onze excuus is heel vaak dat wij denken dat we kunnen. Maar als God je zegt,
0: dan
1: is het omdat er geen andere uitweg is. Eén weg is er. En dat is weg Jezus.
0: Jezus straat.
1: Kaya Jesus.
0: In het Engels is het Jesus Street.
1: In het Engels is het de straat van Jezus.
0: In Spanjol, calle Jesús.
1: Oké, we gaan het stoppen.
0: Ja. Dat doet het wel, dat doet het wel. Toen het Chinees dat aan jou was, man. Wat komt er dan, man?
1: U hebt mij begrepen.
0: Moet je motor?
1: Er is geen andere.
0: Jongen, advertentie aan de konta pas op als kutje.
1: Deze waarschuwing telt omdat u het hebt gehoord vandaag. Het wordt geschreven en genoteerd dat u hebt gehoord. Je kan niet zeggen, ik wist het niet. Je kan zeggen, ik ben niet geïnteresseerd. Misschien over 2 maanden ben je het weer vergeten. Maar het is geschreven dat je het weet. God gaat je niet
0: weten.
1: Hij verplicht je niet.
0: Maar
1: God wil dat je begrijpt. Dat degene die ontvangt het merkteken van het beest op zijn hand of op zijn voorhoofd, er is geen ruimte voor hen in de hemel. Want het is een verraad. Het is een belediging tegen de God die jouw leven heeft gegeven, jou in leven heeft gehouden. En uiteindelijk kies je ervoor om tegen God te gaan samen met de vijand. God kan je dat niet vergeven. Waarom? Want jij gaat nooit belijden. Je gaat niet verlaten. Als je het niet vandaag doet, als je het niet in deze tijd doet, in die tijd zou je het ook niet doen. Weet je waarom God jou achter jou aanzet? Weet je waarom het kan lijken alsof God jou misschien dwingt? Want God kan je niet opnieuw scheppen. Nooit meer kan God jou scheppen en niet ik. God kan een kopie van mij maken. Maar God kan mij 1 keer scheppen. Daarom zit hij achter u aan. Ook al wordt de gehele wereld gered. En jij wordt niet gered. Ik niet gered.
0: Dios lo siente en nos falta.
1: God gaat ons missen.
0: Pas no tiene un de manera mí.
1: Want er is niemand als ik.
0: No tiene un de manera
1: vos. Er is niemand als u. U bent uniek in deze wereld.
0: 8 miljoen personen.
1: Van 8 miljoen mensen.
0: Pero vos estás especial.
1: Ben jij speciaal.
0: Lo único.
1: Je bent uniek.
0: De vingerprint
1: die van je 2 handen.
0: Exactamente identico.
1: Identiek. Maar nergens op deze grote wereld kan je een ander vinden. Je oogpupil. Niemand heeft het. De tekens onder je voeten.
0: Dios atrabos diferente.
1: God heeft je anders gemaakt.
0: Único.
1: Je bent uniek.
0: Quizás bon gusto bom es.
1: Misschien hou je niet van jezelf. Misschien hou je niet van jezelf.
0: Brinda por vida mañana otro.
1: Je vecht om te worden zoals
0: Pero
1: een ander.
0: Que para ti dos y otro, eh.
1: Maar God wil niet dat er 2 van die anderen zijn.
0: Que para ti un mañana, eh.
1: God wil dat er 1 is als u en 1 als u.
0: Pues Dios te brinda vos salvado.
1: Daarom vecht God ervoor om u te redden.
0: Pues vos mai.
1: Want je glimlach. Je stem, je
0: toon.
1: De persoon die je bent. De manier waarop je denkt. Er is niemand als u.
0: Abo.
1: U.
0: Abo Dios que pase.
1: U wil God dat
0: ik
1: u. Daarom wil hij u redden.
0: Wat speciaal, pe.
1: Je bent speciaal voor hem.
0: Único, pe.
1: Je bent uniek voor hem.
0: El valor que botín para Dios.
1: De waarde die je hebt voor God.
0: Ni un otro ende no tiene.
1: Geen enkel ander mens heeft dat.
0: Pues uno tiene un ende más manera, bo.
1: Want er is niemand zoals u.
0: Si por no llega al cielo, Dios lo siente por falta.
1: Als je niet in de hemel komt, gaat God u missen.
0: Pues le creaba y banda, verdad.
1: Want heeft u daadwerkelijk daar geschapen.
0: Pero la banda información.
1: Maar hij heeft de informatie gestuurd.
0: Tenés a Billy personal.
1: Hij is zelf persoonlijk gekomen.
0: Tu un mundo ejemplo.
1: De wereld een voorbeeld gegeven.
0: Porque que buscó y por die banda.
1: Want hij wil dat je van daaruit kies.
0: Haciendo uso de tu libertad.
1: Gebruik maken van jouw vrijheid.
0: Escoge para ir banda.
1: Om te kiezen om daar te gaan.
0: Quizás vos te carga.
1: Misschien ben je beladen.
0: Wat de camino difícil.
1: Je ziet de weg moeilijk. Maar alles wat God wil is dat je beslist om te gaan. En Hij brengt jou. Gisteravond. De meesten die daarvoor zijn gekomen. Ze hebben een blaadje meegenomen naar huis. In gebed. Dat ze hun naam kunnen noteren. En de gegevens die zijn gevraagd. Want sabbat aanstaande. Willen ze opnieuw geboren worden. En toestaan dat God hun naam mag schrijven in de boeken des levens. Ze weten dat hun naam niet geschrapt wordt uit de boeken van de zonde. Het blijft in het boek van zonde. Maar achter hun naam
0: Jesus, con su pen de oro,
1: zal Jezus met zijn gouden pen
0: Lubisa,
1: schrijven,
0: ordona,
1: vergeven
0: van mi sangre precioso,
1: door mijn waardevolle bloed. Dat is gevoeld aan het kruis van Calvary.
0: Hij
1: zal niet doen alsof je nooit een zondaar bent geweest of geen zondaar bent. Dat is niet wat Jezus gaat doen.
0: Jezus biedt
1: jou een nieuw leven aan.
0: Een
1: nieuwe straat.
0: Een
1: nieuw hart.
0: En een
1: nieuw bestemming.
0: Je moet
1: op een plek
0: komen.
1: Je moet kiezen en zeggen.
0: Basta,
1: het is nu genoeg met de zonde. Het is heerlijk. Ik weet het ook. Maar de consequenties die zijn vervelend. De zonde gaat over op je, tot de vierde generatie. En dat wil God voorkomen. Dat is wat God wil veranderen. Maar dat God het verandert, moet hij een besluit nemen. Dat platform verlaten en kiezen om hier te komen.
0: Gisteravond
1: ben je niet naar voren gekomen. Wil je vandaag komen? Je vrienden kunnen niet voor je komen. Je moet zelf komen.
0: Je bent gisteren
1: niet naar voren
0: gekomen.
1: Je wist dat God je riep. Maar je bent niet gekomen. God wil je bevrijden. Misschien ben je al getekend. Met het teken van de vijand. Maar het is nog niet te laat. De wereld is nog niet afgelopen. Je bent nog niet gestorven. Kom zodat God de verandering kan brengen. Kom zodat God je kan vergeven. Kom zodat God opnieuw met je mag beginnen. Maar je moet een besluit nemen. Wil je Jezus komen? Amen. God zegen u. Het is een goed besluit. Is er nog iemand? Kom bij Jezus. Je ziet God roept uit om mensen te redden.
0: Het is normaal.
1: Het is niet normaal. Maar hij kan je niet dwingen. Daarom nodigt hij je uit. Hij heeft je uitgelegd. De vijand ligt en hij loert. Wie hij nog meer kan tekenen. Wat hij je zegt, je gaat verloren. God zegt jou wel. Kom bij Jezus. Je bent gisteren niet gekomen. God geeft u de kans.
0: Sabato wordt die nascimento di nuovo.
1: Sabbat aanstaande opnieuw geboren wordt.
0: Jesus heeft die namen die hele mensen in boeken.
1: Jezus heeft de namen van de mensen in de boeken geschreven. Maar hij kan het niet doen.
0: Se non tome decisione.
1: Als je het besluit niet neemt. De wereld zal niet verbeteren.
0: Het
1: gaat van kwaad tot erger. Maar jij neemt het besluit. Als je gered wil worden. Als je voor altijd wil leven. Niemand kan het nu voor je nemen. Nu is de gelegenheid. Vandaag is de dag van. Nu is de tijd. Besluit is genomen. Ze willen.
0: Na momento exacto, man.
1: Op het juiste moment.
0: Na
1: het
0: tempo correcto.
1: Juiste tijd.
0: Dios sa que na sobre de la vida.
1: God weet wat er nog over is van je leven.
0: Dat Dios su voluntad.
1: Het is God zijn wil.
0: Quanto más dan porranha.
1: Hoeveel kunnen ze nog meer ontvangen?
0: Pero puede seguir nato mi amor.
1: Maar ze zijn zeker dat ze het nu
0: ontvangen.
1: Want morgen kan het te laat zijn. Het is hard.
0: Mas corre para Deus.
1: Om te kiezen voor God.
0: Esse é mesmo um testemunho também.
1: Maar het is een getuigenis.
0: Mas Deus é amado.
1: Want God heeft u geroepen.
0: Não é algo fácil.
1: Het is niet iets dat makkelijk is.
0: Maar die algo que não pode largar você.
1: Maar iets dat je niet alleen kan
0: laten.
1: Je kan het niet achterlaten. Daarom nodigt hij je uit. Laat me je helpen.
0: Is er
1: nog iemand?
0: Non so perché dentro la notte.
1: We kunnen niet de hele avond
0: blijven.
1: Gisteren ben je niet gekomen. Ik heb voor u gebeden.
0: Dat
1: u vandaag wel naar voren komt. Ik vraag de gemeente om op te staan.
0: Dat is helemaal fácil, Pablo.
1: Om het makkelijker te maken voor u.
0: Kan wat doen kan
1: je. Nu moet je alleen maar naar voren.
0: Zit wat door op balanta kan
1: op. Als het moeilijk was om op te staan, loop nu naar voren.
0: Op balanta pensa Jesus.
1: Jongeren die bij Jezus komen.
0: Dios bendicionado.
1: God zegen nu.
0: De oportunidad está en nuestro man.
1: De gelegenheid is aan ons.
0: Un cospisa.
1: Eén ding weet ik.
0: En dan heb ik in varias cursadas.
1: En ik heb het in verschillende seminars gezien. Wanneer God zo'n oproep doet. Dan zijn het sommige mensen die aan de rand staan. God roept niet voor niets. Als God wil dat je na 5 jaar je overgeeft. Waarom zou hij u vandaag roepen? Misschien ben je over 5 jaar niet meer. Daarom roept hij u nu. Wil je niet bij Jezus komen? Is het zo moeilijk om de dood te laten staan? Is het zo moeilijk om het verloren gaan te laten? Is het zo moeilijk om het vuur te laten?
0: Want Dios no te engañaba.
1: God liegt niet.
0: Tenabo vida.
1: Wie heeft jouw leven gegeven? Hij heeft je levend gehouden. Om jou de kans te geven. Wat wil je nog meer van deze wereld? Wat anders wil je nog van deze wereld? We zijn daar buiten een nummer.
0: Nos muri.
1: Als we sterven.
0: Dat wordt een intiero zante druk.
1: Niet iedereen komt naar de begrafenis, want ze zijn druk. Maar jouw kans is voorbij. Ik ken mensen die hebben gezegd. Ik heb weerstand geboden. Ik ben niet naar voren gegaan. Mij krijgen ze niet in een val. Blijf staan.
0: Tres semanas después de campaña la muri.
1: Drie weken na de seminar zijn ze overleden.
0: Lo que no comprendeta.
1: Wat ze niet begrepen hebben is. Dat ze niet in de val zijn gelopen. Maar ze zijn niet daaruit gegaan. Wanneer Jezus u roept. Is het om u vrij te maken. Maar als Jezus u vrij maakt. Bent u daadwerkelijk ook vrij.

0: Mensen die God alles verschuldigd zijn.
1: Dios te roga.
0: God smeekt.
1: Suplica.
0: Hij smeekt.
1: Dame un chance de salvación.
0: Geef me een kans om u te redden.
1: Enemigo no hace nada.
0: De vijand heeft niets gedaan.
1: En de pesinara tampoco.
0: Hij gaat ook niets doen.
1: Sigue ganha.
0: Blijven liegen.
1: Pero debe salir ganar de batalla.
0: Maar uiteindelijk is hij de winnaar in de strijd.
1: Pero bendicionado están que escucha Dios.
0: Maar gezegend zijn zij die de stem van God hebben gehoord.
1: Eterno Señor.
0: Eeuwige God.
1: Dank u, Señor, por una noche más.
0: Dank u wel, Heer, voor nog een avond.
1: Nos penúltima noche, Señor.
0: Onze één voor laatste avond.
1: Señor, por 14 días por interrogar del lugar aquí.
0: 14 dagen lang met u bezig te smeken in deze plaats.
1: Suplicando ende nan, Señor.
0: U smeekt de mensen, Heer.
1: Que tienen marca de muerte de nos frente, Señor.
0: Die hebben teken van de dood op hun voorhoofd.
1: Cada día nos mirando más viejos, Señor.
0: Elke dag worden we ouder, Heer.
1: Y más cerca de los muertos, Señor.
0: En dichter bij onze dood.
1: Y para llegar de tiempo exacto.
0: U bent op het juiste moment gekomen. Wanneer wij het besluit moeten nemen. Voor het eeuwige leven. Maar de vijand heeft de strijd gewonnen. En hij lacht. Hij glimlacht. Maar hij verdient niets. Hij heeft geen leven gegeven. Hij houdt het leven niet in stand. Alles wat hij doet is het leven verspillen.
1: Toch,
0: Heren. Wil de mens u niet zien. Ze willen leven. Dat komt van u. Om te blijven leven gescheiden van u. Heer, heb genade vanavond. Vergeef ons, Heer. Want wij weten niet wat wij doen. Eén ding is zeker. Misschien komt deze dag nooit meer. Want wij hebben voldoende tijd gekregen. En we hebben waardevolle tijd gekregen. Vader, wij denken nog steeds terug aan de dag dat u de ark
1: dicht deed.
0: Een jaar daarna hebt u de deuren weer opengedaan. Dat degenen die gered zijn een leven kunnen hebben.
1: Señor Dios,
0: Heren, als er mensen hier zijn onder ons. Die strijden tegen uw stem. Die vechten, Heer. Om u niet te accepteren. Om niet van het platform te wijzigen. Heilige Geest. Ik weet dat de Heer het niet nodig heeft. Maar als mens. Vraag ik, Heer. Klop nog een keer. Klop nogmaals op het hart. Dat misschien de deur open gedaan wordt. Klop nog een keer, Heer. Hij is levend. En ik kan een besluit nemen. Dank u wel dat u hebt geluisterd naar ons. Bedankt dat u tot ons hebt gesproken. Bedankt voor elk een die de waarde heeft ingezien. En hun naam hebben geschreven. En toestaan dat de Heilige Geest hun afscheid en voorbereid voor redding.
1: Dank u, Señor.
0: Dank u wel, Heer. Is ons gebed in Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.

0: vertrouwen moet u geloven.
1: Para relacionar con Dios, moet u confiar, creer y tender.
0: En om een relatie te hebben met God, moet u vertrouwen, horen en geloven.
1: Para vos estima Dios,
0: en om God lief te hebben,
1: vos por relacionar con Dios,
0: moet er sprake zijn van een relatie met God.
1: Dios,
0: moet u God vertrouwen,
1: creer Dios,
0: geloven in God,
1: y tender Dios.
0: En gehoorzaam aan God.
1: Amen. En om God te gehoorzamen,
0: moet u hem lief hebben. Anders is het niet mogelijk. Want God leert ons hem lief
1: hebben.
0: Want als u het niet kunt, dan kunt u het niet. En God wil dat u inziet, en dat brengt u ieder avond, dat hij u doet leren geloven. Hij doet u vertrouwen. Aan een relatie bouwen met hem. Om hem uiteindelijk lief te hebben. En als u God lief hebt, dan wil
1: u
0: altijd zijn waar hij is.
1: Super.
0: En hij is een geweldige, goede God. En ik herhaal, want ik wil niet dat u deze dingen vergeet. Want we hebben het geleerd. We hebben het erover gehad dat wat nodig is voor God iemands toekomst te veranderen. Dat hij jouw toekomst verandert.
1: Pago de picata morto.
0: We hadden het over dat de prijs van de zonde is de dood. En we zijn allemaal op deze weg.
1: Solamente Dios puede hacer un cambio.
0: En alleen God kan hier verandering inbrengen.
1: Nandi de los manen die dos M.
0: Ze zeggen dat we in ieder hand een M hebben staan.
1: M kibanda.
0: Hier een M.
1: M kibanda.
0: Hier een M.
1: En het papiamento.
0: En het papiamento.
1: Sí, en ja. Papiamento. Nandi visa bo Mr. Muri.
0: Oké, okay. In papiamento vrij vertaald moet je doodgaan.
1: En
0: Engels spreken, dat zei wat anders.
1: En dat vind je consola.
0: En dat vond ze fijn.
1: Was omra Engels voor hem wat is gebeurd? Death, die.
0: Ja, in het Engels zeg je death, to die.
1: En die nos escapa.
0: En ze zei, oh nee, dat geldt het niet voor ons.
1: Nos no tiene.
0: We hebben M's en geen D.
1: En dat klopt in ons idioma.
0: Dus in ons taal past het niet. Dus iemand zei. Niemand, we ontkomen er niet aan.
1: Die bestaande zona.
0: En weet je hoe die van jullie klinkt?
1: Mr. Muri. Ik heb een grote palabra.
0: We ontkomen er niet aan.
1: Jezus intervenie kost dat cambiar.
0: Alleen als Jezus in het te midden zit. Komt er verandering. En het moet gewoon duidelijk zijn voor een ieder van ons.
1: Zo
0: om ons toekomst of te veranderen. Moet hij dus ook dat informatie die we hebben moet hij voor zorgen dat
1: het verandert.
0: En gedurende de afgelopen avonden, dagen heeft God ervoor gezorgd dat u andere informatie
1: binnenkrijgt.
0: Want als u niet anders geïnformeerd wordt. Kan er geen sprake zijn van verandering. Dan blijft u dezelfde handelingen uitvoeren. Want in uw denken is dat informatie niet veranderd. Hij blijft het processen. Als ik dus slechte informatie binnenstop. Krijg ik slecht gedrag.
1: Mal comportation.
0: Slecht gedrag, slechte houding. Omdat mijn denken niks doet met nieuwe informatie. En wat God aan ons wil veranderen. Is informatie die we binnenkrijgen.
1: En
0: zoals dat informatie binnenkomt. Daar gaat u denken bewerken. En als het om juiste informatie gaat. Dan zullen de handelingen ook correct zijn. Zal uw houding correct zijn. Maar gaat het dan om slechte informatie? Dan krijgen we slechte gedrag. Dan krijgen we een slechte houding. En hoezo? Omdat er geen sprake is van een verandering in het denken. Zoals die bewerkt wordt. En de duivel is hiervan ook op de hoogte.
1: En de loket asaru.
0: En hij zorgt ervoor
1: mundo,
0: dat in de wereld
1: informatie aan mal plamaat.
0: dat er voldoende slechte informatie verspreid wordt.
1: Turcamila.
0: Overal.
1: Corbo, no cinco sentido, ¿no?
0: We hebben onze vijf zintuigen. En hij zorgt ervoor dat we op verschillende manieren geprikkeld worden.
1: Lo que vos mira, lo que vos tende,
0: wat
1: lo que
0: vos ziet,
1: etcétera.
0: Wat u hoort, wat u ruikt, etc.
1: O enemigo saca nos mente de atrás.
0: Dus de duivel is goed op de hoogte van hoe dat werkt.
1: Lo que das parte información
0: en hij zorgt ervoor dat het slechte informatie verspreid wordt.
1: Información un falso.
0: Ja, hij verdeelt, verspreidt slechte of verkeerde informatie.
1: Maldata, informatie malo.
0: Dus alles met betrekking tot kwaad.
1: Mentira.
0: Leugens.
1: Etcetera.
0: Etcetera.
1: Ayer anoche.
0: Gisteravond
1: hadden
0: we het over een hele belangrijke onderwerp.
1: En dan zagen we ook
0: hoe de Satan alles wat God gemaakt of
1: geschapen heeft.
0: Hij had alles daaromheen verdraaid. Hij kan niet scheppen.
1: Satanas kan construir.
0: Hij kan
1: construir.
0: Hij kan iets imiteren.
1: Ja, oké. Okay. Dus Dios es un que crea.
0: Want God is schepper.
1: Oké? Okay? De
0: enige die kan scheppen is God.
1: Dus Dios te crea algo voor die nada.
0: Want hij heeft iets uit het niets gemaakt.
1: Toda criatura tiene usted de materia prima primero una construir algo.
0: En elk schepping, elk schepsel heeft een basis nodig om iets te maken, creëren.
1: Exacto. Dios tiene poder para papia y cosas eso de.
0: Maar God is in staat om te spreken. En ervoor zorgen dat er iets ontstaat. Dus als God zegt, hier, de zon, dan ontstaat er
1: een zon.
0: De maan, precies hetzelfde.
1: In
0: Gods woord is er kracht. Als ik een huis wil bouwen, heb ik stenen nodig, zand, etc. Maar God niet. Dus wij bouwen. Maar God schept. Dus gisteravond hadden we het over Gods wet. En Gods wet is iets wat de Satan heel erg stoort. Want hij ging ervan uit dat hij zijn troon naast die van God zou plaatsen. Maar om zijn troon te plaatsen moet hij ervoor zorgen dat God uit de weg krijgt. En om God te elimineren,
1: het
0: enige wat hij kan doen is leugens verspreiden.
1: En
0: ervoor zorgen dat wij als schepsels God niet langer voor God kiezen. En er zijn twee gebieden. Dus de eerste platform waar we geboren zijn. En waar God wil dat we uiteindelijk komen. Er is geen derde. En als u niet hier komt. Geleid door de Heilige Geest. Dan blijft u hier. En hier is er geen sprake van eeuwig leven. Alles hier is tijdelijk. Noem het maar wat je wil. Een huis.
1: Auto.
0: Een auto.
1: Tesoro.
0: Rijkdom. Wat je wilt noemen.
1: Toda temporal.
0: Tijdelijk.
1: Aquí banda só, glória de Deus.
0: Hier is er sprake van.
1: Aquí banda só tem costa eterna.
0: Is er sprake van eeuwigheid, eeuwig leven. En dit is wat God wil dat u begrijpt. Maar natuurlijk, de Satan, hij luistert ook mee. En hij wil dat u denkt. Oh, hij laat u meeluisteren, maar zorgt ervoor dat u niet gelooft. En mocht u toch geloven, zorg er dat u dus niet vertrouwt.
1: Laat ik keren noemen.
0: Laat hem maar geloven. Maar ik moet ervoor zorgen dat hij of zij God niet vertrouwt. En als we op een of andere manier toch wat vertrouwen in God
1: willen
0: doen, doet hij alles eraan om ervoor te zorgen dat u geen relatie met God krijgt. Want hij weet dat als er sprake is van een relatie met
1: God,
0: als dat u uiteindelijk dan God lief gaat
1: hebben.
0: En als u God lief hebt, dan weet hij dat u hem gaat gehoorzamen. Dus hij wil ze alles aandoen om dat te voorkomen. En als u uiteindelijk kiest om hier te leven.
1: Moet je toen een decision papieren maken.
0: Dan moet u dan, oh, als u hier wilt leven, dan moet u de keuze nemen.
1: Jesus,
0: want Jezus gaat u er hier niet
1: wegvoeren.
0: Want als u hier blijft staan.
1: Jesus, je dan bij Ayabanda,
0: en dan zegt u, God, Jezus, help mij daarheen te komen.
1: Niet Satanas,
0: kan de Satan nog geen van zijn engelen daaraan doen.
1: Het
0: enige wat God wil horen is dat u zegt, God, ik wil. En verder, de rest neemt hij over. En heel veel mensen die hier bevinden, willen, durven dit niet te zeggen. En de duivel voelt zich
1: dan.
0: En gisteren hadden we het over een mindere macht.
1: No por cambia un ley de una autoridad superior.
0: Dus een mindere macht is niet in staat om een wet van een hogere macht te doen veranderen. En de Bijbel vertelde ons gisteren.
1: Hij
0: heeft bijvoorbeeld landelijke wetten. U heeft ook internationale wetten. Globale wetten. En dan ook universele wetten. Dus één wet. Een landelijke of nationale wet. Of een autoriteit, een nationale autoriteit.
1: Kan
0: nooit de wetten van een universele wet doen veranderen.
1: Die kon.
0: En hoezo niet?
1: Dus het governo,
0: want de regering,
1: de no sistema,
0: hier in het
1: systeem,
0: kan nooit, een landelijke bestuur kan nooit een wet van een parlement doen veranderen.
1: Het parlement,
0: parlement zorgt voor de wet.
1: Het governo doet misschien geen beslissing te danen.
0: En de regering hier is, voert het uit zoals alle andere burgers. Als de regering het een en ander wil veranderen, moet die naar het parlement.
1: Amen.
0: Dus broeders en zusters. Dus als de regering een bepaalde wet of regel stelt, dat wij niet door een rode licht mogen rijden, kunnen wij niet denken dat wij een soort buurtbestuur gaan vormen en zeggen van wij gaan wel door rood en kijken wat ze gaan doen. Nou, dan zullen ze de hele wijk gewoon afsluiten. Dus als de overheid een wet geeft, we mogen 50 kilometer per uur rijden. Als u 51 rijdt, krijgt u een bekeuring. En als u dus doorgaat, wordt u rijbewijs ontnomen. En als u te voet door de rode licht gaat, krijgt u alsnog een bekeuring. Dat u dus begrijpt hoe serieus dit is.
1: Want superior
0: want dat hogere macht zorgt voor de wetten. En het enige wat wij horen te doen is te gehoorzamen. En als we niet gehoorzamen, dan wordt onze les
1: gehoord.
0: Krijgt u, wordt u bestraft. En zoals we gisteren avond geleerd hebben, heel veel mensen zeggen, zeggen ze dat Jezus dat wet heeft
1: veranderd.
0: Jezus in zijn tijd op aarde leefde als mens en niet als God. En hij noemde zichzelf de mensenzoon. En hij zei, ik ben gekomen om het wil van mijn vader uit te voeren. Ik voer het wil van mijn vader uit. Mijn geliefde broeders en zusters. Alles wat Jezus moest doen. Werd vooraf geschreven. Voor zijn geboorte.
1: Zelfs
0: de naam die hij zou krijgen werd vooraf vastgesteld. Dus hij kon helemaal niks doen op zijn eigen kracht. En mensen die dus niet begrijpen hoe de duivel werkt, zeggen dat Jezus de wet heeft veranderd. Nou, denken we dat Jezus komt om te sterven. Dus de boete van de zonde op zich neemt. Om uiteindelijk dat ding dat aangeeft dat zonde is juist weg te nemen.
1: Jesus aquí está nos que te espíritu espiritual.
0: Dat hij dus dat geestelijke spiegel wegneemt.
1: En aquí tiene la que no es que problema.
0: Dat hij het en ons dus met het probleem laten.
1: Hermana, Jesús fungió como ende.
0: Jezus fungeerde als mens. En de autoriteit van de mens is, kan nooit meer zijn of hoger zijn dan die van God. Hij is niet komen om te laten weten hoe groot een God is.
1: Maar
0: hij kwam juist om ons te laten zien hoe heerlijk het is als mens God gehoorzaam. Hij kwam hier als mens. Want dit is wat wij, dit is onze situatie. En als Jezus het kon doen, kunnen wij het ook.
1: Amen. Het is te klaar voor ons, man.
0: Dus het moet voor ons, het moet vooral duidelijk zijn. Want de duivel heeft een aantal mensen
1: gekregen
0: om hem te helpen een campagne tegen Jezus te
1: voeren.
0: Want Jezus heeft geen duivel geschapen. Maar hij schiep een perfecte engel. Maar door jaloezie heeft hij zichzelf in een Satan. Vandaar dat hij ons zo haat. Dat wij in Gods eigen beeld geschapen zijn. En als het hem niet lukt, als hij dus liegt, leert hij jou jezelf uit te schakelen. Hij raakt je niet aan. Maar hij leert jou jezelf uit te schakelen. Laat jou zien hoe je jezelf kan doen, verloren laten gaan. Want uiteindelijk, als jij verloren bent, gaan jullie allebei dezelfde kant op. Nou, elk gebod van God is een vorm van bescherming. Prediker, dank je. Yes. Prediker 3. 20,
1: versículo 10. Ecclesiastes 20, 10. 20, Ecclesiastes. No, Ecclesiastes.
0: Oké. Prediker, ik moet hem heel even zoeken dan. Prediker.
1: Ezekiel. Ah, dank je.
0: All right.
1: Ezekiel 20, versículo 10.
0: Yes, Ezekiel 20 en hoofdstuk 10.
1: Fout de mensen lukken.
0: Yes, it is.
1: Ezekiel 20, versículo 10, mis asina. Pensei, Dios papiando. Mi asacanan for the etera de Egipto y a Ibanan del desierto. Jesús, y mi adumanan, mi estatuto nan. Y a asinan conoce mi ordenanza nan. Pa medio de cual nan e hende cucumpli cunan no viva. Vinte dos, tambe mi aduma nan mi sabatan como un señal entre a mi y nan pa nan por saco a mi te señor quende ta santificanan.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oké. Que mi hermano, lo que no se comprende.
0: Dus wat we moeten begrijpen.
1: Een signaal, Romana.
0: Is het een teken. Is
1: ons
0: geven. We zullen het vandaag hebben over de Sabbat van de Heer.
1: Een Sabbat
0: is een teken. Of
1: Romana,
0: een
1: signaal dat identificeert algo.
0: En een teken die identificeert wat, denk je.
1: Een país.
0: Een land.
1: Een persona.
0: Een persoon.
1: Een negocio.
0: Een bedrijf.
1: Maar hier heb je, Romana, un sello.
0: Een zegel.
1: Dat signala algo, Romana.
0: Het geeft aan wat iets is of wie
1: het
0: is.
1: Signala, sello,
0: en vooral, en zodra u dat zegel ziet, weet u gelijk waar het over gaat.
1: Nostur sabe, Romana, el logo, por ejemplo, de Toyota.
0: We herkennen allemaal het logo van Toyota.
1: We conocen de Kia.
0: We kennen die van Kia.
1: Al
0: die auto's hebben een logo. Een zegel.
1: Amen.
0: En aan die zegel weet u gelijk wat het is. Als je een Toyota wil, gaat u op zoek naar het logo. Zoek geen andere auto.
1: Oh,
0: is het niet wat voor model of kenteken? Als we willen weten wat voor model het is.
1: Zoek
0: u niet naar het kenteken.
1: Zoek
0: u naar het
1: signaal.
0: Logo.
1: Kenmerk.
0: Met God is precies hetzelfde. En hij had zijn logo voor alle
1: anderen.
0: Hij had die van hem als eerste.
1: En
0: een zegel heeft drie belangrijke elementen.
1: Het nummertje dono.
0: Naam van de eigenaar.
1: Het titeltje dono.
0: Titel van de eigenaar.
1: Het territorio que mi dono está gobernando.
0: En het gebied waar de eigenaar heerst.
1: Que met je nummer.
0: Naam.
1: Het titel.
0: Titel.
1: En het territorio romano.
0: En het gebied.
1: Oké?
0: Okay? Ja.
1: Si nos comprende, hermana.
0: Dus als het dus voor ons duidelijk is.
1: Dios avisa.
0: Zij God. In vers 12.
1: Y también me adunó a mi sábado en señales ello.
0: Ik gaf hun de sabbat.
1: Como un señal entre a mi kunan.
0: Als een teken voor hen en mij.
1: Panan por saco a mi de señor quien de ta santificana.
0: Om hen eraan te herinneren dat ik de Heere hen heilig en dat zij werkelijk mijn volk zijn.
1: Hermana, Dios die. Estanco te cana kuné.
0: Dus God zei, degene die met mij wandelen,
1: sello, marca, logo, señal,
0: die krijgen dan
1: Santo.
0: De teken, die zijn heilig.
1: Bueno, entendí. Dame avisa, Dios avisa.
0: En het zijn niet mijn woorden, maar God zei.
1: Dios avisa.
0: God zei.
1: Estanco mine banda aquí.
0: Degene die voor de redding kiezen, die ervoor kiezen om met mij te wandelen.
1: Guarda segunda venida de Jesús.
0: En wachten op de wederkomst van Jezus. Wat de Satan doet, ze blijven standvastig in hun geloof. En die kiezen ervoor om hier te sterven.
1: Dios die entre nos,
0: God zegt tussen hen en ons. Is er een teken? Is er een zegel? Het is de zevende dag.
1: Oh, die komt.
0: En waarom is het belangrijk?
1: Een paar dagen
0: geleden zei
1: ik. Ons paspoort.
0: Normaal in ons paspoort. Een paar jaar geleden moest je om de 5 jaar vernieuwen. Nu is het om 10 jaar. Maar Gods paspoort. Welke geldig is voor
1: het
0: eeuwig leven.
1: No pay de país,
0: het gaat niet dat je van de ene naar de andere land
1: mag
0: reizen.
1: De terra pa cielo,
0: maar van aarde naar het hemel.
1: Dios que va por el de tu,
0: en God wil dat u hem wekelijks vernieuwt.
1: Amen.
0: Wekelijks updaten.
1: Als u
0: een week overslaat, loopt u risico. Maar het kan zijn dat net in die week dat het voor u eindigt. En als het voor u eindigt, moet ervoor zorgen dat uw paspoort gewoon geldig is. Maar een paspoort zonder juiste geldigheidsdatum of zonder een goede foto, dan krijgt u geen toegang. Heeft u Jezus een handtekening niet, komt u er niet in. Dus begrijpt u waarom het zo belangrijk is om wezenlijk, zover het mogelijk is qua gezondheid, vraag God dat wij dit ons paspoort met hem vernieuwen.
1: Amen.
0: Want het is zo belangrijk dat God geeft aan dat we om de 7 dagen, als we bij hem komen, ongeacht waar in de wereld, worden we hieraan herinnerd dat Jezus de weg is, hij de waarheid is en het leven. Want hij kan niet het een en ander zomaar toelaten. Omdat het leven iets heel kwetsbaar is. Vandaag zijn we er. En morgen misschien niet. Dus we gaan naar Genesis hoofdstuk 2. En als je wilt weten hoe alles begonnen is. We hebben het over natuur. Over het natuur.
1: Genesis.
0: Gaan we naar Genesis.
1: Comienzo, principio.
0: Naar het begin.
1: Genesis te bisabo tur kos kon na komisai kos kon Dios a crea voral.
0: En in Genesis vertelt het ons hoe alles is begonnen.
1: De primer siman.
0: Eerste week.
1: Dios a crea.
0: Turno
1: que Dios a crea.
0: Alles wat God geschapen heeft.
1: Te einde nante.
0: Die bestaan tot de dag van vandaag.
1: Verdad o verdad?
0: Is het waar?
1: Te einde nante.
0: Die bestaan nog.
1: Nou sabai de tur pero en todo caso but segundo sabai pota capta.
0: En naarmate
1: we gaan,
0: zult u het wel kunnen snappen.
1: Als in de cielo dan, y tierra, a queda clara, y turnan ejército dan. Versículo 2. En ribe de 7 días, Dios acaba su trabajo con el agassi. En ribe de 7 días, el sosega de todo su trabajo con el agassi. Versículo 3. E ora, Dios a bendicionar. En de 7 días, e santifiquei passou para riba e dia e ele disse ele sossegar de todo seu trabalho que Deus a creia e atraha. Amém? Que meu irmão para Deus,
0: dus wat God betreft,
1: ele creia dia 1
0: is hij op dag 1 begonnen.
1: Ele creia dia 2,
0: dag 2 ging
1: dia 3,
0: dag 3,
1: 4, 5, 6,
0: 4, 5, 6.
1: Maar hij siendo Deus,
0: maar hij, God
1: zijnde,
0: die al die dagen had geschapen, zei op een gegeven moment,
1: sete,
0: de zevende dag, wordt een bijzondere dag voor mij als God. En hij had niemands mening nodig, want hij
1: schepte
0: alles geschapen, inclusief de mens. En hij zei, ik heb alles geschapen.
1: Tja luna,
0: zondag, maandag,
1: tja mars,
0: dinsdag,
1: tja zon, tja web,
0: donderdag,
1: tja bierne,
0: vrijdag,
1: en sabbat.
0: En sabbat.
1: Niet als gewoon sabbat.
0: Dus ik kies sabbat.
1: Wat zeer is die man?
0: Om de week af te sluiten.
1: Después de sabbat.
0: En na sabbat.
1: Wordt in ocho.
0: Kan er geen acht
1: zijn. Wordt in nueve.
0: Is er ook geen negen.
1: Dus we zijn daar ultro.
0: Begin ik weer bij één.
1: Roman, is het niet diferente, ouwe?
0: Is het anders vandaag?
1: Después sabbat, ¿qué día también?
0: Na sabbat, welke dag volgt
1: er?
0: Is het niet de eerste dag?
1: Maar wanneer kon cambia, vindt Dios dat erin cambia?
0: En dat is niet veranderd, niet vanaf het begin.
1: Hoor, ¿qué Dios hace, Romana?
0: Dus wat deed God verder?
1: Para el sabbat, af en de siete weer diferente.
0: Wat heeft hij gedaan om de zevende dag bijzonder te maken?
1: Bijbel dice, ella bendicionare die
0: de Bijbel zegt dat hij die zegende.
1: Bijbel dice, ella santifique.
0: Heeft hem heilig verklaard.
1: En de Bijbel dice, ella sossegare maggi.
0: En hij rustte op die dag.
1: Dat Dios.
0: Is goed.
1: E
0: hij.
1: Ascoe pas de su voluntad.
0: Koos ervoor om zijn wil.
1: Romana, Dios da e. Cabeza de e gobierno universal.
0: En God is hoofd van de universele regering.
1: Amen. Dios ha decidido.
0: En God besloot.
1: El mundo te trae rondo de su as de 24 horas.
0: Dat de wereld om zijn as in 24 uur draait.
1: Dat Dios ha decidido.
0: God heeft het besloten.
1: El mundo te trae rondo de mundo de 30 días.
0: Dat de maan om de aarde beweegt in 30 dagen.
1: Wat is het om te zeggen, pastor? Waar het in 18 jaar? Ah, Dios, tuta 30.
0: En we kunnen discussiëren van ja, sommigen hebben 28
1: en 31, et cetera.
0: De mens heeft er 28 en 31 van gemaakt.
1: Influencia per nemigo.
0: Dit is dus onder invloed van de vijand.
1: Dat Dios avisa.
0: God zei.
1: Solo, mundo de rondo di solo.
0: Dus de wereld draait om de zon.
1: In 360 dagen.
0: In 360 dagen.
1: Wat? Están cambiando cerca de ene ponen. Dios die hebben wagen de Bijbel 360 Roman.
0: En er staat in de Bijbel 360 alle extra dagen dat heeft de mens besloten.
1: Maar ik denk Genesis wat daarbij een zes hoor ik dat dit de loofje wat dat komt.
0: In Genesis na de zonnevloed kunt u tellen, het klopt.
1: Genesis is die libertera.
0: De mens had ooit besloten.
1: Hier dat kan met Jezus voor je nooit.
0: Dat een dag eindigt op 12 uur.
1: Josipe die dat kan je atardje dat zullen
0: maar. Maar God zei het eindigt wanneer de zon ondergaat.
1: Jezus voor het koer.
0: 12 uur duisternis en 12 uur licht.
1: Die kon sempre oscuridad pro medio dia.
0: En waarom is de donker voor het licht?
1: Promé, de parte promé.
0: Yes, eerste gedeelte van de dag.
1: Maar zonder ora con Jesús llega, ora con Dios llega.
0: Dat toen God kwam.
1: El promé con Dios se creó de ser luz.
0: Eerste wat hij zei is laat er licht zijn.
1: Oscuridad siempre queda promé.
0: En maar er was altijd duisternis.
1: Que bendice que iluminan.
0: En zometeen. Wanneer de zon volledig ondergaat, zijn wij in de eerste uren
1: van
0: donderdag.
1: Amen.
0: Amen.
1: En
0: wanneer het licht wordt, dan zijn we de laatste 12
1: uur.
0: Als die vrijdag
1: ondergaat.
0: Dus als het donderdag ondergaat, begint vrijdag. En u kunt me vreemd aankijken.
1: Pero pontrame si Dios te trajo los.
0: Maar, en vraag mij dan of God een... Heeft God een klok of horloge gemaakt?
1: Nata.
0: Nee.
1: El horloge de Dios está solo.
0: Enige wat God gemaakt heeft is de zon.
1: Solo está un beurt, Jesús ora.
0: En
1: solo está un beurt.
0: De zon krijgt de kans om 12 uur te schijnen.
1: Luna también tiene 12 horas.
0: En de maan krijgt dan ook 12
1: uur. Solo sale luna aguanta.
0: En als de...
1: Como mi representación efecto.
0: En we zien de maan zien we wel overdag, maar dat heeft geen effect.
1: Pero al noche solo bobi.
0: Maar 's avonds kan er geen zon schijnen.
1: Bagana que tiene que guardar.
0: En misschien heeft de zon zin, maar die moet gewoon wachten.
1: Zijn
0: 12 uur. En dan pas mag
1: het.
0: En dit noemen we een wet.
1: Amen.
0: En vanaf de tijd dat God dit bepaald heeft. Heeft niemand dit veranderd en kan niemand het veranderen. God heeft het besloten. Zoals de zee. Die komt tot aan het strand. En gaat terug.
1: Wat denk je niet?
0: Volgt de kant toe. Die komt tot aan het strand. En gaat terug.
1: Maar het hebben we gewoon niet.
0: En een slecht weer of een storm. Krijgt u misschien golven van 5 meter. Maar uiteindelijk komt hij weer naar beneden. En gaat terug. Dat is een wet. En soms gaat hij dus over zijn grens. Maar uiteindelijk komt hij tot aan. Hij kan nooit zeggen van ik ga vandaag gewoon Nederland volledig bedekken. En dan ga ik naar België,
1: etcetera. Amen.
0: Want er zijn hier, in Nederland zijn er mensen
1: die...
0: Dat wet kan nooit veranderd worden.
1: Is dit de confianza que nos tiene, humana?
0: Het is vertrouwen die we in God hebben. En we moeten begrijpen dat God
1: ons
0: duidelijk wil maken dat Hij ons de zevende dag heeft gegeven.
1: Como un señal.
0: Als een zegel.
1: Como un sello.
0: Als een teken.
1: Ni otro día.
0: Geen andere dag.
1: En
0: er zijn verschillende
1: discussies.
0: Welke de dag van op welke dag we God mogen aanbidden.
1: Juan, Dios no queda muda. Él avisa.
0: God is niet stom. Hij heeft het gezegd. Hij zei de zevende.
1: Amen. De zevende,
0: de volgende zesde.
1: En de zesde probeert de zesde cinco.
0: En zes komt na vijf.
1: En de zesde probeert quatro. De zesde quatro, pardon.
0: En zo gaan we door.
1: Oké. Okay. Que bem, papo, como poder, irmão?
0: Dus om duidelijk te maken.
1: Continuación.
0: Er is geen vergissing.
1: E Deus nunca manda cambiar seio aí.
0: En God heeft het nooit veranderd of aangepast.
1: Cambia para quê, co?
0: Waarom zou Hij?
1: Hoor.
0: En
1: porque nossa papinheira.
0: Dus waar we het gisteren over
1: hadden. Para boi um dia. Boi um dia, tu, um lugar. De seio de Deus.
0: Dus om een dag gekozen te worden als zegel van God.
1: Como lei.
0: Als wet.
1: É mais estranha. Um persona mais grande que Deus.
0: Is het belangrijk? Om dit te kunnen veranderen is misschien wat nodig. Die machtiger is dan God. Die machtiger is dan God. Om de eerste dag van de week te zegenen. Om de eerste dag van de week te heiligen. En uiteindelijk op de eerste dag te rusten. God zo te laten zien dat die groter machtiger is dan
1: hij.
0: En alleen op die manier kan hij daar een universele wet van maken.
1: Die andere manier dat hij deed naar elkaar gaan, nou toch?
0: Welk andere manier is het gewoon verzinsels?
1: De duivel te gaan ja, bo.
0: Maar de duivel.
1: Daar wordt de poort begaan ons.
0: Die verloochent ons.
1: Penseer man.
0: Denk even
1: eens. Daar wordt de
0: Hij is een schepsel.
1: Tuurlijk, het Dios creëert te falsificeren.
0: En alles wat God geschapen heeft, probeert Hij te evenaren.
1: Maar je hebt niet maar 2000 euro.
0: Hebben ooit een papier? Van 2000 euro
1: heb je dat
0: nooit. Nee. En daarom kunnen ze ook niet vervalsen. Die kunnen ze ook niet vervalsen. Hij kan niet hoe zeg je dat? Falsificeren wat niet bestaat. Als hij daar een neppe van maakt, moet het ergens originele bestaan. Dat doel van falsificeren, is een ander woord, is om mensen te verleiden. En als ik het geen nut heeft om mensen voor te liegen, waarom zou ik daar een kopie van maken?
1: Want hij
0: heeft als doel mensen voor te liegen. Want God heeft de zeven dag geheiligd en rustte daarop. En de Satan zei van ja, ik ga daar een kopie van maken.
1: Señor,
0: hij zei, Heer,
1: de
0: mensen die op de zevende dag aanbidden, aanbidden u. Dat is uw dag. Dat is uw zevel. Dat is uw alles. Maar de anderen die op een andere dag aanbidden, die zijn voor mij. Jezus zei, goed, doe maar. En daarom heeft Jezus hem geschreven.
1: Maar
0: ondanks dat God het heeft opgeschreven, zijn er zoveel die op de eerste dag aanbidden, dat u zich afvraagt, hoe dan? God heeft ons geschapen. God zorgt dat mijn hart klopt. Het is zo verschrikkelijk als ik dan op een andere dag
1: aanbid.
0: En wat heeft de duivel gedaan? Hij heeft een soort voor een groepsdruk gezorgd.
1: Er
0: zijn hier miljoen mensen die, of duizenden mensen die op zondag aanbidden. En weet u wat moeilijk is? Dan denkt u, kunnen er zoveel mensen verkeerd hebben? Maar hier hebben we bijna. De meesten zijn allemaal hier. Maar bij God gaat het niet om hoeveelheid. En als u in uw eentje staat bij in de
1: weg,
0: staat u voor op, maakt u klaar, spuit u lekker geurtje
1: op,
0: stapt u auto in, zet u hem aan en rijdt u naar de dienst.
1: Halleluja!
0: Halleluja! Want het gaat niet om de mensen, we aanbidden God. Dus de duivel heeft groepsdruk gecreëerd en zo krijgt hij mensen mee. En mensen schamen zich voor God. We gaan verder in Exodus. Hoofdstuk
1: 16.
0: En ik nodig u uit om het hele hoofdstuk thuis te lezen. Maar ik neem gewoon hier een deel uit om mijn onderwerp duidelijk te maken. Hoofdstuk 16 en vers 4.
1: E ora ei, Señor, avisa Moisés. Mira, lo milaga pan llove for di cielo pa voso. E tur dia e pueblo meste sali e recoge e porción pa un dia. Pa mi pone nan na prueba si nan takana den milai si of no. Romanen,
0: brothers and sisters.
1: Is Sabbat aqui?
0: Sabbat is here.
1: Dat is prueba.
0: Dat is ons bewijs.
1: Amen. Want als dat Dios is in de Bijbel.
0: Want als God in het woord geschreven heeft.
1: Ziet dat Dios creó el mundo.
0: En als God de aarde geschapen heeft. En hij heeft Jezus gestuurd.
1: Jesús vino al mundo.
0: En Jezus is gekomen.
1: Ziet dat Dios hace todo cosa que no está bien según el romano.
0: En Jezus heeft alles gemaakt waar wij ons mee
1: bezighouden.
0: Waarom zou hij ons niet een dag geven om hem te aanbidden? Waarom zou hij dat
1: niet doen?
0: Als toen hij het volk uit Egypte
1: bracht,
0: zei hij, ik stel ze op de proef. En hij maakte gebruik van de Sabbat.
1: Vers
0: 5.
1: Ora nan tak prepara lo que nan ta Versículo 20 de Bahí, cuando le sentes que pedir una casa, Manan no escucha Moisés y algún alaga parte de que temanse y se acria bichi y a bomba y Moisés a rabia con Nan. Luego el problema de gente está.
0: El problema que wij als mensen hebben.
1: No te clapo obedecer Dios.
0: We zijn niet bereid om te gehoorzamen.
1: Dios avisa.
0: God zei het.
1: Voor die je een portie zo, maar in
0: elke dag één portie wat je nodig hebt.
1: Voor het volgende portie met tardi.
0: Tweede gedeelte doe je 's middags raak.
1: No guardé.
0: Bewaar het niet.
1: Maar zo bietje te creëren.
0: Maar dan gaat hij verrotten.
1: Que me si mana ta kai mainta.
0: Dus als er manna 's ochtends gegeven wordt.
1: Wat een flow.
0: En je lui bent.
1: Wat ding jij niet aan de kamer?
0: En je denkt van ik heb geen zin om op te staan.
1: Maar hoe wat dit het tardi roman?
0: Dan moet je gewoon wachten tot de middag.
1: Als zo mana ta kai dos hoor. Niet jos tot de bogen. Het is zo je tardi.
0: Want die valt ook niet om 3 uur.
1: Het kai te tardi trobe.
0: Het pas einde van de dag.
1: Als het jos abisa.
0: Maar God zei.
1: Het kai mainta.
0: Je krijgt 's ochtends.
1: Het kai tardi.
0: En 's middags.
1: Lei.
0: Dat is zijn wet.
1: Oh, wat ik hier
0: nou, jij wilt de lei.
1: Ik heb
0: niet gehoord aan
1: me.
0: Dat meen God niet.
1: Ik krijg,
0: vanmiddag krijg ik wel wat. Ik word normaal rond 11 uur wakker. Dan ga ik kijken. Nou, u zal dan zonder eten blijven. Maar net dat klein beetje wat misschien voor iemand voor jou had bewaard, daar komen de wormen in.
1: Wat ik komen?
0: Wil je eten? Dan moet je 's ochtends opstaan om
1: amen.
0: Te rapen.
1: Maar hoe Dios de Bijbel moest dan seriedad de su día santo.
0: En hij doet dit om ons duidelijk te maken hoe serieus zijn heilige dag is.
1: Wie roma un pari cowboy alanta kunat na

0: wil zien of God hem echt gaat sluiten. Kijk of God het durft te doen. En de kind zei, ma, ik wil naar binnen. Mama zegt, hou op. En
1: een
0: vriendin zegt tegen de ander, als jij naar binnen gaat, dan is het uitgezocht. Want daar binnen zijn alleen maar dieren. Een vrouw, een man zegt tegen zijn
1: echtgenote, ik wil gaan.
0: Maar als je gaat, ja, dan...
1: Rabbi.
0: Als je gaat, dan blijf je op de droge.
1: Na
0: een week sloot
1: God
0: ingang van het ark met maar 8 mensen. Iedereen had een reden, een excuus waarom ze niet naar binnen konden gaan. En voor dezelfde reden zijn ze allemaal
1: gestorven.
0: Ze zijn doodgegaan omdat ze
1: niet
0: gekozen
1: voor
0: God. God gaf manna.
1: Zochtend.
0: Word wakker. Neem wat je nodig hebt. Er zal genoeg zijn. Sommige mensen zoals altijd waren
1: gulzig.
0: Dus als God zei, neem maar 4
1: scheppen.
0: Namen zij 14 scheppen. Ja, dus. Maar de wet was 4.
1: Vers 22.
0: En wat deden ze?
1: Sabbatochtend.
0: In plaats van dat ze naar de dienst gaan. Ze hadden zich niks
1: voorbereid.
0: Sabbatochtend, de meeste mensen zijn klaar voor de
1: dienst. Zijn
0: een paar die dachten, oh, wij gaan mannen rapen.
1: Señor,
0: heer, wanneer komt het? Wanneer valt de manna? Maar zo zijn de
1: mensen.
0: God zei.
1: Weet je, 7 dagen.
0: Op de 7e
1: manna,
0: valt er geen manna. Maar zoals altijd, de ongelovigen. Die niet gehoorzamen. Ze begrepen het niet. En zij dachten het goed idee om
1: sabbatochtend.
0: In plaats van God te gaan aanbidden. Gingen ze manna rapen. En tegen de middag, weet je wat ze zeiden? Er komt geen manna. Laten we wachten tot straks.
1: Dan ben je
0: zijn toch niet naar de dienst gegaan.
1: Dan probleem met de manna. En manna, kook dus dat ook.
0: Ze wachten op de manna, wat God zou geven. Ze wachten tot het einde van de middag. Het zon ging onder, het werd donker. En er was geen manna. En waarom was dit zo? Want God zei, op de 7e dag valt er geen manna. De afspraak was er op de 6e dag. Dat ze 2 keer zoveel
1: moesten rapen.
0: Gods wet. 2 keer
1: zoveel.
0: Zodat we genoeg zouden hebben voor de vrijdag en sabbat. Want dit zal niet bederven. Er komen geen wormen. Waarom niet? Want God zei het.
1: Amen.
0: En als we nooit niet stilstaan en God gehoorzamen, zal dit campagne ten einde komen. Gaat u door met uw leven en alles zal precies hetzelfde blijven zoals het nu is. Want desondanks dat God ons
1: toespreekt,
0: wilt u niet de informatie veranderen. En als u informatie niet wilt veranderen,
1: Dios te respetabel.
0: Dan respecteert God dit.
1: Man, sorry, Dios te pasi mucho.
0: En hij, zelfs God heeft hierin een beperking.
1: Mucho, man, Dios hace después,
0: dus wat deed hij daarna?
1: Dios me cerró legalizar, man.
0: Dus hij maakte dus een wet. En zorgde dat de 7e dag een onderdeel werd van zijn wet. Niet alleen voor de wereld, maar universum.

0: Un único día, hermano.
1: Enige dag.
0: Kon hy on, hy ons pas op dat ding lei die Dios.
1: Die ruimte gekregen in Gods wet.
0: Dat wat die sitte die.
1: Is de zevende dag.
0: Ik kom.
1: En waarom is dat zo? Want als je die breekt.
0: Die breekt.
1: Als je niet gehoorzaamt.
0: Je
1: als je erop trapt.
0: Wat dan kom je te pikaren.
1: Dan zondigt u.
0: Is het bekomen te pikaren?
1: En als u zondigt.
0: Bomere se morto.
1: Dan is de prijs daarvan de dood.
0: En dan Dios cambia el panorama completo.
1: En hier verandert God het hele scène.
0: Purba con su pueblo Israel.
1: Hij heeft het geprobeerd met Israël.
0: Explicando lang.
1: Hij heeft het hen uitgelegd.
0: Waar? Coge un tipo un maenta soga con lo coge lo que vota come maenta.
1: Elke dag voldoende nemen voor één dag.
0: Voor
1: een dagdeel. Een middag krijg je dan weer voor die dagdeel. En op de zesde dag.
0: Vota coge para sábado.
1: Neemt u een dubbele portie voor sabbat. Want het zal niet bederven. En deze mensen hebben twee keer gefaald. En dus God zei om deze mensen vooruit te helpen. Moet ik hier een wet van maken. Geen landelijke wet. Ook niet internationaal. Maar een universele wet.
0: Het is een mundo que tiene completo Roman. Het is een mundo que Dios cree.
1: Heel de wereld is inbegrepen.
0: Roman, si Dios cree un ley no.
1: En als God een wet maakt, die hij met zijn eigen hand geschreven heeft, beide keren, wie kan dit veranderen? Wie is in staat dit te veranderen? Niemand kan dat.
0: En
1: toch probeert de duivel ons wijs te maken dat niemand het gedaan heeft. En dat we niet per se de zevende dag moeten bewaren. We mogen de eerste bewaren. De zesde. De vijfde. De derde. De tweede zelf. En dan zegt hij op een dag van, ik bewaar ze allemaal.
0: Bon hobby, bon si.
1: Nou, goed gedaan, zeg ik dan. Maar God vroeg om de zevende. Enige wat hij van ons vraagt. Dit is zijn zegel. Dit is zijn gebod. En als u daarop trapt. Als u hem overtreedt. Dan zondigt u. En als u zondigt. Dan is uw beloning de dood. Dan is uw beloning de dood. En nu.
0: Ik
1: praat dus nu op een rustig manier, zodat u het beter begrijpt. Misschien heeft u iemand nooit mishandeld. En misschien heeft u nooit wat gestolen. Misschien heeft u nooit een moord gepleegd. Maar één ding is zeker. Als u God sabbat niet... niet aan God sabbat houdt. En tel dan alle jaren die u God sabbat niet eert. En dan heeft u dan jaar per jaar 52 keer gezondigd wat de sabbat betreft. En als u ervoor kiest om op deze manier te blijven
0: gaan.
1: Tel ze maar. En de enige manier om dit te veranderen.
0: Dat
1: is dat je dus vergevenis vraagt. Opnieuw. Geboren wordt. En opnieuw beginnen met God. Anders is het dood. Want elk jaar krijgt de duivel zijn kans. En zorgt hij ervoor dat u 52 keer
0: Gods wet
1: breekt. En ze zijn allemaal God wil graag dat u hier vanaf gaat. En hou op met anderen te volgen. En hier naartoe lopen. En God gehoorzamen. Zijn uitnodiging aannemen. Want broeders en zusters, we ontkomen
0: dat niet aan.
1: Want dezelfde duivel die u aanmoedigt om de sabbat te breken, zegt tegen de Heer, denk aan het contract. Degene die aan de sabbat houden zijn voor u. En degene die er niet aan houden zijn voor mij. En ik heb heel hard gewerkt. Geef maar mijn ziel. En God gaat verder.